0: nu zodanig is dat daar zaken kunnen worden gedaan. Onder andere in verband met de olie uiteraard.
1: Ja.
0: En dat zaken doen, men heeft het Maduro verwijderd, maar men heeft het regime niet verwijderd. En men wil Delcy Rodríguez, die nu de scepter zwaait in Venezuela, graag te willen zijn om te zorgen dat hun eigen rol eigenlijk goed naar voren komt. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik was vorige week op de volbasis op Curaçao met de consul van Amerika. Mm-hmm. En die zei letterlijk, wat we nu met de aardbeving doen, hè, de hulpoperatie die we inzetten, was niet mogelijk geweest zonder dat wij Maduro weg hadden gezet. En daaruit blijkt dat in Venezuela nu Rusland, China en Cuba een mindere rol zijn gaan spelen. Eigenlijk weggejaagd zijn en Amerika daar nu een stevige voet neerzetten. En Amerika gebruikt daarvoor Curaçao, want Curaçao is de dichtstbijzijnde basis van de Amerikaanse leger, ligt op Curaçao.
1: Ja, en wat heeft eigenlijk Curaçao zelf als inspraak hierin, wat ze wel of niet kunnen?
0: Nou, dan moet ik iedereen teleurstellen als je denkt dat er wel een inspraak zou kunnen zijn. Mm. Het is buitenlandse politiek en defensie zijn koninkrijksaangelegenheden. Dat wordt dus vooral in Den Haag bepaald. Officieel volgens de letter van de wet hebben de landen daar natuurlijk wel hun inspraak in. Maar ja, wie betaalt bepaalt en wie de meeste stemmen heeft in de Rijksministerraad bepaalt ook wat er gebeurt. En als je dat dan nog verder legt naar Washington, dan weet je ook dat Nederland wat dat betreft eigenlijk ook niet zoveel te vertellen heeft. Dat wordt vooral door Washington bepaald. En dat is ook heel zichtbaar nu met de poging van Machado om naar Venezuela te komen. Dat werd eerst door de Nederlandse ambassadeur verwelkomd, dat kon. En later heeft Amerika gezegd tegen Den Haag, dank je de koekoek, dat gaan we niet doen. Machado is voor ons uiteindelijk nu een stoorzender. Als we haar naar Venezuela brengen, dan is die wankele basis waarop wij willen opereren, loopt dan gevaar. Dus dat gaat niet door. En ook Nederland moest toen baksel halen. Nou, als je dat verplaatst naar de rol van Curaçao, dat is dan eigenlijk nu vooral een strategisch-logistieke rol, waarbij het eiland eigenlijk heeft te slikken wat in Washington en in Den Haag in iets mindere mate wordt bepaald.
1: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is, in korte termen, Amerika heeft eigenlijk ook te zeggen in Nederlandse gebieden?
0: Ja, het is natuurlijk wat fluïde als je het in woorden wil vatten. Maar het punt is, de geopolitieke situatie in de Caribische regio, in de zuidelijke Caribische regio vooral, die is na 3 januari, hè, toen Maduro uit Caracas werd gehaald door de Amerikanen, is totaal veranderd. Waar China en Rusland en ook Cuba vooral hun zegje hadden in de geopolitiek hier in het zuiden, dat is na 3 januari helemaal veranderd. En het zijn nu de Amerikanen die daar vaste voet aan wal krijgen. Die doen daar dingen die de internationale wereld niet altijd even plezierig vindt. Hè? Het beschieten van drugsboten zonder dat daar gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt, is zo'n pijnpunt. En ook daar zagen we al, vergeet niet, in augustus heeft Amerika aangekondigd dat een van de schepen, augustus vorig jaar, zou bunkeren op Curaçao, op weg naar Venezuela, zou men zeggen. Nou, daar heeft Nederland met op aangeven van Curaçao ook wel meteen bakcel gehad en gezegd, dat moeten we niet doen, want op die manier kan Maduro Curaçao zien als een compagnon in dat geopolitieke spel. Maar ja, nu is Maduro weg en nu hebben de Amerikanen vaste voet aan grond in Venezuela. En het is ook voor het zeggen. En ik denk dat we de rol van Nederland en Curaçao daarin niet moeten onderschatten. Maar de Curaçao's rol is echt beperkt tot logistiek en doen wat Nederland zegt.
1: Ja, en we zien eigenlijk een beetje terug wat er ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat Curaçao als een soort van strategisch plek wordt gebruikt door Amerika. Maar zoals je zegt, Nederland heeft zelf niet heel veel invloed op wat in Washington wordt bepaald. Want Washington doet een beetje wat ze zelf willen. Heeft Nederland zelf geen andere mogelijkheden binnen de Europese Unie of binnen andere wegen om hierop meer inspraak te krijgen? En levert dit ook veiligheidsrisico's op voor Curaçao?
0: Nou, dat zou kunnen. Hè. Dat ligt er een beetje. En dan heb ik het over die veiligheidsrisico's. Dat zou kunnen als het tussen Amerika en Venezuela niet zo goed gaat. Dan zal Curaçao daar last van kunnen krijgen. Hè. Vooral op het gebied van migratie. Maar ook op het gebied van oorlogsvoering. Dat was in ieder geval onder Maduro zo. Dat is nu natuurlijk minder. Omdat Rodriguez een goede band heeft met Trump eigenlijk. Hè. Een meer of meer goede band. Dus de risico's nu zijn wat kleiner. Maar op het moment dat die verstandhouding tussen Amerika, Washington dus en Caracas niet meer goed gaat, dan zit Curaçao in dat kamp van Washington en Den Haag, of het dat nou wil of niet. Daar ligt het wel. En zeker met de aanwezigheid van een Amerikaanse basis hier. Mm-hmm. En waar dan officieel alleen maar antidrugsbestrijding wordt uitgevoerd. Maar ik heb zelf op de basis nu gezien dat dat uitgebreid is met het mandaat van hulpverlenen. Dat zijn taken die de Amerikanen zelf invullen. En we weten allemaal van Trump dat hij zich niet zo gelegen laat aan wat anderen vinden van wat Amerika's belangen zijn. Voor Curaçao is het een ondergeschikte rol. Voor Nederland met de Europese Unie zie ik niet zo'n grote rol weggelegd. Hè. De Europese Unie is vooral een economisch vehikel. Dat door middel van een economische politiek vooral op de Franse eilanden stevig gevoed heeft hier in de Cariben. Maar in de Nederlandse en in de Britse eilanden veel minder. Dus die rol zie ik niet. Maar de rol van Amerika, zolang die nu in Venezuela hun belangen in onder andere de olie veiligstellen, zal Curaçao daarin mee moeten lopen. En dat zal Nederland bepalen in dit geval. Dus ja, Curaçao's rol is heel beperkt.
1: Ja, en als we kijken naar Machado zelf, waar staat zij nu wat betreft de grip over Venezuela?
0: Nou, eigenlijk niet. Ze is door Amerika eigenlijk meer of meer opzij gezet nu. In ieder geval heeft ze een beperkte rol. Het is natuurlijk wel het punt. Zij heeft wel het electorale mandaat van de Venezolaanse bevolking. Als je kijkt naar de verkiezingen van vorig jaar, die een democratische legitimiteit aan haar geeft. Dat vinden de Amerikanen nu minder interessant. Want men wil stabiliteit hebben om hun eigen programma's uit te kunnen voeren. Om te zorgen ook dat de olieindustrie weer gaat lopen. Dus stabiliteit tegenover democratisering. En ze hebben door andere oppositieleider is met de naam even van ontschoten, die ze nu steunen. Maar het ligt alles aan het Venezolaanse volk. Hoe lang die nog accepteren dat Machado buitenspel staat. Ja. En dan zou ze haar rol weer kunnen vervullen.
1: En wat vinden zij zelf hiervan, de Venezolanen? Over wat willen zij? Willen zij meer stabiliteit? Of willen zij een eigen leider, om zo te zeggen?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag hoor. Want het is net als op de eilanden vaak. Je kunt wel een politieke wens en een politieke wil hebben. Maar de kernvraag van vandaag is toch: hoe krijg ik eten op mijn bord en hoe overleef ik deze dag? Mm-hmm. En dat is in Venezuela nog even sterker dan op de eilanden. Dus laten we zeggen, die politieke droom die speelt wel degelijk. En dat zie je natuurlijk ook overal. Machado is, ik was erbij toen die verkiezingsuitslag er was. Ik was erbij. Op Curaçao, toen de Venezolaanse gemeente op het Brionplein aanwezig was. Mm-hmm. En dat gevoel dat Machado in dit geval, of Uteres, de vervanger van Machado, een rol moet vullen, die is heel sterk. Maar op dit moment heeft zij niet het militaire apparaat en niet het staatsapparaat om dat om te zetten. En als de Amerikanen vervolgens ook nog geen steun geven daaraan, dan is haar rol nu eigenlijk voorlopig even uitgespeeld. En dan kan de wens van de bevolking wel zijn dat dat terug moet komen. En ik denk dat het nog heel sterk leeft. Maar de problemen van vandaag zijn net iets hardnekkiger en kernachtiger dan de komst van een democratie waarbij de verkiezingsoverwinnaar ook weer gaat regeren.
1: Ja, precies. Precies. Nou, we houden sowieso deze kwestie in de gaten rondom Venezuela. En we willen verder in de komende tijd wel horen hoe dat gaat op Venezuela. Ja. Ja.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Inderdaad, je luistert naar De Nacht van Caribisch Netwerk. Bij ons aan de lijn hangt journalist Dick Draaier vanuit Curaçao. En een andere thema die ook in de afgelopen week aan bod is gekomen, is dat de oversteek naar Bonaire, die we gaan maken vanavond. En daar ligt een langer subsidie. Daar ligt een langer geld klaar voor openbaar vervoer. Maar een bus rijdt er nog altijd niet. En waarom blijft die voorziening uit? En wat betekent dat voor inwoners die afhankelijk zijn van openbaar vervoer? Dick, als je het even voor ons kan inzichtelijk kan maken, hoe verplaatsen mensen zich nu zonder auto op Bonaire?
0: Ja, dat gebeurt op hele creatieve manieren. We zijn ook heel creatief op de eilanden om de problemen die ons dagelijks belemmeren, om die te overkomen. Ik ben zelf een paar keer in Rincon geweest, bij de bushalte gestaan. Mm-hmm. En daar komen dan mensen die hun plannen maken om naar Playa te gaan. Naar Kralendijk dus. En doen dat met voorbijgaande auto's, met afspraken met neven en nichten, ooms en tantes, die ook misschien gaan. En zo probeer je, betaald dan wel onbetaald, je toch te verplaatsen. Maar ja, je moet het dus doen op basis van je eigen netwerk. Want er is geen centrale voorziening, zoals je al in de inleiding zei.
1: En er is inderdaad wel budget, er is wel subsidie voor, maar het blijft nog steeds uitgesteld. Waarom?
0: Oh, die vraag is ook heel moeilijk, hoor, moet ik je zeggen. Want,
1: ik zou alleen maar moeilijk vragen.
0: Ja. Nou ja, weet je, er zijn een aantal aspecten die er meespelen. Mm-hmm. En een van de belangrijkste vind ik, althans, dat zie je ook met het landenpakket van de coronasteun. Hè. Eigenlijk is altijd de bottleneck beperkte uitvoeringscapaciteit op de eilanden. Kleine eilandbesturen hebben weinig ambtenaren, terwijl diezelfde mensen vaak meerdere zware dossiers moeten behandelen. En dat probleem komt in het hele Caribische deel van het Koninkrijk terug. En is ook een centraal thema, dus zoals ik net zei, in die landspakketten. En je ziet dat op het openbaar vervoersdossier ook. Er is weinig uitvoeringscapaciteit en er is te weinig intellectuele capaciteit. Je moet je voorstellen, hè, Bonaire heeft 25.000 inwoners. Daar moet al de brains moeten daar uitkomen. Terwijl wij als eilanden onze brains voortdurend exporteren naar Nederland. En die zijn we kwijt. En wat je dan ziet is dat Nederland een projectje bedenkt samen, wel of niet samen met de eilanden, en geld beschikbaar stelt, zoals in dit geval ook gebeurd is. En dan moeten ze het op Bonaire maar doen.
1: Ja.
0: En dat is het probleem. Dus wat gebeurt er dan? Dan wordt de expertise ingevlogen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is toch wel een pijnlijk punt in onze relatie met Nederland.
1: Ja.
0: Ik heb vanmiddag nog even met die projectenorganisatie gesproken. Daar worden dan Nederlanders ingevlogen in dit geval om deskundige expertise te geven. Maar Nederlanders denken over het algemeen in termen van algemeen belang.
1: Ja.
0: Terwijl algemeen belang is in een kleine eilandgemeenschap een heel fluïde begrip. Nogmaals, net wat ik net zei, je zult vanavond weer eten op je bord moeten hebben. Dus het algemeen belang is wel leuk voor iedereen, maar is het ook voor mij iets waar ik op in kan zetten? Dat is één aspect, hoor, van het geheel. Het andere aspect is belangen. In een kleine gemeenschap is het belang, niet het algemeen belang, maar het individuele belang, soms hardnekkiger dan dat algemene belang. En dat zie je bijvoorbeeld hier in de vervoerssector op Bonaire. Hè, een taxichauffeur, want er zijn natuurlijk taxis en bussen. Die verdienen met een ritje naar Rincon heen en weer $50, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Maar als ze die toeristen uit die cruiseboot vervoeren, is dat $250.
1: Ja.
0: Dus je zult, als je zo'n project wil inzetten, dan zul je met die sector moeten overleggen om te kijken hoe je dat gaat doen. En dan krijg je het probleem dat die sector te weinig wordt betrokken bij dat projectje wat Nederland dan even met een zak met geld heeft neergelegd op Bonaire. En
1: ja,
0: ja het maakt het ingewikkeld. En ik moet ook zeggen, ik zeg altijd, ons koloniale verleden zit ons eigenlijk voortdurend in de weg tot op de dag van vandaag. En dat is ook zo in zo'n projectorganisatie waarbij Nederland een bepaald doel heeft, maar dat eigenlijk te weinig embed in onze eigen samenleving, ja, in de Bonaireaanse samenleving in dit geval. En dus krijg je dat mensen niet allemaal met de neus dezelfde kant op staan. En geschetst daarbij de uitvoeringscapaciteitproblemen, de intellectuele capaciteitsproblemen van kennis over een openbaar vervoerssysteem. Want vergeet niet, het moet op Bonaire helemaal van nul opgezet worden.
1: Ja.
0: En wat zegt een Erik van den Burg, die staatssecretaris vorige week, die zegt, er moet nu in januari een bus gaan rijden.
1: Ja, want de staatssecretaris was afgelopen week op de eilanden geweest. En daar heeft hij ook, zeg maar, druk op opgelegd om meer duidelijkheid te eisen. En nu zeg je het ook, dat hij vanaf per januari een nieuwe buslijn wil. Maar is dit een haalbaar plan?
0: Vergeet het maar. Er komt geen buslijn in januari, kan ik je nu al zeggen. En waarom komt dat? Omdat we ons focussen op een bus. Hè, er zouden drie bussen moeten gaan rijden. Nou, die zijn er niet, dus die moeten gekocht worden. Terwijl de hele vervoerssector daar wel allemaal bussen heeft, maar niet gevraagd wordt om dat te leveren. En dan vervolgens, als je openbaar vervoer wil inzetten, wie leidt de chauffeurs op? Wie bepaalt de routes? Waar komen de bushaltes? Hoe vaak gaat hij rijden? Wie leidt al die mensen op die dat moeten doen? Daar is allemaal niet aan gedacht. Nee, die bus moet gaan rijden. Dus we zijn heel erg bezig met die uitvoeringspunten, waarbij je kan zien dat er een busje rijdt, maar de organisatie erachter niet. Dus specialisten die ik heb gesproken, die hebben gezegd, er zal misschien een bus in januari gaan rijden, maar die zal niet lang rijden. Als de tank op is, is het weer dood.
1: Ja, en de laatste vraag voor nu. Stel dat die busdienst komt. Is er iemand met een plan die het wel waar kan maken?
0: Nee, die is er niet. Uiteraard is in de private sector er genoeg capaciteit om een busdienst uit te voeren, maar het levert te weinig op. Dus een openbaar vehicle, zal ik maar zeggen. Ja. Dat moet eigenlijk zorgen dat er gegarandeerd een inkomstenflow is, hè, waarop mensen ook op een buslijn kunnen rijden die niet echt rendabel is. Hè. Want dat is natuurlijk het probleem. Hoe krijg je mensen in die bus als je er maar 3 of 4 hebt op een uur? Daar moet geld bij. En dat geld en die plannen, dat kun je van de private sector niet vragen. Dus daarom is het op zich heel goed dat je gaat bedenken dat de publieke sector dat moet doen, dat de overheid dat moet doen.
1: Maar dan moet je die private
0: sector moet je toch meenemen, want zij zien een gevaar. Hè? Als straks de bus rijdt langs de kade, langs de haven en langs de airport, dan zijn er ook toeristen die daar de bus maar van nemen. Want voor $1 heen en weer is wat goedkoper dan voor $50 heen en weer.
1: Inderdaad.
0: Dus die mensen zien die sector, die ziet zichzelf hun brood bedreigd als dat niet goed geregeld wordt. En dan komt het dus neer op de communicatie tussen overheid en private sector. Ja. En daar schort het aan in dit project. Men weet van elkaar niet wat men doet eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Dick, dankjewel voor je tijd en je inzichten. We zien dat er op Curaçao, ondanks zijn kleine omvang, ook een grote rol speelt qua internationale ontwikkelingen, maar ook op Bonaire. De nieuwe beloftes die worden gemaakt over openbaar vervoer, die moeten omgezet worden naar actie. Dus dankjewel voor je tijd en we spreken je snel weer en we houden deze gevallen in de gaten.
0: Oké.
1: Nou, Bonocci, fijne avond daar nog op Curaçao.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk. CJ Felicia.

0: José Felicia.
1: Inderdaad, beste luisteraar, je wil luisteren naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En we hebben vannacht geen hoofdgast, maar we gaan de eilanden langs met verschillende nieuws van de eilanden. En nu blijven we op Bonaire, waar de politieke crisis blijkt te blijven escaleren. Coalitiepartners communiceren inmiddels steeds vooral via openbare brieven, terwijl het eiland nog steeds wacht op een volledig bestuurscollege. Er is veel onduidelijkheid over hoe de coalitie verder moet. En intussen nemen de spanningen alleen toe en doen de geruchten over nieuwe coalities de ronde. En daarover spreken wij vannacht met Deja Mensje, media consultant en werkzaam op de Caribische eilanden binnen de Nederlandse Koninkrijk. Deja, welkom. Bonocci.
2: Bonocci, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Kunnen jullie me goed verstaan?
1: Jazeker. Deja, neem ons mee. Wat zijn de spanningen die nu zich voordoen op binnen de coalitie op de bestuurscollege van Bonaire?
2: Nou, er worden heel veel brieven heen en weer geschreven. Dus de spanningen zijn hoog.
1: Ja.
2: En ik vind het heel jammer hoe een voormalige gedeputeerde als Jolinde Kranen en Henny van Tielman elkaar van alles te betichten en aantijgingen van smaad en zo. Dat is niet een mooie ontwikkeling, vooral niet in de IGD. En vooral niet dat Jolinde nu is als interim woordvoerder of partijleider is gepresenteerd of naar voren is geschoven. Dus weet je, het geeft de bevolking ook zelf heel veel onzekerheid.
1: Ja.
2: Want waar men eigenlijk op Bonaire best bang voor is, omdat een Den Haag ingreep.
1: Ja.
2: En het verliezen van dat zelfbeschikking
1: over
2: zaken, dagelijkse zaken, die de bewoners van het eiland direct beïnvloeden of beïnvloeden. Dat is wat ik wil zeggen.
1: Maar hoe zijn we op het punt gekomen dat de partijen inmiddels alleen via brieven communiceren in plaats van met elkaar aan tafel te gaan?
2: Ik denk dat beide wel gebeurt, hoor.
1: Ja?
2: Ik denk dat de brieven meer is, want die worden gelekt of die worden gepubliceerd.
1: Ja.
2: Om weer de sociale dialoog in de samenleving te beïnvloeden. Maar intussentijd hebben ze dus wel een datum voor 21 juli... waar er dus een vergadering gaat plaatsnemen.
1: Ja.
2: Om hopelijk een nieuwe gedeputeerde te kiezen.
1: Ja.
2: En intussentijd, naar aanloop daarnaartoe, wordt er absoluut achter de schermen hard vergaderd en onderhandeld. Want men weet eigenlijk, er kunnen verschillende dingen gebeuren. Hè? Dat de heer Stasia weer voorgedragen wordt door MPB. Of er wordt een nieuwe kandidaat voorgesteld. En dat moet dan misschien gesteund worden door de eenmanspartijen, dus van M21 en Vrolijk. En je moet uiteindelijk toch de meerderheid hebben om een nieuwe gedeputeerde te kunnen benoemen. Dus het wordt heel spannend, de 21ste.
1: Ja, ja, dus neem ons mee eigenlijk. Want het is recent dat Bonaire een nieuwe bestuurscollege heeft gehad. Heeft gekregen van appointed members, dus dat zijn mensen die voorgesteld werden, dus niet die zichzelf hebben vooropgesteld als
2: verkiesbaar
1: hebben gesteld, maar deze mensen werden benoemd. Maar toch blijkt het dat er nu nog weer een crisis blijkt te ontstaan. Waar draait het conflict nu eigenlijk om?
2: Om de machtsverhoudingen. Want kijk, dit rommelt al een tijdje sinds de laatste verkiezing, waar kabinet Abraham eigenlijk met een landslide, volgens mij heeft Clark Abraham boven de 75 of 70% van de stemmen gehaald.
1: Ja.
2: Dus dat was een grote shift, dat de samenleving aan de toenmalige politieke partijen hebben gegeven, dat ze iets anders willen. En ja, het hangt er vanaf wie je gelooft. Maar ze betichten kabinet Abraham om niet veel te hebben gedaan. En kabinet Abraham betichtte hun dat hij niet veel kon doen vanwege de boycott en de tegenwerkingen dat hij confronteerde. Maar in ieder geval toen die coalitie in elkaar viel of in elkaar stortte, zoals ze dat zeggen in Volksmond, is dus weer een zakenkabinet gekomen, zoals ze dat noemen. En de drie gedeputeerden die werden voorgesteld zouden met de steun van de huidige partijen eigenlijk aan de slag te hebben gekund. Maar wat blijkt nu, dat er zelfs in deze partijen ook een interne machtsstrijd bestaat. Vooral met het opstappen van Salma Zubeiri.
1: Ja.
2: Zie je dat er wel een shift is in de politieke beeld van Bonaire. En het is heel interessant om te observeren, maar het is ook wel best spannend. Want uiteindelijk moeten deze mensen wel aan tafel komen en rust te kunnen brengen in de tent, zodat er op een duurzame wijze geregeerd kan worden.
1: Ja, en je noemde net dat men bang is om ingreep, dat Den Haag hierin zal ingrijpen. Hoe reëel is deze mogelijkheid?
2: Heel reëel, want kijk, Den Haag heeft eigenlijk zo'n ze nemen over, beetje bij beetje. Dus je zag bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond Selibon. Alhoewel de kabinet op een gegeven moment Den Haag om hulp heeft gevraagd. Het is heel zeldzaam voorgekomen dat bepaalde dingen die dan door Den Haag overgenomen wordt, op een gegeven moment teruggegeven wordt aan de lokale bestuurders. Dus eenmaal dat je het uit handen krijgt, of ja, geeft, dan blijkt het ook uit handen. En dat is, hoe je het went of keert, ook wel een beetje erosie in je zelfbeschikking, weet je. En ik snap als de Bonaireaanse overheid aangeeft dat ze bepaalde verantwoordelijkheden niet aankunnen, dat er een samenwerking moet ontstaan, zodat de lokale bevolking ervaring opdoet om later toch wel bepaalde aspecten in onze samenleving in eigen regie te kunnen hebben. Maar jammer genoeg gebeurt dat niet. Eenmaal ingeleverd, blijft het in de handen van Den Haag.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, sorry.
1: Nee, zeg het maar.
2: Nee, bijvoorbeeld, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Selibon. Dus is nu echt een hot button issue geweest. En de rijksvertegenwoordiger die ingreep en allerlei toestanden. En er is eigenlijk een rechtszaak geweest vanuit de Bonaireaanse overheid tegen hoe de volksvertegenwoordiger dit over heeft genomen. En ze hebben de rechtszaak gewonnen.
1: Ja.
2: Dat inderdaad niet op de juiste manier ging. En wat doet Den Haag dan? Was zijn handen. Maar ik denk dat het een probleem is van hoe men elkaar benadert. Want uiteindelijk heeft de Bonaireaanse overheid wel gezegd van nee, we hebben de steun wel nodig, maar we willen wel een samenwerking hebben. Ik weet eerlijk gezegd nu niet uiteindelijk wat het is geworden, maar de perceptie dat er heerst is dat dit dus door Den Haag is overgenomen. Omdat de lokale overheid niet over de ervaring beschikt om de snel groeiende bevolking en natuurlijk de snel groeiende welstortplaats situatie niet meer kan managen zoals het hoort.
1: Ja.
2: Dus het heeft ook te maken met de populatiegroei en dat haast niet is bij te benen. En dat is een reflectie niet alleen maar bij Selibon, maar bij verschillende aspecten in onze samenleving. Onderwijs, medische zorg enzovoort. Dat de populatiegroei zo snel is gegaan de afgelopen 16 jaar... dat de overheid het bijna niet kan bijbenen. En dan wat doen Den Haag? Ja. Dan nemen we het over.
1: Ja,
2: en langzaam maar zeker weten de mensen dat alles ook werkelijk ook overgenomen wordt.
1: Ja.
2: En niet een samenwerking.
1: Inderdaad. En op 21 juli staat een eilandsraadvergadering gepland. Daar is de bedoeling dat er een nieuwe gedeputeerde benoemd wordt. Maar daarvoor heb je ook een meerderheid nodig. Are the odds dat er in die vergadering volgende week een nieuwe gedeputeerde benoemd wordt daadwerkelijk?
2: Kijk, komt er geen nieuwe coalitie, dan blijft er onzekerheid. En ik denk, wat ik heb omschreven, de vrees om de Bonaireaanse bevolking tegen je te krijgen, omdat you can't get your act together, zoals je dat in het Engels zegt, is wel een druk dat ze naar de tafel toedwingt. Dus ik denk dat druk, ik denk dat ze wel iemand zullen presenteren en aanstellen. En ik denk voordat ze op de 21ste aankomen... dat ze het wel in de achterkamers hebben geregeld. Ik kan me niet een scenario bedenken waar dit niet zou gebeuren. Want de vrees om de Bonaireaanse gemeenschap... de woede van de Bonaireaanse gemeenschap op hun te krijgen... en vergeet niet, volgend jaar is een verkiezingsjaar. Hè? Ja. Iedereen denkt daaraan.
1: Ja.
2: Dus wat je nu doet en de gekkigheid dat je nu uithaalt... kan echte gevolgen hebben volgend jaar tijdens de verkiezingen.
1: Ja, en dat was precies mijn nieuwsgierigheid. En dat was precies ook mijn volgende vraag. De verkiezingen komen eraan volgend jaar. Denk jij dat dit ook een invloed zal hebben... voor de mensen van Bonaire als ze opnieuw gaan kiezen naar een nieuw bestuur? Hoe denk je dat de bevolking welke kansen gaan opleunen... aangezien de spanningen nu?
2: Kijk, de bevolking is een beetje moe van dit halen en trekkerij. De bevolking wil stabiliteit. De bevolking wil dat de rechten en de plichten die ze toebehoren... dat die ook goed geregeld zijn. Ik denk dat als je de vorige verkiezing bekijkt... waar men massaal heeft gekozen voor iets anders... en dat heeft niet de gewenste resultaat geleverd.
1: Ja.
2: It's anyone's game. Ik zou je eerlijk zeggen... ik zie ook bepaalde schuivingen bijvoorbeeld in de partijen. Bijvoorbeeld het aanstellen van Jolinde Kranen. Dat is een jonge vrouw. Mm-hmm. Vers bloed. En dan zie je ook dat James Kroon... na een hele lange politieke carrière... de partijleiderschap... al is het tijdelijk overdraagt. En ik denk om te kijken of Jolinde deze leiderschapskwaliteiten ook heeft... om gepositioneerd te worden tijdens de campagne. Dus ze zijn een beetje proef aan het draaien, denk ik.
1: Ja.
2: Met nieuwe gezichten en nieuwe bloed, vers bloed... om eigenlijk de gemeenschap te inspireren... om niet de hoop op te geven op deze partijen.
1: Ja, inderdaad. Nou, Deja, dank je wel voor je tijd en ook voor jouw inzichten over Bonaire. We houden deze ook in de gaten, de verhoudingen die Bonaire voorlopig onder druk houdt. De vraag is nu, gaan de partijen een middenweg vinden en een nieuwe bestuurslid kiezen 21 juli? En of deze impasse... of dat deze impasse verder zal oplopen. Dankjewel dat je bij ons wil spreken. Deja Mensen, mede-consultant voor Mensch Media, werkzaam op de Caribische eilanden binnen de Caribische Nederlandse Koninkrijk. Dank je, Deja.
2: Dank je. Bonne noche. Bye bye.

0: DJ Felicia.
1: Wij gaan verder naar Curaçao. We zijn aan Curaçao, van Curaçao naar Bonaire gaan en we gaan terug naar Curaçao. Maar nu met een directe verband met Nijmegen. Want daar is ophef ontstaan over dat misschien iets dat misschien heel klein lijkt, maar voor veel deelnemers juist symbool staat voor erkenning. Het gaat namelijk over de Nijmegen Vierdaagse. De Nijmeegse Vierdaagse hangen elk jaar tientallen nationale vlaggen om internationale deelnemers welkom te heten. Maar de vlag van Curaçao ontbreekt al jaren. Wandelaars van het eiland voelen zich daardoor niet vertegenwoordigd en spreken zich zelfs van discriminatie. De organisatie zegt dat ze gebonden zijn aan het vlagprotocol van het Internationale Olympisch Comité. En daarover spreken wij vannacht met Ulrich Hernandez, die 30 jaar lang zelf de Nijmegen Vierdaagse heeft gelopen en ook hiervoor heeft gepleit voor de vlag van Curaçao. Ulrich Bonocci, goedenavond.
2: Goedenavond, Bonocci.
1: Bonocci, Ulrich, 30 jaar lang heb je de Nijmegen Vierdaagse gewandeld.
2: Ja, inderdaad hoor. Sinds 1992 ben ik bezig met de Vierdaagse. Tot 2024, dus 30 jaar lang. Verminderd met de COVID-periode, dus 2020 en 2021 was het afgelast. Dus die periode konden wij niet lopen. Dus tot 2024 liep ik 30 jaar achtereen.
1: Ja, en jij komt zelf uit Curaçao. Kwam je elk jaar naar Nederland speciaal voor de Vierdaagse?
2: Ja, inderdaad. Het was in het eerst in verband met dienstverband. Dus ik was douanier. Dus vanaf 1992 liep ik tot 2015 in douaneverband. En sindsdien 2016 liep ik tot 2024 individueel.
1: Ja, en hoe voelt dat voor jou om elk jaar mee te lopen en dat je verschillende vlaggen ziet van allerlei landen, maar een land binnen het Koninkrijk van Nederland zelf, de vlag van Curaçao, die ontbreekt. Hoe voelt dat voor jou?
2: Nou, het eerst was in 2018, maar normaliter ga ik bij de park, niet de wedrennen, dus bij de park, Hunnerpark. Ga ik daar bij mijn Curaçaose vlag staan en ik vraag aan de Curaçaonaars: ik loop voor jullie, geef me de kracht om de Vierdaagse te lopen met succes. En in 2018 ging ik daar en de vlag was er niet.
1: Oh.
2: Nou, ik was direct naar de wedren gegaan om te vragen waarom eigenlijk de vlag daar niet hangt. En ik kreeg te horen: nee, je moet de marsleider vragen. Ik ging de marsleider vragen. Hij was verbaasd. Ik zei: nee, dat kan toch niet? En nadien heb ik naar de ambassade van Curaçao gegaan in Den Haag. Om daar te zeggen: luister, er is iets vreemds aan de hand. En zij hebben een brief gestuurd aan de Stichting Vierdaagse. En ze hebben een brief gestuurd met het antwoord dat zij dus een logistieke fout hadden gedaan toen de tijd. En dat zou nooit meer gebeuren.
1: Ja.
2: 2019 liep ik gewoon. De vlag stond er daar. 2020 en 2021 was het COVID. 2022 was de vlag er. Maar 2023 was de vlag er weer niet. Zodoende ging ik weer terug naar de marsleider en ik vroeg hem: nou, wat is gaande.
1: Ja.
2: Hij heeft gezegd: hij weet het niet, maar hij heeft gehoord dat zij nu een nieuw protocol hebben van de IOC. Ik zeg: oké, het is jullie organisatie, maar please, zet het op papier, dan zal ik 2024 niet meer komen. 2024 die kwam en ik heb niets gehoord. Ik zeg: oké, alles is picobello. Ik heb mijn ticket gekocht. Ik vloog naar Nederland toe. Ik schrijf in. Ik ben klaar om te beginnen. De vlag die stond er weer niet.
1: Ja.
2: Dus dat was voor mij een belediging. Want de erkenning vanaf 92 tot 2018 de vlag van Curaçao en de Antilliaanse vlag, die stond er wel. En 2019 en 2022 was er wel. Dus alsjeblieft zet het in het boekje. Dus in het reglement van de Vierdaagse. Want in de reglement die staat, alle landen die meedoen aan de Vierdaagse, hun vlag

0: van de Vierdaagse. Want in de reglement die staat, alle landen die meedoen aan de Vierdaagse, hun vlag zal hangen.
1: Ja.
0: Met uitzondering van Rusland en Belarus. Dat is geschreven in hun reglement.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht van hun, niet alle landen, maar de landen die niet ingeschreven zijn bij de IOC en Rusland en Belarus, dus Curaçao ook niet, dan begrijp ik het. Maar door onderzoek dat ik gedaan heb, de Vierdaagse heeft niets mee te maken met de IOC.
1: Inderdaad.
0: Begrijp je? En een internationale evenement moet alle landen die meedoen aan dat evenement moet behangen worden. Dus het is normaal om in ieder land, want ik ben ook internationale scheidsrechter voor tafeltennis, en alle landen die meedoen aan een sportactiviteit, hun vlaggen die hangt.
1: Ja, die tonen gehangen worden.
0: Ja, klopt. Dus dat was mijn probleem. En in december, 3 december 2025 had ik contact met een andere Curaçaoenaar die wel meeloopt dit jaar. Hebben wij dus een brief gestuurd naar de stichting en met onze gerieven. Met uitleg omtrent de IOC versus de Vierdaagse. En we hebben een brief teruggekregen in februari. Dat dus dit jaar en de jaren daarna de Curaçaose vlag en de andere vlaggen die meedoen zullen gehangen worden tijdens de Vierdaagse. Dus ik ben zeer blij, want het was een belediging voor alle Curaçaoenaars die meedoen al jaren. En zo gezegd, jullie vlaggen die hangen niet meer omtrent de kwestie van het protocol van de IOC.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar de IOC heeft niets mee te maken met de organisatie van die Vierdaagse.
1: Ja, dus inderdaad.
0: Ik ben zeer blij. Ik was van plan om toch, want ik loop ook in een team, een woordteam. Maar ik heb ze gezegd, nee, ik wil dus rust hebben eerst. En misschien volgend jaar loop ik er wel mee. Maar ik was inderdaad een beetje boos. Want de uitleg kwam nog steeds niet naar voren. Het is gewoonweg een... Je gebruikt een protocol van de IOC dat niets mee te maken heeft met de Vierdaagse.
1: Ja, dus, inderdaad. Want voor iemand die nu luistert en die niet weet wat de protocol is van de IOC, is dat voor landen die autonoom zijn binnen een andere koninkrijk, al dus bijvoorbeeld Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius, dat ze niet erkend worden om zelf uit te komen tijdens de Olympische Spelen. En dat is dus dezelfde protocol die de Vierdaagse zou willen hanteren. Dat is niet per se een logische uitleg als we er naar kijken. Want zoals je zelf had gezegd, dat de Vierdaagse niet gebonden is aan de Olympische Comité. Maar wat zegt dit dan over de erkenning van Curaçao binnen het Koninkrijk?
0: Nou, dat gevoel. Dat gevoel kreeg ik dat er iets anders aan de hand is.
1: Zoals?
0: Maar ik, daarom zeg ik het. Maar ik wil niet politiek ingaan.
1: Okay.
0: Maar het schijnt dat de erkenning van ieder land als een internationaal evenement georganiseerd, ieder land zijn vlag die hangt er.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dus per se de IOC gebruikt, dan heb je gelijk dat dus Curaçao en de andere eilanden of de andere landen die niet zijn aangesloten bij de IOC, hun vlaggen die hangt niet.
1: Die zullen niet hangen, ja.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: Maar er is geen verbinding tussen de Vierdaagse en de IOC. Dus de Olympische Spelen, de Vierdaagse is geen

0: geen evenement van de IOC.
1: Ja, ja.
0: Kijk, dus het is namelijk zo, ik nodig je uit bij mijn thuis om een feest, maar ik hou je buiten mijn tuin. Dus je kan wel dansen of wat dan ook, maar je komt niet naar binnen.
1: Ja.
0: En dat gevoel, voor, ik denk voor iedereen die hun land liefde hebt, dat is een belediging. Dus je nodigt iedereen, want in hun reglementen die staat er niet.
1: Ja.
0: In het reglement staat, ieder land die meedoet aan de Vierdaagse, wordt hun vlag gehezen.
1: Ja. En dus dit jaar is dat ook wel het goede nieuws. Dat in de editie van de Vierdaagse dit jaar het Curaçaose vlag wel gehezen zal worden. En gedragen zal worden tijdens de Vierdaagse door Rita. Dus dat is wel een goede volgende stap.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Want ik ben nu aan het, laten we zeggen, ik begin normaliter te trainen in eind september,
1: ja.
0: Begin oktober begin ik te trainen. Dus vanaf nu ben ik weer bevrijd, laat ik het zo zeggen, mentaal. Want ik was echt zeer boos, want ik kan niet begrijpen waarom. Een land of een eiland die sinds 1992 loopt. En plotseling, en je schrijft het niet in hun reglementen. Want als zij het geschreven hadden, alhoewel Vierdaagse niets mee te maken hebt, dan kan ik best begrijpen, het is een nieuwe regeling. Ja. Maar Vierdaagse en IOC, it's twee...
1: Verschillende entiteiten.
0: Helemaal niets mee te maken. Dus,
1: inderdaad.
0: Begrijp ik dus. Maar voor volgend jaar...
1: Ben je er wel bij?
0: Ik denk het wel. Want ik ben een lange afstandloper. Dus
1: ja.
0: ik voel een leegte nu.
1: Ja.
0: Dat ik dus
1: voor het verleden jaar bij niet kan
0: lopen.
1: Ja. Ja.
0: Maar nu ben ik wel blij. Niet voor mij... Maar voor alle Curaçaoënaars
1: die er wel zijn.
0: Die eerder hadden gelopen, toen de tijd. En nu misschien alle andere lopers, die de Curaçaose lopers die willen meedoen, ben ik zeer blij. Want de belediging of belediging of respect voor een land die al jaren dus meedoet en plotseling je zegt onder de kap. De IOC-protocol.
1: Ja, precies.
0: Het pool is echt...
1: Wow.
0: Ik vind het echt een belediging.
1: Ja, ja. Nou, Ulrich, dank je wel voor je tijd. Helaas moeten we door naar het nieuws van 3 uur. Maar dank je wel voor je tijd. En om de traditie vol te houden, hopen we je volgend jaar te zien. Hier bij de Nederlandse Vierdaagse. Het land zien wel hoe een vlag misschien een stuk stof lijkt, maar voor veel mensen juist staat voor erkenning, identiteit en verbondenheid. We blijven deze discussie volgen en we hopen de vlag van Curaçao en de andere eilanden te zien bij de volgende editie. Dankjewel. Dankie. Feliz Anochi. En tot de volgende keer. Yes, zeker. Bonochi.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Inderdaad, beste luisteraar. We gaan verder met de Nacht van Caribisch Netwerk. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur. En dan komen we aan.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft het hoofd van de geheime dienst voorgedragen als nieuwe minister van Defensie. De vorige werd woensdag door Zelensky ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop, ondanks zijn militaire successen. Tegen zijn ontslag is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het tweede uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van ons koninkrijk zeggen, de avond van Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk.
2: Mijn naam is DJ Felice en in het vorige uur hadden we een belronde. Vanavond geen hoofdgast in de studio, maar we reizen telefonisch langs de eilanden. We bespreken het nieuws dat daar leeft en vooral wat dat betekent voor de mensen die er wonen. We spraken zojuist over de spanningen rond Venezuela en de rol van Curaçao daarin, tot het openbaar vervoer op Bonaire. Maar zometeen gaan we spreken over de hogere accijnzen op Aruba. Kortom, een ronde langs het Caribisch deel van ons koninkrijk. Maar eerst gaan we luisteren naar Doble Ere, Tula Warda. Er gaat iets mis. We proberen nog een keer.

0: Felicia.
1: Zoals ik inderdaad net zei, de nacht van Caribisch Netwerk staat vanavond in het teken van het reizen langs de eilanden. En daarover spreken we met over verschillende thema's met verschillende mensen. En onder andere de hogere accijns op Aruba. En daarover gaan we spreken met een ontwikkelingseconoom. Want op Aruba gaat het deze week over de stijgende kosten van levensonderhoud. De regering verhoogt de benzineaccijns en dat moet de overheidsinkomsten versterken. Maar de maatregel kan ook gevolgen hebben voor transportkosten en uiteindelijk voor de prijs in de winkel. De vraag is dan ook, waarom kiest de regering juist nu voor deze maatregel? En wie voelt daarvan uiteindelijk de gevolgen? Daarover gaan we in gesprek met Rendel de Kort. Rendel de Kort, ontwikkelingseconoom. Uit Aruba. Rendel, Bonocci, welkom.
2: Bonocci, goedenavond.
1: Goedenavond. Rendel, wat kunnen we zien? Wat is de grote prijsstijging die we zien nu op Aruba?
2: Ja, eigenlijk is het de spiegelbeeld van de crisismaatregelen van 2 maanden geleden.
1: Ja.
2: Toen had je eigenlijk de prijspiek door de crisis in het Midden-Oosten. En toen koos de overheid om dat proberen te dempen. En dat kostte wat. Naar schatting 5 miljoen gulden. En nu de olieprijs weer daalt, bouwt de regering die tijdelijke korting af. Dus het is eigenlijk wel goed te verantwoorden, lijkt mij, om die korting terug te draaien. En ze kiezen dat te doen, nu dat de olieprijzen gunstig zijn, zodat de automobilist eigenlijk er niets van merkt.
1: Ja, en waarom juist nu die verhogingen?
2: Ja, dat komt nu vooral omdat de prijs gunstig is. Dus nu zou je er niks van merken als er meer accijnzen geïnd worden. Mm-hmm. Want eigenlijk is het de combinatie van wat je betaalt, is eigenlijk de prijs en de accijnzen. Nou ja, als de prijs hoog is, dan kun je dan zeggen minder accijnzen innen. En andersom kun je meer accijnzen innen. Dus daar wordt voor gekozen. In principe zou dat kunnen. Alleen zou je wel af kunnen vragen van op lang termijn is dat wel een goede manier om met shocks om te gaan. En ik denk dat daar de vraag is van, kan het misschien niet beter iets op een meer gestructureerde manier gedaan worden?
1: Ja, want Aruba was een van de enige eilanden die in de afgelopen periode voor de burger is uitgekomen om te zorgen, om te behoeden van de alle verhogingen die afgelopen tijd te zien waren qua boodschappen, qua benzine. En dat noemde je ook dat dit is een weerspiegeling van is. Was dat ook het plan? Is dit iets dat Aruba heeft zien aankomen?
2: Ja, ik denk dat er wel voor gekozen is om te proberen om consumenten meer ruimte te geven. Nou, als je aan de pomp de benzineprijs door accijnzen laag houdt, dan kun je wel afvragen van in hoeverre komt dit echt daadwerkelijk bij de mensen in wordt het verspiegeld in hun portemonnee? Dat is niet helemaal duidelijk, want je zou kunnen zeggen, je zou ook op een andere manier mensen tegemoet kunnen komen door directer de groep mensen die het meest worden beïnvloed, om die juist tegemoet te komen te geven in plaats van gewoon iedereen tegemoetkoming te geven. En wat er ook bij komt kijken is, nu hebben ze dat binnen 2 maanden of na 2 maanden hebben ze dat weer aangepast. Maar stel je voor, de crisis in de Midden-Oosten zou veel langer duren. Mm-hmm. Nou ja, dan zit je met mindere accijnsinkomsten voor langere periodes. Dat is weer niet goed voor je schatkist. En dan moet je daar rekening mee gaan houden. Dus het is, je kan het 1 keer aanpassen. Maar dan moet je wel een beetje geluk hebben dat mee zit, dat er na 2 maanden daarna weer dat de prijzen gunstig zijn, dat je dakzijnse weer kunt verhogen. Dus dat is ook een vraag. Ja.
1: Ja, en tussen de bevolking van Aruba zelf, is er begrip voor deze maatregelen of is er kritiek juist?
2: Nou, ik denk dat 2 maanden geleden dat er heel veel stemmen waren vanuit het bedrijfsleven. Dat mensen echt dachten van hey, we willen dat de overheid hier wat aan doet. Want alles wordt ineens veel duurder.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen was er wel veel druk, denk ik, om die verlaging toe te passen. En nu wat we zien is dat de prijzen eigenlijk niet veranderen. Dus mijn verwachting is dat mensen daar niet zo heel veel verschil van gaan zien.
1: Ja. Nee. Oké. En als je vooruitkijkt, wat betekent dit voor de economie van Aruba? Hoop je dat de prijzen zo blijven en niet stijgen? En als ze stijgen, wat betekent dat voor de consument aan de tank? En zal de overheid misschien nog meer maatregelen nemen?
2: Nou ja, als klein eiland ben je altijd afhankelijk van de prijzen vanuit het buitenland. En daar heb je absoluut geen grip op. En wat er volgende jaar of in de komende maanden met de prijs gaat gebeuren, dat is moeilijk te voorspellen.
1: Mm-hmm.
2: Dat kan zo veranderen als er een andere oorlog komt of als het minder goed gaat in Iran.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat blijft moeilijk. Dan is het volgens mij ook moeilijk om ad hoc benzineprijzen te blijven veranderen om te proberen die schok te dempen. Dat geeft ook minder duidelijkheid van wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Eigenlijk wat je dan doet is, je plaatst het risico van die olieprijzen plaats je eigenlijk op de overheid.
1: Ja.
2: Je kan je afvragen of dat daadwerkelijk het beste idee is. Want normaal gezegd zou de private sector of de consumenten die risico dragen. En je zou ook andere maatregelen kunnen nemen door mensen direct te compenseren in plaats van bij de pomp.
1: Ja. Rendel Kort, ontwikkelingseconoom voor Aruba, dankjewel voor je tijd. En we gaan volgen hoe deze maatregel uitpakt en wat gevolgen zijn voor de inwoners en ondernemers op Aruba. Dankie.
2: Graag gedaan.
1: Yes, Feliz Anoche. Tot de volgende keer.
0: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
1: Je kunt nu luisteren naar de VPRO-podcast De Goede Immigrant, waarin maker Nicole ter Borch Nederlanders interviewt met een recente migratieachtergrond. Ze hebben allemaal van Nederland hun thuisland proberen te maken. In deze aflevering ga je luisteren naar scenarist Manju Reimer.
0: NPO Radio 1.
3: VPRO Podcast.
4: Dit is de Goede Immigrant Podcast. Een interviewserie met eerste en tweede generatie Nederlanders. Niet in de studio, maar op een plek die zij zelf hebben gekozen. En niet bevraagd als de ander, maar een gesprek van binnenuit.
5: Dus ik denk dat mijn verwantschap met Nederland komt juist uit het feit dat ik weet, wij kunnen beter dan wat we doen.
4: Deze keer Manju Reimer, scenario-schrijver van online hitseries zoals De Slet van 6 VWO en Vakkenvullers. Geboren in Sri Lanka, getogen in Nederland en volwassen geworden in verhalen. In een interview met Nicole ter Borch spreekt hij over veiligheid creëren. Queerness, zijn 4 ouders en over zijn belangrijke werk. De wereld verbeteren via tienerseries. Wat betekent het om een deel van jezelf te willen verbergen in je jeugd? En hoe blijf je trouw aan jezelf in de harde televisiewereld?
5: De kijker gaat niet zien hoeveel jaar het geleden om dit op tv te krijgen. De kijker gaat wel zien dat er straks 3 Marokkaanse hoofdrolspeelsters zijn. En voor hun is dat een wereld van verschil. Maar de cultuur in Nederland staat gewoon niet open voor heel veel veranderingen. Welkom in mijn huis.
6: Wat fijn dat we bij jou te gast mogen zijn, want je wilde heel graag het interview doen in jouw huis.
5: Zeker weten.
6: En waarom kies je voor deze plek, jouw thuis?
5: Dit is mijn safe space. Dit is mijn hoekje van de wereld waar ik lekker in gedachten kan verzinken en waar ik me het fijnst voel. Dus ja, geen betere plek dan dit.
6: Ja, als ik door het raam kijk, zie ik allemaal groen. We zijn in het oude gedeelte van de Bijlmer. Een van de weinige plekken wat niet vernield is, tot de grond is
5: Precies.
6: gegaan. Kleiburg.
5: The one and only.
6: En wat is het met deze plek waarom je hier wilde wonen?
5: Ik weet niet of het zo romantisch is, want het was gewoon, er was een kamer vrij die ik kon betalen. Maar ik wilde wel echt in een plek wonen waar ik me thuis zou voelen en waar de mensen liepen zoals ik. Dus waar de meeste mensen zoeken in West of in Oost of iets dergelijke, dan was ik daar nooit mee bezig. Dus ik was heel blij dat ik hier een kamer kon vinden.
6: En je zei safe space, een veilige plek.
5: Ja.
6: Wat bedoel je daarmee? Wat is veilig voor jou?
5: Oh, meteen diep. Sowieso heb ik echt moeite met aarde in plekken. Adoptie, psychology. Maar ook qua werk. Het is zo'n kwetsbaar werk. En zo, ik moet zo af kunnen sluiten van de wereld. Dat lukt niet overal. Ik kan dus heel moeilijk naar een café gaan en daar een verhaal typen of iets dergelijks. Dus voor mij is het heel belangrijk dat mijn huis gewoon een plek is waar ik me heel comfortabel voel. En dan kan ik de hele wereld aan.
6: En je liet net al vallen dat je echt heel snel heen. Psychology, adoptie.
5: En next. Ja,
6: degene die luistert kent jou niet. Wat bedoel je daarmee? Oh, ja. Waarom drop je die twee dingen?
5: Ik ben geadopteerd dus uit Sri Lanka. Dat is wel iets wat dus op die manier daadwerkelijk wel terugkomt. En ik denk dat heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in adoptie dat ook wel weten. En dat enigszins bekend staat. Dus ik drop het heel vaak van, hey, dat is de reden. Maar het is toch wel iets ingrijpends dat me ook wel definieert. Dus, en ik ben ook gewoon gewend om het heel vaak te vertellen. Zeg maar, mensen zijn altijd geïnteresseerd naar. Dus meestal in de eerste 5 minuten dan drop ik het wel.
6: Ik heb je ook horen zeggen van dat je er ook moe van wordt soms. Dat mensen heel gauw, net alsof ze vragen naar waar je woont, dat je gelijk je adoptieverhaal moet delen.
5: Het is vaker nog eerder dan waar ik woon en hoe oud ik ben. Vragen ze van, waar kom je vandaan? Dat heeft natuurlijk iedereen. Maar bij mij is het antwoord dan, zeg maar, als ik zeg Sri Lanka, dan dekt dat niet de hele lading. Dus dan komt adoptie er al veel vaker achterna. En ik moet zeggen dat ik er nu beter mee omga, maar er was een tijd dat ik het echt niet meer kon hebben. En het was zeker toen ik nog in de horeca werkte, dat je gewoon de hele tijd vreemde mensen ontmoet die dan een bruine jongen zien in vaak een wit restaurant. En die gaan dan toch helemaal vragen, oh ja, waar kom je vandaan? Lekker exotisch. Ja, ben ik ook op vakantie geweest. Dat. En, maar dan op een gegeven moment gaat het dan over adoptie. En dan hebben ze daar of een mening over, of ze zijn er heel geïnteresseerd in. En voor je het weet ben je gewoon over je ouders en je familie. En ja, hele persoonlijke dingen die ik zelf niet met mijn vrienden bespreek. Weet je wel. Die ben je gewoon aan vreemden aan het vertellen. En dat op een gegeven moment was het gewoon
6: dagelijks. En waarom
5: vertel
6: je dat? Zeg je dan niet, ik stop hier? Wat is dat je toch dan dat deelt?
5: Pleasing, denk ik. Ik denk echt pleasing gedrag. Maar ja, in de horeca is het ook gewoon een beetje, je mag niet onbeleefd zijn tegen mensen. Dus je moet gewoon ja en amen zeggen. En weet je, ik heb er ook, ik zal ook heel eerlijk zeggen, schaamteloos gebruik van gemaakt, want je krijgt gewoon hogere fooien. Dus ja, het werd soort van, en op een gegeven moment word je nam, toch? Je, zeg maar, je vertelt het zo vaak, het doet je niks meer.
6: Het was een soort ken je die term, winning formula? Zeg maar, je formule waarmee jij lekker dingen voor elkaar kreeg dan?
5: Ja, want je wat zeker bij oudere mensen was van, oh ja, zo zielig, oh zo aangrijpend. En dan denk ik, yes, I got it in the bag.
7: Het is nu bijna 4 jaar geleden dat ik Manju voor het eerst heb ontmoet. We begonnen samen met een kleine groep studenten aan de pre-master sociologie op de UvA. We raakten al snel bevriend toen we erachter kwamen dat we een gedeelde liefde hadden voor Game of Thrones. In de 4 jaar is deze serie nog steeds een constante in onze vriendschap, alhoewel we van mening verschillen over het einde van de show. Season 8 is a shit show, Manju. Stop deceiving yourself. Onze vriendschap gaat natuurlijk dieper dan alleen onze passie voor een historisch fantasy drama. Manju is in de relatief korte tijd dat we elkaar kennen een van de belangrijkste personen in mijn leven geworden. Bij Manju kan ik volledig en unapologetically mijzelf zijn, en dat kan ik eerlijk gezegd niet van heel veel mensen zeggen. We zijn allebei queer en POC, en dat betekent dat we een taal spreken die alleen een kleine groep mensen in dit land kan verstaan. Met Manju zijn voelt als thuis zijn. En dat gun ik iedere queer POC out there.
6: Je hebt helemaal een smile op je gezicht.
5: Ja, word je er warm van als mensen zo over je praten.
6: Wie is dit?
5: Ja, het is Radwa. Ja, een van mijn BFF, mijn partner in crime. Ja, zoals ze zei, ze allebei verbonden over het queer POC zijn in een heel wit instituut, de UvA zaten we. Ja, it creates a bond en het is nooit opgehouden.
6: En zij zegt, we zijn allebei queer en mensen van kleur en daardoor spreken wij dezelfde taal. Ik ben niet queer. Ik ben wel van kleur.
5: Ik versta dus je heel moeilijk.
6: Nee. Ja, dus leg me uit. Wat is die taal die jullie spreken?
5: Het zijn kleine dingen. Het is wel vergelijkbaar bij bijvoorbeeld hoe vrouwen onderling zeg maar, over mannen zouden praten. Zeg maar, wij kunnen grapjes maken over hetero mensen en over ons dateleven en over ja, dingen die ons. Ook over een relatie met de ouders. Weet je wel. Het zijn toch dingen die je als queer en zeker als queer POC. Definiëren. Dus het is gewoon dat onderlinge vertrouwende gevoel dat je hebt als minderheidsgroep.
6: Is het dat je dan niet in ieder geval het geen energie kost om samen te zijn?
5: Nul. En het, wat zij zegt, dat thuiskomen, dat voel ik ook helemaal bij haar. Zeg maar als ik waar dan ook in de wereld eventjes een slechte dag heb, dan app ik haar en dan ben ik weer thuis en dan is alles oké.
6: En je hoort al net haar stem. Wat denk je dan als je haar stem hoort?
5: Ten eerste was het super serieus. Ik heb haar nog nooit zo serieus gehoord. Maar ja, ik word gewoon warm. En ik denk alleen maar van, jezus, ben ik gelukkig dat ze in mijn leven is.
6: Jij bent geboren in Sri Lanka, opgegroeid in Gelderland, in een witte omgeving. Welke taal sprak je toen je opgroeide?
5: Heel erg ABN, pleasant, dankbaar. Ja, ik heb die taal die ik met Radwa heb, die heb ik wel echt ontwikkeld. En dat heeft ook zeker te maken met Twitter en met hoe er nu tegenwoordig gepraat wordt over dingen. En de terminologie ook die we hebben, dus de woorden die we nu kennen.
6: Geef dat voorbeelden, wat voor woorden?
5: Patriarchy, gaslighting, dat soort woorden. Gewoon dingen die je altijd als kind al voelde. En ik had zeker als kind al heel vaak gewoon van, er klopt iets niet. Ik gedraag me zo en zij gedragen zich zo tegen mij. Dat is niet een logische reactie. Dus wat is dat? En die woorden die dat zijn, dus bijvoorbeeld racisme, die heb ik pas geleerd toen ik echt in de 20e was. En dat is natuurlijk heel laat, maar dat is wel wat je krijgt als je als enige donkere persoon in een hele witte wereld zit. En als een van de weinige queer personen in een hele hetero wereld. Dus de taal die ik vroeger sprak is echt wel anders, ja.
6: En die taal is belangrijk voor jou. Taal is jouw werk. Wat betekent het voor jou dat je nu de woorden hebt gevonden om te beschrijven wat je tegenkwam, hè, elke dag?
5: Heel veel. En tegelijkertijd ook wel minder dan je misschien zou denken. Het betekent heel veel voor me dat ik dingen kan duiden. Ik heb gewoon een analytisch brein en ik wil gewoon weten waarom dingen zijn. En zoals ik zei, van de vragen die ik vroeger had, die heb ik eindelijk kunnen beantwoorden. En dat geeft voor mij zekerheid, maar ook gewoon ja, duiding van de wereld. Want je snapt gewoon beter van hoe het in elkaar zit. En zeker ook op social media, zeg maar, er is een soort van permanente verontwaardigheid over alles. En het is altijd van, hoe kan het zo en waarom gedragen ze zich zo? En dan is het antwoord vaak niet complexer dan vanwege de onderdrukkingsmechanismes.
6: Wat bedoel je, die verontwaardiging van op Twitter? Wat bedoel je precies?
5: Dus bijvoorbeeld als er een incident gebeurt, waarbij, laten we zeggen, een moeder, een zwarte vrouw uit huis wordt gezet. Dan is het van, hoe kan dit? Hoe kan de Belastingdienst dit doen? Hoe kan de gemeente dit doen? Dit doen ze continu. Dit is standaard beleid. Dit is gewoon letterlijk waar het systeem voor gebouwd is. En dat heb ik echt geleerd, moeten leren ook. Maar het heeft. Ik merkte ook toen ik die ook in die bubbel zat van Twitter, dat ik soort van daarin meeging en ik daar niet bevredigd door werd, omdat ik dus wilde weten van waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren. En er zijn heel veel mensen die dat niet willen weten en gewoon eigenlijk in een permanente verontwaardiging door blijven gaan. En dan verandert er niks en kun je ook niks dingen duiden en dus ook niks aan elkaar stellen.
6: Ik hoor vaak ook mensen zeggen van, we halen heel veel uit de Anglo-Saxisch gewoon uit het Engels. Ja. Waar blijft, heb ik zelf soms ook, hè? Wanneer gaan we die Nederlandse taal ontwikkelen?
5: Ja, decoloniseren.
6: Daarvoor. Ja, wanneer komen de Nederlandse woorden ervoor? Want dan komt het misschien dichterbij.
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik ben er niet heel positief over. Omdat er in Nederland een soort van... Zeg maar, wij houden van Amerikanen. Wij houden van Engels. We kijken letterlijk alles in het Engels.
6: Amerikanisering.
5: We, ja, totaal. Ja, ja. Maar als het om terminologie gaat die macht bekritiseert... dan opeens... Oh, we moeten het wel gewoon Hollands houden, hoor.
6: Ja.
5: Dus ik twijfel of we die vertaalslag echt gaan maken.
6: Maar is het wenselijk? Zou het voor jou wenselijk zijn? Zonder die mensen die dat...
5: Ja, ja, ja.
6: Die dat niet is, zou het voor jou wenselijk zijn?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat het zeker... Bijvoorbeeld intersectionaliteit, dat we dat gewoon vertaald hebben. Ik denk dat het ook wat meer eigen maakt. En dus ook
6: kruispunt denken, toch?
5: Kruispunt denken, ja. En dan kun je het ook tegen mensen die het misschien niet 1, 2, 3 weet wat het is... kun je het wel een soort van opgooien. En dan voelt het al wat minder fair dan intersectionality. Wat dan inderdaad een beetje overkomt als... oh, dat is weer een hippe term die niet echt hier toepast... en niet in deze context past, terwijl je dat supergoed doet.
6: Ja, we hadden het er net over. Je bent opgegroeid in Gelderland. Welke plaats je precies?
5: Duiven.
6: In Duiven. Je gaat er helemaal bij lachen. Welk beeld zie je voor je? Jij bent iemand van beelden. Welk beeld zie je voor je?
5: Oh my god, ik zie de verbrandingsoven en de weilanden. En het maïsveld waar ik vroeger over uitkeek van mijn zolderraam... en droomde van een grotere wereld.
6: Het klinkt wel idyllisch. Zeg maïsvelden.
5: Het is heel idyllisch. Het is echt... Het is echt by default Nederlands. Nederlandser dan dat kan je gewoon niet hebben. VVD-dorp, maar wel zeg maar daaromheen zijn we wel weer allemaal armere dorpen. En heel erg veel trots en arrogantie en neerkijken op iedereen die geen merkkleding heeft. En ondertussen wonen ze allemaal in rijtjeshuizen en weet je wel, kennen ze niemand. Dus het is een soort van een perfecte... reflectie van de samenleving.
6: En hoe was jouw gezin? Hoe paste jouw gezin in dat VVD-dorp?
5: Nou, dat had ik dus vroeger nooit echt door. Maar mijn ouders waren best wel niet zo. En ik dacht gewoon, mijn ouders zijn mijn ouders. En het dorp is net zoals zij. Maar mijn vader was echt wel een boer. Zoals hij ook heel trots altijd zei. En mijn moeder was dan wel een meisje uit de stad. Maar ik denk die arbeidersmentaliteit... en dat gewoon... Ja, we hadden ook niet het geld voor merkkleding of zo. Dus we waren echt wel in die zin ook wel een beetje de outsiders. En dat had ik vroeger nooit door. En nu waardeer ik ze 1000 maal meer daarvoor.
6: Hoe heten ze?
5: Ton en Yvonne.
6: En wat wil je denken als je aan hun denkt?
5: Ja, liefde en veiligheid.
6: Weer die veiligheid?
5: Ja, nou, veiligheid is sowieso een sleutelwoord voor me. Gewoon ook in mijn therapie-sessies. Vanwege dus de adoptie. Dus het is wel iets waar ik echt bewust mee bezig ben. En ook bewust op zoek. En vroeger had ik dus heel erg... Omdat ik de woorden niet kende over racisme... En omdat ik niet wist wat er gaande was met mijn seksualiteit... Voelde ik heel erg veel afstand tussen mij en mijn familie. Eigenlijk hoe bewuster ik word. En dus ook hoe anders ik Nederland zie. Hoe meer ik besef... En ook andere gezinnen zie... Besef van, oh, ik had het echt supergoed. En ik heb het echt getroffen bij mijn ouders.
6: Dus doordat je de woorden ervoor hebt gevonden voor al die mechanismes... doordat jij andere mensen hebt leren kennen... ben jij de jeugd en je ouders meer gaan waarderen.
5: Ja, een soort van cirkel is rondgegaan, ja.
6: Ja, klopt het dat je op een gegeven moment je haar hebt geverfd, blond?
5: Oh my god.
6: Neem even mee naar die dag.
5: Ja, dat
6: waar,
5: is het, ja.
6: Waar was jij toen met je hoofd?
5: Ik was met mijn hoofd echt bij, ik wilde bijhoren. En ik weet niet, ik zag mezelf dus niet echt als bruine jongen. Ik had dus niet zeg maar de associatie van... Oh ja, als ik mijn haar blond verf, dan zie ik er niet uit zoals zij. Dan zie ik eruit als een bruine jongen met blond haar.
6: Want laat even wel wezen, er zit tegenover me een bruine jongen. Even kijken welke huidschakering van wie. Een beetje Umberto's kleur, Umberto Tan, een beetje, zoiets.
5: Ja.
6: Dan anders het glans, maar zelfde soort
5: tint. Ja, ja, ja. Ja.
6: En je hebt een baard, zwarte ja. baard, ringbaardje. Krullend haar.
5: Ja.
6: En die jongen zag zichzelf in de spiegel, in Duiven. En hij zag niet dat hij bruin was, vertel.
5: Die dacht, weet je wat een goed idee is? Blond. Nee, ja, omdat je... Tuurlijk, je ziet jezelf. Maar
6: zeg eens ik. Ik.
5: Oh, ja. Ik ja. zie mezelf. Ja,
6: ik zag mezelf,
5: het
6: ja.
5: afwenden.
6: Ja.
5: Ik zag mezelf, maar ik zag mezelf niet echt. Dus ik refereerde mezelf heel erg naar de ander. En mijn klas was wit, op een paar mensen na. Mijn familie was wit, dus ik... Je ziet je kleur, maar je bent zo gewend... Ik zag mijn kleur, maar ik ben zo gewend om het weg te cijferen. Om het niet te laten tellen. Dat ik soort van eigenlijk ook, en dat heeft echt heel lang geduurd, altijd een soort van ja maar had. Ja, maar mijn huidskleur is bruin, maar ik kan nog steeds dezelfde kleding aan en dan pas ik erbij. Maar ik kan dit doen en dan hoor ik erbij. Dus dat die denkslag, die is best wel heftig. En dat is ook wel waarom, en ik denk dat dit ook weer iets wat is wat queer mensen ook wel heel erg herkennen, is dat je soort van, je leert jezelf identificeren met mensen die totaal niet op jou lijken. Dus, nou ja, ik weet je
6: wel. Het is dubbel bij jou dus, hè, wat je zegt.
5: Ja.
6: Heteronormatieve wereld. En daarbij ook nog een andere kleur hebben in die witte wereld.
5: Luister, mijn favoriete persoon in de wereld was Britney Spears. She's nothing like me. Maar ik dacht van, zo ga ik worden. En nu denk je, boy.
6: En tegelijkertijd denk ik, waarom niet?
5: Ja, waarom niet ook? Maar er zit gewoon zoveel waarde in van jezelf houden en in de spiegel kijken en blij zijn met wat je ziet. Zeg maar, dat heb ik nu pas. En ik had me dat zo erg gegund toen. Maar het is ook niet gek dat ik dat dacht. Want ik werd ook gewoon afgewezen voor hoe ik eruit zag en wie ik was. Dus dan, tuurlijk ga je dan op zoek naar...
6: Je zag geen spiegels, je zag alleen maar...
5: Hè? Ja, exact. En dus toen der tijd dacht ik heel erg slim te zijn door te zeggen... Mam, ik wil mijn haar blond. En het kwam er goudkleurig uit.
6: Maar wat, je bent een pak... Je ging naar de winkel, hoe ging dat? Ging je naar kapper?
5: Nee. Ik was niet zo radicaal. Ik zei gewoon tegen mijn moeder van, ik wil mijn haar blond. En zij is van, weet ik niet. Maar ze was wel zo slim om me dus naar een Indonesische kapster te nemen. Dus in ieder geval wel iemand die soort van wist hoe het zou uitkomen met de huidskleur. Maar die zei ook van, manjo, dit gaat niet werken, dit moet je niet willen. En ik was gewoon, nee, ik wil het, het gaat mooi zijn. En ja, het werd gewoon een heel lelijke kleur goud.
6: En nu terugkijkend, analyserend over jezelf, waarom wilde jij je haar blond verven?
5: Omdat ik zoals de witte kinderen wilde zijn.
6: En toen was je blond, wat gebeurde er toen? Kreeg je toen wat je wilde?
5: Nee, ik zag er echt niet uit. Ik wist ook dat ik er niet uitzag. Maar het was gewoon totaal niet zoals ik wilde. Dus ik dacht van, what the fuck is dit? Wat heb ik mezelf aangedaan?
6: Hey, en je zag geen spiegels. Wanneer zag je jezelf terug? Op straat? Wanneer was dat?
5: Je bedoelt in andere mensen?
6: Ja, want daar...
5: Ja, dat was... Nee, maar dat is Amsterdam.
6: Yeah.
5: Ik bedoel, daarvoor ben ik hier wel gekomen. Ook het queer gedeelte, maar ja... Het was gewoon niet meer houdbaar in Duiven. Het was gewoon een soort van... weet je, Duiven is ook gewoon heel, heel klein qua wereld. Dus de mensen die daar zijn opgegroeid, die blijven daar veelal ook. En ik voelde gewoon, dat is niet mijn weg. Ik kan dat niet. Ik kan niet mijn hele leven hier blijven. En pas toen ik hier kwam en ook echt omging met mensen van kleur... toen pas zag ik mezelf en leerde ik ook gewoon mezelf... Ja, te zien als mooi.
6: Ben je nu jezelf?
5: Zijn we dat ooit?
6: Ja.
5: Het is een zoektocht, denk ik, en een ongoing. Maar ik ben meer mezelf dan dat ik ooit was geweest.
6: En bij jou hoort ook schrijven, als we over jezelf hebben. Je bent scenario schrijver van online series. Voornamelijk over tieners. Je bent nu ook bezig met eentje, hè? Tieners van kleur. All black cast.
5: Ja.
6: En je doet het voornamelijk voor de publieke omroep. En een van die series... is de slet van 6 VWO.
8: Je hebt ons gefilmd.
9: Wat? Ik heb niks gedaan. Waar heb jij het over?
10: Mooi BH.
11: Hè? Blikker? Is het niet?
8: Hé, hey, oprotte eikels! Ga weg!
12: Hé, hey, als je hulp wil met beschermen tegen revenge porn... tweestapsverificatie en zo... bij meiden moeten voor elkaar opkomen.
8: Nee! Je moet voor jezelf opkomen als je wil dat het stopt. Niemand anders gaat dat voor je doen.
6: Ja, dit gaat over Laura. Die, er komt een filmpje van haar uit. Naakt. En er gebeurt gewoon heel veel. Ik heb het gewoon achter elkaar allemaal gekeken. Want je blijft er echt in zitten.
5: Lekker.
6: En het is voor het eerst dat de publieke omroep succes had, hè? NPO 3. Online.
5: Ja.
6: Hoe verklaar je het succes?
5: Het was achteraf gezien was gewoon een perfect storm. Ze hadden een nieuwe producent die zichzelf moest bewijzen. We hadden een nieuwe regisseur die zichzelf moest bewijzen. Je had mij die heel erg mezelf moest bewijzen. En het onderwerp was gewoon iets van dat moment. Dus dat zijn zeker drie dingen die soort van garandeerden dat het succes was. En wat ik voor mij, voor mijn scenario gedeelte kan zeggen, is dat het ook gewoon expliciet, expres, heel bewust niet Nederlands was. Dus ik heb het echt geschreven als een Amerikaanse high school serie.
6: Wat is niet Nederlands? Wat is echt niet Nederlands?
5: Dus progressieve vertelling, heel veel twists boven juist karakterbeats. Ja, ook progressief.
6: Leg het uit, twist boven karakterbeats.
5: Karaktergedreven is dat het juist heel veel ruimte neemt voor mensen om ze te laten zien zoals ze zijn. Dus dat, ja. Je hebt in Nederlandse films er ontzettend veel scènes waar mensen niks doen en gewoon zichzelf zijn. Nou, dat is ook een
6: eerst laten zien wie ze zijn.
5: En eerst laten, ja, precies. Ja. En dan misschien heb je een twist aan het einde van de film. En als je, als je alles is familie hebt, heb je er twee en dat is dan goed. En in Amerika doen ze niet zo. Daar is karakter juist onderdeel van het plot. Dus doordat ze de hele tijd handelen, zie je hun karakter. Maar daardoor zijn er onwijs veel meer twists. En blijft dus ook de aandacht meer erbij. Omdat je steeds als kijker verrast wil worden. En je denkt, oh my god, hoe gaat het nu verder? Dus in die zin was het wel echt expres anders.
6: Waarom ben je scenario schrijver geworden?
5: Hiervoor. Dus omdat ik heel graag tienerdrama wilde maken. Waar ik dus zelf in vluchtte vroeger als tiener. En waar ik mijn hel vond. En ik dacht van, niet alleen wil ik dat, maar ik wil ook heel graag dat andere kinderen die nu opgroeien en dat nodig hebben, ook zoiets hebben wat ik had.
6: Herkende jij jezelf in de beelden die je zag toen?
5: Ja, want ik dacht dus dat ik een wit meisje was die Oops, I Did It Again zong. Maar,
6: daar zeg je dus eigenlijk iets anders. Ja, vertel. Ja.
5: Dus ik herkende mezelf in de emoties, maar ik herkende mezelf zeker niet in de beelden, nee. In de visuele vertelling, nee.
6: Doe jij het daarom anders nu? Want je kiest er ook wel echt voor om echt mensen van kleur erin te hebben, queer.
5: Tuurlijk, ja. Tuurlijk doe ik dat. Ja, dat is wel mijn grote, naast dus ook zorgen dat het Nederlands drama wat moderner wordt. Technisch gezien is diversiteit wel mijn grote pijler, ja. En het is niet alleen maar representatie, ja. Want zeg maar, wat ik dus heel erg geloof en wat ik dus weet uit mijn jeugd is dat je iedereen kan met iedereen identificeren. That's not a thing. Maar wat voor mij diversiteit zo interessant maakt als verteller is dat je andere verhalen hebt. Dus het is niet alleen maar stoer alternatief meisje valt voor de bad guy en dat gaan we 600.000 keer vertellen. Nee, je kunt nu andere verhalen vertellen. Bijvoorbeeld over een very mainstream girl die ziet dat de wereld helemaal niet werkt voor haar zoals die is en op een gegeven moment vrienden wordt met een drag queen. Dat is, ja.
6: Gebeurt dat genoeg? Dat scenario schrijvers op deze manier vertellen en putten uit die andere verhalen?
5: None. Het is zo...
6: Ja, wat zie jij? Wat
5: error,
6: zie
5: error.
6: Wat zie je op de Nederlandse tv?
5: Ik zie heel erg dat diversiteit dus inderdaad gebruikt wordt om een ander gezicht te geven aan dezelfde verhalen. Dus wat een heel erg sterk motto is van ook heel veel makers van kleur hier in Nederland is, het doet er niet toe. Weet je, ja, je bent gay, maar het moet er niet toe doen. Het verhaal moet er niet over gaan. Gewoon normaal. Het is gewoon een normale gay. Hij zit in een hetero relatie, heeft een hetero leven. En ja, hij is gay, maar dat is toevallig. Dat is het motto van diversiteit in Nederland. En ik geloof daar totaal niet in. Ik geloof daar juist dat, zoals ik ook gedefinieerd word door mijn adoptie en door mijn queerness en door mijn kleur, wordt iedereen gedefinieerd door allerlei soorten factoren. En dat die verschillenheid, dat geeft je verhalen die je nog nooit hebt gezien en dus interessanter zijn.
6: Dat driedimensionale moet gewoon meer in al die verhalen
5: totaal,
6: komen.
5: Totaal, totaal. Gewoon meer. En dit is ook weer iets Nederlands. In Nederland vertellen we heel erg psychologische verhalen. Dus we houden van verhalen die, psychologische thrillers en verliefd worden. Dingen die iedereen kan overkomen. Maar we vertellen niet echt veel sociologische verhalen. Dus over de wereld en hoe die invloed heeft op personen. En dat je die soms wel kan veranderen en soms niet. Bijvoorbeeld in Amerika heb je dat veel meer. Daar is sociale opinie, zeg maar, veel meer een onderdeel van series. En in Nederland doen we dat bijna niet. Ik weet niet of dat helder is.
6: Ja, het is helder. Maar is dat misschien verklaart dat misschien ook het succes van jouw schrijven? Dus dat jij breder kijkt naar systemen, naar hoe groepen functioneren.
5: Ongetwijfeld, maar dat is heel moeilijk uit te leggen aan mijn collega's, omdat ze dat dus niet zien.
6: Zelfs na dat succes begrijpen ze dat niet?
5: Oh my god, je moet... Ja, dit is gewoon de frustratie van mijn afgelopen jaar. Want ik werkte al heel lang in de filmwereld, hè, voordat ik de slet schreef. Ik was heel veel assistent en ik werkte heel, ja, gewoon de kleine baantjes. En ik zei de hele tijd van, jongens, dit gaat werken. Je moet het zo doen. En altijd was het van, nee, we doen gewoon op onze eigen manier. Manjo, je bent nieuw, je moet nog heel veel leren. En toen kreeg ik op een gegeven moment de kans om de slet te schrijven. En toen werd dat een monsterhit. En toen schreef ik vakken verder. Toen werd dat ook een monsterhit. En toen dacht ik, nou, nu heb ik het bewezen. Nu hebben jullie eindelijk gezien dat mijn manier werkt. En dat is totaal niet de les die ze hebben geleerd. Het is een soort van...
6: Maar je lacht, maar het is heftig.
5: Het is zo... Je hoort er zo moe van. Maar de cultuur in Nederland staat gewoon niet open voor heel veel verandering. Iedereen is nog te druk bezig met zichzelf bewijzen. En ze willen het allemaal op dezelfde manier doen. En dat is oké voor hun, maar het werkt gewoon niet voor mij. Dus ik heb me er een soort van bij neergelegd dat ik daar de loonwolf in ben. Het is fijn.
7: Wat de grootste uitdaging is voor Manju en het grootste struikelblok is dat hij heel vaak wordt gevraagd door mensen om mee te werken om wie die is, waar die voor staat en hoe die schrijft. Terwijl dat precies ook de dingen zijn waarop die door diezelfde mensen dan weer op de vingers wordt getikt. En dat is echt heel frustrerend en doodzonde.
6: Jouw manager, Emily van Dijk. Enorme contradictie waar ze het over heeft. Je wordt binnengehaald vanwege jouw perspectief, vanwege wie je bent. En dan tikken ze jou op de vingers. Vertel eens, wat gebeurt er precies?
5: Ten eerste is het nu gewoon hip, toch? Het is nu hip om makers van kleur te vinden. Zeker nieuwe makers van kleur. Weet je wel. Oh, we hebben hem ontdekt. En daarmee te pronken. Zo van, kijk, we geven deze mensen een kans. Wij zijn goed bezig. Wij embrace the diversity. Ga ons alsjeblieft niet aanvallen op het internet. Maar de volgende stap, dat die mensen die je dus binnenhaalt ook een eigen mening hebben en dat die mening verschilt van jou en dus ook dat ze andere dingen willen dan jij, die wordt niet gemaakt. En dan opeens is er een probleem. Want we leven best wel in een industrie waar wat de bovenste baas zegt, dat geldt. En alle mensen daaronder moeten zich daaraan schikken. En dat werkt sowieso niet, volgens mij. Maar het werkt nog moeilijker als het dan over raciale lijnen gaat. Of over genderlijnen, wat dat betreft. Dus in die zin, mensen willen mij omdat ik divers ben en ben een diverse maker. Ze kunnen zeggen, kijk, we hebben een maker van kleur. Maar daarbij komt dus ook, wat ik dus zei, dat bewustwording, dat sociologische perspectief. Het erkennen dat onderdrukking bestaat. En dat het ook invloed kan hebben op een persoon. En dus niet toevallig is. En dat willen ze niet. En daar schrikken ze van. Ik denk dat 90% van mijn feedback is niet inhoudelijk. Het is gewoon puur en alleen maar moralistisch.
6: Maar wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Want jij zegt van, wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Ik had een keertje gewoon een zoen tussen twee jongens. Niet eens heftige zoen, gewoon kus. En toen kreeg ik de feedback. Nee, dit gaat echt te ver. Dit kunnen we niet doen op NPO. Was niet van de NPO zelf hoor, was van een producent. Maar,
6: geen ja, kus, hè?
5: Ik schrijf de politiek, is ook vaak gezegd. Het is te subjectief, dus te veel vanuit één kant belicht. De witte mensen worden te stereotyp beschreven.
6: Is dat zo? Is dat misschien? Hebben ze gelijk?
5: Nou ja, dat voelt voor mij dus ook best wel als een belediging, omdat ik zo kijk ik echt niet. Zeg maar, I wish I was the monster you think I am. Maar ik benader karakters eerst als karakter. En dan pas vul ik de seksualiteit en gender en al die dingen toe. Dus als mensen zeggen dat iets stereotyp is, dan heb ik het idee van, oké, maar zie je ook wel wat hoe inhoudelijk dit karakter wel is en dat er over nagedacht is. En volgens mij, zeg maar, tuurlijk, mea culpa, er zal vast wel iets in zitten dat het stereotype overkomt en dat daar tegen geageerd wordt. Maar het is ook gewoon heel erg van, als je een zwart hoofdpersoon neemt, automatisch gaan mensen alleen maar kijken naar hoe zitten de witte mensen in dit verhaal? Worden ze niet stereotypen afgebeeld?
6: Dus je zit in een systeem, hè?
5: Ja.
6: Waar zij de norm bepalen.
5: Ja.
6: Hoe kan je een verandering teweeg brengen? Want je komt daar binnen als iemand van kleur met perspectieven. Maar hoe verander je dat dan als je niet je eigen verhaal
5: Ik heb geen illusie dat ik het systeem kan veranderen. Daarvoor ben ik hier ook niet.
6: Ja, maar je wil wel je verhalen vertellen die je wil vertellen.
5: Ja, dus daarvoor ben ik hier wel. Ik wil mijn verhalen vertellen. En ik maak me ook geen illusie. En dit is ook wat ik tegen mijn medemakers van kleur zeg, die me ook huilend opbellen en zeggen van, ik kan niet meer. Ik heb een script ingeleverd over bijvoorbeeld 4 Marokkaanse meisjes. En de feedback gaat alleen maar over de witte lerares. Weet je wel, dat je denkt van, oké. Ik zeg tegen hun ook van, mensen, de kijker gaat dit allemaal niet zien. De kijker gaat niet zien hoeveel jaar het geleden om dit op tv te krijgen. De kijker gaat wel zien dat er straks 3 Marokkaanse hoofdrolspeelsters zijn. En voor hun is dat een wereld van verschil. En dat heb
6: dus
5: ik
6: dat
5: ook.
6: Moet je zelfs uitleggen.
5: Ja, maar dat is ook wat me om te benen houdt. Want ik denk van, weet je, ook bij de Slet en ook bij Fuckerverse, ik heb echt wel moeilijke gesprekken moeten hebben. En ook pijnlijke gesprekken. Maar als je dan, weet je, ik heb nog steeds mensen die naar me toe komen. Hè, meisjes die naar me toe komen. Zeggen van, joh, ik vond het echt een toffe serie. En ook een seksuoloog laatst kwam van, je hebt het zo goed gedaan met de Slet. En denk ik, ja, oké, maar.
6: Dus dat houdt je op de been?
5: Dat houdt me echt op de been.
6: Want anders? Was je dan weg geweest?
5: Nee, ja, sowieso. Want ik vind, allereerst heb je als schrijver, zeker voor de NPO, gewoon een publieke taak. Dus ik schrijf ook echt wel voor de maatschappij. Dus als ik verhalen schrijf die niet landen bij de maatschappij en die niet de mensen raken voor wie het bedoeld is, dan doe ik iets verkeerd. Dan moet ik het anders aanpakken. Dus dat sowieso. Maar je werkt zo hard juist om die mensen wel te raken. Dus als je dan hoort dat gewerkt heeft, dan ja, who cares wat je allemaal hebt moeten lijden daarvoor.
6: Ik zag nog iets in jouw Insta-stories.
5: Oh nee.
6: En er stond, ja, iedereen ziet het, hè? Dat vergeet je natuurlijk.
5: Dat vergeet ik het.
6: Dat vergeet je. Sta altijd open voor feedback, maar laat niemand jou vertellen wat jouw verhaal is. Jouw authentieke stem is namelijk goud waard. Heb jij gezegd, waarom wil je dat vertellen?
5: Omdat dat is wat me deed twijfelen. Omdat ik dus zoveel feedback kreeg over die mij onzeker maakte. En ik nam iedereen serieus. Hè? Dus ik was heel erg van, oh, ik wil juist feedback luisteren. Ik wil niet die schrijver zijn die koppig is. Ik wil dit samen doen met mensen. Dus ik luisterde enorm naar hun feedback. En daardoor ging ik dus aan mezelf twijfelen. En toen pas zag ik dus het patroon dat eigenlijk alle feedback ging over diversiteit en over representatie en over wat zij vonden dat racisme was en wat niet racisme was. En toen ik die schakel maakte, dacht ik, ja, maar nu komen jullie niet meer aan de inhoud. Jullie komen aan mijn stem. En dat is mijn grens. Dus ja, feedback is belangrijk. Feedback maakt je beter. Luister ernaar, maar ga nooit compromitteren op wat je te zeggen hebt.
6: Ja, we hebben nog iemand gesproken over jou.
10: Hij weet veel. En dat deelt hij dus ook met de wereld. En wil hij de wereld ook leren dat er dus zoveel onrecht is. En dat er zoveel zaken zijn die veranderd zouden moeten worden. En dat is alleen maar prachtig. Wat ik net al zei, er zouden meer Manju's in de wereld moeten zijn.
6: Waar ken je haar van?
5: Mijn schatje, ja. Ik ga nooit vergeten hoe we elkaar ontmoet hebben. We stonden, ik werkte in een hotel. En er was een van de vele banket festiviteiten. En ik stond daar en zij was nieuw. En ze kwam zo naast me staan. En we hadden meteen een klik. En het was gewoon meteen instant best friends. En we werkten daar in het hotel voor jaren nog. Maar de vriendschap is nooit opgehouden. Dus ja.
6: En allebei geadopteerd?
5: Allebei geadopteerd. Daar hadden we ook gewoon meteen ook daar levelden we mee. En ook gewoon kunnen lachen. Dat was echt,
6: En wat betekent dat je allebei geadopteerd bent? Want ieder adoptieverhaal is anders.
5: Ja, dus hij heeft een totaal ander oordeelsverhaal. Dus het betekende niet zo heel veel. Behalve dan dat ik denk dat je toch zo'n understanding hebt of zo. Dus we hebben een totaal ander verhaal. En het is niet te vergelijken. En ook onze emoties erover zijn niet te vergelijken. Dus het ging echt niet verder dan, oh ja, we hebben allebei adoptieverleden. En then that's it. Created a bond. En ik denk ook wel van, zij is ook opgegroeid natuurlijk in een witte wereld. Het is een diepere band dan verbaal en het uitspreken. Het is gewoon een mutual understanding, denk ik.
6: Ja, want ik wil even naar jouw ouders gaan, jouw adoptieouders. Jij schreef eerder, mijn vier ouders kozen ervoor dat ik Nederlander werd. Dat zei je. Waarom schreef je dat zo op?
5: Het was bij heel veel adopties is het niet helemaal zeker hoe zuiver het is gegaan. Dus kunnen we echt wel spreken van mensenhandel. Bij mij is dat niet zo gegaan. Mijn moeder wist heel erg bewust wat ze deed. En heeft ook gewoon letterlijk mij gegeven aan mijn andere moeder. Die Nederlands was. Dus daar was een soort van... daar is een autonomiteit die ik daar heel graag wilde benadrukken. En het feit dus dat vier mensen, die niet ik was, hebben besloten dat ik als Sri Lankaan in dit land ben opgegroeid. Dus dat was belangrijk voor mij om te benoemen.
6: Hoe kijk je naar je Nederlanderschap?
5: Complex. Daar ga ik mijn stuk natuurlijk over in De Goede Immigrant. Ik denk dat ik heel weinig heb met Nederland zoals ik denk, vermoed, niet zeker weet, Nederlanders hebben. Dus ik voel geen trots als het EK speelt. Ik heb niks met het Koningshuis. Ik kijk naar de politiek en denk, wat een zooitje. Dus er is geen trots, er is geen verwantschap.

0: politiek en denk, wat een zooitje. Dus er is geen trots, er is geen verwantschap, er is geen, ook niet zo heel veel loyaliteit. Behalve als ik een Duitser tegenkom. Maar
1: je hebt het echt met niets? Ik heb me wel eens op Schiphol, dan weet je, met vliegtuigen, dan zie ik Nederland liggen zo. En het landschap, helemaal georganiseerd. Denk, oh ja, voel me wel.
0: Ik heb het wel, ik moet eerlijk bekennen, ik heb het wel als ik naar België ben geweest. Een van mijn beste vriendinnen woont in België en daar zijn de wegen echt bizar. Ja. En de huizen echt niet onderhouden. En dan rij je terug in, zeg maar, je gaat gewoon letterlijk de grens over en je komt op geasfalteerd wegdek. En alles is geordend. En dan denk je, oh ja, Nederlanders hebben toch wel een beetje het goed voor elkaar. Maar het is niet op dat niveau. Nee. Zeg maar, ik weet dat we het hier goed hebben. En ik weet dat dit een van de beste landen is om te wonen. Maar ja, zo is Denmark en weet je wel, Canada. Dus in die zin, ik ben heel dankbaar dat ik hier ben. Mm. Dat niet. Maar ik heb niet zozeer een liefde voor dit land. Zoals je dat als
1: ja, maar waar is het Nederlanderschap dan? Is er iets waarin je denkt van, dat maakt mij Nederland?
0: Wat mij Nederlander maakt, is volgens mij gewoon dat ik hier ben opgegroeid en Nederlandse culturele trekken mijn eigen heb gemaakt. Dus het direct zijn, het, nou ja, je zou het niet van me zeggen, maar ik heb ook een nuchtere kant. En dat voelt mij, daar voel ik mij verwant in. En ook gewoon de liefde die ik heb voor de mensen hier. En wetende dat wij leiders zijn in de wereld qua zoveel dingen. Dat ik denk van, ja, maar wij kunnen het. Wij kunnen beter dan dit. Wij hoeven geen mensenrechten te schenden. Dat is echt onzin. Er hoeft hier niemand in armoede te wonen. Dat is echt onzin. Racisme zou geen probleem moeten zijn. We zijn allemaal super hoog opgeleid. Waarom kunnen we hier geen rationeel gesprek over hebben? Dus ik denk dat mijn verwantschap met Nederland komt juist uit het feit dat ik weet, wij kunnen beter dan dat we doen.
1: Ja, want jij verzet je ook tegen een overheid
0: tegen
1: die jouw Nederlanderschap als voorwaardelijk wil maken.
0: Ja, zeker.
1: Hoe ziet dat verzet eruit dan bij jou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Klein en groot. Ik bedoel, ten tijde van activisme, toen ik echt ook bij de politieke partij bijeen zat, toen was het wel veel meer concreet. Dus toen had ik ook echt het idee dat ik invloed had op bepaalde dingen en bepaalde politieke invloeden. Maar nu inmiddels zit het ook wel in de kleine dingen. Dus ook gewoon, ja, hoe portretteer je je karakters en welke attributen van Nederlands zijn ga je bekritiseren. Dus ik heb echt een soort van allergie voor het Calvinisme dat in onze maatschappij zit. En dus mijn series, daar probeer ik daar wel mee om te gaan. En dus ook wel dat harde werken, nuchter, hoofd naar beneden, dat te niet exploiteren, maar onderzoeken en te bevragen ook. En niet per se in een negatieve zin, zeg maar. Het heeft me ook heel veel gebracht dat ik mijn hoofd naar beneden kan houden en hard kan werken, maar wel te onderzoeken. En dat is uniek Nederlands. En dat vind ik interessant.
1: In het begin hadden we het erover, hè? We zijn hier in jouw huis omdat jij hier veilig voelt. Je schrijft ook series voor tieners, maar je schrijft ook opiniestukken. Ook, ik heb een stuk gelezen over queer liefde en onveiligheid. Gaat het weer daarover? Waarom vind je dat belangrijk om daarover te schrijven?
0: Ten eerste omdat queer tieners er echt aan dood aan gaan nog steeds in Nederland. Dat is gewoon, ik hield het op een gegeven moment bij en toen ben ik gestopt met het bijhouden. Omdat gewoon emotioneel was het gewoon too devastating.
1: Je had geen cijfers bij.
0: Nou ja, voornamelijk de casussen. Dus het zijn niet echt cijfers. We hebben het niet over honderdtallen. Maar we hebben het wel over, ja, dus een 15-jarige jongen die, ja, die niet meer levend terug is gekomen van een uitje. Of een 17-jarige jongen. Of ja. En dan denk ik, ja, dit hoeft niet. Zoals ik al zei, zeg maar, dit is Nederland. En we zeggen, we zijn tolerant, we zijn queer, vriendelijk. Het hoeft niet hier. Er is geen reden dat het hier gebeurt. En het gebeurt wel. Dus het is voor mij zo logisch dat dat een punt is waar ik gewoon, ja, en over wil schrijven en ook gewoon over wil vechten. Want, en ook in die zin dus ook de veiligheid bieden in escapisme, omdat dat mij gered heeft.
1: Dus, die series, hè?
0: Ja, ja. En, ja, en kunnen ontsnappen van alle narigheid in je leven. Dus ja, dat is absoluut een ding waar ik voor strijd.

0: Je hebt ook een serie gemaakt, hè, Vermist. En dat ging er eigenlijk ook over. Is dat bevrijdend om er dan over te schrijven, een serie over te maken?
1: Nee, het was echt hel. Het was echt heel emotioneel. En daarin... wat ik zeg, zeg maar, ik hou van mijn series als escapisme. Ik denk dat een queer tiener veel meer heeft aan een slet of aan een vakkenvoerders waar ze kunnen kijken. En is het spannend of is het super grappig? En weet je wel, voor even zijn ze niet meer in hun leven dan dat ze kijken naar een serie die letterlijk gaat over hoe zwaar en hoe kut alles is. Dus voor mij was dat ook... En het was wel een serie die ik moest schrijven, dus het moest eruit. En het was zeker ook in die tijd... Toen hield ik het dus inderdaad bij en toen las ik al die verhalen en dacht ik wel van, ja, maar hier... We maken zo fucking veel series over onzin. En als er dan iets gebeurt over homoseksualiteit, dan is het zeg maar ook onzin. Er moet een serie komen die echt gaat over de thema's. En dus ik heb echt heel erg dat proberen aan te kaarten. En ik denk dat dat ook meteen de valkuil is van die serie. Omdat het een hele zware, dramatische serie is. Het is niet leuk.
0: Heel anders dan
1: het is heel anders dan ander werk. Dus in die zin denk ik ook dat dat de reden is waarom het niet zo succesvol is geworden. Maar het moest gewoon. Het moest er gewoon even uit. En nu ben ik wel op een punt dat ik denk van, nou, ik vertel liever niet meer letterlijk die narigheid. En geef mensen liever een escapisme waar ze zich veilig kunnen voelen.
0: Ja. Jij had ook in One World een stuk erover geschreven. Opiniestuk. En daarin schreef je: wij leren al van kind af aan dat voor onze intimiteit in het gewone leven er geen veilige plek bestaat. Ik vind dat zo'n heftige zin.
1: Nou ja, ten eerste... elke expressie, zeg maar, als ik al met mijn heupen bewoog op de middelbare school, werd het al afgerekend. Dus je leert al gewoon van, elke expressie die je hebt die enigszins gay is, mag er niet zijn. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe durf je dat? Het ziet er niet uit. En dan is de overtreffende trap natuurlijk, dat je dat niet mag laten zien als je dan wel iemand vindt. Dus koppels die gaan niet hand in hand lopen, want dan worden ze in elkaar getrapt. Of krijgen ze opmerkingen naar hun hoofd. En in die zin denk ik dat het is zo ingrained, zeg maar, in onze maatschappij, dat eigenlijk alles, en ook representatie in films en series, en ook de wetgeving dat die daar helemaal niet op richt, is niet gebouwd om ons te laten tonen dat onze intimiteit ertoe doet of er mag zijn. Dat is helemaal niet zo. Dus ja, het is een soort van kind af aan wordt je aangeleerd.
0: Word je aangeleerd dat je niet mag zijn wie je wil zijn. Je mag niet bewegen, je mag niet zijn wie je wil zijn.
1: Nou, je mag wel zijn wie je wil zijn. Sterker nog, dat is wat iedereen de hele tijd zegt. Maar je mag het niet uiten.
0: Nee, dat zeg ik. Dus je mag niet laten zien.
1: Je mag het niet laten zien. Wat je van binnen voelt. Ja. Wat jij allemaal in je slaapkamer doet, moet je helemaal zelf weten. Maar je mag het absoluut niet in de openbare orde.
0: En dat uit zich dan ook in onveiligheid. Want dan spreek je op je 17e af in het geheim en het is onveilig.
1: Totaal. En dat is ook wat ik weet niet of dat artikel was, maar van het is het waard, zeg maar. En dat is ook weer de downside van dat ik al die series keek. Zeg maar, ik keek naar romantische verhalen van jongens en meisjes die verliefd werden en hun hele leven was perfect. Dan denk je, dat wil ik ook.
0: En een hetero-wereld, wat je dan ziet.
1: En een hetero-wereld. En dan denk je, maar dat wil ik ook. Ik wil het ook met iemand voelen. Ik wil ook dat mijn eerste kus soort van fireworks bursting in air is. En als het dan niet kan op je school.
2: NPO Radio 1. 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: CJ Felicia. De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is CJ Felicia en welkom bij het derde uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch gedeelte van ons kunnen zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. Later in dit uur bel ik met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar eerst gaan we luisteren naar de podcast van vorige week, Armstrong en Blokker. En dit keer luisteren we naar jazz als wapen. In deze aflevering vraagt Jantine en Marieke zich af, waarom werd jazz door de Verenigde Staten ingezet als propaganda? Deed Armstrong daaraan mee? Welke boodschap moest er worden overgebracht met die Secret Sonic Weapon? Veel luisterplezier.
3: Dit is een podcast van NPO Luister en de NTR. In de tweede aflevering van Armstrong en Blokker vragen we ons af, waarom werd jazz door de Verenigde Staten ingezet als propaganda? Deed Armstrong daaraan mee? Welke boodschap moest er worden overgebracht met het Secret Sonic Weapon? Hoe zagen de jazztournees eruit die het ministerie organiseerde? Mijn naam is Jantien Zwageman en ik heb hier onderzoek naar gedaan.
5: En ik ben Marieke Barendsen en ik wil daar alles van weten.
3: Wij zijn historici en dol op mooie verhalen.
5: En dit is een verhaal dat verteld moet worden.
3: Aflevering 2, Jazz als wapen.
5: Goed, Jantien. Aflevering 2 van onze podcast Armstrong en Blokker. Waar gaan we het over hebben vandaag?
3: We gaan het hebben over hoe jazz als wapen werd ingezet in de Koude Oorlog.
5: Een Koude Oorlog is natuurlijk een heel breed begrip, hè?
3: Ja.
5: En we gaan die Koude Oorlog ook een beetje ontleden. We gaan een beetje kijken naar die historische context.
3: En kijken hoe de rol van Armstrong daarin vorm kreeg.
5: En wat het belang van muziek algemeen is in die Koude Oorlog. Hoe dat ingezet wordt.
3: Ja, want het wordt echt als propagandamiddel ingezet.
5: Ja, het was echt een instrument.
3: Secret Sonic Weapon.
5: Ja, mooi. Ja. Mm-hmm. Ik wil jou toch nog even vragen, want dat bleef mij bij. Jij zei een paar weken geleden tegen mij, ik heb altijd een liedje in mijn hoofd. Ik heb altijd muziek in mijn hoofd. Nou heb ik nooit een liedje in mijn hoofd.
3: Nee.
5: Soms heb ik wel eens een liedje in mijn hoofd dat jij geschreven hebt. Want wij maken samen toneelstukken en dan schrijf jij ook de muziek. Maar dat is eigenlijk de enige keer. Dus wat is dat? Wat voor functie hebben die liedjes in je hoofd?
3: Ik weet niet of het een functie heeft, maar het is altijd op de achtergrond aanwezig. Het is een soort soundtrack. Als ik op de fiets zit, komt er een liedje in mijn hoofd. Ik had iets op Instagram gezet met Armstrong en die zong Zippity-Doo-Da. En dan zit Zippity-Doo-Da gewoon de rest van de week in mijn hoofd.
5: En heb jij altijd muziek gemaakt?
3: Eigenlijk wel. Ik heb ook als kind al liedjes geschreven. Dat is een heel beroemde om 9 uur de koffie en om 3 uur de thee. Het was wel eens wat later, want het viel huis niet mee. Dat ging over het bollenbedrijf, waar ik dan voor de bollenpelsters liedjes zong. En ik heb blokfluitles gehad, dat was geen succes. Toen heb ik dwarsfluitles gehad, dat vond ik wel leuk. Ben daarmee ook in de fanfare gaan spelen, want het verenigingsleven was heel belangrijk in onze familie. Mijn vader was drummer in de fanfare en mijn zus speelde bugel. En mijn jongste zus is later ook djembe gaan spelen. Niet in de fanfare, maar in een andere groep. En ik ben altijd muziek blijven maken. Dat is altijd een rode draad geweest in mijn leven. Ik heb in een bandje gespeeld, in een punkband. Want we konden 2 akkoorden. En als je 2 akkoorden kan spelen, dan begin je een punkband. En als je drie akkoorden speelt, dan wordt het popmuziek. Dus in het begin was het punk en ik was altijd mijn stem kwijt. Dus dat was ook niet heel erg goed voor mij, merkte ik. En toen ik student was, ben ik in een jazzkoor gaan zingen bij Crea in Amsterdam. En daar vond ik echt mijn liefde voor de jazz.
5: Ja, dus jazz was voor jou wel echt thuiskomen.
3: Zeker.
5: Dus het is niet verrassend dat jij nu een podcast over jazz maakt.
3: Nee, die liefde zit heel diep.
5: Die liefde zit heel diep. Jouw dochters hebben ook muziekles gehad altijd?
3: Ja, en bij de een is het heel goed uitgepakt. En bij de ander, die heeft 7 jaar gitaarles gehad. En speelt nog steeds alleen Seven Nations Army. Mijn andere dochter is trombone gaan spelen en zingt. Niet onverdienstelijk. En ik heb haar ook altijd naar optredens gebracht. En ze is uiteindelijk een vakopleiding gaan doen, muziektheater. En ze is nog steeds daarin, heeft ze een beroep gevonden. Hartstikke leuk.
5: Ja, wij krijgen op school ook af en toe prachtige filmpjes van haar optredens te zien. Ik denk dat ik een beetje meer op jouw andere dochter lijk.
3: Want heb jij ook muziekles gehad?
5: Ja, ik heb 7 jaar pianoles gehad. En dat resulteerde in dat ik Furelize kon spelen. Bij alle optredens, dus dan heb je zo'n voorspeelmiddag of avond. Dan was het weer Marieke speelt Furelize, want ze heeft niks anders geoefend. En ik had les van een mevrouw Schmid. En die woonde in een heel mooi statig huis in Rotterdam. Haar man was mijn wiskundeleraar. Ze had heel veel kinderen en die speelden allemaal instrumenten. En mijn moeder die werd een beetje verliefd op dat idee van zo'n huis waar alleen maar muziek gemaakt wordt en waar iedereen cello speelt en piano. En dus ik ging daar les krijgen en ik speelde daar dan Furelize en dan ging ik weer naar huis. En ik weigerde gewoon te oefenen. Ja. Ik weet nog dat we hadden van die boekjes met van die notenlijnen erin, waarin ze dan het huiswerk zetten met potlood en dat schumde ik dan gewoon weg. Ik had geen huiswerk. En op een gegeven moment ging ik dan in plaats van naar pianoles ging ik met mijn vriendje in het park liggen. En daar belde mevrouw Schmid op een gegeven moment mijn moeder over. En die zei, ja, nu moet ze volgens mij stoppen. Ah, ja. Dit is wel einde. Dus ik hou heel veel van muziek, maar ik kan echt geen noot raken.
3: Ah, en je moeder heeft toen...
5: Ja, dat is hilarisch. Mijn moeder heeft toen besloten, ja, maar ik vind het zo zonde van de piano die in huis staat. Ik ga zelf muziekles nemen. Ik ga zelf pianoles nemen bij mevrouw Schmid. En dat was heel erg goed voor mij. Want na 3 weken heeft mijn moeder gefrustreerd al die pianoboeken in de plantenbak gegooid. Dus daar is ze nooit meer begonnen over mijn pianoles. Dus dat was heel fijn.
3: Muziek op latere leeftijd aanleren is heel lastig.
5: Dat is heel ingewikkeld.
3: Dat is heel lastig.
5: Ja, maar ik vind het dus wel belangrijk dat mijn kinderen muziek maken. Dus die breng ik dan wel naar muziekles. Ja. Goed, we gaan naar propaganda.
3: Propaganda.
5: Ja, wat is propaganda? Wat ik mijn leerlingen altijd vertel is, het is reclame voor een politiek doel. En wat ik er zo interessant aan vind is dat het van alle tijden is. Mm-hmm. Dat wij allemaal nog steeds beïnvloed worden door politici, externe, interne factoren. Van de Amerikaanse verkiezingen tot Noord-Korea. Soms is het heel subtiel, soms is het ligt het er heel dik bovenop. Maar het gebeurt nog steeds.
3: Ja.
5: En het is dus echt van alle tijden. Of het nou nepnieuws is, of beeldvorming. Of
3: van die trollen die vanuit Rusland dingen.
5: Het is van altijd. En ik merk ook dat leerlingen het altijd heel interessant vinden. Omdat het een manier is waarop je beeld van iets beïnvloed wordt. En dat is in die Koude Oorlog heel belangrijk. Je hebt twee machtsblokken. Je hebt de Sovjet-Unie aan het Oostblok en de Verenigde Staten in het Westblok. En beide waren heel fanatiek bezig met het voeren van propaganda. En wat in de jaren 50 heel belangrijk is, als de periode waar wij het over hebben met Armstrong en Blokker, is dat Amerika eigenlijk had ingezet op de zogenaamde containment-politiek. Die was van president Truman.
3: En containment betekent?
5: Containment, ik beschrijf het altijd als, we doen het in een container. Dus datgene wat kapitalistisch is, dat moet kapitalistisch blijven. En die communistische landen, die mogen dan wel communistisch zijn. Maar die moeten niet, dat moet niet mengen. En we moeten vooral voorkomen dat landen die onder invloed van die Verenigde Staten staan, dat die communistisch worden. Dat is het grote gevaar. Ja. Die dreigen communistisch te worden.
3: En ook landen die decoloniseren.
5: Ja.
3: Want dat was ook die periode, net na de Tweede Wereldoorlog. In de Koude Oorlog werden heel veel Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische landen zelfstandig.
5: Ja.
3: En Amerika ondersteunde dat ook heel erg, want die wilde geen koloniën meer in de wereld. Hebben wij als Nederlanders ook nog mee te maken gehad. Want het losmaken van Indonesië is door Amerika heel hard ingezet.
5: Ja.
3: En die decolonisatieperiode die maakt dus dat het containment des te heftiger wordt, omdat ze een soort landjepik gaan doen.
5: Ja.
3: Van de Russen dreigen dit land in hun macht te krijgen. Er is een socialistische leider. Dus wij moeten als Amerikanen daar dingen op afsturen om te zorgen dat dat niet gebeurt.
5: Voorkomen dat dat communistisch wordt.
3: Ja.
5: Ja. Ja, en daar gaan we het zo ook nog over hebben, over die dekolonisatie.
3: Mm-hmm.
5: Maar Amerika zette dus alles in om landen bij zich te betrekken, om ze aan zich te binden. Dat was zogenaamde hard en soft diplomacy.
3: Mm-hmm.
5: Hard diplomacy, dan moet je denken aan geld en aan wapens en aan allerlei politieke middelen. En soft diplomacy, dat was meer de cultuur. Dat was weer nu. En daar zit natuurlijk ook dat verhaal van die muziek in. Muziek werd ook gebruikt als diplomatiek middel om mensen te overtuigen dat de VS toch wel echt een stuk beter was dan die gekke Russen.
3: Ja. En daar was ik met mijn onderzoek op gestuit. En om een beetje inspiratie op te doen, was ik een podcast aan het luisteren. The Winds of Change.
5: Ja, die is geweldig.
3: Een Engelstalige podcast is geweldig. En daarin wordt gekeken of een liedje van de Scorpions, waar kort daarna is de muur gevallen, of de CIA dat nummer heeft geschreven om de Koude Oorlog te beëindigen, als het ware.
5: Ja.
3: En het is een heel inspirerende podcast. En daar kwam ook in voor dat jazz als propaganda werd ingezet in de jaren 50. En toen dacht ik, hé, dit is interessant voor mij. Hier moet ik iets mee.
5: Wat was dan het doel van de Verenigde Staten? Wat voor soort idee zat daarachter? Welk beeld wilden ze eigenlijk creëren?
3: Het beeld was in het Engels the land of the free. Dus vrijheid, democratie, democratische waarden. Echt tegen het communisme, wat ze echt als super bedreigend vonden. Je had ook nog McCarthy in die tijd, de senator die alle communisten bedreigde. En op liet pakken en liet berechten. Dus communisme werd als een hele grote bedreiging gezien. En de democratie en de vrijheid, dat moest als boodschap verkondigd worden. En dat moest ook het land van grote kansen voor iedereen. Gelijkheid voor iedereen. Daar zet ik meteen ook een vraagteken bij, want Amerika was helemaal niet zo gelijk. En daar speelden de Russen ook weer keihard op in met tegenpropaganda.
5: Ja, want het was ook de periode van de burgerrechtenbewegingen.
3: Ja.
5: Er waren wetten, de zogenaamde Jim Crow-wetten, die de scheiding tussen zwarte en witte Amerikanen oplegden. Rassensegregatie.
3: Ja.
5: Dat was overal zichtbaar. Dus er was apartheid in scholen, bussen, winkels, woonwijken. Mensen hadden aparte ingangen in cafés voor zwarte en witte mensen. Moeilijkheden om te stemmen voor zwarte mensen. Dus dat was een heel groot onderdeel van de samenleving. Dus all men are created equal, dat was in praktijk helemaal niet aan de hand.
3: Nee. En voor muzikanten was het ook heel ingewikkeld, want die speelden dan wel in grote concertzalen waar ze de ster van de avond waren. Maar dan moesten ze door de achteruitgang naar buiten, want ze mochten niet door de hoofdingang. En de arrestaties die toen ook gemaakt zijn, er zijn muzikanten gearresteerd voor kleinigheden. Er is een incident van Miles Davis, die staat in New York, dus niet in de zuidelijke staten, maar gewoon in New York, voor een hele beroemde jazzclub, de Blue Note. En die staat even een sigaretje te roken nadat hij iemand heeft uitgelaten en hij moet s'avonds nog een keer spelen. En dan komt er een agent en die zegt doorlopen. En Miles Davis zegt, luister, mijn naam staat hier op de gevel. Ik heb het recht om hier te staan. Niks mee te maken, doorlopen. Nou, dat werd gezien als verzet. Hij is gearresteerd. En dat soort dingen heeft zoveel impact gehad.
5: Daar werden ze dagelijks mee geconfronteerd.
3: Dagelijks. En Miles Davis heeft toen Under Arrest geschreven. Dat is een heel beroemd album. En er is ook een film, The Green Book, als je daar meer over weet. Daar laat ook zien hoe het leven was voor een zwarte muzikus. Die probeerde zijn bestaan bij elkaar te scharrelen in die totaal verdeelde wereld.
5: Ja. Gaan we het nog veel over hebben. Even terug naar jouw onderzoek. Want hoe pak je dat dan aan? Je verdiept je in cultuur als propaganda. Dat is best een breed onderwerp.
3: Ja, als je een onderzoek doet, zoals de descriptie die ik geschreven heb, maar ook... Ik ben als docent ook begeleider van profielwerkstukken. En dan moeten ze een theoretisch kader schrijven. Schieten ze allemaal in de paniek, want ze weten niet wat een theoretisch kader is. Nou, dit is eigenlijk het theoretisch kader. Dus je kijkt, wat is de stand van zaken van de wetenschap? Wat voor stukken zijn er over geschreven? In mijn geval ook documentaires, boeken, podcasts, dus inderdaad, Winds of Change. En je kijkt wat er op dit moment bekend is over dat onderwerp, zodat je daarna je eigen onderzoek daar op de schouders kan zetten.
5: Ja.
3: Dus je legt een fundament, je legt een basis van dit is wat we nu weten. Deze stroming kijkt er zo tegenaan en deze stroming kijkt er zo tegenaan. Soms zijn er ook inderdaad verschillende opvattingen, of door de generaties heen veranderen opvattingen over een bepaalde situatie. Geschiedenis staat nooit stil. Geschiedenis is altijd per generatie weer een nieuwe invalshoek. Dus ik was aan het kijken wat nu de manier van kijken was tegen die jazz als propaganda. En ik heb daar een aantal boeken over gelezen. Een hele mooie was van Penny von Eschen. Satchmo Blows Up the World.
5: Dat is een goede titel ook.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en ze heeft ook allemaal woordspelingen in de hoofdstukken. Bijvoorbeeld Ike Gets Dizzy.
5: Oh, ja.
3: Dat is het eerste hoofdstuk.
5: Mooi.
3: Dus dat was een heel belangrijk boek. En daarmee werd de indruk dus heel duidelijk neergelegd dat jazz als propaganda werd ingezet en dat het geen geheim was. Het was geen geheim.
5: En wat was dan de doelgroep van die propaganda?
3: De gewone mensen. Want met de officiële diplomaten ga je naar de houten methode en dan ga je conferenties houden en dan ga je met elkaar praten op hoog niveau. Maar wat de Amerikanen graag ook wilden, was de gewone mensen beïnvloeden en de gewone mensen ervan overtuigen dat democratie een goed iets was en dat ze de Amerikaanse vorm daarvoor moesten kiezen en misschien ook wel de Amerikaanse producten daarbij aanschaffen. Want het is ook een economisch systeem. Het kapitalisme is vooral economisch.
5: Ja, dat moet ook verkocht worden.
3: Er moet heel veel
5: Amerika vragen ze altijd bij een idee, can we sell it? Mm-hmm. Dat is een kapitalistische instelling.
3: Ja.
5: En op welke manier gebeurde dat dan? Welke middelen gebruikten ze daarvoor, voor die propagandamachine?
3: Als je het grote publiek wil bereiken, moet je massamedia gebruiken. En die massamedia waren toen vooral radio. Dus er zijn radiozenders ingericht. In München stond een hele grote zender. In Tanger stond een hele grote zender. En daar stuurden ze allemaal radioprogramma's over de lage frequentiegolf naar Oost-Europa. En naar het Midden-Oosten ook. En daar werden jazzmuzici op afgespeeld. En een heel belangrijk programma was Voice of America met Willis Conover. En dat was een heel invloedrijke DJ. En die draaide iedere week een uur lang jazz. Met de nieuwste platen, met recensies, met gesprekjes met jazzmuzici. En hij was heel invloedrijk. En dat heeft hij decennia lang gedaan.
6: Willis Conover speaking. This is the Voice of America Jazz Hour. The music of jazz parallels the freedom that we have in America, something that not every country has.
5: En daar werd dus ook heel veel naar geluisterd, over de hele wereld.
3: Ja, er werden ook vaak radio's uitgedeeld, zodat mensen konden luisteren.
5: Ja, ja, ja. Dan krijg je de radio en krijg je vervolgens de indoctrinatie.
3: Ja.
5: En er werden ook tournees georganiseerd. Dus die muzikanten die gingen er ook op uit. Die trokken erop uit, in naam van de regering, om de boodschap van het Free America over te brengen.
3: Ja, er zijn vanaf 1957 een aantal tournees geweest die heel duidelijk, gewoon openbaar bekend, georganiseerd waren door het ministerie van Buitenlandse Zaken, State Department. En de eerste was Dizzy Gillespie. Hij was een trompetist en hij ging met een gemengde band, die was samengesteld door Quincy Jones. Ging hij op tournee door het Midden-Oosten en ook is hij in Pakistan geweest. Een andere muzikus die ze hebben ingehuurd was Dave Brubeck. Die nam zijn hele gezin mee, want die wilde het gezinsleven graag voortzetten. Benny Goodman met zijn big band, dat is een klarinetist. Duke Ellington, maar die heeft eigenlijk vliegangst, dus die wilde eigenlijk niet zo graag. En ook Louis Armstrong.
5: Onze Louis Armstrong.
3: Yes.
5: En waarom koos de Amerikaanse overheid dan voor jazz? Wat was het met dat genre wat zo aansprekelijk was?
3: Jazz werd gezien als een echt Amerikaanse kunstvorm. En het is een manier van muziek maken die in het zuiden van Amerika is ontstaan. Daar woonden mensen op de plantages die tot slaaf gemaakt hadden muziek meegenomen met ritmes, met bepaalde toonsoorten, de blue notes. Dus de blues zit er voor een deel in, de Afrikaanse ritmes zitten er voor een deel in. Ze gebruiken instrumenten die door West-Europeanen in fanfares waren meegenomen, als klarinet en trompet en dat soort instrumenten. En die mix, die creëerde een heel nieuwe muzieksoort. Want als je bijvoorbeeld een fanfareorkest hebt, die spelen een marsje, dus rap, tata, rap, tata, dat gaat heel recht op de maat. En die Afrikaanse ritmes eronder, die maakten dat het syncopisch werd en ging swingen en een heel ander gevoel kreeg dan die rechte maten van de Europeanen.
5: Ja, het creëert ook een gevoel van vrijheid, toch? Als je naar jazz luistert, dan ontstaat er een gevoel van alles mag, alles kan, vrijheid.
3: Binnen bepaalde grenzen, want dat is nou juist de grap. En dat is ook iets wat jazz heel speciaal maakt. Je spreekt af, dit is de toonsoort, dit is het tempo en dit is het nummer dat we spelen. En dan speel je het melodietje, maar daarna geef je iemand de vrijheid om een solo te maken.
5: Ja.
3: En die vrijheid, die stond dus symbool voor de vrijheid van Amerika.
5: Ja. Je hebt er ook nog een mooi citaat over, zag ik.
3: Dat is Willis Conover, die DJ dus. Die zegt: "Jazz is a cross between total discipline and anarchy. It's a musical reflection of the way things happen in America. We're not apt to recognize this over here, but people in other countries can feel this element of freedom."
5: Ja, daar heb je weer het verhaal van de vrijheid.
3: Ja.
5: En die zwarte muzici, die hadden natuurlijk ook een voorbeeldfunctie.
3: Voor die tournees werden dus gemengde orkesten gekozen, omdat dat een voorbeeld was van: kijk eens hoe goed wij met z'n allen samenwerken. Mensen van alle kleuren, alle afkomsten. En het was Adam Clayton Powell, dat was een zwarte senator, die opperde het idee om Dizzy Gillespie in te zetten, want dat was een vriend van zijn vrouw die jazzpianiste was. En die kunstvorm jazz, die werd met die optredens van die gemengde bands met name duidelijk gemaakt van: dit is het land van alle kansen. Ook al word je voor een dubbeltje geboren, je kunt miljonair worden, van krantenjongen tot miljonair. Dat was echt het beeld dat ze wilden neerzetten. En zwarte en witte muzici stonden dus samen op een podium om die boodschap uit te dragen.
5: Ja, het grootste exportproduct van Amerika is de American Dream. Hè? Mm-hmm. If you can make it there, you make it anywhere.
3: Ja.
5: En dat was toen dus ook al zo.
3: Ja.
5: Dat, kijk eens hoe divers we zijn, hoe inclusief we zijn.
3: Ja.
5: Hoe iedereen bij ons dezelfde kansen krijgt. Maar de realiteit was natuurlijk anders.
3: De realiteit was heel anders. En ja, zo werd jazz in de tweede helft van de jaren 50 tot een propagandamiddel. Het State Department organiseerde die tournees. Muzici werden ingehuurd en werden op pad gestuurd op best wel hele zware tournees, waar ze een dag vliegen, een dag spelen, een dag vliegen, een dag spelen. En het was best wel heftig. En
5: stonden zwaar onder druk.
3: Stonden zwaar onder druk. En ze werden ook gebriefd van tevoren van: nou, dit mag je wel zeggen, dit mag je niet zeggen. En toen heeft op een gegeven moment Dizzy Gillespie gezegd: ik heb geen briefing nodig. Mijn volk heeft 300 jaar van briefing gehad. Dank u wel.
5: Wauw. Dat is wel een mooie uitspraak. En dan had je de organisatie USIA. Wat was dat precies?
3: De United States Information Agency was de afdeling die dit soort culturele propaganda moest gaan regelen.
5: En hoe werd dat dan gefinancierd? Waar kwam dat geld vandaan?
3: Het was een potje van president Eisenhower zelf. Hij vond het heel belangrijk dat dit gebeurde en hij heeft daar eigenlijk uit zijn eigen budget geld voor apart gezet. Daar waren verschillende commissies, maar de People's Committee is een van de belangrijkste. En daar zat best wat geld in, 2 miljard per jaar.
5: Dat is een boel geld.
3: Dat is een heleboel geld, zeker in die tijd. Maar als bijvoorbeeld de Senaat daarover begon te piepen, dan zeiden ze: ja, maar wapens kosten nog veel meer.
5: Dat als je wel duurder, ja.
3: Een F-16 wil sturen, dan ben je ook best wat kwijt. Het was een geheim wapen, maar eigenlijk geen geheim wapen. De New York Times die schreef op een gegeven moment de volgende kop: America's secret sonic weapon is a blue note in a minor key.
5: Ja, zeg maar, zo secret sonic. Het was wel sonic, maar niet zo secret.
3: Het was niet zo geheim. Nee, de mensen wisten zelf wat ze deden.
5: Oké. Okay. Het was dus ook de tijd, jij noemde het al eerder, van decolonisatie. Na de Tweede Wereldoorlog raken langzaam maar zeker heel veel landen onafhankelijk, die eerst gekoloniseerd waren, bezet waren. Van Zuidoost-Azië tot Afrika. En dat was voor de Verenigde Staten een risico.
3: Dat zagen ze als een grote bedreiging, want ze hadden natuurlijk Rusland als communistisch land eerst geallieerd in de Tweede Wereldoorlog, daarna tegenover zich gekregen. Er was een enorm schisma ontstaan, met aan de ene kant Russen, andere kant Amerikanen. En toen was in 1948 ook nog China communistisch geworden. Dus de Amerikanen zagen dat als een hele grote bedreiging, dat de hele wereld communistisch zou dreigen te worden. En als jij een economisch systeem hebt dat gebaseerd is op geld verdienen, dan is het communisme een enorme bedreiging. Want dan raak je alles kwijt.
5: Dat is heel gevaarlijk. Ja, het is nog steeds een scheldwoord, toch? Socialist of communist. In Amerika, als je iemand zo noemt, dat is niet positief.
3: Nee. En die bedreiging, die zagen de Amerikanen. En dus wilden ze een manier ontwikkelen om de gewone mensen ervan te overtuigen dat democratie en vrijheid belangrijke waarden waren.
5: Ja.
3: En daar werd jazz op ingezet.
5: En dat zag je natuurlijk ook weer in die containmentpolitiek, waar we het eerder over hadden.
3: Mm-hmm.
5: Ik vind, als we het hebben over de jaren 50, de conferentie van Bandung in Indonesië, altijd ook een heel mooi voorbeeld, waarbij eigenlijk heel veel van die landen die net onafhankelijk zijn geworden samenkomen. Afrikaanse landen, mm-hmm. Aziatische Aziatische landen. En hun doel was economische samenwerking en ook politieke samenwerking.
3: Ja. Steun aan elkaar.
5: Steun aan elkaar. En daar werd natuurlijk. En ook weerstand bieden tegen die twee grootmachten. Ja, want de VS en de SU.
3: Wat ik heel grappig vond, dat wist ik niet, dat las ik nu. Dat je had natuurlijk de Eerste Wereld. Dat was kapitalisme. Je had de Tweede Wereld, dat waren de communisten. En zij noemden zichzelf op die conferentie in Bandung de Derde Wereld. En dat is een term die natuurlijk heel eigen leven is gaan leiden daarna.
5: Dat kreeg negatieve connotatie.
3: Het was een neutrale term. Het was een manier om aan te duiden, we horen niet bij de een en niet bij de ander. En dat niet bij die blokken horen, dat was voor Amerika eigenlijk geen optie.
5: Ja, want zij noemden zich de derde wereldlanden ook de ongebonden landen. Ja. De landen die niet gebonden zijn aan of die Eerste of die Tweede Wereld.
3: Ja.

0: fence me in. Het was sowieso een hele dynamische periode, globaal gezien. Het was de tijd van de Suezcrisis in het Midden-Oosten. Premier Nasser van Egypte nam de macht. Die was zeer nationalistisch, maar die flirtte ook met het socialisme en met de Sovjet-Unie. Daar werd Amerika weer heel zenuwachtig van. Kortom, het was een tijd van enorme globale spanningen in Afrika, in Zuidoost-Azië, in het Midden-Oosten. En die muzici die werden daar ook ingezet.
1: Die werden daarop afgestuurd, echt op de brandhaarden.
0: En wat moesten die muzici daar dan doen?
1: Ze moesten spelen. Ze moesten toch hele goede muziek maken. En ze moesten ook laten zien, kijk eens hoe goed wij samenspelen. En kijk eens hoe goed het gaat als je met allerlei mensen samenwerkt. Met zwart, wit. In de band van Gillespie zat ook een vrouwelijke tromboniste. Er zaten Joden in de band. Er zaten mensen met Arabische achtergrond. Dus het was een zak vol gemengde drop, heeft Gillespie ongeveer gezegd. En die moesten spelen op diplomatieke verplichtingen. Ze moesten grote concerten geven voor het publiek. En als die concerten dan klaar waren, dan moesten ze eigenlijk pootjes geven bij de diplomaten. En daar hadden ze dan geen zin in. Dus dan knepen ze er tussenuit en gingen ze jammen in de kelder met de lokale bevolking.
0: Ja. En ze gingen dus overal naartoe, naar het Midden-Oosten, naar Pakistan, naar India.
1: Ja, het was een heel heftig schema. Voor de muzici heel erg uitputtend. Want volgens mij hadden de vliegtuigen ook nog geen verwarming. Dus dan moesten ze van A naar B vliegen. En dan was het steenkoud. Instrumenten bevroren bijna. En dan kwamen ze aan. En dan moesten ze eigenlijk meteen, als ze de trap afkwamen, al de trompet aan de lippen zetten. Maar ze hadden ook wel ontzettend leuke ontmoetingen. Er is bijvoorbeeld bekend dat de koning van Thailand, die was zelf saxofonist, die had een Europese opvoeding gehad. Saxofoon leren spelen, was helemaal gek van jazz. Dus toen Benny Goodman naar Thailand ging, heeft hij elke vrijdagavond gejamd met de koning van Thailand. Koning Boemibol heet hij.
0: Nou, daar hadden we wel bij willen zijn, toch?
1: Dat was
0: een geweldig feest geweest. Soms was die organisatie ook wel een beetje rommelig. Een beetje houtje touwtje. Daar zijn ook mooie voorbeelden van.
1: Ja, want bijvoorbeeld Dave Brubeck, die had een commerciële tournee gehad in Scandinavië. En toen zou hij naar het Oostblok. En in het Oostblok had je toen een visum nodig, want dat was niet zomaar toegankelijk voor mensen uit het Westen. Dus er moest een visa geregeld worden, maar dat had het State Department niet helemaal goed gedaan. Ook omdat Brubeck zijn familie mee wilde nemen. En toen had een Zweedse journalist gezegd, oké, ik regel wel iets voor je, maar dan moet je wel naar Berlijn. En dan moet je in Oost-Berlijn je visum ophalen. En toen kwam de hele familie aan in Berlijn. En die reis om dat visum op te halen, dat bleek nog een heel ingewikkelde. Want, zeiden de mensen daar, je moet even in de kofferbak. Want je mag niet gezien worden als je de grens van west naar oost oversteekt.
0: Wilt u even in de kofferbak stappen, meneer?
1: Gaat u maar even in de kofferbak zitten. Ja. Nou, en Dave Brubeck zei van, nou, dat gaan we dus echt niet doen. Dan arresteren ze me maar. Maar ik ga niet als een lijk in een kofferbak liggen.
0: Met mijn gezin?
1: Ja. Nee, maar dat heeft hij toen in zijn eentje gedaan. En toen zei hij, ik ga gewoon op de achterbank en breng mij maar naar Oost-Berlijn. En toen werden ze aangehouden door een heel gevaarlijke Stasi met een uniform en hele brede schouders. En zag er allemaal heel griezelig uit. Werd in een politiecel gezet in afwachting van wat er ging gebeuren. En op een gegeven moment kwam er iemand binnen en die zei, Sind Sie Mr. Kulu? En Brubeck, Mr. Kulu, waar gaat dit over? En hij schrok een beetje, was best geïntimideerd door de hele situatie. En toen haalde die Stasi haalde een krant tevoorschijn, een Poolse krant, waarin stond Mr. Kulu is coming to Poland. En dat was dus zijn bijnaam in Polen, Mr. Kulu. En toen hij eenmaal wist dat het inderdaad daarover ging, kreeg hij het visum zonder problemen. En hebben ze inderdaad de tournee in Polen en Oost-Europa verder afgemaakt.
0: Dus jazz opende ook weer vele deuren, ook daar?
1: Zeker, ja. De mensen zelf, die lieten alle regels varen als de jazz in het geding kwam.
0: Even terug naar onze grote held, Armstrong. Mm-hmm. Want die deed ook mee aan die tournees. Er is een prachtige foto van hem in Egypte, bij de piramides.
1: Ja.
0: Hij ging ook naar Ghana.
1: Ja.
0: En dat heeft zijn leven wel veranderd, dat optreden.
1: Ja, daar heeft hij heel veel herkenning gezien in de bevolking daar. Hij werd ook ontvangen als een vorst. Hij heeft concerten gegeven voor 100.000 man. Dat is echt een heleboel. Die ontvangsten die waren zo hartelijk en welkom. En hij zag ook gelijkenis met de mensen die hij bij die tournees tegenkwam. En hij realiseerde zich, ik kom hier vandaan.
0: Dit zijn mijn mensen.
1: Dit is mijn volk, hier kom ik vandaan. Tegenwoordig doen ze DNA-onderzoek om te kijken waar dan mensen die tot slaaf gemaakt zijn ooit vandaan gekomen zijn. Maar hij was heilig van overtuigd, ik kom uit Ghana. En die beïnvloeding was dus ook wederzijds. Hij werd in zijn hart geraakt omdat hij zag... dit is mijn land, hier kom ik vandaan. En de muziek die hij maakte, die raakte de mensen daar weer heel erg in het hart. En die beïnvloeding die ging dus ook allerlei kanten op. Afrikaanse ritmes werden weer meegenomen. Ook de muzici van Goodman en van Brubeck zijn beïnvloed door die tournees. Want nadat ze in Zuidoost-Azië en in India en Pakistan hadden gespeeld, heeft Paul Desmond, de saxofonist van Brubeck, die heeft het heel beroemde nummer Take Five bijvoorbeeld toen geschreven, omdat hij in aanraking kwam met allemaal grappige ritmewisselingen. En die Indiaanse ritmes, ja, die zijn voor ons westerlingen nauwelijks te volgen, maar die waren voor die muzici heel inspirerend. En het incident bij de oversteek van west naar oost, bij de Brandenburger Tor, dat heeft Dave Brubeck verwerkt in het nummer Brandenburger Tor.
0: Ja, dus het was echt een wederzijdse beïnvloeding. En dat was misschien niet per se de bedoeling, want Amerika wilde vooral haar kant van het verhaal vertellen.
1: Ja, en dat was een onvoorziene bijkomstigheid.
0: Dat is wat muziek doet.
1: Zeker.
0: Ja. Er stond ook een reis naar Rusland gepland voor Armstrong.
1: Yes.
0: In 1959. Maar het werd niet Moskou, het werd Blokker.
1: Het werd Blokker.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Er is een incident geweest waar Armstrong zo verontwaardigd over was, kort nadat hij terugkwam uit Ghana. Want we hebben nog steeds in de jaren 50 ook de situatie in Amerika met de rassenrellen, met schenden van burgerrechten en een televisieuitzendingen die daar middenop staan. Dus het feit dat televisie was gekomen maakte dat dat soort misstanden direct bij de mensen in de huiskamer binnenkwamen. En daar is op een gegeven moment Armstrong zo van ondersteboven geraakt dat hij zei van jongens, ik doe niet meer mee.
0: Armstrong die eigenlijk altijd in de pas liep, die deed wat de overheid van hem vroeg, die zag op een gegeven moment iets op die televisie en die dacht, nu is het klaar. En nu stop ik ermee. Of ik wil in ieder geval niet meer zo ingezet worden door de Amerikaanse regering.
1: Want het werd toch ervaren als hypocriet.
0: Ja. Nou, en wat dat is, dat incident, dat moment, dat gaan we in de derde aflevering horen.
1: Mm-hmm.
0: Nog even terug naar die muzici zelf. Want je zei al, het was slopend. Ze speelden ook echt een dubbelrol. Ze konden nooit helemaal zichzelf zijn. Misschien wel op het podium, maar ze voelden natuurlijk ook wel, er zat een soort druk achter. Het schuurt en het wringt.
1: Ja.
0: Dat mooi weer spelen. Maar ze vonden het ook alweer heel mooi om elkaar te ontmoeten.
1: Het was natuurlijk ook een kans om de hele wereld te zien en te spelen voor publiek waar je anders never nooit gekomen zou zijn. En die kans, die zag Armstrong, maar ook andere mensen, die zagen dat als een enorme mogelijkheid om hun muziek de wereld in te brengen. En dat was ook iets fantastisch. Dat vonden ze ook heel mooi. Maar die hypocrisie van het moeten uitdragen van de boodschap van vrijheid, terwijl er thuis van alles aan de hand was, dat schuurde zo dat er op een gegeven moment ook, dat is hun medium. Dave en Yola Brubeck hebben daar in 1961 een musical over geschreven, The Real Ambassador. En daarin was een hoofdrol weggelegd voor Louis Armstrong. Het is een verhaal van een fictief Afrikaans land, waar dan ambassadeurs op af worden gestuurd, maar de muzikant is de echte ambassadeur. En een van de liedjes, daar is de volgende tekst: The State Department has discovered jazz. It teaches folks like nothing ever has. En die tekst is ook het motto van mijn scriptie geworden.
0: Ja, dat is een soort van ondertitel die je erbij gezet hebt.

0: the USA. Though I represent the government don't represent somebody.
1: Soms was het ook minder onschuldig, minder luchtig. Soms werd het zelfs gevaarlijk, als er sprake van een staatsgreep.
2: Ja, er is een sprake van een staatsgreep waar de CIA aan heeft meegewerkt, terwijl Louis Armstrong stond te spelen op een podium een paar kilometer verder. En daar is Armstrong niet van op de hoogte geweest. Die muzici werden daar als bliksemafleider ingezet. De Congo was onafhankelijk geworden. Lumumba was een socialist en die was president geworden. Die was verkozen met vrije verkiezingen. Maar dat stond de Amerikanen eigenlijk niet aan en die wilden hem uit de weg ruimen. En terwijl Louis Armstrong stond te spelen, is Lumumba in huisarrest gezet. En kort daarna vermoord. En daar is Armstrong niet van op de hoogte geweest. Dat hij als bliksemafleider werd ingezet. Ja, dat is iets wat hem eigenlijk heel erg zwaar viel. Hij was daar ook heel boos over en heeft gezegd: als ik hier dan burger van Amerika moet zijn en mijn CIA doet dit soort dingen, dan verscheur ik nog liever mijn paspoort.
3: Ja, dus hij was woedend ook over de hypocrisie en het feit dat hij werd ingezet voor doelen waar hij zelf helemaal niet achter stond.
2: Ja.
3: Dat vind ik ook zo interessant aan die hele Koude Oorlog en ook aan de rol van Amerika erin. Die totale hypocrisie van als een land onafhankelijk wordt en kiest voor kapitalisme, dan steunen we het.
2: Ja.
3: Maar als een land dreigt communistisch te worden en dat volk wil dat, lijkt dat te willen. Ja, dan send in the Marines en dan maken we daar een einde aan. Dus hoezo de vrijheid brengen in de wereld als mensen zelf ergens voor kiezen, maar ze kiezen voor het verkeerde, dan mag dat niet.
2: En dan wordt er liever een militaire junta ondersteund dan een socialist die gelijkheid en eten en drinken en schoon drinkwater voor iedereen wil.
3: Ja, dat is echt een...
2: En vaak gaat het ook over grondstoffen.
3: Het gaat ook altijd over geld.
2: Ja. Het gaat over olie, het gaat over uranium. In Congo is uranium aanwezig.
3: Ja.
2: Dus ja, daar zijn grotere belangen.
3: Ja.
2: Ja.
3: We gaan even terug naar ons koude kikkerlandje, Nederland. Mm-hmm. Daar werd namelijk ook propaganda toegepast. En we hadden het net ook over financiële middelen. Onderdeel van die containmentpolitiek was de zogenaamde Marshallhulp.
2: Ja.
3: Dat was een financieel programma. Giften, deels leningen, waarbij Amerika geld gaf aan de westerse landen om ze te laten opbouwen, herstellen na de Tweede Wereldoorlog. Onze westerse regering, onze Nederlandse regering kreeg dat ook. Premier Drees, die was daar erg blij mee.
2: Met zijn koekjes bij de koffie.
3: Met zijn koekjes bij de koffie, dat is een hele mooie anekdote. De minister van Buitenlandse Zaken kwam op visite. En zoals dat ging in Nederland in de jaren 50, kwam de koektrommel op tafel. En mevrouw Drees, die schonk een kopje koffie. En er werd door iedereen, de koektrommel werd opengedaan en iedereen mocht één koekje, één Maria-kaakje van die droge kaakjes pakken. En daarna werd de koektrommel weer weggezet. En de minister van Buitenlandse Zaken die belde vervolgens met de president van Amerika. En die zei: "Well, Mr. President, I think it will be fine if we give the Dutchman his money. Want ze zijn zo zuinig in Nederland. Ik kreeg maar één koekje bij de koffie." En dat zijn de beroemde Maria-kaakjes van Drees.
2: Ja.
3: Ja. Maar dat geld was wel hard nodig, want Nederland lag in puin. Al die landen lagen in puin na de Tweede Wereldoorlog. En het werd ook begeleid door allerlei positieve boodschappen. Het Polygoonjournaal was er heel enthousiast over. Onze vriend Amerika steunt ons.
2: Daar werd ook best vet op ingezet. Want er was wel een aarzeling in Nederland om Amerika als grote vriend te zien. Ze vonden ze cultureel echt redelijk achterlijk. Want symfonieorkesten en ballet en dat soort dingen en beeldende kunst, dat kwam allemaal uit Europa, uit Nederland, uit Duitsland. En Amerikanen werden gezien als cultuurbarbaren. Dus daar moest een antwoord op komen. En ook de invloed van Amerika in de onafhankelijkheid van Indonesië, dat lag nog niet lekker. Dus die Amerikanen die werden niet altijd als de grote bevrijders gezien. Wel in de Tweede Wereldoorlog context, maar in andere contexten waren ze toch een beetje platvloers. Waren ze uit op het grote geld. En was er weinig verfijning te vinden in Amerika. En daar moest een antwoord op gegeven worden.
3: En hoe zag dat antwoord daar dan uit?
2: Nou, er was bijvoorbeeld de Reader's Digest. Daarin werden artikelen gecomprimeerd en echt met zorg uitgekozen wat er naar Europa kwam. De Donald Duck werd geïntroduceerd. Die bestond al, maar nu werd het ook juist gebruikt om de kinderen. Met Dagobert Duck en de American Way of Life, iedereen in een auto.
3: Dus Donald Duck is gewoon propaganda?
2: Is niet geheel vrij van propaganda, ja. Ik ben enorm fan van Donald Duck.
3: Ik ook.
2: Mijn moeder heeft hem opgezet toen ik 32 was, toen was ik boos.
3: Ja.
2: Wat er verder nog gebeurde was bijvoorbeeld het inrichten van America Studies. In Amsterdam is toen het John Adams Instituut gekomen. Zodat je als student ook kon bestuderen hoe de Amerikaanse samenleving in elkaar zat. En dat dat iets goeds was. En uitwisselingsstudenten, er werden allerlei programma's opgezet met een beurs. Waardoor Amerikaanse studenten naar Europa kwamen. Europese studenten naar Amerika gingen. En dat was een soort idee van uitwisseling zal de wereldvrede bevorderen. En dat is wel grappig, want ik ben zelf ook uitwisselingsstudent geweest. Ja. Ik heb meegedaan aan een programma en er waren allemaal selectiedagen. En het was 1983 en op een gegeven moment was een van die selectiedagen op een zaterdag dat ook de anti-kernwapendemonstratie was.
3: De grote demonstratie.
2: Ja, in Amsterdam. En toen heb ik een briefje gestuurd. Beste organisatie, ik zou heel graag naar Amerika willen, maar ik moet vandaag even demonstreren tegen de kernwapens, dus ik kom niet. En het antwoord was vervolgens, nou, wat aardig. Heel leuk en aardig. Je mag wel uitwisselingsstudent worden, maar je gaat naar Australië.
3: Jij bent geen propagandamateriaal, Jantien. Wordt niet ingezet voor propaganda.
2: Ik was niet geschikt, maar Australië was ook heel leuk. Maar dat wederzijdse begrip van it's a small world after all, dat is iets wat wat ook wel in mij is gaan zitten. Van internationaal begrip en uitwisseling, dat staat heel dicht bij me. Ja. Maar daar was de jazzmuziek dus ook een onderdeel van.
3: Ja.
2: Wat ik ook niet wist, is dat schilderkunst ook is ingezet. En met name het abstract expressionisme. Mensen als Jackson Pollock, met die spetters allemaal. En Mark Rothko is ook een schilder van hele grote werken die van alles kunnen betekenen. Die werden ook ingezet als symbool van de vrijheid van Amerika. Want dat was kunst die in Amerika was ontstaan. Werd ook gezien als echt Amerikaans. En dat moest dus ook de wereld in. En er is een tournee van die schilderijen die ook door Amsterdam, Brussel, overal is vertoond in Europa. Die kunst is dus ook ingezet als soft diplomacy.
3: En wat betekent dan grijze propaganda daarin? Wat verstaan we daaronder?
2: Ja, behalve die echt duidelijk aanwezige dingen als kunst, muziek, Marshallhulp, heb je ook nog de pers. En de grijze propaganda is een manier om de pers te beïnvloeden. En dat kan je op twee manieren doen. Je kan zeggen van dit kan je beter niet schrijven, dat is een vorm van censuur. En je kan de dingen die wel in de krant komen op een presenteerblaadje aanbieden van hey, kijk, hier is een heel mooi artikel met leuke foto's erbij, kun je dat niet plaatsen? En die grijze propaganda die kwam best vaak voor. En zeker ook in Nederland. En dat is iets wat ik in mijn scriptie ontdekt heb.
3: Want er is een voorbeeld van de Antwoordman.
2: Ja, dat is een heel berucht verhaal. Er was een radioprogramma, de Antwoordman van de AVRO. En iedere week was daar een uur waarin vragen gesteld werden van nou, hoe kan ik mijn handdoeken het beste zacht maken en wat voor brood zit er in tarwebrood? Nou, allerlei huishoudelijke dingen. En daartussenin werden allemaal Amerikaanse boodschappen gesmokkeld van is het niet goed om een ijskast te hebben? Er werden allerlei promotiedingen over Amerikaanse economische aspecten
3: een soort verholen reclame. Ja,
2: en op een gegeven moment kwam dat uit. En toen heeft de Volkskrant, die had een onderzoeksjournalist daarop gezet. En die had dit uitgevonden. Dat er dus iemand in de redactie de hele tijd gevoerd werd met Amerikaanse vragen. En die Volkskrant is toen onder druk gezet door de Amerikaanse diplomatieke dienst. Doe dit niet. Niet publiceren. Maar ze hebben het toch gedaan. Ja, want
3: freedom of press. Ja.
2: Bij de vrijheid van pers. Ja. Absoluut. Dus we mogen dit zeggen. Maar daarna is het programma wel heel snel uit de lucht gehaald.
3: En ook die andere krant in Nederland, NRC, had ook een onderzoek gedaan.
2: Ja, maar dat is pas heel recent. Dat heeft te maken met het feit dat de archieven van de BVD vorig jaar zijn opengegaan.
3: Ja.
2: En de BVD was de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Nederland. En die bleek dus ook allemaal journalisten in de gaten gehouden te hebben in de jaren 50-60. En er waren enorme dossiers. Mensen werden afgeluisterd, mensen werden tegengewerkt, mensen werden weggepromoveerd naar een baantje waar ze geen kwaad mee konden. En NRC heeft dat uitgezocht. En dat was voor mij een enorme steun in mijn onderzoek, omdat ik dacht, ja, ik ben niet gek. In Nederland gebeurde dit wel degelijk. En er zijn ook in die BVD-archieven echt bizarre dingen. Waar bijvoorbeeld, dat is dan iets later, in de jaren 70 heb je die kapingen in Nederland, de treinkapingen en zo. Wat de CIA bijvoorbeeld deed, is een krat met colaflesjes dan in zo'n gegijzelde trein of school afleveren als eten en drinken. En in die kratten zaten dan geheime microfoontjes. En dat was er ingebouwd door de CIA. En dat soort beïnvloeding, daar was toen ook dus medewerking van de CIA in Nederland op.
3: Een soort James Bond-achtige praktijk.
2: Heel erg James Bond, ja.
3: Dus Nederland was ook een target voor propaganda.
2: Absoluut.
3: Ja, wat ik zo grappig vind als historicus, is dat men daar dan zo verbaasd over was.
2: Mm-hmm.
3: Als historici kijken natuurlijk terug en die zeggen, ja, nee, natuurlijk was er sprake van propaganda. Ik denk dan, ja, denk je dat die Marshallhulp, dat hele financiële programma, dat gratis was? Ik bedoel, toen de Koreaoorlog uitbrak in 1950, toen kreeg premier Drees te horen van de Amerikanen, we willen toch wel even dat je een paar duizend vrijwilligers naar Korea stuurt. Nou, daar had Drees helemaal geen zin in. Die zei, luister, we hebben net een Tweede Wereldoorlog uitgevochten hier. We
2: en politionele acties ook nog even.
3: En we moeten ook nog in Indonesië aan de slag. Mm-hmm. En wij willen helemaal niet naar Korea. Nou, meneer, u krijgt toch een heleboel geld van ons.
2: Ja.
3: Ik zou dat toch nog maar eens even heroverwegen. Dus natuurlijk hadden ze hun klauwen in die Nederlandse maatschappij.
2: En het zijn hele grote mechanismes waar je, als je erin zit, eigenlijk geen weet van hebt, omdat het toch voor een groot deel verholen gebeurt. Maar sommige dingen zijn openbaar, andere dingen zijn veel verstopter. Die grijze propaganda was echt een aspect wat mensen niet wisten.
3: Nee, en wij zeggen dat misschien nu over vroeger, maar wij weten natuurlijk ook niet op welke manier wij beïnvloed worden door pers en wat wij wel en niet zien over de grote wereldproblemen op dit moment.
2: Of hoe we gevoerd worden met bepaalde gekleurde berichten.
3: Dus er was in die tijd eigenlijk geen vrije pers, of wel?
2: Er was behoorlijk sprake van beïnvloeding en niets was wat het leek.

0: We gaan terug naar Blokker. Het plaatsje Blokker. Want Nederland was dus een target in de propaganda door Amerika.
1: Ja. Precies in de periode dat dit allemaal speelt. Met die grote tournees, met die beïnvloeding, met die Koude Oorlog die echt behoorlijk hoog aan het oplopen is met moordpartijen en Suez-crisis en allerlei factoren die maken dat de diplomaten allemaal onder hoogspanning staan. In precies die periode speelt Armstrong in Blokker.
0: En de grote vraag is, was dat nou een onderdeel van het propagandaprogramma van de VS?
1: Ja, want je zou kunnen zeggen, met de muziek van Armstrong wordt het gewone publiek ook warm gemaakt voor de democratie, voor het idee van gelijkheid, Land of the Free. En Armstrong die kon even niet naar Moskou, dus die kon misschien beter iets anders gaan doen.
0: Werd hij daarvoor ingezet toen? En toen ben je gaan rondvragen en gaan grasduinen. Was dit nou onderdeel van het propagandaprogramma?
1: Ja, want je denkt, zit ik nou op het goede spoor of ben ik helemaal abuis? Ik ben met Bert Fuisje gaan praten. Dat is een jazzjournalist. Die heeft een aantal boeken geschreven. Is echt iemand die verstand van zaken heeft hier. En die zei van, nee, het was gewoon muziek. Het waren commerciële optredens en er was geen sprake van inmenging.
0: Het was geen politiek doel.
1: Dat zei Bert Fuisje.
0: Ja.
1: En die weten wel het een en het ander van. Dus nou, ik dacht, nou, misschien niet. En toen ben ik ook gaan praten met iemand met wie ik in het bestuur zit. Dat is Cees Hamelink. En Cees Hamelink is hoogleraar geweest communicatie. Heeft ook diplomatieke dingen gedaan in het Midden-Oosten. Hij heeft voor de VN gewerkt. Heeft heel veel verstand van zaken van deze diplomatie. En is jazzliefhebber. En die zei, ja, het zou heel gek zijn als het niet aan de hand was. Want ze hadden zoveel manieren om de bevolking te beïnvloeden. En dit was een heel belangrijk instrument in andere landen. Het zou gek zijn als dat hier niet zou worden toegepast. En zelf zei hij, ik heb me ook wel eens afgezitten vragen, die nachtconcerten in het concertgebouw. Er zijn 2000 stoelen. Die kosten 6,50 gulden of een tientje. Dat kan nooit uit. Daar kan je nooit die enorme big bands van betalen. Daar kan je niet die grote jazzhelden van hebben. En misschien als combinatie, want het waren combinaties met het koerhuis of met een andere venue waar ze dan 's middags optraden en 's nachts in het concertgebouw. Dan nog, de hotels, het vervoer.
0: Daar moet meer geld achter zitten.
1: Daar moet
0: een groter propagandaapparaat achter zitten.
1: En hij heeft me toen op dat spoor gezet dat ik dacht van, nou, ik ga het toch doorzoeken.
0: En dan heb je als onderzoeker een verhaal. Want de een zegt, nee, natuurlijk was het geen propaganda. De ander zegt, ja, het zou raar zijn als het niet zo was. En dan moet je op zoek gaan naar bewijsmateriaal.
1: Ja, ik was op zoek naar de missing link tussen het grotere Amerikaanse verhaal en het optreden in Blokker.
0: Jij bent de archieven ingegaan.
1: Ik ben gaan zoeken. Ik ben naar het West-Fries archief gegaan om alle gemeenteraadsbesprekingen van de gemeente Blokker op te vragen. Ik heb het Nederlands Jazzarchief bezocht met de knipselmappen. En ik wilde eigenlijk ook weten of er financiële steun was. Dus ik was ook op zoek naar een manier om te kijken, was er financiële stroom van Amerika naar bijvoorbeeld hotels of het bestuur van het festival Blokker? Kregen die geld hiervoor? Maar ja.

0: Amerika naar bijvoorbeeld hotels of het bestuur van het festival Blokker kregen die geld hiervoor. Maar ja, daar kon ik mijn vingers niet achter krijgen.
1: Ja, en ik zag jou als vriendin en als collega ook veranderen. Ik zag je steeds meer in een rabbit hole terechtkomen. Op school vroegen we ons wel eens af waar Jantien... ja, die zit weer in een archief. Wat is ze daar dan aan het doen? Ja, ze is op zoek naar een link. Ik weet het ook eigenlijk niet. Maar je raakte daar steeds meer door geobsedeerd, had ik het idee.
0: Ik moest antwoord hebben.
1: Dat is het ook met een goede vraag en een goed onderzoek. Dan leef je dag en nacht in dat onderzoek en dan moet je weten hoe het zit.
0: En het ergste was, ik wist op een gegeven moment dat er een archiefdoos was met het financiële en bestuursmateriaal van het festival Blokker. Maar die kon ik niet krijgen.
1: En waar was die doos?

0: DJ Felicia.
1: Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Daar horen we vandaag. Dat gaan we vandaag horen van onze vaste correspondent Oscar van Dam. Die hangt aan de lijn en die gaat ons meenemen in wat op de eilanden gebeurt vandaag. Oscar Bonocci. Sorry, Oscar Bonocci.
2: Bonocci, hoe gaat het?
1: Goed. Goed, Oscar. Oh, ja. Nee, fijn.
2: Ik was even bang dat ik je niet hoorde, maar nee. We zijn er gewoon.
1: Ja. Het Antilliaanse Dagblad heeft vandaag gemeld dat van de schoolbesturen op het eiland van Curaçao een grote onderwijscrisis aankomt. Wat is er aan de hand?
2: Nou, enerzijds is dat jammer genoeg niet de eerste keer dat er de noodklok wordt geluid. Maar het lijkt nu wel erger dan in het verleden. Ja. Antilliaans Dagblad heeft dan donderdag geschreven dat de schoolbesturen alarm hebben geslagen. Omdat elk jaar hebben we op Curaçao nieuwe docenten nodig. Dat heeft echt volgens mij elk land. Maar op Curaçao wordt er meer gewerkt met docenten. Of uit Nederland, of uit Suriname, die voor een bepaalde periode komen werken en dan weer weggaan. We hebben daarnaast te maken met het feit dat veel Curaçaose docenten in de afgelopen jaren bijvoorbeeld naar Bonaire zijn gegaan. Ja. Omdat daar de salarissen hoger zijn. Die worden betaald in dollars. Inderdaad. En wat het specifieke probleem nu is, alle schoolbesturen moeten zorgen dat ze voldoende docenten hebben. Maar er is een trage vergunningsprocedure. Docenten zeggen toch af omdat ze vinden dat het salaris niet hoog genoeg is. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld dat er te weinig wordt gedaan om hun tegemoet te komen. En dan wil je uit Nederland komen, maar moet je ook nog zelf je verhuiskosten betalen. Nou, dat zijn allemaal problemen die bij elkaar ertoe leiden dat als dadelijk het schooljaar weer begint. Ja, het is elk jaar passen en meten, maar nu lijkt het nog veel erger dan normaal, zo schrijft de Antilliaans Dagblad.
1: Ja, ja. En is er al een plan in motie gezet om het, om het te verbeteren? Deze situatie?
2: Aan plannen volgens mij geen gebrek. Want elk jaar zegt de minister van Onderwijs dat er hard aan gewerkt wordt. En dat ze samen met de schoolbesturen hier een oplossing voor proberen te vinden. Maar als je nu ziet dat sommige scholen zeggen maar 60% van de roosters in te kunnen vullen. Ja, dan kun je niet met een beetje passen en meten. En nee. Ik weet bijvoorbeeld van een school. Kijk, elke school heeft hier problemen mee. Dus ik zal niet per se de school noemen. Maar ik weet wel dat vorig jaar op een gerenommeerde middelbare school op Curaçao het een half jaar duurde voordat de geschiedenisdocent aangenomen werd. Wat betekent dat dus een half jaar lang de lessen niet gegeven kunnen worden. Wat betekent dat leerlingen niet in de klas kunnen komen en buiten zitten te wachten. Ja, dat zijn natuurlijk problemen die je... Ja, dat wil je niet.
1: Dat kan namelijk niet. Nee.
2: Het kan niet. Het mag waarschijnlijk. Ja, mogen. Het kan niet anders. Maar gewoon het aanwas van voldoende docenten is elk jaar een probleem. En het heeft te maken met onder meer die lage salarissen wat ik noemde. Maar ook het feit dat heel veel docenten gepensioneerde leeftijd hebben bereikt. En die worden dan nog ingevuld. Maar hoeveel jaar kun je nog een docent, nadat hij met pensioen is gevraagd, nog elke keer vragen, kom alsjeblieft weer lesgeven. Dat houdt ook een keer op natuurlijk. Ja. Want ja, die mensen worden ook ouder en die kunnen het misschien minder goed. Dat zijn

0: allemaal problemen die er nu toe leiden. En ja, 60%. Laten we erover hebben dat, zeg maar, in het verleden was het altijd, nou ja, nog 10% of 15% moeten nog invullen. Maar 60% is bijna dat de helft van de roosters niet ingevuld kunnen worden.
1: Inderdaad.
0: En dat is echt een probleem.
1: Het is zorgwekkend, ja. Hey Oscar, de tijd dringt, maar ik wil de volgende thema niet overslaan. Vlag van Curaçao zou vermoedelijk bij een tanker betrokken zijn geweest in de straat van Hormuz. Ja. Hoe zit dat?
0: Toen ik dat hoorde, moest ik ook even... Kijk, daar wordt Curaçao wordt niet elke dag met de straat van Hormuz gelinkt. En woensdagavond laat heeft de Amerikaanse krijgsmacht laten weten dat ze een tanker hadden aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar de Iran. Mm-hmm. En ja, dat mag niet. En er zijn zelfs Hellfire-raketten op de schoorsteen van de tanker afgevuurd. Heel heftig nieuws.
1: Ja.
0: Dat Amerika's boten tegenhoudt die daar naartoe gaan, die illegaal varen, dat is geen nieuws, maar wel dat het Curaçao erbij betrokken is. Maar nu heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening laten weten dat Curaçao geen olietankers heeft onder Curaçao's vlag.
1: Ja.
0: Dat heeft Curaçao niet, punt. Maar er zijn wel mensen die op een zogenaamde dark fleet varen. Dus dan hang je eigenlijk gewoon de blue wave hang je dan op je boot. En dan doe je alsof het van Curaçao is.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat raakt aan Curaçao. Maar eigenlijk is het gewoon alleen maar een manier van die eigenaar van die boot om onder een valse vlag te varen.
1: Ja, dus het eigenlijk hebben we dus piraten zijn aan de...
0: Piraten. En de Blue was natuurlijk heel populair. Dus die hebben Curaçao zien voetballen op het WK. Die dachten van, laten we die naam eens maar gebruiken.
1: Ja.
0: Nee, het is... We lachen erom. Het is natuurlijk best een heftige zaak. Maar het ministerie op Curaçao heeft gezegd, Curaçao is daar niet bij betrokken. En ze roepen ook op mensen niet... Op de media om daar voorzichtig mee om te gaan. Maar ja, de media moet natuurlijk melden. Als Amerika meldt dat ze een boot aanvallen.
1: Ja, zeker.
0: Een tanker.
1: Nee, het had grote gevolgen kunnen hebben voor Curaçao. Maar we zijn blij dat dat niet is zo geweest.
0: Gelukkig.
1: Ja. Ja, nou Oscar, vandaag was het kort maar krachtig. Maar dank je wel nogmaals voor je inzet. We spreken elkaar volgende week weer in de Nacht van Caribisch Netwerk.
0: Doen we, bedankt.
1: Yes, Bonocci. Wil je meer weten op de website van caribischnetwerk.ntr.nl? Publiceren we elk weekend een weekoverzicht waar je meer kunt weten over het Caribisch gebied. Zometeen hoor je vroeg en tot zover de Nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, drumidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vannacht, de nacht van 17 juli, is het mijn genoegen geweest. Tot de volgende keer.
2: NPO Radio 1.
3: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Ze werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Ze kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Welleroyter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem een miljoen euro betalen. Welle Reuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjark Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Puff Your Cares Away, zo werd roken jarenlang verkocht. Als een momentje van ontspanning, vrijheid en ontsnappen aan de dagelijkse zorgen. Maar achter dat beeld zit een industrie die mensen verslaafd maakte aan een product dat schadelijk is. De vraag is dan, hoe vrij ben je eigenlijk als je verslaafd bent?
2: Vroeg.
4: Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 17 juli. Er is jarenlang actief campagne gevoerd om roken uit het straatbeeld en uit de popcultuur te doen laten verdwijnen. Maar wie door TikTok of Instagram scrollt, ziet de sigaret steeds vaker terug. Popsterren poseren ermee, influencers maken video's waarin de sigaret bijna een accessoire is geworden, en ook in films lijkt roken weer helemaal terug. Is dat gewoon mode of kijken we naar een nieuwe generatie tabaksmarketing? Daarover ga ik in gesprek met longarts en tabaksdeskundige Wanda de Kanter. Wanda, goedemorgen.
5: Morgen.
4: Nou, het scheelt dat ik niet verslaafd ben aan roken, maar we gaan het natuurlijk een heel uur hebben over het onderwerp roken. Hoe ben je zelf zo betrokken geraakt bij dit onderwerp?
5: Ik was een enorme roker vanaf mijn 12e. En ja, ik wilde eigenlijk nooit stoppen. Ik had alle gedachtenkronkels van het verslaafde brein. Tot ik op mijn 47ste, ik was toen al heel lang longarts, door mijn dochter werd betrapt op roken. En dat was voor mij het moment dat ik wist, ja, voor haar stond roken gelijk aan de dood. Dat het echt geen goed idee was om als moeder en als longarts te roken. En toen ben ik heel hard aan het werk gegaan om te begrijpen waarom ik rookte. En ben daartoe achtergekomen wat het maakt dat het zo verslavend is. En hoe het grootste deel van de mensen die rookt verslaafd zijn. En dat je vrije wil helemaal niet meer er is. Mm-hmm. Je bent niet meer vrij om te zeggen, ik rook de volgende sigaret niet. Nee, die ga je toch weer roken.
4: Nee, de verslaving neemt dat natuurlijk over. Maar je zegt dus eigenlijk dat jouw dochter degene was die op de hoogte was van de gevaren van tabak. En die tegen jou zei van, hey, dit kan eigenlijk niet.
5: Ja, en het rare is natuurlijk dat ik was op de hoogte. Want ik zag patiënten, ik heb duizenden patiënten natuurlijk slecht nieuwsgesprekken gehad over u heeft longkanker en u heeft uitzaaiingen en u heeft niet lang meer te leven. Al dit soort gesprekken.
4: Ja.
5: Mensen heel benauwd met COPD, chronische bronchitis, zien overlijden. En toch rook je zelf niet in het ziekenhuis, dat mocht ik al lang niet meer. Maar pas op het moment dat ik begreep hoe die verslaving in elkaar stak, en eerst geef je jezelf de schuld en daarna realiseer je dat je gewoon je brein is overgenomen. En het is niet alleen de nicotineverslaving zelf, maar ook natuurlijk de enorme impact van reclame, van beelden, van films.
4: Je kan er bijna niet omheen.
5: Je kan erbij, en zeker toen, ik ben vanaf 1990 longarts, dus al heel lang geweest, nu niet meer. Dus die impact die reclame op het brein heeft, de impact die reclame op kinderen heeft, heel erg erbij willen horen. Dat en dan alles gecombineerd met prachtige reclames, ja, dat maakt je zo jong al zo verslaafd.
4: Ja, precies. Ja, je noemde het al even, was in de jaren 90 al longarts. Was dat in die tijd normaal om te roken?
5: Ja, ik denk in die tijd dat het nog normaal was. Ik weet dat ik toen in 1984 mijn opleiding begon tot longarts. Dat we nog konden roken op de eerste hulp. Dat je 's nachts had je natuurlijk veel diensten. En dat het toen nog eigenlijk best wel normaal was. Ja,
4: precies. Nou, we gaan het nu een heel uur over roken hebben. En voor sommige mensen is een deel van de charme dat roken een beetje een taboe is, maar ook wel weer cool. En daarnaast zien roken doet roken. Nou, in dit geval hoort roken doet roken misschien wel. Hoe voorkomen we dat mensen door dit gesprek getriggerd raken om te gaan roken?
5: Ontzettend goede vraag is dat. Ik had net de podcast deze week van VSR geluisterd. En dan denk ik, ja, ga ik die nou delen? Ga ik nu zelf weer reclame maken, omdat deze podcastjournalisten eigenlijk alle gedachtenkronkels hebben overgenomen van de tabaksindustrie. Ja. Van ja, ik ben rebels, ik ben autonoom en hedonist en nihilist tegelijk. Dan denk ik, ja, wacht even, je bent autonoom in je beslissingen. Je bent natuurlijk niet autonoom in je beslissingen als jij de volgende sigaret moet roken. Je wil hem niet roken, je moet hem roken. Dus dat is Dat is een hele rare vorm van vrijheid. En rebellie, ja, dat zit natuurlijk in al die marketingstrategieën. Dat jij iets stouts doet of iets stiekems, maar het zijn allemaal gedachtenkronkels.
6: Ja.
5: Ik heb een column geschreven over de 70 mythes van tabaksverslaving. Er zijn 70 gedragskronkels of gedachtenkronkels die jou dat rookgedrag in stand doen houden. En het is echt allemaal verslaving. Het staat in de top 3. Na heroïne en crack is nicotine de volgende.
6: Jeetje.
5: Er is nu zelfs een land dat het wil dat nicotine op de drugslijst wil gaan zetten.
6: Oh, dus echt volledig verbieden.
5: Inderdaad. Ja.
6: Ja, nou, dat spreekt natuurlijk niet heel erg van autonomie als dat allemaal van die gedachtenkronkels zijn. Je wordt eigenlijk een beetje overgenomen door je eigen hersenen, zal ik het zo zeggen?
5: Ja, je hebt natuurlijk het bewuste en het onbewuste. We weten natuurlijk allemaal dat het bewuste maar heel klein is, je werkgeheugen. En dat het grootste deel allemaal onbewust gaat. En ook reclame gaat natuurlijk heel erg via het onbewuste. En keuzes maken, je bent al aan het roken voordat je überhaupt hebt nagedacht. En ja, eigenlijk zijn rokers een soort kwijlende honden die de hele dag cues hebben van die koppelen roken aan overal waar je het maar kan zien. En ik hoorde ook in deze VSR dat mensen zeggen, ja, ik rook een momentje voor mezelf en om een beetje tot rust te komen. Feit is, nicotine tekort geeft gevoelens van onrust. Dus ja, je ontwenningsverschijnselen dwingen jou weer om te roken. Maar het heeft niks te maken dat jij wil roken, maar dan moet je roken.
6: Ja, het is eigenlijk een vicieuze cirkel waar je dan in belandt.
5: Ja, precies dat.
6: Zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze in de NPO Luister-app. Nou, we hadden jarenlang het idee dat roken juist uit het straatbeeld en uit de popcultuur verdween. Maar ik zie de laatste tijd ook heel veel in films, denk ik vooral, dat er ook rokende acteurs en actrices zijn, maar ook artiesten die op het podium zelfs aan het roken zijn, influencers zie ik voorbij komen. Herken je dat beeld? Zie je dat ook om je heen?
5: Ja, ik herken dat beeld en ik zie ook dat er steeds meer columns over geschreven worden, hoe dat nou komt. En wat je dus ziet is dat er roken is natuurlijk een beetje weg uit de maatschappij gedrongen. Hè, door dus natuurlijk niet meer in de horeca kan gerookt worden.
6: Nee, niet meer op de terras inderdaad. In steeds meer parken wordt het verboden.
5: Ja, en je ziet het ook. Op werk kan het niet meer. Dus is in de laatste 20 jaar echt ontzettend veel veranderd. Het aantal rokers is van 24% naar 12% gedaald. Er is heel erg veel gebeurd.
6: Ja.
5: Het gevolg daarvan is dat
6: positief.
5: Dat is heel positief. Het gevolg is dat je het roken niet meer zo ziet. En doordat het aantal rokers gedaald is, zie je ook niet meer zoveel ziekte door roken. Ik heb heel veel mensen verloren in mijn omgeving. Ooms, tante, oma, nichtje aan longkanker, aan heel jong hartinfarcten. Mm. En hoe minder mensen roken, hoe minder je dat hoort. Dus ik denk dat het een heel groot deel is dat er het minder zichtbaar is, maar nog steeds heel groot aanwezig is. En dat de rol van de tabaksindustrie enorm is. Ze hebben een miljardenbudget voor reclame, marketing, lobby. En we zien wat de tabaksindustrie letterlijk heeft gezegd in 2017. We gaan nu voor een rookvrije generatie. We hebben natuurlijk het concept gekaapt. We hebben daar een miljard in geïnvesteerd. En tegelijkertijd zijn ze.
6: Dat klinkt gek. Een tabaksindustrie wil voor een rookvrije generatie gaan.
5: Nou ja, dat is ook gek. En dat is. Zij hebben een soort. De hele markt overspoeld met nieuwe nicotineproducten die net zo verslavend zijn.
6: Ja.
5: En die een enorm gateway-effect hebben gegeven. Zoals al die kinderen die aan het vapen zijn en 70% van hun gaat ook sigaretten roken. Maar ze hebben zoveel budget gestopt in het marketen van gewone sigaretten. Ja. Dat het blijkt echt een leugen te zijn. En we zien nu dat er een hele grote Marlboro-campagne is in landen waar reclame nog in het openbaar kan.
6: Mm-hmm.
5: In Duitsland, in Indonesië, heel veel landen in Azië. Er is een I am Marlboro, en nu ben ik ook alweer bang dat ik reclame maak. Is er een campagne, as we speak today, dat ze zeggen, we gaan voor een rookvrije wereld. En ondertussen marketen. En dan zie je dat er heel veel influencers betaald worden om sigaretten op allerlei manieren aan te prijzen. Wat je ook ziet is dat de hele discussie over vapende kinderen gaat, maar niet meer over sigaretten.
6: Nee.
5: Er zijn eigenlijk helemaal geen campagnes meer over sigaretten, terwijl ze nog steeds even dodelijk zijn. 2 van de 3 gebruikers gaat eraan dood. En ja, mensen en jonge mensen leven natuurlijk heel erg in het nu. Dus die lange termijn effecten vinden ze niet zo relevant. En als je ondertussen je brein wordt volgestopt met rebellie, autonomie in de campagnes van deze tabaksindustrie, dan ben je gewoon overgeleverd.
6: Ja. En op wie wordt er dan getarget als we het hebben over deze marketing? Gaat het dan echt van jong naar oud?
5: Nee, het is de rokers, die hoef je niet meer te targeten. Die zijn al verslaafd, daar heb je niks te zoeken. Dus Hoe jonger, if they got lips, we want them. Hoe jonger, hoe beter, hoe onrijper het brein, hoe gevoeliger het brein is voor nicotine, voor dopamine. Dat is het stofje die zegt, ik wil dat nog een keer en ik wil dat nog een keer. En zij noemen de kinderen replacement smokers, de vervangers. De kinderen die de dode rokers. Ja. En wat je ziet is dat reclame is bij Formule 1 is enorm. Bij muziekfestivals, bij overal waar social media's, dat is waar de kinderen zijn. Ja. De ouders of de oudere rokers, die komen daar helemaal niet. Het is helemaal gericht op kinderen. Dat zie je aan de smaakjes, aan de kleurtjes, aan de verpakkingen, aan de campagnes. Ze zijn niet uit op oude rokers, nee.
6: En doen ze dat ook omdat kinderen wellicht, of jongeren misschien, ook gevoeliger zijn voor deze tabaksindustrie?
5: Kinderen zijn natuurlijk sowieso heel gevoelig voor alle vormen van reclame, van rolmodellen en van peer group pressure erbij horen. Ja. Supergevoelig. Ja. Maar het onrijpe brein is ook supergevoelig voor nicotine. En eenmaal heel jong geleerd is het heel oud gedaan. Dus 2 van de 3 kinderen die een sigaret of een vape probeert, wordt een dagelijkse roker. Dat gaat heel snel.
6: Het begint al bij het proberen van een sigaret of van een vape.
5: Ja, niemand realiseert zich. En dat komt vooral omdat bij nicotine geen roes is. Dus als je heroïne en crack in de klas gaat gebruiken, zelfs cannabis, THC, dan gaan mensen iets aan jou merken. En je gaat ook niet 20 whisky op een dag drinken. Maar als je dit doet met sigaretten, is dat je verandert niet van gedrag. Dus je moet zorgen dat mensen niet meeroken. Maar verder heeft niemand last van jou. En omdat je niet rare dingen gaat doen. Het is heel erg. Ja, het hoort er gewoon bij voor sommige mensen. Ja.
6: Misschien zie ik het onbewust. Want ik had wel het idee dat er juist steeds minder reclame was voor sigaretten. Of dat er steeds minder mensen gingen roken. Maar wanneer viel jou voor het eerst op dat die zichtbaarheid van de tabaksindustrie weer opkwam? Of toenam eigenlijk?
5: Nou, je hoort natuurlijk in het begin. Je ziet die enorme hoeveelheid aan kinderen die aan het vapen is. Er zijn natuurlijk ook schoolpleinen af geweest. Je hoort dat jongeren dan zeggen, ja, die vapes dat zijn voor de kleintjes. En dan, ja, ik kijk eens hoe ik eruit zie. Ik ben gewoon ik volg mijn rolmodellen op in de mode van die tijd, in de catwalk. En toen dacht ik, dat is grappig. Want dat heb ik helemaal nog niet gezien. En dat zat nog niet in mijn algoritme. Maar op een gegeven moment dan ga je daarin verdiepen. En dat combineer je dan met alle artikelen wereldwijd die over de nieuwe investeringen van bijvoorbeeld Philip Morris gaan, over de reclame voor gewone sigaretten.
6: Ja.
5: Dus dan. En je moet natuurlijk oppassen dat je moet kijken naar de cijfers. Hè. Trimbos en CBS die gewoon elk jaar met cijfers komen. Als wij iets zien in het straatbeeld. Maar meestal is het zo dat reclame, het begint natuurlijk bij de happy few. Die zitten allemaal, die op de catwalks komen en de muziekfestivals komen. En dan is de volgende stap is het dat het toch ook doordruppelt naar de maatschappij. Dus ik denk dat het een heel belangrijk signaal is dat er weer publiekscampagnes moeten komen. Dat er ontzettend moet worden gewerkt aan de social media, aan kinderen die niet op vanaf een 12e al die ellende zien.
6: Ja, dat ze blootgesteld worden aan al die.
5: Ja, en wat je ook ziet is dat, wat ik natuurlijk ook zag, is dat wat met de vapes gebeurt, is dat via online platform Snapchat, dat is echt een keihard dealersplatform.
6: Ja.
5: Waarbij je op bestelling gewoon overal je vapes kan krijgen, je sigaretten kan krijgen, maar ook andere stoffen kan krijgen en ook spice, THC. Ik weet niet wat ze allemaal verkopen. Het is een hele jonge dealertje.
6: Een social media platform is dat eigenlijk.
5: Ja.
6: Waar je gewoon deze verboden middelen kan kopen.
5: Ja, en het leuke natuurlijk van voor de bestellers is dat het allemaal verdwijnt. Het blijft niet staan. Dus je kan het ook niet meer terugvinden. Je moet alles screenshotten.
6: Ja.
5: Dus we hebben een klacht ingediend bij Autoriteit Consument en Markt. En dat is zo serieus genomen dat het nu bij de Europese Commissie ligt.
6: Oké.
5: Okay. Maar
6: valt daar tegen te vechten? Zo'n groot.
5: Nou ja,
6: zo'n grote.
5: Je hebt dan heb je dus naast de big tobacco heb je ook nog de big tech. Ja, dat is lastig. Maar ik denk dat de social media, daar wordt veel meer naar niet alleen natuurlijk naar vape en sigaretten, maar vooral gekeken naar porno of grote misdaad. En nou ja, je kan alles bestellen ongeveer via Snapchat. Dus ik denk dat ze naar andere dingen kijken en dat in de slipstream het roken en het vapen wordt meegenomen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel meer aandachtsgebieden waar kinderen heel veel last van kunnen krijgen. Al is het alleen het pesten alleen al.
6: Ja, absoluut. Ja. Nou, en over vapen gesproken, hoe kan het dat zo ontzettend snel zo populair is geworden onder jongeren?
5: Nou ja, ook dat is natuurlijk, als je kijkt hoeveel afbeeldingen er zijn op social media, dus de reclame, de smaakjes, de peer group pressure, het extreme verslavende, hoge concentratie nicotine. Ja. Dat zijn bepaalde nicotinezouten die niet naar voelen in de keel. Dus je vindt het meteen lekker. Het gaat heel makkelijk. En ja, wat ik zei, het is
6: smaakjes, watermelon, ja. Blueberry, ticket. Ja,
5: ja, en binnen 1-2 vapes. En soms zitten er 15.000 trekjes in. En zitten er wel 3 pakjes sigaretten aan nicotine in. En ja, die jongeren zijn heel snel verslaafd. En ze kunnen het overal doen. Het ligt onder hun kussen. Ze worden s'nachts van wakker.
6: Ja. Jeetje, wat heftig. Maar hoe kan het dat dat eigenlijk zo is veranderd in de maatschappij de afgelopen jaren? Want ik dacht dat we eindelijk gingen richting het idee van roken is absoluut niet meer cool. Ja. Maar nu wordt het wel weer cool gemaakt. Komt dat dan dus echt door die tabaksmarketing en door het lobbyen? Of hoe zie jij dat?
5: Nou, er is dat niets gaat vanzelf. En de lobby, er is nu een enorme lobby op gang in Brussel bijvoorbeeld. De enorme hoeveelheid aan tabakslobbyisten die daar rondlopen. Er gaat miljarden in alle reclamebudgetten. We weten dat influencers worden omgekocht. We weten dat wetenschappers worden omgekocht.
6: Gaat dat dan stiekem? Want het mag toch eigenlijk helemaal niet?
5: Nee, maar het is heel moeilijk om al die dingen steeds te achterhalen. Om het bewijs, want de influencerbureaus willen niks zeggen. En de grote mediaconcerns die het platform bieden willen niks zeggen. Snap Inc. wil niks zeggen. Dus je zit continu tegen die geheimhouding aan. Maar nee, reclame mag niet en kan niet. Maar het gaat niet vanzelf. Mm-hmm. En campagnes zijn heel erg duur. En VWS heeft waanzinnig bezuinigd op preventie. Trimbos is bezuinigd op preventie. Nou, kijk in Amerika, de hele anti-rook is helemaal opgeheven bijna. Dus het is, er zijn ontzettend veel minder tegenkrachten. En we hebben een strafzaak gevoerd tegen de tabaksindustrie 10 jaar geleden. Maar dat is alweer 10 jaar geleden. En het was de eerste en enige ter wereld om ervoor te zorgen dat het een illegaal product zou worden. Mm-hmm. En toen was er heel veel kennis. En we hadden 1 miljoen mensen die meededen. Maar nu lijkt het wel, omdat er geen campagnes meer zijn, dat die kennis er niet meer is. Dat 2 van de 3 gebruikers eraan doodgaat. Dat er zoveel kanker door roken komt. En nu gaat het alleen nog maar over, ja, ik wil dit gewoon zo. Dat is de verslaving die dan spreekt.
6: Ja, en we hebben het natuurlijk gehad over openlijk reclame maken. Dus billboards, reclameborden, whatever. Maar ook over subtiele beïnvloeding. Dus via die sickfluencers, zoals we die kunnen noemen.
5: Sick met een S.
6: Ja, sick met een S.
5: Ja, zeg ik dan.
6: Ja, heel goed. Maar is het een schadelijk of is het juist, is het ene schadelijker of effectiever dan het andere?
5: Wat bedoel je?
6: Het onbewuste versus het bewuste. Dus openlijk reclame maken, is dat schadelijker dan onbewust via social media, via influencers bijvoorbeeld?
5: Nou ja, kijk, natuurlijk, als jij overal in het straatbeeld, zoals vroeger langs de, volgens mij was het de A44, dat er een gigantisch bord stond met een Marlboro-man daarop. Als je dat elke dag, als je er langs rijdt, ziet, als je overal billboards elke dag ziet, overal reclame. Ja, dat is natuurlijk overweldigend effectief. En de meest fantastische reclamebureaus maakten de meest fantastische reclames voor de wondere wereld van palmol export bijvoorbeeld. En dan zeiden wij als longarts, nou kom eens naar de wondere wereld op de longziekte kijken. Wauw, dat is de echte palmol wereld.
6: Ja, dat is een goede reclame.
5: Ja, dat is een goede reclame. Dus die hele grote zichtbare reclame. Het is niet voor niets dat gestopt is. Maar in de tijd dat reclameverboden kwamen voor tabak, toen waren de social media er nog niet. Mm. En de handhaving van social media is weer veel lastiger. Maar de onbewuste beïnvloeding, zoals films, dat is 100% toegenomen. Dat gaat voor alle series, dat gaat voor. Dus je ziet echt per jaar dat toeneemt. En we weten dat het onbewuste, je weet niet eens dat. Je weet het niet, je voelt het niet, je denkt.
6: Ja,
5: dus waarom is het gevaarlijker? Omdat je zegt, nee, ik ben niet gevoelig voor reclame. Ik doe dit zelf, dit wil ik echt zelf. Dus daarom is het gemeniger en geliepiger.
6: Ja.
5: Dat stukje autonomie, wat er natuurlijk helemaal niet is, is juist door onbewuste patronen. En we weten dat jonge mensen die heel veel films zien waar veel in gerookt wordt, die gaan 3 keer zo vaak zelf roken.
6: Ja.
5: Dus het is heel besmettelijk of nou de good guy of de bad guy is. We weten ook van grote filmsterren in het verleden dat ze heel veel geld kregen om in een film te roken. Mm-hmm. Dus het is zeer effectieve reclame.
6: Ja. Ja, je zegt het al, we zien het nu alweer terug. Volgens Truth Initiative, een Amerikaanse non-profit organisatie die zich inzet tegen de tabaks- en nicotinegebruik onder jongeren, komen de rokende personages voor in 8 van de 10 films... die in 2025 genomineerd waren voor de Oscar voor beste film.
5: Ja.
6: Dat kan bijna geen toeval zijn.
5: Dat is geen toeval.
6: Nee.
5: Nee, want waarom zou je dat zien? Waarom zouden mensen het zien? Een product dat zo dodelijk is.
6: Heeft het dan met een soort van historische accuraatheid te maken?
5: Ja, maar dat kijk, als er een film in die tijd gemaakt werd, dan kan je het je voorstellen. Dat is lastig weg te poetsen. Maar ja, dan zegt iemand, logisch dat een kok rookt in de bar. Hoezo is een kok die rookt? Dat is echt heel gek, want als je rookt, dan kan je minder goed proeven en minder goed ruiken. Dus ja, het is helemaal niet logisch dat een kok rookt. En het helpt helemaal niet tegen stress. Nou, dat zie je ook wel aan de kok, want hij wordt er niet minder gestrest door. Dus ja, de historisch besef, nee, want het gebeurt in alle actuele films ook. Het is overal.
6: Ja.
5: En al die filmsterren, al die Hollywoodsterren en alle Beyoncé's en Lady Gaga die rookt op het podium. Ja, dat is allemaal nu. Dat is actueel.
6: Ja. Zijn filmmakers daar bewust van, denk je?
5: Ik ben laatst in Hilversum bij een heleboel programmamakers geweest. En heb ik dat verteld. En die waren daar niet bewust van. Die zeiden, het staat heel vaak niet in het script. Maar dan gaat de regisseur dat toch toevoegen. Mm. Als stelmiddel. Nou ja, dus nu is er een campagne geweest van de fondsen. Van ja, we moeten kunnen laten zien, hoe kan je stelmiddelen ook inzetten.
6: Ja.
5: Kijk, een sigaret is neergezet toen. In het begin rookten alle mannen, maar de vrouwen nog niet. Dus hebben ze overleg met psychologen van hoe kunnen we die vrouwen aan het roken krijgen. Dat hebben ze toen een mars gedaan, de toortjesmars. Maar dan gingen ze allemaal met grote fakkels lopen. En hadden ze een soort jurken aan en onder een soort band. En daar zat dan een pakje sigaretten in. En het is echt als freedom toortjes zijn ze gewoon betaald en georchestreerd door de tabaksindustrie. Om te laten zien als stijlicoon. En dat is heel erg iets fallies, symbool. Het had met seks te maken. Nou, noem maar op.
6: Zelfexpressie, artistieke vrijheid.
5: Precies. Ja. En emancipatie en zo. Nee, marketing. Briljante marketing.
6: Ja, ja.
5: Er zijn miljoenen afbeeldingen ook online die je kan vinden van die tijd. En het gaat allemaal over marketing.
6: Ja, ja, we hebben het inderdaad veel over marketing gehad voor het roken. Maar er zijn tegelijkertijd ook al veel anti-rookcampagnes vanuit het ministerie van Volksgezondheid.
5: Vertel.
6: Nou, bijvoorbeeld, even denken. De rookvrije generatie, ik zie die poster nou voor me.
5: Mm.
6: Hoe slecht dat voor je is. Maar misschien gaat het dan voornamelijk de laatste tijd over vapen. Maar daar maak jij dus onderscheid in. Tussen het vapen en het roken van sigaretten.
5: Nou ja, de vape is het nieuwe speeltje van de industrie. Ze komen elke keer met iets nieuws. Kijk, natuurlijk is er steeds meer kennis bekend dat 2 van de 3 gebruikers eraan doodgaat. Dus ze hebben toen in 2017 gezegd, we gaan een rookvrije generatie creëren met nieuwe producten.
6: Ja.
5: We gaan voor sigaretloos. Maar feit is dat er net zoveel sigaretten worden verkocht door al die firma's als 7, 8 jaar geleden.
6: Ja.
5: Dus het is gewoon niet waar. Wat wel waar is, dat er een markt bij is gekomen. En dat is natuurlijk het slimme daarvan. En dat zijn die vapes, maar het zijn ook weer andere heat-not-burn producten. Dus je hebt van allerlei producten alles om te doen alsof zij voor rookvrij gaan. Alles om te doen of dat veiliger zou zijn. Maar feit is dat je kinderen echt marineert in de nicotine.
6: Ja.
5: Maakt niet uit door vapes, maakt niet uit heat-not-burn. Door wat dan ook, of nicotinezakjes, als ze maar zo snel mogelijk verslaafd raken.
6: Mm.
5: En dan gaat een heel groot deel van die kinderen dus ook gewoon sigaretten roken. Hoe goed is dat voor de markt?
6: Mm, ik kan me ook herinneren dat er een periode was waarin de pakjes werden veranderd van een clean, aesthetic pakje eigenlijk naar die vieze plaatjes.
5: Ja.
6: Heeft dat geholpen?
5: Nou, het is altijd zo dat je alles moet doen. Het is en beschikbaarheid, minder verkooppunten, vergunningsstelsel, prijs omhoog en waarschuwingsplaatjes op de pakjes. En niet meer de kans dat jij met je hippe pakje op je tafeltje bij je kroeg dat op de tafel legt, maar dat het gewoon een vieze kleur is met een vies plaatje. Daar is over nagedacht en dat is ook effectief gebleken. En je ziet ook in elk land waar het is ingevoerd, bijna in elk land heeft de tabaksindustrie een rechtszaak gevoerd tegen die combinatie van dat vieze kleurtje en het vieze plaatje.
6: Mm-hmm.
5: Het is eigenlijk de enige nog campagne die je hebt. En ja, in combinatie met al die andere maatregelen en campagnes en duurder en noem maar op. Ja, dan heeft het zin. Maar als enige maatregel natuurlijk weer niet. Het is altijd NNN.
6: Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app.
2: Vroege vragen.
6: Even kijken, Mieke die zegt... het is toch opvallend dat de sigaret telkens weer een soort nieuw gezicht krijgt... van de sponsoring in de Formule 1, wat je ook benoemde, Wanda... tot het neerzetten van roken als iets intellectueels. Heeft u niet ergens bewondering ervoor hoe de tabaksindustrie erin slaagt... om steeds nieuwe doelgroepen aan te spreken?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Bewondering vind ik een heel ingewikkeld woord. Natuurlijk zijn mensen van reclamebureaus in het verleden... Ja, dat is wel vrij... daar kan je naar kijken van wat een waanzinnige reclames hebben zij gemaakt. Dat de hele wereld kan denken dat het een vrije keuze is. En met al die dingen die je zegt, wat het je geeft. Maar ik vind het woord bewondering, dat heeft iets positiefs. Ik vind het kwaadaardig. Omdat wat de tabaksindustrie doet, die zich volledig in het brein van jouw kind voegt. Om te zorgen... wat vindt een kind nou het fijnst? En om maar aan te geven, bijvoorbeeld Formule 1... die zijn ook een samenwerking aangegaan met Lego en met Disney... en ik weet niet, al die kinderdingen. Er zijn weer tussen 8 en 12 jaar... zijn weer 4 miljoen kinderen kijkers bijgekomen bij de Formule 1 in potentie.
6: Die blootgesteld worden.
5: Die blootgesteld worden aan reclame. Bewonderenswaardig. Het is, zij hebben een heel simpel product... wat als jij eenmaal één pakje op hebt, één sigaret op hebt... je levenslang een gebruiker wordt. Is dat bewonderenswaardig? Dus je moet alleen maar zorgen dat die eerste sigaret gerookt wordt eigenlijk. Die eerste vape.
6: Ik vind het verder gaat het vanzelf. Eigenlijk.
5: En verder hoeven ze niks meer te doen.
6: Je lichaam het over.
5: Precies, die markt hebben ze niet meer nodig. En dan ben jij gewoon een roker en dan ga je door. Mm-hmm. Ze moeten natuurlijk zorgen dat er maatregelen die de politiek neemt tegen worden gewerkt. Dus de prijs moet zeker niet omhoog. Want daar is de tabaksindustrie heel bang voor. De meest effectieve maatregel. Er moeten zeker niet minder verkooppunten komen. Gaan er verkooppunten dicht bij de supermarkt? Dan zorg je dat Primera weer nieuwe punten opent. Ja. En bewonderenswaardig? Nee, ik vind het wel de mooie beweging. De School for More Ambition die zegt... als jij een baan hebt waarbij je zoveel mensen... willens en wetens dood. Een miljard tabaksdoden deze eeuw. Een miljard.
6: Ja.
5: Dan heeft dat helemaal niks met bewonderenswaardig te maken. Nee. Ook al ben jij verantwoordelijk voor de fantastische reclame. Het is inventief.
6: Ja, we kunnen erkennen dat het een slimme marketingstrategie is. Maar bewonderenswaardig, dat is het zeker niet. Samir die vraagt, waarom zijn we zo sterk tegen roken? Want is het echt zoveel schadelijker dan alcohol en drugs, et cetera? Dat is natuurlijk ook een discussiepunt geweest de afgelopen tijd. Dat alcohol zo genormaliseerd is, dat het ook heel erg schadelijk is.
5: Dus ik altijd, je wil niet het ene tegen het andere afzetten en toch doe ik het wel. In dit geval, omdat deze vraag ook heel vaak terugkomt. Kijk, bij roken is het zo dat je 2/3 eraan overlijdt, de helft voor het pensioen. Dat zijn 20.000 tabaksdoden elk jaar. Net zoveel als in de hele corona-epidemie. Bij alcohol is dat rond de 2000 doden per jaar. Dus het is een factor 10 keer zoveel. Mm-hmm. Daarnaast zijn er 1 miljoen tabakszieken op dit moment in Nederland. Of je nou blind wordt, of eerder dementie, of hartfalen, longfalen. De meeste mensen weten niet wat de gevolgen zijn. En hoeveel mensen eraan doodgaan. Omdat die mensen vaak niet meer op straat komen. Of thuis zijn, of in het ziekenhuis zijn. Dus de feiten zijn zo ontzettend groot. Dat 30% van alle kankersterfte komt door roken. Als je ziet hoeveel mensen met longkanker door roken komt. Hoeveel mensen nu immuuntherapie krijgen. En alsnog het niet gaan redden.
6: Ja.
5: Het is een hele andere dynamiek. En natuurlijk moet je bij alcohol moet je gewoon zorgen dat er gewoon ook met die reclame. Die kindermarketing dat stopt. Want waarom moet er zo waanzinnig veel reclame worden gemaakt? Even los van andere maatregelen. Maar ik denk dat beïnvloeding, onbewuste beïnvloeding, reclame... daar moet je gewoon bij kinderen echt heel erg mee oppassen.
6: Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
6: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met longarts en tabaksdeskundige Wanda de Kanter over hoe ver de invloed van de tabaksindustrie en lobby reikt. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Billie Eilish. Dit is My Strange Addiction.
7: No, Billy, I haven't done that dance since my wife died.
8: There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
9: Don't ask questions.

0: Did you like it? Did you like that?
1: Dit is Vroeg van vrijdag 17 juli. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroeg.
1: In Nederland leeft ook altijd de discussie over eigen verantwoordelijkheid. Laten we even luisteren wat VVD-leider Dylan Jeschogus daarover te zeggen heeft.
3: Het is vooral de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat jongeren stoppen met roken.
4: Oneens, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van huis uit, van je opvoeding, van de jongeren zelf.
3: Ja. Is dat wel eerlijk om te zeggen dat die verantwoordelijkheid bij hen ligt?
4: Nou ja, jawel, je hebt altijd ook je eigen verantwoordelijkheid. En inderdaad, de een staat er wat sterker in dan de ander.
3: Maar ook minderjarige kinderen?
4: Ja, natuurlijk, er is ook een verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het ook altijd om, geef je goede voorlichting.
1: Ze was een beetje twijfelend aan het antwoorden, merkte ik. Hoe luister je naar zo'n uitspraak van Jeschogus?
5: Ja, ik denk dat ze ermee wordt overvallen. Het is viraal gegaan, dit stukje.
1: Ja.
5: En het is natuurlijk heel raar als je aan de ene kant zegt, je moet gewoon opvoeden en je moet gewoon uit een goed nest komen.
1: Ja,
5: en je moet gewoon
1: verantwoordelijkheid.
5: Waar zit die verantwoordelijkheid van dat kind om uit dat goede nest te komen met goede opvoedende ouders en beschermende omgeving?
1: Puur met toeval en geluk te maken.
5: Precies, ja. Er is zo'n grote gezondheidskloof in Nederland. Dan denk je, ja, dat mag je toch gewoon niet zeggen. Dan laat je al die kinderen die in slechte omstandigheden zitten, in verslavende omstandigheden zitten, die laat je gewoon stikken. Mm-hmm. Dat is wat je doet. En ik denk ook niet dat de VVD zo ver gaat dat zij representatief is voor de VVD, dat de VVD vindt dat minderjarige kinderen die gemiddeld op hun 12,8 jaar beginnen met vapen en roken,
1: ja,
5: dat zij verantwoordelijk zijn. Nee, de overheid is natuurlijk maximaal aan zet. En de tabaksindustrie, die kan maar één ding, kinderen verslaafd maken. Mm-hmm. Dus dit kan je al helemaal niet. Je kan ze wel verantwoordelijk maken door rechtszaken, maar dat gaan ze nooit uit zichzelf doen.
1: Nee, precies. En als we het over kinderen hebben, dan vind ik niet dat je de verantwoordelijkheid daar kan neerleggen. Absoluut niet. Maar wat is dan de balans tussen eigen verantwoordelijkheid als volwassene en verantwoordelijkheid van de overheid?
5: Ja, dat is natuurlijk zo wat ik eerder zei over de ernst van verslaving. Als jij één sigaret of één vape rookt, is de kans heel groot. 2 van de 3 wordt een dagelijkse roker. Ja, als jij op je 40ste doodgaat aan longkanker, ben jij daar verantwoordelijk voor? Ik wil dat echt met hart en ziel bestrijden. Ik heb heel veel patiënten dood zien gaan aan de gevolgen van in de jeugd opgelopen tabaksverslaving. Als je weet dat er niets natuurlijks aan een sigaret is, het is addictive by design. Het hele ontwerp is gemaakt om te verslaven. Met toevoegingen, met zoetstoffen, met suikers, met ammoniak. Er zit van alles in dat het zo snel mogelijk in je brein komt. Ben jij dan verantwoordelijk als volwassene? Ja, een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik was natuurlijk, toen ik zelf rookte, en je moet jezelf niet als voorbeeld nemen voor alles en iedereen, maar het is natuurlijk wel zo. Toen ik zelf rookte, ik was volledig wilsbekwaam en volwassen en longarts, en ik wist alle feiten en toch rookte ik nog.
1: Ja.
5: Dus er gaat iets buiten je om wat zo. En daarom zeg ik, als jij zelf kan zeggen, de volgende sigaret wil ik niet roken en ik rook hem niet, dan ben je pas vrij. Maar bijna niemand kan dat nog, die volgende sigaret niet roken. Want je bent verslaafd. En ik denk dat als we heroïne allemaal illegaal maken en crack is illegaal en nicotine komt als volgende en je kan het op elke straathoek kopen, je kan het overal vinden en het is allemaal zo normaal, dan geef je ook niet de boodschap af en er zijn geen campagnes meer, al jaren niet meer over, niet van volksgezondheid. Ja, dan weten mensen het ook niet. En wie is er dan verantwoordelijk? Ik denk dat de overheid super verantwoordelijk is en veel meer zou kunnen doen. Met name in die handhaving onder de 18 jaar. Met de retailers die aan kinderen onder de 18 de vapes en sigaretten verkopen. Aan die dealers, aan Snap Inc. Er is zoveel meer te doen in de handhaving dan nu gebeurt. Dat vind ik echt ongelooflijk. En daarom helpen dit soort opmerkingen van Jeschogus niet.
1: Nee, absoluut niet. En als we dan toch over verantwoordelijkheid hebben. Ja, ik ben met het idee opgegroeid dat roken wel cool was, maar ik wist donders goed dat het slecht voor je was. En ik heb het idee dat de meeste mensen wel weten dat roken slecht voor je is.
5: Ik vind het zo.
1: Hoe pak je dat aan?
5: Nou ja, kijk, slecht. Niemand heeft een idee wat slecht betekent. En als je. We hebben heel vaak staatssecretarissen op bezoek gehad in het ziekenhuis, in het Antonie van Leeuwenhoek, ook in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. En dan hadden we één specialist uitgenodigd die vertelde wat op zijn vakgebied roken deed.
1: Mm-hmm.
5: Dat was de psychiater, dat was de plastische chirurg, de internist, de neuroloog, de internist.
1: Het invloed op alles.
5: Op alle, ja. De oogarts. En dan hadden we ook patiënten uitgenodigd met longkanker. Patiënten met longlijden, COPD. En dan kwam de staatssecretaris met zijn hele gevolg kwam binnen een hele dag. En aan het eind, iedereen zei letterlijk, we hadden geen idee. En omdat er is niet een chip waarin je kennis kan overdragen. Mensen hebben geen idee wat slecht is. Als jij... En daarom vraag ik wel eens, wie heb jij verloren aan de gevolgen van roken? En als mensen gaan nadenken, het zijn alle opa's en ooms en tantes en die overleden zijn aan longkanker in de familie. Ja. Of aan een acute hartinfarct, veel te jong. Dus de kennis is echt heel gering, weet ik van zoveel mensen. En er zijn wel meer dingen slecht, weet je. En dan zeggen ze, ja, als je te veel eet is niet goed, als je te veel drinkt is niet goed. Nee, maar als je rookt, het is niet... Weet je, het is niet dat jij een slecht mens bent of zo, maar 2/3 gaat eraan dood. En de meeste mensen niet op een prettige manier.
1: Ja, ik denk dat mensen zich daar niet heel erg bewust van zijn. Want als ik dan aan mensen vraag van ja, weet je hoe slecht roken voor je is? Dan zeggen ze van ja, maar er zijn ook heel veel niet-rokende mensen die door longkanker doodgaan. Dus wat maakt mij het uit, weet je wel? Dan leef ik liever een paar jaar minder, zodat ik wel gewoon kan roken. Wat zeg je dan daarop?
5: Nou ja, kijk, ik heb de 70 mythes van tabaksverslaving. Zoek ze even op. En dan weet je, dit zijn allemaal de gedachtekronkels van de roker.
1: Is dit er één van? Deze gedachte?
5: Ja, maar ik had ze zelf ook. Je moet er ergens aan doodgaan. Ik ga nooit stoppen. En bepaal zelf wel wat ik doe. Dat is allemaal het verslaafde brein wat dan praat. Mm-hmm. En ja, dus... Eigenlijk kom ik wat jij nu zegt, daar kom ik helemaal niet. Want als ik het over roken ga hebben met iemand... dan zal ik altijd eerst vragen... mag ik het met jou over roken hebben? Ik ga nooit iets anders zeggen. Ik ga niet zeggen roken is slecht. Kijk, jij vraagt me nu in een interview... Hè? Jij bent geen roker.
1: Nee.
5: Maar als mensen niet het over roken willen hebben... dan heb ik het er verder ook niet over. Dan moet je moet het zelf weten. Maar feit is dat als jij... Je eenmaal 40 bent, kinderen leven heel erg in het nu. Die hebben geen langetermijnvisie. Alles is in het nu. Maar als je eenmaal 40 bent, willen de meeste mensen ineens wel 50 worden. Om hun kinderen op te zien groeien.
1: Ja, ja.
5: En dan zijn ze inderdaad heel. Dan ben je ineens, denk je heel anders. Dan wil je niet, zoals ik werd aangesproken door mijn dochter, wil je dan dood? Je bent mijn moeder. Waarom doe je dat dan? Het is natuurlijk heel cruciaal dat je denkt, ja, maar. Ik wil helemaal niet dood als ik 40 ben. En ik wil eigenlijk 50 worden. Dan zijn de kinderen misschien net nog niet het huis uit. Of ik wil mijn kleinkinderen nog zien. Of ik wil fit oud worden. Nou, er zijn duizenden redenen.
1: Dat besef komt waarschijnlijk wel wat later dan.
5: Ja, en daarom wil je dat kinderen zo laat mogelijk, zeg maar, niet. In ieder geval niet voor het 18e. Liefst niet voor het 21ste. Het allerliefst niet voor het 25ste. Met nicotine in aanraking komen. Omdat ze zo snel verslaafd raken. En dan... niet meer helder kunnen denken daarover.
1: En even over dat sneller verslaafd raken. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste sigaret had geproefd... en dat ik dacht, dit is echt super vies. Ik vond het echt afgrijselijk. En ik wist ook dat als ik een tweede sigaret zou opsteken... dat ik dat dan voor anderen zou doen.
5: Ja.
1: Dat ik dat dan cool zou vinden. Ja. Niet omdat ik denk van, oh, die eerste sigaret was gelijk zo lekker... daar wil ik er nog eentje van. Is dat wat vaak gebeurt? Dat mensen doorroken of in ieder geval naar de tweede sigaret gaan... omdat dat... cool is of omdat dat erbij hoort?
5: Ja, zeker. Er zijn mensen die gewoon determined zijn. Jonge mensen, jonge kinderen die... ik ga gewoon roken. Of hun ouders roken ook. En of een vriendin of een filmster. Ik ga gewoon roken. En even doorbijten en dan is het... En
1: dat ja, zie vooral je dat. Even doorbijten.
5: Ja. Maar wat je dus vooral ziet bij die vapes... wat dat hele hoge concentratie nicotinezout... wat heel zacht is in de keel...
1: Mm-hmm.
5: met al die smaakjes, dat juist die... vieze ervaring heb je natuurlijk minder dan van de eerste sigaret. Ja. En dat is ook de reden natuurlijk dat als je eenmaal verslaafd bent... makkelijker overstapt op sigaretten. 70% van de kinderen doet dat. En ja, dus dat en ook hebben mensen de ervaring dat die eerste sigaret helemaal niet zo lekker is... maar ik wil het gewoon doen.
1: Mm-hmm.
5: Maar eigenlijk vrijwel allemaal na een paar sigaretten of een pakje... dan wil je gewoon alleen nog maar... roken voor de nicotine. Ja.
1: Ja. En je gaf al aan dat er bij het ministerie van Volksgezondheid... niet genoeg geld is voor campagne. Of tenminste, dat ze in ieder geval niet genoeg doen. Dat er de laatste jaren helemaal geen campagnes zijn geweest.
5: Over... Alles is gericht op vapen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar het heeft nog niet echt gewerkt. Het is heel goed dat er een smaakjesverbod is. Maar ondertussen kan gewoon...
1: Die worden onder de toonbank verkocht.
5: Ja, maar of op de schoolpleinen door snapdealers. De fatbike dealers die overal zijn. Dus en als je kijkt, het wordt nu wel meer, lijkt het... dat de douane meer meewerkt en dat de politie meer meewerkt. Maar ja, dat wordt ook allemaal ingevoerd uit China. En ja, die handhaving moet echt omhoog. Er moet ontzettend veel meer gebeuren.
1: Maar is het niet juist goed dat ze zich nu aan het focussen zijn op het vapen? Want je benoemde al eventjes dat mensen die vapen ook sneller overstappen naar roken, ja, van sigaretten.
5: Ja, nee, ik denk dat dat ontzettend goed is. En alle campagnes tegen vapen en alles wat RTL en 1Vandaag en alles wat daar aan aandacht wordt gegeven. Maar wat je nu ziet met die opmars in de media, in de reclame, in de influencers, in de sickfluencers. Overal waar jongeren zijn, jeugd, sport, festivals, muziek, daar is de tabaksindustrie. Dat we bijna uit het oog zijn verloren dat de sigaretten nog steeds 1 miljard mensen doodmaken. En ja. Dus daar moet een revival komen van de aandacht. Niet alleen voor vapes, maar ook voor sigaretten.
1: Ja, absoluut aandacht. Maar ook welke maatregelen zullen helpen?
5: Nou, we weten natuurlijk heel goed wat werkt. En dat is prijs. En 3 keer kan prijs, prijs, prijs. Mm. Hoe duurder, hoe minder kinderen gaan roken. En kinderen gaan niet naar het buitenland. Ja. Want als je 12 bent, ga je niet naar Duitsland in een busreis om daar goedkope sigaretten te halen.
1: Maar wordt het dan ook niet een beetje een dubbele ethische kwestie dat rook alleen weg is gelegd voor de rijken?
5: Ja, dat zegt de SP. Dat is zielig voor de arme mensen. Weet je, waar je arme mensen mee helpt.
1: Met de gezondheid.
5: Met een goede baan en, ja, en een opleiding. En rokers zijn 3 keer zo vaak ziek, 3 keer zo vaak in de bijstand, 3 keer zo vaak werkloos. Dus het is niet echt heel erg verstandig voor de SP dat ze dat zeggen. Dat zijn altijd de grote. Die zal altijd blijven strijden voor goedkope sigaretten, wat ook echt tragisch is. Dus,
1: omdat
5: nee,
1: dat het enige is wat ze nog hebben.
5: Oh ja, precies. Ik ben zo blij met jouw gedachtenkronkels. Dat is het enige wat ik nog heb. Er zit daar zo'n moeder met 3 kinderen en dan een man.
1: Arme,
5: zei, ik heb alleen nog maar een sigaret. Ik zei, wacht even, er zit ook nog een kind naast je. Dat heb je ook nog. Maar goed, dus het is. Nee, dat zijn de gedachtenkronkels weer.
1: Ja, precies. Nou, de tabaksindustrie waarschuwt telkens dat hogere prijzen leiden tot enorme smokkel. En je ziet ook dat, wat je net al benoemde, dat veel mensen met van die busreizen naar Duitsland of Luxemburg gaan. Ja, hoe effectief is zo'n prijsverhoging dan?
5: We weten, feit is dat prijsverhoging zeer effectief is. Ik heb net de cijfers gezien van Australië. Daar kost een pakje 50 Australische dollars. En het percentage volwassenen dat rookt is 5%. Dat is een beetje het doel van ons in 2040. Hè? 5% van de volwassenen dat rookt. Dus ja, smokkel, ja, maar Australië is een eiland. Nee, ja, natuurlijk. Maar eilanden kan je ook heel makkelijk bevoorraden via de zee. Dus, en via de vliegtuigen, noem maar op. Ja. Dus het is beleid, het is handhaving. Het is een goed track-and-trace systeem dat je kan volgen. We weten dat KPMG rapporten voor Philip Morris maakt. We hebben die rapporten opgevraagd. En dan krijg je de cijfers niet waarop ze hun onderzoek baseren. Dus je moet altijd die cijfers wantrouwen. Mm-hmm. Die van de tabaksindustrie / KPMG komen. Dus ja, er wordt gesmokkeld. Maar kinderen smokkelen niet zo. Kinderen gaan niet met zo'n bus naar Luxemburg of naar Duitsland. Ik vind het vooral zo'n bus die, dat je hele vrije weekend besteedt aan een busreis.
1: Een uitje.
5: Een uitje en dan met 800 sigaretten, emmers, letterlijk in Luxemburg. Letterlijk emmers check lopen mensen weg. Daar met hun kindertjes van 4 tot 6. Die hebben ook allemaal een emmer dan vast. Nou, het is tragisch. Maar
1: het is
5: heel erg verslavend. En ik vind dat ook heel erg verslavend als jij vliegt naar Tsjechië om goedkope sigaretten te halen of naar in zo'n bus gaat zitten. Want dan gaat je vrije leven eraan op. En dat is wat verslaving doet met je.
1: En zou het dan niet veel logischer zijn als alle Europese landen dezelfde prijs hanteren?
5: Ongelooflijk goed voorstel. Dus nu in Europa is het voor het eerst in 12, 14 jaar dat de tabaksrichtlijnen worden herzien. Dat zijn er 3. Eén is de accijnsrichtlijn, de ander is het productrichtlijn en de derde is de advertisement, de reclamerichtlijn. Mm-hmm. En het is nu al 1 land dat heeft gevetoed in de ministerraad. Die heeft gezegd, nee, we gaan die harmonisatie van al die prijzen, dat gaan we niet doen. Maar we hebben ook al een land gehoord, Duitsland, die voor het eerst omhoog gaat met de prijs. Dat is heel gunstig.
1: Okay.
5: Dus er is geen unanimiteit en dat moet voor de accijnsrichtlijn moet er unaniem van 27 lidstaten moet daar harmonie zijn, zeg maar, over harmonisatie. Nou, in dit geval is Zweden tegen, want die hebben een
1: Zweden van de snus.
5: Sneden van de snus, want die willen niet dat duurder wordt. En natuurlijk pleit iedereen voor alle producten over 1 kam scheren, alle nicotineproducten, of het nou heat not burn is of dat zijn vapes zijn. Het doet er niet toe. Alle verslavende producten, daar moet gewoon accijns op komen. En dat moet geharmoniseerd worden in de landen. Er moet een minimumprijs zijn. Er moet structurele prijsverhogingen zijn. Er moet ook inflatie gecorrigeerd worden. Maar vooralsnog is er nog geen eenduidigheid. Dus dat is een grote zaak om nu nog de pijlen op te richten. We hebben sinds kort ook een lobbyist hebben we in Brussel die heel erg ervaren is en die ons kan helpen met de goede mensen te spreken. Want nu is de enige kans op dit moment dat in dit jaar gaan dus al die richtlijnen aangepast worden. En je ziet dat er honderden tabakslobbyisten nu het Europees Parlement beïnvloeden, binnenlopen. Ja. En ja, die hebben heel veel werk. En dat is met name vanwege die productrichtlijn die nu gaat komen. Nou, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar een paar weken geleden was er een mega campagne van Philip Morris op al hun Heat Not Burn winkels. Met grote posters van, wil je keuzevrijheid, kom naar onze website en ga dan zeggen wat jij wil tegen de Europese Commissie. En dan hadden ze een AI-model.
1: Ja, met AI-tool. Ja.
5: Ja. Met een AI-tool en hebben zij, en wat je ook deed, bijna 1 op de 30 manieren kon jij een soort van negatief advies geven aan de Europese Commissie. Maar eigenlijk ging alles kwam uit op een brief naar de Europese Commissie dat je vooral veel nicotineproducten vrij moest geven zonder enige verandering erin.
1: Ja, precies.
5: Wat wij heel graag willen is dat je harmonisatie los van de prijs, maar ook sowieso harmonisatie van de producten krijgt. Dat je zegt, in alle landen doen we geen smaakjes meer. In alle landen doen we geen wegwerpvapes meer. In alle landen gaan we nicotinezakjes verbieden. Al die nicotine, dat gemarineer en de nicotine gaan we gewoon harmoniseren. Ja. Zodat elk Europees land dezelfde wetgeving en regelgeving heeft.
1: Ja, en elk land van de EU is er natuurlijk van op de hoogte dat roken gewoon slecht is. Dat tabak slecht is voor de volksgezondheid. Maar waarom is een land zoals Zweden daar dan toch op tegen?
5: Het ene is dat de EU is natuurlijk, gezondheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ze kijken ook heel erg naar economische waarden.
1: Ja, het klinkt alsof die economische waarden boven dat van de volksgezondheid liggen.
5: Nou, maar het is in ieder geval heel relevant. Dat merken we natuurlijk ook via de lobby. En via onze lobbyist die dat heel duidelijk uitlegt. Van ja, gezondheid, dat weten we nou wel. Maar je moet veel meer richten op de economische belangen. Het kost de maatschappij, het kost de EU ontzettend veel geld. Die hele tabaksindustrie. Dus er gaan zo ontzettend veel.
1: He? Op wat voor manier?
5: Nou, er gaan 700.000 Europeanen per jaar dood. Die gaan de helft voor
1: medische
5: pensioen.
1: Medische kosten.
5: Maar ook mensen die geen mantelzorger meer kunnen zijn of mantelzorg nodig hebben. Heel veel in het sociaal domein.
1: Ja.
5: Wat ik zei, er zijn ontzettend 1 miljoen mensen in Nederland alleen al ziek. Dus in Nederland kost roken de samenleving 33 miljard per jaar. Dus het kost de maatschappij heel veel. En wat jij zei over Zweden. De Zweden heeft gevetood omdat zij hebben snus wel goedgekeurd al jaren geleden. Zweden had een heel erg goed anti-tabaksbeleid. Hoge prijzen, kleine, geringe beschikbaarheid. En dus die waren ontzettend aan het dalen met het aantal rokers. En toen het heel erg laag was, toen is snus op de markt gekomen. En wat zegt de snusfabrikant? Dat komt door de snus. Nee, dat is andersom. Zweden was al heel erg goed bezig toen de snus er kwam. Dus dat is niet een gevolg van snus. Maar nu zegt Zweden en dus ook de eigenaar van snus, Philip Morris weer, die zeggen, nee, dit vetoen, want die snus moet, want daardoor zijn de Zweden zo niet aan het roken. Wat dus aparte onzin is.
1: Het klinkt zo ontzettend scheef eigenlijk. Ja, het is echt ongelooflijk. En even kijken, ik zit hier

0: aperte onzin is.
1: Het klinkt zo ontzettend scheef eigenlijk. Ja, ja, het is echt ongelooflijk. Even kijken, ik zit hier... we hebben natuurlijk een stukje gehad over de tabakslobby... en over de invloed op de Europese besluitvorming.
0: Ja.
1: En we hadden het ook al kort even benoemd. Er worden zelfs wetenschappers ingezet.
0: Ja.
1: Hoe zit dat?
0: Nou ja, er zijn heel veel vaktijdschriften. Er zijn heel veel congressen worden georganiseerd... door uiteindelijk de tabaksindustrie. En daar worden... ja, wetenschappers van naam en faam, hoogleraren worden ingehuurd door de tabaksindustrie om lezingen te geven over de zogenaamde schadebeperking die vooralsnog nog helemaal niet bewezen is. Uh-huh. En nou ja, wat je ziet is dat dankzij ja, deze wetenschappers tussen aanhalingstekens gewoon mensen op het verkeerde been worden gezet, willens en wetens. En hoogleraar duurzaamheid die over innovatie kon praten op een Philip Morris barbecue, wat vind je daarvan? Of ja, dus zo heb je er een heleboel die zich toch heel graag laten verteren nog steeds. En ja,
1: die
0: de tandarts...
1: die eigenlijk omgekocht worden.
0: Ja, het is natuurlijk word je omgekocht. Ja. Maar dat zie je ook bij overal waar je niet begrijpt wat er gebeurd is, dan is er beïnvloeding. Nou, wat ik een heel belangrijk voorbeeld vind, is in 2012 in Brussel werd gezegd dat had de Europese Commissie gedacht, elektronische sigaretten, dat is een goed idee, alleen maar voor zware rokers. Op recept. Nou, dat was een heel mooi voorstel. Op recept van een dokter. En toen is er een enorme actie op gang gekomen vanuit de tabaksindustrie. Heel veel lobbyisten zijn toen het Europees Parlement gaan bestoken. En uiteindelijk was er een meerderheid in het Europees Parlement tegen deze hele goede maatregel. Stoppen met roken, met een e-sigaret, met een vape, alleen op doktersrecept. Die hebben dat gecanceld. Die hebben uiteindelijk gezegd, nee... dit is een consumentenproduct voor iedereen altijd.
1: Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat
0: ja, precies. En op de vrije markt overal. Ja. Daar is het begin gekomen van de vape-epidemie. Ja. Dus die ligt dan weer 15 jaar terug. Weet je, dus zij zijn de tijd continu vooruit. Ze zijn altijd in de toekomst aan het denken. Ja. En wij zien de gevolgen dan weer.
1: En uiteindelijk heeft het natuurlijk allemaal met geld te maken. Je zei net al even dat het ontzettend veel kost, onze samenleving.
0: Ja.
1: Al die rokers. Maar levert het ook niet heel veel op?
0: Ja, we hebben dat in dat rapport, SEO-rapport, natuurlijk de kosten en de baten. Je moet niet alleen maar kijken wat het kost. Het levert natuurlijk op als je een dode roker maakt geen kosten meer. Maar een levend mens kan nog heel veel toevoegen in de maatschappij. En ja. Dus wij zijn in dat rapport is ook daarnaar gekeken. Zelfs naar rokersgenot is naar gekeken. Dat heeft ook nog een cijfertje gekregen. Dus we hebben echt naar alles gekeken wat meetelt.
1: Ja, ja, heel goed. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Even kijken. Anthony zegt, in Groot-Brittannië is nu de wet voor de rookvrije generatie aangenomen. Zou je dat voor Nederland ook willen?
0: We hebben 2 jaar geleden het burgerinitiatief Nicotine opgericht. Dat is eigenlijk precies een generatiegebonden verkoopverbod. Dat is dat.
1: Ja.
0: En dat heeft, ja, we moesten 40.000 handtekeningen ophalen. We hadden er bijna 80.000. Ja. En als je dat binnen hebt, dan bied je dat aan de Tweede Kamer. We hebben een plenaire sessie, een presentatie kunnen houden over deze rookvrije generatie. Verkoopverbod. We hebben dat gezegd in 2030 in te voeren. Voor kinderen die nu vanaf 2012 geboren zijn. Dus dan hadden we nog even de tijd. In Engeland hebben ze het nu ingevoerd, in 2027. Alleen daar vallen de vapes niet onder. Dus het is alleen voor sigaretten. Dus het is een dus...
1: Dweilen met de kraan open?
0: Nou ja, weet je, het is heel erg lastig. Want Engeland is het enige land ongeveer ter wereld die de tabaksindustrie op zijn blauwe ogen gelooft dat ze echt voor een rookvrije generatie gaan. En dat ze echt de producten veiliger zijn. Maar als je dan ziet dat deze gezichtsbepalende mensen aan tafel in weekenden hebben gezeten met Philip Morris in Polen, weet ik veel wat allemaal waar. Denk je, oei,
1: ja,
0: deze mensen moeten we ook niet meer geloven. En het is het enige land in de wereld. En eigenlijk zitten we met de EU en de European Respiratory Society, alles wat op kanker werkt, op alle wetenschappelijke verenigingen, zitten we eigenlijk allemaal op één lijn. Mm-hmm. Dat zolang deze kinderen overspoeld worden met al die elektronische sigaretten en met de heat not burn, dan hebben we over harmproductie. Dan komt er schade bij. Ja. Dat er een paar rokers misschien kunnen stoppen met een elektronische sigaret, dat rechtvaardigt niet.

0: niet dat we nu miljoenen kinderen aan het vapen hebben en aan het en dus weer aan het roken hebben. Dus het is een heel raar model in Engeland. Maar het lastige is dat het heel genuanceerd is. Want wij zijn er extreem voor. Maar dan voor alle nicotineproducten.
1: Ja, precies. Dus alles of niets.
0: Ja. Ja. En het mooie is dat je dus de roker laat je met rust. Want de roker kan gewoon doorroken. En het is niet rokersbashen. Het is gewoon zorgen dat je kinderen niet een zinloze verslaving laat geven. Want uiteindelijk is het een zinloze verslaving die alleen maar ellende oplevert.
1: En laatste vraag. Lilian zegt, liggen er ontwikkelingen op het gebied van rookinnovaties in het verschiet waar Wanda zich zorgen over maakt?
0: Nou ja, ik vind het woord innovatie is natuurlijk een hele goeie. Dat is ook weer de innovatie van, dat is ook weer zo'n woord van de tabaksindustrie.
1: Ja.
0: Als ik het over 2012 heb, over de elektronische sigaretten, ja, dat die vapes nieuw zijn. Nee, ze zijn al hartstikke oud, want de hele marketingstrategie is een heel lang uitgewerkt programma met lobby en noem maar op. Dus het is eigenlijk altijd alweer oud. Ze hadden al lang kunnen aantonen dat het ook heel veel bijwerkingen heeft, al die vapes. Ja. Ze hadden al lang kunnen laten zien. Maar dat doen ze niet, hè, de industrie. Dat ze laten zien hoe gevaarlijk heat not burn zijn. Daar doen ze geen
1: effecten. Ja.
0: Precies, dat doen ze allemaal niet. Dus innovatief, ik denk dat ze heel erg innovatief zijn in het nog beter wegmaken van de waarheid, van de feiten, van lobbyen. En dat, als ik kijk, we hebben echt iedereen die dit programma hoort en denkt, ik ga daar helpen, alsjeblieft, maak geld over op Stichting Rookpreventie Jeugd. Want wij kunnen alleen met een soort countermarketing, met lobbyisten, met geld voor rechtszaken, kunnen we iets doen. Want tegen deze industrie ben je anders niet opgewassen.
1: Dankjewel, longarts en tabakstestkundige Wanda de Kanter. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 17 juli. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli. De lage waterstanden zijn ook slecht voor de vissen. En de VS breidt de aanvallen op Iran uit. Een overzicht van nieuws, Jan van der Putten.
3: Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Vorige maand tekende de VS en Iran nog een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen. Sindsdien is de strijd rond de Straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dat aantonen. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereerde het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een watercrisis. De Amerikaanse ICE-agent, die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. En dat roept volgens AP vragen op over de screening. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico dat ze worden meegenomen voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. En het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken en lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden.
2: Dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
4: Er zit helaas op dit tijdstip al 2 files van ongeveer 5 minuten. Allereerst A12, die Duitse grenscontroles. Ze zijn er vroeg bij vandaag. Ongeveer 5 minuten vertraging dus vanaf knooppunt Ouddijk. En door wegwerkzaamheden aan de A9, daar is de weg in beide richtingen dicht bij de Wijkertunnel, wordt er omgereden via de Velsertunnel en de A22. Richting het zuiden een korte file van dus 5 minuten.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Dat raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Margriet Schoor is adviseur waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Wat is het gevaar voor de vissen?
5: Nou, het is zo, de rivier die is niet alleen maar water wat wij kunnen gebruiken. Het is ook gewoon een leefgebied voor vissen. En de laatste 30 jaar hebben we langs de rivier flink aantal nevengeulen aangelegd. En we is dan gewoon Rijkswaterstaat, maar ook Staatsbosbeheer, natuurorganisaties. En die nevengeulen, daar komt water in aan de bovenkant. En dan een kilometer verder of zo gaat dat water weer uit. Maar er zit een drempel in, want de rivier die ligt veel lager dan 100 jaar geleden, maar ook dan 30 jaar geleden, omdat de bodem naar beneden gaat. Dus dat water dat stroomt daarin en het stroomt er dan weer uit. En de belangrijkste functie van dat gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. En de vissen die paaien op de rivier, dus daar komen met het water in het voorjaar, zeg maar, tussen half maart en eind juni, zitten allemaal larven in het water. En die komen dan in die zijwateren. En die vinden daar dan een plekje om op te groeien. Want daar stroomt het niet zo hard. Daar heb je geen scheepsgolven. Je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. Dus dat zijn de prima opgroeigebieden voor de riviervissen. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat. En we hebben dus eigenlijk het hele voorjaar gemist dat daar water instroomt. En nu staat er soms nog wel water in, maar ja, er zijn niet die vislarven ingekomen. En het is ook heel erg aan het zakken.
6: Ja, dus eigenlijk de kraamkamer als het ware, die staat te droog.
5: De kraamkamer die staat droog. En nou is het zo, oké, dan zijn er volgend jaar is er gewoon weer een kans, hè? Want vissen worden natuurlijk ouder dan 1 jaar. Maar in de ecologie is het zo, er moet wel eens in de 7 jaar moet wel een heel goed jaar zijn. En als het 1 keer in de 7 jaar slecht is, is ook niet zo erg. Maar die verhoudingen die moeten wel een beetje zo blijven.
6: Dus dat zijn de vissen en de andere leven in het water?
5: Nou, als het water heel warm wordt, dan krijgen heel veel kleine waterdiertjes het ook wel moeilijk. En nu valt het wel mee. En nu is het water niet zo warm. Het is gewoon 22, 23 graden of zo. Ja, dat is natuurlijk niet koud. Maar er kunnen heel veel dieren gewoon tegen. Maar 2 weken geleden, eind juni, toen het buiten 38 graden was, was het water ook. Bij Lobet kwam het al binnen met 29 graden. En dat is echt heel warm. En als het dan in die ondiepe wateren komt, en dan warmt het nog harder op. En dan kan het zijn dat die kleine beestjes, sommige daarvan, dat die gewoon doodgaan van de warmte. En dan merk je eigenlijk, dat zie je niet, want die worden vervolgens gewoon ook opgegeten. En die zijn snel weg. Dus dat, maar ze zijn natuurlijk ook wel weer voedsel voor andere dieren. Dus het is vaak wat ingewikkelder. Het is een hele voedselketen van leven in de rivier.
6: Ja.
5: En als er bepaalde dingen uitvallen, dan kan het helemaal in de war haken.
6: Die geulen zijn dus al aangelegd om aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Zouden er nog meer aanpassingen nodig kunnen zijn en mogelijk kunnen zijn?
5: Nou, je kan natuurlijk die geulen zo aanleggen dat ze met laag water wel water krijgen. Maar dat is een continue afweging van dat water zit dan niet in de rivier. Dus dan wordt het wel lager voor de schepen of zo. En we hebben in het verleden dat altijd een beetje zo aangepast van oké, we doen ze wat hoger, zodat als het dan laag water is, heel laag water, mag misschien 1 maand per jaar is het niet erg dat daar dan geen water stroomt. En dat was eigenlijk altijd in oktober. Dus dan zijn die vissen wat groter.
6: Ja,
5: dus als je die inlaat lager maakt, dan komt er natuurlijk langer water in. Maar dan moet je die geulen ook dieper maken. En ook breder. Dus soms is daar gewoon geen plaats voor. En verder proberen we wel om bijvoorbeeld diepe punten in die geulen te maken, waar de vissen dan naartoe kunnen. En als het daar dieper is, dan blijft het water daar ook koeler. En ze kunnen daar overleven tot het weer hoger water is. En dan kunnen ze weer verder weg zwemmen. En als het dieper is, dan zijn ze ook niet gelijk zichtbaar voor vogels.
6: Ja.
5: Natuurlijk moeten vogels ook eten, maar je wilt liever niet dat ze dan alles opeten. Dus dat is natuurlijk het hele spelletje. Zelf eten en niet opgegeten worden.
6: Dank u wel, Margriet Schoor, adviseur waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
6: 6:09. In Nieuwsuur ging het over vrouwenbesnijdenis. Het is vakantie en veel gezinnen gaan op familiebezoek in hun land van herkomst. Voor een groep jonge meisjes schuilt daarin gevaar. Ze lopen risico op meisjesbesnijdenis. Dat overkwam bijvoorbeeld Lubna Abdul. Ze werd als 8-jarige ritueel besneden in Soedan. En ze herinnert zich alles nog.
7: Er komt allemaal flashback. Zo. Ik herinner alles. Alles. De geur, de foto's, de gezicht van een vrouw. Alles hoe mijn tantes op mij vastgehouden. Nog steeds kan ik niet fietsen. Een beetje irritatie. En dus nu tegenwoordig heel hard. De zadel kan ik niet op fietsen.
6: In opdracht van de Nederlandse overheid onderzocht mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg hoe Nederland meisjes beter kan beschermen. Ze kwam uit bij de Britse aanpak. Daar kan de rechter een beschermingsbevel geven. Een meisje mag dan niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. En wie een overtreding gaat, kan tot 5 jaar cel krijgen.
8: Uit de evaluaties die zijn geweest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan 9 van de 10 gevallen de mogelijke plegers, dus degene die de besnijdenis wilden uitvoeren of het gedwongen huwelijk aan het plannen waren, dat zij bang zijn voor die 5 jaar gevangenisstraf. En dat ze daarom het uiteindelijk niet doen.
6: En met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië de halve finale op het WK voetbal van Engeland. En Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek met de tekst: de Malvinas zijn Argentijns, wat wij dus de Falklandeilanden noemen. De Britse regering noemt dat ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Kiki Brulman, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 82 nog altijd niet is verwerkt.
9: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
6: En nu is dat weer opgeleid.
9: Rondom het WK was er ook een ruzie ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd: ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
6: En langs de lijn omstreken aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, vooral bekend als zanger van de Friese band De Kast, de Ironman in Spanje. Hij zwom dus 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en rende een hele marathon. Daar deed hij 11 uur en 30 minuten over. Met zijn tijd verdiende hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. Die wedstrijd in Spanje zal hij niet snel vergeten.
10: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in de Groot Stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter. Dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden. Dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn. Maar het was genoeg, die tijd.
6: Van der Ploeg traint samen met zijn broer, die ook regelmatig meedoet aan triathlonwedstrijden.
10: Dus zei van, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
6: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Queen, lazing on a sunny Sunday afternoon. Extinction Rebellion heeft een bouwplaats voor een datacentrum van Microsoft gesaboteerd, schrijft NRC deze ochtend.
1: Ja, de actiegroep heeft volgens de krant in de nacht van woensdag op donderdag ballonnen met chemicaliën gegooid om de fundering van het gebouw, dat datacentrum van Microsoft in Amsterdam, te beschadigen. En ze hoopten daarmee de bouw te vertragen. De actie is harder dan normaal, zegt de groep bij NRC, maar het is nodig. Het gaat echt niet de goede kant op. Het is nog onduidelijk of er ook echt schade is. De politie doet daar volgens de krant wel onderzoek naar en het bouwbedrijf bevestigt dat er ballonnen zijn gegooid. Het failliete tegoed- en cadeaukaartenbedrijf Groupcard heeft volgens het AD jarenlang de miljoenen verliezen aangevuld met gemeenschapsgeld. Uit nieuwe faillissementverslagen blijkt dat het geld wat de stichting op de rekening had om stadspassen en cadeaukaarten van te kopen, dat het werd gebruikt voor andere betalingen. Gemeenten hadden volgens het AD miljoenen euro's naar de stichting overgemaakt, bedoeld voor onder meer mensen met een laag inkomen. Maar ja, het ging ergens anders naartoe en de kans dat die gemeenten het geld nou terugzien is volgens de krant klein. De eigenaar van die stichting, Groupcard, is privé ook failliet. Dan, Brabantse mbo-scholen zijn tegen het plan van het kabinet om budget te verplaatsen naar krimpregio's. Dat staat in Trouw. Onderwijsminister Letschert wil met haar wetsvoorstel geld van grotere mbo-instellingen doorsluizen naar scholen in bijvoorbeeld Zeeland, Twente en Limburg. Die kampen met teruglopende studentenaantallen. Ja, de bestuurders van Summa Curio en het Koning Willem I College hebben daar toch wel kritiek op. We zijn solidair met de mbo's in de krimpregio's, zegt een bestuursvoorzitter. Maar we zijn tegen de manier waarop het wordt ingevuld. Die grote scholen kunnen met dat nieuwe plan tot 2,5% van het budget verliezen. En sociale media-accounts van ministers en staatssecretarissen kosten volgens de Telegraaf miljoenen euro's aan belastinggeld. Uit een inventarisatie van de krant blijkt dat de externe inhuur voor communicatie sinds 2020 zo'n 3,5 miljoen euro heeft gekost. Vooral het ministerie van Defensie en van Economische Zaken geven veel uit. Dat heeft volgens de Telegraaf dan wel te maken met de Russische invasie van Oekraïne en de coronapandemie. En volgens die ministeries is het lastig om vast te stellen wat nou echt die extra kosten zijn. Want ja, het gaat allemaal tussen het gewone werk door.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Er is een ongeluk gebeurd in Brabant op de A59 richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen, 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak een serie nieuwe spectaculaire claims geuit over de verkiezingen van 2020. Trump verloor die verkiezingen van Joe Biden, maar wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. VS-correspondent Rudy Bauma vertelt waarom Trump hier nu mee komt.
4: Nou, Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wetskracht bijzetten. Hij probeert al maanden zijn Safe Act door het congres te drukken. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans, vanwege praktische bezwaren. En die zijn ook niet gezwicht voor Trumps druk om het stemproces zelfs aan te passen in de Senaat. Om alsnog tot een geldige meerderheid te komen.
0: Ja, hij claimt dus dat het in 2020 niet eerlijk is gegaan. Laten we een paar van die claims doornemen. Trump suggereert dat China heeft geprobeerd om hem als kandidaat te ondermijnen. Wat voor bewijs levert hij?
4: Nou, ja, niet veel. Er zit een kern van waarheid, moet ik zeggen, in Trumps claim dat China beschikte over de openbare kiezersregistratiedata van miljoenen Amerikanen. Hij noemt 220 miljoen, dat getal is me nieuw, maar het was al wel bekend dat China inderdaad informatie van tientallen miljoenen kiezers uit meer dan een dozijn staten in bezit had. Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten die concludeerden ook dat China die data niet heeft gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. En dat ja, essentiële detail dat laat Trump dan achterwege. Hij claimt ook dat documenten die het Witte Huis dus heeft vrijgegeven bewijzen dat China wel degelijk heeft geprobeerd om hem te ondermijnen bij die verkiezingen van 2020. Maar vertelt er niet bij dat dat om een minderheidsmening binnen de diensten ging waar een matige mate van de zekerheid over was.
0: Hij beweert ook dat er minstens 278.000 niet-staatsburgers geregistreerd stonden als kiezer. Wat is daar dan van waar?
4: Ja, dat lijkt op een getal dat zijn nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid eerder al noemde. Dat is Mark Wayne-Mullen. Die had die cijfers eerder al gepresenteerd. En dat gaat, moet je wel weten, om initiële meldingen die nog gecontroleerd moeten worden. En in de regel blijkt dan bij die controles dat er dan nog maar weinig terechte meldingen overblijven. Hè, bijvoorbeeld omdat de status van recent genaturaliseerde burgers nog niet is bijgewerkt. Bijvoorbeeld, je had in Iowa bijvoorbeeld ook een claim van 2176 niet-staatsburgers. Nou, dan werd het onderzocht en dan waren er nog 277 bevestigde gevallen over. En van die mensen is dat ook weer niet zeker of die dan ook daadwerkelijk gestemd hebben. Dus je moet dat wel met een flinke korrel zout nemen.
0: En hij maakte ook weer de stemmachines verdacht.
4: Ja, je herinnert je vast nog wel die ongefundeerde verdachtmaking van Dominion stemmachines destijds. Hè. Dat werd toen klakkeloos overgenomen door Fox News. Die moesten toen nog met de fabrikant schikken voor bijna $800 miljoen. Maar nu haalde die een onderzoek aan naar kwetsbaarheden bij stemmachines. Die dan door buitenlandse mogendheden kunnen worden misbruikt. Nou, inlichtingendiensten in Amerika stellen ook al jaren dat landen als Iran en Rusland en China en Noord-Korea zo die capaciteit ook wel hebben om verkiezingsinfrastructuur aan te vallen. Maar, concludeerde 5 jaar geleden, was dat ook dat zo'n aanval nooit is uitgevoerd of geslaagd. Ofwel, ja, er zijn dus geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake is geweest van manipulatie bij registratie, bij stemmen, bij tellen. En dat deel dat laat Trump ook weer handig weg. En pikant detail daarbij is dat volgens Reuters juist het Witte Huis ervoor koos om gesignaleerde kwetsbaarheden, zoals verouderde software en zo, om dat niet te delen met federale instanties, waardoor die niet konden samenwerken om dat dan weer te verhelpen. En dat wringt ook heel erg met het narratief van Trump, die vanavond claimde dat de deep state die kwetsbaarheden verborgen heeft gehouden.
0: Is deze speech live uitgezonden?
4: Nou, wel op Fox News, al was ook Fox News, het rechtse conservatieve kanaal, hier voorzichtig. Die zeiden meteen van, nou, dit zijn opvallende uitspraken die we niet meteen kunnen checken. Maar andere kanalen, CNN, CBS, ABC en zo, die zonden het niet live uit. Wel op een streamingkanaal, maar niet op de lineaire tv-kanalen. Omdat ze natuurlijk gewend zijn dat Trump nogal wat boude beweringen doet in dit soort speeches, maar er ook vaak veel onwaarheden tussen zitten. En die wilden ze eerst kunnen factchecken. En daar heeft Trump ze ook in die speech weer flink voor bekritiseerd.
0: Zei correspondent Rudy Bauma. De Israëlische bombardementen in Gaza gaan 10 maanden na het staakt het vuren onverminderd door. De afgelopen dagen zijn er 15 mensen gedood en werd ook een politiebureau geraakt. Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Lennart Swolfs. Lennart, wat is er bekend over die aanvallen?
5: Nou ja, die aanvallen die vinden plaats op verschillende plekken in Gaza. Dat politiebureau werd bijvoorbeeld in het noorden van Gaza aangevallen. Daar zijn zeker 6 politieagenten gedood. Maar ook bij de aanvallen deze week zijn er vrouwen gedood, zijn er kinderen gedood. En kijk, Israël zegt, zoals eigenlijk altijd, dat ze zich richten op Hamas-doelen. Dus dat ze Hamas-militanten aanvallen, dat ze infrastructuur van de groep aanvallen. Maar ze leveren daar eigenlijk ook, zoals bijna altijd, geen bewijs voor. En ondertussen zien we dus ook dat het aantal burgerdoden aan het oplopen is. Nou, sinds het staakt het vuur in oktober zijn er vrijwel dagelijks aanvallen en lopen die burgerdoden dus op. En zeker de laatste weken zien we dat die aanvallen echt wel aan het toenemen zijn.
0: Terwijl officieel dus dat staakt het vuur geldt.
5: Ja, dat klopt. Maar Israël gaat toch door. En dat heeft enerzijds denk ik te maken met de verkiezingen die er hier aankomen. Kijk, Netanyahu wil geen zwakte tonen. Hij wil laten zien dat hij Hamas nog steeds kan aanpakken. Dus als hij nu de aanvallen vermindert of bijvoorbeeld troepen terugtrekt, ja, dan kan dat als zwak overkomen. Dat kan hem stemmen gaan kosten. Hij presenteert zich natuurlijk als Mr. Security. Hij heeft deze regeringsperiode gezegd dat hij Hamas gaat verslaan, dat hij Hezbollah in Libanon gaat verslaan, dat hij de dreiging uit Iran weg gaat nemen. Maar is eigenlijk op al die vlakken niet gelukt. Nou ja, in Libanon kan hij nu niet die oorlog tegen Hezbollah volledig voortzetten vanwege de onderhandelingen. Iran kan die momenteel niet aanvallen, want er heeft hij goedkeuring van Donald Trump voor nodig, die hij vooralsnog niet lijkt te krijgen. Ja, en dus zien we dat hij de titel als Mr. Security probeert te krijgen door nu weer op Gaza te gaan focussen. En dan is er ook nog een andere reden, en dat is eigenlijk dat die onderhandelingen gewoon muurvast zitten. Dus Israël zegt, ja, wij gaan door met aanvallen. We blijven dat deel van Gaza bezet houden, zolang Hamas zich niet ontwapent. Ja, en Hamas zegt op hun beurt weer, als Israël zich daar niet terugtrekt en als er geen vooruitzicht is op een Palestijnse staat, ja, dan gaan wij ons niet ontwapenen. En zo houden die twee elkaar eigenlijk in een wurggreep en lijkt er geen oplossing te zijn voorlopig.
0: Maar vorige week kwam wel het nieuws naar buiten dat Hamas een politieke tak zou opheffen. Hoe staat het daar dan mee?
5: Ja, dat hebben ze gezegd. En die politieke tak is ontbonden. Maar dat wordt nog niet uitgevoerd. Kijk, het idee, dat is ook volgens de afspraken van het staakt het vuren, is dat er een technocratisch comité in Gaza de controle overneemt. Ze gaan eigenlijk een soort overgangsbestuur vormen. Maar er komt nog niks van terecht. Dat technocratisch comité, dat zit momenteel nog in Egypte. Zij mogen de Gaza-strook niet in van Israël. Ja, zolang dat niet gebeurt, blijven de ambtenaren van Hamas op hun plek zitten en feitelijk gewoon nog steeds de controle uitvoeren. Dus praktisch zien we dat niet gebeuren. Maar los van het praktische deel is het ook meer een symbolische stap. Want kijk, dat politieke opheffen, dat is dan wel een afspraak volgens het staakt het vuren. Maar dat is natuurlijk niet het heikele punt. Dat heikele punt is echt de ontwapening van Hamas. Ja, en daar zegt Hamas niks over. En ze zeggen in ieder geval dat ze dat niet willen doen. Er is geen tijdlijn wanneer ze dat wel mogelijk in de toekomst zullen gaan doen. Ja, zolang dat niet gebeurt, denk ik niet dat er hele grote stappen gezet gaan worden in die onderhandelingen.
0: Ondertussen leven natuurlijk ook gewoon heel veel Palestijnen, gewone Palestijnen in Gaza. Hoe gaat het met hun?
5: Ja, de situatie blijft eigenlijk heel slecht. Er is nog steeds een tekort aan alles. Er is dan wel geen hongersnood meer, maar nog wel ondervoeding op grote schaal. Omdat er gewoon te weinig goed voedsel de Gazastrook binnenkomt. Er is een groot tekort aan medicijnen in de ziekenhuizen. Er is te weinig medische apparatuur om de juiste behandelingen uit te kunnen voeren. Dus ook veel Palestijnen die gewond zijn, hebben een behandeling buiten Gaza nodig. Maar ja, daarvoor hebben ze toestemming nodig van Israël om de Gazastrook te kunnen verlaten. Nou, die toestemming wordt lang niet altijd gegeven, of inwoners moeten er echt maanden op wachten. Ja, en ondertussen zien we dat vrijwel dagelijks die Israëlische bombardementen doorgaan. Dat ook de beschietingen langs de gele lijnen, dat is de lijn tot waar het Israëlische leger nu is opgerukt, dat de beschietingen daar doorgaan. Dus Palestijnen die in die zone komen worden beschoten. Nou ja, en ondertussen is ook Hamas daar nog steeds met wapens aanwezig. Want ontwapening, ja, daar willen ze momenteel niet aan toegeven. En we weten dat ook Hamas met harde hand regeert. Dus ja, ook van die druk hebben ze nog mee te maken.
0: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Swolfs. Het is 6:54. Rolling Stones hebben weer een nieuw album gemaakt en daarop staat ook een cover van Amy Winehouse. Een zangeres van beide mannen hebben samengewerkt die ze ook echt waardeerde. Typisch Britse muziek, noemde Mick Jagger het. Hun versie van You Know I'm No Good is dan weer typisch Rolling Stones.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten, Jan.
2: Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. En in Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië waar illegale Chinese arbeiders werkten, voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De Oekraïense president Zelensky heeft het hoofd van de geheime dienst voorgedragen als nieuwe minister van Defensie. De vorige minister werd woensdag door Zelensky ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop, ondanks zijn militaire successen. Tegen zijn ontslag is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell, schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten werden ziek nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in die sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. En het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui en het wordt 23 tot 28 graden.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Er staat file in Brabant door een ongeluk bij Rosmalen op de A59, komende vanuit Os richting Den Bosch. Een file van 5 kilometer en 15 minuten, want de rechterrijstrook en de afrit zijn allebei dicht.
1: Komt asbestfabrikant Eteniet uit Goor voor de strafrechter? Straks spreken we het comité asbestslachtoffers over deze zaak.
4: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De rechtbank in Almelo beslist vandaag of de strafzaak tegen bouwmaterialenbedrijf Eternit uit Goor door kan gaan. Het Openbaar Ministerie houdt het bedrijf verantwoordelijk voor de dood van 3 mensen. Zij werden ziek na jarenlange blootstelling aan asbest. Eternit maakte tot begin jaren 90 bouwmateriaal met kankerverwekkende asbestvezels. Volgens het bedrijf zelf is de zaak verjaard en moet de Hoge Raad zich daarover buigen. De rechtbank beslist daar vandaag over. Tinke de Bruin is voorzitter van het comité asbestslachtoffers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is dit een spannende dag voor slachtoffers en nabestaanden?
3: Het is weer een spannende dag. Het is een dag in een proces dat al heel lang loopt. We hebben in 2019 aangifte gedaan. Dat is natuurlijk al heel lang geleden. En nu gaat er eindelijk een eerste stap gezet worden. Misschien wel een stap op een olifantenpaadje van Eternit. Dat weten we niet. Of dit nu de zaak aan het ophouden is of dat we echt verder gaan. Maar het is een spannende dag, ja.
2: Want de rechter gaat dus beslissen of de Hoge Raad zich erover moet buigen.
3: Ja, daar heeft Eternit om gevraagd om het vraagstuk van de verjaring eruit te halen. Om daar de Hoge Raad in eerste instantie naar te laten kijken. Met als mogelijk doel dat de Hoge Raad zegt de zaak is verjaard. En dan hoeft de zaak inhoudelijk helemaal niet meer behandeld te worden.
2: Ja.
3: Dus dat is een pad waar Eternit voor gekozen heeft.
2: U stelt, dat is vastgesteld, dat deze 3 slachtoffers kanker hebben gekregen door de asbestfabriek. Hoe is dat vastgesteld?
3: De mensen hebben mesotelioom gekregen. Dat is longvlieskanker. Dat wordt alleen veroorzaakt door asbest. En deze mensen zijn gewoon heel lang blootgesteld aan asbest van Eternit. Dat is ook civielrechtelijk al helemaal uitgesponnen. Deze mensen hebben ook een schadevergoeding gekregen. Dus er is duidelijk ook juridisch al een link gelegd tussen Eternit en deze slachtoffers. En dit is nu een volgende stap om ook voor strafrechtelijke vervolging te gaan. Ja.
2: En hoe hebben ze dat stof binnengekregen, die asbest?
3: Door te werken in de fabriek of door het afval van Eternit. En ook als huisgenoten van medewerkers van Eternit.
2: Dan namen ze gewoon mee naar huis?
3: Ja, de ouders of partners namen stof mee naar huis via hun werkkleding. En dan kan het ook misgaan.
2: Nou zegt Eternit zelf, al sinds 1993, toen het asbestverbod van kracht ging, hebben we niet meer met asbest gewerkt. En het bedrijf heeft de regels goed gevolgd, zo zei de advocaat ook tijdens de eerdere zitting. Hè. Wat vindt u van dat verweer?
3: Ze hebben in 1993 in Nederland de regels goed opgevolgd, dus dat klopt, maar dat is geen reden om nu weg te kunnen kruipen voor wat er in het verleden gebeurd is. En dat is niet alleen aan ons, ook het OM heeft geconstateerd dat het niet goed is geweest zoals Eternit heeft gehandeld.
2: En dat punt van die verjaring, wat zegt u daar dan op?
3: Daar kan je op 2 manieren naar kijken. Eternit zegt de verjaring begint te lopen op het moment dat de mensen voor het eerst zijn blootgesteld. En dat kan natuurlijk al heel lang geleden zijn. En wij zeggen, en het Openbaar Ministerie heeft ons tot nu toe daarin gevolgd, de verjaring gaat lopen op het moment dat mensen overlijden.
2: Want dan pas weet je dat ze daaraan zijn overleden.
3: Ja, en daar zit een enorme termijn tussen. Je wordt blootgesteld aan asbest en dan kan het 30 tot 50 jaar duren voordat je daar ziek van wordt.
2: Ja.
3: Daar zit dus nu het spanningsveld. Wanneer begint die verjaring te lopen? Is het moment van blootstelling, dan is de zaak inderdaad verjaard. Is het moment dat de mensen weten dat ze gaan overlijden en ook daadwerkelijk zijn overleden, is dat de termijn en dan is de zaak helemaal niet verjaard.
2: Nee, dat is eigenlijk waar het dan vandaag over
3: daar gaat.
2: En wellicht dus ook
3: over
2: bij de Hoge Raad. U zei al, in een civiele zaak is het allemaal al vastgesteld. Dus op zich hebben ze al de erkenning gekregen. dat het zo is. Waarom is de strafzaak nog belangrijk?
3: De strafzaak is belangrijk omdat in alle jaren dat ik de slachtoffers heb gesproken, zijn de mensen blij dat ze op een gegeven moment schadevergoeding krijgen. Maar eigenlijk zeggen alle nabestaanden en ook de slachtoffers, daarmee heb je je leven niet terug. Het is schandalig dat dit gebeurd is. Waarom moet ik met geld tevreden zijn? Ik word als werknemer van Eteniet gestraft. Ik ga binnenkort dood. En het bedrijf gaat gewoon door met zijn werk. En de leidinggevenden kunnen ook gewoon doorgaan met hun leven. Mensen zijn daar boos over. Die ervaren dat als niet eerlijk. Dat het met geld wordt afgekocht. En je kan natuurlijk ook niet steeds blijven zeggen, ja, we betalen die mensen wel, dus dan is het wel goed.
2: En dat is waar het over om gaat draaien. Dus vandaag de rechtbank die beslist over of dit aan de Hoge Raad wel of niet wordt voorgelegd. En dus ook of het gewoon zo doorgaat of dat het eerst naar de Hoge Raad gaat. Dank u wel, Tinka de Bruin van het comité Asbest Slachtoffers.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
4: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
2: Het is al langer onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er zijn vechtpartijen, problemen met alcohol en drugsgebruik. Er waren ook steekpartijen. Nieuwe maatregelen die deze week zijn ingesteld moeten het gebied voor het aanmeldcentrum veiliger maken. Nou, gisteren was het grasveld leger, zag verslaggever Simone Langejan. Maar rustig is het er nog niet.
6: Dit stukje gras waar ik nu op sta, nou, dat is denk ik wel heel veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Eerst natuurlijk vanwege de aanhoudende onrust, vechtpartijen, opstootjes en zelfs vorige week twee steekincidenten. Waarna hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten om het werk hier stop te zetten. Nou, er zijn allemaal maatregelen gekomen nadat er crisisberaad was. Maar de problemen zijn hier zeker niet weg. Want die groepen die veel met elkaar ruzie maken, die hangen hier nog steeds rond.
7: And your name is?
8: Anis.
7: And how long have you been here?
8: 20 days.
7: Inside?
8: Inside, yeah.
7: Yes.
6: Ja, zoals Anis uit Algerije, die nu 20 dagen hier bij het COA verblijft en wacht op zijn asielaanvraag.
8: Drugs and old people drink alcohol. Old people want to fight here.
6: Zelf zegt hij geen overlast te veroorzaken, maar hij ziet het wel veel misgaan. Drugs, alcoholmisbruik, gevechten. Het is niet goed hier, zegt hij.
8: Maybe you know, because my
6: country... En Anis weet dat hij eigenlijk totaal geen kans maakt op asiel door het land waar hij vandaan komt. Dat wordt door Europa gezien als een veilig land. En hij mag dus hoogstwaarschijnlijk niet blijven. Maar ja, zolang die aanvraag loopt, heeft hij recht op opvang. En als hij afgewezen wordt, probeert hij het gewoon in een ander land.
8: Spain, France en België.
6: Spanje, Frankrijk, België. Een rijtje landen om langs te gaan en te blijven proberen. En dan is er de Marokkaanse Hamza. Ook hij zegt totaal geen kans te maken op asiel.
9: Maar
6: toch is hij ook hier, om het te proberen. En hij geeft toe, zolang de procedure loopt, heeft hij een dak boven zijn hoofd. Zelf baalt hij wel dat hij intussen niks mag. En ziet ook dat het bij deze groep in combinatie met alcohol en drugs heel snel omslaat.
9: I am coming from arbeid, from my life, from my family, from not from eat and slaven.
6: En dat zien we ook vanmiddag voor onze ogen gebeuren bij een ruzie over sigaretten tussen twee groepjes. Mondt uit in een vechtpartij en uiteindelijk moet de douane die voorbij kwam rijden ingrijpen. Maar er zijn ook jongeren zoals de Algerijnse Yassine. Hij wacht op de bus om Nederland te verlaten.
10: I'm Yassine, I'm from Algeria, I'm 20 years old.
6: Dat gaat voor hem niet lukken, zegt hij. Hij gaat het proberen in Spanje.
10: I came to Netherlands to work.
6: Spanje is beter voor nieuwkomers, zegt hij. Want hier is het wel heel lastig om papieren te krijgen.
10: Of course, it's hard to get a visa there. It's really hard. That's why people came illegally.
6: Hij wil graag aan het werk als kapper en zegt: voor een vrij leven heb ik alleen een scheerapparaat nodig.
10: For living freely or have freedom, you should have some like work like barbers. Spain is kind of better for like new people.
6: En hij denkt dat het dan in Spanje wel gaat lukken als kapper. Waarom worden die kansarme asielzoekers niet teruggestuurd als ze hier een afwijzing hebben gekregen? Want die terugkeer lijkt vaak simpel, maar het is in de praktijk toch heel lastig. Landen van herkomst werken niet mee, er zijn ontbrekende identiteitsdocumenten, of de asielzoeker probeert het gewoon weer in een ander land. En jongens zoals Anis en Hamza zeggen het zelf ook. Zolang wij hier gebruik maken van dit systeem, blijven we. Zolang we geen antwoord hebben of we weg moeten, is dit wel de plek waar wij een dak boven ons hoofd hebben.
2: Een verslag vanuit Ter Apel van Simone Langejan. FNV heeft voor de eerste twee weken van september nieuwe acties aangekondigd. Dat meldt nu.nl.
5: Volgens voorzitter Hans Spekman gaan er verschillende acties komen binnen de overheid, in havens en in ziekenhuizen. En ook wil de vakbond het treinverkeer voor 24 uur stilleggen. Die acties zullen volgens de FNV een aanzienlijk grotere impact hebben dan het stilleggen van het treinverkeer in juni. Dat was alleen 's ochtends. In ziekenhuizen en verzorgingshuizen volgen er ook acties, maar daar wordt volgens Spekman niet gestaakt. Een exacte datum voor de spoorstaking is er volgens nu.nl nog niet. De diereninspectie zag het aantal meldingen van dierenverwaarlozing in de afgelopen 3 jaar van jaarlijks 100 naar 300 meldingen stijgen. Het zijn meldingen van bijvoorbeeld ponies of honden en katten die verwaarloosd zijn. Hart van Nederland liep mee met een inspecteur om te kijken waar hij op let tijdens een huisbezoek.
11: Wat vooral opviel, los van de hoeveelheid katten, is dat er best wel veel kittens zijn met vieze oogjes, best wel aan de dunne, magere kant zijn. Nou, en dat is wel zorgelijk, zeker als ze zo jong zijn.
5: Volgens de inspectie neemt het aantal meldingen toe doordat de kosten voor verzorging zijn gestegen. Minstens 5 Nederlandse sekswerkers en het kennis- en expertisecentrum SHOP uit Den Haag zijn afgelopen jaar geblokkeerd op WhatsApp, blijkt uit onderzoek van KRO en NCRV Pointer. Moederbedrijf Meta geeft de geblokkeerde accounts eigenlijk nooit uitleg, dus de gebruikers kunnen moeilijk bezwaar maken. Veel sekswerkers gebruiken WhatsApp om afspraken te maken met klanten en contact met hen te onderhouden. En die blokkade was volgens Pointer in dezelfde periode dat Meta tientallen queer accounts van Instagram verwijderde. Nou, nog wat over dieren. De Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbaasjes op om de komende tijd alert te zijn op grasaren. Wilde grassoort, erg scherp en kan in de vacht tot pijn en ontstekingen leiden. Dierenartsen moeten de zaadjes soms zelf operatief verwijderen, horen we bij regionale omroep L1.
12: En omdat het zo scherp is, kan het hier naar binnen gaan. En als je er niet snel bij bent, dan kan het L1 helemaal zo omhoog zitten. En om dan nog eruit te kunnen krijgen, moet je hier gaan snijden en flink gaan zoeken tot je hem vindt.
5: De hondenbescherming is een petitie gestart om gemeenten vaker te laten maaien in gebieden langs looppaden en hondenlosloopgebieden.
2: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
13: Ja, helaas een paar files om te melden. Allereerst de Wijkertunnel en de A9. Die is dicht in beide richtingen door werkzaamheden. Daarom nu file op de A22 Voldervelse tunnel richting het zuiden. Ongeveer 10 minuutjes. En op de A59 Oss ten Bosch, een ongeluk bij Rosmalen. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Oss 5 kilometer file en 20 minuten.

0: Stefanie. Het is 7:08. Mensen met een dwarslesie die zijn verlamd door een beschadiging in hun ruggenmerg en zijn daardoor aan een rolstoel gebonden. Studenten van de TU Delft zijn al 10 jaar bezig met het ontwikkelen van een zogeheten exoskelet. Een soort robot die je aan het onderlichaam bevestigt, waardoor je weer kunt lopen. Daar wordt ieder jaar vooruitgang mee geboekt, ziet verslaggever Jeroen de Jager bij de presentatie van het nieuwe model.
1: Spanning in de zaal wordt hier opgevoerd met mensen die komen kijken naar dit, ja, kan je zeggen, medisch experiment, technisch vernuft. Er wordt afgeteld op een scherm, 6 minuten 23 nog. En dan verschijnt exoskeletpiloot, noemen ze dat.

0: Beeld op het scherm, 6 minuut 23 nog. En dan verschijnt exoskeletpiloot, noemen ze dat dan. Daan van der Heijden, die een dwarslesie heeft met het exoskelet op het podium. Lichten gaan uit, podium wordt uitgelicht. Project Mars op een groot scherm. Daaronder gaat een gordijn open. En daar zien we voor het eerst het exoskelet.
1: On the 7th of October 2017 is life changed in a single moment. During an off-road trip with his motorcycle, he broke his back.
0: Het is dus een extern skelet wat aan de buitenkant van het lichaam bevestigd wordt. Met allerlei klittenband wordt het aan het lichaam vastgezet. Piloot Daan rolt nu richting exoskelet. En dat skelet wordt bevestigd aan de zijkant van het onderlichaam. Bestaat dus min of meer uit een dijbeen en een onderbeen. En nu heeft hij een opdracht gegeven dat hij gaat staan. En hij staat nu. Hij houdt zich vast aan de turnballen. Dit zijn stapjes van een paar centimeter die hij steeds zet. Het is niet heel spectaculair. Het is niet dat hij ineens kan lopen. Maar hij staat, houdt zich wel vast aan die brug. En tot zover dit experiment. In het experiment heeft hij ongeveer een meter gelopen.
2: Daan van der Heijden, hoe voelde het toen je zojuist opstond met dat exoskelet?
3: Ja, dat is gewoon fantastisch. Gewoon de eerste keer opstaan en dan ook meteen weer het publiek in kunnen kijken is echt supermooi.
2: Voelt het natuurlijk, alsof je weer kunt lopen?
3: Het is nooit te vergelijken met compleet lopen, maar het komt er zeker dichtbij. En het is zo mooi om moeiteloos op te kunnen staan.
2: Ik zag je stapjes nemen van een centimeter of 10. In een paar minuten had je een meter gelopen. Het zag er nog niet echt heel snel uit.
3: Nee, klopt. Wij hebben met dit pak nu vanaf mei ongeveer kunnen trainen. Dus toen is het exoskelet ook echt in elkaar gezet en zijn de codes getest. En heb ik er ook mee kunnen opstaan en kunnen lopen. Dus nou, dat is nu ongeveer een maand of 3.
2: Het is puur allemaal nog een experiment.
3: Zeer experimenteel, ja.
1: This was Project March 11.
2: Linda de Haan van Project March. March betekent lopen. Ik zie trouwens op het logo dat hij aan het sprinten is. Ik heb dit skelet niet zien sprinten.
4: Nee, het exoskelet sprint niet. Maar wel echt hele grote stappen gezet dit jaar.
2: Onderzoeksmatig hele grote stappen. Het is al 10 jaar gaande. En dan denk ik van, gaat het zo langzaam dan, die ontwikkeling? Want ik zie hem nog steeds niet echt lopen.
4: Ja, hij heeft wel gelopen, maar de innovatie, of het gaat vrij langzaam, maar dat is ook echt omdat we met een persoon werken. Het is niet gewoon een robot die we kunnen laten lopen, maar we werken echt met een persoon, met een dwarslesie. Hij kan zijn benen niet voelen en ook niet bewegen, niet aansturen. En dat maakt het heel erg lastig. En daarom duurt het dus langer, maar we hebben dus wel echt stappen gemaakt, ja.
2: Ik zei al dat dit al 10 jaar gaande is, dit project. Elk jaar zijn er nieuwe innovaties. Wat was nou, zeg maar, de innovatie van dit jaar?
4: Ik denk de innovatie van dit jaar, het looppatroon waarmee Daan dus heeft gelopen. Hij had geen krukken meer nodig en voor hem was het gewoon veel gemakkelijker. Het was fysiek niet meer zwaar. Hij kon zijn handen vrij, hij kon eventjes zwaaien. En ik denk dat dat echt een hele grote stap is. Ja.
2: Is het nou zo dat met dit skelet het zo is dat als hij denkt aan lopen, dat dat ding gaat lopen?
4: Ja, we hebben ook een hersenkap. Als Daan die soort badmuts eigenlijk opdoet, dan kunnen we herkennen of hij wel of niet aan lopen denkt. En als hij dus wel denkt aan lopen, dan begint het exoskelet met hem erin met lopen. Wij willen echt die levenskwaliteit van mensen met een dwarslesie verbeteren. En we hebben echt, nou, daar zijn we al best wel goed mee bezig, als ik het zelf mag zeggen.
5: Dat zei Linde Daan, teammanager van Project March van de TU Delft, tegen verslaggever Jeroen de Jager.
6: NPO Radio 1.
7: Podcast. Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we in dit land zo scheidziek zijn.
8: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
9: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
10: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
8: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
11: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig.
10: Ja.
11: Om elkaar te begrijpen.
8: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting.

0: Check snel een website bij Migros.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: NPO Radio 1. 7 uur.
7: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemorgen. Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren, het is al jaren een probleem. En Trump, de president, beschuldigt China opnieuw van inmenging bij de verkiezingen. Een overzicht van nieuws, Jan van Putten.
9: Trump hield een televisietoespraak en beweerde dat China zich bemoeide met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Die verloor hij van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dat aantonen. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen die aanvallen toe. Israël zegt dat het doelen van Hamas aanvalt, maar levert er geen bewijs voor. In de praktijk zijn vaak burgers slachtoffer van de aanvallen. De Amerikaanse ICE-agent, die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Toch werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. En dat roept volgens AP vragen op over de screening. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden. En dat leidt tot overlast in Toronto. Die stad ligt onder een grijs-oranje waas. Inwoners krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal. Want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Ook hier wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En naar verwachting zal ook zondag, wanneer de finale wordt gespeeld, nog rook boven de stad hangen. Dan is weer nog, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden.
8: Er zijn minstens 280 documenten vanuit gemeenten online gezet, waarin BSN-nummers staan. Zometeen een griffier die vertelt hoe dat kan gebeuren.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
13: rolluiken. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
19: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Dat is al jaren een probleem. Er wordt ook voor gewaarschuwd, maar het gebeurt nog steeds. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. NOS-techredacteur Joost Schellevis. Joost, jullie vonden burgerservicenummers in documenten?
20: Ja, en dat is wel opvallend, want er is eigenlijk nooit een reden waarom die gepubliceerd mogen worden. En er is de afgelopen jaren ook veel aandacht geweest voor het publiceren van persoonsgegevens door gemeenten. Op sommige vlakken gaat het ook wel echt beter. Dat gaat ook heel vaak wel goed. Maar wat dus echt onopgemerkt is gebleven, is dat er al heel veel documenten online stonden met BSN's van burgers. Maar ook dat het af en toe dus nog steeds misgaat, ook vorig jaar nog.
8: En hoe komt het dat ze dat dan dus per ongeluk toch doen?
20: Nou, het zijn eigenlijk altijd menselijke fouten. Dus gemeenten die publiceren best wel veel gegevens als ze bijvoorbeeld in de raad worden besproken of als ze om een andere reden belangrijk zijn of relevant zijn voor een groot publiek of openbaar moeten worden gemaakt vanwege de wet open overheid. En dan moeten ze die documenten publiceren, dat doen ze dan ook. Maar er moeten dus wel de persoonsgegevens eruit. En dat is uiteindelijk een menselijke taak. Dat is een mens van vlees en bloed die dat moet doen. Er is geen automatische controle achteraf. Dat zit echt aan de voorkant. Dus als een document over het hoofd wordt gezien, kan het zijn dat er persoonsgegevens gewoon in staan. Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien. Dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt. En dan staat er wel een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
8: Ja, dan kun je er doorheen kijken als het ware.
20: Ja, en computers die wij natuurlijk hebben gebruikt ook voor dit onderzoek, die zien die blokjes niet, dus die zien tekst en die kunnen dat gewoon lezen.
8: Ah. Gebeurt het vaak?
20: We hebben 255 documenten gevonden met BSN's. Het kan zijn dat er nog meer zijn. Maar dit zijn de documenten die wij binnen een paar weken tijd hebben kunnen vinden. Dus wel wat makkelijk vindbaar is, hebben wij denk ik wel gevonden. de echte omvang van het probleem is eigenlijk heel onbekend eigenlijk. De autoriteit persoonsgegevens heeft vorig jaar 120 meldingen van per ongeluk openbaar gemaakte privédata gekregen. Meer dan een jaar eerder. Maar zij zeggen ook, waarschijnlijk wordt het ook vaak over het hoofd gezien. Dat is het hele probleem natuurlijk. En is het probleem in werkelijkheid dus veel groter. Maar het is niet zo makkelijk te vinden in veel gevallen.
12: Ja, en er wordt dus ook volop voor gewaarschuwd, al jarenlang. Maar zijn er ook consequenties voor gemeenten die toch dit soort fouten maken?
20: Ja, dat in principe wel. Dat mag niet. Tegelijkertijd heb ik niet de indruk dat de autoriteit persoonsgegevens nou echt van plan is om gemeenten direct voor het blok te plaatsen en een boete te geven, zoals ook zou kunnen. Ook omdat gemeenten eigenlijk wel hun best doen om het wel goed te doen. Alleen, er glipt dus wel echt veel en ook toch nog best wat doorheen. Dus alleen als een gemeente echt aan de lopende band deze fouten blijft maken, kun je verwachten dat ze echt ingrijpen. Maar ze zijn wel al sinds 2017 bezig met het waarschuwen van gemeenten van kijk uit, dit is een risico. Dus uiteindelijk kan het wel zijn dat er een keer een onderzoek volgt.
12: Joost, dankjewel. Tegenredacteur Joost Schellevis. Wie veel met dit soort documenten te maken heeft, is de griffier van een gemeente. Griffier Antonie van der Wulp van de gemeente Hellendoorn. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
12: Komt uw gemeente voor in dit datalek?
21: Nou, uit wat ik begrepen heb van Joost Schellevis, komt de gemeente Hellendoorn daar inderdaad niet in voor. We proberen inderdaad zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens die door onze inwoners worden verstrekt. Je zei het al, ik werk natuurlijk als griffier van de gemeenteraad. Als adviseur van de gemeenteraad, zeg maar. En dat betekent dat wij ook heel veel brieven krijgen van inwoners. En in die brieven staan natuurlijk heel vaak ook persoonlijke gegevens van inwoners.
12: Ja.
21: Denk bijvoorbeeld aan woonadressen, mailadressen, 06-nummers, dat soort gegevens. In enkel geval soms ook wel eens een BSN-nummer of andere hele persoonlijke gegevens. En daar gaan we natuurlijk zorgvuldig mee om. En als die openbaar gemaakt moeten worden, dan lakken wij die gegevens weg. Dus dan worden ze geanonimiseerd, zoals dat heet.
12: Nou heeft u bij meerdere gemeenten gewerkt, hè? U bent ook actief in de beroepsvereniging voor griffiers. Kunt u zich er wel iets bij voorstellen dat, zoals Joost het schetst, die menselijke fouten gebeuren?
21: Ja, kijk, wat voor mij wel heel helder is, het gaat wel echt om hele grote aantallen documenten. Voor jullie beeld bij de gemeente Hellendoorn maak ik alleen al per maand zo'n ruim 100, 150 documenten openbaar voor de gemeenteraad. En dan komen ook nog eens een keer de andere documenten bij die de gemeente zelf ook nog actief openbaar maakt. Denk aan verleende vergunningen, bestemmingsplannen, zienswijzeprocedures. Dus vanuit de informatiefabrieken van de gemeente komt natuurlijk heel veel informatie naar buiten. Dat is het ene deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal is natuurlijk ook wel, dat zei Joost Schellevis net ook al, dat de aandacht voor informatieverwerking en privacy, omgang met persoonsgegevens, sinds 2018 ook echt wel veel meer aandacht heeft gekregen dan daarvoor.
12: Dus u bedoelt dat er ook wel beter op wordt gelet in de gemeentehuizen?
21: Nou, zeker. Kijk, hoe het praktisch ging. Vroeger werd soms wel eens houtje touwtje gelakt met een zwarte stift, zeg maar. Maar sinds de invoering van de AVG, vanaf 2018, is dat echt wel enorm veranderd en verbeterd. En is dat echt wel integraal onderdeel geworden van onze werkprocessen. Van onze afspraken, hoe wij intern omgaan met informatie, zeg maar. En vrijwel alle gemeenten beschikken daar ook over nu over goede software. Die documenten op de juiste manier kan lakken. Dus de ICT-techniek is nu wel voldoende op orde om dat allemaal te faciliteren. En waar het nu misgaat, is inderdaad sprake, denk ik, van het niet juist volgen van procedures of inderdaad dus van een menselijke fout. Maar het bewustzijn is wel enorm gegroeid, merk ik persoonlijk, in de afgelopen jaren. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken, denk ik, dat we als samenleving ook wel anders zijn gaan nadenken over privacy. En dat natuurlijk veel meer op de agenda is gekomen.
12: Ja, maar als u zegt dat toch soms dan procedures niet goed worden gevolgd. Kijk, een menselijke fout kan altijd gebeuren, want iedereen maakt wel eens fouten in het leven. Maar procedures die niet goed worden gevolgd, dat lijkt me kwalijker.
21: Nou, dat bedoelde ik inderdaad met de menselijke fouten. Uiteindelijk moeten de gemeentelijke medewerkers dit uitvoeren. Wat ik bijvoorbeeld weet uit mijn context bij de gemeente Hellendoorn is dat als nieuwe medewerkers bij ons in dienst komen, dat zij ook een training volgen over de omgang met de persoonsgegevens en verwerking van privacygevoelige informatie. Dus daar is echt heel veel aandacht voor. En inderdaad, er zijn ook werkafspraken over, procesbeschrijvingen. Dus wat altijd kan, is dat ergens in zo'n proces een stapje wordt gemist door een medewerker. Dat is wat ik vooral bedoelde te zeggen met zo'n menselijke fout. Dus de procedures zijn aanwezig. Ik heb de indruk dat die heel goed gevolgd worden. Maar het kan natuurlijk altijd dat een medewerker per abuis een stapje overslaat of iets mist. En dat blijkt ook wel uit de aantallen die ik al eerder noemde. Het gaat echt om miljoenen documenten per jaar. En wat ik begrepen heb uit het onderzoek van de NOS is dat ook een heel aanzienlijk deel van de informatie ook wel van voor 2018 is. Dus ik zie dit onderzoek eigenlijk ook wel als een goede oproep om een keer heel zorgvuldig te kijken naar alles wat wij al uit het verleden online hebben staan. Om dat nog eens een keer zorgvuldig door te lopen en te kijken of er eventueel nog iets geanonimiseerd moet worden, ja of nee.
0: Dank u wel. Antonie van der Wulp, griffier in de gemeente Hellendoorn. In China heeft een zware aardverschuiving hebben gebouwen met zich meegenomen. Dat meldt ABC News.
9: Aardverschuivingen vanmorgen in het zuidwesten van China. Volgens lokale media zijn huizen en andere gebouwen door de stroming meegenomen. Op beelden is te zien dat er grote rotsblokken op wegen liggen. Dat mensen proberen weg te rennen van de plek des onheils. En ABC News meldt dat zeker 7 mensen levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Maar dat het nog niet duidelijk is of er ook doden zijn gevallen. En de reddingsoperatie in Zuidwest-China is nog aan de gang. De advocaat die de openbaar aanklager van het internationaal strafhof Karim Khan beschuldigt van seksueel overschrijdend gedrag. De advocaat heeft voor het eerst een interview gegeven. In dat interview met CNN vertelt de advocaat over een incident dat ze had met de aanklager in Colombia toen Khan naar haar hotelkamer kwam om een sms'je te laten zien.
1: And then he asked me, oh, are you going to take a nap now? I said, yeah, maybe we can talk later. And he said, okay, I'll take a nap as well with you.
9: Aanklager Khan zou dus aan haar hebben gevraagd of zij een dutje ging doen. En toen zei hij dat hij samen met haar wel een dutje wilde doen. En Khan heeft de beschuldigingen van de advocaat altijd tegengesproken. Wetenschappers hebben volgens The Guardian voor het eerst een atmosfeer ontdekt rond een rotsachtige planeet buiten ons zonnestelsel. En die planeet lijkt volgens de krant een beetje op de aarde en zou vermoedelijk ook water op de oppervlakte hebben. En als er een atmosfeer is, nou, dan zou er ook leven kunnen zijn. Volgens The Guardian is die planeet 1,7 keer zo groot als de aarde. Er waren al geruchten dat de planeet mogelijk geschikt is voor leven. En nu ze dan een atmosfeer hebben ontdekt, lijkt die bevestiging er wel te zijn. Zou best eens kunnen. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 2 doden gevallen door hevige overstromingen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. En ze zijn er nog zeker niet klaar mee, want er komt meer regen aan, vertelt deze verslaggever van het lokale Fox News.
22: The governor tells us the state's bracing for more rain and that the hardest hit areas are not out of danger yet.
9: In de nacht wordt er zeker nog 20 centimeter regen verwacht in het zuidwesten van Texas. Vorig jaar was het erg, toen stierven er ruim 100 mensen door de plotselinge overstromingen in datzelfde gebied in Texas. En sindsdien, dat is dan weer een beetje goed, zijn er veel meer waarschuwingssystemen geïnstalleerd.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Komend weekend spelen Engeland en Frankrijk de troostfinale. Argentinië speelt tegen Spanje de finale van het WK-voetbal. Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, morgen dus eerst die troostfinale. Wat denk je, welke ploeg heeft daar het minst zin in? Engeland of Frankrijk?
23: Ik vrees dat het voor beide teams een moetje is,
0: oh,
23: die wedstrijd.
0: Zo erg.
23: Om de derde en vierde plek. Ja, er zijn wel ergere dingen in de wereld, maar dit is... om het even meteen kapot te rennen. Maar ja, ik denk toch dat het niet fijn is. Ik denk dat Frankrijk een net iets grotere kater heeft van de halve finales dan Engeland. Engeland was er behoorlijk dichtbij. Werd pas in de slotfase door Argentinië verslagen. Maar het was wel hartstikke terecht. Ja, bij Engeland wachten ze al sinds 1966 op een nieuwe wereldtitel. Maar voor en tijdens dit WK waren de verwachtingen over de ploeg toch niet heel erg hoog. Finale wordt ook in eigen land gezien als een goede prestatie. En bij Frankrijk is dat anders. Vooraf door velen als de topfavoriet beschouwd. Tijdens het toernooi maakten ze grote indruk. Ze waren eigenlijk soepel op koers voor een nieuwe wereldtitel. En toen was daar ineens die halve finale tegen Spanje, waar Frankrijk helemaal lam gelegd werd en roemloos en machteloos uit werd geschakeld. En de Franse spelers zullen zich nog steeds afvragen, wat is daar nou in vredesnaam gebeurd? En hoe heeft het kunnen gebeuren? Dus ja, ik denk met die instelling en die teleurstelling is de troostfinale misschien niet echt een troost, maar een beetje een straf.
12: Zondag dan dus de finale. Nou, over wat er op het veld mogelijk is, daar hebben we het gisteren al uitgebreid over gehad. Maar er is ook nog die halftime show. En er is een hele discussie over ontstaan, geloof ik, hè?
23: Genoeg gedoe. Het is de eerste keer dat we dat evenement, dat is afgekeken van de Super Bowl, hè, de finale van de American Football, finale in Amerika, dat we dat gaan zien op een WK voetbal. En de discussie gaat nu vooral over de lengte van de show in de rust. Er staan optredens gepland van onder andere Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy en BTS. Nou, dat zou dan bij elkaar 11 minuten moeten duren. Vind ik al een uitdaging. Maar er moet na het fluitsignaal voor de pauze ook nog 7 minuten worden opgebouwd. Podia, decor, licht, dat soort dingen. En na de show moet er ook nog worden afgebouwd, zodat er weer verder kan worden gespeeld. En het vreemde is nu dat we nog niet precies weten hoe lang het allemaal gaat duren. Dat heeft de FIFA nog niet bekendgemaakt. Normaliter duurt de rust een kwartier. We gaan er nu vanuit dat het zondag zo rond de 25 minuten zal zijn. En in buitenlandse media wordt er zelfs gespeculeerd over een half uur halftime show. En nog vreemder is, dat mag helemaal niet. Want de FIFA overtreedt de officiële internationale spelregels daarmee. Want daar staat in dat de rust maar 15 minuten mag duren. Nou ja, dat gaat dus gebeuren. Na zo'n langere rust zijn spelers ook meer afgekoeld. Dus daar moeten de ploegen ook rekening mee gaan houden. Door bijvoorbeeld in de kleedkamer te blijven bewegen, oefeningen, fietsen, zoiets. Maar goed, alles voor het spektakel en de commercie, dit toernooi natuurlijk. En het zal even wennen worden, ook voor supporters. Na de ingevoerde drinkpauzes na een kwart van de wedstrijd is dit weer een ingrijpende wijziging die toch zomaar wordt doorgevoerd door de FIFA. Ja.
12: En wil je dan toch ook nog wat zeggen over wat er op het veld misschien staat te gebeuren?
23: Kan ik doen. ik denk, de hele toernooi gezien dat Spanje de betere ploeg is. De completere ploeg is die waanzinnige halve finale die we hebben gezien tegen Frankrijk. Daar hebben ze echt wel een statement gezet. Daarnaast heel moeilijk te verslaan. Hè? Pas 1 doelpunt tegengekregen. Maar goed, wie er eigenlijk vooral ook heel moeilijk te verslaan is natuurlijk Argentinië. We hebben elke keer gezien dat ze terugkomen naar achterstand. Waanzinnige comeback, ook tegen Engeland, maar ook al eerder in het toernooi. Die moeten zich ook onoverwinnelijk voelen. En dat gevoel is in een toernooi natuurlijk heel belangrijk. Dat je denkt, we zijn gewoon niet te verslaan. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk trekken wij aan het langste eind. En dat is er bij Argentinië dit toernooi natuurlijk ook gebeurd. Dus het wordt ook, laten we zeggen, gewoon een waanzinnige strijd tussen twee grote voetbalnaties met hele verschillende speelstijlen.
12: Gaan we ook nog even naar Spa, het Formule 1-circuit. Want daar hield Max Verstappen zijn lippen stijf op elkaar over zijn toekomst bij Red Bull.
2: Is there any update you can give us?
3: No.
2: And what do you make of the speculation?
3: Nothing.
2: And do you have a date in mind?
3: No, there's nothing to say.
2: So full commitment to Red Bull 2020?
3: I said there's nothing to say. So.
2: Okay.
23: Dat moest even worsteling zijn voor deze interviewer. Verstappen is een man van weinig woorden op dit onderwerp dan. Kun je een update geven over je toekomst? Nee, helemaal niets, niks. Blijf je volgend seizoen bij Red Bull? Daar heb ik niks over te zeggen. Richt je je volledig op het team? Er is niets te vertellen. Nou, hij heeft alles geprobeerd, de journalist, in deze vraag in 6 verschillende vormen te stellen. Hij kreeg geen antwoord. Nou, dat hij niks wil zeggen is best logisch. Daar valt voor hem even niks te winnen. Maar dat die vragen gesteld worden, met enige vasthoudendheid ook, dat is ook logisch. Want Verstappen zit al een tijdje niet lekker bij Red Bull. Zijn auto stelt hem keer op keer teleur. De prestaties vallen tegen. Hij wil nog geen Grand Prix dit seizoen. Staat 7e in het WK-klassement. Dat is Verstappen onwaardig. En dat zorgt voor gerust over flirts en verhalen over eventuele verregaande contractonderhandelingen met McLaren en Mercedes. En over vragen over wat de voorwaarden zijn precies om dat Red Bull contract met Red Bull dat tot 2028 loopt te laten ontbinden. Kan dat? Onder welke voorwaarden? Wat gaat dat kosten? Nou, eerst maar eens de Grand Prix van Spa dit weekend. Toch altijd een van de favoriete circuits van Verstappen. Maar door de huidige semi-elektrische Formule 1-auto's lijkt hij er ook minder zin in te hebben dan voorheen. Hij zei, als coureur het verschil maken in een snelle bocht is nu bijna onmogelijk. Het zal heel anders voelen dan voorheen. We moeten ermee dealen. Erg jammer, maar ik moet proberen om positief te blijven. Anders is het niet te doen. Nou, het is niet het jaar van Verstappen, dat is duidelijk.
12: Nee, minder zin erin hebben is denk ik wel cruciaal zin in hierin.
23: Ja, understatement.
12: Suze, dankjewel.

0: Every little thing she does is magic, the police.
1: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
14: Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. En tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of die medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië waar illegale Chinese arbeiders werkten. Voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd, Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen. En dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Ze kon toen niet direct worden geïnstalleerd, want ze moest nog worden gescreend. En de finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en die rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Daar wordt aangeraden om mondkapjes te dragen.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een beetje een andere dag vandaag?
15: Ja, het weerbeeld is wel langzaam wat aan het veranderen. Je ziet dat aan wat bewolking hier en daar in het land. Er zijn ook plekken waar de zon gewoon volop schijnt bij het start van de dag, dat zeker. Maar er trekken wolken over het land en dat blijft een beetje zo doorgaan. Dus een mix van zon en wolken. Het is nu droog, dat blijft het misschien niet overal. Er is een kleine kans op een enkele bui in het oosten en noordoosten vooral. Maar dat zal allemaal weinig voorstellen. Het doet in ieder geval niets af aan de droogte waar we al maanden mee te maken hebben. En dat blijft voorlopig ook zo. De wind is vandaag matig in het binnenland met hier en daar ook nog een zwakke wind. Windkracht 2 tot 4 uit het noordwesten. En de komende dagen zien we die wind nog wat toenemen. De windrichting is noordwest. En waar het vandaag dan 23 tot 28 graden wordt, ja, zie je toch een daling van temperatuur aankomen.
0: Ja, en dus blijkbaar ook geen buien te verwachten.
15: Ja, op een enkele plek zal er best een buitje vallen, maar het stelt allemaal heel weinig voor. Morgen hebben we te maken met wolkenvelden, meer dan vandaag. In de loop van de dag breekt de zon wel af en toe door. Ja, en uit zo'n wolkenveld kan dan af en toe eens een keer een spatje regen vallen. Een licht buitje is niet uitgesloten, maar nogmaals, de hoeveelheden stellen weinig voor. 20 tot 25 graden op de zaterdag, zondag 19 tot 22, met een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind. En zondag is de kans op een bui een fractie groter, maar de hoeveelheden blijven zeer beperkt. Het blijft de welbekende druppel op de iets minder gloeiende plaat.
0: Marco, dankjewel. Andy Burnham wordt vandaag benoemd als opvolger van premier Keir Starmer. Straks onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
4: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
22: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Hij is niet gekozen als premier, maar via een interne coup binnen de Labour-partij aan de macht gekomen. Andy Burnham wordt vandaag op een partijcongres benoemd als de opvolger van Keir Starmer tot premier. Daarmee hebben de Britten dus weer een nieuwe premier, de zesde binnen 7 jaar. Correspondent Fleur Launsbach.
23: Ja, Fleur. Ik zit er ook al 7 jaar, dus ik heb ze allemaal meegemaakt.
0: Je kunt je lijstje mooi volmaken zo. Ja. Hoe kijken de Britten naar hem?
23: Nou, over Andy Burnham is wel meer enthousiasme dan over Keir Starmer, die nu dus weggaat. Ook omdat hij is beter in communicatie. Hij wordt meer gezien als een man van het volk, als benaderbaar, als aardig. En dat is ook wel interessant, want hij heeft natuurlijk op een best wel brute manier net de huidige premier afgezet om zelf premier te worden. Maar hij wordt toch nog gezien als aardig. En hij heeft een lange politieke carrière, Andy Burnham. Hij werd vooral als burgemeester van Manchester de afgelopen jaren heel populair. Dus daar kennen veel Britten van. En ik heb wat mensen gesproken over wat ze van hem denken.
24: He understands a lot of like the working class kind of area of the country, but translating being like the mayor of Manchester to this job is like a big leap.
25: I think what he does have that Starmer doesn't is that a charisma and engagement with parts of the country that Starmer never really had that reach.
23: Ja, dus hij begrijpt gewone arbeidersgezinnen. Hij heeft meer charisma. Ook met het noorden van het land. Maar, zei de eerste man die hoorde, van een stad leiden naar een land leiden, dat is wel een groot verschil.
0: Want in ieder geval, in Manchester was hij dus 10 jaar lang echt populaire burgemeester. Hoe heeft hij dat aangepakt?
23: Nou, ik ben naar Manchester geweest. Het is, de stad ligt in het noorden. En het is een stad die de snelst groeiende lokale economie heeft van het land eigenlijk. En dat zie je ook. Dus je ziet echt, de skyline is enorm veranderd. Hoge gebouwen, er is een zakendistrict heel erg uitgebreid. De stad is enorm verbeterd eigenlijk. En dat komt niet alleen door Andy Burnham. Maar dat komt omdat de stad Manchester meer bevoegdheden heeft gekregen al lang geleden van de landelijke overheid. Dus ze kregen, anders dan andere steden dat hebben, de macht om zelf investeringen aan te trekken. Om eigen business rates te stellen. Om eigen doelen te stellen. Om zelf beslissingen te nemen over educatie, over training, over transport ook bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld de bussen daar, die zijn veel goedkoper, veel beter. Waardoor je een netwerk hebt dat de hele stad met elkaar kan verbinden. Nou, alleen dat al is heel goed voor de lokale economie. En dat soort dingen hebben gemaakt dat Manchester het zo goed doet.
0: En hoe wil hij dat vertalen naar het hele land?
23: Ja, dus hij is echt een beetje het gezicht geworden van het noorden van het land, wat over het algemeen veel armer is dan het zuiden en dan Londen. En om die meer eigen kracht te geven. Dus als je kijkt naar dit land, dan zie je dat het verschil tussen Noord-Engeland en Zuid-Engeland is eigenlijk groter dan bijvoorbeeld in Duitsland. Terwijl in Duitsland is natuurlijk heeft een muur gestaan, hè, tussen Oost- en West-Duitsland. Dus Andy Burnham die weet dat. Die weet hoe die dat heeft gedaan. En hij wil andere steden in het noorden ook die macht gaan geven. Dus bijvoorbeeld Liverpool en Leeds. Want hij zegt, mensen daar weten het beste wat goed is voor hun mensen en goed is voor hun stad. Dus dat is zijn plan. Hij wil dat verder in het land gaan uitrollen. Op andere plekken dat ook gaan doen.
0: En waarin zie je dan zijn linkse socialistische kant?
23: Nou, klopt, want hij wordt natuurlijk nu de premier van de Labour-partij. Hij is links van Labour. En daarover heb ik ook wel vragen gesteld van hoe leuk dat je economie zo veel beter doet, maar komt iedereen ook mee? Hè? Komen de armen ook mee? Nou, daarover sprak ik een projectontwikkelaar die veel huizen heeft gebouwd in Manchester.
1: Manchesterism is business-friendly socialism, so pro-business, but you got to help society. So that saying to businesses will help you thrive if you are prepared to do more than just help yourselves.
23: Nou, wel een accent trouwens hoor ik nu. Dus ik hoop dat jullie dat verstonden. Dus hij zegt, het is, je mag als bedrijf jezelf natuurlijk verrijken. We willen dat bedrijven het goed doen. Maar je moet ook de maatschappij helpen. Dus dat is de verantwoordelijkheid. Dat is de verwachting van Andy Burnham. Dus bijvoorbeeld, Andy Burnham die doet dat zelf ook. Hè. Als voorbeeld, hij stort 15% van zijn salaris. Gaat naar daklozen in de stad. Hij wil ook dat bedrijven extra dingen doen om de maatschappij te helpen. Dus bijvoorbeeld het bouwen van huizen voor mensen die weinig geld hebben of die dakloos zijn. En dat is eigenlijk het idee achter zijn. Hij is dus pro-business, maar wel een sociale kant.
0: Hij zal zich ook bezig moeten gaan houden met het buitenland als premier. Wat weten wij over zijn buitenlandbeleid?
23: Ja, nou, dat, weinig eigenlijk. En dat is best wel gek, want hij wordt straks premier. Maar we weten wat hij in het land wil gaan doen. Zijn landelijke politiek, maar niet zijn wereldbeeld. Weet je, hoe hij naar de wereld kijkt. Ik denk wel, er zijn een aantal dingen waarvan ik het een en ander weet. Dus bijvoorbeeld Oekraïne, zijn steun aan Oekraïne. Dat zal hetzelfde blijven als het was onder Keir Starmer. Over het Midden-Oosten is hij iets meer gericht op de Palestijnse kant dan op Israël. Maar we weten bijvoorbeeld helemaal niet over hoe die met Trump zal omgaan in de Verenigde Staten. We weten wel dat hij pro-Europees is. Hij was oorspronkelijk zelf tegen Brexit. Maar ja, verder echt de details van zijn buitenlandbeleid, dat moet echt allemaal gaan blijken. Dus dat is heel interessant.
0: En wanneer gaat hij dan echt aan de slag?
23: Nou, wordt hij de leider van de Labour-partij. En dan maandag krijgt hij een officiële zegen van de koning. Dat de Kissing of Hand Ceremony heet dat. En dan is hij officieel premier. Dus echt de grote dag is maandag.
0: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lansbach.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Misschien interessant om te vermelden.
0: In het oosten van Congo zijn grote zorgen over de verspreiding van ebola. In 2 weken tijd is het aantal doden gestegen tot boven de 800, blijkt uit cijfers van de autoriteiten. En daarmee is het de snelst groeiende ebola-uitbraak ooit gemeten. Correspondent Maurice Lede vanuit Dakar. Maurice, hoe komt het dat het zich nu zo snel verspreidt?
7: Deze variant is heel besmettelijk en dus ook dodelijk. Het gebied van de uitbraak ligt in het noordoosten van Congo, zoals je eigenlijk al aangaf, in Ituri, de provincie. En het is een onbereikbaar gebied. Het wordt gecontroleerd door milities. Het is eigenlijk al een gebied waar tientallen jaren wordt gevochten. En veel mensen die werken daar in de mijnen, leven dicht op elkaar. En voor het indammen van zo'n uitbraak is contactonderzoek heel belangrijk. En dat is hier heel moeilijk uit te voeren. Er zijn ook heel veel mensen die in stilte thuis ziek zijn en overlijden. Die worden dan ook niet opgenomen in de officiële lijsten. Maar na het overlijden zijn mensen eigenlijk nog besmettelijker. Dus op die manier verspreidt het zich nog altijd. En is het mogelijk nog groter dan dat we nu eigenlijk terugzien in de cijfers.
0: Ja, de gezondheidszorg probeert van alles, geloof ik, hè? Wat zetten ze in?
7: Nou, artsen die hebben meerdere keren gestaakt omdat ze niet uitbetaald hebben gekregen vanuit de overheid. En overuren worden niet vergoed. Dus ze proberen van alles. Ze werken heel hard. Terwijl ze zelf ook risico lopen om besmet te raken. En eigenlijk werken ze nu al maanden sinds de uitbraak is begonnen. Dus ja, je hoort ook allemaal berichten dat die gezondheidsmedewerkers nu inmiddels echt uitgeput zijn. En ondertussen hebben ze wel wat meer middelen tot hun beschikking. Maar het is nog altijd ondermaats voor wat er nodig is om mensen te behandelen en om deze pandemie tegen te gaan.
0: En hebben ze ook nog steeds te maken wel met agressie tegenover hun?
7: Daar zijn verschillende berichten over. Dat is natuurlijk dat is breed uitgemeten in de media. Maar wat mensen ter plaatse zeggen is dat er ook wel veel hulp is vanuit de bevolking. Dat er ook echt wel veel mensen zijn die inzien hoe ernstig dit is. En dat mensen elkaar ook heel erg helpen. Dus ik denk ook dat het heel goed is om ook dat te vermelden.
0: Ja. Ja. Ja, want je hebt contact met mensen die in dat gebied werken. Wat vertellen ze over hoe het eraan toe gaat?
7: Ja, dat zijn schrijnende verhalen over wat ze daar zien. Het is toch een gebrek aan mankracht en aan financiële middelen. En wat me ook heel erg opvalt als ik die verhalen hoor, dan gaat het hier bij ons heel vaak over de cijfers. Hè? Je gaf al aan, meer dan 800 mensen momenteel overleden. Maar als je dan daar de foto's ziet van begraafplaatsen, dan realiseer je ook echt, oh ja, ieder getal is ook een mens met een verhaal. Een mens dat gemist wordt door andere mensen. En ik zag bijvoorbeeld echt foto's van mensen die huilend op een graf lagen van hun kind die de avond daarvoor is overleden. Een foto van een jongetje van 6 die omkomt en dan in één keer krijgt zo'n cijfer een
0: gezicht.
7: Een gezicht, inderdaad. Ja. En daarom denk ik heel goed dat er mensen zijn, hoe moeilijk het ook is om daar te werken. Die daar met gevaar voor eigen leven de verhalen delen, zodat we allemaal een beter beeld krijgen van hoe ernstig dit is.
0: Ja, want wat je vertelt is dat het risico op besmetting is echt heel groot. Is er wel hoop dat ze het kunnen indammen dan?
7: Nou, er is vooralsnog geen vaccin voor voor deze variant. Maar er zijn wel 2 geneesmiddelen die zieke mensen sneller beter zouden moeten maken. En bij dierproeven is inmiddels aangetoond dat deze geneesmiddelen werken tegen deze variant. Maar of dat bij mensen ook zo is, dat weten we pas nadat er tussen de 700 en 1000 mensen zijn getest. Dus dat is echt nog even afwachten. Een klein beetje hoop. Maar de komende weken moet blijken of die geneesmiddelen ook echt gaan werken bij mensen tegen deze variant.
0: Van ebola dus. Dankjewel. Correspondent Maurice Lede. Een aparte camping in het Noord-Hollandse Wieringenwerf met overnachtingen in aparte voertuigen.
8: Ja, dat is even heel wat anders, hè. Door de jaren heen heeft de eigenaar verschillende voertuigen op zijn terrein verzameld in Wieringenwerf. En daar heeft hij slaapgelegenheden van gemaakt. En daardoor kun je bij hem nu in vliegtuigen en voertuigen slapen, horen we bij NH Nieuws.
9: Ja, een bijzondere omgeving. Je hebt hier een tram waar je in kunt overnachten. Je hebt een bus waar je in kunt overnachten. Je hebt
10: een vliegtuig, een helikopter. Ja, waar vind je dat?
9: Het is echt heel bijzonder.
8: En zijn laatste aanwinst voor die camping, een straaljager. Daar kun je dan ook in overnachten. En nou is het wel een beetje compleet, zegt de campingbaas. Een stuntman die tijdens de Zwarte Cross over de megatent werd gelanceerd, die is uiteindelijk in het ziekenhuis beland, schrijft Omroep Gelderland. De man werd 75 meter door de lucht geschoten met een katapult. Zo'n blijde heette dat vroeger in de middeleeuwen. En dat trok natuurlijk veel bekijks. De landing ging niet helemaal goed. Hij moest op een luchtkussen kwam die terecht. Maar hij kwam toch verkeerd terecht. En hij moest naar het ziekenhuis. Maar volgens de organisatie van de Zwarte Cross maakt hij het weer goed. Jim maakt grapjes, maar blijft voor de zekerheid nog even in het ziekenhuis, zeggen ze. Die stunt zou technisch wel goed zijn verlopen. Dat schiet ding, dat ging allemaal wel. En ja, welke verwondingen die man nou precies overhield aan die stunt, dat heeft de Zwarte Cross niet bekendgemaakt. Droogte, passen en meten met bootjes in de sluis. Bij het Brabantse Lid proberen de sluismeesters zoveel mogelijk boten in één keer in de sluis te krijgen. Anders moet je steeds allemaal water lozen in één keer. Daardoor kan het zijn dat de wachttijden wel oplopen, horen we bij Omroep Brabant.
11: Het valt tot nu toe gelukkig nog mee.
12: Ik denk anders ben ik al half uur.
11: We merken wel dat de sluismeesters wel veel meer bezig zijn om het aantal schuttingen per dag, om dat zo minimaal mogelijk te houden.
8: Ja, anders raak je weer meer water kwijt. En de waterstanden in de Nederlandse rivieren zijn laag. En ja, bijna nog nooit zo laag geweest als nu. En dan een mooie verhuizing in Achterkerken in Zeeland. Daar is een stal in zijn geheel verplaatst zonder hem af te breken. Omroep Zeeland heeft er een kijkje bij genomen. Een bouwwerk van 100 bij 33 meter. Van de ene boerderij naar de buurman de andere boerderij. Die stal die stond op 250 wielen. En die is stukje voor stukje heel langzaam naar zijn nieuwe plek gereden. Die boer in Achterkerken die is gestopt met zijn varkensbedrijf. En die stal was nog niet zo oud. Dus ze vonden het zonde om hem te slopen. En de buurman, ja, die wou hem wel hebben. Ja. Dus hebben ze hem op wielen gezet. Met die uitzonderlijke verhuizing tot gevolg.
2: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
13: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Na vandaag hebben alle scholen in Nederland zomervakantie. Voor veel mensen betekent dat de auto in en op weg naar Frankrijk of verder Zuid-Europa in. Sinds gisteravond is de A6 tussen Dijon en Fontainebleau, de Autoroute du Soleil, na de grote natuurbrand daar weer open. Veel vakantiegangers reizen via de grensovergang bij Hazeldonk op de A16. En op de parkeerplaats daar is een bijzondere actie. Verslaggever Mark Robin Visser, ik hoor jou. Wat gebeurt er?
1: Nou ja, goed, het is misschien ook verstandig om even wat extra verkeersinformatie te doen. Want de file bij Hazeldonk-West is inmiddels opgelopen tot ruim 10 minuten wachten. René, denk je of niet?
2: Ja, het is, vroeg in de ochtend heel druk.
1: Er staat een file hier, mensen.
2: Er staat een file voor de grensactie vandaag. Heel
1: ja,
2: druk.
1: Er is hier een grensactie gaande. En onder meer georganiseerd door de ANWB. De mensen kunnen hier hun auto laten nakijken. En dat is toch populair. Ze zijn vanochtend om 7 uur begonnen. En er staan hier zeker 15 auto's te wachten. Keurig netjes in de rij. Tot ze aan de beurt zijn. Dan gaat de motorkap open. En dan heb je bijvoorbeeld te maken met René Nauws. Die gaat dan advies geven.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Wat is het advies aan deze mevrouw? Mag ik verder rijden, mevrouw, of niet?
2: Ik hoop het wel. Ik hoop het wel dat ik verder mag rijden. Nou, ze kan wel verder rijden, want ze kwam speciaal voor de check hier naartoe, denk ik. Ja. Maar ik meet wel een accu.
1: Zie hier een rood kruis bij een accu. Ja, dat zijn dus een van de dingen die hier veel gebeuren. De accu's die dan net niet goed zijn. De olie. Ik heb net ook al een mevrouw met een

0: Ja, dat zijn dus een van de dingen die hier veel gebeuren. De accu's die dan net niet goed zijn, de olie. Ik heb net ook al een mevrouw met een heel dorstige camper gehad. Er moesten allemaal vloeistoffen in. Dat zijn allemaal van die dingen die je hier dan nog eens eventjes allemaal kunt laten bekijken. We laten René even doorgaan met zijn werk. En Annelies Tichelaar van de ANWB is hier ook. Ja, er is natuurlijk ook nog iets anders aan de hand voor mensen die naar het zuiden rijden, hè?
1: Dat klopt. Vandaag is natuurlijk ook weer de regio Midden die krijgt vakantie. Dus dat betekent dat er heel veel Nederlanders weer op pad gaan met de auto naar het zonnige en warme zuiden.
0: Ja, we hebben gehoord dat de autoroute du Soleil nu weer open is. Maar gevaren onderweg zijn natuurlijk toch wel dingen waar je dan ook rekening mee moet houden.
1: Het is goed om je van tevoren, voordat je in de auto stapt, even de verkeersinformatie te checken. En ook onderweg de actualiteiten in de gaten te houden. Want het kan zomaar zijn dat er iets op de route is waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, en hoe doe je dat dan het beste, dat in de gaten houden?
1: Nou, je kan dat via apps doen, natuurlijk die van de ANWB. Snap je? Ja,
0: de NOS weet ook best wel veel.
1: De NOS weet ook veel, dat klopt. Ja. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is eigenlijk voor alle vakantiegangers. Van, zorg dat je goed geïnformeerd bent.
0: Staat alle seinen op groen nu weer naar het zuiden?
1: Ik heb begrepen inderdaad dat onder Parijs de A6 dat weer open is. Mijn advies is toch wel om toch even van tevoren goed te checken. Ja. Zeker ook de laatste kilometers naar de accommodatie om nog even te checken hoe het daar is.
0: Dankjewel, Annelies. Ik ga even terug naar René, want die staat inmiddels alweer bij de volgende auto. Het gaat hier best in hoog tempo, René.
2: Ja, we moeten tempo even. We zijn best wel met collega's vandaag.
0: Wat kom je nou tegen zo?
2: Ja, eigenlijk van alles. Net een stuk, een accu die stuk is. We hadden in de ochtend al een multiriem die heel slecht was.
0: Oh, dat klinkt heel slecht. Ja. Een multiriem.
2: Een multiriem, voor heel veel kennis.
0: Je moet wel met een goede multiriem op vakantie gaan. En wat kost dat dan als je dat hier moet laten repareren?
2: Nou, een multiriem moet je rekenen, zit rond de €65. Dus dat valt mee, zo'n riem vervangen. Maar het moet wel gebeuren. Als die riem onderweg breekt, dan heb je natuurlijk. Dan kun je wel in het weekend. Dan kun je toch wel een weekendje stilstaan.
0: Gaan de mensen goed voorbereid op vakantie?
2: Ja, ik denk het wel. Nou, best wel wat olie bijvullen. Maar op zich. Deze auto die net gaat, die Renault, die zegt van. Hij heeft net een grote beurt gehad, maar ik wil hem toch even gecheckt hebben.
0: Ja, en dat hoor je vaker, hè? Mensen die speciaal hier naartoe komen.
2: Ja, mensen komen toch heel speciaal naartoe om die laatste check te doen voor de grote reis.
0: En dan horen ze dat op de radio ook nog. Dus dan.
2: Die
0: file die neemt alleen maar toe.
2: Dan wordt de rij alleen maar langer.
0: Maar dat is toch helemaal niet de bedoeling dat de ANWB files veroorzaakt?
2: Nee. Maar goed.
0: Wat een ellende, joh. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
2: Nee, maar door de vrijwilligers aan de voorzijde wordt het goed.
0: Hier komt de volgende klant alweer. Goedemorgen. Waar gaat u naartoe, meneer?
3: Naar Marokko, maar ik moet eerst terug naar Rotterdam, daarna vertrekken.
0: Ik wens een hele route voor de boeg. Ik wens u een goede reis. En René gaat goed voor u zorgen.
2: Mag ik nog iets verder doorreizen wilt?
0: Ja, meneer rijdt de auto nog een stukje door. En die wilde dus mee naar Marokko en dan weer naar Rotterdam. En goede reis.
3: Hartelijk bedankt, meneer.
0: Dag.
4: Verslaggever Mark Rowen Visser bij de grensovergang bij Hazeldonk.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met zondag in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het zondagavond, 9 uur. Natuurlijk.
6: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Als bedrijf iets te verkopen? Online veilingmeester.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Trump herhaalt zijn claim dat hij de Amerikaanse verkiezingen van 2020 heeft gewonnen. En gemeenten lekken nog steeds persoonsgegevens van inwoners. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
7: Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. Als iemand reageert op een plan van de gemeente of een vergunning aanvraagt, dan wordt dat soms op internet geplaatst, omdat de wet open overheid daarom vraagt. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en het blijkt dat dat lang niet altijd gebeurt. De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die Trump verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dat aantonen. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. De politie kreeg in de eerste helft van dit jaar fors meer meldingen over mensen met verward gedrag. Het aantal lag 17% hoger dan vorig jaar. Het is het hoogste aantal sinds de coronapandemie. In bijna alle gemeenten steeg het aantal meldingen. Zaanstad zag de grootste toename met meer dan de helft erbij. Alleen in Almere daalde het licht. En in Amsterdam kwamen de meeste meldingen binnen over mensen met verward gedrag. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Toch werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. En dat roept volgens AP vragen op over de screening. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Die stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Die bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Ook hier wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En naar verwachting zal ook zondag, wanneer de finale wordt gespeeld, nog rook boven de stad hangen. Dan het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en maximaal 23 graden.
6: Met nieuwe documenten probeert president Trump opnieuw te bewijzen dat hij de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen, zo onze correspondent.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak een serie nieuwe spectaculaire claims geuit over de verkiezingen van 2020. Trump verloor die verkiezingen van Biden, maar wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. VS-correspondent Rudy Bauma vertelt waarom Trump hier nu mee komt.
19: Nou, Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wetskracht bijzetten. Hij probeert al maanden zijn Safe Act door het congres te drukken. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans, vanwege praktische bezwaren. En die zijn ook niet gezwicht voor Trumps druk om het stemproces zelfs aan te passen in de Senaat. Om alsnog tot een geldige meerderheid te komen.
6: Ja, hij claimt dus dat het in 2020 niet eerlijk is gegaan. Laten we een paar van die claims doornemen. Trump suggereert dat China heeft geprobeerd om hem als kandidaat te ondermijnen. Wat voor bewijs levert hij?
19: Nou, ja, niet veel. Er zit een kern van waarheid, moet ik zeggen, in Trumps claim dat China beschikte over de openbare kiezersregistratiedata van miljoenen Amerikanen. Hij noemt 220 miljoen, dat getal is me nieuw, maar het was al wel bekend dat China inderdaad informatie van tientallen miljoenen kiezers uit meer dan een dozijn staten in bezit had. Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten die concludeerden ook dat China die data niet heeft gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. En dat essentiële detail dat laat Trump dan achterwege. Hij claimt ook dat documenten die het Witte Huis dus heeft vrijgegeven bewijzen dat China wel degelijk heeft geprobeerd om hem te ondermijnen bij die verkiezingen van 2020. Maar vertelt er niet bij dat om een minderheidsmening binnen de diensten ging waar een matige mate van de zekerheid over was.
6: Hij beweert ook dat er minstens 278.000 niet-staatsburgers geregistreerd stonden als kiezer. Wat is daar dan van waar?
19: Ja, dat lijkt op een getal dat zijn nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid eerder al noemde. Dat is Mark Wayne Mullen. Die had die cijfers eerder al gepresenteerd. En dat gaat, moet je wel weten, om initiële meldingen die nog gecontroleerd moeten worden. En in de regel blijkt dan bij die controles dat er dan nog maar weinig terechte meldingen overblijven. Hè, bijvoorbeeld omdat de status van recent genaturaliseerde burgers nog niet is bijgewerkt. Bijvoorbeeld, je had in Iowa bijvoorbeeld ook een claim van 2176 niet-staatsburgers. Nou, dan werd het onderzocht en dan waren er nog 277 bevestigde gevallen over. En van die mensen is dat ook weer niet zeker of die dan ook daadwerkelijk gestemd hebben. Dus je moet dat wel met een flinke korrel zout nemen.
6: En hij maakte ook weer de stemmachines verdacht.
19: Ja, je herinnert je vast nog wel die ongefundeerde verdachtmaker van Dominion stemmachines destijds. Hè. Dat werd toen klakkeloos overgenomen door Fox News. Die moesten toen nog met de fabrikant schikken voor bijna $800 miljoen. Maar nu haalde die een onderzoek aan naar kwetsbaarheden bij stemmachines. Die dan door buitenlandse mogendheden kunnen worden misbruikt. Nou, inlichtingendiensten in Amerika stellen ook al jaren dat landen als Iran en Rusland en China en Noord-Korea zo die capaciteit ook wel hebben om verkiezingsinfrastructuur aan te vallen. Maar, concludeerde 5 jaar geleden, was dat ook dat zo'n aanval nooit is uitgevoerd of geslaagd. Ofwel, ja, er zijn dus geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake is geweest van manipulatie bij registratie, bij stemmen, bij tellen. En dat deel dat laat Trump ook weer handig weg. En pikant detail daarbij is dat volgens Reuters juist het Witte Huis ervoor koos om gesignaleerde kwetsbaarheden, zoals verouderde software en zo, om dat niet te delen met federale instanties, waardoor die niet konden samenwerken om dat dan weer te verhelpen. En dat wringt ook heel erg met het narratief van Trump, die vanavond claimde dat de deep state die kwetsbaarheden verborgen heeft gehouden.
6: Is deze speech live uitgezonden?
19: Nou, wel op Fox News, al was ook Fox News, het rechtse conservatieve kanaal, hier voorzichtig. Die zeiden meteen van, nou, dit zijn opvallende uitspraken die we niet meteen kunnen checken. Maar andere kanalen, CNN, CBS, ABC en zo, die zonden het niet live uit. Wel op een streamingkanalen, maar niet op de lineaire tv-kanalen. Omdat ze natuurlijk gewend zijn dat Trump nogal wat boude beweringen doet in dit soort speeches, maar er ook vaak veel onwaarheden tussen zitten. En die wilden ze eerst kunnen factchecken. En daar heeft Trump ze ook in die speech weer flink voor bekritiseerd.
6: Zijn correspondent Rudy Bauma. Het is 8:10. Het is al langer onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er zijn vechtpartijen, problemen met alcohol en drugsgebruik. En er waren ook steekpartijen. Nieuwe maatregelen die zijn ingesteld moeten het gebied voor het aanmeldcentrum veiliger maken. Gisteren was het grasveld leger, zag verslaggever Simone Langejan. Maar rustig is het er nog niet.
20: Dit stukje gras waar ik nu op sta, nou, dat is denk ik wel heel veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. Eerst natuurlijk vanwege de aanhoudende onrust, vechtpartijen, opstootjes en zelfs vorige week 2 steekincidenten. Waarna hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten om het werk hier stop te zetten. Nou, er zijn allemaal maatregelen gekomen nadat er crisisberaad was. Maar de problemen zijn hier zeker niet weg. Want die groepen die veel met elkaar ruzie maken, die hangen hier nog steeds rond.
21: And your name is?
22: Anis.
21: And how long have you been here?
22: 20 days.
21: Inside?
22: Inside, yeah.
20: Ja, zoals Anis uit Algerije, die nu 20 dagen hier bij het COA verblijft en wacht op zijn asielaanvraag.
22: Drugs and old people drink alcohol. Old people wanna fight here.
20: Zelf zegt hij geen overlast te veroorzaken, maar hij ziet het wel veel misgaan. Drugs, alcoholmisbruik, gevechten. Het is niet goed hier, zegt hij.
22: Maybe you know, because my
20: country... En Anis weet dat hij eigenlijk totaal geen kans maakt op asiel door het land waar hij vandaan komt. Dat wordt door Europa gezien als een veilig land. En hij mag dus hoogstwaarschijnlijk niet blijven. Maar ja, zolang die aanvraag loopt, heeft hij recht op opvang. En als hij afgewezen wordt, probeert hij het gewoon in een ander land.
22: Spain, France en België.
20: Spanje, Frankrijk, België, een rijtje landen om langs te gaan en te blijven proberen. En dan is er de Marokkaanse Hamza. Ook hij zegt totaal geen kans te maken op asiel.
23: Maar
20: toch is hij ook hier om te proberen en hij geeft toe, zolang de procedure loopt, heeft hij een dak boven zijn hoofd. Zelf baalt hij wel dat hij intussen niks mag en ziet ook dat het bij deze groep in combinatie met alcohol en drugs heel snel omslaat.
23: I am coming from arbeid, from my life, from my family, from not from eat and slaven.
20: En dat zien we ook vanmiddag voor onze ogen gebeuren bij een ruzie over sigaretten tussen 2 groepjes. mondt uit in een vechtpartij en uiteindelijk moet de douane die voorbij kwam rijden ingrijpen. Maar er zijn ook jongeren zoals de Algerijnse Yassine. Hij wacht op de bus om Nederland te verlaten.
23: I'm Yassine, I'm from Algeria, I'm 20 years old.
20: Dat gaat voor hem niet lukken, zegt hij. Hij gaat het proberen in Spanje.
23: I came to Netherlands to work.
20: Spanje is beter voor nieuwkomers, zegt hij, want hier is het wel heel lastig om papieren te krijgen.
23: Of course, it's hard to get a visa there. Like, it's really hard. That's why people came illegally.
20: Hij wil graag aan het werk als kapper en zegt: voor een vrij leven heb ik alleen een scheerapparaat nodig.
23: For living freely or have freedom, you should have some like work like barbers. Spain is kind of better for like new people.
20: En hij denkt dat het dan in Spanje wel gaat lukken als kapper. Waarom worden die kansarme asielzoekers niet teruggestuurd als ze hier een afwijzing hebben gekregen? Want die terugkeer lijkt vaak simpel, maar het is in de praktijk toch heel lastig. Landen van herkomst werken niet mee, er zijn ontbrekende identiteitsdocumenten, of de asielzoeker probeert het gewoon weer in een ander land. En jongens zoals Anis en Hamza zeggen het zelf ook. Zolang wij hier gebruik maken van dit systeem, blijven we. Zolang we geen antwoord hebben of we weg moeten, is dit wel de plek waar wij een dak boven ons hoofd hebben.
0: Een verslag vanuit Ter Apel van Simone Langejaan. Een bouwplaats van Microsoft is door Extinction Rebellion gesaboteerd, schrijft NRC.
7: Ja, Microsoft werkt aan een nieuw datacentrum in Amsterdam. En Extinction Rebellion zou ballons met chemicaliën op het terrein hebben gegooid om de fundering te beschadigen. De groep erkent de actie tegenover NRC. Of er nou ook echt schade is en of de bouw nu ook vertraagd wordt, dat staat er niet in. Karim Khan is de openbaar aanklager van het internationaal strafhof. Hij werd in 2024 beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag door een advocaat. En zij heeft nu voor het eerst een interview gegeven aan CNN, waarin ze vertelt over een incident wat ze had met Khan op een hotelkamer.
1: And then he asked me, oh, are you going to take a nap now? I said, yeah, maybe we can talk later. And he said, okay, I'll take a nap as well with you.
7: Aanklager Khan zou haar dus hebben gevraagd of je ga je soms een dutje doen. En toen zei hij dat hij samen met haar wel een dutje wilde doen. Khan heeft de beschuldigingen van de advocaat altijd tegengesproken. FNV-voorman Hans Bekman zegt dat er in september nieuwe acties gaan komen. Volgens nu.nl wil hij 2 weken lang actie gaan voeren binnen de overheid, in de haven en in ziekenhuizen. En ook zou het treinverkeer 24 uur stil komen te liggen. In ziekenhuizen en verzorgingshuizen wordt niet gestaakt, zegt Bekman ook. Wanneer die 24 uur actie op het spoor moet ingaan, is nog niet bekend. Door een grote aardverschuiving in het zuidwesten van China zitten veel mensen vast onder het puin, meldt ABC News. Zeker 8 mensen zouden al levend onder het puin vandaan zijn gehaald. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er vastzitten. De aardverschuiving in Zuidwest-China nam huizen en gebouwen mee en honderden hulpverleners zijn bezig met reddingsacties. Het aantal meldingen van dierenverwaarlozingen is in de afgelopen 3 jaar gestegen van 100 naar 300 meldingen per jaar. De diereninspectie, die de meldingen onderzoekt, vertelt aan Hart van Nederland waar ze op letten bij een huisbezoek.
2: Wat vooral opviel, los van de hoeveelheid katten, is dat er best wel veel kittens zijn met vieze oogjes, best wel aan de dunne, magere kant zijn. Nou, en dat is wel zorgelijk, zeker als ze zo jong zijn.
7: En de inspectie ziet het aantal meldingen toenemen en dat koppelen ze dan aan de kosten voor verzorging die zijn gestegen.
0: In 2009 schreven Henk en Henk van het Goede Doel speciaal voor Radio Tour de France het lied Erop en Erop.

0: het goede doel. Erop en erover. De Tour. En de laatste echte sprintetappe in die Tour de France werd ontsierd door een valpartij. Uiteindelijk kwam Tim Merlier als eerste over de meet. Weer. Olaf Kooi werd tweede. Ook weer. Wielercommentator Stef Clement, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dit was de laatste dus tot aan Parijs voor de sprinters. Laatste kans dus ook voor Kooi. Hij werd dus nipt geklopt weer. Gaat hij Parijs dan wel halen? Want het is nog bijna anderhalve week fietsen, joh.
1: Ja, dat is inderdaad nog wel een heel end. Ze zijn pas net over de helft en de kansen lijken op. Misschien een heel klein kansje volgende week nog op een sprint in Voiron. Ja, en Parijs is ook niet zomaar een kans, hè, maar het is wel een zekerheid dat als je Parijs haalt als debutant, dat je je eerste grote ronde hebt afgerond. En Kooi die zei, daar gaan we voor. We gaan gewoon alles geven. Hij kan natuurlijk ook aan Paul Seixas, zijn kopman in de bergen, kan hij nog wat hand- en spandiensten verlenen. Dus Kooi die blijft al in koers.
0: Ja. En de andere sprinters, wat denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Het is toch wel een erezaak geworden, hoor, in de Tour de France Parijs halen. En die Montmartre-rit, want we moeten hem omdopen, hè. De rit naar Parijs die zo lang echt een sprintrit is geweest, is nu een rit over de Montmartre. Die is wat veranderd ten opzichte van vorig jaar. En daarvan weten we dus eigenlijk niet helemaal, is dat nou toch nog te sprinten als je er aanhangt op de Montmartre met nog 10 kilometer te gaan? Nou ja, goed. Parijs is nog heel ver weg. En tot die tijd moeten ze wat andere dingen doen, de sprinters.
0: Ja, bijvoorbeeld vandaag, dan moeten ze ook flink lang op de fiets gaan zitten. Want het is de langste etappe, over 200 kilometer van Dole naar Belfort. Wat doet dat met de renner, zo'n mega lange etappe?
1: Ja, ik vind dat altijd wel grappig. Dat, en dan met alle respect zeg ik, de buitenstaanders die kijken altijd naar de kilometers en de renners kijken altijd naar de uren op de fiets. Dus of dat je nou 200 kilometer vlak, of toch bijna vlak tot aan de laatste klim vandaag rijdt, tegen een snelheid van gemiddeld 50 per uur. Of je rijdt een bergetappe van misschien wel 150 kilometer, waar ze maar 35 gemiddeld per uur rijden. Maak jij de rekensom maar dan zit je toch echt langer op de fiets.
0: Dat is dan ook weer waar, ja. Maar dat is nou precies waarom we jou in de uitzending hebben, Stef.
1: Ja, nee, gelukkig daarom. Dus ik leg het uit voor vandaag. Vandaag gaan we eerst 150 kilometer relatief vlak rijden. En ik denk dat dat heel snel gaat gaan, omdat er heel veel ploegen zijn die nog niks hebben gewonnen. Nog 16 ploegen hebben nog niks gewonnen deze Tour. En die ruiken vandaag allemaal een kans. Die moeten dus mee in een ontsnapping. Want we gaan ervan uit dat het voor de klassementsrenners wachten is tot het loodzware weekend dat op ons wacht. Dus 150 kilometer volle bak om weg te komen met een grote groep. En dan zal je zien dat dat een mengeling gaat zijn tussen klimmers die gaan proberen de finale te kleuren. En toch wel wat sprinters die wat puntjes willen sprokkelen net voor die klimmetjes, voor de groene trui ligt die tussensprint. Een gemêleerde groep op pad. Ja, en is het eigenlijk deze Tour al een dag heel rustig gegaan? Nee, toch?
0: Nee. Dus het wordt weer volle bak waarschijnlijk. En dan komt hij ook nog langs een speciale plek, blijkbaar. Het krukje van Zeeman. Wat was dat voor een moment?
1: Ja, of dat het krukje er nog staat, weet ik eigenlijk niet. Maar het zou wel aardig zijn als er een kleine bronzen versie ooit weggezet wordt. Ja, het moment van de Tour van 2020, hè. Primoz Roglic was op weg om de Tour te winnen. Hij had een mooie voorsprong op een toen nog piepjonge en onbekende Tadej Pogacar. Hij moest alleen nog een klimtijdrit rijden. Nou ja, Primoz was een van de beste tijdrijders van het peloton, dus dat ging wel lukken. Marijn Zeeman was door een akkefietje met de jury uit de Tour verwijderd. Dus die mocht niet meer in de auto achter zijn Primoz Roglic aanrijden. En ging op een krukje postvatten aan de kant van de weg bij de tijdrit. Ja, en wij mochten dat volgen, want dat was het moment van glorie. De eerste Touroverwinning voor de Nederlandse ploeg lag in het verschiet. Maar het ging allemaal een klein beetje anders, hè. En het laatste shot wat we van het krukje van Marijn Zeeman hebben gezien was dat het werd opgevouwen, meegenomen en met heel veel verdriet terugreed naar Nederland.
0: Ja. Die Tour, alweer 6 jaar geleden, Stef.
1: Zes jaar geleden. Het lijkt wel lichtjaren, want toen was Pogacar dus pas net begonnen. Ik denk dat Pogacar zich vandaag gaat sparen over die mythische Ballon d'Alsace. Een van de oudste toerklimmen die er zijn. Al 121 jaar geleden gingen we er voor de eerste keer overheen. Ik denk dat het een goede klimmer gaat zijn met een nog betere afdaling. Zeg een Tom Pidcock voor vandaag de overwinning in Belfort.
0: Misschien dat het hem vandaag wel gaat lukken. Dankjewel, wielercommentator Stef Clement. Over ruim nu Stand.nl met Roos Aberman. Roos, goedemorgen.
2: Astrid, een hele goede morgen. We hebben sinds gisteren officieel een feitelijk watertekort. Dat betekent dat overheden maatregelen nemen om het water zo goed mogelijk te verdelen. Boeren bijvoorbeeld mogen niet zomaar meer oppervlaktewater gebruiken. Het klinkt ook allemaal heel erg alarmerend, hè, feitelijk watertekort. Maar iedere keer wordt ons verzekerd dat van een tekort aan drinkwater geen sprake is. De vraag is, wat doet dat met ons gevoel van urgentie? De stelling is vandaag, we zouden ons meer zorgen moeten maken om het watertekort. Ik ben heel erg benieuwd, hoe kijkt u naar de berichtgeving rondom onze watervoorziening? Maakt u zich zorgen over de toch één na hoogste alarmfase waar we nu in zitten? En voelt u zich dan ook direct geroepen om ook zuiniger aan te gaan doen? Of deed u dat al? Of zegt u, nou ja, ze zeggen dus dat er nog steeds drinkwater is, dus het zal wel loslopen. Ik zou heel graag mensen willen spreken die nu last ondervinden van die droogte. Bent u boer bijvoorbeeld? Wat betekent dit voor u? Maar ook, woont u op een woonboot? En wat betekent dat voor u? Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
3: Ster. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Jan.
11: Bij een verkeersongeval in het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto kwam tegen een boom tot stilstand en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden van de auto zijn een man van 25 en een man van 30 uit Groningen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te zetten, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dat soms op internet gezet, omdat dat moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt lang niet altijd. De politie kreeg in de eerste helft van dit jaar fors meer meldingen over mensen met verward gedrag. Het aantal lag 17% hoger dan vorig jaar en is het hoogste aantal sinds de coronapandemie. In bijna alle gemeenten steeg het aantal meldingen van mensen met verward gedrag. En de finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Aangeraden wordt om een mondkapje te dragen.
12: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, is dit de dag dat we gaan merken dat we naar iets ander weer gaan?
13: Ja, ik denk het wel, want we zien toch echt lagere temperaturen. Geen 30ers meer in het zuiden, wel 28, dus het is daar nog volop zomer. In het noorden zo'n 23 graden, dat zijn eigenlijk best heel aangename temperaturen. En we doen dat met een mix van zonnige perioden en af en toe wat bewolking. Misschien dat er in de loop van de middag een enkel buitje valt, vooral in het oosten of noordoosten. Maar het is een bui met veel slagen om de arm en als die valt zijn het beperkt aantal millimeters. Dus qua droogte bijvoorbeeld, ja, hoeven we daar helemaal niets van te verwachten. Wind is vandaag zwak tot matig uit het noordwesten met windkracht 2 tot 4.
12: En het weekend?
13: Ja, die verandering die zet wel door, want de temperatuur daalt steeds meer. Dat betekent dat de maxima morgen bijvoorbeeld uitkomen op zo'n 20 tot 25 graden. We beginnen de dag met vrij veel wolkenvelden die vanaf de Noordzee zijn binnengedreven. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. De meeste plaatsen blijft het droog, een enkel buitje stelt weinig voor. En de wind neemt nog wat toe, matig tot vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. En die wind hebben we ook op zondag, dan is de kans op een bui een fractie groter, maar stellen de neerslaghoeveelheden nog steeds niet veel voor. En de temperatuur zondag tussen de 19 en 22 graden.
12: Marco, dankjewel. In steeds muziekhuizen in Nederland is een nijpend tekort aan neurologen. Zometeen de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.
9: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Steeds meer ziekenhuizen dreigt een tekort aan neurologen. Daardoor moeten patiënten soms wel anderhalf jaar wachten op een behandeling. En bovendien staat de acute zorg onder druk. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Neurologie vanmorgen in het AD. Erwin Hogevorst is neuroloog in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en voorzitter van die Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
12: Waar worden die tekorten door veroorzaakt?
1: Ja, een hele goede vraag. Het heeft verschillende oorzaken. En dat is belangrijk is de toename van de zorgvraag, de vergrijzing in Nederland, over de hele wereld waar we natuurlijk tegenaan lopen. En we hebben ook veel meer behandelmogelijkheden voor neurologische aandoeningen, vooral voor de acute neurologie. Dan moet je denken aan behandelingen voor mensen die een herseninfarct of een beroerte hebben gehad. Maar ook meer de chronische neurologische aandoeningen als migraine, multiple sclerose. Daar zijn veel meer behandelingen voor gekomen. Wat het werk aantrekkelijker, uitdagender maakt, maar ook zeker meer zorgvraag met zich meeneemt. En daarnaast zien we ook een tekort aan neurologen in het land daardoor ontstaan.
12: Als we kijken naar de vergrijzing, het is dus zo dat als mensen ouder worden, dat ze dan meer kans lopen op ziektes die te maken hebben met de hersenen?
1: Nou, we zien wel dat er daardoor meer neurologische aandoeningen komen. Ja, bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Alzheimer. Maar ook mensen op oudere leeftijd hebben meer kans op een herseninfarct, op een beroerte. Maar ook de ziekte van Parkinson ontstaat op latere leeftijd.
12: En u zegt tegelijkertijd komen er dus te weinig neurologen bij.
1: Ja, worden elk jaar een aantal medisch specialisten opgeleid. Hè. Neurologen, de afgelopen jaren mochten we er 49 per jaar opleiden. Gelukkig mogen we komend jaar wat meer mensen opleiden. Er mogen 60 neurologen opgeleid worden. Dat wordt door met name het capaciteitsorgaan ingeschat hoeveel neurologen er nodig zijn. Maar die mensen, als ze volgend jaar een opleiding komen, de opleiding duurt 6 à 7 jaar. Dus pas in 2032, 2033 zullen we daar op z'n vroegst profijt van hebben. Terwijl de zorg nu al onder druk staat. Daarbij zien we nu dat mensen, de babyboomers, om ze maar zo te noemen, met pensioen gaan. Die werkten regelmatig nog 100%. En de mensen die nu als neuroloog gaan werken, vaak 80%. Wat nog steeds meer dan 40 uur per week is. Dus dat is best wel een pittige baan. Wat invloed heeft op je werk-privébalans.
12: Maar de rekensom had toch een tijdje geleden al gemaakt kunnen worden dat de babyboomers, zoals u ze noemt, gaan uitstromen en dat je dus veel meer opleidingsplekken moet hebben?
1: Klopt, daar is ook wel echt naar gekeken. Maar daarnaast hebben we dus ook de toename in behandelmogelijkheden. Wat echt een hele snelle vlucht heeft gekregen de afgelopen jaren. Wat moeilijk te voorspellen is geweest dat het zoveel zou zijn. En is er ook gedacht dat er meer taakherschuiving zou gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten of physician assistants die taken van de neuroloog zouden kunnen overnemen. En die zijn er ook wel inmiddels opgeleid en werkzaam binnen de neurologie. Maar doordat de behandelmogelijkheden zoveel zijn toegenomen, heeft dat niet het probleem kunnen oplossen.
12: Nee. Wat is het gevoel voor patiënten? Want blijkbaar langere wachtlijsten, maar ook acute zorg die onder druk staat. Waar zit hem dat in?
1: Ja, de acute zorg die kunnen we nu gelukkig overal in het land nog wel goed georganiseerd krijgen. Door medewerking van andere ziekenhuizen, neurologen in de regio, die dan diensten overnemen voor een ziekenhuis die het zelf met de neurologen niet meer 24 uur per dag kunnen organiseren. Dus de diensten worden wat meer regionaal op afstand gedaan. Ook niet alle behandelingen worden dan ook in dat ziekenhuis gedaan. De patiënt moet soms ietsjes verder reizen naar een ziekenhuis, maar dat valt allemaal nog goed binnen de normen en die kwaliteit kunnen we zeker nog waarborgen. Dus daar hebben ze niet zo heel veel last van. Behalve dat de aanrijdtijden, zoals we dat noemen, dus de tijd van huis naar het ziekenhuis langer is geworden. Bijvoorbeeld voor polyklinische zorg. Maar ook als je bijvoorbeeld op bezoek gaat bij een naaste die opgenomen is. Ja. Dus het zit er met name in reistijden. Voor polyklinische zorg, als iemand verwezen is naar de neuroloog, dan zien we echt wel dat mensen uit Groningen vandaan naar het midden van het land moeten reizen om door de neuroloog gezien te worden.
12: Dat heeft natuurlijk echt impact. U zei eigenlijk komen er nu opleidingsplaatsen bij, maar op termijn pas heb je daar profijt van. Wat moet er gebeuren, ook als u kijkt naar alle mogelijkheden die er zijn en de mensen die uitstromen, om het in de toekomst goed te krijgen?
1: Ja, daar zijn we heel druk mee bezig met een programma Toekomstbestendige Neurologische Zorg vanuit de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Waarbij we heel hard inzetten op de duurzame inzetbaarheid van de neurologen. Goede werk-privébalans. Zodat we iedereen behouden voor de neurologie. En we hebben het leukste vak wat er is. Dus het moet ook aantrekkelijk blijven. We zijn bezig met opleiden voor de toekomst. Dus ook het opleidingsplan wordt herschreven. Er wordt ook heel goed ingezet op naar de schaarste, waar we het over hebben gehad. De organisatie van zorg, regionale oplossingen bedenken, want elke regio is anders. Maar ook vakinhoudelijk moeten we kijken. En niet alles kan meer wat we alle jaren gedaan hebben. Dus we moeten echt wel verstandige en slimme keuzes maken, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Want de kwaliteit van de neurologische zorg moet natuurlijk gehandhaafd blijven. Er wordt heel veel gekeken ook naar regionale samenwerking daarin.
12: Maar slimme oplossingen daarvoor, wat heeft u dan voor ogen?
1: Voor de, we kijken bijvoorbeeld ook naar de richtlijnen. Is alles wat we nu doen wel van meerwaarde? Hè? Voegt het iets toe? Zodat we bijvoorbeeld ook de controle op de polyklinische zorg, dat niet meer jaarlijks hoeft als het allemaal goed geregeld is en de patiënt stabiel is. Die zien we nu altijd nog terug, bijvoorbeeld controle voor epilepsie. Maar als iemand al een paar jaar stabiel is, zou dat in principe ook heel goed bij de huisarts kunnen.
12: Ja. Kortom, toekomstbestendig maken, dat staat bovenaan het lijstje van uw vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Dank u wel, Erwin Hogevorst. De Israëlische bombardementen in Gaza die gaan 10 maanden na het staakt het vuren onverminderd door. De afgelopen dagen zijn er 15 mensen gedood en ook werd er een politiebureau geraakt. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs vertelt wat er bekend is over die aanvallen.
2: Die aanvallen die vinden plaats op verschillende plekken in Gaza. Dat politiebureau werd bijvoorbeeld in het noorden van Gaza aangevallen. Daar zijn zeker 6 politieagenten gedood. Maar ook bij de aanvallen deze week zijn er vrouwen gedood, zijn er kinderen gedood. En Israël zegt, zoals eigenlijk altijd, dat ze zich richten op Hamas-doelen. Dus dat ze Hamas-militanten aanvallen, dat ze infrastructuur van de groep aanvallen. Maar ze leveren daar eigenlijk ook, zoals bijna altijd, geen bewijs voor. En ondertussen zien we dus ook dat het aantal burgerdoden aan het oplopen is. Nou, sinds het staakt het vuur in oktober zijn er vrijwel dagelijks aanvallen en lopen die burgerdoden dus op. En zeker de laatste weken zien we dat die aanvallen echt wel aan het toenemen zijn.
12: Terwijl officieel dus dat staakt het vuur geldt.
2: Dat klopt. Maar Israël gaat toch door. En dat heeft enerzijds denk ik te maken met de verkiezingen die er hier aankomen. Kijk, Netanyahu wil geen zwakte tonen. Hij wil laten zien dat hij Hamas nog steeds kan aanpakken. Dus als hij nu de aanvallen vermindert of bijvoorbeeld troepen terugtrekt, dan kan dat als zwak overkomen. Dat kan hem stemmen gaan kosten. Hij presenteert zich natuurlijk als Mr. Security. Hij heeft deze regeringsperiode gezegd dat hij Hamas gaat verslaan, dat hij Hezbollah in Libanon gaat verslaan, dat hij de dreiging uit Iran weg gaat nemen. Maar is eigenlijk op al die vlakken niet gelukt. In Libanon kan hij nu niet die oorlog tegen Hezbollah volledig voortzetten vanwege de onderhandelingen. Iran kan die momenteel niet aanvallen, want er heeft hij goedkeuring van Donald Trump voor nodig, die hij vooralsnog niet lijkt te krijgen. Ja, en dus zien we dat hij de titel als Mr. Security probeert te krijgen door nu weer op Gaza te gaan focussen. En dan is er ook nog een andere reden, en dat is eigenlijk dat die onderhandelingen gewoon muurvast zitten. Dus Israël zegt, wij gaan door met aanvallen. We blijven dat deel van Gaza bezet houden, zolang Hamas zich niet ontwapent. Ja, en Hamas zegt op hun beurt weer, als Israël zich daar niet terugtrekt en als er geen vooruitzicht is op een Palestijnse staat, dan gaan wij ons niet ontwapenen. En zo houden die twee elkaar eigenlijk in een wurggreep en lijkt er geen oplossing te zijn voorlopig.
12: Maar vorige week kwam wel het nieuws naar buiten dat Hamas een politieke tak zou opheffen. Hoe staat het daar dan mee?
2: Ja, dat hebben ze gezegd. En die politieke tak is ontbonden. Maar dat wordt nog niet uitgevoerd. Kijk, het idee, dat is ook volgens de afspraken van het staakt het vuren, is dat er een technocratisch comité in Gaza de controle overneemt. Ze gaan eigenlijk een soort overgangsbestuur vormen. Maar er komt nog niks van terecht. Dat technocratisch comité, dat zit momenteel nog in Egypte. Zij mogen de Gaza-strook niet in van Israël. Ja, zolang dat niet gebeurt, blijven de ambtenaren van Hamas op hun plek zitten en feitelijk gewoon nog steeds de controle uitvoeren. Dus praktisch zien we dat niet gebeuren. Maar los van het praktische deel is het ook meer een symbolische stap. Want kijk, dat politieke opheffen, dat is dan wel een afspraak volgens het staakt het vuren. Maar dat is natuurlijk niet het heikele punt. Dat heikele punt is echt de ontwapening van Hamas. Ja, en daar zegt Hamas niks over. Ze zeggen in ieder geval dat ze dat niet willen doen. Er is geen tijdlijn wanneer ze dat wel mogelijk in de toekomst zullen gaan doen. Ja, zolang dat niet gebeurt, denk ik niet dat er hele grote stappen gezet gaan worden in die onderhandelingen.
12: Ondertussen leven er natuurlijk ook gewoon heel veel Palestijnen, gewone Palestijnen in Gaza. Hoe gaat het met hun?
2: Ja, de situatie blijft eigenlijk heel slecht. Er is nog steeds een tekort aan alles. Er is dan wel geen hongersnood meer, maar nog wel ondervoeding op grote schaal. Omdat er gewoon te weinig goed voedsel, de Gazastrook binnenkomt. Er is een groot tekort aan medicijnen in de ziekenhuizen. Er is te weinig medische apparatuur om de juiste behandelingen uit te kunnen voeren. Dus ook veel Palestijnen die gewond zijn, hebben een behandeling buiten Gaza nodig. Maar ja, daarvoor hebben ze toestemming nodig van Israël om de Gazastrook te kunnen verlaten. Nou, die toestemming wordt lang niet altijd gegeven, of inwoners moeten er echt maanden op wachten. Ja, en ondertussen zien we dat vrijwel dagelijks de Israëlische bombardementen doorgaan. Dat ook de beschietingen langs de gele lijnen, dat is de lijn tot waar het Israëlische leger nu is opgerukt, dat de beschietingen daar doorgaan. Dus Palestijnen die in die zone komen worden beschoten. Nou ja, en ondertussen is ook Hamas daar nog steeds met wapens aanwezig. Want ontwapening, ja, daar willen ze momenteel niet aan toegeven. En we weten dat ook Hamas met harde hand regeert. Dus ja, ook van die druk hebben ze nog mee te maken.
12: Zijn correspondent Lennart Solfs. De Amerikaanse president Donald Trump gaat zondag naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië.
3: En dat is vanochtend bekendgemaakt door het Witte Huis.
4: His attendance will cap what has been the most watched, most secure and most successful World Cup in American history. This is a fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grandest stage.
3: Een passende afsluiting van de meest bekeken, veiligste en succesvolste wereldbeker in de Amerikaanse geschiedenis, zegt Levitt, de perschef van Trump. En de Telegraaf noemt Trumps aanwezigheid opvallend, want tijdens het toernooi, hij is helemaal niet langs geweest, bij wedstrijden. Openingswedstrijd niet naartoe gegaan. En dat is best ongebruikelijk. En het scenario dat Spanje gaat winnen, dat is misschien ook wel spannend, hè? Hij mag Spanje niet zo.
12: Nee, de relatie met Spanje is niet zo best. En die met Argentinië juist heel goed.
3: Ja, we zijn benieuwd zondag. Ajax, hebben die ineens weer heel veel geld? Wil het AD weten? Na jaren van bezuinigingen lijkt Ajax deze zomer fors uit te pakken. 10 miljoen euro voor een linksback, 19 miljoen voor een nieuwe spits. Is daar sprake van een koerswijziging? Nou nee, denken financiële experts. Door eerdere verkopen is er weer ruimte om te investeren. En Ajax heeft nogal een flinke buffer. En het hangt er natuurlijk ook vanaf wat die nieuwe spelers dan gaan verdienen. De Tour de France. Dan kijken ze naar het warme weer. En dan kijken ze naar dreigende onweersbuien. En met dat laatste heeft de Vlaamse versie van de avondetappe te kampen. Met buien ineens. Vive le Velo-presentator Carl van Nieuwkerken deed met zo'n bui nog wel een dappere poging aan zijn talkshowtafel. Met een paraplu in zijn hand.
6: Als het op sprinten aankomt, ja, zo zitten wij hier. Als het op sprinten aankomt, dan gaan wij als Belgen toch altijd ietsje meer op het puntje van de stoel zitten. En dan weten we dat er misschien wel een succes aankomt. Drie landgenoten gaan zich in de top 5 nestelen. Maar heel snel het woord aan Renaat en José en naar binnen vluchten.
3: Gaan we naar binnen vluchten, zegt Van Nieuwkerken. En vorige week moest het programma van Sportza echt helemaal stoppen vanwege noodweer.
12: Ja, dat is dan misschien het voordeel van hier in Nederland avondetappen maken.
3: Ja, lekker droog.
12: Kleine troost voor onze collega's.
3: Het grootste voetbalpodium ter wereld. En dan weer naar het Kooistadion. Omroep Friesland ging op bezoek bij de grasmeester van SC Cambuur, Luc van den Bremer. Die zat 2 maanden in Los Angeles. Daar hield hij het veld van SoFi Stadium piekfijn voor 8 WK-duels. En er kwam hij terecht dankzij een ontmoeting met een Deense grasmeester. Die tipte hem voor die klus in Amerika. En via dat netwerk kreeg van den Bremer ineens de kans om op het WK lekker zijn ding te doen. En hij is nu weer terug in Friesland. Over een paar weken begint immers de Eredivisie weer. En zijn conclusie, het WK was een droom, maar het gras in Leeuwarden wacht niet.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
24: Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30.
23: Op NPO Radio 1.
24: Wie luistert,
25: weet meer.

0: Jungle met Someday Somewhere. De zomervakantie is nu echt op zijn hoogtepunt en veel vakantiegangers gaan via Hazeldonk de grens over naar België. Op de parkeerplaats daar kunnen mensen hun auto nog eventjes laten nakijken. Verslaggever Mark Robin Visser. Veel mensen die dat doen, hè?
1: Nou, er staan er inderdaad alweer een stuk of zes te wachten nu. Dus ik zou willen zeggen, lichte filevorming bij Hazeldonk. Met allemaal automobilisten, vakantiegangers vooral, die hun auto en hun caravan nog even willen laten nakijken. En wegen ook heel belangrijk. Hoe zwaar is zo'n caravan, komt heel vaak voor. En hier staat een auto, die wordt toch behoorlijk uit elkaar gehaald.
2: Ja, ze zijn even de accu aan het controleren.
1: Je hebt van die programma's op televisie met dat je dan drugscontroles ziet. En dan wordt zo'n auto helemaal uit elkaar gehaald. Ja, dat gebeurt met uw auto ook een beetje.
2: Precies hetzelfde bijna.
1: En is alles in orde?
2: Ja, alles is in orde. Dus lekker naar Zuid-Frankrijk. Helemaal goed, toch?
1: En nu wordt uw auto nog even nagekeken. Ja. U zegt het was goed, maar wist u dat nog niet, dat uw auto wel goed was?
2: Jawel, okay. Daarom ga ik op reis, hè.
1: Dus nog even extra.
2: Ik ga even extra controle, dus...
1: Goeie reis.
2: Dankjewel.
1: Gaat hier nog even een oliepeil gemeten worden?
2: Oliepeil wordt even gecontroleerd.
1: Altijd spannend.
3: Ik heb vakantie, dus kijk, slapen ja, kan ik...
2: Deze man mag nog een beetje olie bij.
1: Er zit niet veel meer op, dat
2: stokje. Er zit niet veel meer op. Ze mag nog een beetje...
1: Dat is een heel zuinig oliestokje daar, meneer.
3: De auto is nog niet zo lang in mijn bezit, dus het leek me heel goed om even een check te laten doen.
1: Ja. Wat gaat u ermee doen, als ik vragen mag?
3: We gaan op vakantie met de auto richting Noord-Holland.
1: Noord-Holland, dat is de andere kant op.
3: Ja, dat klopt, maar controle is goed, hè?
1: U wist dat het hier gebeurde?
3: Ja, ik had het op het internet gelezen. Dus ik denk, ik kom even iets eerder mijn bedje uit en ik kom even langs.
4: Ja, we gaan deze ook weer even testen. Ja,
1: deze auto wordt ook even grondig geïnspecteerd. U doet het ook in heel hoog tempo.
2: Ja.
1: U weet precies waar alles zit.
2: Ik weet ongeveer precies waar alles zit.
1: En wat is nou het belangrijkste?
2: De motorolie, koelstof.
1: Alle vloeistoffen.
2: De aandrijfriemen van

0: belangrijkste.
1: De motorolie, koelstof.
0: Alle vloeistoffen.
1: Alle vloeistoffen. De aandrijfriemen van...
0: En hoe ziet hij eruit?
1: Hij ziet er gewoon allemaal netjes uit.
0: Ja?
1: Dit ziet er perfect uit.
0: Want ik heb gehoord dat deze meneer heel ver wil rijden ermee.
1: Ik heb nog niet gehoord waar meneer...
0: Waar gaat u naartoe, meneer?
2: Naar Marokko.
0: U gaat naar Marokko?
2: Ja, Noord-Marokko.
0: Ja. En hoe hebt u zich voorbereid?
2: Ik ben net afgelopen week APK-controle, maar ik wil eigenlijk... Ik twijfel accu, dus ik...
0: U twijfelt aan de accu, ja.
2: Dat is mijn twijfel in.
0: Nou, René, zijn die twijfels terecht?
3: Nou, de twijfelen, die klopt wel. Want er zit heel veel ruis in die accu. En dat is vaak het teken dat die aan het eind is. Dus ik zou zeker de accu laten vervangen voordat u vakantie gaat.
0: Ja,
2: dat had ik
0: dat
2: ook verwacht. Ja, en ik wil het echt even zeker voordat ik ben op doen.
0: Ja. Nou, kan het er nog af, een nieuwe accu?
2: We gaan zoeken welk werk wat dit kost. Alles, ja.
0: Goeie reis naar Marokko.
2: Hartelijk bedankt.
4: Hij is erg dorstig, dus hij krijgt van alles.
0: Wat zegt u? Uw auto is dorstig.
4: Mijn auto is erg dorstig.
0: Oh ja? Wat heeft hij dan allemaal?
4: Dus, ja, dat weet ik niet. Er gingen al 3 flesjes in. Dus,
0: er gingen al 3 flessen in?
4: 3 flessen erin. Dus ik denk, ik kan wat poetsen.
0: U bent met een doekje gewoon de binnenkant van de auto aan het schoonmaken.
4: Ja, ik denk
0: u krijgt nou een briefje.
4: Oh,
5: staat alles op.
4: Geweldig.
5: Alles is in orde eigenlijk.
4: Hij was
0: alles is in orde.
4: Erg dorstig, hè?
5: Ja, we hebben wel wat dingetjes bijgevuld.
0: Er zijn wat dingetjes bijgevuld. Het is nu in orde.
4: Geen kosten?
5: Geen kosten.
4: Joepie!
0: U hoeft niets te betalen.
4: Dit is toch een feestje? En dat in Nederland.
0: En nu gaat u alleen met deze dorstige camper op pad?
4: Ja.
0: Heeft u zich ook nog verdiept in bosbranden onderweg of ander ongemak?
4: Nee.
0: Of gevaar, want het kan ook gevaarlijk zijn.
4: Ja, nee. Dat zie ik daar ter plekke wel.
0: Ja?
4: Ja. Dus ik zie wel wat er op mijn pad komt. En dan passen we de reis aan, hè?
0: En af en toe dit dorstige monster een beetje bijvullen.
4: Een beetje bijvullen. Dat doen we dan. Dus,
0: goeie reis, mevrouw.
4: Dankjewel.
0: Tot ziens.
4: En bedankt voor de service.
0: Nou, ik heb niks gedaan, maar ik vond het leuk u even gesproken te hebben.
4: De club. Oh, het is
0: NOS. Ja, ik geef het door aan de club. Ja,
4: ja oké.
0: De NOS is ook gratis, dus dan weet u dat.
4: Oké, nou, het is toch geweldig hier in Nederland. Groetjes, hè. Dag.
6: Nou, dat is dan weer de service van verslaggever Mark Robin Visser.
7: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan via nporadio1.nl/tour.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd.

0: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Hulpverleners en sekswerkers worden van WhatsApp, Instagram en Facebook gegooid, blijkt uit onderzoek van Pointer. En een dodelijk ongeluk in Groningen. Een overzicht wat nieuws, Jan van der Putten.
5: Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een man van 25 en een man van 30 uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkering van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. Als iemand reageert op een plan van de gemeente of een vergunning aanvraagt, dan wordt dat soms op internet geplaatst, omdat de wet open overheid dat vereist. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en het blijkt dat dat lang niet altijd gebeurt. De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. Abonnees van Netflix keken het afgelopen half jaar een record aantal uur naar series en films. Volgens de streamingsdienst werd er wereldwijd 97 miljard uur gekeken. En al die kijkuren hebben ook geleid tot een hogere omzet. In het tweede kwartaal steeg de omzet van Netflix naar ruim $12 miljard. Ondanks de positieve resultaten heeft Netflix de groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Beleggers hebben daar direct op gereageerd en de beurskoers van Netflix zakte daarna met 9%. Het aandeel van Netflix is al langer aan het dalen, onder meer door de grote concurrentie. De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geslingerd, maar hij kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. En daar bleek dat hij niks mankeert. Er staan nog 6 van die katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is niet duidelijk. Dan het weer. Op veel plekken zon. Later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag.
4: Sekswerkers en hulpverleners worden geregeld verwijderd van social media zonder opgaaf van reden. Zo de journalist van Pointer die dat uitzocht.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit, En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Afgelopen jaar verwijderde Meta tientallen LHBTI-accounts op Instagram. Nu blijkt uit onderzoek van Pointer dat ook bij in ieder geval 5 sekswerkers hun WhatsApp is geblokkeerd. Dat gebeurde ook bij het WhatsApp-account van Shop. En dat is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van sekswerk en mensenhandel. Onderzoeksjournalist bij Pointer, Jerry Vermaanen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
4: Je hebt sekswerkers gesproken. Wat is hun verhaal?
15: Nou, hun verhaal is, zij doen gewoon legaal werk in Nederland. En zij hebben WhatsApp nodig om contact te hebben met klanten. Ook om bijvoorbeeld hulpvragen richting bijvoorbeeld zo'n organisatie als Shop te sturen. En zij worden in één keer geblokkeerd van WhatsApp zonder duidelijke melding. En de keren dat ze een melding krijgen, wordt er vaak iets verteld dat ze vanwege mensenhandel of uitbuiting van WhatsApp zijn geblokkeerd. En dat heeft grote gevolgen voor ze.
4: En welke gevolgen?
15: Nou, dat in eerste instantie natuurlijk de inkomsten. Hè. Zolang je niet met klanten contact kunt hebben, heb je geen inkomsten in de tijd. Veel sekswerkers hebben het niet al te makkelijk, dus dat heeft enorme impact op hun leven. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over veiligheid. Zodra je niet heel veel keuze hebt uit je klanten, kun je wat minder kritisch zijn. Ja, en dan kan het ineens voor je veiligheid ook enorme gevolgen hebben. En voor Shop heeft het natuurlijk een ander soort gevolg, omdat ze dus tijdlang niet voorlichting kunnen geven. Dus voor een gemarginaliseerde groep, zoals sekswerkers, is zo'n blokkade, heeft enorm veel gevolgen.
4: Ja, en want Shop, dat is een kennis- en expertisecentrum. Dus waarom zijn zij van WhatsApp gegooid?
15: Ja, dat vroegen zij zich ook natuurlijk af. Kijk, wat zij doen is, zij geven in eerste instantie ook op sommige Instagram-accounts ook voorlichting over mensen onder uitbuiting. Dus hoe je signalen kunt herkennen. Maar ook voor sekswerkers, zit je in een positie waarin je misschien kwetsbaar bent. Dan kun je bij hen melden. Heb je ook misschien bijvoorbeeld hele praktische hulpvragen. Zit je gewoon met vragen over je belastingaangifte moet doen. Dan kun je bij hun terecht. Zij werden geblokkeerd in één keer, ook met de melding: jullie dragen bij aan mensenhandel en uitbuiting. Wat natuurlijk ontzettend pijnlijk is, want dat is precies wat ze proberen te voorkomen. En ze worden dan een tijd lang uit de lucht gehaald. Ja, dan kunnen ze een heleboel mensen ook niet helpen in die periode. Dus dat is voor hun ontzettend pijnlijk dat ze juist vanwege die reden ineens niet meer actief kunnen zijn.
4: En is dat dan omdat het een soort automatisme is? Ik zal maar zeggen dat er geen mensen tussen zitten die dat monitoren?
15: Ja, dat is waarschijnlijk ook een onderdeel van het probleem. De grote kans dat eigenlijk een deel van die geautomatiseerde moderatie ineens aanslaat op bepaalde steekwoorden. Maar het kan ook zijn, dat zag je ook bij de queer accounts, dat er gewoon een soort van opschoonrondes worden gedaan. Hè. Eind vorig jaar, maar ook in maart van dit jaar, werden al die queer accounts, al die LGBTQI plus accounts werden verwijderd. Nou, toevallig in dezelfde periode zijn ook die accounts van die sekswerkers en van Shop ook geblokkeerd. Dus je ziet ook dat Meta een soort van geautomatiseerde rondes doet. Soms op steekwoorden, misschien ook van signalen van buitenaf. Dat ze bepaalde telefoonnummers hebben geflekt van hey, hier gebeurt iets wat ons niet zint. En die worden dan verwijderd. En om vervolgens dan ook bezwaar te maken is ontzettend frustrerend. Want je bent gewoon tegen een AI aan het praten of tegen een formulier. Je krijgt geen enkel mens aan de telefoon. En als je er überhaupt al achter komt wat de reden is dat je bent geblokkeerd, dan moet je maar hopen dat het weer wordt teruggezet.
16: Want zijn dit allemaal LHBTI'ers van wie het WhatsApp-account is verwijderd?
15: Nee, dit zijn echt specifiek sekswerkers. Maar het is toevallig wel in dezelfde opschoonronde eigenlijk gebeurd. Dus je ziet wel dat in één keer een soort van ronde gebeurt. En dan worden die accounts gewoon allemaal op één hoop gegooid. Ja, voldoe je niet aan hun moraal, dan mag je niet meer op WhatsApp. Maar ook al, er zijn geen enkele richtlijnen die dit ook per se verbieden. Dus dat is ook het vreemde eigenlijk.
16: Maar dacht ik altijd, WhatsApp heeft end-to-end encryptie, waardoor niet meegelezen kan worden. Dus hoe weet WhatsApp dan wat er gebeurt in zo'n WhatsApp-account?
15: Ja, dat is een hele goede vraag. En heel veel sekswerkers maken zich hier dus ook zorgen om. Van, waarom ben ik dan geblokkeerd? Kunnen ze met mijn berichten meelezen? Nou ja, WhatsApp belooft dus end-to-end encryption. Dat betekent dus eigenlijk dat alleen de ontvanger en de verzender van een bericht het bericht kunnen lezen. Maar je kan ook heel veel uit de context van WhatsApp halen. Dus je hoeft niet eens de berichten specifiek mee te lezen om misschien een soort van signaal te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als je een WhatsApp-groep aanmaakt, dan is bijvoorbeeld alle telefoonnummers die in die groep zitten, of bijvoorbeeld de naam van die groep, die is wel zichtbaar voor Meta en WhatsApp. Dus als die groep een aantal nummers heeft van mogelijk bekende sekswerkers, omdat die telefoonnummers ergens op een advertentiesite staan, en die in die groep staan, wordt ook iets gecommuniceerd, waardoor je kunt afleiden dat het om sekswerk gaat, dan kan Meta dus wel weten, hey, wacht even, het zal waarschijnlijk daarover gaan. En ook WhatsApp heeft een AI-functie, en dan kun je berichten ook door AI laten analyseren. Zodra je dat daarin stuurt, is het ook ineens leesbaar van Meta. Dus die end-to-end encryption is een bepaald soort zekerheid die je hebt als gebruiker. Maar het is geen volledige zekerheid. Ze kunnen heel veel uit de context afleiden. En dus mogelijk ook of jij sekswerk doet en of je bepaalde steekwoorden gebruikt.
16: De mensen en ook de organisatie loopt dus aan tegen allemaal automatische dingen. Dus waardoor ze het ook niet ongedaan krijgen. Wat zegt Meta daar dan over?
15: Ja, we hebben ze dit natuurlijk voorgelegd. En in eerste instantie wilden ze ook gewoon weten van goh, kun je die telefoonnummers doorgeven van die sekswerkers? Nou, dat is natuurlijk ontzettend gevoelige informatie.
16: Ja.
15: Nogmaals, we hebben het hier over een gemarginaliseerde groep in Nederland. En die mensen zijn heel erg gesteld op hun privacy, omdat er gewoon een stigma op hun beroep heerst. Dus wij kunnen die gegevens natuurlijk niet aan Meta doorgeven. Ja, vervolgens zegt Meta, dan kunnen we ook geen reactie geven. We hebben ze nog wel even voorgelegd van goh, wat is dan jullie standpunt? Hè? Vinden jullie het dan vervelend of erg dat zo'n groep hier een enorme impact van ervaart in hun inkomsten, in hun veiligheid. En daar hebben we uiteindelijk geen reactie meer op gekregen. Dus ook tegen ons zijn ze helaas niet heel erg spraakzaam daarover.
16: Dankjewel. Thierry Vermaanen, onderzoeksjournalist bij Pointer. Het is 9:12. Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren, al jaren is dat een probleem en er wordt ervoor gewaarschuwd, maar het gebeurt toch nog, blijkt het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In dat onderzoek kwamen ze zelfs burgerservice-nummers tegen, vertelt NOS-techredacteur Joost Schellevis.
17: En dat is wel opvallend, want er is eigenlijk nooit een reden waarom die gepubliceerd mogen worden. En er is de afgelopen jaren ook veel aandacht geweest voor het publiceren van persoonsgegevens door gemeenten. Op sommige vlakken gaat het ook wel echt beter. Dat gaat ook heel vaak wel goed. Maar wat dus echt onopgemerkt is gebleven, is dat er al heel veel documenten online stonden met BSN's van burgers. Maar ook dat het af en toe dus nog steeds misgaat, ook vorig jaar nog.
16: En hoe komt het dat ze dat dan dus per ongeluk toch doen?
17: Nou, het zijn eigenlijk altijd menselijke fouten. Dus gemeenten die publiceren best wel veel gegevens als ze bijvoorbeeld in de raad worden besproken of als ze om een andere reden belangrijk zijn of relevant zijn voor een groot publiek of openbaar moeten worden gemaakt vanwege de wet open overheid. En dan moeten ze die documenten publiceren, dat doen ze dan ook. Maar dan moeten dus wel de persoonsgegevens eruit. En dat is uiteindelijk een menselijke taak. Dat is een mens van vlees en bloed die dat moet doen. Er is geen automatische controle achteraf. Dat zit echt aan de voorkant. Dus als een document over het hoofd wordt gezien, kan het zijn dat er persoonsgegevens gewoon instaan. Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien. Dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt. En dan ja, staat er dan een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
16: Ja, dan kun je er doorheen kijken als het ware.
17: Ja, en computers die wij natuurlijk hebben gebruikt ook voor dit onderzoek, die zien die blokjes niet, dus die zien tekst en die kunnen dat gewoon lezen.
16: Ah. Gebeurt het vaak?
17: Nou, we hebben 255 documenten gevonden met BSN's. Het kan zijn dat er nog meer zijn. Maar dit zijn de documenten die wij binnen een paar weken tijd hebben kunnen vinden. Dus wel wat makkelijk vindbaar is, hebben wij denk ik wel gevonden. De echte omvang van het probleem is eigenlijk heel onbekend eigenlijk. De autoriteit persoonsgegevens heeft vorig jaar 120 meldingen van per ongeluk openbaar gemaakte privédata gekregen. Meer dan een jaar eerder. Maar zij zeggen ook, waarschijnlijk wordt het ook vaak over het hoofd gezien. Dat is het hele probleem natuurlijk. En is het probleem in werkelijkheid dus veel groter. Maar het is niet zo makkelijk te vinden in veel gevallen.
16: Ja, en er wordt dus ook volop voor gewaarschuwd, al jarenlang. Maar zijn er ook consequenties voor gemeenten die toch dit soort fouten maken?
17: Ja, dat in principe wel. Het mag niet. Tegelijkertijd heb ik niet de indruk dat de autoriteit persoonsgegevens nou echt van plan is om gemeenten direct voor het blok te plaatsen en een boete te geven, zoals ook zou kunnen. Ook omdat gemeenten eigenlijk wel hun best doen om het wel goed te doen. Alleen, er glipt dus wel echt veel en ook toch nog best wat doorheen. Dus alleen als een gemeente echt aan de lopende band deze fouten blijft maken, kun je verwachten dat ze echt ingrijpen. Maar ze zijn wel al sinds 2017 bezig met het waarschuwen van gemeenten van kijk uit, dit is een risico. Dus uiteindelijk kan het wel zijn dat er een keer een onderzoek volgt.
16: Zei NOS-tech-redacteur Joost Schellevis.

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Mensen met een dwarslesie zijn verlamd door een beschadiging in hun ruggenmerg en zijn daardoor aan een rolstoel gebonden. Studenten van de TU Delft zijn al 10 jaar bezig met het ontwikkelen van een zogeheten exoskelet. Een soort robot die je aan het onderlichaam bevestigt, waardoor je weer kunt lopen. Ieder jaar wordt er vooruitgang mee geboekt, ziet verslaggever Jeroen de Jager bij de presentatie van het nieuwe model.
1: Spanning in de zaal wordt hier opgevoerd met mensen die komen kijken naar dit, ja, kan je zeggen, medisch experiment, technisch vernuft. Er wordt afgeteld op een scherm, 6 minuut 23 nog. En dan verschijnt exoskeletpiloot, noemen ze dat dan, Daan van der Heijden, die een dwarslesie heeft, met het exoskelet op het podium. Lichten gaan uit, podium wordt uitgelicht. Project Mars op een groot scherm. Daaronder gaat een gordijn open. En daar zien we voor het eerst het exoskelet.
2: On the 7th of October 2017, his life changed in a single moment. During an off-road trip with his motorcycle, he broke his back.
1: Het is dus een extern skelet wat aan de buitenkant van het lichaam bevestigd wordt. Met allerlei klittenband wordt het aan het lichaam vastgezet. Piloot Daan rolt nu richting exoskelet. En dat skelet wordt bevestigd aan de zijkant van het onderlichaam. Bestaat dus min of meer uit een dijbeen en een onderbeen. En nu heeft hij een opdracht gegeven dat hij gaat staan. En hij staat nu. Hij houdt zich vast aan de turnbalk. Dit zijn stapjes van een paar centimeter die hij steeds zet. Het is niet heel spectaculair. Het is niet dat hij ineens kan lopen. Maar hij staat, houdt zich wel vast aan die brug. En tot zover dit experiment. In het experiment heeft hij ongeveer een meter gelopen. Daan van der Heijden, hoe voelde het toen je zojuist opstond met dat exoskelet?
3: Ja, dat is gewoon fantastisch. Gewoon de eerste keer opstaan en dan ook meteen weer het publiek in kunnen kijken is echt supermooi.
1: Voelt het natuurlijk, alsof je weer kunt lopen?
3: Het is nooit te vergelijken met compleet lopen, maar het komt er zeker dichtbij. En het is zo mooi om moeiteloos op te kunnen staan.
1: Ik zag je stapjes nemen van een centimeter of 10. In een paar minuten had je een meter gelopen. Het zag er nog niet echt heel snel uit.
3: Nee, klopt. Wij hebben met dit pak nu vanaf mei ongeveer kunnen trainen. Dus toen is het exoskelet ook echt in elkaar gezet en zijn de codes getest. En heb ik er ook mee kunnen opstaan en kunnen lopen. Dus nou, dat is nu ongeveer een maand of 3.
1: Het is puur allemaal nog een experiment.
3: Zeer experimenteel, ja.
2: This was Project March 11.
1: Linda de Haan van Project March. March betekent lopen. Ik zie trouwens op het logo dat hij aan het sprinten is. Ik heb dit skelet niet zien sprinten.
4: Nee, het exoskelet sprint niet. Maar wel echt hele grote stappen gezet dit jaar.
1: Onderzoeksmatig
4: hele grote stappen.
1: Het is al 10 jaar gaande. En dan denk ik van, gaat het zo langzaam dan, die ontwikkeling? Want ik zie hem nog steeds niet echt lopen.
4: Ja, hij heeft wel gelopen, maar de innovatie, of het gaat vrij langzaam, maar dat is ook echt omdat we met een persoon werken. Het is niet gewoon een robot die we kunnen laten lopen, maar we werken echt met een persoon, met een dwarslesie. Hij kan zijn benen niet voelen en ook niet bewegen, niet aansturen. En dat maakt het heel erg lastig. En daarom duurt het dus langer, maar we hebben dus wel echt stappen gemaakt, ja.
1: Ik zei al dat dit al 10 jaar gaande is, dit project. Elk jaar zijn er nieuwe innovaties. Wat was nou, zeg maar, de innovatie van dit jaar?
4: Ik denk de innovatie van dit jaar, het looppatroon waarmee Daan dus heeft gelopen. Hij had geen krukken meer nodig en voor hem was het gewoon veel gemakkelijker. Het was fysiek niet meer zwaar. Hij kon zijn handen vrij, hij kon eventjes zwaaien. En ik denk dat dat echt een hele grote stap is. Ja.
1: Is het nou zo dat met dit skelet het zo is dat als hij denkt aan lopen, dat dat ding gaat lopen?
4: Ja, we hebben ook een hersenkap. Als Daan die soort badmuts eigenlijk opdoet, dan kunnen we herkennen of hij wel of niet aan lopen denkt. En als hij dus wel denkt aan lopen, dan begint het exoskelet met hem erin met lopen. Wij willen echt die levenskwaliteit van mensen met een dwarslesie verbeteren. En we hebben echt, nou, daar zijn we al best wel goed mee bezig, als ik het zelf mag zeggen.
0: Linde Daan, teammanager van project March van de TU Delft, tegen verslaggever Jeroen de Jager.
5: Reactie. Aan de redactie. Het is al langer onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar zijn vechtpartijen, problemen met alcohol en drugsgebruik. Er zijn steekpartijen geweest. En nieuwe maatregelen die deze week zijn ingesteld moeten dat gebied voor het aanmeldcentrum in Ter Apel veiliger maken. Simone Langejan ging daar naartoe en die sprak met Anis, die een asielaanvraag in Nederland heeft gedaan.
6: Anis weet dat hij eigenlijk totaal geen kans maakt op asiel door het land waar hij vandaan komt. Maar ja, zolang die aanvraag loopt, heeft hij recht op opvang. En als hij afgewezen wordt, probeert hij het gewoon in een ander land.
7: Spanje, Frankrijk en België.
5: En dat is toch wel opmerkelijk, zegt luisteraar Iris, want je hebt toch Europese regels waardoor je maar in één land een aanvraag kan doen.
0: Nou, hoe het zit met die regels, dat weet Carole Schutters, onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Astrid.
0: Inderdaad, goede vraag. Mag dat, als je een afwijzing in Nederland hebt gekregen, dat je het dan gewoon in een ander land probeert?
8: Nou, dat je het probeert, dat kan dus, want iedereen kan ergens een aanvraag indienen, maar de reactie daarop is van nee, helaas pindakaas, u bent naar dat verkeerde loket. Dan lijkt de consequentie heel simpel, oh, als je het ene land al aanvraag hebt gedaan, dan kun je niet in het tweede land terecht. Maar dat moet je dan wel formeel vaststellen. Dus ook in Nederland wordt die aanvraag gedaan, dan wordt gecheckt wie, wat en hoe. En dat gaat niet binnen 5 minuten, daar gaan soms dagen of maanden overheen. En als je kijkt naar de mensen die voor 12 juni een aanvraag hebben ingediend, die zijn achteraan de rij geplaatst in verband met die pact. Die kunnen misschien nog veel langer wachten. En zolang je in de wachtrij staat, wetende dat je uiteindelijk zult worden uitgezet, heb je een dak boven je hoofd. Want het alternatief is geen dak boven je hoofd en dan maar onder de brug slapen.
0: Een soort van couchsurfen, maar dan als asielzoeker. Ja.
8: Precies.
0: Dank. Carole Schutters, onderzoeker migratierecht.
5: En verslaggever Mark-Robin Visser stond vanmorgen op een parkeerplaats vlakbij de Belgische grens, waar vakantiegangers bij de wegenwacht hun auto kunnen laten checken, net voor ze op vakantie gaan in het buitenland. Martijn reageerde op die reportage via de NPO Luisterapp.
9: Ik vind het een beetje belachelijk dat mensen helemaal uit Rotterdam daar naartoe komen rijden om een check te doen die ze ook prima zelf kunnen doen. Vloeistoffen controleren, koelvloeistof, olie, accu, verlichting en de banden zelf even checken. Je kan het ook allemaal via Google opzoeken.
0: Nou, Mark Robin heeft dat eventjes nagevraagd bij René Nauws van de ANWB.
10: Je kunt online natuurlijk van allerlei filmpjes zien bij de ANWB hoe je vloeistoffen moet bijvullen. Maar ja, het blijft natuurlijk wel een technisch gebeuren. En onder de motorkap. Dus ja, als iemand het niet zelf kan, nou ja, vandaag staan we hier en kunnen ze gewoon iedereen maar komen vandaag.
5: Niet iedereen is zo handig, hè?
0: Nee, dat blijkt.
5: Goed dat er mensen zijn die er nog even naar willen kijken.
0: Van de ANWB.
11: 3 voor de dag.
0: De wielrenners van de Tour de France die fietsen van Dol naar Belfort. Ze moeten 205,8 kilometer overbruggen. En daarmee is het in kilometers de langste etappe van deze editie. Andy Burnham wordt op een partijcongres benoemd als nieuwe partijleider van Labour. Daarmee hebben de Britten weer een nieuwe premier. De 6e binnen 7 jaar. Burnham's plannen voor de Britten en voor de Britse economie, die tekenden zich al af. Maar hoe die op het wereldtoneel zal opereren als premier, dat is nog onduidelijk, zegt correspondent Fleur Launsbach.
12: De steun aan Oekraïne, dat zal hetzelfde blijven als het was onder Keir Starmer. Over het Midden-Oosten is hij iets meer gericht op de Palestijnse kant dan op Israël. Maar we weten bijvoorbeeld helemaal niet over hoe hij met Trump zal omgaan in de Verenigde Staten. We weten wel dat hij pro-Europees is. Hij was oorspronkelijk zelf tegen Brexit. Maar ja, verder echt de details van zijn buitenlandbeleid, dat moet echt allemaal gaan blijken.
0: En na jarenlang juridisch getouwtrek komt er straks om 10:00 na alle waarschijnlijkheid een definitief antwoord op de vraag: blijft Vitesse een profclub? Dan doet namelijk de Hoge Raad uitspraak in de zaak tussen Vitesse en de KNVB. Sander Maassen van der Brink volgt Vitesse namens de NOS. Sander, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Waarom is deze zaak aangespannen?
13: Nou ja, dit was een hoger beroep op het hoger beroep vanuit de KNVB. Vitesse werd de proflicentie afgenomen. Vitesse ging daar in eerste instantie naar de rechter, naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet bij neer. Kon de eerste maanden niet voetballen, maar ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. Ze moeten voorlopig worden toegelaten tot het betaalde voetbal. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan. En vandaag doet de hoge rechter uitspraak of het hooggerechtshof in Arnhem... het gerechtshof in Arnhem... juist tot die conclusie is gekomen dat Vitesse toch weer toegelaten moest worden tot het betaalde voetbal.
0: En wat is dan de verwachting? Mag Vitesse profclub blijven, denk je?
13: Nou ja, 2 maanden geleden heeft de advocaat-generaal, die de Hoge Raad van advies voorziet, al een conclusie uitgebracht. Dat is een soort advies aan de Hoge Raad, aan de Hoge Rechter. En daarin stond eigenlijk dat de KNVB op geen enkel punt gelijk zou kunnen krijgen. Dat ze waarschijnlijk dat hoger beroep, die cassatie, voor niks hebben ingesteld. Dus wat dat betreft zal Vitesse vandaag met wat vertrouwen naar deze uitspraak gaan kijken. Maar ja, het blijft wel Vitesse. Het is al zo vaak de andere kant op gegaan dan we allemaal dachten. Dat het dus straks om 10 uur misschien ook wel weer helemaal mis kan zijn.
0: Nee, ze zullen toch met enige zenuwen die uitspraak afwachten. Want stel, het is negatief. Wat is dan de toekomst voor deze club?
13: Ja, dan is er weer een groot probleem. Dan is de toekomst van Vitesse weer onzeker. Dan moet de zaak opnieuw worden behandeld bij een gerechtshof. Dan gaat dus Vitesse en KNVB gaan weer opnieuw de strijd aan. Nou ja, 1 ding is wel zeker. Vitesse blijft dit jaar hoe dan ook voetballen. Dat heeft de KNVB al laten weten. We gaan pas verder Vitesse uit de competitie zetten als dat mag. Pas na dit voetbalseizoen. Dus in ieder geval een jaartje voetbal. En daarna wordt het... toekomst toch wel heel erg onzeker als negatief uitpakt.
0: Goed, we gaan het afwachten. Vandaag dus die uitspraak. Sander Maassen van der Brink. Zometeen Stand.nl, Roos.
14: Ja, de stelling is vandaag: we zouden ons meer zorgen moeten maken om het watertekort. U kunt daarover meepraten. Bel 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Jan heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast een fijn weekend.
15: Radio 1, het NOS-journaal.
16: Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen omgekomen. Hun auto botste tegen een boom en vloog in brand. De 2 inzittenden waren een man van 25 en een man van 30 uit Groningen. Mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt actie te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid. Onder meer op de WW en de WIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid. De politie kreeg in de eerste helft van dit jaar veel meer meldingen over mensen met verward gedrag. Het aantal lag 17% hoger dan vorig jaar. En het is het hoogste aantal sinds de coronapandemie. In bijna alle gemeenten steeg het aantal meldingen van mensen met verward gedrag. Abonnees van Netflix keken het afgelopen half jaar een record aantal uur naar series en films. Volgens de streamingsdienst werd er wereldwijd 97 miljard uur gekeken. En al die kijkuren leidden tot een hogere omzet, maar ondanks de positieve resultaten heeft Netflix de groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. De finale van het WK voetbal komende zondag in New York krijgt mogelijk last van branden die nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer: op veel plekken schijnt de zon nog. Later komen er stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm vandaag met 23 tot 28 graden.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
14: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is cultuurhistoricus Koen Vacano. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
14: Leuk dat je er weer bent. Je bent niet zomaar een cultuurhistoricus. Hè? Je bent een van de gelukkigen die de nieuwe blockbuster van Christopher Nolan al eerder mocht zien, hè, ja, dan wij.
17: Ja, dat is mijn werk zo'n beetje. Ja,
14: ja, The Odyssey heb ik het natuurlijk over. Ja. En we gaan zo meteen horen hoe dit epische helderverhaal in een film is gevangen en hoe dat elke minuut spannend is. En ook of die een beetje voldoet aan, ja, hoe wij dat verhaal eigenlijk altijd tot ons hebben gekregen. Sybe Sietsma is er ook, uit adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Voor het Mediaforum natuurlijk. Daarin gaat het onder meer over het feit dat nieuwszenders zoals CNN de laatste speech van Trump niet live op tv uitzonden.
19: Omdat ze ja, natuurlijk gewend zijn dat Trump nogal wat boude beweringen doet in dit soort speeches, maar er ook vaak veel onwaarheden tussen zitten. En die wilden ze eerst kunnen factchecken. En daar heeft Trump ze ook in die speech weer flink voor bekritiseerd.
14: Maar we beginnen met alarmfase 2 in stand.nl. De stelling is, we zouden ons meer zorgen moeten maken over het watertekort.
15: Deel uw ervaring
11: op 0800 1101.
18: Nederland kampt officieel met een watertekort, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
20: Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water.
21: We zijn nog maar één niveau verwijderd van een watercrisis, zeggen experts.
18: Om te voorkomen dat we door de droogte ook een drinkwatertekort krijgen of dat onze dijken zullen scheuren, neemt de overheid nu maatregelen om het water dat er is beter te verdelen.
22: Morgenochtend om 8 uur zal fase rood ingaan. En dat betekent dat bijna niemand meer gebruik mag maken van het oppervlaktewater in heel Limburg.
14: Spraakmaker Koen Vulcano, jij bent verward, begreep ik. Wat willen ze nu eigenlijk van ons?
23: Nou ja, ik hoorde van de week natuurlijk al die berichtgeving over dat nieuwe niveau van dreiging, of hoe heet het, waarschuwingsniveau 2 of zo van het water. En dat werd zo heel erg op het nieuws gepresenteerd als een belangrijk feit. Maar er werd eigenlijk weinig bij gezegd over wat er van ons gewone burgers daarbij verwacht werd. En dat verbaasde mij een beetje. Ik denk ja, als je dit zo presenteert als een nieuw dreigingsniveau. Mm-hmm. Laat dan ook even weten wat wij moeten doen.
14: Je hebt geen idee eigenlijk.
23: Nou ja, moet ik nu al heel erg gaan besparen of niet? Ja, ik heb dat zelf een beetje gedaan. Maar ik zag mijn vriendin gisteren wel het bad willen laten vollopen. Dus die had het nieuws nog niet echt meegekregen.
14: Ja, ofwel. Ja. En dacht, ik kan mijn bad misschien nog gewoon vol laten lopen. Sibe Sietsma, ben jij al korter aan het douchen?
24: Nee, ik douche altijd al kort.
14: Oké, okay, dus je hoeft daar niks in aan
24: veel te korter lukt niet, heeft het geen zin.
14: Maar snap je de verwarring van Koen?
24: Nou, wij hebben ons best gedaan om hier duidelijkheid over te geven. Ik denk dat dat ook wel redelijk gelukt is. Ja, nee, zeker. Het is bij ons vaak ongeveer de eerste vraag die we stellen in redactievergaderingen. Oké, maar wat betekent dit voor de economie, voor de kijker, voor ons publiek? En dat was ook wel, ik moet zeggen, er werd ook niet zoveel gevraagd aan het publiek.
23: Nee, dat bedoel ik. Dus ik bedoel ook niet vanuit de media, maar ik bedoel meer vanuit de overheid. Ja. Ik bedoel, wat is dan de functie van dat waarschuwingsniveau? En waarom moet dat in het nieuws komen als er geen call to action bij zit?
24: In het algemeen weet je dat de overheid wel eens iets wil doen aan psychologische weerbaarheid of mensen psychologisch voorbereiden op iets wat eraan komt. Daar zal het een functie mee hebben. We hebben ook natuurlijk de weercodes, die zijn ook permanent onderwerp van discussie.
14: Maar dan zou je verwachten, er is nu een feitelijk tekort.
24: Ja.
14: En dan daarnaast nog, dat betekent dus voor u weer even extra let op, niet te veel water gebruiken, et cetera. Ja. Maar wij krijgen nu in plaats daarvan te horen, geen zorgen, er is nog voldoende drinkwater.
24: Ja, maar ook wees terughoudend met het gebruik van drinkwater. Ja,
14: ik heb het niet veel voorbij horen komen nog. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, misschien bij jullie.
24: Ik kijk veel naar onze eigen publicaties. Wij hebben het vrij vaak gemeld.
14: Maar je bent ook niet het enige medium in Nederland. Nee, wij kijken altijd naar het hele landschap.
24: Ja, je hebt groot gelijk.
14: De stelling is vandaag, we zouden ons meer zorgen moeten maken over het watertekort. We gaan naar Roberta Hofman, wateronderzoeker bij KWR. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
14: Ja, eerst maar eens eventjes die feiten op een rij. Dat feitelijk watertekort, wat houdt het nou in?
25: Dat betekent dat er meer water verdwijnt uit het land, bijvoorbeeld door verdamping, dan er binnenkomt via de rivieren en regen.
14: Oké. Okay. En na het feitelijk watertekort komt de fase crisis. Hoe lang duurt normaal gesproken zo'n fase 2 voordat we in zo'n fase 3 terechtkomen?
25: Ja, dat is niet te zeggen. Hè. Dat ligt aan of het gaat regenen, of het lang droog blijft, of het heel erg warm is, dat er meer verdampt. Maar ook een beetje hoeveel er overal gebruikt wordt.
14: Ja.
25: Het betekent wel, op het moment dat je naar de crisis gaat, dan is er niet meer genoeg water voor alle functies die we hebben voor dat water.
14: Ja.
25: En dan moeten de mensen keuzes gaan maken waar ze wel en niet water voor inzetten.
14: Hebben we dat ooit gehad? Fase 3?
25: Volgens mij wel. Volgens mij in 76 is dat geweest. Dat was het hoogste jaar. Dat
14: is 50 jaar geleden, weet ik, mijn geboortejaar.
25: Ja. En volgens mij in Limburg zag ik dat ze code rood hebben. Dat lijkt er ook wel erg op.
14: Ja, dat vroeg ik mij ook nog af. Hoe werkt die kleurenkaart nou precies?
25: Ja, dat weet ik dus eigenlijk ook niet zeker.
14: Okay.
25: Ik hoor de fase 1, 2, 3 en dan zie ik dat Limburg code rood afkondigt. Maar dat is wel dezelfde beschrijving als crisis.
14: Ja, ja. Misschien is dat dan code rood binnen code oranje.
25: Ja, dat zou kunnen.
14: Maar u kunt dus zo niet zeggen, dat snap ik ook wel, van hoe lang zo'n feitelijk watertekort duurt. Dat is dus volledig afhankelijk van hoeveel regen gaat er vallen eigenlijk.
25: Ja, en ook hoe warm wordt het. Hè? Want hoe warmer het wordt, hoe meer water er ook verdampt.
14: Ja, en als we dan even kijken naar de weersvoorspellingen, waar komen we dan uit?
25: Nou, dat zal nog wel even duren, denk ik. En ja, dat is ook niet voor niks dat waterschappen zo maatregelen gaan nemen en dat de verdringingsreeks in beeld komt.
14: Ja.
25: En die heb je al op sommige plaatsen dat ze daar al mee voorzichtig aan de gang gaan. Mm-hmm. Sommige streken mag je al niet meer beregenen. Nou, dat is een van de eerste dingen. En het ligt eraan hoe erg het wordt en hoeveel water overal voor nodig is. Hoe ze het gaan verdelen.
14: Verschilt ook per regio, las ik.
25: Verschilt zeker per regio. Een van de belangrijkste, het belangrijkste wat je moet beschermen, dat is toch wel de veiligheid van Nederlanders, de dijken. Als die te droog worden, storten ze in. Nou ja, dan is de ramp niet overzien natuurlijk.
14: Nee.
25: Dus die moeten ze sowieso vochtig houden, zodat die stabiel blijven. Dat staat bovenaan. En heel kwetsbare, niet vervangbare natuur, die staat ook bovenaan. Ja, en dan komt drinkwater.
14: Ja.
25: Dus voordat we een drinkwatertekort hebben, moet er al heel wat gebeuren.
14: Ja.
25: Maar andere toepassingen, zoals in hele specifieke gewassen, die mag je dan nog wel beregenen.
14: Ja.
25: Maar andere gewassen niet meer. En de industrie die staat ook onderaan het rijtje.
14: Ja, ja. We horen wel steeds nog, geen zorgen, er blijft voldoende drinkwater beschikbaar. Is er een fase denkbaar waarbij dat niet meer zo is?
25: Ja, denkbaar misschien wel, maar dan moet er toch wel heel wat raars gebeuren. Want het drinkwater staat echt heel hoog in die verdringingsreeks.
14: Ja.
25: Maar het is natuurlijk wel zo dat bedrijven problemen hebben met dat drinkwater.
14: Ja.
25: Grondwaterstanden die worden ook steeds lager met dat warme weer. En ze mogen niet meer water oppompen dan waar ze vergunning voor hebben. Nou, mensen hebben ook de neiging om steeds meer te gaan gebruiken in die droogte. In gebieden waar ze grondoppervlaktewater gebruiken. Nou, de stand van de rivieren is ook laag.
14: Mm-hmm.
25: Maar er komen wel evenveel verontreinigingen in.
14: Ja.
25: Dus dat betekent dat de concentraties toenemen, dat het moeilijker wordt om er drinkwater van te maken.
14: Dank, Roberta Hofman. Zij is wateronderzoeker bij KWR. De stelling is dus, we zouden ons meer zorgen moeten maken over het watertekort. Hans zegt in de NPO Luister-app, ja, we moeten ons zorgen maken. We moeten ons veel meer druk maken om de grote problemen in de wereld die samenhangen met klimaatverandering. Kees maakt zich volstrekt geen zorgen over het watertekort, appt hij. Wij wonen direct aan de Merwede, er gaan miljoenen kubus water doorheen. Baruch reageerde in het Spraakmakerscollectief, water is een kostbaar bezit en daar moeten we dus zuinig op zijn. En Maria vraagt zich af of er al ontwikkelingen zijn richting een oplossing voor het verwerken van zeewater naar zoetwater. En of we gewassen kunnen kweken die tegen brak water kunnen. Dus die denkt al na over innovaties om hiermee om te gaan. Marten Wens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
14: Ja, u bent universitair docent Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit. Een feitelijk watertekort, dat klinkt heel alarmerend. Is ook een oranje gekleurde crisiscode, zou je kunnen zeggen. Maar de vraag is, is het alarmerend voor beleidsmakers of is dat meer voor ons bedoeld?
1: Ik zou zeggen voor allebei.
14: Ja?
1: Voornamelijk beleidsmakers in de zin dat we dit gewoon vaker gaan zien en dat er echt oplossingen moeten komen. Dat de huidige strategieën die we nu aan toepassen zijn, die zijn gewoon niet genoeg om de droogtes van de toekomst onder klimaatverandering daarmee te kunnen omgaan. Dus er moet echt een verandering komen in strategieën. Maar voor dagen als deze, voor een week als deze, is het ook wel aan allemaal, aan iedereen, om iets te doen, om wat zuiniger om te gaan met water, wat water te gaan hergebruiken, zoals we deze zomer toch alvast kunnen doorkomen, zonder al te grote problemen voor de industrieën, de sectoren die als laagste in die verdringingsreeks liggen.
14: Ja, je leest
1: dus het is voor allebei.
14: Ja, je leest ook steeds over de natuur, hè, die hier zo onder leidt. Nu is de laatste droogte, althans waarin we in fase 2 terechtkwamen, las ik uit 2022, dus een aantal jaar geleden. Hoe lang heeft het toen geduurd voordat die natuur en zo weer op orde was, hersteld was van die schade? Weet u dat?
1: Ik kan er geen exact nummer op plakken. Ik ben zelf geen ecoloog, maar ik weet dat voor natuur dat vaker veel langer duurt. Natuur gaat ook water gebruiken van de grondwaterstanden. En grondwaterstanden zijn sowieso iets trager in het hervullen. Dus dat duurt veel langer. Als er een grote droogte is, dan gaan die grondwaterstanden veel langer laag zijn. En dat heeft dus ook een effect op de natuur. En wat je vooral ook ziet, is dat de natuur misschien wel gaat aan het herstellen zijn, maar nog net iets kwetsbaarder is. Dus als er na die droogte nog een heel warm jaar komt of net een grote wind, dat dat dan ook de natuur veel kwetsbaarder maakt voor andere rampen of voor andere situaties. Dus in die zin is het wel iets om rekening mee te houden dat een droogte, wanneer het terug gaat regenen, dan lijkt de droogte al weg, maar de impact, de gevolgen van droogte, die blijven nog een tijdje doorduren.
14: Ja, is dan ook de kans groot dat we het weer vergeten zijn tegen die tijd, als het weer regent? Van, oh ja, we hadden inderdaad een feitelijk watertekort.
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk het grootste probleem is. En daarom vind ik dat een alarmerend bericht nog wel passend is. We hebben in 2018 en 2022 ook gezien dat het droog was. En wanneer het daarna weer regent, denken we, oh ja, het komt alweer weer goed. Maar we weten gewoon dat we vaker zo van die droogtes gaan zien. We gaan extremere droogtes zien. Zeker als we blijven fossiele brandstoffen verbranden.
14: Ja.
1: En dus moeten we gewoon structureel iets gaan aanpassen. We gaan moeten kijken inderdaad wat die laatste comment was. Bijvoorbeeld naar verzilte landbouw gaan. Of andere grote maatregelen gaan bedenken. Klopt.
14: Dank u wel, Marta Wens. Gaan we naar Luc Matter, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen.
14: De stelling is vandaag, we zouden ons meer zorgen moeten maken over het watertekort. Maakt u zich zorgen of niet?
2: Nee, echt niet. Ik heb zelf jarenlang in Frankrijk gewoond, waar watertekort iets frequenter voorkomt dan in Nederland, denk ik. Als mooi voorbeeld, 2003, toen was het, zoals je misschien nog herinnert, een hele, hele hete zomer, ook in Nederland, maar ook in Frankrijk. Mm-hmm. En toen was het vanuit de politiek kwam de mededeling: het watertekort is zo groot dat in niet alleen het oppervlaktewater, maar ook het grondwater, dus de grondreserves, volledig leeg raken. Die zullen nooit meer kunnen worden bijgevuld. Dat was echt letterlijk de mededeling. 2004 kwam. Het was een hele natte en hele koele zomer. En binnen de kortste keren zaten alle wat dat in Frans heet, nat creatief, zaten we helemaal vol tot aan de nok. Ja. En het was zelfs een hele natte zomer, zo nat dat sommige oogsten niet gelukte.
14: Ja.
2: Dus het is op korte termijn, ja, moeten we misschien op dit moment even rustig aan doen met water, waarschijnlijk wel.
14: Ja.
2: Maar het is dat is één ding. En ten tweede zijn we natuurlijk op dit moment in Nederland met 40% meer mensen, terwijl er niet meer rivieren zijn bijgekomen. Dus ook dat zou een reden tot zorg moeten zijn.
14: We gebruiken met z'n allen gewoon veel meer water. Ja. Nu wordt ook wel gezegd, hè, door klimaatverandering en zo, die periodes van hitte en droogte, die volgen zich wel gewoon langer en vaker op. En dat als het dan regent, dan zijn er meteen stortregens die de droge grond er eigenlijk niet op kan nemen.
2: Dat ook dat zou kunnen, maar we zijn er in Nederland al bezig om reservoirs aan te leggen. Om juist die overtollige waterhoeveelheid te kunnen bewaren en opvangen.
14: Ja. Dus u zegt, we zijn innovatief genoeg eigenlijk met elkaar om hier tijdig mee om te gaan. En daarom maakt u zich niet zo heel erg zorgen.
2: We hebben 40% van Nederland zelf gemaakt in een tijd dat eigenlijk onmogelijk was. Dus ik denk dat we daar best in staan. We hebben een mooie universiteit in Delft. En daar kunnen we ook over van nadenken.
14: Ja.
2: Klimaatverandering is van alle tijden, hè? En laten we daar geen lichtjes op doen.
14: Ja en nee. Deskundigen zeggen daar natuurlijk ook over dat de mens daar wel degelijk invloed op heeft. Dat het daardoor veel erger is geworden en is geëscaleerd. Ja.
2: Maar het is op de mens of iets anders. Maar klimaatverandering is van alle tijden.
14: Ja. Dank u wel, Luc Matter. We gaan naar Bert van den Hurk, klimaatonderzoeker bij Onderzoeksinstituut op het gebied van water. Deltares is dat. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
14: Hoe uitzonderlijk is deze situatie nu? Ik zei eerder al in een gesprek in 2022, kan ik me herinneren, hadden we ook een feitelijk tekort. Maar hoe vaak komt dat nou voor?
3: Nou, niet zo heel vaak. Ik weet niet precies de statistieken, maar het is echt iets wat je echt maar eens in de 10, 20 jaar tegenkomt. Ik hoorde net iemand zeggen, klimaatverandering is van alle tijden. Dat is zeker zo, maar de klimaatverandering die we nu zien, die gaat er zeker voor zorgen dat dit wat vaker gaat gebeuren. Want de patronen in langdurige patronen van neerslag, die zijn echt wel in de richting dat we dit vaker gaan meemaken.
14: Ja,
3: het is vrij uitzonderlijk.
14: Ja, en hij zegt ook wel, meneer Matter, van we zijn innovatief genoeg om daarop in te springen. Klopt dat? Zijn we daar al mee bezig?
3: Nou, we hebben Nederland is natuurlijk een land van water. En we hebben ons echt al decennia, misschien al eeuwen bezig gehouden om ons hele watersysteem helemaal in te richten zoals het klimaat nu is.
14: Mm-hmm.
3: En dat zorgt ervoor dat we echt perfect heel veel land kunnen gebruiken. Eigenlijk iedereen altijd overal water heeft. Maar zo af en toe, dan is het systeem gewoon eigenlijk net niet geschikt voor de situatie die zich voordoet. En dat is nu dus ook. We hebben eigenlijk de aanspraken die mensen maken op het gebruik van water, die kun je niet helemaal weer waarmaken in deze droge tijden.
14: Ja.
3: En ja, als dat vaker gaat gebeuren, dan moet je eigenlijk concluderen dat het systeem niet goed is ingeregeld voor de situatie waarin we terechtgekomen zijn.
14: Nee, precies. We zijn gewoon heel erg goed in het afvoeren van water, want dat wilden we altijd. En nu willen we het ook vasthouden, maar we willen ook dat het efficiënt is. En daar lopen we een beetje vast.
3: En vooral dat.
14: Ja,
3: we hebben het bewustzijn dat we water veel langer veel beter moeten vasthouden, is er ook al wel sinds tijden hoor. In 1976 was al een eerste kentering. Mm. Maar we hebben in de laatste 10, 20 jaar vaker natuurlijk droogte gehad. En er is heel veel gedaan binnen de waterschappen om water vast te houden. Maar dit is heel uitzonderlijk.
14: Ja.
3: Twee derde van ons water komt uit de rivieren, hè, komt niet uit de neerslag. Dus wat er nu ook in Duitsland en Zwitserland gebeurt, dat raakt ons. En dat water kunnen wij niet zomaar vasthouden. Maar wat er ook aan de hand is, is dat we, ja, je kan wel nog meer water gaan bufferen. Je kan bijvoorbeeld elke tuinder instructies geven om een heel groot reservoir aan te leggen. Maar dat is ook niet gratis. Je kan dat water heb je niet elk jaar nodig, maar je hebt wel elk jaar dat grondgebied nodig.
14: Ja.
3: Dus we zijn goed in optimaliseren. Hè?
14: Ja.
3: En ook in het optimaliseren van kosten. Maar dan zie je dus dat dingen die je maar heel zelden gebruikt, daar ben je niet altijd toe in staat of bereid om daar heel veel kosten voor te maken. Dat is het dilemma waar we in zitten.
14: Dank Bert van der Hurk van Deltares. Anthony Kloos, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Roos, met Anthony.
14: Hi, u reageerde ook op de stelling, hè, net, belde ons. We zouden ons meer zorgen moeten maken over dat watertekort. Maakt u zich zorgen?
4: Ja, ik maak me wel zorgen, maar voornamelijk denk ik er altijd aan van wat zouden we toch met z'n allen, alle kleine beetjes helpen in zeg maar iets groots kunnen betekenen. Ik heb een tijdje geleden gehoord dat we gemiddeld zo'n 120 liter schoon water per dag gebruiken als bewoner van Nederland. En dat in feite terug moet naar 100 liter. Nou, jaren geleden heb ik daar al eens goed over nagedacht. Nu kwam ik op het volgende idee. En ik zou het zo leuk vinden, of tenminste het zou waardevol zijn, als heel veel Nederlanders zich daarmee bezig zouden gaan houden.
14: Nou, deel het met ons. Ja.
4: Ja, nou ja, wat wij al, en het lijkt een beetje kinderachtig, en het lijkt bijna op kamperen in je eigen huis. Maar wat wij al een hele tijd doen, is dat ik heb ooit twee groene emmers aangeschaft van 10, 12 liter en twee grijze emmers. En wat wij doen in de badkamer, als we de douche aanzetten, dan gaat dat schone water gewoon in de groene emmers. Met die groene emmers kunnen we naar de tuin om de plantjes water te geven. Dan hoeft het niet weer opnieuw schoon leidingwater te zijn. Want ja, het douchewater loopt in eerste instantie natuurlijk koud weg in het riool. En dan hebben we ook twee grijze emmers en die zetten we dan ook op de grond. En nogmaals, het is even wennen, maar we denken er nu helemaal, ook de kinderen denken er niet meer bij na. Althans, we hebben één dochter. Maar ook vrienden hebben dit overgenomen. En het sopwater vangen wij ook op in de grijze emmers. En daar spoelen we de wc mee door.
14: Oh, ja.
4: Sommige mensen denken van ja, dan lijkt het wel net op een soort oorlogstijd. Maar dat zal wel heel erg meevallen. Je mag blij zijn dat er water uit de kraan komt. Want het is toch wel jammer dat altijd dat schone leidingwater, dat je daar de wc mee doorspoelt, de douchewater wegloopt. Nou, ik wil niet in herhaling treden.
14: Mm-hmm.
4: Maar het is zo'n gewoonte geworden. En toen dacht ik, oh, als nou honderdduizenden huishoudens dat zouden doen. Je koopt gewoon eenvoudig weg even vier emmers.
14: Ja.
4: Je vangt dat water op en je doet daar wat verstandige dingen mee.
14: Ja, zo simpel kan het zijn. Dank voor het delen van die tip. Anthony Kloos. Sibes Hietsmaas, wat voor jou?
24: Nou, ik heb een regenton en ik maak er een sport van om die zo goed mogelijk te gebruiken.
14: Ja.
24: Maar
14: vier emmertjes?
24: Nou, ja, zo'n douche gaat toch alle kanten op? Hoe lang duurt het voordat je genoeg in zo'n emmer hebt opgevangen? Ja, het is heel praktisch dit, maar...
14: Ja. Nou, dan moet je straks nog eventjes overleggen met Anthony hoe dat dan in de praktijk werkt. Maar het werkt voor hem. Chantal van der Lees, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
14: Je bent gedragspsycholoog en klimaatpsycholoog.
6: Klopt.
14: Ja, mensen die zouden zich dus bewust moeten worden van het waterverbruik. Dat hoor je ook wel tussen de regels door. Hè, gezegd worden nu van, nou, het is altijd goed om op te letten hoeveel water je verbruikt.
6: Ja.
14: Heeft het voor ons zin, vroegen we ons af, in de communicatie om te praten over een feitelijk watertekort?
6: Ja, ik denk wel dat zin heeft.
14: Ja?
6: Ja, want ik denk dat op dit moment zitten we, wat ze dan noemen, in een soort normalcy bias. Dus zijn zo gewend aan dat er altijd water uit de kraan komt. En dat is zo vanzelfsprekend. We kunnen ons daar eigenlijk bijna niks bij voorstellen.
14: Een soort genormaliseerd vooroordeel heet dat dan.
6: Ja, precies. Ja, dat is gewoon ja, dat zit gewoon buiten ons denkkader. Oh ja. Dus ik denk dat het heel erg goed is om dat inderdaad te benadrukken en te laten zien van hé, er is wel echt wel degelijk een probleem hiermee. Om dus inderdaad die urgentie aan te kondigen.
14: Ja, tegelijkertijd, en dan spreek ik echt even voor mezelf, dus dit is geen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, maar ik hoor dan feitelijk watertekort. Dan hoor ik die interviews en denk ik, oeh, dat is best wel ernstig. En dan wordt er gezegd, maar geen zorgen hoor, er is nog genoeg drinkwater. En dan denk ik, oh, nou oké. Okay.
6: Maar dan ben je gerustgesteld.
14: Ja.
6: Ja, maar dat is ook zo. Dus de kans dat mensen in actie komen is eigenlijk best wel klein.
14: Ja.
6: Inderdaad, ik denk dat de kans klein is dat mensen nu naar de winkel gaan rennen en flessen water gaan inslaan of een badkuip gaan vol laten lopen. Ja. Ik denk dat we inderdaad met z'n allen denken, ja, dit is gewoon de normaalste zaak van de wereld dat er genoeg water blijft.
14: En we vroegen ons dus af, is dat nou goed of is dat nou slecht?
6: Ja, nou dat is eigenlijk wel een beetje jammer, zou ik zeggen. Omdat je inderdaad dus daarmee een soort gedragsprikkel mist. Het is ook wel belangrijk dat mensen ook snappen dat het wel degelijk invloed heeft hoeveel water zij verbruiken. Mm-hmm. En dat ze zich ook bewust worden van hoeveel water ze eigenlijk verbruiken.
14: Ja. Ja, Koen, jij snapt dit, hè? Jij hebt dit ook, toch?
5: Oh, dat snap ik goed. Ja, ik denk dan, als je wil voorkomen dat je naar level 3 komt van een feitelijke crisis, probeer dan op level 2 al wat strenger te zijn en te zorgen dat mensen echt niks doen. En tegelijkertijd vraag ik me ook wel af, ook op basis van de vorige sprekers, van ja, hoeveel impact heeft het wat wij gewone consumenten nu eigenlijk doen, echt op dat watertekort? En hoe ver zit dat meer in de landbouw of in andere sectoren waar dat water echt gebruikt wordt?
14: Weet u dat toevallig? Mevrouw van der Leest?
6: Ik ben wel heel hard aan het meeknikken. Omdat ik inderdaad heel erg jammer vind dat nu alle aandacht eigenlijk gaat naar ons persoonlijke douchen. Terwijl we zitten natuurlijk in een heel systeem. Dus je hebt zeg maar een heel groot systeem waarin we hebben een enorme watervoorraad. Mm-hmm. Er komt natuurlijk water bij, er gaat water uit. Dat water wat eruit gaat en wat erin gaat, daar zitten zoveel factoren op waar je allemaal invloed op zou kunnen hebben als burger, maar ook als overheid of als bedrijven. Dus het is eigenlijk zonde om al die factoren te laten liggen. Dus we weten bijvoorbeeld ook van consumenten vervuilen bijvoorbeeld ook heel erg veel. Ja. Dus we verbruiken misschien veel te veel medicijnen ook, die we helemaal niet nodig hebben. Drugs gebruiken in Amsterdam misschien. Ja. Maar we gooien ook frituurvet door de wc. En daarmee drukken we ook heel erg op onze watervoorraden. Ja. Normaal gesproken zou je zeggen, nou, de vervuiler betaalt. Maar dat hebben we nu natuurlijk helemaal niet. Dus nee. Er zijn zoveel andere knoppen eigenlijk nog om aan te draaien. Waar eigenlijk nu, en ook je zou kunnen zeggen van, er zijn economische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er heel veel water wordt verbruikt. Ja. Kun je als consument dat nou minderen?
14: Ja, ja. Dank Chantal van der Lees voor uw inzichten. Ze is een gedragspsycholoog. Peter van Dijk, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
14: U bent de vicevoorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. We hoorden net al dat er in Limburg momenteel code rood is. Wat betekent dat voor de boeren?
7: Nou ja, kijk, die code rood betekent wellicht nog niet zoveel.

0: code rood is. Wat betekent dat voor de boeren?
1: Nou ja, kijk, die code rood betekent wellicht nog niet zoveel voor de boeren, maar wat voor de boeren wel veel betekent, is dat we al 6 weken het extreem droog hebben en al moeite moeten doen om de gewassen van water te voorzien op die plekken waar het kan.
0: Oké, het betekent dus niet dat omdat er in Limburg nu code rood is, dat er een hele hoop dingen minder mogen dan in andere provincies wel mogen, bijvoorbeeld voor de boeren? Nee.
1: Nou, het onttrekken van oppervlaktewater is nog strenger geworden. Dat is eigenlijk goed als verboden. We hebben nog een paar kleine uitzonderingen. Dus daar zitten zeker wel wat mensen bij die daar een probleem mee krijgen. Mm-hmm. Maar over het algemeen kunnen we nog steeds grondwater onttrekken. En dat hebben we ook heel hard nodig om nog iets van voedsel op het bord te krijgen van de winter, denk ik.
0: Ja, zie je?
1: Maar wat mij het meest bevreemd is dat we kunnen nadenken over droogte als het droog is. En volgens mij moeten we veel meer na gaan denken over droogte als we nog water hebben. Hè? Geld hetzelfde voor ons salarisstrookje. Als we in de laatste 3 dagen voordat we het geld op hebben, dan ons nagaan denken, dan eten we water en brood. Terwijl als we het geld gestort krijgen, dan moeten we nagaan denken over hoe gaan we dat uitsmeren. En we moeten volgens mij veel meer naar een watersysteem wat we goed kunnen sturen, wat regelbaar is. Ja. En niet zoals nu alle stuwen eruit gooien en vervolgens in de zomer zien dat we al het water kwijt zijn.
2: Ja, goedemorgen Sybe Sietsma hier. Ik zag gisteren in het journaal dat er een boer in Limburg een schijnbaar illegale waterput had geslagen naar bodemwater. Gebeurt dat vaker en wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik weet niet of dat vaker gebeurt. We hebben een systeem met geregistreerde putten en geregistreerde pompen. Dan lopen we al ver voorop op andere delen van Nederland. We hebben regels en daar moeten we ons aan houden. En daar staan we als club ook voor.
0: Dank Peter van Dijk, vicevoorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. En tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we zouden ons meer zorgen moeten maken over het watertekort. Dank voor de vele reacties. Wilt u meepraten in ons collectief en bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Ik heb hier helemaal niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
5: Dokter Keldrenko.
4: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Italianen willen het niet, hè?
7: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
4: Hallo.
7: Ja, echt absurd.
8: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van...

0: Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1, 10 uur.
2: Roos Abelman.
3: De Telegraaf heeft uitgerekend hoeveel geld ministers besteden aan hun social media teams. Ze komen op 3,5 miljoen euro aan externe inhuur in de afgelopen 5 jaar en 33 stuks personeel. Wat dat oplevert bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst de NOS Journaal met Katrien Straatman.
4: Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is een rel ontstaan rondom Jens Spahn, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU. Hij is samen met zijn partner Daniel vader geworden via een draagmoeder, maar dat is verboden in Duitsland. Correspondent Giemel Duk, hoe zijn ze op deze manier toch ouders geworden van het kind?
5: Ja, door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
4: Ja, en waarom ontkende dit nu, dus nu Jens Spahn dat ook heeft gedaan, zo'n politieke storm?
5: Ja, vooral omdat Jens Spahn zelf in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van het draagmoederschap in Duitsland heeft tegengehouden, hoogstpersoonlijk. De coalitiegenoot destijds die heeft een poging gedaan om het te legaliseren. Hij is daarvoor gaan liggen. Zijn eigen partij, de Christendemocratische CDU, is daar ook nog altijd op tegen, uit vrees voor uitbuiting van vrouwen. En zelf heeft Spahn in het verleden ook wel gezegd dat hij het moeilijk vindt dat hij als christen en homoseksuele man het moeilijk vader kan worden in Duitsland. Maar dat hij ook vooral tegen het idee van zogeheten gehuurde baarmoeders is. Nou, dat hij er dus nu toch voor koos, dat leidt dan tot felle kritiek. Bijvoorbeeld van linkse partijen die hem hypocrisie verwijten, een dubbele moraal. Onder meer een bondsdaglid van De Groenen zegt dat Spahn hoogstpersoonlijk miljoenen ouders in Duitsland iets heeft ontzegd waar hij nu zelf wel gebruik van maakt. En ook de eigen coalitiegenoot, SPD, daar klinkt het dat wie geld heeft de wet kan omzeilen. En die kritiek die hoor je eigenlijk ook in zijn eigen partij, de CDU. Daar wordt vooral gehekeld dat hij niet handelt in de geest van zijn eigen wet.
4: Ja, betekent dat misschien dan ook dat de partij gaat proberen het verbod af te schaffen? Want ja, hoe kan je dit nog stand houden, zou je zeggen?
5: Nee, zo klinkt het tot dusver niet. Ook afgelopen februari is op het partijcongres het standpunt nog eens herbevestigd. En ook nu is het weliswaar stil rond Spahn. Hij laat niks weten sinds de bekendmaking van dat zijn kinderwens is vervuld. Maar in zijn omgeving valt wel te horen dat hij bij zijn standpunt blijft. Dus met andere woorden, draagmoederschap in Duitsland zelf moet verboden blijven. Ondanks dat hij daar zelf nu gebruik van heeft gemaakt.
4: Ja. Dankjewel, Giemel Duk vanuit Berlijn. Mogelijk wordt in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid, onder meer op de WW en de WIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op het internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag wordt gepubliceerd op internet, moeten de privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in buurland Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Het wordt ook aangeraden om mondkapjes te dragen. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moet. En we kunnen hem nu even spreken. Jim van Nes, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Vanuit het ziekenhuis. Jij deed de sprong. Hoe gaat het nu met je?
6: Ja, goed. Ik loop alweer buiten. Dus ik ben weer van het ziekenhuis vandaan.
4: Was er helemaal niks aan de hand?
6: Nou, ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
4: Want wat is er precies misgegaan met die stunt?
6: Nou, ik had hem afgelopen weken had ik hem al een keer gedaan. En toen kwam ik net iets korter. En ik had nu voor de tweede keer dacht ik van, ik ga weer dezelfde timing gebruiken en precies hetzelfde doen. Alleen, ik kwam nu wat verder. En met dezelfde timing die ik had, overroteerde ik een beetje. En ik kwam met mijn knie tegen mijn gezicht aan.
4: Oei, want even voor ons beeld. Jij werd dus gecatapultiseerd en dan vloog je over een 35 meter hoge tent om vervolgens op een valkussen neer te komen. Maar dat ging iets te hard.
6: Ja, nou, 75 meter ver, 35 meter hoog inderdaad.
4: Ja.
6: Het ging allemaal goed. De catapult die liet me perfect uitkomen op de airbag. Alleen omdat ik had verwacht dat ik iets korter zou komen, ja, had ik een andere timing dan dat nodig was.
4: Ja, en daardoor kwam het allemaal te hard terecht. Je hebt dus nu een hersenschudding. Wat betekent dat? Einde van de stunt? Want er staan nog een paar programma.
6: Nou, dat wordt allemaal nog besproken vanmiddag. Dus er moet nog even uitkomen hoe en wat. Voor mij is het in ieder geval wel einde van de stunt.
4: Ja.
6: Helaas, ik had hem wel graag nog willen doen. Maar met een hersenschudding is dat toch wat moeilijker.
4: Ja.
6: Maar we gaan het vanmiddag even nog bespreken met de andere stuntman of er nog een mogelijkheid is.
4: Maar met jou is in ieder geval goed afgelopen. Dat is fijn om te horen. Ik dank je wel dat je ons even te woord wilde staan, hoor. Jim van Hes. Abonnees van Netflix keken het afgelopen half jaar een record aantal uur naar series en films. Volgens de streamingsdienst werd er wereldwijd 97 miljard uur gekeken. Al die kijkuren hebben ook geleid tot een hogere omzet. Maar ondanks de positieve resultaten heeft Netflix de groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Beleggers reageerden daar direct op en de beurskoers van Netflix zakte daarna met 9%. Het aandeel van Netflix daalde al langer, onder meer door de grote concurrentie die er is. Het weer nog. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er ook kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag.
3: We gaan naar de ANWB. Zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Roos.
3: Hoe is het op de weg?
7: Nou, op de meeste plekken wordt het langzamerhand wat drukker helaas. Zoals voor de Duitse grenscontroles. Allemaal op één hoop de A7, de A12 en de A76. In alle gevallen 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt. En een ongeluk gooit roet in het eten op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Heteren. 7 kilometer en 3 kwartier vertraging. Door dat ongeluk is slechts 1 rijstrook geopend.
8: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Roos Abelman.
1: Spraakmakers.
18: Met nu het Mediaforum.
3: De speech van Trump vol onwaarheden werd niet door alle Amerikaanse zenders live uitgezonden, maar werd evengoed groot nieuws natuurlijk. En de social media teams van onze ministers zijn omvangrijk en kosten miljoenen. Dat berekende de Telegraaf en dat bespreken wij dan weer vandaag in ons Mediaforum. Dat doe ik met Sybe Sietsma, adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws, Frenk van der Linden, interviewer en presentator. Goedemorgen Frenk.
19: Hi.
3: En spraakmaker is Koen Vercano, hij is klassicus en cultuurhistoricus. We beginnen het Mediaforum met Oekraïne. Daar protesteerden mensen gisteren tegen het besluit van president Zelensky om minister Fedorov te vervangen als minister van Defensie. Sybe, voor ons komt deze binnenlandse onvrede een beetje uit de lucht vallen. Hoe komt dat, denk jij? Komt dat omdat de focus in de berichtgeving hier toch vooral op die oorlog ligt en niet zozeer op de binnenlandse politiek?
19: Nou, voor ons geldt dat wel. Hè. Dus de oorlog is als een huis dat in brand staat. Daar kijk je naar, daar gaat alle aandacht naartoe. En als er in de luwte van die oorlog in binnenlands zaken gebeuren, ook op politiek gebied, dan haalt dat niet zomaar onze drempel.
3: Nee, terwijl je zou zeggen, van belang wel.
19: Ook. Ja, zeker. En ook nu rondom deze minister die ontslagen is. Die is bezig met het moderniseren van het leger. Dat was ook een twistpunt. En dat heeft dus gevolgen voor de oorlog. Dus
3: ja, precies.
19: Het is inderdaad van belang. En daar hebben we dan ook wel aandacht aan besteed.
3: Ja, ja. Frenk, als het gaat over berichtgeving vanuit Oekraïne, dan focus jij je op de aanwezigheid van correspondenten. En dan valt jou op, er zitten er niet zoveel.
20: Ja, ik concentreer me op de afwezigheid van correspondenten, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb ooit eens geteld hoeveel correspondenten van Nederlandse origine er in Israël waren gestationeerd. Dat waren er meer dan 20. Ik weet niet meer precies wanneer het was, maar het zijn er nog steeds heel veel. Ook oorlog. Hoe kan dat nou eigenlijk? Dat in Oekraïne, dat toch brandpunt is, al jaren.
3: Ja.
20: Dat daar natuurlijk regelmatig mensen naartoe gaan. En die verrichten moedig en goed werk. Maar dat we daar niet permanent meer mensen gestationeerd hebben.
3: Je zou zeggen in de tussentijd, op zijn minst.
20: Ja,
3: als je dat niet eerder al deed, dan wel nu.
20: Ja, en kijk, Zelensky, met alle sympathie die ik voor hem heb, is ook een verlicht dictator. Die heeft natuurlijk ook een hele hofhouding. En mensen die moeten komen en mensen die moeten gaan. En ik zou hem niet een 100% democraat noemen. Ik heb heel veel admiratie voor hem, daar niet van. Maar hoe goed hij nou precies wordt gecontroleerd, daar heb ik wel twijfels over. Er zijn allerlei dingen waarvan ik denk, een correspondent die er permanent zit en die niet alleen maar de hele tijd de brandhaard hoeft te verslaan, kan daarnaar spitten.
3: Ja, daar is wel iets over het nieuws verschenen de afgelopen jaren over de positie van Zelensky. Zeker toen president Trump vroeg om verkiezingen. Bijvoorbeeld. Toen was wel duidelijk dat hij er kon zitten volgens de regels die in Oekraïne gelden. Maar dat het ook inderdaad lastig is voor heel veel media om die controle uit te oefenen.
20: Super corrupt land ook.
3: Voor binnenlandse media. Sybe, jullie hebben een vaste correspondent wel in Oekraïne.
19: Ja.
3: We dachten we doen even een rondje langs de velden. Hoofdredacteuren uit het Mediaforum gevraagd over hoe zij hun mensen daarin zetten. Trouw heeft Michiel Driebergen zo'n 250 tot 300 dagen per jaar in Oekraïne zitten. Hij heeft een flat in Kharkiv. Verder reizen andere collega's af en toe erheen. De Volkskrant heeft Tom Venning, die er vaak heen gaat, maar zit er niet vast. AD heeft ook geen vaste correspondent. Buitenlandverslaggevers Mark van Assen en Sander Schelfhout gaan met enige regelmaat die kant op.
20: Telegraaf,
3: ze hebben ook nog een freelancer. Telegraaf heeft niemand permanent ook ter plaatse.
20: Nee.
3: En jij zegt dus, Frenk, dat moet beter.
20: Nou, die afweging lijkt mij scheef. En het verwondert me, als we nou met z'n allen vinden, je hoeft het aantal media minuten maar te tellen, hè, met betrekking tot de Oekraïne, het aantal kolommen, dat essentieel is, dat dat in de top 3 staat. Dan begrijp ik niet dat we het zo inrichten met elkaar. Ik bedoel, er zijn kranten die hebben, ik weet niet hoeveel sportverslaggevers, nee, met AD hebben geloof ik 10 pagina's sport per dag of zo. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat net iets anders inricht.
3: Ja,
20: een heel klein beetje maar.
3: Het is waar de focus ligt. Sybe, jullie heb ik dus Chris Colijn vast in Oekraïne zitten. Sinds wanneer?
19: Nou, al een paar jaar. Ik denk eigenlijk sinds het begin van de oorlog. En misschien ook al wel eerder. Hij is ook opgegroeid in Oekraïne. Naast Chris Colijn hebben we Jeroen Akkermans. Die is ook veel naar Oekraïne gaat en naar reportagereizen maakt. Maar Chris die woont daar permanent in Kiev. En hij is de enige Nederlandse journalist in Kiev.
3: Ja. De enige.
19: Ja, zijn we trots op. Ja, dat is ontzettend goed.
20: Dat vind ik helemaal terecht. Dat is heel, heel bijzonder dat jullie dat zeggen.
3: Ja. Wat maakt nou het verschil in informatie die jullie binnenkrijgen? Want je zegt, ja, als het gaat om wat we uiteindelijk laten zien, ja, dan ligt die focus toch met name op die oorlog.
19: Ik heb hem ook even gebeld voorafgaand aan deze uitzending. We hebben het over hem, vond ik wel netjes. Hij vertelt, ik woon hier. Ik maak mee wat de inwoners meemaken. Ik weet hoe het is om plotseling zonder elektriciteit te zitten. Ik weet hoe het is om midden in de nacht een bunker in te moeten rennen of een schuilkelder. Mm-hmm. Ik spreek daar in die schuilkelder allemaal mensen die ik anders niet was tegengekomen. Bovendien, hij spreekt de taal. Dus, en op het moment dat zo'n Fedorov, zo'n minister wordt ontslagen, kan hij dat ook meteen duiden. Hij kan dat meteen plaatsen in het machtsspel. Schrijft daar meteen een artikel over.
3: Daar zijn er meer van trouwens. Hè. Er zijn meer correspondenten die de taal daar spreken.
20: Maar, waar het mij aan doet denken is die discussie die we in het verleden zo intensief hebben gehad over de vraag of wij van de Nederlandse journalistiek wel voldoende in de achterstandswijken zaten. Hè? Er was een heel plan, ook bij het NOS-journaal. Daar moesten we veel meer naartoe. We moesten in de haarvaten van de samenleving. Moesten correspondenten ook in dat soort wijken komen. Mm-hmm. En zo. En bijna altijd komt daar uiteindelijk in de praktijk bijzonder weinig tot geen sodemieter van terecht. En het is dus extra bijzonder dat RTL daar met zoveel intensiteit. Tot op zekere hoogte geldt het trouwens ook voor het NOS-journaal. Ja.
3: Maar je hebt dus echt een hele goede vinger aan de pols. Maar de vraag is, wat levert het dan echt aan andere verhalen op uiteindelijk onderaan de streep voor RTL Nieuws in de uitzendingen?
19: Nou, Chris die kan bijvoorbeeld rechtstreeks aan het Nederlands publiek uitleggen hoe dat is. Dus die filmt zichzelf op het moment dat hij naar een schuilkelder rent. En kan op die manier een hele goede brug slaan tussen wat er in Kiev gebeurt en het Nederlands publiek.
3: Maar was hij die ruzie op het spoor binnen Defensie?
19: Hij weet er alles van. Er wordt uitgebreid over bericht in de kranten. Dus hij weet precies waar de gevoeligheden zitten. Hij schrijft er een artikel over waarvan je weet, dit is hoe het echt zit. Want hij volgt dat dagelijks.
3: Ja. Maar heeft hij bijvoorbeeld ook geprobeerd bij jullie om dat eerder te pitchen? Zo van, jongens, dit komt eraan, let op.
19: Dat weet ik niet.
20: Goeie vraag.
19: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
3: Ja. Want dat hoop je dan natuurlijk eigenlijk, dat je de rest voor kan zijn.
19: Ja, dat je net iets eerder bent. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat onze eindredacteuren zeggen, Chris, hartstikke goed dat je het aan ziet komen. We gaan het doen als het zover is. Ja. En dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, maar dat geldt voor veel meer onderwerpen. We gaan niet overal op preluderen.
3: We gaan in de mediamomenten. Frenk, jij wilt hebben over het verdwijnen van de komkommertijd.
20: Ja, dat is de titel van mijn dichtbundel die ik eraan wil wijden. Het definitieve verdwijnen van de komkommer. Ja, dat hele begrip is natuurlijk al fascinerend. Dat is een paar eeuwen oud. Komkommertijd, komkommernieuws. Dat ontstond in de 18e eeuw in Engeland, volgens wetenschappers. Er waren kleermakers die in de zomer minder klanditie hadden. Mensen hadden natuurlijk toen al in de warmte niet zoveel aan als in de winter. En de legende wilde dat die kleermakers zo arm werden in de zomer dat ze zich eigenlijk qua eten alleen maar komkommers konden veroorloven. Zo is de komkommer ontstaan. En wij hebben natuurlijk in de Nederlandse journalistiek dat ook gekend, dat begrip. Tot, wat zal het zijn geweest, 15, 20 jaar terug of zo, de komkommer verdween. We hebben nog wel in 2005, wie herinnert het zich niet, de Veluwse puma gehad. Mm-hmm. Bleek uiteindelijk na wekenlang intensief speurwerk van roving reporters en uit de kluiten gevallen huiskat te zijn. We hadden ook heel veel UFO-waarnemingen dan, zomers. Hè, en het ging over de perfecte barbecue-worst en de kleur van de onderbroek of de zwembroek, zou ik moeten zeggen, van de premier. Ja, maar daarvoor is tegenwoordig natuurlijk veel te veel oorlog gaande.
3: Ja.
20: Er zijn enorme grote dingen gaande. En via de socials bereikt ons allerlei nieuws uit de hoeken en gaten. Van Laos tot Botswana.
3: Ja.
20: En weg is de komkommer.
3: Ja.
20: Ja, ik word er een beetje melancholiek
3: door. Het is bijna traditie, wist je dat, Frenk? Dat in het mediaforum is er altijd één iemand in de zomer die het aanhaalt.
20: Ja, dus
3: dat de komkommertijd
20: ik heb een, ik heb een fietspomp waarmee ik de komkommer weer opblaas. Ja.
0: Dat is ook een beetje meta, toch? Want dit is dan zelf ook wel weer een komkommerachtig item. Ja. Om te klagen over het verdwijnen van de komkommertijd.
20: Ja, zijn er ook mensen die het zo melancholiek stemt als mij? Ik vond het echt altijd wel een verrukking, moet ik zeggen.
3: Nou ja, Frenk, we hebben natuurlijk wel de Japanse kruiskwal deze zomer. Ik weet niet of je die meegekregen hebt, maar als jij denkt, ik heb behoefte aan een beetje.
20: Kun je mij dat bericht doorsturen? Dan ga ik vanavond likkebaarden tot mij lezen. En dat wordt weer een nieuw poëm in die bundel.
3: Sibbe, merken jullie daar iets van?
19: Ja,
3: is dat een ding?
19: Ik sta er net iets anders in. Ik sprak vanochtend letterlijk aan de koffiemachine. En een collega op de redactie die zei, het wordt een pittige dag.
3: Want heel weinig nieuws.
19: Gek genoeg, alles went. Weet je, de eerste keer dat Amerika Iran aanvalt, dan worden alle verloven ingetrokken, gaan we meteen live. Inmiddels zijn we echt een aantal maanden verder. Amerika valt Iran aan. We berichten erover, maar niemand wordt er meer warm of koud van. Dus, toch hebben we, en dat is totaal niet cynisch bedoeld, maar een bepaalde gewenning aan de grote gebeurtenissen van deze tijd, daarvan is echt wel sprake.
20: Ja. Wat was jullie laatste komkommer?
19: Oeh, dat weet ik niet. Ik moest wel denken aan Atsma, Kamerlid van het CDA, lang geleden. Die wist altijd in komkommertijd ideetjes te pluggen waar die wereldberoemd mee werd. Zoals, ik geloof, subsidie op regentonnen of juist belasting op regentonnen.
20: Nou, maar dan ook pakken we ook wel een elementair onderwerp.
19: Nou, ja, zeker. Maar hij gebruikte de komkommertijd om zichzelf te profileren. Okay. Daar was hij een bijzondere behendig in.
3: En wat mij dan opvalt is weer dat een aantal media komen met eigen onderzoeken en het allemaal nu naar buiten brengen.
20: Ja.
3: Bijvoorbeeld de NOS die dan nu gisteren dan bracht, wat hebben de coalitieakkoorden eigenlijk allemaal opgebracht aan bijvoorbeeld diversiteit in de verdeling. Ja. Vandaag hebben ze dan weer naar een ander aspect gekeken, namelijk naar gegevens die op straat liggen in gemeenten, hoe dat ervoor staat.
20: Ja, maar geen monster van Loch Ness, die categorie is echt weg.
19: En we hebben wel dat aapje, hè, wat uit de Beekse Bergen geloof ik is ontsnapt en die nog steeds gezocht wordt.
20: Oh, ja.
19: Ik weet niet of jullie dat meekrijgen, bewakers die hem zoeken en die hun eigen kleding niet aan kunnen doen, want dan herkent die aap zelfs bewaker en dan maakt hij dat weg. Dit krijgen jullie allemaal niet meer.
20: Het valt me wel op dat...
3: Stuur alle linkjes door naar Frank.
20: Apen in dat items in dat genre zijn langer. Gisteren de ontdekking, die associatie heb ik nu even van de nieuwe apensoort. En dat duurt dan wel gewoon gelijk 1:20 of zo.
3: Om jou even te bedienen, Frank. Dat is het.
20: Ja,
3: speciaal voor jou.
20: Ouder wordende man die meewarig voor zich uitblikt. Ja.
3: Siebe, jouw mediamoment gaat over de speech van Trump van vannacht. Wat wil je daarvan uitlichten?
19: Nou, zijn een paar dingen bijzonder. Trump die heeft daar eigenlijk een groot deel van die speech gebruikt om het kiesstelsel in Amerika niet kapot te maken, maar wel uitvoerig uit te lichten waar het allemaal aan scheelt en hoe kwetsbaar dat is en hoeveel fout gaat. Ook interessant is dat een aantal Amerikaanse zenders besloten heeft niet uit te zenden.
3: Ja.
19: Omdat er zoveel onwaarheden in de speeches van Trump zitten. Er worden vaker de speeches van presidenten niet live uitgezonden. Maar in dit geval was dit een deel van de argumentatie.
20: Kennis, dan weet jij dat laten we zeggen, grosso modo inhoud van die speech. Want ik vind het wel fascinerend dat je op voorhand besluit iets niet live uit te zenden, terwijl je dus nog niet weet wat iemand gaat zeggen.
19: Ja.
20: Hoe neem je die beslissing dan?
19: Nou, wat ik begrijp uit die Amerikaanse media is dat ze wel weten over welke onderwerpen het gaat. Of ze dan de letterlijke tekst hebben, dat betwijfel ik.
20: Dan kun je de leugens van tevoren verzinnen.
19: Nou, over dat kiesstelsel weten we dat Trump daar al lange tijd zich over beklaagt.
3: Ja, zullen we even laten horen? Ja. Zo klonk dat.
5: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments. Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Ja, ik parafraseer even, maar honderden miljoenen kiezersbestanden zijn in handen van buitenlandse regeringen, zegt hij. Onze stemmachines, systemen zijn blootgesteld aan hacking, manipulatie, corruptie. China en andere landen hebben geprobeerd zich te bemoeien.
19: Ja.
3: Met onze verkiezingen.
19: Ja, het hangt van de complottheorieën aan elkaar. En de Amerikaanse media die factchecken dit ook allemaal. Maar het interessante is dat hij ergens wel een punt heeft. Het Amerikaanse systeem is op een bepaalde manier ontzettend krachtig en robuust. Omdat het ontzettend gediversificeerd is en decentraal is georganiseerd. Dus je kunt bijna niet op één punt de hele boel frauderen. Maar aan de andere kant heeft ook de FBI eerder wel in rapporten aangetoond, ook aan de hand van voorbeelden, dat er wel degelijk kwetsbaarheden zijn. En dat staatselijke actoren zoals China en Rusland wel degelijk aan de slag kunnen om die uitkomsten te manipuleren.
3: Maar die stemmachines bijvoorbeeld, daarvan is al bewezen dat er eigenlijk helemaal niks mee was in 2020 dan. Dat is uitgebreid onderzocht.
19: Ja, en precies. En of er dan echt wat misgaat, dat is punt 2.
3: Ja.
19: En daarvan zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat het op grote schaal gebeurde. Maar dat het kwetsbaar is, dat is een terecht punt.
3: Ja. En Frank, jij haalde aan, hè, omdat de zenders dus allemaal anders mee om zijn gegaan. Ik zal nog even uitleggen wat dan die verschillen waren. CBS en Fox hebben het gewoon live uitgezonden. Wel Fox met disclaimers achteraf. Ja. CNN toonde achteraf alleen fragmenten met uitgebreide factchecks. NBC en ABC streamden de speech online. En een van die twee, ik weet even niet welke nu, zenden daarna wel fragmenten dan weer daarvan uit op televisie. Al dan niet in context. Dus zo zijn verschillende media ermee omgegaan. Mm. En jij zei waarom, want je weet niet wat hij gaat zeggen tegelijkertijd.
20: Mm.
3: Je weet inmiddels van Trump wel toch dat als die speech dat daar gewoon standaard waarheden voorbij komen.
20: Dan komen we op glad ijs. Hè? Als je dus gaat speculeren van nou, hij heeft een bepaalde reputatie, hij zal wel gaan liegen.
3: Maar dan zou je ook kunnen zeggen, dan neem je als medium verantwoordelijkheid.
20: Want zeker, en het doet me denken aan de wet die in Wallonië geldt. Er is een cordon sanitair met de media onderling afgesproken om geen live bijdrage van mensen van rechtsextremistische partijen uit te zenden. Ook geen live interviews met hen. En dat zit in dezelfde hoek. Ik kan me die afwegingen toenemende mate voorstellen.
3: Ja, ja. Dus jij snapt wel dat ze deze keuzes zo maken?
20: Nou, zeker als al zo vaak bewezen is dat iemand manipuleert en liegt en bedriegt. Ja, dan roept hij dat risico over zichzelf af.
3: Zie bij welke beslissing ze heen. En was adjunct hoofdredacteur die vraag die je wist die zou komen.
19: Het lijkt me een hele vervelende beslissing.
3: Ja.
19: Het is ook enorm hypothetisch, hangt heel erg af van omstandigheden, moet ik dan zeggen.
3: Ja.
19: Ik zou het echt heel vervelend vinden. Want ook als een politicus onwaarheden verkondigt, is het nieuws. Moet je dat inderdaad gelijk bespreken. Ik zou het heel ingewikkeld vinden.
3: Ja. Dan, sociale media zijn niet meer weg te denken uit de Haagse politiek. En dat heeft een prijskaartje, schrijft de Telegraaf vandaag. Ze hebben uitgezocht dat sinds 2020 er 3,5 miljoen euro is uitgegeven aan externe inhuur voor sociale media van bewindspersonen. En wat levert het allemaal op? Nou, dit bijvoorbeeld.
6: Ik zit op een overstap. Ik ben onderweg naar Amsterdam vanuit Tokio. En deze week heeft echt een moordenschema. Ik ben na het congres afgelopen zaterdag VVD-congres. Dat was echt heel leuk was.
21: Hallo allemaal, het is weer tijd voor een maandelijkse Q&A. Dit keer vanuit de binnentuin op het ministerie van Algemene Zaken. En er zijn heel veel vragen binnengekomen, dus laten we snel beginnen.
22: De nieuwe minister van Sociale Zaken postte deze foto met dit liedje.
23: Afgelopen zondag sprak ik bij de Black Archives met een brede groep mensen die zich inzetten voor heling en herstel.
24: De prijzen aan de pomp zijn nog steeds veel te hoog en voorlopig blijft het zo.
25: Dat was het dan. 2 dagen na de top in Ankara. We zijn het aan het afronden, daarom hoor je ook wat allemaal geluid en...
3: Ja, we hoorden hier voorbij komen. Rob Jetten, Jessicus hoorde ik voorbij komen. Velbrief, Mona Keizer, denk ik allemaal. Iedereen zit erop, hè?
20: Ja, en dat betalen wij met z'n vieren hier aan tafel. Ja. Bij Mediaforum en de rest van Nederland.
3: Ja.
20: Want kijk, dit zijn natuurlijk allemaal partijpolitieke praatjes en persoonlijke promotie. En als het nou ging om info die voor het grote publiek van belang is, dan zou ik me kunnen voorstellen dat de Nederlandse overheid daar een paar miljoen voor uittrekt. Maar dat is in principe natuurlijk helemaal hier niet het geval. Ik ben geen dagelijks gebruiker van de social bij gebrek aan een smartphone. Dat gaat overigens ook zo blijven.
3: Maar ze willen contact maken.
20: Ja, nou, mensen. Dat is hartstikke fijn. Maar doe dat dan van je eigen centen uit de partijkas. En niet van ons aller geld. Zolang je niet echt aan inhoud doet. Kijk, zou dat anders worden? Dan vind ik het alweer een heel stuk aantrekkelijker.
3: Je bedoelt als het kabinet beleid op die manier bijvoorbeeld tot ons komt?
20: Bijvoorbeeld, of even een echt kijkje achter de schermen. Of dat je voor één keer, dat zou ook best een sensatie zijn, zegt, ik heb vannacht heel goed geslapen. En geloof me of niet, ik ben tot het inzicht gekomen dat voor één keer een tegenstander van mij gelijk heeft aan de hand van die en die argumenten. Nederland wordt wakker. Kijk, maar dat lees je dus nooit.
3: Nee.
20: Het leest alleen maar klop, klop. Zelfpromotie een beetje treurig door.
3: Siebe?
19: Ja.
3: Hoe belangrijk is het dat deze bewindspersonen aan hun persoonlijke imago werken? Want dat is het natuurlijk vooral, denk ik.
19: Nou ja, ik snap de behoefte om contact te hebben met je achterban en met de kiezer. En dat vind ik op zich ook legitiem. Maar dit is zonder enig filter. Je laat hier natuurlijk je successen zien. Maar dingen die moeilijker gaan, die laat je niet zien.
3: Mm-hmm.
19: Je laat wel zien dat je de sportschool inloopt. Maar zijn er ook projecten die mislukken? En je zal maar op een huurhuis zitten te wachten. En je ziet dat de minister die erover gaat van de ene naar de andere conferentie huppelt.
3: Ja.
19: Gezellig met zijn vrouw zitten lunchen. Ik zou daar chagrijnig van worden.
3: Ja, dus jullie zien eigenlijk allebei de meerwaarde niet in, zonder van het geld.
19: Het wordt dus het contact met het publiek wordt gezocht, maar ik vraag me af of de kloof er niet ook groter van wordt.
20: Ja, dat is de paradox.
19: Als je een beeld neerzet wat bezijden de waarheid is, wat niet aansluit bij de werkelijkheid van de kiezer, en dat zou zomaar kunnen gelden voor veel van die posts, dan denk ik dat het op de lange termijn helemaal niet zo goed is.
20: Maar wie of wat heeft ooit besloten dat dit dus kan van gemeenschapsgeld?
19: Zelf doen dat, hè?
20: Ja, maar dat is dus waarom wij van WC Eend adviseren dit soort campagnes betaald door de Nederlandse burger.
3: Er is tijdens de verkiezingen in 2025 aandacht aan besteed, omdat toen opviel ook dat er steeds meer via sociale media ook contact werd gezocht. Juist online werd er toen gezegd, bereiken politici een ander en vaak jonger publiek dan via radio en tv. Ook maken lijsttrekkers van kleine partijen daar meer kans. Dus die grijpen dan ook nog even hun kans om aandacht te pakken. Snap jij dat, Koen? Dat ze op die manier zoeken naar of contact proberen te maken met het jonge publiek?
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ik denk dat het onvermijdelijk is in deze tijd, hè, waarin je aandacht of je nieuwsvoorziening van heel veel mensen, vooral jongeren, via die socials gaat. Ja, dan moet je dit eigenlijk wel gewoon doen. Het jammere is alleen dat de norm op social media is niet om inhoudelijk bezig te zijn, maar om bezig te zijn met inderdaad zelfpromotie. Of
3: dus je sluit je aan bij Frank. En als je het dan doet, doe het dan tenminste inhoudelijk?
0: Ik vind het enige waar ik het niet helemaal mee eens ben, is dat een contactvorm zou zijn. Ik denk dat je dit helemaal niet als contact moet zien. Je moet het zien als image building of zo. En dat is natuurlijk
4: propaganda.
0: Dat is natuurlijk ook wel iets van andere tijden. Van alle tijden. Je kunt zeggen, gewoon in alle tijden hebben politici aan hun reputatie gewerkt. Maar dan deden ze dat op andere manieren.
4: Maar de afgelopen eeuw is daar de journalistiek bijgekomen. Ja. En die doet controlerend werk. Die kan een filter zijn in dienst van het publiek. En dat valt nu weer tussenuit.
0: Weer
4: en komen we terug in de middeleeuwen? Of,
20: Iedere politicus zijn eigen kleine omroep.
3: Ja, er is die weer, hoor, die deur van de schatkamer. Deze zomer vragen we aan onze mediaforumleden om te struinen in de archieven van Beeld en Geluid. En ons ermee te verblijden met wat jullie eruit willen lichten. Sibi, jij hebt iets van Coat en de Bie uitgekozen.
4: Ja.
3: Iedereen altijd leuk. Dat brengt je terug naar zondagavond met je familie.
4: Ja, bij ons lieten we de televisie uit op zondag in principe. Behalve voor het nieuws, gelukkig. En we konden de uitknop niet vinden als meteen daarna keek op de week begon. Dus keken we erbij. Ja.
3: Ja, en je hebt een fragment meegenomen, wat eigenlijk nu ook nog altijd heel actueel is. Namelijk van de tegenpartij.
7: Waardoor is de zaak naar de rotsmodij gegaan? Doordat die verzorgingsstaat onbetaalbaar werd. Belastingen wordt dit allemaal van gedaan. Maar kijk nou eens naar de vrije jongens. Die betalen ook belastingen. Maar wat gebruiken zij hiervan? Welke hebben zij hiervan nodig aan faciliteiten waar zij wel belasting voor betalen? Geen enkele. Want een vrije jongen, die gaat niet naar musea's. Heb die geen tijd voor? Zij er dan? Valt dus af. Heb je ooit één vrije jongen in het openbaar vervoer gezien? In de trein zo zitten? Nee, hij heeft zijn eigen wagen. Een vrije jongen, die hoeft echt geen sociale uitkeringen te hebben, mits men hem maar zwart laat werken. Dan zal hij nergens moeilijkheden over maken. Onderwijs, belastinggeld, hoor nou toch eens goed. De kinderen van de vrije jongen komen meteen bij papa in de zaak. Dus wat zullen die nou onderwijs gaan volgen, waarmee ze toch geen kant meer uitkennen? Begrijp je wel?
3: Ja, bijna knap toch, 45 jaar geleden gemaakt. Ja. Nog altijd actueel.
4: Ja, dit is dat Haagse accent. Bij TV West ben ik ooit begonnen.
3: Ja.
4: Je herkent het aan, ik heb veel de Haagse gemeenteraad gedaan. Je herkent het aan alle kanten. En er worden hier ook een paar termen gemunt, zoals de vrije jongens.
3: Ja.
4: Het is fantastisch en het is niet af en toe een beetje raak, maar het is zin na zin na zin raak en toepasbaar op ook de politiek waar we nu in zitten.
20: Richard Mors leefde toen al eigenlijk.
4: Ja, die vergelijking ligt voor de hand. Die ging ook door mijn hoofd, maar toen dacht ik, die moeten we eigenlijk ook niet maken, want Richard de Mos, het ging ook over cliëntelisme in dit stuk. Mm. Richard de Mos is daarvan van corruptie vrijgesproken. Dus
20: ook weer niet van alles. Niet van alles, maar goed.
3: Goed, Frank, we gaan naar jouw fragment.
8: Op 5 juni 1989 houdt de wereld de adem in. Als in de Chinese hoofdstad Beijing tanks door de straten rollen. Het Volksbevrijdingsleger heeft orders om de eigen bevolking aan te pakken. Die bevolking wil hervormingen en demonstreert daarvoor op het plein van de Hemelse Vrede. Het enorme machtsvertoon moet iedereen schrik aanjagen. Duizenden demonstranten vluchten weg voor het geweld. Eén man blijft staan.
9: No one around him. He was all on his own with a shopping bag in his hand. He climbed on top of the tank.
8: Met gevaar voor eigen leven stopt deze man de opmars van het leger. Dit is het verhaal van Tankman, een symbool van verzet dat wereldwijd mensen inspireert.
3: Nou, het fragment legt het eigenlijk al best wel goed uit. Hè? Je hoorde een netwerk. Ze hebben in de tijd een hele uitzending aan de Tankman gewijd.
20: Ja, dat was een Engelse reportage. Ik heb hem gisteravond nog eens teruggekeken. En, het ontroerde me diep, moet je zeggen. Ik was die weken in Peking om voor de gezamenlijkheid een tijd en voor de VPRO een weekblad de tijd verslag te doen. Dat moment dat die jongen met die boodschappentassen voor dat rijtje tanks verscheen. Dat zal me altijd heugen als een van de meest bijzondere momenten in mijn journalistieke loopbaan. Hè. Als je zo'n jongen ziet staan en die houdt die legereenheid tegen.
3: Ja, echt iconisch beeld. Hè?
20: Ja, iedereen en die loop gaat dan ook bewegen. Hè. Die tank probeert om de jongen heen te rijden. Hij klimt uiteindelijk op de tank, probeert het luik open te maken en een gesprek aan te gaan met de tankchauffeur. Ja, en op een gegeven moment wordt hij weggevoerd door een man die komt aanfietsen en nog twee waarschijnlijk agenten in burger. We weten niet hoe die heet. We weten niet hoe het met hem is afgelopen, behalve dan dat de verdenking gerechtvaardigd is, dat hij waarschijnlijk dezelfde dag zal zijn geliquideerd en dat de familie, zoals gebruikelijk in China, de nota kreeg voor de gebruikte kogels.
10: Ja, dus die hele uitzending van Netwerk, wel goed eigenlijk dat ze dat zo gedaan hebben in de tijd. Het is een hele uitzending wijden aan deze man.
20: Ja, en wat de moeilijke kant ervan is dat als je met mensen praat over de vraag wat is er nou gebeurd, dat 9 van de 10 mensen denken, nou, dit was op het plein van de Hemelse Vrede, die nacht, maar het was overdag en een kilometer verderop. En die hele opstand die zit verkeerd in het collectieve geheugen.
10: Ja.
20: Ik ben in herfst van 89 teruggekeerd naar Peking, heb toen een reconstructie gemaakt. Er is op dat plein zeer waarschijnlijk niemand gedood. Daar bestaat ook geen foto van, geen bewegend beeld van, geen betrouwbare getuigenis van.
10: Yeah.
20: Wat wel is gebeurd, is dat de troepen trokken op vanuit de buitenwijken, kwamen onderweg heel veel burgers tegen en studenten die verzet plegen.
10: Ja.
20: En toen zijn er honderden mensen gesneuveld.
10: Ja, ja. Interessant om eens een keertje terug te kijken hoe daar toen verslag van is gedaan. Ook. Dankjewel, Frenk van der Linden, ook voor je komst naar het Mediaforum. En dank ook Sibe Sietsma. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over vakantieland Oostenrijk? Bel 0800 1101. Gaan wij nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman.
1: NPO Radio 1.
11: De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat het terecht was. De fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU is vader geworden via een draagmoeder, terwijl dat verboden is in Duitsland. Jens Spahn en zijn partner zijn daarvoor uitgeweken naar de VS. Spahn is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf in 2020 een wetswijziging tegenhield waarmee draagmoederschap legaal zou worden. Nog niet eerder werd er zoveel naar series en films van Netflix gekeken. Volgens de streamingsdienst werd er in het afgelopen jaar wereldwijd 97 miljard euro gekeken. Daardoor steeg in het tweede kwartaal de omzet naar ruim 12 miljard dollar. En de ANWB verwacht dit weekend grote drukte op buitenlandse wegen, omdat vanaf vandaag alle regio's in Nederland vakantie hebben. De grootste overlast ontstaat waarschijnlijk in Duitsland, omdat de regio Noord-Rijn-Westfalen ook vakantie heeft. En ook in Italië, Oostenrijk en Spanje is het komend weekend zeer druk op de wegen.
10: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
12: Nou, die vakantiedrukte komt al een beetje op gang in eigen land. Er staat nu 107 kilometer file. En vooral voor de Duitse grenscontroles is te aansluiten. Op de A7 vanuit Groningen 25 minuten. A12 vanuit Arnhem 20 minuten. En de A76 ongeveer 15 minuten. Verder ook andere zaken, zoals de A50 Os richting Arnhem. Voor Heteren nog een file van 20 minuten, maar die kan gaan oplossen. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is nu weer vrij. En helaas één rijstrook dicht door bergingswerk op de A67 richting Eindhoven vanuit België. Tussen Hapert en Valkenswaard 10 minuten vertraging.
2: Tot 11:30, Roos Abelman.
10: Spraakmaker is cultuurhistoricus Koen Vacano. Hij onderzoekt epische verhalen van Homerus tot Hollywood. En dat komt bijzonder goed uit, want de nieuwe blockbuster The Odyssey is vanaf nu te zien in de bioscoop. Volgens regisseur Christopher Nolan zelf is het de beste verfilming ooit. Zou ik ook zeggen als ik hem was. En ik ben heel erg benieuwd, Koen, of jij dat ook vindt. Dat gaan we zo meteen van je horen. Dat is de cliffhanger die ik even meegeef. Horen we dus zo meteen na 11 uur, want eerst dit.
13: Waar in Engeland regent het minst?
14: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
15: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
26: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
10: De hele zomer dus behandelen we hier op vrijdag uw vragen over een vakantieland. Vorige week trapten we af met Spanje, vandaag is het de beurt aan Oostenrijk. Betty Heberlin is hier, Oostenrijkse, maar woont en werkt al een jaar hier in Nederland. Goedemorgen.
27: Ja, goedemorgen.
10: Fijn dat je er bent, voor de liefde hier gekomen, toch?
27: Absoluut, ja.
10: Hoe ging dat?
27: Nou, eerst samen met een Nederlander in Oostenrijk gewoond en een jaar geleden dus hier naartoe gekomen. En bevalt heel goed.
10: Ja?
27: Ja.
10: En je komt uit Wenen.
27: Ik heb de afgelopen 8 jaar in Wenen gewoond. Ik kom eigenlijk uit de bergen, dus uit de regio Vorarlberg. Helemaal bij de grens met Zwitserland. En sommige Nederlanders kennen het misschien, want de koning en de koninklijke familie gaat vaak op vakantie naar Lech aan Arlberg. Dus daar in de buurt kom ik vandaan.
10: Ah, kijk, prachtige omgeving. Je hebt gewerkt voor de Oostenrijkse televisie.
27: Wat deed je daar?
5: Ja, ik was verslaggever, vooral politiek verslaggever. Dus ik was heel veel op pad, maar ook echt alles, heel veel van het land gezien. Mm-hmm. En ik was ook eindredacteur, dus was heel leuk.
6: Ja, en dan binnenlandse politiek?
5: Binnenlandse politiek, ja. En soms ook buitenlandse.
6: Ja. Maar binnenlands wel genoeg te doen, denk ik, hè, in Oostenrijk.
5: Ja, daar is de afgelopen jaren het een of andere gebeurd. Een of andere val van een kabinet.
6: Ja. Kunnen we zo meteen misschien nog wel meer over hebben. Nu in Nederland dus. Wat doe je hier nu in Nederland?
5: Ik werk nu op de buitenlandredactie van de NOS.
6: Oké, okay. Ja. Dus je bent nog misschien wel bezig met je eigen land ook soms?
5: Ja, soms wel, zeker. Ja. Sommige leuke verhalen vanuit Oostenrijk, ook die zijn er.
6: Ja, gelukkig. U kunt al uw vragen over Oostenrijk dus stellen aan Betty... over de gewoontes, de beste plekjes, de mensen, de steden, de politiek. Het kan allemaal. Bel 0800 1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. En terwijl u belt en appt, gaan wij luisteren naar muziek.
16: KRO NCRV.
17: Platen. Van Spraakmakers.
6: Ja, Koen Vakano, de Spraakmaker mag bepalen wat voor muziek we gaan horen. En vooral natuurlijk waarom. Vertel.
0: Ja, nou ja, ik overwoog eerst om een soort Odyssee-gerelateerd muziekje te doen. Maar toen dacht ik, ja, zoveel is daar nou ook weer niet van. Dus we doen een nummer wat ik gewoon heel mooi vind. Het is een nummer van Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. Het is voor mij een van de mooiste nummers die ik ken. Omdat het heeft voor mij een soort nostalgische waarde. Wij hebben thuis een jukebox en daar zit het in. Heb ik geërfd van mijn vader. Dus ik ben ook denk vaak aan mijn vader als ik dit nummer luister. Maar ook omdat het thema van het nummer wel heel actueel is. Het gaat over iemand die voor de tv zit. Allerlei verschrikkelijke dingen in de wereld ziet gebeuren. Maar tegelijkertijd een soort van schizofrene ervaring heeft. Dat zijn leventje gewoon rustig doorgaat. En hij een stukje appeltaart eet en zo. En dat vind ik toch ook in deze tijd... zo'n 50 jaar later nog wel herkenbare ervaring.
6: Dus Nothing Rhymed by Gilbert O'Sullivan.
0: Ja.

0: Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Spraakmakers. Betty Heberlin is hier om al onze vragen te beantwoorden over Oostenrijk, het land waar ze is geboren.
1: Oostenrijk, hoor, lekker.
2: Lekker in de bergen.
3: Hoor je van die mooie koeien met van die bellen om? Dat vind ik altijd heerlijk geluid. Ja, lekker is dat.
4: Maar in Oostenrijk is het natuurlijk ook wel heel goed georganiseerd.
5: Oostenrijk is toch wel een beetje de bakermat van Strauss, Mozart.
6: Als we hier in de bergen onderweg zijn, dan kom je vaak de bergamotten tegen, de gemzen, de herten.
7: Mijn vakantiebestemming is eigenlijk altijd Oostenrijk.
3: Mooi. Daar heb je van die mooie bergen, kan je lekker wandelen, lekker in de zon zitten.
8: Daar heb je echt rust volgens mij ook al een beetje hoog op die bergen.
9: Vergeet ook niet het betoverende Belvedere Paleis te ontdekken.
10: Oostenrijk heeft voor ieder wat wils.
0: Ja, voordat we beginnen, Betty, hoe staat een Nederlandse toerist er eigenlijk op in Oostenrijk? Zijn we een beetje welkom? Gedragen we ons?
11: Ja, heel goed. Want de grootste toeristengroep zijn eigenlijk de Duitsers. Nou, die hebben niet altijd, die zien we niet altijd even goed. Maar de Nederlanders, ja, dat zien we wel zitten. Ja? Die vinden we heel aardig. En ik weet het ook van mijn oma. Die heeft vroeger ook kamers verhuurd. En ze vond altijd de Nederlandse gasten waren altijd het leukste.
0: Echt? Ja. Wat is er mis met die Duitsers dan?
11: Nou, die zijn wat, die mopperen wat meer, hoor je dan of zo. Die zijn niet wat minder snel tevreden. En Nederlanders zijn gewoon over het algemeen gewoon lekker makkelijk.
0: Ja. Ja. Weet jij hoeveel Nederlanders jaarlijks naar Oostenrijk gaan?
11: Ja, dat zijn er best veel. Het is 5% van al de toeristen. Okay. Dus het is de één na grootste groep, behalve de Duitsers dan. Dat is bijna de helft. Dus het zijn echt een miljoenen. Ja.
0: Ja. We gaan naar onze eerste beller van vanmorgen. Dat is Hans van Geer. Goedemorgen, Hans.
12: Goedemorgen. Hoi. Ja, Oostenrijk is natuurlijk een fantastisch wintersportland ook. En als ik er dan ben, dan vraag ik me altijd af. Het is altijd best lastig om met tint te betalen. Als je bijvoorbeeld op de kroeg of in het terras zit.
11: Oh ja.
12: Ik ben gewoon nieuwsgierig waarom dat eigenlijk is. Of er een specifieke reden voor is.
11: Ja, dat is meteen een hele mooie vraag. Een hele mooie eerste vraag, dank daarvoor. Nou, dat is, zit echt in de Oostenrijkse cultuur. En ook een beetje, het is een traditie. Dus Oostenrijkers houden van hun contant geld. Ze vinden het lekker om dat in hun portemonnee te hebben en zien wat ze uitgeven. Het gaat zelfs zover dat sommige rechtse partijen, dus de ÖVP en de FPÖ, die wilden de mogelijkheid om contant te betalen zelfs in de grondwet schrijven. Nou, dat is er niet van gekomen. Maar alsnog houden mensen in Oostenrijk echt van contant geld.
0: En het is zo te horen ook niet nodig, want als mensen dat zo intrinsiek voelen, hoef je dat niet in de grondwet vast te leggen.
11: Het is wel door,
0: niet zo gauw.
11: Door corona iets veranderd, dus vooral jongere mensen betalen nu meer, pinnen nu meer.
0: Ja.
11: Maar ik ben zelf een week geleden in Oostenrijk geweest en heb een wandeltocht door de bergen gemaakt. Nou, kan je een week lang echt alleen maar contant betalen. Dus als je op vakantie gaat naar Oostenrijk, neem wat contant geld mee. En schrik vooral niet als je bijvoorbeeld biljetten ook van 100 ziet. Ook die groene biljetjes, ja, dat is gewoon heel normaal in Oostenrijk.
0: Oh ja?
11: Dus als je bij een bank.
0: Die krijgen wij hier niet uit de automaat.
11: Als je gewoon gaat pinnen of uit de muur halen, nou, dan krijg je ook gewoon briefjes van 100.
0: Ja, Hans, ze houden gewoon van flappen. Dat is het eigenlijk.
12: Ja, kennelijk. Ja, viel mij ook op. Ik dacht eerst dat Monopoly geld was, dat die groene briefjes. Ik had ze nog nooit gezien.
11: Ja, dan lijkt het soms op, hè?
0: Ja, het advies is dus om ze niet weg te gooien, maar lekker in je portemonnee te stoppen als je het krijgt. Hans, je kunt er gewoon mee betalen. Dankjewel, Hans van Geer. Koen Vercano, als spraakmaker mag je ook een vraag stellen.
13: Ja, ik voel me nu natuurlijk helemaal schuldig dat ik een heel serieuze politieke vraag ga stellen. Maar als iemand die zich bezighoudt met de functie van de oudheid in de moderne tijd, is een van de dingen waar ik me mee bezighoud en ook wel zorgen over maak, natuurlijk dat in de politiek in Nederland en in Duitsland vaak die oudheid of die klassieke traditie wordt aangehaald als een soort bakermat van de beschaving waar we naar terug moeten gaan. Daar komen vaak allerlei problematische ideeën bij kijken die daar dan op geprojecteerd worden. Ook sowieso aan de rechterkant van het politieke spectrum construeren mensen vaak een ideaal plaatje van het verleden waar we dan naar terug zouden moeten gaan met z'n allen. En ik vroeg me gewoon even af, hoe zit dat precies in Oostenrijk? Doet de FPÖ dat bijvoorbeeld? Of doen andere partijen ook dit soort constructies van het klassieke dan wel andere verleden als een soort golden age waar we naar terug moeten keren?
11: Ja, dat zie je wel bij de FPÖ, dus bij de extreemrechtse partij. Dat zie je wel dat ze vaker iets hebben van een beetje nostalgie. Vroeger was alles beter. Er was een soort van een golden age. Ze hebben zelfs op hun website staan, dat las ik, dat de Europese cultuur vindt haar oudste wortels in de oudheid. Dus ook daar een verwijzing naar de oudheid. En,
13: als een soort tautologie, dat is vanzelfsprekend natuurlijk wel een beetje waar. Maar goed,
0: En waar verwijzen ze dan naar? Waar grijpen zij naar terug?
11: Ze verwijzen dan eigenlijk ook naar het christendom. Dus dat soort van de basis van alles was. Maar ook invloeden door het jodendom en andere niet-christelijke religieuze gemeenschappen. Dus dat noemen ze dan wel. Maar als je vraagt, wat is de Golden Age? Wat wordt zo gezien, vooral door rechtse partijen in Oostenrijk? Ja, dan is dat waarschijnlijk dan zijn dat de jaren na de oorlog. Dus jaren 70, 80. Die tijd, dat was het uitzicht van de FPÖ dan, was er was nog bijna geen migratie of minder migratie. Mm. Er waren families in de traditionele zin met man, vrouw en kinderen. Mm-hmm. En dat zien zij dus eigenlijk als... Ja, dat willen ze eigenlijk weer.
0: Spreekt het mensen aan?
11: Zeker, zeker. De FPÖ is op dit moment in de peilingen bij far de grootste.
0: Ja.
11: Dus 37%, dat kan je in Nederland bijna niet voorstellen.
0: Nee. Ze regeren niet, toch?
11: Ze zitten niet in de regering. Het is ze niet gelukt om coalitiepartners te vinden. Maar dat zou de komende jaren misschien kunnen veranderen.
0: Ja. Ik las voor het eerst nu 3 partijen die samen regeren in Oostenrijk. Ja.
11: Dat ÖVP, SP en de NEOS. Ja, precies. Ja. Dat is een middenrechtse coalitie.
0: Ja. Is het politiek relatief rustig nu of blijft het onrustig?
11: Het is redelijk rustig. Natuurlijk, 3 partijen. Is altijd wat lastiger, dus is ook veel onvrede. En dat resulteert natuurlijk ook weer in goede peilingen voor de FPÖ.
0: Ja. We gaan naar Wiebe Brussé. Goedemorgen, Wiebe.
1: Goedemorgen.
0: Uw vraag gaat over iets dat u opvalt als u in kleine dorpjes komt.
1: Ja, ik ken Oostenrijk eigenlijk ook alleen maar van de vakantie en niet zozeer van de politiek. Ik ski graag in Oostenrijk. En als ik daar dan ben en die skigebieden zijn verbonden door... die verbindt allerlei plaatsjes. En dan kom ik in al die plaatsjes zeg maar dezelfde namen van winkels tegen. Die blijkbaar op al die plekken vestigingen hebben. Dan heb ik het over sportzaken, kledingzaken die dan allemaal dezelfde naam dragen. Ook wel pensionnetjes of hotel, grote complexen die allemaal dezelfde naam dragen. Is er een soort wintersportmafia in Oostenrijk?
11: Nou, zo zou ik het niet noemen. Je hebt het dan vooral over de achternamen, denk ik. Dat ze allemaal heten Egger of Müller of Gruber of weet ik veel. Nee, er zijn eigenlijk geen maffia gaande. Er zijn eigenlijk 2 antwoorden op. Aan de ene kant, het is wel zo dat families in bepaalde dorpen heel veel bezit hebben. Dus dat ze dan een restaurant hebben en de sportwinkels. En misschien nog een andere kledingwinkel. Dat is wel zo. Maar het heeft ook nog een historische component. Want er waren heel veel families vroeger, of heel veel mensen vroeger, konden hun kleine dorpjes niet uit. En waar jij het nu over hebt, die skigebieden, die zijn vaak in hele kleine dorpjes. Zo'n dorp, ik kom ook uit zo'n dorp. En het was gewoon niet mogelijk om vroeger het dorp weg te gaan uit het dorp. Want er waren geen auto's, er waren geen bussen. Dus hebben de mensen in hun eigen dorp iets opgebouwd. En zijn vooral getrouwd in het eigen dorp.
0: Oh.
11: En daardoor blijft
0: met elkaar allemaal.
11: Ja, dat is ook mijn opa en oma hebben ook in hetzelfde dorp zijn ze getrouwd.
0: Ja.
11: Die zijn dus nooit eigenlijk buiten het dorp gekomen. En daardoor blijven die namen ook allemaal in die dorpen. Kijk. Dus als je mij nu vertelt, jouw achternaam noemt in mijn regio, dan kan ik je vertellen uit welk dorp je komt.
0: Oh ja?
11: Ja.
0: Oké, Wiebe, het is dus geen maffia, maar gewoon gebrek aan vervoer, zou je kunnen zeggen.
11: Vroeger, en inmiddels natuurlijk ze zijn niet meer allemaal familie van elkaar, maar er zijn natuurlijk andere mensen bijgekomen, maar die namen, die zijn wel gebleven.
0: Ja, wel een leuke observatie, vind ik zo.
11: Ja, zeker.
0: Dank, Wiebe Brussé, dat je mee wilde doen. Maar zijn er nog vragen? U kunt ook bellen, hoor. 0800 1101. Of appen. Pascal de Leijer deed dat. Die schreef ons: zijn Oostenrijkers trotser op hun land en zijn ze daardoor ook zuiniger op hun natuur? Ik vind er namelijk nooit rotzooi op wandelpaden, terwijl Nederlanders het heel normaal lijken te vinden om peuken en snoeppapiertjes of plastic flesjes achter te laten waar ze zijn.
11: Nee, Oostenrijkers zijn over het algemeen heel trots op hun land en vooral op hun natuur, op hun bergen en dat het daar allemaal zo schoon is. Dus er zijn ook veel mensen die als ze rotzooi of iets van vuilnis op de grond zien liggen, dat ze het gewoon meenemen.
0: Oh ja.
11: Dus dat doet mijn moeder ook, dat doen veel andere mensen die ik ken, dus ook niet hun eigen vuilnis, maar gewoon vuilnis van andere mensen gewoon meenemen en weggooien. En er zijn ook vaak rond deze tijd, rond het einde van het schooljaar, dat hele klassen gaan dan de bergen in en gaan het vuilnis opzamelen.
0: Ja, want dat vroeg ik me af. Dat moet wel ergens aangeleerd zijn, toch?
11: Ja. Dat krijg je echt van kind af aan, krijg je dat wel mee. En dat je echt zuinig moet zijn op de natuur. En dat het gewoon heel bijzonder is, de mooie natuur die we in Oostenrijk hebben.
0: Ja, een leuk gegeven. Dat was me ook nog niet opgevallen. Maar het heeft dus allemaal met elkaar te maken. Wat is de grootste misvatting die wij hebben over Oostenrijk?
11: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat Oostenrijkers worden over het algemeen gewoon gezien als hele vriendelijke, open mensen. Maar dan ben je niet in Wenen geweest.
0: Oké.
11: Mensen in Wenen die hebben juist een beetje het ding dat ze vaak als heel onbeleefd over kunnen komen.
0: Oh ja?
11: En daar staan ze ook echt bekend om. Ja, ja.
0: Waar zit hem dat dan in?
11: Ja, vooral het is een beetje, ze noemen het de Weense charm. Maar of dat nou charme is of niet. Dat is dan maar de vraag. Maar als je in een restaurant bent bijvoorbeeld... en een ober of zo, die is heel onbeleefd tegen je... of heel direct of zo... ja, dan hoort het er gewoon bij.
0: Ja. We gaan naar de volgende beller, Chris Zijderveld. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is je vraag?
2: Ik volg al een hele poos klimaatproblemen, klimaatonderzoek. En een van de dingen die je daarbij duidelijk hoort en ziet... is dat gletsjers afsmelten, versneld afsmelten... omdat er minder bijsneeuw in de winter komt... en in de zomer meer afsmelt. En op den duur verdwijnen zelfs gletsjers. Is dat ook in Oostenrijk aan de gang?
11: Dat is in Oostenrijk een heel groot probleem. Daar is heel veel om te doen. En je ziet het dan vooral, er is één bekende gletsjer, die heet Pasterze. En daar zie je echt, heb je foto's van eind jaren 70, dan heb je foto's van begin 2000. En als je de foto's nu bekijkt, dan zie je dat er bijna niks meer over is van die gletsjer. Dus het gaat heel hard. En er zijn ook heel veel deskundigen die daarvoor waarschuwen dat we echt erop moeten letten. En dat we eigenlijk ook moeten weten dat over een paar tientallen jaren zijn de gletsjers er niet meer.
0: Ja, en wat betekent dat voor een land als Oostenrijk?
11: Nou, dat is heel pijnlijk natuurlijk. Niet alleen voor de toeristen die daar natuurlijk naartoe komen... maar ook gewoon voor de natuur zelf.
0: Ja. En zijn er dan ook nog, want dat kom je ook nog wel eens tegen... over dorpen in de bergen die gevaar lopen... doordat gletsjers smelten, waardoor modderstromen kunnen ontstaan. Is dat ook een realiteit in Oostenrijk? Of dat nog niet zo...
11: In de afgelopen jaren was het minder een probleem... omdat die dorpjes meestal best ver weg zijn. Want die gletsjers die liggen echt enorm hoog, boven de 3000 meter. Daar heb je meestal niet echt dorpjes, wel berghutten of zoiets. Ja, dat wel.
0: Geen direct gevaar dus voor mensen leven
11: niet per se, ja, op die berghutten die wel. Maar verder in de dorpen niet echt.
0: Ja. Chris, dank.
2: Ja, ik heb nog een aanvullende vraag daarover eigenlijk. Ik kom regelmatig in Noorwegen en daar zie je dat ze niet op gletsjers, maar gewoon op normale sneeuwgebieden ook problemen hebben met minder sneeuw. En wat ze dan doen is ze gaan sneeuwkanonnen inschakelen. Nou, als je weet hoeveel energie daarin verloren gaat om die sneeuw te maken... dan ben je dus alleen maar bezig om het klimaatprobleem te versnellen. Doen ze dat ook in Oostenrijk?
11: Ja, absoluut. Als je in Oostenrijk op een skivakantie bent geweest... dan hebben ze waarschijnlijk gezien hele grote sneeuwkanonnen. Die staan er bijna overal. En waar je geen kanonnen hebt, ja, die skigebieden verdwijnen gewoon. Dus elk jaar verdwijnen er echt tientallen skigebieden die geen sneeuw meer hebben. Ja. En in de hogere, grotere skigebieden, ja, daar moeten ze gewoon hebben ze sneeuwkanonnen nodig. Ja. Wat natuurlijk de bekende problemen met zich brengt.
0: Dankjewel, Chris, voor het stellen van je vragen. Ik zie dat Yannick ons nog appt dat hij van plan is om langs de Liemroute in Oostenrijk, de Romeinse grens, met de fiets te rijden. De Limes, moet ik zeggen. Is het veilig voor fietsers op wegen? Wil Yannick weten?
11: Absoluut, ja, absoluut. Daar zou ik echt geen probleem in zien. Ik ben diezelfde route nog nooit zelf gefietst, maar op zich is Oostenrijk een heel veilig land.
0: Oké, wat moeten we verder nog

0: ben diezelfde route nog nooit zelf gefietst. Maar op zich is Oostenrijk een heel veilig land.
1: Oké, okay, wat moeten we verder nog weten? Stel je wil nu op vakantie naar Oostenrijk. Wat moet je doen, wat moet je laten?
0: Nou, ik zou vooral zeggen op tijd boeken. Als je bijvoorbeeld met de trein wil gaan of met de nachttrein, dan moet je echt op tijd zijn. Niet een week van tevoren, want dan wordt het wel lastig en vooral duur.
1: Ja.
0: Verder, ik heb ook gebeld met de ÖAMTC. Dat is de motoristenclub in Oostenrijk. Er zijn geen grote afsluitingen op de weg of blokkades, dus dat niet.
1: Okay.
0: Maar je moet wel een tolvignet kopen als je op de Oostenrijkse wegen onderweg bent.
1: Ja, dus vergeet dat niet. Ja. Daar rijd je goed voor wat dat betreft. Dankjewel, Betty Heberlien, voor het beantwoorden van al onze vragen over Oostenrijk. Tot zover dus deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Volgende week belichten we weer een vakantieland. Dan gaat het over Griekenland. Gaat u daar naartoe of bent u daar vaak geweest? Heeft u vragen? Heeft u tips nodig of goed advies? Mail ons op spraakmakers@karo-ncrv.nl. En u kunt ook nu nog even bellen met 0800 1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Welkom.
4: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
3: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
4: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
4: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De hete zomer. Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
19: NPO Radio 1, 11 uur.
20: Roos Abelman.
1: Er is veel aandacht voor de nieuwe film van Christopher Nolan, The Odyssey. En dus ook voor dat epische dichtwerk van Homerus. NRC schrijft zelfs, soms lijkt het of de hele westerse cultuur uit dat ene boek is voortgekomen. Ga ik zo voorleggen aan de spraakmaker van vandaag. Nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman.
21: Vitesse mag in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie

0: van de Arnhemse club vorig jaar zomer in, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. Terecht, volgens de Hoge Raad. Sportredacteur Sander Maassen van den Brink. Sander, waarom laat de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof in stand?
1: Nou, eigenlijk omdat het, wat het gerechtshof ook al zei, de beslissing om Vitesse de licentie af te nemen is te ingrijpend ten opzichte van wat Vitesse fout heeft gedaan in de afgelopen jaren. De KNVB heeft die beslissing te snel genomen, heeft niet goed genoeg gekeken naar de gevolgen voor de Arnhemse club. En daarom zegt de Hoge Raad nu ook van die beslissing die het gerechtshof destijds heeft genomen is eigenlijk wel terecht geweest. En Vitesse had niet zomaar uit het betaalde voetbal mogen verdwijnen.
0: En is dat verrassend dat de Hoge Raad dit zegt?
1: Nee, eigenlijk niet. Paar maanden geleden, in mei, heeft de advocaat-generaal, die altijd een advies schrijft voor de Hoge Raad, al bepaald of al gezegd dat de KNVB eigenlijk op geen enkel punt gelijk had in het verweer wat zij hadden aangevoerd. En in veel gevallen neemt de Hoge Raad de conclusie van die advocaat-generaal over. En dat heeft het in dit geval ook gedaan. Dus wat dat betreft was het niet geheel verrassend.
0: Nee, en kan Vitesse dan nu eindelijk opgelucht ademhalen of lopen er toch nog ook andere procedures?
1: Ja, was het maar zo voor de Arnhemse club dat het nu eindelijk Arnhem klaar was. Nee, er loopt nog een bodemprocedure aangespannen door Vitesse zelf. Want deze zaak van de Hoge Raad gaat eigenlijk of Vitesse tijdelijk weer mag voetballen in het betaalde voetbal. Totdat de zaak in de bodemprocedure is afgerond. Vitesse heeft die bodemprocedure aangespannen tegen de KNVB omdat ze graag definitief willen blijven voetballen. Maar ja, aangezien de KNVB nu twee nederlagen, om in voetbaltermen te blijven, heeft opgelopen in de rechtszaal, zullen Vitesse en de KNVB toch wel om tafel gaan en kijken of ze die bodemprocedure misschien kunnen laten gaan en dat Vitesse ook gewoon kan blijven voetballen nu definitief in het betaalde voetbal.
0: Dus die hobbel moet nog worden genomen. En dan tenslotte nog even over de financiën, Sander. Want ja, er is natuurlijk heel veel veranderd. Hè. Nieuwe directeur, aandeelhouders uit de regio hebben de club overgenomen. Zijn ze nu ook financieel uit de problemen bij Vitesse?
1: Ja, wat dat betreft ziet het er wat rooskleuriger uit. Onder leiding van de nieuwe eigenaren, de regionale investeerders, hebben ze in ieder geval een sluitende begroting in kunnen dienen voor dit seizoen. En dat was ook een van de licentie-eisen voor het komende jaar. Dus wat dat betreft zit Vitesse er weer iets beter bij.
0: Oké, dankjewel hoor. Sportredacteur Sander Maassen van den Brink. Vanaf vandaag hebben alle regio's in Nederland vakantie en daarom verwacht de ANWB dit weekende grote drukte op de buitenlandse snelwegen. Ook zal het op sommige plekken in ons land druk worden, nu de regio Midden als laatste regio de zomervakantie ingaat. Grootste overlast ontstaat dit weekende waarschijnlijk in Duitsland, omdat de regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf vandaag ook vakantie heeft. En ook in Italië, Oostenrijk en Spanje is het komend weekende zeer druk op de wegen. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Nog niet eerder werd er zoveel naar series en films van Netflix gekeken. Volgens de streamingdienst werd er in het afgelopen half jaar wereldwijd 97 miljard uur gekeken. Daardoor steeg in het tweede kwartaal de omzet ook naar ruim $12 miljard. En mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid, onder meer op de WW en de VIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort is. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het watertekort raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt een waterkwaliteitadviseur.
2: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen, je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En om dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
0: Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Dat geldt niet voor water uit de kraan. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondslaglid van de Groenen stelt: Spaan verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Het weer nog. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er ook kans op een buitje. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms wat zon. Het is dan een paar graden koeler dan vandaag.
3: Tim, hoe is het op de weg?
4: Ja, het wordt inderdaad langzamerhand wat drukker onderweg. Mede vanwege dat vakantieverkeer wat op gang komt, laat ik het zo zeggen. Dat zie je bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontroles. Op de A7 vanuit Groningen. Ongeveer een half uur vertraging vanaf Oudeschans. Al wordt daar ook aan de weg gewerkt. Op de A12 vanuit Arnhem is het ook druk voor die controle. 8 kilometer vanaf Duiven. Vertraging is 20 minuten. Dan nog de A22, Beverwijk-Velzen. Voor de Velzertunnel staat een te hoge vrachtwagen. De weg is daar tijdelijk dicht. Duurt meestal niet al te lang. Normaal gesproken kun je omrijden over de A9 door de Wijkertunnel, maar die is nu ook in beide richtingen dicht vanwege uitgebreide wegwerkzaamheden.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Roos Abelman. Het is 9 over 11. Ik ga naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz, want die gaan we dit half uur spelen. En die vraag is vandaag: welk lid van het Koninklijk Huis kondigde gisteren aan met een boek te komen?
5: Maria Betsy, bedankt voor de bijzonder mooie. Hallo, werd er niet steeds doorheen spelen, ja? Probeer een beetje de melodie te houden. Ja, maar nog niet zomaar wat zitten spelen. Dat moet er een beetje behoorlijke praat worden.
4: Ik geef even een extra hint. Het gaat dus om de gevleugelde vriend die er doorheen zit te pingelen. Tegen 11:30 het antwoord, als u nog in vertwijfeling zit. Wilt u een keertje meedoen aan de quiz, omdat u hem thuis altijd wint? Bel 0800 1101. Het boek, de film, de legende. Vandaag gaan we even terug naar 800 voor Christus, maar ook naar het heden. Want The Odyssey, in het Nederlands bekend als De Odyssee, is verfilmd en sinds gisteren te zien in de bioscoop.
6: Tell me what you remember.
7: A wife. A son. Go home.
4: Ja, een klein stukje. De film is van regisseur Christopher Nolan, die veel mensen kennen van zijn andere epische films, The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer. Spraakmaker is Koen Vulcano, hij is cultuurhistoricus en klassicus. En we gaan met hem duiken in de geschiedenis van deze Griekse literaire klassieker. En de volgende blockbuster dus van Christopher Nolan. Koen, en jij was een van de gelukkigen die dit epos al heeft mogen zien.
8: Ja, heel fijn. Ja, ik was dat maandag bij de persvoorstelling met jullie verslaggever, die ook Koen heet. Was erg gezellig. Ook een intense ervaring. Ik vond het een heftige ervaring. Ik heb hem ook in IMAX gezien, zoals je hoort. Hè, want vernieuwend aan de film is dat Nolan de hele film in IMAX heeft geschoten. Dus ik zat in de Pathé Arena in de IMAX-zaal. En dan komt hij echt heel erg binnen, die film.
4: Het is, ja, want even voor de mensen die denken, wat is dat,
8: ja,
4: IMAX?
8: Grootste mogelijke formaat eigenlijk. Dus ook een veel groter bioscoopscherm, zeg maar. Ja, en dat is toch echt iets wat we met dat epische wel associëren. Hè? Ja. Sinds jaar en dag staan epische films bekend. Net als de epische gedichten uit de oudheid. Als hele grootse gebeurtenissen. Dus ook een groot beeldformaat heb je daarvoor nodig. Ja. Een nieuw formaat dat Nolan die hele film daarmee geschoten heeft. Ja, en het kwam heel erg binnen, ook door het geluid. Dat vond ik heel opmerkelijk. Het is heel intens. Die soort dreunende muziek, dat doet Nolan wel vaker in zijn films. Ja. Maar ja, ik heb de Odyssee nog nooit zo spannend gezien.
4: Ja, het was even een zit, hè, wel?
8: Ja, het was al 3,5 uur. Ik moest halverwege eigenlijk plassen. Maar ja, goed, ik moest ook hier in de uitzending zitten. Dus.
4: Je hebt volgehouden, heel goed.
8: Ik heb volgehouden, ja.
4: De Odyssee is een episch gedicht, hè, van de Griekse dichter Homerus.
8: Ja.
4: Vertel nog heel even voor iedereen. En die denkt, hoe zat het ook alweer?
8: Ja, nou, niet het zomaar. Het is natuurlijk, het zijn de twee oudste gedichten uit de westerse literatuurgeschiedenis. Mm-hmm. De Ilias en de Odyssee. Het is eigenlijk een tweeluik. In de oudheid was die Odyssee dus eigenlijk ook al een sequel op die Ilias. De Ilias is het gedicht over de Trojaanse oorlog. Dus de Grieken vechten tegen de Trojanen. Achilles die speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. En uiteindelijk wordt die Trojaanse oorlog gewonnen. Dat zit niet in die Ilias overigens, mm-hmm. Maar goed. Door een list van Odysseus. Hij bedenkt namelijk die list met het beroemde houten paard, waarin de Grieken zich dan verstoppen, wordt het de stad Troje binnengesleept en zo uiteindelijk kunnen ze die stad overmeesteren. Die Odyssee is daar dus de sequel op. Het gaat over de held Odysseus die terugreist vanuit Troje. Dat duurt allemaal behoorlijk lang.
4: Ja, hij wil naar huis, naar zijn vrouw en zijn zoon. Ja,
8: daar gaat het om, hè. Dus ja. Het bijzondere van die Odyssee is eigenlijk, dat gedicht begint ook bij zijn thuis op het eiland Ithaca. Daar woont hij met zijn vrouw Penelope en zijn zoon Telemachos. En het gedicht begint eigenlijk in een huis in chaos. Penelope is dan dus de koningin, zeg maar. Die wordt bedreigd door een soort vrijers. Mannen die eigenlijk vrij assertief en agressief zijn. Alles plunderen daar en haar eigenlijk willen dwingen om met hen te trouwen. trouwen. Mm-hmm. En zij hopen dus heel erg dat die Odysseus thuis komt, maar hij komt maar niet. Dus je hoort in dat gedicht de hele tijd over Odysseus. En dan gaat de camera naar Odysseus toe. Die treffen we dan ergens midden op zee op een eiland bij de nimf Calypso, waar die gevangen wordt gehouden eigenlijk. En dan gaat het verhaal daar verder. En eigenlijk leren we pas wat er met die Odysseus gebeurd is, mm-hmm, in een soort flashbacks. Ja. Die Odysseus in dat gedicht vertelt aan een koning van de Phaiaken.
4: Interessante opbouw eigenlijk van het verhaal. Niet chronologisch dus.
8: Ja, nee, precies. Nou, en dat is dus iets waar Nolan natuurlijk bij uitstek mee uit de voeten kan. Maar even nog over die flashback. Ja. Waar gaat het dan over? De cycloop onder andere. De lotuseters. Hij krijgt vruchten waar je iets door vergeet. Dat zijn allemaal van die bekende avonturen die Odysseus dan beleefd heeft. Maar die krijg je in dat gedicht dus mee via die soort flashback. En het is niet zomaar een flashback, want Odysseus vertelt dat in dat epos zelf. Dus hij is eigenlijk, en Odysseus is natuurlijk een beruchte leugenaar ook. Want in het eerste vers van die Odyssee wordt hij Polytropos genoemd. Een man van veel wendingen, twists en turns, ja, zeg maar. Maar ook een beetje een leugenachtig iemand die dus eigenlijk door zijn slimheid eigenlijk wint. En niet per se door kracht of zo. Dus de vraag is ook een beetje, die avonturen die hij vertelt, heeft hij die wel echt meegemaakt? Mm-hmm. Of zit daar ook iets in? Nou, ik zou zeggen, dat is natuurlijk bij uitstek iets wat past bij Christopher Nolan.
4: Hoe heeft hij dat gedaan? Want dat is natuurlijk altijd de vraag als je zo'n epos verfilmt, hè?
8: Ja, kijk, en daar begint. Dus ik vind het echt een goede film. Er zijn een aantal hele goede, intense dingen aan. Goed geacteerd enzovoort. Maar ik had dus daar stiekem een beetje meer van Nolan verwacht. Hij staat natuurlijk bekend om films als Memento. Vind ik eigenlijk nog steeds zijn beste. Waar een protagonist eigenlijk steeds terug in de tijd gaat in zijn herinneringen. En dan blijkt eigenlijk hij zelf een hele onbetrouwbare figuur te zijn. Want hij herinnert zich dingen eigenlijk verkeerd. Ja. Hetzelfde voor Inception, weet je wel. Dus Nolan speelt altijd met wat is de waarheid. En hij wil je ook wat vaak laten zien. Ja, die hoofdpersoon die jij zo leuk vindt, misschien klopt dat niet helemaal wat hij doet of denkt, zeg maar. Ja. En nou, zou ideaal zijn om met die Odyssee mee aan de slag te gaan, weet je wel. Maar wat Nolan doet, is hij laat het Odysseus zich herinneren, in plaats van dat hij het vertelt als een verhaal.
4: Ja.
8: En we zien het ook gebeuren.
4: Dus en dat is echt anders.
8: Dat is anders. Ja. En daar had hij wel iets meer mee kunnen doen, vind ik.
4: Ja. Ja. De wet van Zeus komt heel vaak terug in de film.
8: Ja, het is een van de. Dat vind ik een van de mooie dingen van die film. Kijk, die Odyssee is ontstaan in rond die 8e eeuw voor Christus. In een wereld waar de Griekse wereld steeds uitbreidde. Mensen kwamen steeds meer in contact met elkaar over zee. En een van die belangrijkste thema's in die Odyssee is ook, hoe ga je om met vreemdelingen als je die tegenkomt over de zee. En de Grieken hadden daar een soort moreel concept voor. Dat noemen ze xenia. De wetten van de gastvriendschap, zeg maar. Waarbij je dus eigenlijk verplicht was om, als je vreemdelingen tegenkwam, als vreemdelingen bij jou langskwamen, om ze onderdak te bieden, om ze eten te bieden, goed met ze om te gaan, zeg maar. Nou, dat is een soort wet, een soort lijm van dat internationale systeem in die Griekse verbeelding. Ja. Dat wordt in die film heel erg aangehaald. En het wordt aangehaald als iets wat onder druk staat.
4: Ja.
8: En dat vind ik interessant.
4: Haalt het wel een beetje naar het heden ook.
8: Het is mooi, is dus enerzijds, het zit al in dat werk en Nolan haalt dat eruit.
4: Ja.
8: Maar anderzijds, wil hij daarmee denk ik ook iets zeggen over het huidige internationale systeem en ook omgang met vreemdelingen en zo.
4: Ja. Het is een behoorlijk gevulde sterrencast, kunnen we zeggen. Ja. Ik noem er nu maar een paar op, want het zijn allemaal grote namen. Matt Damon natuurlijk, in de hoofdrol. Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya.
8: Ja.
4: Het zijn er maar een paar nog maar.
8: Ja.
4: Er zijn veel meer personages nog in het verhaal. Is het te volgen als je er geen kennis van hebt?
8: Ja, heel goed. Ik denk het wel. Je moet je voorstellen dat die verhalen in de oudheid ook gewoon entertainment waren die voor heel veel mensen te volgen moesten zijn. Dus ook in de oudheid waren er mensen die ooit voor het eerst het verhaal van Odysseus hoorden. En dan kwamen ze er ook zonder voorkennis in natuurlijk.
4: Hadden ze ook nog nooit van Troje gehoord?
8: Nou ja, je moet een keer beginnen toch? Ja. Er waren natuurlijk ook kinderen die dat hoorden of zo. Dus uiteindelijk zijn het verhalen, en in de oudheid stonden die epen er al onbekend, dat ze in medias res begonnen. Dat betekent midden in het verhaal.
4: Ja.
8: Dus het is soms ook juist een best wel gewoon vet gevoel dat je in een wereld stapt waar allerlei dingen achter zitten, maar waarbij je niet helemaal precies weet wat dat allemaal is. Dan heb je het gevoel van, wow, er is superveel. Dus met deze film ook. Ja, je wordt natuurlijk
4: gewoon een beetje puzzelen.
8: Ja, een beetje puzzelen. Ja. Vind ik gewoon leuk.
9: Betty?
10: Ja, was ook op social media veel te doen over de opzet. En ook was ook deels kritiek op de schepen of de kleding, dat het allemaal een beetje te modern was. Zo, hoe zie jij dat?
8: Ja, vind ik grote onzin. Maar ik vind het heel grappig dat mensen zich daar boos over maken. Het leuke is, in de wetenschap hebben mensen heel lang gezocht naar wat is nou de echte Odyssee, zeg maar. Hè? En we zijn het er wel over eens dat dat verhaal teruggaat op een langere traditie. Het werd vaak gezongen, dus daar zitten sporen in. Dat werd doorgegeven eeuwen daarvoor. Er zijn eigenlijk verhalen die sporen uit die Mycense tijd nog zelf zouden bevatten, zeg maar. Dus dan gaan mensen op zoek naar de historische werkelijkheid achter dat verhaal, zeg maar. En dan hebben ze de gekste theorieën gehad over waar die Odyssee zich zou hebben afgespeeld. Allerlei plaatsen aan de Middellandse Zee die daarvoor zijn aangewezen. Maar zelfs sommigen hebben gezegd, nee, die Odyssee speelt zich eigenlijk af op de Noordzee. En Vlissingen is eigenlijk vernoemd naar Ulysses, de Latijnse naam. Van Odysseus. Nou, allemaal onzin. Tegenwoordig denk ik de meeste wetenschappers, je hele Odyssee kan wel een historische basis hebben, ergens ver weg of zo. Mm-hmm. Maar grotendeels is het toch een soort fantasy-achtige projectie op het verre verleden, zeg maar. Dus het is meer.
10: En betekent dat dan ook dat je daar dus ook een beetje creatief mee om kan gaan?
8: Want er zitten in die Odyssee zelf dus ook al allerlei anachronismen, zeg maar. Allerlei ideeën en verbeeldingen van die 8e eeuw worden geprojecteerd op dat voor hen veel mysterieuzere verleden van die 12e eeuw. Je ziet daar in dat epos ook zelf al allerlei anachronismen. En allerlei fantasy-elementen. Ik bedoel, cyclopen, die waren er natuurlijk niet echt. Nee. Hè, maar die projecteerden ze daar dan op.
10: Ja, ja. Zo was er ook kritiek op de casting van Lupita Nyong'o als Helena van Troje. Ze zou niet genoeg lijken op de originele Helena van Troje. Maar er was dus geen originele Helena
8: Precies,
10: van Troje.
8: Precies, daar gaat het al mis. Dus die hele discussie begint van het verkeerde aanname.
10: Maar wel die fascinatie toch dat we dat dan toch wel blijkbaar dat die grip willen hebben op iets op die manier.
9: Dat was ook op social media natuurlijk veel kritiek ook. Deels van mensen zoals Elon Musk, de Amerikaanse miljardair, ook die het helemaal niks vond.
8: Nou, daar zeg je het al. Ja, het komt uit een bepaalde hoek natuurlijk. Ja. Hè? Dit komt altijd uit die conservatieve hoek. Het gaat over mensen die oudheid willen zien als een soort bakermat van de westerse cultuur die onder druk zou staan. En daar zit vaak een racistisch kantje aan, want die westerse cultuur zou dan inherent wit zijn. Terwijl we natuurlijk weten dat in het Middellandse Zeegebied in de oudheid mensen allerlei kleuren hadden en het een heel gemêleerd uiterlijk was van de mensen, zeg maar. Nou ja, grappig is, Homerus zelf zegt amper iets over het uiterlijk van Helena. Wat we er wel over leren is dat zij de mooiste vrouw ter wereld is. Dus het is natuurlijk wel zo dat die discussie wel veelzeggend is of zo. Omdat het niet zomaar over een vrouw gaat, maar het gaat eigenlijk over schoonheidsidealen. Want die hele Helena.
10: Maar dat is ook in de oog van degene die ernaar kijkt,
8: precies,
10: toch?
8: Precies, ja. En je ziet ook door de geschiedenis heen is die hele Helena op allerlei verschillende manieren ingevuld. En elke keer reflecteert dat niet wat de authentieke bron daarvan geweest zou zijn, maar dat zegt dus eigenlijk veel meer over de schoonheidsidealen of discussies over schoonheidsidealen van een eigen tijd.
10: En die wil misschien Christopher Nolan ook wel aanzwengelen.
8: Dat wil hij natuurlijk graag doen.
10: In dit heden.
8: Ja,
10: want Lupita
8: Nyong'o,
10: voor de mensen die haar niet kennen, is een vrouw van kleur. Prachtige vrouw overigens.
8: Ja.
10: Dus hij zal gedacht hebben, kijk, ik vind dat de mooiste vrouw ter wereld.
8: Precies, hij maakt daar een soort statement mee. En dat lijkt me een mooi statement. Hè? Je hebt, kijk, in Hollywood is het lang zo geweest dat die oudheid dus veel met een volledig witte cast is ingevuld. En ik denk dat Nolan zegt, nu is het tijd voor iets anders.
10: Ja. In diezelfde lijn, de film is opgenomen in Griekenland, Italië, Marokko, Schotland en IJsland.
8: Ja.
10: Waarom daar? Dat maakt het dus niet uit qua historische feitelijkheid, zou ik maar zeggen.
8: Nee. Precies, hè? Want ook qua tijd, daar hebben we het net over gehad, dat is een projectie van het verre verleden is, maar ook qua plaats. Veel van die eilanden in die Odyssee, daarvan is helemaal niet duidelijk waar die dan geweest zouden zijn. Je moet weer even terugdenken aan die tijd van de Griekse wereld breidt zich uit, mensen gaan meer over zee varen. Die komen natuurlijk terug met allerlei sterke verhalen van wat er net over de horizon gebeurd zou zijn. En dus ontstaat er een soort mythische verbeelding van, de beyond. Wat zou daar net voorbij die horizon allemaal kunnen gebeuren? Nou, dat zijn allemaal spannende verhalen. Dus dat je dat invult met allerlei verschillende plaatsen en een soort een mix maakt van een soort eilanden die er goed bij passen. Prima.
10: Logisch. Ja. Hoeveel ballen geef je de film?
8: 3,5, 4. Ja.
10: Oh ja. Ja. Ja. Wel die zit waard van 3,5.
8: Ik vind hem zeker het waard. Ja. Ja.
10: Ja, leuk. Ja. Dankjewel, Koen Vacano, klassicus en cultuurhistoricus voor dit gesprek.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
10: Alexander Simons, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: 41, komt uit Breda.
11: Ja.
10: En u bent in between jobs.
11: Ja.
10: Maar werkt u bij een transportbedrijf?
11: Klopt.
10: En wat inderdaad. Is dan uw, want dat is een heel breed begrip.
11: Zeker. Werken bij een expediteur. En momenteel zoeken we naar een baan binnen het sociaal domein.
10: Oké. Okay. En waar precies, voor degene die luisteren?
11: Gemeente bijvoorbeeld.
10: Oh ja. Ja.
11: Ja.
10: Interessant. U bent hier natuurlijk nu om quizkenner van de week te worden, nieuwskenner van de week. Hoogscore tot nu toe was woensdag, neergezet door Simon Evers uit Amsterdam. Die heeft 40 punten gehaald. Okay. Dus aan u het plezier om hem proberen te verslaan.
11: We gaan ons best doen.
10: Daar gaan we.
12: This is a CBS News special report. I'm Tony DeCoppola in New York. We are coming on the air tonight because in a few moments, President Trump will be giving a speech.
13: Hundreds of millions of U.S. voter files are in the hands of foreign governments.
14: Ons verkiezingssysteem is een zootje, zegt president Trump in een toespraak aan het Amerikaanse volk vannacht. En dus moeten de kiesregels in alle staten worden aangepast.
15: En daarmee lijkt dit toch vooral ook een nieuwe poging van Trump in aanloop naar de parlementsverkiezingen van dit najaar om wantrouwen te zaaien. In de hoop dat hij de spelregels rond die verkiezingen en die verkiezingsuitslag zelf meer naar zijn hand kan zetten.
4: Trump heeft zich gisteren in een televisietoespraak weer uitgelaten over buitenlandse inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Vraag 1. Welk land zou zich volgens Trump bemoeid hebben met de verkiezingen in 2020?
11: Rusland.
4: China. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat hier geen bewijs voor was. Vraag 2 dan. Ik maak even een flinke zijstap, want veel Amerikanen hebben op dit moment zelf wel iets anders aan hun hoofd. In zeker 34 staten is een diarree-uitbraak ontstaan door de fijn gesneden ijsbergsla van welke fastfoodketen?
11: Taco Bell.
4: Ja, is goed. Het dunne bewijs is dat veel van de besmette mensen kort voor het ziek worden bij de keten hadden gegeten. En de rode draad van alle gerechten was de ijsbergsla. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
16: Zijn ontslag kan voor velen als een verrassing.
17: Demonstreren in tijden van oorlog. Het komt zelden voor in Oekraïne, maar dit zit ze erg hoog.
16: De demonstranten zijn van plan om ook vandaag weer de straat op te gaan.
4: In welke Oekraïnse stad gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren?
11: Kiev.
4: Ja, is goed. Ze protesteerden daar voor het presidentiële kantoor van Zelensky. Kom ik bij vraag 4, want de demonstranten waren het niet eens met het ontslag van wie?
11: Fedorov.
4: Ja, de minister van Defensie. 35 jaar is die minister, erg populair. Ook de plaatsvervangend commandant van de Oekraïnse luchtmacht noemde het ontslag een groot kwaad. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
18: En dat is niet omdat we het leuk vinden, hè? Want ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
4: Wie is dit? Stem zou kunnen helpen, maar de context ook.
11: Nee, pas.
4: Nee? Komt niet binnen. Hans Spekman, ja. Hoorde u, de voorzitter van vakbond FNV. Hij kondigde gisteren nieuwe stakingen aan. Deze vraag kent wel een vervolgvraag. Daarmee kunt u extra punten scoren. Als u de makkelijke kiest, krijgt u er 1 punt voor als die goed is. En voor de moeilijke 2. Welke wilt u?
11: Makkelijk.
4: In welke maand staan de nieuwe acties gepland?
11: September.
4: Ja, dat was een gokje, zag ik. Ja,
11: ja zeker.
4: Goed gegokt. Ja. Zo kan het gaan. Daarom zeg ik altijd maar gewoon iets roepen. Ja.
11: Precies.
4: We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient.
3: 4.
19: Mijn omgeving maakt een uitgebluste indruk.
3: 3.
19: Dus ik laat me graag weer bereiden.
3: 2.
19: En dat is goed nieuws voor de Nederlandse karavaan.
3: 1.
19: Ik ben als populaire snelweg in Frankrijk weer open voor verkeer.
11: Route Soleil.
4: Ja, dat is goed. Mijn omgeving maakt een uitgebluste indruk. De snelweg was dicht vanwege natuurbranden in de nabije omgeving. En voor 3 punten, dus ik laat me graag weer bereiden. Nou, de weg is weer open, de auto's kunnen weer overheen. En die karavaan, ja, dat zijn wij natuurlijk met z'n allen die er overheen gaan rijden. We gaan naar het kanon.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
4: Uit welk land komt de scheidsrechter die zondag de WK-finale mag fluiten?
11: Engeland.
4: Slovenië. Hoe heet de 85-jarige zanger die op tournee door Europa gaat, maar Nederland overslaat?
11: Pas.
4: Bob Dylan. De Tilburgse kermis en welke ander evenement hebben voor het eerst gratis vrouwenurinoirs?
11: Nijmeegse Vierdaags.
4: Ja, wereldwijd keken we met elkaar 97 miljard uur naar welke streamingsdienst?
11: Netflix.
4: Ja, de droogte in welke periode is zo ernstig dat sinds vanmorgen fase rood geldt?
11: Sinds welke periode?
4: De droogte in welke provincie is zo ernstig?
11: Limburg.
4: Ja, de musical over het leven van welke bekende Amerikaanse zanger komt volgend jaar naar Nederland?
11: Pas.
4: Michael Jackson. Welk lid van het Koninklijk Huis kondigde gisteren aan met een boek te komen?
11: Over.
4: Ja, dat is ook de hintsvraag. Een vrouw probeerde wat voor dier een HBH mee te smokkelen op Schiphol? Een Python. Ja, de Hoge Raad boog zich vandaag over de proflicentie van welke voetbalclub?
11: Vitesse.
4: Ja, wie won gisteren de 12e etappe van de Tour de France?
11: Timmerlier.
4: Ja, de politie van welk land heeft invallen gedaan bij luxe merken vanwege uitbuiting van arbeidsmigranten?
11: Frankrijk.
4: Italië. En voor het shirt van welke oud-voetballer is bijna $5 miljoen betaald op een veiling?
11: Pelé.
4: Ja, dat was goed. Oh, ja, en dat betekent dat u een gelijke score heeft met Simon Evers. Goedemorgen, meneer Evers.
20: Goedemorgen.
4: Ja, dus dezelfde score als Alexander Simons, maar er kan er maar eentje winnen. Dus ik stel de benaderingsvraag. Die vraag luidt: hoeveel kilo ijsbergsla werd er vorig jaar in Nederland geoogst volgens het CBS? Eerst eventjes de kandidaat van vandaag, Alexander Simons. Hoeveel kilo? Roep maar iets.
11: 500.000.
4: 500.000. En meneer Evers, wat zou u zeggen?
20: 250.000 ton.
4: Eens even kijken, het is 250.000 kilo. Nee, het goede antwoord is, lees ik hier, sorry, 72 miljoen. Dus het goede antwoord gaat naar Alexander Simons. Gefeliciteerd op het nippertje.
11: Ja.
4: Wat gaat u met de 100 euro doen?
11: Waarschijnlijk iets leuks voor mijn hoogzwangere vrouw Diva.
4: Ah, mooi. En alvast gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding. En dank ook meneer Evers dat u mee wilde spelen met de quiz. Kom vooral nog een keertje. Ja, tot zover spraakmakers van vandaag. Dank Koen van Kano dat je spraakmaker wilde zijn. En dank ook Betty Heberling voor jouw komst naar de studio. We gaan naar Sven op 1, de zomereditie. En dat betekent dat de Sven van dienst vandaag Fidan Ekes is. Toch, Fidan? Goedemorgen.
21: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Roos. Ik heb straks Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurgen in de uitzending.
4: Dat zometeen. Ik wens u nog een hele fijne ochtend. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Katrien Straatman. Dag.
22: Dit was een programma van KRO NCRV.
23: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
24: Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen, zegt de beroepsvereniging van neurologen die zich onder meer bezighouden met ziekte in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug en de Hoge Raad zegt nu dat het terecht was. En de fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU is vader geworden via een draagmoeder, terwijl het verboden is in Duitsland. Jens Spahn en zijn partner zijn voor de zwangerschap uitgeweken naar de VS. Spahn is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf in 2020 een wetswijziging tegenhield waarmee draagmoederschap in Duitsland legaal zou worden.
25: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Volledig naar verwachting vanwege die vakantieuittocht. Nu al meer dan 200 kilometer file in het land. Die Duitse grenscontroles, die vallen op. Allereerst de A1 vanuit Hengelo, daar 10 minuten voor de grens. De A7 dan vanuit Groningen, vanaf Oudeschans 50 minuten. Al komt het daar ook door wegwerkzaamheden. De A12 vanuit Arnhem, de bekendste misschien wel. Daar heb je 20 minuten vertraging vanaf Duiven momenteel. Verder naar de A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer en 10 minuten door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tenslotte nog even een uitstapje naar de N224. De weg tussen Zeist en Veenendaal. In beide richtingen is de weg dicht ter hoogte van Renswoude. En dat komt door een gesprongen waterleiding.
23: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Fidan Ekes.
21: Dames en heren, goedemorgen. De leiders van de twee grootste economieën van Amerika koersen af op cruciale verkiezingen. In de Verenigde Staten kijkt Donald Trump in november naar tussentijdse verkiezingen die zijn republikeinse meerderheid in het parlement kunnen breken. In Brazilië strijdt zijn leeftijdsgenoot Lula da Silva in oktober in een nek-aan-nek race tegen de zoon van Jair Bolsonaro. Het is al een jaar waarin Zuid-Amerika toch al vaak in het nieuws was. Een aardbeving in Venezuela, de ontvoering van president Maduro, het WK. En ook deze week in het nieuws vanwege Amerikaanse importheffingen. Achter al die verhalen staan journalisten die daar ter plekke verslag van doen. En één van hen is Nina Jurda, correspondent en journalist voor onder meer NOS en de NRC. Ze woont al jaren in Brazilië en reist het continent af om Nederlanders van nieuws en achtergrond te voorzien. In september verschijnt haar documentaire serie Onze Vrouw in Rio, waarin ze kijkers meeneemt naar Rio de Janeiro op weg naar de presidentsverkiezingen. Nina Jurna, welkom.
0: Hallo, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Leuk, ver weg,
0: ja,
21: maar fijn om je in de uitzending te hebben. Ja. Zondag, de grote dag, finale van het WK. En ik vroeg me af, hoe leeft dat eigenlijk in voetballand Brazilië? Gunnen ze het Argentijnen nog?
0: Nou, het is heel moeilijk, want het zijn natuurlijk aartsrivalen. En dat in het voetbal, maar ook wel altijd een soort van competitie tussen de twee landen. We hebben hier met name in Rio heel veel Argentijnse toeristen altijd. En die zijn er nu ook. En ik liep van de week ook rond en dan zie je ze in t-shirts. En dan zie je toch de Brazilianen een beetje, ja, aan de ene kant jaloers, maar ook... toch wel kijken van waarom nu, waarom juist bij deze finale die er nou aankomt, zijn jullie hier in grote getalen. Aan de andere kant vond ik het ook wel mooi, ik zag een wijk in Rio waar ze, een favela die ze helemaal in de kleuren van de Argentijnse vlag hebben geschilderd om toch te laten zien van we zijn toch ook buren en broeders. Dus dat leeft ook wel.
21: Ga je er naartoe als Argentinië wint?
0: Nou, er was mij wel gevraagd om er naartoe te gaan in aanloop. En het is nog niet helemaal duidelijk. Misschien wel, misschien ga ik al zaterdag. Maar misschien ga ik het ook wel juist vanuit hier volgen. Vanwege die, competitie. En omdat hier dus ook ontzettend veel Argentijnen zijn. En om juist te kijken hoe het dan is om in zo'n sfeer die wedstrijd juist hier mee te maken. Dus het is nog niet helemaal duidelijk of ik ga of niet.
21: En nog even kort de hamvraag. Iedereen heeft het erover. Worden de Argentijnen nou voorgetrokken of niet?
0: Ja, daar gaat het hier inderdaad ook heel erg veel over. Ik heb toch wel het idee dat het niet helemaal eerlijk eraan toe is gegaan. Daar moet je natuurlijk voorzichtig mee zijn. Het wordt ook heel politiek gemaakt. Hè? Dat is natuurlijk ook omdat Trump en de hele FIFA, alles staat onder druk. En dan merk je toch wel van ja, die van hun is Argentinië dan de favoriet. En de andere kant is dan Spanje, die heeft dan veel meer sympathie. Ik heb een beetje het gevoel van wel. Als je het hier aan de Brazilianen vraagt, die zijn helemaal overtuigd dat Argentinië helemaal wordt voorgetrokken. En de meeste mensen die ik ken zijn ook dan voor Spanje.
21: Ongetwijfeld. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Om maar meteen met het laatste nieuws te beginnen. Dus de Amerikaanse tarieven voor bepaalde goederen uit Brazilië zijn deze week weer omhoog gegaan. De regering van president Lula heeft gisteren zijn ministeries volgens bronnen bij elkaar geroepen om vergeldingsmaatregelen voor te bereiden. Klopt dat laatste, Nina?
0: Dat is een soort wet die ze dan waar ze een aanspraak op kunnen maken. Waarin ze dan eigenlijk, als Amerika zo'n stap zet, dat Brazilië dan ook kan kijken naar wat stellen wij daar tegenover. Maar het is sowieso een harde klap. Zeker voor de regering, zeker in aantocht naar de verkiezingen. Mm-hmm. Want het heeft gewoon een enorme impact op de economie hier. En vorig jaar speelde dit ook al, echt precies een jaar geleden. En toen hebben ze met onderhandelingen kunnen ontwijken eigenlijk. Maar ja, nu ligt het weer op tafel. En het gaat dus echt ook om rundvlees, koffie, vliegtuigonderdelen, sinaasappelsap. Dus echt wel, ook wel de belangrijke pijlers van de economie hier. Dus mm-hmm. Het kan best wel impact hebben.
21: Kunnen we dit zien als een manier van Trump om zijn invloed te laten gelden richting de presidentsverkiezingen in Brazilië in oktober?
0: Ja, zeker. En ook als je kijkt naar wat er omheen voor argumenten zijn gegeven. Met name ook buitenlandminister Marco Rubio. Die wordt natuurlijk heel erg naar voren geschoven om juist hier in Latijns-Amerika zijn stempel te drukken. En dat beleid van Trump ook heel erg door te voeren. En die had ook op X geschreven dat Lula da Silva heel erg een ego met zijn ego bezig was. En niet tegemoet wilde komen aan de eisen van Amerika, terwijl er echt volgens mij iets van 30 onderhandelingsrondes geweest zijn. En vanuit hier, vanuit Brazilië, het verhaal is van nee, wij willen juist tegemoetkomen, maar dit komt nu rauw op ons dak. En op de achtergrond spelen ook de speelt de familie Bolsonaro een grote rol. Mm-hmm. Er zijn twee zonen van Bolsonaro. Bolsonaro zit zelf vast, hè. Die mag niet meer meedoen met de verkiezingen. Maar hij
1: Bolsonaro
0: heeft een aantal zonen die
1: Jair Bolsonaro.
0: Jair Bolsonaro, de oud-president, die is veroordeeld. Die mag niet meer meedoen, maar zijn zonen zijn politiek actief. Eén zoon, Eduardo, zit al heel lang in Amerika. En die zit heel close met Trump. En die gaat regelmatig naar het Witte Huis. En dan is er Flavio. Die wordt eigenlijk gezien nu als de presidentskandidaat. En die is onlangs ook weer in de VS geweest. Ja, die gaan dan op bezoek bij Trump. En die proberen hem te bewerken om juist die tarieven te verhogen. Vooral om daar Lula en de regering mee dwars te zitten. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, het treft natuurlijk ook de Braziliaanse economie. Dus ze maken zich ook impopulair. Dus het is heel interessant om te zien waar dat heen gaat, ook in de peilingen. Of dat juist voor hun werkt of juist tegen hun werkt. Dus dat is nog niet uitgekristalliseerd. Mm-hmm. Dus, maar zij doen er alles aan om die tarieven in ieder geval omhoog te krijgen en Amerika daarin te beïnvloeden. En Trump die wil heel graag zijn invloed hier uitoefenen. En ja, ik denk dat we nog wel meer gaan zien van zijn pogingen om hier in aanloop naar de verkiezingen toch wel proberen om daar zijn stem in te laten gelden. En misschien ook wel op een gegeven moment echt een stemadvies te geven. Ik kijk daar niet van op als dat zou gebeuren.
1: Ja, wij weten dat Zuid-Amerika wordt gezien als de achtertuin van Trump ook. En ook trouwens van eerdere voorgangers. Wat is zijn belang hierbij? Waarom wil hij zijn invloed uitoefenen?
0: Nou, hij heeft eigenlijk gezegd toen hij voor de tweede keer aantrad van ik wil weer terug naar de situatie waarin Latijns-Amerika in de Amerikaanse invloedssfeer komt. Mm-hmm. En dat past heel erg bij zijn denkbeeld, hoe hij de wereld ook eigenlijk ziet. Hè? Van Azië, dat hoort dan bij China, en Europa en de Amerika's. Het hele continent, dat moet weer in de Amerikaanse sfeer. En dat heeft er ook mee te maken dat de laatste decennia eigenlijk China hier economisch heel sterk geworden is in Latijns-Amerika. Met grote projecten, met leningen, met bouwprojecten. En voor Trump was dat eigenlijk een beetje, Amerika was niet meer zo bezig met Latijns-Amerika. Maar Trump ziet dat dus anders. En die is dus bezig om dat weer helemaal in zijn invloedssfeer te trekken. En dan heeft hij ook wel de wind mee, want er zijn de afgelopen jaren hier het gaat hier vaak in golfbewegingen, links en rechts. Nou, we zitten nu weer in een rechtse golf qua landen die verkiezingen hebben in Latijns-Amerika. En dat past heel goed ook bij Trump. Die staan dan ideologisch dichter bij hem. Dus het komt hem goed uit. En als het dan kan ook zijn dat hij landen, dat hij daar echt ook echt wat stemadvies of geld belooft als er een rechtse regering aan de macht komt. Want hij kan daar veel meer zaken mee doen. Dus dat zit er eigenlijk achter. En dat zien we dus hier ook echt volop gebeuren.
1: Wat maakt deze komende verkiezingen zo spannend? Kan je even schetsen, want je had het al over. Je noemde Flavio Bolsonaro al, hè, de zoon van Jair Bolsonaro, die dus nu vastzit en een celstraf van 27 jaar uitzit voor een poging tot staatsgreep. Kan je schetsen waar hij voor staat en wat zijn kansen zijn tegenover president Lula?
0: Nou, eigenlijk staat de hele stroming van Bolsonaro, het bolsonarismo, dat is echt een stroming hier geworden. Brazilië had wel rechtse regeringen en ook centrumrechtse regeringen, maar nooit echt een radicaal rechtse regering. Dat is eigenlijk onder Bolsonaro. Hij was de eerste die eigenlijk dat geluid vertegenwoordigde. En dat is een enorm grote stroming geworden. En met zijn arrestatie en zijn veroordeling is die stroming niet verdwenen. Dus als je kijkt naar de kaart van Brazilië, kun je echt toch wel aangeven, het land is in die zin gewoon gepolariseerd. Want als je nu naar peilingen kijkt, dan Lula loopt nog wel iets voor. Maar Flavio, die eigenlijk vrij onbekend is, maar gewoon zijn achternaam mee heeft en de zoon van is, mm-hmm. Die is eigenlijk uit het niets ook heel erg gestegen. Maar die staat dan voor dat bolsonarismo. En dat is een stroming die conservatief is.
1: Extreem rechts ook wel, toch?
0: Ja, extreem rechts in de zin van dat zij de instituten heel erg aanvallen. Hè? Bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof. De staatsgreep, die poging tot een staatsgreep, waar Bolsonaro voor veroordeeld is, die had daar ook alles mee te maken. Met het aanvallen van de instituten, twijfelen aan eerlijke verkiezingen, of de stemresultaten wel kloppen, de stemmachines.
1: Ja, net als bij Trump en de kapitaalbestorming zag je daar in 2022 ook hoe zijn aanhangers overheidsgebouwen bestormden.
0: Precies, ja. En aangezet eigenlijk door, in de zin van een jarenlange retoriek van Bolsonaro, dat het Hoge Rechtshof niet deugt, dat het parlement corrupt is. Dus die mensen waren ook heel erg opgejut toen ze dus, het lijkt heel erg inderdaad op wat er in Amerika toen is gebeurd met de bestorming. Ja. En daarnaast is ook bij die stroming de groeiende evangelisch-christelijke kerken, bij de beetje de Pinkstergemeente-achtige kerken, die zijn heel sterk hier en die zijn ook politiek, hebben die heel veel macht, die religieuze stroming. En die is ook verweven met het bolsonarismo. En aan de andere kant heb je dan Lula da Silva, die links wordt genoemd, maar als je eigenlijk kijkt, is het toch meer sociaal-democraat, maar laten we het toch links noemen, als je het afzet tegen het ultra of radicaal rechtse van Bolsonaro. Ja, die staat daar tegenover. En het land is gewoon praktisch gepolariseerd, net als wat je natuurlijk in heel veel landen ook wereldwijd ziet. En in die zin zijn die verkiezingen gewoon ontzettend belangrijk. Want wat ook nog speelt, Bolsonaro zit inderdaad vast. Maar op het moment dat zijn zoon gekozen wordt, ja, dan gaat eigenlijk iedereen hiervan uit dat hij zijn vader amnestie geeft. En dan zal hij misschien niet direct in het machtscentrum terugkeren. Maar dan is in ieder geval Bolsonaro en die stroming aan de macht. En dan is men hier ook wel, tenminste de kant die zich daar zorgen over maakt. Ik denk, ja, krijgen we dan, net als wat je in de VS ziet, een soort Trump 2 dan misschien de tropische Trump, zo wordt Bolsonaro ook wel genoemd. En wordt het allemaal nog extremer hier?
1: Jij zei, het zijn belangrijke verkiezingen, het zijn spannende verkiezingen. Hebben wij wel genoeg aandacht voor wat daar gebeurt? Of als correspondent kan je daar soms ook gefrustreerd over voelen, weet ik uit ervaring. Of is het te veel een ver van mijn bed show?
0: Ja, nee, dat is sowieso. Het is altijd heel ver weg. En of er is maar heel weinig ruimte voor. Het is natuurlijk, het zijn niet de verkiezingen in Amerika of het Midden-Oosten of Oekraïne. Daar heb ik steeds mee te maken. Ja. Dat ik dit continent en Brazilië onder de aandacht moet brengen. En ik heb bijvoorbeeld met de verkiezingen, ik weet dat het bijvoorbeeld nu nog te vroeg is om daar echt nu al full force op in te zetten. Want dan hebben ze zoiets van, dat is nog heel ver weg. Ja. Dus ik moet ook mijn momentum kiezen wanneer ik dit onder de aandacht ga brengen.
1: Ja, en dat heb je heel goed gedaan. Ik onderbreken, maar dat heb je heel goed gedaan met je Drieluik, je serie Onze Vrouw in Rio. Prachtig gemaakt, overigens. Ik heb 1 aflevering mogen zien. En wat ik er mooi aan vond, was dat je daar je natuurlijk ook heel mooi je persoonlijke verhaal schetst. Toen wij elkaar leerden kennen, want we waren allebei correspondent voor RTL Nieuws, was je nog correspondent in Suriname. Daar ben je begonnen. En je bent 15 jaar geleden naar Rio de Janeiro verhuisd met 2 jonge kinderen, om daar ook RTL-correspondent te worden. En wat ik niet wist, en wat mij eigenlijk ook ergens wel, moet ik eerlijk zeggen, verbaasd is, dat jij op een gegeven moment noodgedwongen eigenlijk een keuze hebt gemaakt om in een favela, een sloppenwijk, te gaan wonen. Gevaarlijke sloppenwijk. En misschien is dat ook wel een pleonasme. Hoe ben je tot dat besluit gekomen? Kan je dat voor de mensen die het straks natuurlijk wat uitgebreider kunnen bekijken, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik ging inderdaad naar Rio met allemaal ideeën. Ik ging voor RTL, zou ik daar ook aan de slag gaan. Nou, toen werd ongeveer 1,5 jaar werd mijn freelance overeenkomst niet verlengd. En dat was voor mij een klap. Maar ook financieel natuurlijk, want ik was inderdaad met 2 kleine kinderen. Op dat moment was Brazilië in voorbereiding op het WK en de Olympische Spelen. En een aantal van deze favela's die werden veilig gemaakt. Er werden drugskartels werden uitgezet. Er kwamen speciale sociale politiemacht, zo noemden ze dat, vredespolitiemachten. Dus die werden veiliger gemaakt. En Rio is zo ingedeeld dat een aantal van deze favela's heel dicht bij het strand liggen. Nou, mijn idee voor Rio was, ik ga in de buurt van het strand wonen. Daar woonde ik toen ook, maar ik woonde in een duurdere wijk. Ook vanwege de kinderen, dat is makkelijk. Dus toen ik weg moest uit de duurdere wijk Copacabana, want ik kon dat niet meer betalen, toen heb ik ervoor gekozen om naar een van deze veiliger geworden favela's toen te gaan, om daar te wonen. Ik had eigenlijk de keuze of ik ga ver in het noorden wonen van de stad. En dan woon ik niet in een favela, maar wel anderhalf uur van het strand. Of ik ga in een veiligere favela wonen, waar ik ook toen contacten had, mensen kende en die mij ook heel erg geholpen hebben. Dus ik heb daarvoor gekozen. En dat was natuurlijk een grote beslissing. Achteraf ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan, omdat ik Brazilië op een hele andere manier heb leren kennen. Wat heel veel mensen niet leren kennen, ook Brazilianen niet, want die hebben grote vooroordelen. Die gaan niet, die komen daar niet en die willen er niks mee te maken hebben. Mm-hmm. Verandert wel iets, maar...
1: Hoe lang heb je er gewoond, Nina? Hoe lang heb je er gewoond?
0: Ik heb in twee verschillende gewoond. Ik denk dat het in totaal iets van een klein jaar was in totaal. En nou ja, daarna toen kreeg ik weer veel meer werk. Dus toen heb ik ervoor gekozen van ik ga hier weg. Maar het is wel iets geweest, ook voor mijn kinderen, dat wij dat ons echt een heel ander land heeft laten zien, waar we nog steeds eigenlijk heel veel profijt van hebben. Mijn zoon bijvoorbeeld, die doet theater en muziek, en die heeft vorig jaar een videoclip opgenomen in de wijk waar we gewoond hebben, met zijn oude buurjongetjes en zo. En mijn dochter, die woont in Nederland, als ze op bezoek komt in Brazilië, het eerste wat ze doet is naar de wijk gaan, omdat ze daar nog haar vriendinnen heeft. En ja, dus het heeft ons heel veel gegeven en mijn blik heel erg verruimd op het land. En ja, niet in één, dat je niet in één... Het is toch een klassenmaatschappij. En ja, en ook ja, een wijk waar mensen elkaar helpen. Want er is eigenlijk geen overheid, of nauwelijks een overheid. Dus je bent aangewezen op elkaar. En dat heeft me ook toch een heel ander beeld en ook wel een ander mens gemaakt, denk ik.
1: Ik dacht wel, dat ik het ontzettend moedig vind dat je dat durft met twee jonge kinderen. Want je denkt, hè, je zit daar in een sloppenwijk tussen die drugskartelbendes. Je moet het maar aandurven. Het is ook een gok die je neemt, toch, in zekere zin?
0: Zeker. En het was, nou ja, omdat ik... Wat in die tijd was het dus minder gevaarlijk. Het is nu, daarna is er, na de Olympische Spelen, want het bleek ook wel een beetje een soort window dressing te zijn, dat juist doordat die grote sportevenementen kwamen, die wijken veiliger werden gemaakt. Zodra die voorbij waren, kwamen de kartels weer terug. Toen was ik ook overigens al weg. Dus het was wel veiliger in die tijd, maar het was zeker een gok. Hoewel ik het toen... Ja, het ging toen ook wel een beetje op een manier dat ik daar al veel kwam voor mijn werk. En ik vond het ook heel leuk. Het is ook een wereld op zich waar heel veel gebeurt, waar er heel veel te zien is. Zeker ook als journalist. Dus ik heb het ook in die zin ook in mijn werk gebruikt. Want ik schreef in die tijd ook een column voor het Parool vanuit de wijk waar ik woonde. Dus ik kon het ook in die zin inzetten voor mijn werk. Maar ik moet je wel zeggen, Fidan, als ik nu dan denk soms van... oh jee, deed ik dat? Hoe deed ik dat? Dat ik dan nu met terugwerkende kracht alsnog denk van... jeetje, hoe deed ik dat? Maar toen voelde dat, ja, ging dat gewoon.
1: Had je het nu met terugwerkende kracht niet gedaan?
0: Ik had het wel gedaan, hoe ik me toen voelde. Maar het is gek als je daar dan nu op terugkijkt, dat je dan... ik kan nu soms dat gevoel niet meer opwerken dat ik dat gewoon deed. Maar dat... Ja. Ja, maar goed, dat is hetzelfde als dat mensen tegen me zeggen van... god jeetje, hoe doe je dat als je dan naar dat gebied gaat? Gevaarlijke gebieden. Maar op dat moment, ja, dan, je doet dat gewoon. Je bent dan niet... pas misschien als je dan weer thuis bent, denk je van... oh, dat was toch wel best wel heftig. Maar ja, er zit toch dan een soort van kracht, ik weet niet wat het is... dat je ook gewoon bepaalde stappen zet. En ik moest natuurlijk ook een keuze maken. Ik moest gewoon kiezen van of ik ga naar dat noorden... anderhalf uur buiten de stad. Of ik blijf in eigenlijk de buurt waar ik woon. Alleen dan woon ik in een favela.
1: Ja, wat maakt Rio de Janeiro zo speciaal voor jou? Nou, ga je zeggen, dan moeten jullie gewoon de documentaire kijken? Sowieso.
0: Ja, dat sowieso. Ze moeten allemaal de serie kijken. dat sowieso. Het is een plek die, waarvan wat voor mij heel spannend en boeiend blijft. Omdat iedere keer als ik denk van nou ja, oké, zo zit het dus. Dan zit het weer, is het weer anders. En dat merkte ik ook bij de opnames van deze serie. Want dan ga je natuurlijk toch veel dieper en langer met mensen praten dan dat je voor het NOS-journaal of NRC. Hè, dan ben je toch veel korter. Nu waren we veel langer met mensen bezig. En had ik langere gesprekken en veel plekken. Ik dacht van wauw, het blijft gewoon een fascinerende stad, omdat het gewoon ongrijpbaar is. En dat maakt het voor mij, daar blijft het heel interessant mee. En het is ook zo dat het eigenlijk nooit iets wat je denkt dan van oké, zo zit het en dan zit het toch weer anders. En we zijn natuurlijk ook als mensen heel erg geneigd om de wereld in te delen in zwart-wit, links-rechts, allerlei hokjes. Ja, dat kan gewoon vaak niet. En dat merk ik heel erg in Rio ook. Dat het een stad is die is niet in te vatten eigenlijk. Je moet gewoon ook meegaan en het ook ervaren. Sowieso iedereen zou ik dat willen meegeven. Maar dat geldt ook voor mij. En dat maakt het, dat blijft daardoor voor mij een hele fascinerende plek.
1: Je hebt het al een aantal. Je noemde al een aantal keer de verdeeldheid in Rio. Als je dat kort zou moeten omschrijven, hoe zou je die verdeeldheid dan schetsen?
0: Ja, sowieso is het een klassenmaatschappij. Dus dat is toch echt vergeleken met Nederland veel erger hier. Het is in die zin, dat heeft ook een hele ander verleden. Dat heeft ook geworteld in het koloniale verleden, dat er nog steeds scheidslijnen eigenlijk zijn tussen, om maar even te zeggen, rijk en arm. Dat zie je heel duidelijk hier. Dus dat is al een verdeeldheid. En daarnaast heb je dan ook nog die politieke verdeeldheid, die je ook heel erg hier voelt tussen links en rechts, ook binnen families. Ook in mijn vriendenkring bijvoorbeeld heb ik dat gemerkt. Zeker ook bij de eerste verkiezing van Bolsonaro, dat dat voor mij was dat toen eigenlijk heel vreemd. Dat ik, hele goede vrienden van mij, dat die dus op Bolsonaro stemden, dat ik dat niet snapte. En zij zeiden tegen mij, ja, jij kan het ook niet snappen, want jij komt uit een land, uit Nederland, waar alles goed geregeld is. Maar dat is hier niet zo. Nee. Wij hebben heel te maken met heel veel corruptie. En dus die verweten mij dat ik hun niet snapte.
1: Ja.
0: Maar dat zie je dus ook binnen families. In de serie even een kleine, ik ga het niet helemaal vertellen, maar daar zit ook een koppel in waarin de man op Bolsonaro stemt en de vrouw op Lula. En dat speelt dus in families. Dus dat zorgt ook voor verdeeldheid.
1: We zijn alweer we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Nina, Jurna, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En de serie Onze Vrouw in Rio is dus vanaf zondag 6 september te zien op NPO 2 VPRO om 7:15. En te binge op NPO Start. Straks hier één vandaag met Suzanne Bosman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
23: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. WNL in de kantine opent deze maand de deuren voor bijzondere duo's. Deze week ontvangt Fidan Ekies Roel en Jan, twee van de inmiddels meer dan 100 kinderen van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat.

0: Deze week ontvangt Fidan Ekies Roel en Jan. Twee van de inmiddels meer dan 100 kinderen van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Hoe verandert één DNA-test je leven? En hoe is het om opeens deel uit te maken van een familie die je nooit kende? Morgenavond, 6 uur, WNL in de kantine. Live vanuit het Tourcafé in Hilversum.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: anders doet.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: NPO Radio 1. 12 uur.
4: Susanne Bosman. Goedemiddag. Tonnen en tonnen cocaïne komen er over zee naar Europa via wat ze de cocaïnesnelweg noemen. Jongens met speedbootjes brengen de drugs al tiktokkend aan land. Frankrijk wil nu zwaar geschut inzetten. Dat zometeen in één vandaag na het NOS-journaal. Casper Meijer.
5: Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen, het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met hersenziekten. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten, maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen bij met neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor dit tekort. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt er dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook de Nederlandse regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vol.

0: lopen. Veel vakantiegangers reizen via de grensovergang bij Hazeldonk op de A16. Op de parkeerplaats daar is een bijzondere actie, zag verslaggever Mark Robin Visser.
1: Mensen kunnen hier hun auto laten nakijken. En dat is toch populair. Ze zijn vanochtend om 7:00 begonnen. En er staan hier zeker 15 auto's te wachten. Ik zie hier een rood kruis bij een accu. Ja, dat zijn dus een van de dingen die hier veel gebeuren. De accu's die dan net niet goed zijn, de olie. Ik heb net ook al een mevrouw met een heel dorstige camper gehad. Er moesten allemaal vloeistoffen in. Dat zijn allemaal van die dingen die je hier dan nog eens...
0: De meeste verkeersdrukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen bezuinigingen van de overheid, onder meer op de WW en de WIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid. Nog niet eerder werd er zoveel naar series en films op Netflix gekeken. Volgens de streamingdienst werd er in het afgelopen half jaar wereldwijd 97 miljard uur gekeken. Daardoor steeg in het tweede kwartaal de omzet naar ruim 12 miljard dollar. De fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU is vader geworden via een draagmoeder, terwijl dat verboden is in Duitsland. Correspondent Gimbal Duk vertelt hoe dat toch lukte.
2: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
0: Deze Spaan is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen, omdat hij zelf in 2020 een wetswijziging heeft tegengehouden waarmee het draagmoederschap legaal zou worden. Van alle kanten klinkt er nu kritiek.
2: De eigen coalitiegenoot, SPD, daar klinkt het dat wie geld heeft de wet kan omzeilen. En die kritiek die hoor je eigenlijk ook in zijn eigen partij, de CDU. Daar wordt vooral gehekeld dat hij niet handelt in de geest van zijn eigen wet.
0: En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spaan verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Vandaag wordt Andy Burnham benoemd als opvolger van Starmer. Dat gebeurt in een partijcongres van de Labour-partij. Er waren verder geen tegenkandidaten. De Britten hebben wel vertrouwen in Burnham, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Hij is beter in communicatie. Hij wordt meer gezien als een man van het volk, als benaderbaar, als aardig. En hij heeft een lange politieke carrière. Andy Burnham, hij werd vooral als burgemeester van Manchester de afgelopen jaren heel populair.
0: Maandag wordt hij dan officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het is de 6e premier binnen 7 jaar tijd. Dan nog het weer. Op veel plekken schijnt de zon, maar later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. Het is wel nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms ook wat zon en een paar graden koeler dan vandaag.
4: En van Casper door naar Tim Schaap bij de ANWB. Dag Tim.
5: Hey, het is helaas druk onderweg. 230 kilometer, deels natuurlijk die vakantieuittocht zoals net benoemd. Onder meer kun je dat merken aan de Duitse grens. Bijvoorbeeld op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier vertraging. Verder niet heel veel bijzonderheden, maar vooral veel files. Zoals op de A50 naar Os, tussen Valburg en Ravenstein. 13 kilometer, 20 minuten. De A2 dan naar Maastricht toe vanuit Den Bosch. Tussen Best en knooppunt De Hocht, 9 kilometer, een half uur vertraging. En nog een ongeluk op de A2 naar Eindhoven toe vanuit het zuiden. Voor knooppunt Batadorp een file van 15 minuten. Komt daardoor een ongeluk, de weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de luchtstrook.
6: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Sinds de hack bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt Martine bestookt met nepmails en vreemde telefoontjes. Een jaar geleden kwamen gegevens van bijna 1 miljoen vrouwen in handen van criminelen. Martine voelt zich al een jaar lang niet veilig. We spreken haar zo meteen. En ja, Lambert, we hoeven geen eten meer weg te gooien?
4: Nee, want een moeder en dochter hebben samen een app ontwikkeld die je helpt bij het opeten van al die restjes uit je ijskast. Hoe dat werkt, dat vragen we ze zo.
3: En nu snelle jongens in snelle bootjes met heel veel cocaïne.
5: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.

0: Schaamteloos laten de narcolanchas met gelikte videoclips zien hoe ze de drugs in hun speedboot naar Europa brengen. Ze vergelijken zich met Pablo Escobar. Maar Lammert, Frankrijk heeft er helemaal genoeg van.
1: Ja, dat land wil samen met Europa de strijd opvoeren tegen drugssmokkel op zee. Volgens Europol-topman Andy Kraag is er inmiddels sprake van een cocaïne-snelweg over de Atlantische Oceaan. In 2025 kwam zo'n 800.000 kilo cocaïne richting West-Europa, waarvan maar een fractie op zee werd onderschept. En daarom wil Frankrijk nu een permanente Europese marinemissie.
0: Jaren Esky van de Vrije Universiteit doet onderzoek naar criminaliteit op zee. Meneer Esky, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, die drugscriminelen, de narcolanchas, zo presenteren ze zichzelf. Hoe gaan die nou te werk op de Atlantische Oceaan?
2: Ja, op allerlei soorten manieren blijkbaar. Dus inderdaad met die speedboten vanaf grotere boten ook soms laten droppen. En dan naar de kust varen, simpelweg. Tot aan het vastknopen aan elkaar van dit soort bootjes. En daarover of daarop een opslag creëren eigenlijk aan cocaïne.
0: Ja, ook wel eens over onderzeebootjes gehoord.
2: Ja, die bestaan ook al enige tijd. En dat vind ik ook wel het bijzondere hier aan. Het is allemaal niet zo nieuw. Alleen lijken ze weer via een nieuwe route, of misschien een oude route, weer teruggevonden, weer te werken.
0: Mm-hmm. En het zijn er heel veel.
2: Ja, heel veel. Dat vind ik altijd een beetje lastig te zeggen.
0: Dat is wat ik de indruk die je krijgt als je de Fransen en de Spanjaarden en zo hoort hierover.
2: Ja, en tegelijkertijd wordt ook gezegd een fractie van mm-hmm. is ontdekt. Ik vind het altijd heel erg moeilijk om in hoeveelheden of kwantiteiten iets te kunnen zeggen over dit soort fenomenen. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat we binnen de criminologie heet dat een dark number hebben. Dus we weten eigenlijk nooit hoeveel criminaliteit er überhaupt echt plaatsvindt. Maar daar worden soms wel harde conclusies over getrokken en vervolgens ook op ingezet. Dus gaan wij inderdaad om een fractie van de cocaïne. Ja. Ook inderdaad dan maar de marine eventjes inzetten, zoals Trump doet.
0: Oké, dus u zegt dat we eigenlijk dat met een korrel zout moeten nemen, want dat staat bijvoorbeeld ook in NRC nu, hè, dat een grootschalig onderzoek is er gedaan, in samenwerking met allerlei andere internationale media, en die zeggen van ja, er is wel duidelijk een toename.
2: Ja.
0: Maar
2: ja,
0: u zegt dat moet je in context zien?
2: Dat moet je eigenlijk altijd in context zien. Mm-hmm. Dit is ook al vrij lang bekend, hoor. En wij criminologen die wijzen daar ook al vrij lang op. Al sinds de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Van let nou op met het veel te snel knee-jerk reactions. Dus onderbuikgevoelens door te laten gelden. Mm-hmm. Aan de hand van statistiek en wat we dan beperkt zien. In dit geval op zee, of het nou in de haven is. Het zijn wel serieuze voorstellen die worden gedaan, waaronder dus de marine inzetten.
1: Want zie je dat het enig effect heeft op het aanbod of de prijs van het aanbod van de drugs na zo'n grote vangst?
2: Nee. De prijs, de straatwaarde blijft ongeveer hetzelfde, is zelfs een beetje aan het dalen als ik het goed begrijp. Ook met bijvoorbeeld urinetesten die om zoveel jaar of jaarlijks zelfs worden gedaan. Lijkt nou niet dat het gebruik is afgenomen. Over het algemeen in Amsterdam of in Nederland of in Europa breed. Dus dit soort contra-statistieken, om het maar even zo te zeggen. Zegt nou niet van, ja, kijk eens hoe goed we bezig zijn. Mm-hmm. Misschien, als ik nog even mag, maar er wordt ook wel gezegd van, ja, er is een verplaatsingseffect. Hè? Dus tussen havens, we drukken op Rotterdam, dus gaat het naar Amsterdam, bij wijze van spreken. En nu wordt gesteld, ja, omdat het ook verder in andere Europese havens, maar ook in Nederland in havens veel beter geregeld is, zien we nu dit soort verplaatsingen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, een soort van mythe eigenlijk bijna. Dat je denkt van, oh, dus we doen het goed en gaat het wel ergens anders naartoe. Je zou ook kunnen denken, nou ja, als die straatwaarde hetzelfde blijft, al dan niet daalt, hebben we niet gewoon met veel meer cocaïne te maken.
0: Mm-hmm. Ja, en wat moet je daar dan dus voor consequentie aan verbinden? Of wat zou je dan moeten doen?
2: Nou ja, ik zou zeggen, andere vragen stellen. Kijk, die marinemacht opzetten, dat is echt. Ik vraag me echt af dat slim is. Ik moet ook zeggen dat de Nederlandse reactie ook een beetje wat nuchterder is. Dat komt ook in het NRC-stuk naar voren. Dat moeten we dat wel willen? De militarisering van politieonderzoek op deze manier. Notabene Trump die gewoon die speedboten uit het water knalt.
0: Die beelden die kennen we natuurlijk ook vanuit het midden van Amerika. Ja.
2: Ja, nou, ik mag hopen dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren. En tegelijkertijd ook, je gaat een middel inzetten wat misschien bijvoorbeeld een Poetin in Moskou kan doen deugen van, oh, gaan ze nu daarmee bezig zijn? Nou, fijn, bij wijze van spreken. Terwijl eigenlijk, om het daarop terug te komen, die vragen die gesteld zouden moeten worden, hoe komt het dat, dat die coke gebruikt blijft worden? Mogen we misschien ook niet eens een keer gaan nadenken over een andere manier, namelijk ja, het L-woord legaliseren.
0: Daarmee blijft het wel gebruikt worden, maar op een andere manier. Maar u zegt, op die manier haal je de criminaliteit ervan af.
2: Nou, je zal het nooit helemaal kunnen wegnemen. Mm-hmm. Dat is ook met sigarettensmokkel opleken ook van de week weer. Mm-hmm. Maar je hebt het meer onder controle en je gaat ook nadenken over waarom willen toch zo graag die cocaïne gebruiken? Want die vraag blijft gewoon hartstikke groot. En hoe komt het ook dat het aanbod vanuit Zuid-Amerika zo groot blijft? Ook als je gaat legaliseren, dan wil je ook de productie onder controle krijgen en faciliteren. En misschien wordt het dan beter mogelijk om die grote hoeveelheden in te dammen, al dan niet ook binnen handen te houden, waardoor het inderdaad minder aantrekkelijk wordt voor dit soort partijen. En ook de modi operandi, zoals het dan heet, dus de methodes, misschien gaan afnemen. En tegelijkertijd, moeten we wel realistisch blijven, ook dan kan er weer overgesprongen worden naar een ander soort smokkel die populairder wordt. Maar dit, zo heftig reageren en samenwerking aangaan en maar militariseren. Ik denk dat we daar echt een fout mee zouden gaan maken.
0: Ja, nog even terugkomend op wat u zegt. We moeten ons afvragen waarom wordt er zoveel cocaïne gebruikt. Je hebt ook wel eens in het verleden politiechefs bijvoorbeeld die zeggen van, kijk mensen, de coke die jullie recreatief gebruiken, daar zit bloed aan.
2: Ja, dat is hetzelfde met bloeddiamanten natuurlijk. We kunnen het ook stellen over schoonmakers die thuiskomen en dit allemaal illegaal doen. En dat vinden we ook allemaal maar prima. Dat is een veel groter debat natuurlijk. Ja.
0: Het is misschien makkelijker om politiek makkelijker om te zeggen, we sturen het leger er maar op af.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel een politieke reactie zit hier ook impliciet in. Ik denk dat inderdaad die spierballentaal, die wint het toch meestal. Terwijl eigenlijk de langdurige oplossing zou moeten zijn begrip proberen te krijgen waar het vandaan komt, die vraag. En ik denk ook dat het te maken heeft. Nou, gaan we misschien wel heel diep hoor, maar we leven in een hele snelle samenleving. Het moet allemaal snel, dus het is ook niet zo gek dat we dan daartoe drugs gebruiken. Ja. En ook, waarom is dat legaliseren zo eng? Een paar jaar geleden heeft burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, als geprobeerd van, goh, zouden we daar niet anders over kunnen nadenken? Kunnen niet leren vanuit nota bene burgemeesters uit Zuid-Amerika, die hier ook zo over nadenken. Mm. En toch willen we eerder het leger inzetten, de marine.
0: Dan dieper
2: dat
0: over doorpraten.
2: Ja,
0: zeker. Ja. Nou, we hebben de vragen hier wel weer gesteld. Dank daarvoor. Jarin Eski van de Vrije Universiteit. En zometeen een halftime show tijdens de WK-finale zondag. Dat is een grotere verandering dan het misschien lijkt.
3: Eén vandaag.
0: Intussen gooien wij veel te veel eten weg, Lammers.
1: Ja, en om dat nu eens voor eens en voor altijd tegen te gaan, hebben een moeder en dochter samen een app ontwikkeld die helpt om de restjes uit je ijskast op te eten in plaats van ze weg te gooien. Kelly Veninga, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
1: Een app ontwikkelen met je moeder, dat doen er maar heel weinig. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
4: Nou, mijn moeder is er ook bij en zij kan wel even vertellen hoe het is begonnen.
1: Ja, prima.
4: Ja. Hoi, ja.
1: Hallo.
4: Ik gooide eigenlijk best wel veel eten weg, wat ik eigenlijk zonde vond. Dan had ik weer een halve komkommer over of iets anders. En ik zat zo te kijken, ik denk, hoe handig zou het zijn als je een app heb of een foto kan maken van de inhoud van je koelkast en dat er recepten worden gegenereerd. Dus ik vroeg aan mijn schoonzoon, die appontwikkelaar is, van, is het niet een leuk idee om, of kan jij niet een leuke app daarvoor bedenken of maken voor de grap? En hij zei, ja, dat kan ik eigenlijk wel.
1: Ja, en dan maak je dus gewoon een foto van je ijskast met de deur open natuurlijk en dan rolt er een recept uit.
4: Ja, klopt. Het is heel simpel.
0: Ja. Maar simpel?
1: Ja, nou ja, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar is het dan ook wel een beetje lekker, vraag ik me af. Want de dingen die ik in mijn ijskast heb liggen, ik weet het niet, ik hou me hard een beetje vast.
3: Ja, nou ja, als je dingen in je ijskast hebt liggen die je zelf lekker vindt, ja, dan worden de recepten natuurlijk ook. Ja,
0: maar kun je alles mixen?
1: Ja.
0: Jam met
1: het cottage cheese.
0: Ja, nou dat kun je goed mixen. Ja, heb je een toetje.
3: Ja. Ja,
0: maar wat heb je verder?
3: Hij let er wel echt op of het wel gewoon voor. Okay. Ja, of het wel gewoon echt te eten is. We zijn ook nog niet echt gekke recepten tegengekomen. Je kan ook je voorraadkast, kan je ook natuurlijk een foto van maken. Oh. En extra ingrediënten kan je ook toevoegen.
1: Ja.
3: Dus bijvoorbeeld je maakt een foto van je koelkast en dan zet je erbij, oh, ik heb ook nog rijst en pasta of iets anders wat je wil gebruiken, dan neemt hij dat gewoon allemaal mee. Je kan ook dieetwensen invullen. Dus als je iets eiwitrijks wil of iets vegans, dan houdt hij daar allemaal rekening mee.
0: Ja, het is ook een beetje voortbordurend op wat je zelf ook wel eens doet. Dat je denkt, nou, ik heb nog een klein blikje tomatenpuree, ik heb nog wat boontjes.
1: Die zijn altijd handig.
0: Die moet je sowieso altijd hebben. Maar dat je denkt, wat kan ik nu als een soort sport maken van wat er nu nog is? Moeder van Kelly, hoe heet je eigenlijk?
4: Deborah.
0: Deborah. Is dat niet iets wat je waarschijnlijk toch ook vroeger al gedaan hebt? Zonder app?
4: Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Maar toch komt die toch de hele verrassende recepten.
1: Oh ja?
4: En dat is het, ja. Het is,
1: zoals wat?
4: Zoals wat? Nou, vaak zo salades met, nou ja, dan kan ik er aardbeien in doen. Of dat die. Ja, wat ik normaal gesproken nooit echt had gemaakt. Ja. Combinaties. Daar komt hij mee. Ja.
1: Hartstikke leuk. En is de app gratis te gebruiken?
3: Ja, zeker. De app is gratis te gebruiken. Je kan 2 gratis foto's per dag naar de app sturen. En als je meer foto's wil maken, dan hebben we een premium functie. Die is €2,50 per week. En dan kan je lekker onbeperkt je koelkast scannen.
0: Ja, nou. En je hoeft niks meer weg te gooien.
1: Nee.
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Okay.
3: Nou, en je hoeft ook geen extra boodschappen te doen.
0: Nou ja, win-win en no waste. Hartelijk dank, Kelly Veninga en Deborah van Niks in de Fridge. Tegen voedselverspilling.

0: Dominic Fike, White Keys.
1: This year, for the first time, there's a halftime show at the World Cup final.
2: What?
1: Yeah.
2: No, halftime show?
1: Yeah, halftime show.
2: A halftime show?
1: A halftime show.
2: What's a halftime show?
0: Ja, dat is een goede vraag van Elmo, die trouwens samen met onder andere Chris Martin van Coldplay en Shakira gaat optreden in die halftime show tijdens de WK-finale. Voor het eerst zo'n halftime show daar. Er is ophef over.
3: Huh? Huh?
4: Hé?
0: Yuki Kempes is artiest, entertainmentdeskundige en was voorman van de Oranje Karavaan tijdens dit WK. Yuki, goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
0: Nou, dat belooft een spektakel te worden, die halftime show. Kijk jij daar naar uit?
5: Ja, dat belooft inderdaad een spektakel te worden. Als ik het wel allemaal maar meekrijg, dan ik kijk er wel naar uit. Sowieso omdat ik wel interessant vind wat het sowieso gaat doen binnen de voetbalcultuur. Maar ja, ik denk dat het een beetje een onvermijdelijke richting is waarin het voetbal toch opgedreven wordt. Dus de commercialisering slaat toch toe, ook hier in het ons mooie spel.
0: Zeker, ja. Maar voordat we verder over de richting van die cultuur gaan praten, even bij de vraag van Elmo terugkomen. Van wat is het nou precies?
5: Je ziet het natuurlijk al heel erg bij de NFL. Dat is natuurlijk eigenlijk de grootste show die je als de Super Bowl, de NFL, die heeft de Super Bowl. En daarin is ook altijd een halftime show. En dat betekent dat in de rust wordt het veld wordt omgebouwd tot een groot podium. En daar wordt de artiest voor gevraagd die eigenlijk dat jaar het meest relevant is. Dus voor artiesten is het eigenlijk het grootste podium wat ze zouden kunnen bereiken met miljoenen kijkers. En ja, dit is dan ook wat ze hier in het voetbal gaan introduceren. Nu nog een beetje onder de vlag van het is voor het goede doel. Met een hoop artiesten. Maar ja, je ziet toch wel dat het ook in de NFL draait het eigenlijk om maar één ding en dat is commercie. En ik denk dat deze halftime show ook om gaat draaien. Dit wordt gewoon één groot uithangbord natuurlijk voor de commercie binnen het voetbal.
6: Maar het is voor een goed doel dus, zeg je?
5: Ja, dat wordt wel. Ze zeggen dat het. Moet ik het goed zeggen hoor? Want het is voor FIFA Global Citizen Education Fund. Ja, hele mond vol. Maar je ziet al wel dat daar FIFA voor staat. Dus FIFA Global Citizen Education Fund. En daar willen ze 100 miljoen mee ophalen. Om kinderen wereldwijd toegang te geven tot onderwijs en voetbal. En daarvoor maken ze deze halftime show. En dat is nu de vlag waaronder het georganiseerd wordt. Maar je ziet ook dat in de NFL zie je bijvoorbeeld Pepsi. Dat is dan Pepsi, de halftime show, de grote sponsor. Ja, dat is voor Pepsi toch wel het ultieme moment van het jaar. Want daar staat overal de naam op. En ik denk dat het onvermijdelijk is dat in het voetbal ook gaat gebeuren.
0: Ja, nou noemde ik net al een paar namen, maar verder ook Madonna, BTS, hè, die grote K-pop, Shakira, Justin Bieber.
6: Wie niet eigenlijk?
0: Ja, inderdaad. En die moeten allemaal heel kort, want het moet in een hele korte tijd. Want die pauzes bij het voetbal, die zijn kort.
5: Ja, die twisten in ons mooie spel duurt het natuurlijk een kwartier. En dat is ook een beetje waar natuurlijk het conflict zit. Want ga je morren met met de cultuur, met de voetbalcultuur. Ja. Het is niet voor niks dat dit gewoon vastgelegd is in de regels, dat de rust van een voetbalwedstrijd duurt een kwartier. En FIFA overtreedt daarmee toch de regels die vastgelegd zijn. En FIFA is FIFA en die doet wat het wil. Mm-hmm. Dus daar is controverse rondom. Ja, dat is niet gek.
0: Ja, dus moeten die voetballers ook zorgen dat ze niet instorten als die rust wat langer duurt. Hè? Want dan gaat het natuurlijk om. Maar jij zegt, dit is iets, dat is die commercie, dat is die show waar de voetbalcultuur blijkbaar ook naartoe gaat. Denk je dan dat we dit ook gaan zien? Bijvoorbeeld rond de Champions League, Europa Cup, dat soort.
5: De Champions League heeft eigenlijk al een grote show voorafgaand aan de wedstrijd. Dit heeft afgelopen jaar hebben de Killers dat gedaan. En daar, dat is ook volgens mij een Pepsi-ding. Dus daar zie je al dat die commercie daar ook al zit. En het is een beetje het cultiveren van een bepaald nieuw element in het voetbal. En vooral in het voetbal is daar natuurlijk heel veel weerstand tegen. Want iedereen vindt eigenlijk dat het voetbal zo moet zijn zoals het blijft. Maar je ziet ook als je naar het WK kijkt met de hydration breaks, met alles wat FIFA rondom de wedstrijden organiseert, dat het commercieel volledig uitgemolken wordt.
0: Merkt u dat ook in het stadion?
5: Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, je merkt het overal. Je merkte het op het moment eigenlijk dat je in Amerika aankomt. Want wij speelden de eerste wedstrijd daar in Dallas. En dat werd gehouden bij de Dallas Cowboys. Ja, dan merk je gewoon, Amerika heeft gewoon een andere cultuur dan wij in Europa. Daar draait echt alles om de hoogste winstmarge en de grote commerciële belangen. En ik ben op bezoek geweest in het stadion voordat het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Japan daar speelde. En dan proef je gewoon dat alles rondom entertainment, rondom commercie draait daar. En dat merkte je tijdens de wedstrijden. Nou ja, het eerste wat we daarvan merkten waren natuurlijk de opkomst van de spelers. Mm-hmm. Met die gigantische vlag, met al die spelers. Alles is entertainment gericht. Maar die hydration break, ja, daar zitten toch ook. Dan merk je om je heen dat alle supporters, die zijn er niet aan gewend. Die vinden dat helemaal niks. Je speelt in een stadion waar 20 graden is door de airconditioning. Dus waarom zouden we in hemelsnaam gaan drinken? Ja, je merkt toch dat een ander.
0: Het wringt heel erg. Ja, oké. Okay. Nou, wij gaan er als Europees voetbalpubliek dan maar aan wennen. Hè? Zoals dat in ieder geval al zondagavond zal gaan. Dankjewel voor je uitleg, Yuki Kempes. En die halftime show die is zondag zo rond. Als je niet die hele wedstrijd en alles wilt zien.
6: Nee. Alleen maar kijken.
0: Ja, precies. Dan moet je kijken om 9:55 in de avond. Kennis en gedrevenheid neemt de benen, zometeen in één vandaag. Waarom jonge, innovatieve bedrijven vertrekken uit Nederland. Eerst het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Kasper.
7: Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan de zorg in de ziekenhuizen daardoor in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door de vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat terug en de Hoge Raad is het daarmee eens. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Mogelijk gaat de FIFA, de Argentijnse voetbalbond, sancties opleggen vanwege een politieke uiting door Argentijnse spelers na de halve finale tegen Engeland. Ze toonde toen een spandoek met erop de Malvinas zijn Argentijns. Las Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falklandeilanden, waarover het VK en Argentinië in 1982 oorlog voerden.
0: Kasper, dankjewel. Tim, de files, waar staan ze?
8: Ja, best wel veel plekken. Het wordt al snel druk. We naderen de 300 kilometer. Wat opvalt is onder meer een ongeluk op de A2 bij Eindhoven, als je vanuit het zuiden onderweg bent. Vanaf Valkenswaard file tot aan knooppunt Batadorp. 20 minuten ongeveer. Je moet er langs over de vluchtstrook. Verder een ongeluk bij Nieuwegein op dezelfde A2, maar dan een stukje noordelijker. Richting het zuiden, vanuit Utrecht naar Den Bosch. File voor Nieuwegein dus. 5 kilometer en een kwartier extra. Je hebt 2 rijstroken minder. Dan de Duitse grensfiles. Allereerst de A76 en de A12. In beide gevallen een kwartiertje. En de A7 die springt er bovenuit vanuit Groningen. Vanaf Oudeschans tot aan de grens 4 kilometer en 30 minuten. Een combinatie van die grenscontroles, maar ook komt dat daar door wegwerkzaamheden.
4: Eén vandaag. Susanne Bosman.
0: Bijna een jaar na de hack van het laboratorium Clinical Diagnostics, dat onderzoek doet voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, weten slachtoffers nog steeds niet precies welke persoonlijke data nou gestolen zijn. Tot frustratie van die gedupeerden. Want ja, wat hebben die criminelen nu eigenlijk van ze in handen? Lammert, hoe zat het ook weer met die hack?
6: Ja, Clinical Diagnostics was één van de laboratoria waar de bevolkingsonderzoeken werden geanalyseerd. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwam recent met een rapport en daaruit blijkt dat de beveiliging bij dat laboratorium niet op orde was. Clinical Diagnostics heeft een vandaag laten weten dat ze verwachten binnenkort wel aan de wettelijke beveiligingsnorm te voldoen.
0: Ja, een van die bijna een miljoen gedupeerden is Martine de Ridder. Martine, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Ja, laten we eerst maar eens teruggaan naar ongeveer een jaar geleden. Hoe hoorde je dat jouw gegevens betrokken waren bij dat lek in de tijd?
9: Ja, nou, ik werd op de hoogte gebracht middels een brief. Dus die ontving ik in mijn brievenbus. En ik hoopte eigenlijk de dans te ontspringen. Want al mijn vriendinnen hadden hem al een paar dagen of zelfs een week eerder ontvangen dan ik. Dus ik dacht, misschien heb ik de dans ontsprongen. Maar Dus toen bleek dat toch niet het geval te zijn.
0: Ja, en toen dacht je, ik ook. Maar wist je toen, of weet je nu, wat die criminelen van jou in handen hebben?
9: Nee, tot op de dag van vandaag weet ik het niet. En ik heb contact opgenomen met Clinical Diagnostics, Eurofins, dus zeg maar mijn moederbedrijf. Ik heb brieven gestuurd, nou ja, alles. Mm-hmm. En nooit reactie gekregen. En dus nu via een advocaat, via een collectief, proberen we daar dus wel achter te komen. Maar zij houden hun lippen stijf op elkaar.
0: Mm-hmm. Maar wat, want je zei, ik kreeg die brief. Vriendinnen die hadden hem al gekregen. Ik blijk erbij te horen. Mijn gegevens, geen idee wie ermee aan de haal is gegaan. Wat ze precies van me weten. Terwijl ze natuurlijk, er waren heel veel data van jou had je overgedragen. Wat deed dat met je?
9: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het zelf niet heb overgedragen.
0: Nou ja.
9: Ik ga naar een huisarts toe. Ik ga naar een huisarts toe. Ik laat daar een uitspraakje plaatsvinden voor het bevolkingsonderzoek. Ook voor het grotere goed. Maar dat je denkt, ik help hier ook anderen mee. We kunnen het in de gaten houden. En ik help natuurlijk vooral ook mezelf ermee. En wat daar allemaal nog meer is doorgestuurd. Ja, ik kreeg wel uiteindelijk ook nog een tweede brief. Daar stond dan iets meer in van, oké, weet je wel, van jou is in elk geval dit allemaal gelekt. Maar het zou misschien ook nog wel meer kunnen zijn. En ja, toen had ik wel de jackpot te pakken, zeg maar. Kwam van wat er van mij op straat lag.
0: Ja, en wat er van je op straat ligt, dat gaat over je diepste wezen in feite, toch?
9: Ja, dat klopt. Dus weet je denkt al snel een telefoonnummer en je voor- en achternaam en je adres, wat dan niet prettig is. Mm-hmm. Maar we hebben het ook over je BSN-nummer. We hebben het over onderzoeken die in de afgelopen 10, 20 jaar hebben plaatsgevonden. Van alle onderzoeken die je maar kunt bedenken. Mm-hmm. Maar ook is er door artsen blijkbaar aan toegevoegd. En is dat allemaal doorgespeeld? Of dat onderzoek was vanwege een verkrachting. Of omdat je bloedverlies had na de seks. Of ja, alles. Ja, wat je eigenlijk zegt. Tot op het diepste niveau ligt het op straat. En dit is ook nog niet echt eerder gebeurd. Ik kan ook niet echt afkijken bij anderen van, hoe is dat dan? Hoe voelt dat dan? Is het gek dat ik nu de hele tijd bang ben van, oké, wat is deze mail echt of niet? En dat is wel wat er nu speelt.
0: Je zei tegen een collega van ons, ik voel me digitaal aangerand.
9: Ja, best wel een uitspraak, hè?
0: Ja. Maar ik snap hem wel.
9: Ja, het is omdat Het was een iets grotere quote ook, omdat ik heb heel erg het gevoel, kijk, zo'n Eurofins en dan zo'n Clinical Diagnostics, gewoon één laboratorium van de honderden van hun, die zijn zo onzorgvuldig met mijn gegevens omgegaan. En die hebben dat gedaan omdat het ze gewoon of niet boeit, of ze wisten het niet, of whatever. Het maakt niet eens zoveel uit. Maar dat is wel allemaal vanuit winstbejag. Dus het is zeg maar, voor hun is het leuk. En ik blijf met de gebakken peren achter. En dan gaat het ook nog over iets wat extreem van mij is. En alleen mij aan zou moeten gaan. Dus ja, ten koste van mezelf hebben zij zeg maar lol en plezier. Want zij harken er miljoenen mee binnen. Ik blijf met de gebakken peren achter.
6: Ja, want Martine, je zei net, ik ben bij elke mail die ik open bang van, is het wel echt of niet? Is dat inderdaad hoe je het afgelopen jaar hebt beleefd bij alle berichtjes die je binnenkreeg?
9: Ja, ik heb er ook best wel, ik heb de laatste tijd natuurlijk ook best wel veel meer over nagedacht en zo. Hoe ervaar ik het nou echt? Ik denk wel dat er een Martine voor en na het datalek was, absoluut. En ik werk zelf ook in de techsector, dus ik weet ook dat je oplettend moet zijn. Dus ik denk dat ik dat altijd al wel was. Maar het is nu wel groter geworden. Dus tuurlijk, iedereen krijgt spammailtjes binnen. En ze worden allemaal beter en slimmer door AI en alles. Maar dit is wel echt next level, hoor. Ik bedoel, deze mensen weten zelfs wie mijn zorgverzekeraar is. En ik krijg zulke goede mails binnen dat ik denk elke keer, oh man, als mijn vriendinnen dit binnenkrijgen, die hebben dit echt niet door. Of mijn ouders of zo. Dus ja, ik vind het echt wel heel erg naar. En ook laatst moest ik voor een persoonlijke aankoop, kochten iets voor in ons huis. Een heel groot nieuw kleed. En dus ik moest mijn limiet verhogen. En toen was ik, terwijl ik daarmee bezig was in de app, ik weet niet. Het was gewoon een ander gevoel van, gaat dit wel goed? En zometeen is allemaal spaargeld weg of zo. Dus er is, wat ik zeg, er is gewoon een
0: jij bent wantrouwender geworden sindsdien. Absoluut. Maar je hebt ook gemerkt dat je meer phishing mails, gekke dingen hebt gekregen. Dus ze hebben je wel degelijk in snotje.
9: Ja, absoluut. Ja. En ook telefoontjes. En ja. Dus het is aan alle kanten raar.
0: Ja. Nou heb jij je aangesloten bij die massaclaim. Hoe zit het met massaclaims überhaupt in Nederland, Lammert?
6: Ja, sinds 2020 kan je in één rechtszaak schadevergoeding vorderen voor alle gedupeerden tegelijk. De inzet in deze massaclaim specifiek is 2.500 euro per persoon schadevergoeding voor de bijna 1 miljoen slachtoffers.
0: Ja, en de advocaat die daarbij betrokken is bij die claim, Eliette Faal, die zet in op de hoogste schadevergoeding, zegt ja, honderden miljoenen kan dat in totaal, daar kan het in gaan lopen. Martine, wat is nu jouw persoonlijke doel met die claim?
9: Nou, mij gaat het niet om geld, alles behalve. Maar mij gaat het er wel om dat dit nooit meer gebeurt. En dat er mensen verantwoordelijk gehouden gaan worden. Want de enige manier waarop dit nooit meer gaat voorkomen is als we precies weten waar het misging. En als we ook gewoon kunnen aanwijzen hier en hier en hierdoor, omdat er deze en deze keuzes zijn gemaakt. En het ministerie van Volksgezondheid is hierin ook geen heilige. Dus daar, het is gewoon zo, hoe gaan ministeries het voelen? Dat is gewoon, dan moeten er koppen rollen. En hoe gaat zo'n Eurofins het voelen? Dan moet je gewoon echt miljoenen gaan ophoesten, voordat ze op de vingers getikt worden. Want uiteindelijk is dat voor hun één laboratoriumpje minder openen per jaar. En dat vinden ze vervelend. En al hun aandeelhouders. Ja, ik wil gewoon dat dat gaat gebeuren. En daar zetten wij stappen voor. Ja,
0: ja, één vraag nog, Martine. Want je houdt natuurlijk ook, je blijft je gezondheid in de gaten houden. Bevolkingsonderzoeken, doe je daar nog wel aan mee?
9: Nee, zeker niet. Echt nooit meer. En ik raad ook iedereen af. Iedereen die de middelen heeft om het financieel op een andere manier op te vangen. Dus via een privékliniek, met een valse naam en alles. Ja, dat ga ik doen.
0: Je hebt je bekomst wel gehad. Dankjewel dat je je verhaal met ons wilde delen. Vanavond gaat het ook over Martine en soortgelijke verhalen in onze televisieuitzending op NPO 1. En straks hier op de radio waarom het nu ongekend druk is bij de vogelopvang.

0: Otis Redding, Hard to Handle. Hitte en droogte put ook de vogels uit. De Vogelopvang Utrecht vangt 20% meer vogels op. Dit jaar tot nu toe een kleine 2500. En een van de oorzaken daarvan is botulisme. Verslaggever Joris Kreugel is bij de opvang.
1: Er wordt nu een jonge meeuw binnengebracht.
2: Hij zat in mijn tuin.
3: Hij wilde toch niet vliegen?
2: En de ouders die vlogen erboven en die probeerden mij aan te vallen. Dat is heel eng. Een gevecht geleverd.
4: Dit gaat de hele dag door, want
1: ja,
4: er staan nog meer mensen aan de poort.
1: Er staat een rij inmiddels al, inderdaad, ja. Goedemiddag, jullie komen echt... Jullie hebben ook een vogel gevonden.
5: Klopt, ja. Wandeling aan het doen, want we werken hier in Utrecht. En toen vonden we een duif met, ik denk, een gebroken vleugel.
1: Altijd creatieve manieren om ze te vervoeren. Een emmer met een papieren zakje eromheen.
4: Het is een duif.
1: Ja, het is een houtduif inderdaad. Best een flinke vogel zijn dat. Ja, de vleugel hangt helemaal af. Het verhaal is heel vaak, hij zat op straat, hij vloog niet weg. Alsjeblieft, hier is de vogel. Maar inderdaad, ja, deze vleugel hangt wel heel erg af. Het voelt wel wat verdikt, dus dat kan inderdaad wel duiden op iets van een breukje. Dat hij toch is aangevallen, helaas. We gaan hem in ieder geval mee naar binnen nemen om hem gewoon verder te onderzoeken. Wat vocht te geven. En dan zal onze dierenarts ook nog verder naar kijken.
4: Vogelopvang Utrecht, Vicky Pietersen. Jij werkt hier als vrijwilliger en we lopen nu langs de volières.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We lopen langs de volières. Hier zitten de vogels in waar het gelukkig al wel een stuk beter mee gaat. Het is nu wel hoogseizoen, maar met die hitte van de afgelopen dagen... heel veel katslachtoffers ook daarbij en botulismegevallen. Dat telt allemaal wel op, ja.
4: Ziekenboeg.
1: De ziekenboeg, ja.
4: Hygiëneprotocol. De ziekenboeg is een omgeving waarin dieren gehouden worden om te evalueren hoe ze eraan toe zijn en of ze mogelijk besmettelijke ziektes bij zich dragen die aan andere vogels, diersoorten of mensen overgedragen kunnen worden.
1: Ja, dus dit is eigenlijk de plek waar veel van onze vogels voor het eerst binnenkomen. Ja, dat kunnen ze goed in de gaten houden, maar inderdaad ook al wat vogels ja, die bepaalde ziekten hebben of iets dergelijks. Dus nou ja, dat zit hier allemaal.
4: Het is druk binnen. Goedemiddag.
1: Ja, we lopen eigenlijk gelijk tegen de gierzwaluwen aan. Die krijgen we deze tijd van het jaar heel veel binnen. Die broeden of in nestkasten of onder dakpannen. Zeker met deze hitte van de afgelopen dagen. Dan ja, wordt het zo warm eigenlijk in die nesten dat ze wat verkoeling zoeken. Dat ze op het randje van het nest gaan zitten en eruit vallen. Dus veel van deze gierzwaluwen zijn nog jong. En die ja, kunnen nog niet zelf overleven. Dus die moeten we hier opvangen en opvoeden eigenlijk.
4: Wat ben jij aan het doen? Want je legt er nu even eentje op de handdoekje.
5: Ja, deze krijgen nu allemaal vloeibare voeding. Dus daarmee gaan we ze grootbrengen. En ja, met het doel uiteindelijk om ze natuurlijk weer los te laten. Deze eet bijna mijn vinger op.
4: Hier zitten er 1, 2, 3.
5: Dit zijn er 7, maar we hebben er in totaal volgens mij ruim 25 nu. Ik ga hem gauw wat geven.
4: Bekkie, doe je open?
5: Ja, ik doe het bekje open en ik stop de spuit erin. En dan zit al de eerste milliliter erin.
4: Zo. Eet smakelijk.
1: We gaan naar de volgende ruimte en dat is de binnenvijver. Ja, de ziekenboeg, maar dan voor alle watervogels die we binnenkrijgen bijna.
4: Eenden.
1: En hier hebben we dan een parkeend en een muskuseend zitten.
4: Achter tralies, kunnen ze in het water zitten?
1: Ja, we hebben de afgelopen weken heel veel watervogels met botulisme binnengekregen. Dat is een bepaalde bacterie die zit in het water. En die maakt ja, bepaalde toxines, giftige stoffen aan. En dat ja, kan zich dus verspreiden in een vogel, waardoor ze eigenlijk helemaal verlamd raken. Dus dat begint relatief ja, onschuldig, dat ze er misschien wat slapper uitzien. Maar dat kan zich heel snel opbouwen naar ja, dat ze gewoon helemaal verlamd zijn. Dat uiteindelijk zelfs hun ademhalingsspieren niet meer werken. En dat nou ja, waar ze uiteindelijk aan kunnen overlijden. Dus je ziet wel echt dat er een aantal wateren zijn waar dat veel gebeurt. Stilstaande wateren, als het heel warm is, dat broeit daar dan helemaal op. Ja, die komen hier dus heel verzwakt binnen en die hebben allemaal heel intensieve zorg nodig. Met voeding en vocht wat we allemaal via een zonde toedienen. Om een soort proberen al die ja, giftige stoffen weer uit het lichaam te wassen. We hebben hier een volwassen meeuw zitten. Ja, die heeft dus ook in een water gezeten waar botulisme was. Zoals je nu ziet, er liggen wat visjes weer in de bak. Dus hij is inmiddels weer goed zelf aan het eten. Maar eigenlijk de afgelopen week hebben we hem telkens vocht en voeding moeten toedienen. Omdat hij hier nou ja, helemaal in elkaar gezakt binnenkwam. Niet op zijn poten kan staan. Maar inmiddels kan hij gelukkig weer ja, wat beter bewegen. Dus dan zijn die bacteriën toch wel weer eruit.
4: Wat betekent dat voor jullie opvang? Want vrijwilligers, de ruimte is beperkt.
1: Ja, we moeten echt doen met wat we hebben eigenlijk. En dat zie je dus ook nu wel. Wij doen hier dan de eerste opvang. Maar als wij te vol worden, zeker met zulke watervogels, grote zwanen, ook eenden, die nemen veel ruimte in. Dat gaat ook niet altijd goed samen. Dus er zit een maximum aan hoeveel wij hier kunnen opvangen. En ja, als we dat bereiken, dan moeten we toch gaan overleggen met andere opvangcentra of daar eventueel vogels heen kunnen. Nou ja, het gebouw hier is echt... echt heel oud en ook al vervangen.
4: Het ziet er wel gezellig uit, maar het is inderdaad oud.
1: Ja, ja, het is gewoon wel echt, nou ja, de daken die lekken soms en willen hebben. We zijn ook al lang bezig met een nieuwbouwproject, maar dat is toch wel heel lastig om echt goed van de grond te krijgen, helaas. Ja. Nou ja, zeker als je nu, zoals die meeuw die hier in aan de bak zit, waar daar gaat het nu weer eigenlijk heel goed mee. Dus nou ja, we hebben wel de kennis en de kunde om die op te lappen, maar we moeten er ook wel de capaciteit voor hebben. Nou ja, zo hard nodig eigenlijk dat we kunnen uitbreiden en daarmee ja, meer vogels kunnen helpen.
0: Ja, want het wordt krap bij de vogelopvang in Utrecht. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Startende bedrijven die werken aan mogelijk baanbrekende ideeën voor de voedselindustrie. Ondernemingen van de toekomst, maar in Nederland lopen ze vast door netcongestie, stikstof, ruimtegebrek en financieringsproblemen. En dat merken ze vooral in voedselprovincie Gelderland. Helga Witjes is namens de VVD gedeputeerde in Gelderland. Mevrouw Witjes, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat kunt u die situatie bij u in de provincie schetsen?
3: Nou, wat er aan de hand is, is dat Gelderland is gewoon economisch sterk. Hè? U zei het al, we hebben echt innovatieve clusters rondom voedseltechnologie aangevoerd in Wageningen. Ook semicon, chips in Nijmegen en energie, elektriciteit rondom Arnhem. Maar dat zijn echt sectoren die internationaal echt meetellen. Maar je ziet dat die bedrijven echt tegen grenzen aanlopen. Ze krijgen geen netaansluiting. Ja, omdat er gewoon de net vol zit, het elektriciteitsnet zit vol. Er is gewoon gebrek aan fysieke ruimte. Dus als ze willen opschalen, is er gewoon geen ruimte, geen fysieke ruimte. En daarnaast zie je ook dat ze echt willen opschalen, hebben ze ook financiering nodig. En het wordt steeds lastiger.
0: En zo groeien dus, ze er eigenlijk uit bij u?
3: Nou, en dat is onverschrikkelijk jammer. Dus daarom proberen we ook die bedrijven echt te helpen met financieringen. We proberen ze echt te helpen met oplossingen voor netcongestie. Maar als we dat niet doen, ja, dan gaan ze inderdaad gewoon weg. Want ze wordt gewoon aan ze getrokken door Amerika, door Duitsland. En door de rode loper wordt er echt voor die bedrijven uitgelegd dat ze kunnen komen.
0: Ja, en dan hebt u wellicht het nakijken. We hebben gesproken, Lammert, met twee van die innovatieve bedrijven.
6: Ja, onder andere met Reviva, dat vervangers van eieren maakt voor bijvoorbeeld mayonaise, pannenkoekenmix, vleesvervangers. Die vervanger is duurzamer dan een gewoon ei. Is ook een heel bijzondere uitvinding uit Nederland. En het bedrijf is nu klaar voor de volgende stap.
7: We produceren 500.000 kilo per jaar. Maar om echt goed winstgevend te zijn, moeten wij naar een schaalvergroting van ongeveer 10 keer zo groot toe. En dat willen we het liefst ook doen hier in Nederland. En daar zijn we nu plannen voor aan het maken.
8: En kan dat ook?
7: Hopelijk. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Je loopt natuurlijk vast met tegen netcongestie aan. Je gaat natuurlijk ook wat stikstof uitstoten in die fabriek. Is allemaal op te lossen. Maar ja, dat zijn allemaal hele grote investeringen die je moet gaan doen als bedrijf.
6: Ja, en ze zijn niet de enige, want ook een ander innovatief bedrijf, No Palm Ingredients, is toe aan schaalvergroting. Dat bedrijf maakt wijpermeaat. Dat is een bijproduct van kaasproductie. Wordt gebruikt als vervanger van palmolie. En dat is belangrijk om ontbossing tegen te gaan. Volgens de CEO van het bedrijf is het ook goed voor het verdienvermogen van Nederland.
9: Kijk, in Nederland is altijd al koploper geweest op voedseltechnologie. Er staan allerlei partijen, net als die van ons, klaar in Nederland om hun technologie eigenlijk op te schalen. Ja, en dat gaat enorm bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.
8: Maar lukt het ook?
9: Het lukt qua technologie wel. Het opschalen is lastig, omdat daar ook de randvoorwaarden in Nederland eigenlijk niet voor zijn. Als we om ons heen kijken naar andere landen, naar Finland bijvoorbeeld, daar krijgen start-ups en scale-ups eigenlijk veel meer bandbreedte of ruimte, omdat de randvoorwaarden daar kloppen.
8: Wat dan bijvoorbeeld?
9: Nou, bijvoorbeeld rondom de toepassing van staatssteun.
0: Ja, mevrouw Witjes, twee bedrijven hoorden we hier bij u in de regio. Allemaal overlopend van ambitie en mogelijkheden blijkbaar. Maar die zeggen, groeien kan bijna niet. Het zijn dus meer bedrijven, hè? Lammert zei het al. Op welke schaal gebeurt dat bij u? Want hoeveel bedrijven hebt u nou zo in zicht dat u denkt, die gaan ons verlaten?
3: Nou, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar toen ik vorig jaar in gesprek was met 10 topbedrijven rondom Agrotech. Rondom Agrofood gaven 8 aan dat ze al met hun productiefaciliteit in het buitenland zitten of dat overwegen. Vooral vanwege de belemmeringen hier. Mm-hmm. Dus dat is gewoon echt zorgelijk. En het vreemde is, als je kijkt naar voedseltechnologie, zijn we in Wageningen, in Gelderland, in Europa, top of the bill. Want een Yakult uit Japan, Fuji Oil, die komen echt deze kant op met hun vestigingen. Die zitten in Wageningen. En dat merkte ik ook toen ik op handelsmissie was in Japan. We zijn echt top of the bill. Maar wat je ziet, als bedrijven gaan opschalen, moeten we echt fysieke ruimte regelen. Niet alleen rond de Wageningen, maar meer in Gelderland en de rest in Nederland. En we moeten ervoor zorgen dat ze ook eerder financiering krijgen.
0: Ja, maar dan denk je toch, als die bedrijven uit andere landen tot met Japan hier dan zich kunnen vestigen, waarom is er dan geen ruimte voor die Nederlandse start-ups of scale-ups?
3: Ja, omdat die gewoon wat meer ruimte nodig hebben, fysieke ruimte. Ja. En daarvoor moeten we de ruimte echt reserveren. En wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat heel veel ruimte voor wonen nodig is. En dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Maar we hebben ook ruimte voor bedrijven nodig. En de woningen, mensen die woningen zoeken, die moeten gewoon op hun eigen plek blijven zitten. Dus ze hebben echt nodig dat we woningen blijven bouwen. Maar bedrijven, als die 2-3 keer signalen afgeven van goh, we hebben meer ruimte nodig en ze komen niet verder, gaan ze gewoon naar het buitenland.
0: Ja, het is uw probleem dus toch een beetje, want u moet dan maar kijken wat u met die ruimte gaat doen dan.
3: Zeker, het is een probleem van ons allemaal. Dus we moeten ook gewoon meer ruimte gaan reserveren voor bedrijven.
0: Keuzes maken.
3: Ja. Keuzes maken. Dus dat betekent, nu is ongeveer 2,5% van het grondoppervlak van Gelderland is bedrijventerreinen. En dat moet gewoon een paar procentpunten omhoog. Want daar wordt gewoon echt het meeste geld verdiend voor onze toekomst.
0: Ja, u hebt het over ruimte, maar we horen net 2 bedrijven... Ja. Waarvan met name de laatste zegt van ja, in die andere landen, daar zijn meer mogelijkheden qua staatssteun. Dus klinkt dan ook een beetje van ja, als jullie ons wat meer steunen, en dan denk ik geld blijkbaar, dan willen we wel blijven. Wordt u dan niet ook een beetje onder druk gezet?
3: Nou, als provincie Gelderland ondersteunen dit soort bedrijven ook via onze fondsen, want we willen ook gewoon dat ze blijven innoveren. Blijkbaar wel genoeg voor start-up naar scale-up te gaan. Maar als ze nog groter willen worden, dan hebben we echt ook het Rijk nodig. Dus dat is ook echt een oproep aan het Rijk. Blijf investeren ook in dit soort prachtige bedrijven. Want dat kunnen we als provincie niet alleen. Dat moeten we echt samen doen.
0: Mm-hmm. U bent van de VVD, dus de lijnen zijn kort. Klopt. Zou je dan zeggen? Met het Rijk, klopt, in ieder geval. Met het kabinet krijgt u genoeg, vindt u? Luisteren ze naar u en zeggen ze ja.
3: Nou, het is wel zo dat de VVD zich altijd wel sterk heeft gemaakt voor ondernemers, hè, en nog steeds. En ik merk nu wel bij deze bewindspersonen, overigens geen VVD, maar wel bewindspersonen economie, dat ze zich echt willen inzetten hiervoor. Nou, in het najaar horen of het echt ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik hoop het wel, want we moeten blijven investeren in onze toekomst.
0: Ja, dank u wel. Helga Witjes was dat, gedeputeerde economische zaken in de provincie Gelderland. Ja, die midterms in de Verenigde Staten, die tussentijdse verkiezingen in het najaar. Hoe eerlijk gaan die verlopen nu Donald Trump eigenhandig leden van de kiescommissie heeft ontslagen? Gaan die verkiezingen überhaupt wel door? Dat is straks een vraag aan één vandaag. En onze Amerika-kenner Tom van het Einde is er zometeen voor het antwoord.
10: NPO Radio 1.
11: Morgen verzorgen we de proloog vanuit het Tourcafé. Ik hoop u daar te zien. Wie er ook zullen zijn: Auke Kok over zijn biografie Mussert, Reis naar het Kwaad. Boudewijn de Groot vertelt over

0: voor zijn liefde voor wielrennen. En René Appel bespreekt de TNA van Marcel Kittel. Tot in het Tourcafé. Morgen vanaf 11 uur.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
12: Susanne Bosman. Tijden van droogte, zoals nu, het is hartstikke droog, zijn topdrukte voor de waterschappen. Ze houden het grondwater in de gaten en ze kijken hoe het water dat er is verdeeld kan worden. Is Nederland het enige land dat waterschappen heeft? Dat werd gezegd in Nieuws van de Dag. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Casper Meijer.
13: De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. En daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende 10 jaar geleden en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken en daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Najesdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Want volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Najesdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat offer kwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Rond deze tijd wordt in het Verenigd Koninkrijk Andy Burnham benoemd als de opvolger van Keir Starmer. Dat gebeurt op een partijcongres van de Labour-partij. Er zijn verder geen tegenkandidaten. Deze Britten hebben wel vertrouwen in Burnham.
14: He understands a lot of like the working class kind of area of the country.
15: I think what he does have that Starmer doesn't is that a charisma and engagement with parts of the country that Starmer never really had that reach.
13: Hij heeft meer charisma dan Starmer, zegt de vrouw. Maandag wordt Burnham officieel de nieuwe premier van het VK.

0: Hij is de 6e premier in het land binnen 7 jaar tijd. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg naar een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in de ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of een beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. Nog niet eerder werd er zoveel naar series en films van Netflix gekeken. Volgens de streamingdienst werd er in het afgelopen half jaar wereldwijd 97 miljard uur gekeken. En daardoor steeg in het tweede kwartaal de omzet van het bedrijf naar ruim 12 miljard dollar. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Toen won Joe Biden. En Trump probeert hiermee opnieuw twijfel te zaaien, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
1: Je hoort hem niet of nauwelijks klagen als hij verkiezingen wint. Maar als Trump ze verliest, zoals in 2020, is het allemaal fraude, allemaal gemanipuleerd. Bewijs dat China of een ander land met succes de uitkomst van eerdere verkiezingen heeft beïnvloed, dat kwam er ook vandaag niet. En daarmee lijkt dit toch vooral ook een nieuwe poging van Trump in aanloop naar de parlementsverkiezingen van dit najaar om wantrouwen te zaaien. In de hoop dat hij de spelregels rond die verkiezingen en die verkiezingsuitslag zelf meer naar zijn hand kan zetten.
0: Trump kondigde aan documenten vrij te geven die inmenging aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 nog dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat terug. En de Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was, vertelt sportredacteur Sander Maassen van den Brink.
2: De beslissing om Vitesse de licentie af te nemen is te ingrijpend ten opzichte van wat Vitesse fout heeft gedaan in de afgelopen jaren. De KNVB heeft die beslissing te snel genomen, heeft niet goed genoeg gekeken naar de gevolgen voor de Arnhemse club. En daarom zegt de Hoge Raad nu ook van die beslissing die het gerechtshof destijds heeft genomen is eigenlijk wel terecht geweest. En Vitesse had niet zomaar uit het betaalde voetbal mogen verdwijnen.
0: Maar daarmee is nog niet alles opgelost.
2: Er loopt nog een bodemprocedure aangespannen door Vitesse zelf. Want deze zaak van de Hoge Raad gaat eigenlijk of Vitesse tijdelijk weer mag voetballen in het betaalde voetbal. Totdat de zaak in de bodemprocedure is afgerond. Vitesse heeft die bodemprocedure aangespannen tegen de KNVB omdat ze graag definitief willen blijven voetballen. Maar ja, aangezien de KNVB nu 2 nederlagen, om in voetbaltermen te blijven, heeft opgelopen in de rechtszaal, zullen Vitesse en de KNVB toch wel aan tafel gaan en kijken of ze die bodemprocedure misschien kunnen laten gaan en dat Vitesse ook gewoon kan blijven voetballen nu definitief in betaalde voetbal.
0: Wanneer de bodemprocedure wordt behandeld is nog onduidelijk. Dan nog het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen vandaag uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is een paar graden koeler dan vandaag.
3: En hoe druk het is op de weg, dat horen we van Tim.
4: Ja, het is onderweg behoorlijk aanpoten, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag, maar nu natuurlijk ook vanwege die vakantieuittocht. We zitten al vroeg boven de 330 kilometer. Wat opvalt zijn uiteraard die Duitse grenscontroles, maar ook op andere plekken rijdt het langzaam, zoals de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Tussen Leende en knooppunt Batadorp ongeveer een kwartier extra. Komt door een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. Ook de A2 naar Den Bosch vanuit Utrecht staat erbij. Tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein 5 kilometer en 20 minuten. Daar zijn 2 rijstroken dicht door dat ongeluk. Dan toch een file voor de Duitse grens. Maar dan niet alleen maar die controles. Namelijk op de A7 vanuit Groningen wordt er ook aan de weg gewerkt. Vanaf Oudeschans 4 kilometer en 40 minuten. En tot slot in Zeeland file op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Ierseke en Rilland 20 minuten over 6 kilometer. Op de rechter rijstrook staat namelijk een kapotte vrachtwagen.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Nou, Tim die had het over de vakantieuittocht. Daar hoef je niet aan mee te doen, want vakantie hoeft niet altijd duur en ver weg. In veel grote steden heb je vakantie om de hoek. Feit of fictie gaat over de waterschappen, Lammert.
6: Ja, de eerste democratische bestuurslaag in Nederland, hebben we op school geleerd tenminste. De eerste verkiezingen waren ook voor de waterschappen. En ze zijn uniek, want opiniemaker Marianne Zwagerman zei in Nieuws van de Dag dat we het enige land zijn met waterschappen. Nou, daar zijn we op gaan bellen.
3: Nu eerst de zorgen over de democratie in de Verenigde Staten.
7: Vraag 1 vandaag.
3: Over 4 maanden zijn daar weer verkiezingen, de midterms, waarbij onder meer het congres wordt gekozen. Onlangs zette president Donald Trump 4 leden van de kiescommissie op straat. De commissie die toeziet op eerlijke verkiezingen. Gert-Jan Bunk uit Den Haag, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
3: En dat riep een vraag bij u op. U maakt zich zorgen over wat er gebeurt in de VS en Trump?
8: Ja, ik zal daar niet de enige in zijn. Je ziet ontwikkelingen zoals eerder het hertekenen van kiesdistricten en nu dan inderdaad die commissie. Vervolgens procedures over al dan niet stemmen per post. Dat je het gevoel krijgt dat er wordt toegewerkt naar een manipulatie van de verkiezingen.
3: En dat is precies waar uw zorg zit. De manipulatie van die verkiezingen en dan met het oog op die midterms.
8: Ja, met het oog op de midterms in ieder geval. Want die dreigen toch wel vrij cruciaal te worden.
3: Mm-hmm. Nou, we gaan eens even naar onze een vandaag Amerika-verslaggever, Tom van het Einde. Dag Tom.
9: Dag, goedemiddag.
3: Herken jij die zorgen die we hier horen bij meneer Bunk?
9: Ja, ik denk dat de zorgen wel terecht zijn. We hebben natuurlijk vannacht ook al die speech van Trump gezien. Hè. Die was er ook vooral op gericht om heel veel twijfel te zaaien vooraf eigenlijk over de uitslag van die midterms in november. Hij is eigenlijk al aan het voorsorteren op zijn verlies, want hij staat er niet goed voor in de peilingen. En eigenlijk probeert hij nu al een beetje chaos in het systeem te brengen. Eigenlijk de uitkomst al een beetje discutabel te maken. En daarmee zie je wel dat hij inderdaad die verkiezingen toch een beetje probeert te manipuleren. Als hij wint, dan is het natuurlijk allemaal helemaal goed. Maar als hij verliest, dan moet er iets fout zijn.
3: Oké, doordat hij nu zegt van kijk wat er in 2020 allemaal mis is gegaan. En heks van China en dat soort dingen. Daarmee bereidt hij het electoraat al een beetje voor op wat er in november gaat gebeuren. Zo moet je dat zien, die speech.
9: Zo moet je dat zien, ja. Kijk, hij probeert natuurlijk gewoon zijn kiezers zover te krijgen dat ze mee blijven gaan in die leugens die hij al 5 jaar nu verspreidt over verkiezingsfraude. En dan nog even misschien ten onrechte, maar er is echt geen snipper bewijs voor gevonden. Zelfs zijn eigen onderzoekers die hij ooit in zijn eerste termijn heeft aangesteld, die echt een groot onderzoek daarnaar hebben gedaan, die hebben geen snipper bewijs kunnen vinden voor verkiezingsfraude in 2020... Er zijn ook 60 rechtszaken door Trump gevoerd waaruit helemaal niets is gekomen. Dus alles wat hij zegt over verkiezingsfraude is 1 grote leugen. Mm-hmm. Maar hij probeert dat toch wel te herhalen, omdat een deel van zijn electoraat daarvoor gevoelig is. En we hebben natuurlijk op 6 januari gezien bij de bestorming van het Capitool dat die mensen ook echt in actie durven komen als het nodig is. Ja, en dat is waar Trump toch een beetje op hoopt.
3: Mm-hmm. En dan ook nog die veranderingen in die kiescommissie. Hoe zit dat?
9: Ja, het is natuurlijk heel simpel. Trump houdt niet van onafhankelijke mensen. Want onafhankelijke mensen, die zijn kritisch. Trump houdt niet van kritische mensen. Je moet vooral loyaal zijn aan de president. Alles doen wat hij wil. En als hij zegt dat er gefraudeerd is met de verkiezingen, dan moet je dat ook vooral herhalen. Doe je dat niet, dan lig je eruit. Dat hebben nou ook deze mensen meegemaakt. Ze zijn lid van een onafhankelijke commissie waar je anders nooit over gehoord zou hebben. Maar er zaten zelfs een paar republikeinen bij die dan toch te onafhankelijk zijn, die op straat zijn gezet. En de grap is wel dat Trump de hele tijd roept dat hij eerlijke verkiezingen wil. Maar alle mensen die ervoor moeten zorgen dat de verkiezingen eerlijk verlopen, die worden of aan de kant geschoven of gewoon ontslagen. Er zijn duizenden mensen ook bij de veiligheidsdiensten die als taak hebben om die verkiezingen eerlijk te laten verlopen. Die zijn inmiddels wegbezuinigd. Dus Trump zegt in zijn speech vannacht het een, maar doet eigenlijk het ander.
6: Maar Tom, hoe kan het dat Trump die mensen kan ontslaan, dat hij die macht heeft? Want het is een onafhankelijke commissie.
9: Ja, nou kijk, ik denk dat hier nog wel rechtszaken over gevoerd worden. Oh, maar ja. Trump heeft als president natuurlijk wel een bepaalde macht. Een normale president zou dat niet inzetten op deze manier, maar Trump heeft daar gewoon lak aan en die probeert gewoon zo ver te gaan als hij kan. Als hij wordt teruggefloten door de rechter, dan luistert hij daar over het algemeen trouwens wel naar, hoor. Dus stel nou dat dit echt tot een rechtszaak komt, de rechter zegt dat hij dit niet had mogen doen, dan is de kans groot dat die mensen straks wel weer op hun post zitten. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Jerome Powell. Mm. Die hele machtige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank wilde Trump ook van alles mee. Was ook een onafhankelijke functionaris. Daar kreeg Trump uiteindelijk niet zijn zin.
3: Dit allemaal in aanloop naar die verkiezingen dus op 3 november. Maar meneer Bunk, u vraagt zich af, gaan die überhaupt wel door?
8: Nou, dat is inderdaad wel iets wat je je kunt voorstellen. Dat Trump een situatie creëert waarin hij de noodtoestand kan uitroepen en dan de verkiezingen opschort. En hij heeft al eens eerder geroepen tegen de evangelische gemeenschap: jullie hoeven nog maar één keer te stemmen en daarna komt het allemaal goed. Nou, dat zou kunnen wijzen op een doorbrocht plan om die verkiezingen uiteindelijk helemaal niet door te laten gaan.
3: Ja, Tom?
9: Ik denk dat ze er wel over dromen. Ik denk dat Trump er ook wel over fantaseert. Ik denk niet dat het zover komt. Ik denk dat de manipulatie veel subtieler zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan ICE-agenten die naar allerlei stembureaus worden gestuurd in wijken waar heel veel minderheden stemmen, om die mensen een beetje af te schrikken om te gaan stemmen en om daarmee zeg maar iets subtieler dan de noodtoestand uitroepen, maar toch wel te proberen de noodtoestand, de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden. Nee. Dus ja, ik snap de zorgen, maar ik denk dat de noodtoestand niet zal worden uitgeroepen om de verkiezingen tegen te houden. Maar ik denk dat we ons wel degelijk grote zorgen moeten maken om al die andere pogingen die Trump en zijn kabinet doen om de verkiezingen te beïnvloeden.
3: Ja, dat is het, Gert-Jan Bunk. Het antwoord van Tom van het Einde: u moet zich zorgen blijven maken. En niet alleen u. Dank voor het insturen van uw vraag. Dank ook Amerika-verslaggever Tom van het Einde. En hebt u nou een vraag bij het nieuws, bijvoorbeeld over wat er in Amerika gebeurt, verder in de wereld, Midden-Oosten misschien, over de droogte, drugscriminaliteit, veiligheid, wat u ook maar verwondert, stuur die vraag in via onze website op eenvandaag.nl/chat... of stel hem via de NPO-luisterapp.
10: Ik vond het sowieso erg leuk om gewoon de mensen waarmee we natuurlijk zijn, om nieuwe mensen te leren kennen. En het is gewoon heel gezellig. En ik vind het ook leuk dat na corona dat we toch weer iets hebben kunnen opzetten, waardoor mensen weer wat meer bij elkaar komen.
3: Ja, dit was niet op een gewone camping zoals we die nou allemaal wel kennen, maar tussen de huizen en de straten midden in het centrum van Utrecht. Want 5 stadsparken staan daar dit weekend vol met tenten. Iedereen kan er een plekje reserveren op de stadscamping. En een deel van de parken is gereserveerd voor mensen met een wat lager inkomen. Erik Uylenhoed beheert één van die campings in Utrecht. Goedemiddag, meneer Uylenhoed.
11: Goedemiddag,
3: dat
11: hi.
3: Is de camping in het stadspark in het Maxima Park. Wat doet u daar precies? Hoe moeten we ons voorstellen dat het er bij u uitziet?
11: Nou, het is op dit moment een komen en gaan van mensen die hun tentjes opzetten. We hebben hier een 22 bij 10 meter grote stretchtent, kooktenten. Springkussen voor de kinderen, een crea-tent. Dus wij zijn hier eigenlijk van alle gemakken voorzien. Ja, grote barbecue.
3: Kijk, is er ook een douche- en wc-blok?
11: Ja, we hebben hier in dit park gelukkig ook een rioleringsaansluiting en een krachtstroomaansluiting. Dus we hebben hier een doucheblok met 10 goede douches en fatsoenlijke wc's.
3: Ja, en
11: eigenlijk is voor ieder wat wils.
3: Zeker, maar mensen komen min of meer uit de buurt. Ja, je denkt, je kunt ook gewoon thuis blijven, heb je een comfortabel bed. Maar ze komen bij u in een tent slapen.
11: Het gros komt bij ons slapen, maar er zijn ook mensen die stiekem toch naar huis fietsen en daar de nacht pakken. Dan is of papa of mama aan de beurt, die met de kinderen hier slaapt.
3: Mm-hmm. Ja. Want wie ziet u allemaal om u heen? Wie komen er naar u toe?
11: Nou, het leuke is, het zijn sommige mensen zijn bekende, anderen zijn volledig onbekend. In Nederlandstalig, anderstaligen, mensen met hele jonge kinderen, mensen met wat oudere kinderen. Het is een heel gemêleerd publiek, ook uit verschillende sociale klasses. Die eigenlijk hier met elkaar verbinding zoeken. En misschien ook wel een stukje ontspanning in deze spannende tijden.
3: Ja, want die verbinding, dat is echt uw doel, hè?
11: Ja, ik denk dat een stadscamping zoals deze en de andere in Nederland, dat die mensen bij elkaar brengen op een plekje waar mensen normaal gesproken langs fietsen, langs sporten. En het een heel herkenbaar stukje is, maar het gebruik van de buitenruimte niet op een intensieve manier beleefd wordt als deze. Mm-hmm. Dus mensen komen bij elkaar en hebben hier echt een moment om. Ja, het is een moment van herkenning en verbinding.
3: Ja, ja. 5 van die stadscampings in Utrecht, maar Utrecht is niet de enige plaats waar het gebeurt, hè, Lammert?
6: Nee, de buurtcamping heeft 70 campings verspreid door heel het land, van Groningen tot aan Amsterdam en Maastricht. En voor veel mensen die niet op vakantie kunnen, kan dit toch een hele goede uitkomst zijn, vertelt Fleur Gabel van Stichting De Buurt.
12: Het ligt een beetje aan welke buurtcamping er is, maar sommige buurtcampings zijn ook echt helemaal gratis te bezoeken, waarbij eten en drinken ook inclusief is. We merken dat 88% zich meer thuis voelt na een buurtcamping. En een heel groot deel voelt zich meer ontspannen daardoor. Er zijn helaas meer dan een miljoen huishoudens waarbij mensen niet de ontspanning kunnen vinden door op vakantie te gaan.
3: Ja, maar nu kunnen ze dat wel op de stadscamping. Meneer Uilenhoed, wat staat er voor vanmiddag bijvoorbeeld op het programma bij u?
11: Nou, we hebben een hele leuke mix van cultuur, sport en theater. Dus er worden op dit moment vlaggen gemaakt om de boel te versieren. En dat doen kinderen met onderbegeleiding. En vanmiddag hebben we Familia Volante, een acrobatenfamilie, die hier enerzijds een show geeft en anderzijds de mensen gaat leren hoe je thuis met elkaar een acrobatische pose aan kan nemen. Dus dat
3: wordt bijzonder. Ja.
11: Ik heb straks even tijd nodig voor de warming up.
3: Ja, dat begrijp ik. Nou, veel plezier en succes daarbij. Dank. Erik Uilenhoed was dat.

0: Mumford & Sons, I Will Wait.
1: Feit of fictie?
0: Nederland heeft iets bijzonders.
2: Ja, waterschappen. In Nieuws van de Dag discussieert opiniemaker en schrijver Marianne Zwagerman met presentator Thomas van Groningen over de droogte in Nederland.
3: Op het moment dat je minder water door moet sturen, dan moet je het inderdaad gaan vasthouden. En dan moet je gewoon even goed kijken naar hoe kan dat.
4: We hebben toch waterschappen? We zijn het enige land ter wereld, geloof ik, waar we waterschappen hebben. Dat is een extra bestuurslag, die weten dit toch?
0: Ja, Nederland het enige land met waterschappen. Hoe zat het ook alweer met die waterschappen?
2: Nou, Karel Kracht van ProDemos, die weet dat. Hij somt op wat het waterschap eigenlijk allemaal regelt.
5: Ze gaan over de dijken, waterkwaliteit, zuivering. Zorgen dat er soms voldoende water is, zoals op dit moment bij het watertekort. En proberen zij voldoende water te krijgen in de natuur en in de rivieren. Als het overschot is, dan is het hun taak om het af te voeren.
2: Ja, inderdaad. Met het watertekort nu spelen ze een hele grote rol.
0: Nou, belangrijk dus. Onze geschiedenis, de Nederlandse geschiedenis, is verweven met het water. Die waterschappen die zijn er altijd al geweest.
2: Nou, we gaan maar even klaarzitten voor een lesje geschiedenis. En die wordt gegeven door Rogier van der Zande, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het oudste waterschap van Nederland is dat.
6: Ach, dat is ooit in historie zo gegroeid. Nederland hebben, de waterschappen bestaan al bijna 800 jaar in Nederland. Echt ook de oudste bestuurslaag. We zijn een land dat laag gelegen is. We moesten dat land een beetje op de zee veroveren. Dat is een heel romantisch idee, maar ook waar. En we hebben dijken aangelegd. Die dijken moesten worden onderhouden. En langzaam maar zeker zijn uit die waterwerken ook besturen ontstaan. En dus daar zijn de waterschappen uit ontstaan.
2: Ja, en zijn waterschap is als eerste waterschap opgericht in 1255.
0: Ja, dat is leuk. Goed onthouden voor als er weer zo'n pubquiz komt of zo. Ja, goed. De oudste bestuurslaag dus. Waarom zo democratisch ingericht?
2: Nou, volgend jaar mogen we zelfs weer stemmen. En Van der Zande legt uit waarom.
6: Nou, zo vaker de democratie. Als je dus belang hebt en je betaalt er ook nog belasting voor, dat doe je. Dan wil je ook wat te zeggen hebben over hoe het wordt uitgegeven en waaraan het wordt uitgegeven. En daar zijn die waterschapsverkiezingen voor. En ik snap dat mensen denken, joh, het is water en water. En gaat het nou, heb je nou linker of rechterdijken? Liefst naar allebei de kant, denk ik dan. Hoe goed wil je zuiveren? Hoe veilig wil je het hebben? Dat is deels geprotocoleerd en gereguleerd. Maar deels zijn er nog echte vrije keuzes, zoals bij een gemeente en een provincie. Alleen het heeft allemaal met water te maken.
0: Maar is Nederland het enige land met water?
2: Ja, hoe zit dat in Oezbekistan of Timbuktu? Nou, Van der Zander checkt voor ons de rest van de wereld op waterschappen.
6: Nou, de waterschappen in Nederland zijn inderdaad uniek. En er zijn andere landen die hebben ook organisaties die zich bezighouden met water. En bijvoorbeeld in Duitsland en Spanje. En in België heb je zelfs letterlijk nog waterschappen. Daar is het ooit begonnen. Maar de waterschappen zoals in Nederland, die een eigen bestuur hebben, die eigen geld hebben, die zelf kunnen uitvoeren. Dus ook in het geval van die droogte dingen kunnen doen. En ook nog een keertje de dijkveiligheid verzorgen en het afvalwater zuiveren. Nou, dat is echt uniek in de wereld.
0: Nou, dat is dus heel bijzonder alvast. Hoe gaat het dan in andere landen?
2: Ja, dat hangt echt van het land af, vertelt Jeroen Haan, voorzitter van de Unie van Waterschappen.
7: Nou, voor een deel zitten de taken bijvoorbeeld bij andere overheidspartijen. Duitsland zie je dat voor een deel. Maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika. Alleen daar hebben ze gebieden die bijvoorbeeld 10, 20, 30 keer zo groot zijn als Nederland. En waar ze dan één waterautoriteit hebben waar minder mensen werken dan bij ons bij één waterschap. En in Frankrijk hebben ze bijvoorbeeld een deel van de taken die wij als waterschappen doen. Bijvoorbeeld het zuiveren van rioolwater. Hebben ze geprivatiseerd. Dus er zijn echt verschillende vormen in de wereld.
2: Ja, we zijn dus niet het enige land met waterschappen. Dat is fictie, maar wel het enige land dat het op deze manier heeft geregeld met een speciale democratische bestuurslaag. Dus dat is wel uniek en dat is een feit.
0: Oké. Zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland, Nadia Moussaid. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Suzanne.
0: Wat ga je doen?
8: Nou, we gaan onder andere praten over Andy Burnham. Die is net officieel benoemd als nieuwe leider van Labour in het Verenigd Koninkrijk. Dat doe ik met oud-VK-correspondent Hieke Jippes. Maar ik heb ook Ruben ter Lauw te gast, VPRO-collega natuurlijk. En met hem ga ik praten over Taiwan. En eigenlijk hoe zij zitten, een soort van vastzitten tussen China en Amerika. En hoe het met het land gaat.
0: Hey, dat is zometeen in Bureau Buitenland hier op NPO Radio 1. Dat is na het nieuws van 1:30. Wij zijn bijna aan het einde van deze 1 vandaag. Lammert, wat hebben wij nog?
2: Heb jij een oude oma of oud-tante Elisabeth in je stamboom?
0: Ah,
2: uit 1889.
0: Ja, dat zal een tante Betsy. Ja. Kunnen zijn.
2: De gemeente Hilversum is op zoek naar de eigenaren van een heel oud Pussy-album. Het gaat om een album dus uit 1889. Is in 1996 na een tentoonstelling in het Goois Museum op de zolder terechtgekomen van een familie die geen idee heeft van wie dat album is. De versjes in het album zijn dus bestemd voor ene Elisabeth. Maar de familie die heeft geen enkele Elisabeth in hun stambomen. Ze weten dus helemaal niet van wie dit album is. En ze willen het graag teruggeven aan de juiste familie. Dus is uw familie een Pussy-album kwijt van een oma of tante Elisabeth uit 1889? Dan kunt u hem ophalen op het gemeentehuis van Hilversum.
0: Heb je nog gezien wat er voor versjes
2: erin staan? Ik heb die versjes heb ik niet gelezen.
0: Dat dan weer niet.
2: Is al privacy, hè?
0: Dat is waar. Ja. Had jij er één?
2: Een vriendschapsboekje.
0: Dat is een beetje. Ja, dan hoef je niet helemaal gedicht te maken. Van die leuke plaatjes erbij te plakken.
2: Ja, en als het lievelingseten was en je hobby. Ja.
0: Zeker, dat dan weer wel. Goed, dat is wat betreft het Pussy-album. Onze website is eenvandaag.nl. Je kunt daar ook vragen stellen over het nieuws. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u een fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
1: Geeft ruimte. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
20: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
21: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
24: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
25: De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. En het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan een aantal mensen het leven gekost. In Frankrijk kwam iemand onder een boom terecht en een ander overleed in zijn werkplaats nadat daar de bliksem was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe zou een fietser geraakt zijn door een vallende boom.
26: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het is druk onderweg met 350 kilometer file alweer. Dat is gebruikelijk op vrijdagmiddag, maar natuurlijk ook door die vakantieuittocht nog eens extra verkeer onderweg. Dat komt in de file te staan, onder andere voor de Duitse grenscontroles. De A7 vanuit Groningen valt nu op. Vanaf Ouderschans tot aan de grens 5 kilometer en 30 minuten. Verder is het druk op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Nieuwerbrug 10 kilometer en 15 minuten. Door een pechgeval is één rijstrook dicht. En op de A58 tenslotte in Zeeland file richting Bergen-op-Zoom vanuit Vlissingen. Tussen Ierseke en Rilland 7 kilometer, 25 minuten. Er is één rijstrook dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen.
24: NPO Radio 1. VPRO.
27: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
8: Welkom bij Bureau Buitenland. Deze zomer doen we het een beetje anders dan nu van ons gewend bent. Een zomertafel met een Bureau Buitenland twist. En vandaag gaan we naar het Verenigd Koninkrijk, waar maandag alweer de 7e premier, u hoorde het net in het NOS Journaal, wordt benoemd in 10 jaar. En we gaan ook naar een ander eiland, Taiwan. En daar is een heel ander vraagstuk, namelijk de externe dreiging met China aan de ene kant en Amerika aan de andere kant. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over.
28: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
8: Ja, applaus, heerlijk, op een bandje. En vandaag bij mij aan tafel Hieke Jippes, jarenlang correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En ziet een land in verval dat geen oplossing lijkt te vinden voor zijn problemen. En VPRO-collega en televisiemaker Ruben Terlouw. Hij ziet Taiwan van een, ja, een democratie eigenlijk die veel sterker is dan veel mensen denken misschien wel. Welkom allebei. Maar ik begin even persoonlijk. Ruben, je bent druk bezig met een serie ook, een tv-serie over Taiwan. Vanwaar deze fascinatie voor dit eiland?
29: Ja, het is natuurlijk een heel belangrijk eiland voor de wereld. Vanwege de chipindustrie natuurlijk. Het is een eiland, daar hangt eigenlijk een zwaard van Damocles boven het hoofd van de mensen daar. Namelijk de dreiging van China, je noemde het al. Ik ken China heel erg goed. Ik kom daar al heel lang. En China zegt dat Taiwan onderdeel is van China.
8: Ja.
29: Taiwan eigenlijk, hoewel ik er een paar keer al heb gefilmd en op reis ben geweest, kwam ik pas onlangs erachter hoe complex die situatie daar eigenlijk is. En dat hoe zwart-wit wij eigenlijk naar Taiwan kijken, ik denk dat het niet helemaal recht doet aan de werkelijkheid daar. En dat was voor mij de reden om die stap te zetten. Ik dacht, weet je, het verdient een eigen documentaire.
8: Ja, en ook omdat het nu zo belangrijk is. Hè, het gaat er best veel over.
29: Absoluut.
8: We gaan zo wat meer nuance aanbrengen, hopelijk.
29: Heel graag.
8: Hieke, als je zo, we gaan even weer naar het Verenigd Koninkrijk. Als je alle politieke chaos zo ziet. De zevende premier al in 10 jaar tijd. En die, als we dan kijken naar de jaren 80, jaren 90. Toen premiers nog veel langer zaten. Verlang je dan terug naar die tijd?
0: Ja, omdat het gevoel van deze Rolls-Royce onder de regeringsvormen die eindeloos voortrolde in zijn beleefde statigheid. Dat was prettig om onder te leven. Hoewel je daar natuurlijk ook je vraagtekens bij kon zetten.
8: Ja.
0: Maar de treurigheid van, laten we zeggen vanaf 2010 ongeveer, hè, na de bankencrisis en natuurlijk het Brexit-referendum en vervolgens wat ons allemaal trof, de COVID-epidemie. Die treurigheid wat dat teweeggebracht heeft in afkalving van alleen al de fysieke omgeving van de Britten en ook de manier waarop politici zich tot elkaar verhouden, dat vind ik heel erg treurig.
8: Ja, daar gaan we ook zo meteen dieper op in. Maar het nieuws van de dag, ja, daar is hij weer, Donald Trump. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
8: Ja, Ruben, je bent ook China-expert. Je spreekt natuurlijk vloeiend Chinees. De Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, dat zegt hij. Maar hij levert geen bewijs, Trump. Maar zou het kunnen?
29: Ja, nee, inderdaad. Er is geen smoking gun. De Chinese ambassade in Amerika heeft ontkend. Ook woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Kijk, het is geen geheim dat China natuurlijk publieke campagnes voert om de publieke opinie te beïnvloeden. Maar dat is iets anders dan echt het manipuleren van verkiezingen zoals Rusland dat in 2016 deed.
8: Ja. Hoe beïnvloeden zij dan, wat voor campagnes voeren zij dan, China? Kun je een voorbeeld geven?
29: Bijvoorbeeld door te gebruik te maken van social media, door te gebruik te maken van het verspreiden van desinformatie of misinformatie. Maar er is inderdaad geen sluitend bewijs, heeft Trump ook niet gegeven, hè, dat China in 2020 echt die verkiezingen heeft gemanipuleerd. Als ik het zo van buiten nu zie, het is natuurlijk nog maar recent nieuws, lijkt het er ook wel een beetje op dat Trump bezig is om zijn eigen verkiezingsstelsel om te bouwen. En de mensen die daarin een rol spelen om te zorgen dat verkiezingen eerlijk verlopen, juist uit de weg te ruimen.
8: Mm. Om dat te ondermijnen eigenlijk al.
29: Precies. En ja. Die beschuldiging aan China, die lijkt eigenlijk wel te passen binnen die ondermijning, mm-hmm, van zijn eigen verkiezingsstelsel. En misschien is dat wel, hè, als voorbereiding op de verkiezingen die gaan komen.
8: Ja, die midterms, de tussentijdse verkiezingen.
29: Ja.
8: En hoe luister jij hiernaar, Hieke? Denk je dat dat ook de strategie is? Dat is natuurlijk heel moeilijk om in het hoofd van Trump te kijken.
0: Nou ja, maar als je ziet dat zijn populariteit dalende is in de Verenigde Staten, dat er midterm verkiezingen aankomen, die hij natuurlijk absoluut niet wil verliezen, maar hij staat geloof ik op 37% in de peilingen.
8: Ja.
0: Dan doet hij er alles aan om bij voorbaat al te voorkomen dat hij afgaat door die midterm verkiezingen te verliezen. En hij doet er zowel met electorale hervormingen, kiesdistricten hervormen, grenzen opschuiven enzovoort. En nu met deze beschuldiging zou prima uitkomen om straks te zeggen, het was niet mijn schuld en het is allemaal de schuld van
8: China.
0: Onder andere de media.
8: Oh, de media. Die kunnen ook nog de schuld krijgen, de media en China. Maar als we even kijken naar het Verenigd Koninkrijk, er zijn banden tussen de reformpartij van Nigel Farage en de MAGA-beweging van Trump. Kun je wel stellen dat deze Amerikaanse bewegingen de Britse verkiezingen hebben beïnvloed? Of dat ze zich daarin gemengd hebben?
0: Nee, indirect is het indirect waarschijnlijk wel. Dat betekent niet dat er een soort campagne is.
8: Mm-hmm.
0: Maar het is wel een feit dat prominente Amerikanen, vicepresident J.D. Vance voorop, die kwam van de zomer in de Cotswolds logeren voor vakantie met zijn gezin. En heeft toen allerlei mensen uitgenodigd. Onder andere Nigel Farage. Nigel Farage is ook voortdurend in Amerika bij Trump. Ook als er iets spannends in het Britse parlement gebeurd. Dat is hem ook verweten. En Trump heeft al een keer gezegd dat Nigel Farage een prima premier van het Verenigd Koninkrijk zou zijn. Hmm. Dus er is wel degelijk inmenging. In hoeverre mensen zich daar iets van aantrekken is natuurlijk het tweede.
8: Ja. Goed, we gaan verder duiken in het Verenigd Koninkrijk. Want zojuist, we kijken nog steeds trouwens live naar zijn presentatie. Andy Burnham is benoemd tot een nieuwe partij van Labour. En aanstaande maandag wordt hij dan officieel de premier en krijgt hij de sleutels tot Downing Street 10.
0: Of even op en neer naar de koning. Eerst de Keir Starmer om zich af te melden en Andy Burnham om te vragen of de koning hem vertrouwt met de sleutels.
8: En de kat. Maar wat staat hem te wachten? In ieder geval een scherpe oppositie.
2: We have been where you are. Changing prime minister is not a silver bullet. Indeed, it may be that the Labour Party's troubles are only just beginning.
8: Ja. De problemen van Groot-Brittannië worden niet met een premierswissel opgelost. Aldus Cammy Badenoch, oppositieleider van de Conservatives. Het VK gaat van crisis naar crisis. Wat gaat er nou eigenlijk mis?
0: Wat er misgaat is dat, wat ik straks al zei, dat de economie van Groot-Brittannië enorm achteruit gekelderd is sinds 2008, 2010. Dat heeft geleid tot heel veel bezuinigingen. Dat heeft geleid tot het feit dat allerlei overheidsdiensten heel slecht functioneerden bij gebrek aan geld. Voor zover er geld was, ging dat naar Zuidoost-Engeland en vooral niet naar het noorden. Iets waar Andy Burnham, die toen burgemeester van groter Manchester was, enorm over heeft geklaagd. Fantastisch voorbeeld, de hoge snelheidslijn nummer 2... die van Londen naar Manchester, Birmingham en verder naar het noorden zou gaan. Die is door de laatste conservatieve premier Rishi Sunak in 2023, geloof ik, afgeblazen.
8: Ja.
0: Omdat de kosten verdrievoudigd waren. Waarop Andy Burnham toen zei vanuit zijn burgemeesterspost: dit leert ons allemaal voor eens en voor altijd wat ze daar in Londen over de North denken.
8: Ja, hij wordt ook de King of the North genoemd, hè?
0: Ja, dat, is dat vindt hij zelf ook heel prettig. En zijn bedoeling is dus eigenlijk om ervoor te zorgen hij zegt dat het structureel, alle macht is gecentraliseerd in Londen en bij de ministeries daar. En alle grip die wij nog hadden op economische middelen, die hebben we zelf in de jaren sinds Thatcher uit handen gegeven door alles links en rechts te privatiseren. Mm. En ik constateer, net zoals Keir Starmer al zei, dat ik druk hier als premier op een knop en er blijkt gewoon niks achter te zitten. Er gebeurt niks.
8: Maar heeft hij daar gelijk in? Kun je dat
0: Nou, het is natuurlijk een beetje gechargeerd, maar ja. Het is zeker waar dat de gewone burger steeds minder het gevoel heeft, maar ook daadwerkelijk heeft, denk ik, om zijn eigen lot te kunnen verbeteren.
8: En hoe slecht gaat het daar dan? Wat merken de mensen daarvan? Wat gebeurt er op straat?
0: Nou, als ik na een paar jaar er niet geweest zijn terugkom in Engeland vooral, en ik begeef me buiten het welvarende Zuidoost-Engeland, dan zie ik alle kapotte wegen, geen politieagenten, hè, de bobby op elke straathoek die er vroeger was. Ik lees verhalen over alle rivieren in Engeland dood, omdat er niet wordt toegezien op vervuiling van rivieren. En de geprivatiseerde watermaatschappijen dat kennelijk ook niet in de hand hebben, daar geen geld aan uitgeven. Ik lees over mensen die maanden zonder water zitten. Ik lees over mensen die bij wie het vuilnis al 3 maanden.
8: Ja, ook hoge werkeloosheid, nou ja, hè, onder jongeren die opleiding niet afmaken.
0: Nou ja,
8: dan is er nog iets, eigenlijk iets heftigs gebeurd een aantal dagen geleden, vorige week. Want toen is Anne Whitcomb vermoord. Dat is de derde politieke moord in 10 jaar tijd. Wat is er gaande?
0: Je zou kunnen zeggen heel simplistisch, de verharding van het politiek debat heeft ertoe geleid, ook in de debatten in het parlement, heeft ertoe geleid dat mensen die vaak mentaal een beetje uit balans zijn, dat die na veel aandacht voor een computer in een jongenskamertje op een gegeven moment besluiten om daar zelf eens even wat aan te doen. Er is dus een Labour-politicus, Joe Cox, 10 jaar geleden doodgestoken en geschoten. Er is een conservatieve politicus die op zijn surgery, zijn wekelijks spreekuur, door iemand met een zwaard is doorboord.
8: Ja, en Whitcomb, een oude dame.
0: Met een stuk hout om het leven gebracht.
8: Ja, doodgeknuppeld las ik in de pers.
0: Ja.
8: En dan om terug te gaan naar Annie Burnham. Ik zie nu dat het afgelopen is, de persconferentie. Wat kan hij hier dan aan doen?
0: Nou ja, wat hij zegt is dat al dit soort verschijnselen voorkomen uit de onmacht van de kiezer. En hij wil de macht terugbrengen bij de kiezer door met name eerst Londen heel erg te decentraliseren. Dus er komt bijvoorbeeld een number 10 of the North in Manchester. De premier, hij dus, zal daar de helft van de week doorbrengen om ervoor te zorgen dat de plannen die worden gemaakt en die uitgevoerd moeten worden, dat die in de regio beslist worden. En dan moet het ministerie van Financiën, die kan dan niet meer zeggen nee, past niet in ons budget. Die moeten binnen het budget zeggen, ja, die moeten dan gewoon hun macht opgeven. En die moeten luisteren naar wat er daar beslist wordt.
8: Maar denk je dat hij echt iets voor elkaar kan krijgen? Want ja.
0: Nou ja, hij is natuurlijk, het is een innemende figuur. Hij is veel minder houterig dan die formele Keir Starmer. Maar die had natuurlijk in feite precies hetzelfde voor ogen. Ja. Kijk, Andy Burnham heeft ervaring in Greater Manchester, waar hij soortgelijke dingen heeft gedaan. Waar hij inderdaad allerlei partijen bij elkaar heeft gebracht. Hè, privé, overheid, culturele instellingen. Heeft er spectaculaire resultaten mee behaald. En hij hoopt dat model nou op heel Engeland en Wales toe te passen.
8: Nou, dat wordt een hele spannende periode.
0: Kunnen we wel zeggen, ja.
28: De Bureau Buitenland Zomertafel.
8: Ja, u luistert naar Bureau Buitenland Zomertafel met voormalig WK-correspondent Hieke. En nou ontgaat gewoon Hieke Juppers, excuus. En mijn VPRO-collega Ruben Terlouw. En Ruben, jij wilde wat vragen.
29: Ja. Over die situatie in Engeland. Ik vind dat wel boeiend. Want het lijkt er dus op dat allerlei publieke services niet goed werken. En dat er blijkbaar een soort ontkoppeling is van centrale regering. En hoe het hoe ze daar een slagkracht hebben, laat ik het zo zeggen. Alsof zij geen mandaat krijgen van boven, om dingen te veranderen.
0: Maar ja, daar komt het eigenlijk op neer. En uiteindelijk altijd die Treasury, die oppermachtig is. Wordt er ook nu zo zenuwachtig gereageerd op wie gaat Andy Burnham benoemen als zijn minister van Financiën. Want dat moet iemand zijn die, dat is het beeld, die het establishment in de Treasury is even laten weten hoe ze zich eigenlijk moeten opstellen. Dus budget fijn, maar geven als de regionale leiders dat zeggen.
29: En de problemen die je juist schetsen, die bestaan al eigenlijk al heel erg lang.
0: Ja.
29: Maar betekent dan, is het dan dat er geen geld is? Of is het geld niet uitgegeven? Of is het geld niet aan de juiste dingen uitgegeven?
0: Een beetje van alles. Okay. Er is haast geen geld. Er is vooral, de financiële crisis komt in een land als Engeland met zijn financiële centrum Londen natuurlijk extra hard aan. De COVID heeft natuurlijk enorm veel gekost.
29: Mm-hmm.
0: Het begrotingstekort is nu al, of er is een sluitende begroting, maar de schulden die op de begroting rusten zijn nu al even omvangrijk als de hele begroting zelf. Dus er moet heel voorzichtig met het geld worden omgegaan. En tegelijkertijd zie je dat de eisen die, de vraag die aan de overheid wordt gesteld, dat die groeit. Vergrijzing, hè, de hele sociale, alles wat er aan sociale lasten uitbetaald moet worden, is ongeveer een kwart nu van de hele begroting. Dat moet dus naar beneden. Ja. Heeft Starmer geprobeerd.
8: Ja.
0: Niet gelukt door rebellie in de eigen achterban, die nu heel hard voor Andy Burnham klappen, die precies hetzelfde wil.
8: Het wordt heel spannend, maar we gaan naar Taiwan. En ik lees hier ook nog Burnham. I will be a pro-business leader and I will bring the hope back. Nou, we gaan het allemaal goed in de gaten houden. Naar Taiwan. Jij reist al jaren door het gebied. Je hebt natuurlijk in China gewoond.
29: Ja.
8: En nu die serie over Taiwan.
29: Mm-hmm.
8: Het land is steeds vaker in het nieuws als de Chinese marine weer eens schepen naar het gebied stuurt.
29: Ja.
8: Wat is eigenlijk de laatste stand van zaken rondom die spanningen?
29: De Chinese kustwacht ook, dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Dat was eigenlijk nieuw, dat China zegt dat ze de nabije zeeën controleren. En dat betekent in dit geval dus dat er eigenlijk ja, heel lange periode Chinese kustwachtschepen ten oosten van Taiwan aan het varen waren. En onlangs ook meer ten zuiden van Taiwan, eigenlijk in de buurt van de Filipijnen. Het is een beetje ingewikkeld, maar Japan en de Filipijnen hadden onlangs de afgelopen weken gesprekken over waar nou precies de grens ligt tussen hun exclusieve economische zone. En China vond dat toch ook wel een beetje bedreigend. Dus toen is er een Chinese universiteit geweest die heeft gezegd dat een Filipijnse eilandengroep van China is. Het is ingewikkeld, maar het komt erop neer dat China eigenlijk van alles inzet om die quarantaine van Taiwan maar toe te laten nemen. Laat ik het zo zeggen.
8: En hoe voelen de Taiwanese zich bij deze dreiging?
29: Ja, dat is natuurlijk een dagelijkse realiteit. Daar leven ze al vele decennia mee. Het leidt natuurlijk tot onzekerheid voor Taiwanese. Je ziet dat het ook leidt tot, tot polarisatie in het politieke debat op Taiwan.
8: Wat voor polarisatie?
29: Zelf.
8: In het land zelf bedoel je?
29: Ja, in het land zelf. Dat is best interessant. Kijk, wij zijn gewend als we naar politiek kijken dat je twee kampen hebben, namelijk links en rechts. Terwijl sinds de Franse revolutie zo ongeveer. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje aan het verschuiven. In Taiwan heb je dat niet. In Taiwan heb je het verschil tussen de groenen en de blauwen. En de blauwen, dat zijn de nationalisten. Dat zijn de Chinezen ook, die nadat ze de burgeroorlog verloren in China.
8: Van de communisten.
29: Van de communisten, inderdaad. Naar Taiwan trokken en daar de Republiek van China hebben gesticht. Dat is nog steeds een heel belangrijke politieke factor. Die zitten nu in de oppositie. De Groenen is eigenlijk de democraten. De president van Taiwan, Lai Ching-te, dat is een van de Groenen. En dus die historie die bepaalt in grote mate de manier ook waarop het politieke debat wordt gevoerd en waarop gesproken wordt over die dreiging.
8: Mm-hmm.
29: En die Groenen, de democraten, die benadrukken heel erg: wij zijn Taiwanees. Wij hebben een Taiwanese identiteit. Wij zijn apart. Die worden door Chinezen, door de Chinese regering ook als separatisten gezien. En Xi Jinping die praat niet eens met president Lai. De blauwe, de nationalisten.
8: Gebruikt hij eigenlijk het woord Taiwan überhaupt?
29: Jawel, maar als provincie van China. Ja.
8: Okay,
29: ja. En de blauwe, de nationalisten, ja, die voelen zich toch ook cultureel heel erg verbonden met China. Dus die zien toch een gedeelde Chinese identiteit. En dat maakt die situatie in Taiwan, het politieke debat, is ook echt ingewikkeld. Want welke kant ga je nou op? En daarnaast heb je dan ook nog eens, je vroeg het al, van hoe voelen ze het op het eiland? Ja, er heerst natuurlijk ook wel angst. En angst kan natuurlijk ook een reden zijn om juist wat dichter naar China toe te kruipen. Economische redenen kunnen dat ook zijn. Hè? Dat zie je nu allemaal gebeuren.
8: Ja, ik wil heel veel luisteren naar een fragmentje. Want het land wordt ook wel gezien als een voorbeeld democratie in Zuidoost-Azië. Dit is wat de president van Taiwan zei over democratie.
7: In de democratie en de we 站在民主这一边，中华民国台湾会继续和国际民主盟友并肩同行。
29: Ja, hij zegt hier eigenlijk als je de keuze hebt tussen een autoritair systeem en een democratie, dan kiezen wij voor de democratie. Daar komt het op neer. En inderdaad, Taiwan is een florerende democratie. Het is de meest democratische plek van Azië.
8: Ja, maar hoe sterk is die democratie dan als het land zo verdeeld is?
29: Nou ja, er kan dus flinke discussie gevoerd worden. En als ik nu naar Taiwan kijk, zie ik echt wel een goed functionerende democratie met mensenrechten, waarop ze kritisch naar hun eigen geschiedenis kunnen kijken. Same-sex marriage is daar gelegaliseerd. De verkiezingen lijken redelijk goed te werken. Dus nu is het een goed functionerende democratie.
8: En waar kijken zij dan naar?
0: Ja. Nou, weten mensen van elkaar, gewone burgers, weten die van elkaar tot welk kamp als het ware ze horen?
29: Dat is een interessante vraag. Want ja, dat kun je natuurlijk niet altijd aan iemand zien.
0: Nee.
29: Maar dat speelt wel een rol. Dus de fixer met wie ik daar werk, als wij in de taxi zitten, dan voert zij soms een klein gesprekje met de taxichauffeur. Nou, meestal zijn die pro-Kuomintang, KMT, dus de nationalisten. Ja. Want die taxichauffeurs, voor hen is vaak de economie belangrijk. Hè?
8: Ze zijn pro-China.
29: Ja, pro-China. Niet zozeer per se pro-eenwording, maar wel pro banden met China.
8: Oh ja.
29: Economische banden met China. Meer verkeer.
8: Ja.
29: Dus wat dichter daar naartoe kruipen.
8: Ja.
29: Maar zij uit die kleine gesprekjes kan zij uit hele kleine details opmaken tot welk kamp iemand behoort. En als we dan de taxi uit zijn gestapt, dan vertelt ze mij daarover.
8: Ja.
29: Maar het leidt dus zelden tot een confrontatie. Het is een gezellig gesprekje, maar mensen zijn wel bezig met hoe staat die in de wedstrijd?
0: En er zijn niet speciale wijken waarin de groenen bij elkaar wonen of de blauwen bij elkaar wonen. Dat mengt zich wel.
29: Er zijn wel districten, ja hoor. Ook in het land zelf. Je hebt ook etnische minderheden die meer of minder bepaalde politieke kleur hebben. Je hebt verdeling in het land, absoluut. Je hebt oudere generatie en jongere generatie. Dus er zijn allerlei indelingen.
8: Een belangrijk ding over die heel kort. China heeft begin deze maand een eenheidswet ingevoerd. Waarom zou dit een extra bedreiging voor Taiwan kunnen zijn?
29: Dat is een wet die is inderdaad per 1 juli ingevoerd. De wet ter bevordering van etnische eenheid en vooruitgang. Het is een belangrijke wet, die gaat eigenlijk over nationale identiteit. En dit is eigenlijk een project dat Xi Jinping al is gestart, hè, ruim 10 jaar geleden, toen hij aan de macht kwam. Zit nu in zijn derde termijn. Dat verandert wel het een en ander. Mm. Want waar voorheen wetten werden gebruikt om separatistische, of de democraten dus, bewegingen van Taiwan tegen te gaan, gaat het nu echt over dat mensen onder die wet verantwoordelijk zijn om ook de nationale eenheid te bevorderen. En dat is een verschil. Want nu kunnen dus wetten gebruikt worden als lawfare. Dus je hebt warfare, maar nu lawfare als een geopolitiek dwangmiddel.
8: En dus ook voor personen buiten China eigenlijk.
29: Exact. Extraterritoriaal. Ik ook als journalist.
8: Nou, mooi is dat.
29: Ja.
8: Goed, dank jullie wel. VK-correspondent Hieke Juppes en VPRO-collega Ruben Terlouw. En zometeen het NOS Journaal en dan de Tour de France met Henry Schut en Guylaine Plag. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er maandag weer. En dan Latijns-Amerika.
24: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Valentijn de Heer over zijn nieuwe roman Neverland. Over zijn opa die ooit de hit Comment ça va schreef. En over zijn eigen jeugd. Het is een wervelend boek geworden.
9: Ik moest zorgen dat ik snel genoeg was om alles op te schrijven, omdat het verhaal anders voortenderde zonder mij erbij.
24: Een nieuwe apensoort is ontdekt in Congo. En dit is het geluid dat hij maakt. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Palestijnen die zonder aanklacht vastzitten in een Israëlische gevangenis en worden mishandeld.
10: Ja, dan gaat het steeds verder en dan wordt het steeds extremer.
24: Waar is het internationale recht? Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
27: Op NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
11: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: NPO Radio 1. 2 uur.
12: Henry Schut.
13: Goedemiddag. Voor wie dacht dat Pogacar in een zetel na zijn 5e toerzege kan uitrijden, zijn de komende dagen om de oren te spitsen. En later in de slotweek nog een aantal keer, want er komen nog 9 etappes, waarvan 5 echte bergritten en ook nog een tijdrit. Vandaag begint vlak, maar de rit ondergaat in het slot een totale metamorfose, met onder meer een col van de eerste categorie en niet zomaar eentje, de Col d'Alsace. 121 jaar geleden was dat al een beklimming in de Tour, een van de eerste zelfs in de historie. Maak het mee bij Radio Tour de France. Nu met het NOS-journaal Casper Meijer.
14: Europese bedrijven krijgen meer tijd om te verduurzamen. Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra wil het Europese klimaatbeleid versoepelen, zodat bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen minder snel naar beneden hoeven te brengen. Contact nu met EU-correspondent Ardi Stemmerding. Ardi, meer tijd dus voor Europese bedrijven. Wat staat er nog meer in het voorstel van Hoekstra?
15: Nou, een ander opvallend punt is dat de luchtvaartsector ook voor een groter deel onder dit systeem gaat vallen. Komt er kort gezegd op neer dat vliegmaatschappijen meer moeten gaan betalen voor de uitstoot van hun vluchten. En verder kan je zien in het plan van Hoekstra dat het systeem, zeg maar, de kern van het systeem waarbij bedrijven dus moeten betalen voor hun uitstoot, overeind blijft. Ook het einddoel blijft overeind, namelijk de klimaatdoelen van de EU halen. Maar voor de rest zie je toch wel dat Hoekstra de teugels laat vieren, doordat hij met versoepelingen komt.
14: En waarom doet hij dat?
15: Omdat er de laatste tijd heel veel klachten en heel veel druk komt van bedrijven die zeggen, wij hebben het al zwaar. Kijk naar de hoge energiekosten door de straat van Hormuz, door de oorlog in Oekraïne. We hebben ook nog eens te maken met heel veel concurrentie. Dus wij zitten financieel, economisch al in zwaar weer. Dan moet je ons niet ook nog blijven belasten met kosten die we moeten maken voor onze uitstoot. Ja, en voor die druk is Hoekstra dus wel gezwicht.
14: En de EU-landen, zijn die het eens over deze versoepelingen?
15: Absoluut niet. Ze denken daar heel verschillend over. Nederland zit bijvoorbeeld bij een groep van landen met er onder andere ook in Spanje en dus landen in Scandinavië. Die zeggen die versoepelingen zijn helemaal.

0: helemaal niet nodig. We moeten het juist precies zo houden als het is. Want juist vergroenen is de enige manier om de economie te stimuleren en klaar te zijn voor de toekomst. Maar ja, daar heb je dus landen tegenover waar nog veel fossiele brandstoffen worden gebruikt. Meer fossiele brandstoffen worden gebruikt. Denk aan Polen, denk aan Italië. En hun stem klinkt op dit moment toch net even wat luider. En daardoor zijn al die versoepelingen dus wel gekomen.
1: Ja. En hoe gaat het nu dan verder, nu, nadat Hoekstra dit plan heeft ingediend?
0: Nou, je zou kunnen zeggen dat het na de zomer pas echt begint. Want het, wat we vandaag krijgen van Hoekstra is een voorstel. Hierna moeten de onderhandelingen nog gaan beginnen. En het belooft echt een heel zwaar politiek gevecht te worden volgend jaar hier in de Europese Unie. En één ding is al wel duidelijk. Groener dan wat het nu is, dat gaat het zeker niet worden. De verwachting is eerder dat er nog meer versoepelingen komen. Omdat die groep met landen die het verder wil afbreken nou eenmaal groter is dan die groep landen waar Nederland dus bij zit.
1: Dankjewel, correspondent Ardy Stemmerding. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het AZC geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu alsnog overgeplaatst naar andere opvangplekken. De Russische oppositiepoliticus Boris Najezdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september, omdat hij een foto heeft getoond van de overleden oppositieleider Navalny. De rechter ziet dat als een daad van extremisme. Er is een groeiend tekort aan neurologen. Volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in de ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer en hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier in het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug en de Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. En supporters reageren opgelucht.
2: Nou ja, het is wel gerechtvaardigd. Dus ja, het is mooi om te zien dat nou het recht toch zegeviert uiteindelijk. Dus dat is goed nieuws.
3: Ja, nu is Vitesse eigenlijk gewoon na 2 jaar weer een normale voetbalclub zonder allerlei gedoe eromheen.
2: Nou ja, ik denk dat we al die tijd een normale voetbalclub zijn geweest. Ik denk alleen dat de voetbalbond niet echt meewerkte.
4: Ja, dus kunnen we zeggen, 3 vervelende jaren achter elkaar. Elke zomer geëmmer over blijven we bestaan, licentie weg en cassatie en licentie eisen. Ik word er helemaal doodziek van. Dus ik ben blij dat we nou een punt achter kunnen zetten.
1: Ja, toch is het mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak, want er loopt nog een bodemprocedure. Het is onduidelijk wanneer die wordt behandeld. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en een stuk koeler met 19 tot 23 graden.
5: De files, Annemieke Bosgaard.
6: Ja, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een uur vertraging. Verder op onthoud op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Op de A7 richting de Duitse grens, tussen Oudeschans en de grens een half uur op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Bij Rilland staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Je eigen professionele podcastserie opnemen?
12: Van de Laar van Efferen Studios.
11: Check vandelaarvaneffen.nl.
12: Van de Laar van Efferen Studios.
13: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
14: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
16: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
15: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
17: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
15: Ga naar datacation.nl.
18: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
20: De laatste kans voor de sprinters vandaag. Zachtjes stikt de regen
21: op mijn zolderruim.
22: Maar ik denk dat hij niet nog een keer kan.
20: Zachtjes stikt de regen op het vizier van mijn helm.
22: Dat vind ik toch wel tamelijk schandalig.
20: Je hoort het, de kennis is enorm.
23: Hey, daar gaat Captain America.
20: Het is echt aanvallen om aanvallen om aanvallen wat ze doen.
23: Oh, valpartij van Gaviria. Quintin in het midden. Philips de langste kant. Met spelen, ze valt stil. Merlier flitst er langs. Het is een beetje oplopend nu. Nu moet je je snelheid tonen. En Merlier wint zijn derde.
24: Captain Merlier.
25: Hij trikken. Veel beter kan het niet meer nemen.
26: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
27: Goedemiddag, ja, met Captain Merlier en Koning Poggi en al die anderen rijden we etappe nummer 13. Een overgangsetappe, dat is een gevleugelde thema in de Tour de France. Vandaag hebben we als het ware een overgangsaanloop en op het einde zitten we dan ineens in de bergen. En de grote vraag is, Joris, wanneer en door wie dan ook gaat die rit dan ontbranden?
28: Dat is nu bezig misschien wel, Henry. Heel ver van de finish. Terwijl ze al dik 40 kilometer onderweg zijn. Ze moeten er nog 164. Er is een stuk of 35 man weg met Pidcock, Healy, veel Belgen, Bluimers en Tim van Dijk erbij. Maar 11 seconden voorsprong.
27: Dat is nog niet heel veel. Er is gewoon geen hand komen meer aan de komende dagen. Vandaag is het nog één serieuze berg. Morgen zijn dat er al drie. Oftewel, de echte klappen in het klassement, die komen eraan.
29: Vendredi 17 juillet. 13e étape. Dol, Belfort. 205 kilometer.

0: Dat is lekker binnenkomen met Smash Mouth, Walking on the Sun. Nou, Sebas, breng me meteen bij het weer. Gisteren regen, komen er vandaag nog druppels?
1: Dus voorspellen het wel, maar voorlopig is er van geen sprake. Het is 31 graden, licht bewolkt boven de Jura waar we doorheen rammen. Werkelijk waar, wat jongen. Wat gaat het weer hard en wat gaat het weer snel en wat gaat het weer rapido in deze langste etappe van de Ronde van Frankrijk. 206 kilometer vanuit Dole voor de vijfde keer in de tourgeschiedenis zijn gestart naar Belfort over de Ballon d'Alsace. 206 kilometer en dan ook nog eens 12,5 kilometer aan neutralisatie. Dat maakt deze etappe dus nog een stukje langer. Drie renners zijn er niet meer bij. Na de valpartij van gisteren geen Bergmoes en Gaviria meer. Zowel de Belg als de Colombiaan heeft zijn sleutelbeen gebroken bij die klapper die werd veroorzaakt door Gaviria. En ook Frits Biesterbos is niet meer gestart. Maar ja, hij is eigenlijk uit koers gehaald door Picnic PostNL. Uit een soort van voorzorg met het oog op de rest van het seizoen. Hij is jong, hij is eerstejaars beroepsrenner en reed natuurlijk ook zijn eerste ronde van Frankrijk. Het gebeurt wel eens vaker, maar toch denk ik dan met mijn boerenwijsheid, laat de jongen genieten van deze Tour. Misschien komt de kans wel weer nooit meer. Nou ja, afijn. 171 renners waren aan het vertrek, daardoor 13:25. Toen deed Christian Prudhomme, die Prins Albert van Monaco vandaag aan zijn zijde heeft in de wagen van de koersdirectie, de vlag naar beneden en gingen we rijden. Alex Kirsch reed op een gegeven moment weg, kreeg gezelschap van Asgreen, Kwiatkowski, Vervaken en Zimmerman. Zij reden zo'n 25 kilometer voor het peloton uit, gejaagd door de wind. De wind schuin mee of helemaal mee. Het verschilt natuurlijk een beetje in welke richting we rijden, maar de wind is voornamelijk aan het waaien in de rug van de renners. En een minuut of 10-15 geleden ontstond dus een hele grote kopgroep die op dit moment zo'n 20 seconden voorsprong heeft volgens de laatste melding op de koersradio. En er zitten grote namen bij. McNulty en Wellens zijn twee ploeggenoten van Pogacar. Kampenaerts en Hagenes zijn mee namens Visma. Dan hebben we Tim van Dijken, de Nederlander. Healy weet hoe het is om een rit te winnen in de Tour. Dat deed Mohoric in het verleden ook al. Philipsen zit mee. Schmid en Bennett ervaren attaqueurs, zoals ze dan zeggen, in het Frans. Even kijken, Pidcock is een gevaarlijke klant, want weet hoe die een afdaling moet rijden, maar staat maar op 11 minuten van de gele trui van Tadej Pogacar. De Franse kampioen, zeer populair in dit gebied. Heel veel aanmoedigingen namelijk al gezien voor Romain Grégoire. En hij zit mee met Germani, Pache en Rousseau als ploeggenoten van hem. En met Rick Pluimers hebben we in ieder geval vooralsnog een tweede Nederlander weten te ontwaren in die grote kopgroep die wat meer de ruimte krijgt. Eerst waren het de UnoX'ers die in de achtervolging gingen. Daarna Little Track dat in de achtervolging ging. En nu rijden we bij het uitrijden weer van een dorpje over een mooie tweebaansweg. Daar heeft er iemand een gezellige toeter en een klakson meegenomen. En als we nou over dat heuveltje heen zijn, maar het peloton valt nu precies een beetje stil, waardoor ik even moet wachten. Ja, ze zien ze al niet meer rijden, de koplopers. Dat is goed nieuws voor de groep voorlopig met Pluimers en Van Dijk. Maar op het moment dat ik dat zeg, komt er toch weer wat snelheid in de groep. En dat komt dus door de ploeg van Mats Pedersen. Little Track is de achtervolging aan het leiden op dit moment op die grote groep van ruim 30 coureurs.
0: Twee grootgrutters heeft deze Tour de France tot dusver. Tim Elier staat op gelijke hoogte nu met Tadej Pogacar. Allebei wonnen ze drie etappes. Maar ja, waar de kansen voor de sprinters na vandaag nog minimaal zijn, daar kan Pogi komende week nog heel vaak toeslaan. Joris, ben je er ook zo bang voor?
2: Ja, nou, bang weet ik niet, maar dat gaat zeker gebeuren.
0: Ja, en dan kan het zomaar van drie etappes naar, nou?
2: Ja, 5-6. Gaat hij in totaal wel winnen, hoor.
0: 5-6-7. Wie sowieso niks meer gaat winnen is Frits Biesterbos. Sebas vertelde het net al. Ik vond dat ook best wel een merkwaardig verhaal. Want meestal is er gewoon een echte aanleiding om iemand op een bepaald moment uit de Tour te halen. En bij hem dus eigenlijk niet. Of vond je dit wel een goede reden?
2: misschien weten we de aanleiding niet. Hè? Niet alles wordt verteld.
0: Nee, maar er wordt wel iets bijgezegd dan.
2: Ja, zeker. Hij is natuurlijk een laatbloeier. Het is geen jong talent. Hij heeft een beetje, net als Frank van den Broek kun je een beetje mee vergelijken. Een paar jaar geleden. Heeft hij een alternatieve route genomen. Ook gravelen en zo. Richting het profbestaan is er in één keer doorheen gekomen. En dan is dit toch allemaal wel wennen natuurlijk, zo'n circus. En ze gaan bij Picnic PostNL op een heel menselijke, altijd een goede, zachtaardige manier met de renners om. Ze hebben dit met Kees Bol, dacht ik, ook wel eens gedaan. En ze halen hem dus, zonder dat hij echt geblesseerd of uitgeput is uit de Tour. Hij stond gisteren nog gewoon onze verslaggevers te woord. Ja, het is voor zo'n renner misschien fysiek op korte termijn wel een goede daad om hem zo eruit te halen. Maar mentaal, je kan hem misschien ook gewoon erin laten en zeggen overleven, daar word je hard van. Hier leer je je grenzen kennen in de zwaarste wedstrijd. Dat was misschien ook wel een optie geweest. Want doorgaans gebeurt dat met bijna alle talenten die voor het eerst in de Tour aanwezig zijn. Het is dan een leerschool en je moet het lichaam laten wennen aan die enorme, veel eisende inspanning.
0: En voor welke van deze twee opties zou jij gaan?
3: Voor de tweede.
0: Ja, dus gewoon gaan met die bananen eigenlijk.
2: Ja, volhouden. Kijk, als je geblesseerd of leeg bent of iets mankeert, tuurlijk eruit. Zeker als je nog heel jong bent. Nou, Frits Biesterbos is niet echt een heel jonge renner. Hè. Hij is 24. Ja, dan ben je al een stukje verder. Eigenlijk kun je hem vergelijken met Huub Arts. Die natuurlijk wel al de Vuelta gereden heeft. Maar goed, Arts blijft er ook wel gewoon in. Ook met wat vraagtekens boven zijn hoofd. Maar het is natuurlijk, het wielrennen is in een nieuwe fase. Het oude wielrennen bestaat niet meer. Maar één bekende wielerregel is: als je een echt goede renner wordt, dan moet je grote rondes rijden. Want daar word je groter, sterker, beter van en harder ook. En dan kun je je gaan meten met de betere. Dan kun je stappen gaan zetten door het rijden van grote rondes.
0: Ja, en dan moet je ook kunnen afzien en hebben afgezien. Ja, de renners die erin blijven, die gaan dat zeker doen. Want er komen nog 9 heel zware dagen aan. En in het licht van die zware dagen, wat voor een dag wordt dit dan?
2: Nou, dat is nu heel duidelijk te zien dat het een dag voor de vluchters is. Een gigantische kopgroep, 637 man. Er staan er op de lijsten nu 36, maar ik heb Degenkolb gezien. Dus dat zijn er dan, het is zeker nog eentje meer dan de lijst die nu genoemd wordt. Het is natuurlijk enorm lastig, zo'n grote groep, om iedereen te vinden, te noemen en te categoriseren. Maar ja, in het peloton zie je Lidl Trek alweer jagen voor Pedersen. Het is een heel rare etappe met een enorme aanloop van, laten we zeggen, 140 kilometer. Dan een tussensprint en dan ineens een klim van derde en eerste categorie. Dit is een dag voor de vluchters. Pogacar heeft dat ook laten doorschemeren. Stuurt nu dan ook 2 man mee in die groep. Dus hij gaat niet controleren in het peloton. Maar stuurt McNulty en Wellens mee in deze behoorlijk kansrijke groep. Maar die heeft altijd nog maar 20 seconden. Maar na al dat gedoe komt dus de Ballon d'Alsace. En dan krijgt de etappe in de slotfase weer een heel ander gezicht. Maar het is een rit voor de aanvallers.
0: En vind jij dat Pogi het geloofwaardig heeft laten doorschemeren deze keer? Want we hebben dat al eerder gedacht. En toen was niets minder waar.
2: Ja, deze keer wel. Kijk, hier is weinig voor hem te winnen. En het is ook een, kijk, eigenlijk gaat nu de groep ontstaan. Dat is het lastige. En als Pogi mee wil, dan moet hij dus 140 kilometer nu in een groep in de aanval rijden. Nou, dat is heel veel eisen. Omdat het klimwerk pas in de slotfase zit. Het komt zo rond kilometer 170 in de etappe. Dan komt die klim eraan, de Ballon d'Alsace. Ja, dat is niet erg aanlokkelijk voor een klassementsrenner. En dus is dit een mooie dag voor Pogi om te zeggen: jongens, pak hem maar. Hier, die is voor jullie. Ik laat mij morgen wel zien naar Le Marquestein. Dus ik vind het geloofwaardig. Ik denk dat de vluchters vandaag een enorm grote kans hebben op de ritzegen.
4: Jouw eigen tourquiz.
0: Hey, 2 audioboodschappen deze keer. De eerste is van Tom Dumoulin. Die heeft een uitnodiging voor iedereen die nu luistert.
5: Tom Dumoulin hier vanuit de Tour de France. Wil jij het nou tegen mij opnemen bij de NOS Radio Tourquiz? Kom dan maandag 20 juli naar NPO Radio 1 Tourcafé in beeld en geluid in Hilversum. Tot dan!
0: Ja, nou niet meteen geïntimideerd zijn, want hij weet natuurlijk veel van de Tour. De Tourquiz XL, die we aanstaande maandag op de rustdag in het Tourcafé gaan spelen, heeft de sfeer van een pubquiz. Die is er voor iedereen die iets met de Tour heeft. Voor fanatiekelingen dus, maar zeker ook voor mensen die voor de gezelligheid komen. We spelen dan 5 rondjes met vragen. En tussendoor is er alle ruimte voor een hapje en een drankje, of om je even te vergapen aan alles en iedereen dat er verder rondloopt. In beeld en geluid, waar we vanaf morgen 9 dagen lang bivakkeren tot het einde van de Tour. Dus, vraag je vader, je moeder, je broertje, je nichtjes, de buren of wat vrienden mee. En kom maandag gezellig meespelen met de Tourquiz XL. De entree is gratis. Vanmiddag spelen we de solo quiz, zoals op alle andere dagen. En wie is daar dan de kandidaat?
3: Ik ben Peter Steuven, 71 jaar, gepensioneerd docent Nederlands en wielerliefhebber. En als je die twee combineert, dan kom je uit bij het onderwerp waarmee ik mee wil doen aan jouw eigen tourquiz, wielertaal. Een onderwerp met heel veel kanten. Natuurlijk kennen we allemaal de typische wielertermen, maar ga je eens verder kijken, dan wordt het volgens mij veel interessanter. Geschreven verslaggeving bestaat al heel lang en sinds de live-uitzendingen op tv kennen we het vak van commentator. Maar mijn held is nog steeds de radioreporter. De man, helaas nog geen vrouwen, die zelf in de koers zit en live daarvan verslag doet. Wat een taalbeheersing moet zo iemand hebben. Nieuws in real time aan de luisteraar overbrengen en dan zo beeldend vertellen dat de luisteraar er in gedachten zelf bij is. Ik laat me graag ondervragen over het taalvermogen van zo'n verslaggever. Au travail!
0: Nou, tot straks Peter Steuven. Dit is al bijna een prijs waard, deze uitleg. Zometeen dus over toertaal. Hij krijgt daarvoor de Tourflits-tas sowieso. En bij elk goed antwoord wordt die tas verder gevuld tot en met de hoofdprijs. De prijs van buitencategorie. Het formidabele vergeet-me-nietjes blauwe NOS Wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen.
4: Tourquiz
6: Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.
4: Tot aan de finish rijden we met de renners mee.
6: We houden alles in de gaten.
4: Het laatste etappennieuws
6: in Radio Tour de France
4: op NPO Radio 1.
6: Wie luistert,
4: weet.

0: Gloednieuw uit Frankrijk. Hoshi, bonjour, dokter.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30, Casper Meijer.
2: De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. En klimaatcommissaris Hoekstra wil ze zo tegemoetkomen. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij kreeg een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Het noodweer in Frankrijk volgde na dagen van extreme hitte en flinke natuurbranden. Ongeveer 53.000 huishoudens in Frankrijk zitten zonder stroom. En de Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier van het land is, als opvolger van Keir Starmer. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd.
0: Drukte op de weg, Annemieke Bosgaard.
3: Ja, er is veel recreatieverkeer onderweg naar het zuidelijke helft van ons land. Lange vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg duurt er 3 kwartier langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag, staat bij knooppunt Burgerveen een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, staat bij knooppunt Zaandam een kapotte auto. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom, zijn ze bij Rilland aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Haps 25 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.
0: Onze voorspellers gaan hun geluk beproeven op een ongeluksdag, namelijk etappe nummer 13. Ja, wie steeds Tim Merlier noemt in dat voorspelrondje als er een massasprint aan lijkt te komen, die is voorlopig spekkoper. Merlier pakte gisteren alweer zijn 3e zege dus van deze Tour. En dat levert Joris en teamanalisten, die hadden gisteren dan ook Marcel Kittel ingezet, een punt op. Daardoor moet Sebas de koppositie nu weer delen met Joris en met teamanalisten. Allemaal 4 punten. De verslaggevers staan op 3 punten en Lucas nog steeds onderaan met 2. Namens verslaggevers vandaag naar voren geschoven, Han Kok. Han, ik ben dan zo benieuwd of jij dan 's ochtends, want dan spreken jullie een heleboel mensen voor de start, of je dan naar die kopjes kijkt, naar die verhalen luistert en dan ondertussen denkt, zit daar wat bij voor mij straks voor de voorspelling?
4: Jazeker, ik vraag het ze ook gewoon rechtstreeks. Hè. Wie is jouw favoriet voor vandaag?
0: Kijk.
4: Allemaal met het oog op het spel natuurlijk. Hè. Allemaal met het oog op het spel.
0: En dan?
4: Allemaal met het oog op het spel. Nee, en natuurlijk kijk je naar de kopjes. En wij zoeken natuurlijk ook de mensen die we gaan spreken uit op het feit dat ze waarschijnlijk een rol gaan spelen in de etappe. Nee, dus ik heb bijvoorbeeld iemand die veel genoemd wordt vandaag is Carapaz. Die heb ik ook even gesproken. Maar die zegt, joh, die lange aanloop, veel te lang, die vlakke aanloop. Schrijf mij maar op voor morgen of overmorgen. Dus die kunnen we schrappen. Die doen we dus niet.
0: Nee.
4: Van der Poel heb ik gevraagd. Mathieu, kan jij dit? Ja, ja, ja. Was een beetje aarzelend. Zit er nu ook niet bij. Geen Van der Poel. Ik zag één man, die hadden wij aangevraagd om te gaan interviewen. Dat moet tegenwoordig zo. Je moet dat bij de ploeg aanvragen. Maar die man die reed mij voorbij. En toen ik hem riep, keek hij mij even aan. En toen reed hij toch weer door. Ik dacht, ha, die heeft geen zin. Die is bezig met de koers. En die ga ik spelen. En dat is, die man luistert naar de naam Tom Pidcock.
0: Prachtige uitleg. En ik geloof het helemaal. Wat zou het een mooi scenario zijn. Pidcock bij deze voor teamverslaggevers. Sebas, jij bent ook ogen en oren ter plekke. Jij hebt natuurlijk ook nog even polshoogte genomen her en der, neem ik aan, hè, vanochtend.
5: Ja, zeker. Sterker nog, ik heb gewoon Han Kok in de gaten gehouden. Want ik was dus even door de zone met de bussen gelopen. En op de terugweg kom je dan door de mixzone. En ik hoorde al in mijn linkeroor continu... Who's gonna win today? Who's gonna win? Qui va gagner? Qui va gagner? Wie gaat er winnen? Hij vroeg het echt aan iedereen. Dus ik heb Hannes een beetje zo heel stiekem in de gaten gehouden. En ik was er getuige van dat hij een ontzettend leuk interview had met George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kampioen. En die heeft in het verleden voor de ploeg gereden die we nu kennen als Visma Leasebike. En hij vroeg aan Bennett, mag ik jou in het Nederlands interviewen? Want hij kent nog wel wat Nederlands uit het verleden. En Bennett die deed dat. Hij zegt, ja, laten we het maar proberen. En dat werd gewoon een heel leuk interview in het Nederlands. En Bennett is ook nog eens een sympathieke man. En zit, als mijn informatie tenminste klopt, want anders heb ik een groot probleem, ook in de eerste groep. Er is overigens een tweede groep ontsnapt uit het peloton, waar de groene trui in zit. Mats Pedersen, waar Asgreen onder andere in zit. En dat zijn ook nog weer een man of 20. Dus hebben we iets van 60 renners vooruit. En het peloton houdt nu echt wel halt, want daar is een grote plaspauze gaande. Dus ik denk dat dit het is. Ja, en dan ga ik voor die George Bennett. Al was het maar vanwege dat leuke interview van vanochtend.
0: Ja, de fly on the wall in dit spel kiest dus voor Bennett. Het is zometeen dan wel de vraag, wat is dan nog het peloton als dit bij elkaar komt voorin? Maar daar hebben we het later nog wel een keer over. Joris, je bent back on top. Je staat weer eerste.
6: Ja.
0: Het was wel een beetje een laffe voorspelling, hè? Maar met laffe puntjes die tellen soms nou, misschien wel een beetje meer.
7: Nou, natuurlijk. Ja. Ja, zo moet je spelen. Kijk, als het laf gespeeld wordt, moet ik daar helaas aan meedoen.
0: heb jij dan voor vandaag nog extra gekeken naar de daalkwaliteiten van sommige renners? Want dat is wel het slot van deze etappe.
7: Zeker, en toen ik dat gedaan had, toen kon ik opnieuw beginnen. Want toen reden die 37 man weg. Ja. En toen ging ik een beetje kijken naar die McNulty. Want ja, UAE zit erbij en dan denk je altijd UAE. Maar toen bladerde ik een beetje verder in de kopgroep. Ja, toen zag ik Pidcock en Hancock. Pidcock, ik ga ervoor.
0: Nog een keer Pidcock. Ja, ik zou dat na die verklaring van Han ook onmiddellijk hebben gedaan. Lekker daarbij in het wiel gaan zitten. Eens kijken of Lucas daarvoor te porren is vandaag. Lucas, je bent en blijft de bezemwagen vooralsnog. Maar ja, dat is ook een rol. Niet helemaal passend bij jou, vind ik. Want je bent een artiest, nee. Je staat on stage, je moet in de spotlight. Dus hoe ga je daarvoor zorgen?
8: Nou ja, ik denk dat het belangrijkste toch is aanhaken bij die groep. En ik moet toch de hele tijd gewoon weer op mijn gevoel afgaan. En mijn gevoel is hij ook Pidcock. Ik zag net een mooie interview met hem waarin hij toch ambitieus leek. En hij doet het al best wel goed. En het is iemand die heel goed kan dalen. Nu is hij deze tour wel een keer op zijn muil gegaan in een afdaling. Maar in principe kan hij heel goed dalen. Dus ik gok ook op Pidcock en hoop zo wel een puntje dichter bij de rest te komen.
0: Ja, jij hebt dus wel een interview met hem gezien. Dat was niet met Hancock, want hij ging handen voorbij. Maar bij wie was het dan wel? Of was het niet vandaag?
8: Nee, dat was vandaag. Was gewoon met de Tour de France pagina. En toen belden jullie. Dus ik zat midden in dat interview.
0: Ja, maar goed. Misschien levert het je uiteindelijk een punt op. En dan gaan we naar Tom Veles. Ja, Tom, gisteren natuurlijk met Marcel Kittel. Dat was, daar waren jullie even spekkoper. Puntje erbij. Ja, jij bent nou niet per se aanvaller geweest, hè, in de Tour. Maar in wie heb je vertrouwen?
9: Nou, ik heb wel vertrouwen in Brendan McNulty. Twee dagen heeft hij zich iets koers kunnen houden. Aangezien de rest allemaal speelt op Top Pickpock, durf ik daarom van zin te maken dat ik Brendan speel.
0: De verbinding is vrij slecht, maar ik haal hier McNulty uit. Dat klopt, hè?
9: Ja.
0: Dan zetten we bij deze neer. McNulty, Rien ne va plus.

0: Een lied dat hem zeer lief was, is daarom ook gespeeld op zijn begrafenis. Een lied over het verlangen om te reizen naar een warm land, om te ontkomen aan de dagelijkse sleur. Ja, eigenlijk zoiets als op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die tot gisteren nooit won. Maar dan van de meester zelf, Charles Aznavour, Eminem, moi. Wanneer vind jij eigenlijk, Joris, dat je een kopgroep het peloton moet gaan noemen? Hoe groot moet het dan worden?
1: Ja, daar zijn we zo'n beetje. Als nu de groep Pedersen bij de kopgroep komt, dan is kopgroep het eerste peloton. Want dan hebben we afgerond en op dit moment officieus, dan zouden we aan de leiding hebben 57 man. We hebben er nu 37, die ga ik nu zo noemen. En daar komen er misschien nog 20 bij met Pedersen. Maar de 37 aan de leiding met daarbij twee Nederlanders. Attentie, attentie. McNulty en Willens. Kampenaars, Hagenes. Tim van Dijken, Van Gils. Healy, Valgren. Nicolas Vinokourov, Mohoric, Vauquelin, Philipsen, Plankaert, Verstringen, Schmid, Bennett, Garcia, Pierna, Hesman, Oliveira, Izagirre, Aramburu, Thomas, Pidcock met Hermans, Meurisse en Wright, Grégoire met Germani, Paché en Rousseau, Alaphilippe zit er weer bij met Hirschi en Pluimers, Jega, Breuillard, Gernalek en Big Johnny Degenkolb. Dat is de kopgroep. Op 135 uitroepteken kilometers van de finish hebben ze een kleine 3 minuten op het peloton. En op 3/4 minuut van die 57 zitten er 20. Die ga ik nu niet noemen, want dan gaat de NPO een klacht indienen. Want dan moet er een reclameblok echt eerst tussendoor. Maar daar zit bij vooral en boven alles Mats Pedersen, die bij de tussensprint actief wil zijn. Ik zie daar ook Abrahamsen werken om toch nog vooraan te geraken. Dus 37 man in de aanval. 20 daarachter en het peloton houdt werkelijk even halt. 135 kilometer te gaan nog in deze etappe. Het is een eind, het is een feit dat ze dus 70 kilometer gereden hebben in een rit waarin het allemaal in de slotfase gaat gebeuren met een lekkere klim van derde categorie. En die wordt dan gevolgd door de Ballon d'Alsace in de slotfase. 9 kilometer, Sebastiaan, aan 7%. Rare etappe om je krachten in te verdelen, denk ik.
2: Zeker weten. En ja, dan moeten die klimmerstypes moeten maar proberen om mee te kunnen op het vlakke in zo'n kopgroep. Om het dan dus inderdaad op die Ballon d'Alsace, die klim van de eerste categorie, af te maken. Wij mogen nu het peloton voorbij. Dat gaan we doen in de slipstream van een aantal ploegleiderswagens die ook naar voren willen. Het peloton dat hier aan de linkerkant van de weg rijdt. U hoort het geklaksoneer van Kevin de Busch, een gele trui. Hier een beetje zo in de 20e positie. Politz is de man die het tempo bepaalt in het peloton. Laatste keer denk ik dat we Pogacar en deze renners gezien hebben vandaag. Tot de volgende keer. Tot morgen zou ik zeggen. En het gas gaat er nu op. Ja, dit is ook een race in een race natuurlijk. U hoort de rijwind. Maar we hebben eventjes geen andere keuze. Want we kunnen ook nu niet heel rustig rijden. Want er komt het peloton weer terug. En houden wij allerlei ploegleiders op die hier achter ons aan zijn. Wij dus ook onderweg naar die achtervolgende groep. En dan eens kijken of die inderdaad bij dat eerste peloton kunnen gaan komen. 40 seconden is nu de achterstand van de groep Pedersen op die eerste grote kopgroep, die 37 man vooraan, waar we dus Pluimers en Van Dijken mee hebben wat betreft de Nederlandse renners. Geen Mathieu van der Poel, die stond er net achter het peloton, stond hij te plassen, net als vele anderen. En daardoor is de achterstand van het peloton opgelopen tot 3 minuten. En dat zal alleen maar meer gaan worden.
3: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Iedere dag om deze tijd antwoord op de prangende vraag, terwijl we aan een heerlijke bak verse koffie zitten. En omdat het Tourcafé morgen begint, doen we dat alvast met zo'n lekker stukje bananenbrood erbij dat je daar vorig jaar kon eten. De vraag, welle velo, waar is die fiets? Jan Kees, waar ben je nou toch?
4: In Mélisée, dorpje halverwege de etappe van vandaag. En ik had mijn navigatie niet eens nodig om te weten dat ik hier goed zat. Want overal langs de weg en op het asfalt aanmoedigingen voor Thibaut Pinot.
5: Pinot. Ah, ja, weer.
4: Thibaut Pinot.
5: Ja,
4: bien sûr.
5: Bien sûr, oui. Bien sûr, oui.
4: En mocht je nou gaan twijfelen, goh, die Pinot, hoeveelste staat hij dan in het algemeen klassement? Of we hebben hem nog helemaal niet gezien, dat klopt. Dit is de Pinot die 3 jaar geleden al gestopt is. Maar populair is hij zeker hier in zijn woonplaats nog steeds. Dat is hij eigenlijk altijd al geweest. Hè? Vrijwel geen renner met een luidruchtigere fanclub. Want zo klonk het in zijn laatste tour. Pino woont hier nog steeds, maar is niet thuis vandaag. Zijn geiten op de boerderij zijn er natuurlijk wel. Veel jonkies ook. Ietsje verderop in de hoofdstraat is het een stuk drukker. Daar worden hekken neergezet.
6: Bonjour.
4: C'est pour le sprint?
6: Oui, exactement.
4: C'est le même travail tous les jours pour vous?
6: Tous les jours, du matin jusqu'au soir, on met les barrières.
4: Het zijn dus de mannen die iedere dag weer de hekken neerzetten voor de tussensprint. Het is niet zomaar dat hier de tussensprint ligt, want zoals alles bij de Tour, start, finish, route en dus ook de tussensprint speelt politiek een rol. En wie is hier nou de burgemeester al bijna 20 jaar en ook net weer herkozen? Ene Régis Pino, inderdaad, de vader van Thibaut. En de burgemeester zelf is er natuurlijk wel, te midden van zijn eigen feestje op Le Mairie, het stadhuis dus. En of hij een beetje trots is, jazeker. Ik vroeg het hem, de microfoon werd uit mijn handen gegrist en meneer Pino begon te vertellen.
7: Alors, c'est une aujourd'hui beaucoup de monde à Malaisie.
4: En te vertellen.
7: Puisque vous arrivez depuis Dole. On a beaucoup de monde sur Malaisie. C'est vraiment une belle journée.
4: En te vertellen dat het inderdaad een saluut is aan zijn zoon. Dat hij met de tourdirecteur heeft bekokstoofd. Om dus hier langs het dorp te rijden van de voormalig nummer 3 van de tour. En winnaar van meerdere etappes.
7: C'est vrai que moi j'ai vécu des belles histoires sur le Tour de France.
8: Accélérer pour faire revenir tout le monde sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot va s'imposer au sommet du Tour Malais.
7: On a vécu l'année où il fait 3e à Paris. L'année où il gagne sa fameuse étape. Quand même des belles étapes, le Tour Malais, l'Alpe d'Huez, c'est pour Antruy, ce sont quand même. On a des bons souvenirs du Tour de France.
4: Die prestaties zijn inmiddels verleden tijd, maar kijk niet gek op als je dit wel weer gaat horen vandaag.

0: Harry Styles, treat people with kindness. De kopgroep, wordt die al groter, Sebas? Zij is al zo groot.
1: Nou, de achtervolgende groep blijft een beetje hangen. 45 seconden horen we continu op de koersradio voor de groep met Pedersen, Asgreen, Ballerini, Vlad van Mechelen. Er zit ook in de tweede groep Kwiatkowski, de voormalig wereldkampioen. Tarling, O'Connor en Matthews en Plep gezien. Drie ploeggenoten van elkaar. Abrahamsen, Kort, Girmay, Van Asbroek, Kraps, Prats, Avonso, Delboven, Verschier, Dont, Oldani. Nou, dan noem ik Parra ook maar, want dan hebben we ze kortom allemaal genoemd. De achtervolgers, maar die blijven dus een beetje hangen. Dat vinden de ploegleiders ontzettend vervelend. Vooral op die 45 seconden. Want dat betekent dat de ploegleiders van de renners uit dat eerste pelotonnetje, uit de kopgroep, op dit moment nog niet naar voren mogen. En die werden ook weggestuurd. Er waren een aantal ploegleiders. Dat rijdt dan voor de koers uit. En die denken dan slim te zijn. En dan stoppen ze de wagen op het moment dat het verschil meer dan een halve minuut is. En nemen ze plaats achter de kopgroep. Maar die zijn daar al, Christian Prudhomme, ook weer weggestuurd, was te horen op de koersradio. Ze willen nog geen ploegleiders hebben tussen die eerste groep en die achtervolgende formatie waar wij zitten. Dus moeten daar de neutrale materiaalvoorziening en de motoren met de bidons weer aan de bak voor de bevoorrading. Het is wel minder heftig warm. 30 graden, nog altijd licht bewolkt. Maar het is niet zo dat we een hele rustige etappe beleven. Gejaagd wordt er gereden. 55 kilometer en 300 meter zijn er afgelegd in het eerste koersuur. Het blijft maar gaan, het blijft maar jagen in deze ronde van Frankrijk. Iemand langs de kant van de weg net met een mooie aanmoediging. Dit keer niet voor Paul Sijk-Sas, maar ik vond hem wel creatief aan voor Tadej Pogacar. Positief vibes. Dus Poggi, dan een streepje, tieve vibes. Hij krijgt er lekkere vibes van het rijden. Of zij, want ik kon eigenlijk niet zien, ik had gemist wie erbij stond, van het rijden van de man in de gele trui. Ja, ze blijven dus een beetje hangen, Joris, deze achtervolgende groep. 45 seconden, al een tijdje niks meer gehoord. Wie doen het meeste werk eigenlijk in die kopgroep?
2: Ja, daar draaien ze met z'n allen lekker mee in die kopgroep. Ik zat ook even naar het peloton te kijken. Daar zit UAE rustig te controleren zonder echt vaart te maken. UAE heeft de situatie goed onder controle met die twee man in de 37 man sterke kopgroep. Waarvan we net de namen genoemd hebben. Dus de Nederlanders Van Dijk en Pluimers zitten erin. En dan pik ik nu nog even de grote namen eruit. Als je al een beetje gaat vooruitkijken. 126 kilometer nog, hè. Naar de strijd om de ritzegen. McNulty en Wellens zijn goed van UAE. Kampenaerts kun je in een rit als deze wel om een boodschap sturen. Ben Healy en Valgren vormen een sterke tandem van IF. Mohoric nooit onderschatten. Het kon ook wel eens een dag voor Vauquelin worden. Die zit erbij. Bennett moet over de Ballon d'Alsace kunnen komen in een kansrijke positie. Tom Pidcock natuurlijk helemaal. Dat is wel de beste afmaker vooraan. Maar Grégoire, de Franse kampioen, is er ook. En die heeft drie ploeggenoten bij zich. En dan noemen we nog een Fransman, Jega, omdat hij goed kan klimmen. En die Ballon d'Alsace, die kunnen ze vandaag gaan verkennen. Want die speelt morgen nog een keer een rol in de Ronde van Frankrijk. Dan in de 14e etappe. En dan wordt het allemaal wat serieuzer, het klimwerk. Van Mulhouse naar Le Marc-Stein. In de slotfase zit dan een heel lange klim. En deze ballon die nu in de slotfase zit, op de top is het straks nog 30 kilometer, is dan in de voorfase van de finale een obstakel. Morgen een heel uitdagende rit voor de klassementsrenners. Nu, en dat was al aangekondigd door de gele truidrager, gaat het om de vluchters. En het is en blijft de vraag. Gaan die 20 met een zwetende Petersen erbij, want die zitten zweten als een os, gaan die bij de 37 komen? Dan hebben we er 57. In het peloton zitten achteraan de mannen die het zwaar hebben, zoals Weisstroffer, heel veel aangevallen heeft en lekker aan het bijkomen is. Die naam hebben we gisteren ook heel vaak genoemd. Daar zit ook Armirai. En ik denk dat Gaudon er ook bij is. Van de drie zwaar gevallen mannen gisteren, Gaviria, Berkmoes, die zijn eruit met de sleutelbeenbreuk, is hij de enige die wel door kon. Hij heeft niks gebroken, maar hij zit wel onder de butsen en de krassen en de schrammen en Joris, de blauwe plekken en de pleisters. Dus Gaudon gaat een zware dag tegemoet. Pogacar reikt bidonnen uit. Het peloton doet het relatief kalm aan. 4 minuten voor
3: 37 koploop.
4: Er komt een vraag voor je binnen, Joris. Jesse heeft een audio-appje gestuurd. Die gaat door op jouw uitleg over de tactiek van de ploeg van Pogacar. Want jij vertelde al dat je denkt dat Pogi aangeeft dat de vluchters het zelf mogen uitzoeken. Juist doordat die twee man van hem ook voorop zitten. Luister mee naar Jesse.
5: Denken we niet dat Pogi gaat vragen aan McNulty om wel eens om zich te laten zakken zodra hij zelf heeft aangevallen op die ballon dal zak?
4: Wat is er op uw antwoord in 12 seconden?
2: Nee, ik denk dat hij dat niet gaat doen. Ik denk dat hij zijn twee maatjes McNulty en Wellens vandaag een lekkere vrije rol gunt.
4: Duidelijk. Tot zo.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En

0: gezin?
1: Zijn we er al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen nemen je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: NPO Radio 1. 3 uur.
10: Henry Schut.
11: Vanaf morgen is de Radio Tour de France in het Tourcafé. Kom dan samen met ons wielrennen kijken, want dat café staat op onze camping, die dan weer is opgebouwd in beeld en geluid in Hilversum. Je komt gratis binnen, hoort en ziet ons dan programma maken en je ziet vooral ook de etappen op een groot scherm. En er is iedere dag live muziek van Nederlandse topartiesten. Check even de site van NPO Radio 1 voor nog meer informatie. Het NOS Journaal, Casper Meijer.
12: De vervolging van asbestbedrijf Eterniet kan doorgaan. Het bedrijf uit Goor wordt ervan verdacht dat het te weinig heeft gedaan om zijn medewerkers te beschermen tegen asbest. Asbest is kankerverwekkend en zou volgens het OM hebben geleid tot de dood van 2 medewerkers en de partner van een medewerker. Verslaggever Roel Pauw heeft de zaak gevolgd. Roel, waar heeft de rechter in Almelo vandaag uitspraak over gedaan?
13: Nou, waar het vandaag over ging is de vraag of de zaak mogelijk inmiddels verjaard is. Eterniet, het bedrijf dat terecht staat, zegt het zou best eens kunnen zijn dat de 3 slachtoffers over wie het gaat al heel lang geleden besmet zijn geraakt met asbest. 2 van hen zijn ook al best lang geleden overleden, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Dus zeggen ze, wij denken dat de zaak verjaard is. Maar om dat zeker te weten zou de Hoge Raad, dus een hogere rechter, daar eerst maar eens naar moeten kijken. En als wij dan gelijk krijgen, dan hoeft de zaak helemaal niet meer behandeld te worden. Nou, de rechter in Almelo zei daar 2 dingen over. In de eerste plaats, als je het hebt over doodslag, dan moet je gaan rekenen vanaf het moment dat iemand is overleden. En niet vanaf het moment dat iemand mogelijk is blootgesteld aan asbest. Maar belangrijker nog, de wet is inmiddels aangepast, waardoor doodslag sowieso niet meer kan verjaren. Dus dat uitstapje naar de Hoge Raad is niet nodig en de zaak kan gewoon doorgaan.
12: Zijn er al reacties op deze uitspraak?
13: Nou ja, de nabestaanden van de asbestslachtoffers die zijn wel heel tevreden over deze uitspraak. Want zo'n gang naar de Hoge Raad, die moet er weer uitgebreid naar gaan kijken. Dat zou toch weer tijd gaan kosten en deze zaak sleept al heel erg lang. Ze hebben in 2019 al aangifte gedaan. Daarna heeft de politie 6 jaar nodig gehad voor het onderzoek. En vorig jaar werd dan uiteindelijk vervolging ingesteld. Nou, nu kan de rechtbank meteen aan de slag met de inhoudelijke behandeling van de zaak. En daar zal binnenkort een begin mee worden gemaakt.
12: En Eterniet, die zijn niet blij, gok ik.
13: Eterniet is minder blij en ze hebben al aangekondigd dat ze in die inhoudelijke behandeling dat punt van de verjaring ook nog een keer aan de orde zullen stellen. Maar ja, goed, dat laat dan nog even op zich wachten.
12: Dankjewel, verslaggever Roel Pauw. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de

0: chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Besiktas. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat terug en de Hoge Raad is het daarmee eens. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Keir Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers.
1: On behalf of forgotten places everywhere up and down this country, for a return of the Labour they once knew. And now we answer that call. We will be that version of Labour again.
0: Het is tijd voor een terugkeer van het oude Labour, zegt hij. Vanaf maandag is Burnham ook de nieuwe premier van Groot-Brittannië als opvolger van Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. Vanaf vandaag hebben alle regio's in Nederland vakantie. Daarom verwacht de ANWB dit weekend grote drukte op de buitenlandse snelwegen. Ook zal het op sommige plekken in ons land druk worden, nu de regio Midden als laatste regio de zomervakantie ingaat. De grootste overlast ontstaat dit weekend waarschijnlijk in Duitsland, omdat de regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf vandaag ook vakantie heeft. En ook in Italië, Oostenrijk en Spanje is het komende weekend zeer druk op de wegen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en een stuk koeler met 19 tot 23 graden.
2: Is het op dit moment nog een beetje te overzien met die files, Annemieke?
3: Nou, het begint wel aardig druk te worden. En dat is de combinatie van vakantieverkeer en de werkzaamheden. We zien vooral drukte bij de grensovergangen met Duitsland en richting Zeeland. Verder heb je de langste vertraging nu op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel staat 12 kilometer file met 40 minuten vertraging. Drukte op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maasbracht 10 minuten op onthoud. Dan naar de A7 Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is bij Sliedrecht Oost een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de afrit Hellevoetsluis 10 minuten vertraging.
4: Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar eens vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Soedal, de bouwverslimmer.
12: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht. Soedal. Lijmen en kitten voor de perfecte finish.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Iedere klus weer.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: Met Henry Schut.
16: Ja, dat is afzien hoor. De langste etappe van deze Tour wordt gereden. Bijna 206 kilometer. Nou, dat draaiden ze in 1920 hun pedalen niet voor rond. Want toen was de langste etappe ooit van 482 kilometer. De winnaar deed er 19 uur over. Stel je even voor, Joris, dan zouden we vanavond nog even doorgaan. Vannacht ook. En dan eindigt het ergens morgenochtend na, ik denk, 703 toerflitsen.
17: Tjo, man. Ja, ik zat vanmorgen te lezen over Belfort. Daar hadden ze vroeger ook een hardloopwedstrijd van 300 kilometer of zo. Dat was ook verschrikkelijk. Dus daar hielden die Fransen vroeger wel van. Ik zie nu een dinosaurus langs de weg staan. Ik zal u de details besparen. En ik zie vooral dat de 37 voorop met daarbij Pluimers en Van Dijken 4,54 hebben op het peloton. En dat die groep Pedersen geen stap dichterbij komt. Die zit nog altijd op 45 tellen.
16: Linkerballen virtueel in de gele trui. Maar ook bijvoorbeeld de mooie Vlaamse tongval van Mathieu van der Poel. Het zijn allemaal zaken die je kan stoppen onder de noemer toertaal. En dat is zometeen het zelfgekozen specialisme van Peter Steuven in jouw eigen toerquiz. Radio.

0: The Police met Roxanne. Een grote groep, dan nog een grote groep en dan nog een grote groep. Het gaat denk ik vooral om die tweede groep, Joris. Komt die erbij of niet?
1: Ja, die begint iets dichterbij te kruipen, die tweede groep. Die zit nu op 37 seconden op 110 kilometer van de finish. Op 40 kilometer van de tussensprint. Peloton vindt het velletjes vandaag. Zit op dik 5 minuten van de 37 koplopers. En we hebben net gezegd dat daar twee goeie van UAE zitten. Er zitten natuurlijk ook wel wat afgevaardigden van Visma Liezenbak. Die Kampenaerts is er en die heeft een interessante renner bij zich. Die per strand Hagenes. Klinkt als Hagenees. En dat is natuurlijk iemand die we kennen uit de opleiding van Visma Liezenbak. Het is een
2: Jouw sterke... Teunissen!
1: Oh, kijk! Hey. Je verwacht het niet.
2: Over nee, zeker niet meer.
1: Schitterend. 37 man hè, in die tweede groep. Beknult hij wel eens Kampenaerts. Healy, Vauquelin, Bennett, Pidcock, Jega, Grégoire. Dat zijn de grote namen, de gevaarlijke namen. Met Pidcock goed geclasseerd. Wat betreft de koplopers in het klassement op 11.49 staat hij. Dus die kan ook nog een aardige sprong maken. Diep de top 10 in die Tom Pidcock. En in die kopgroep ook twee Nederlanders. Rick Pluimers en Tim van Dijk. Van Dijk hebben we nog niet veel gezien deze ronde. Is natuurlijk heel veel aan het werk geweest voor kopmannen Lipovic en Evenepoel. En hij zit nu in een fijne, vrije situatie. Zoals dat dus ook Kampenaerts en McNulty en Wellens overkomt. Allemaal afgevaardigden uit grote ploegen met grote kopmannen. Jongens die vandaag gewoon een keertje voor eigen kans mogen gaan. Zo hou je de lol er ook een beetje in. Sebastian, wat denk je? Gaat die groep met Pedersen en ook Abrahamsen erin? Gaat die er nog bij komen? 37 tellen.
3: Ja... Ik denk het wel uiteindelijk. Ik denk het wel. En ik denk dat de ploegleiders dat ook wel willen. Want ja, die willen ook naar hun renners toe in de kopgroep. En dat mag niet meer. Het mocht in het begin niet. En daarna kregen ze toestemming om in koppeltjes naar de koplopers toe te rijden. Wanneer ze daar werden aangevraagd. En dat is zojuist ook weer teruggedraaid. Omdat dat verschil dus weer terugliep. En onder de 40 seconden is gekomen. Ik zie trouwens ook wel dat er wat renners zijn die op dit moment gelost zijn uit die eerste groep. Ik kan geen nummers herkennen nog. Omdat dat simpelweg nog te ver weg is. Maar er zijn wat renners die dat eerste groepje, die eerste groep, hebben moeten laten gaan. En jongens, wat wordt er hard gekoerst ook weer vandaag. Het is echt waanzinnig. Nu ook weer door een dorpje heen waar je dan extra weer moet opletten. Vanwege het verkeersmeubilair en lekkere geagiteerde ploegleiders. Hier achter die tweede groep met Pedersen. Ja, en er zit een hoop kwaliteit natuurlijk in die eerste groep. Een stuk of 2, 4, 6, 8, 10 renners. Die alles een toeretappe hebben weten te winnen. Met Wellens, met Kampenaerts, Healy, Mohoric, Philipsen, Izagirre, Pidcock. De laatste winnaar op de Alpe d'Huez. Volgende week vrijdag en zaterdag gaan we daar natuurlijk twee keer finishen. Alaphilippe, Hirschi, Degenkolb. Allemaal renners die meezitten in die gigantische vlucht. En die dus al weten hoe het is om een etappe te winnen in de Tour. 27 renners zijn er nog over vooraan, hoor ik nu op de koersradio. Dus inderdaad een tiental renners gelost die dadelijk teruggepakt gaan worden. Ook door die groep met Pedersen. Zo is er een soort finale al gaande. Zo voelt het een beetje. Terwijl we nog meer dan 100 kilometer te rijden hebben. Ja, u mag erdoor, meneer van Movistar. U mag erdoor. Geen enkel probleem. Maar het blijft dus een gejaagde koers. Nog één ding meegeven. Jullie hadden het net over Hagenes. Waar gaan we morgen overheen rijden? De Col du Haag. Nieuw in de Tour. Maar ja, dat staat morgen op het programma.
4: Radio Tour, Grabbelton.
2: Ja, die Grabbelton waar Teunissen ook al een keer uit is gekomen en waar nog steeds hele leuke inzendingen voor binnenkomen. Er zitten ook mensen bij die dan waarschijnlijk denken, daag mij niet uit als jij weer zo'n heel mooie, lange anekdote voordraagt, Guilaine. Want ja. Wat heb je nu toch voor je neus?
5: Ja, het is vooral jouw zinnetje daar achteraan, hè? Heeft u ook zo'n mooi verhaal?
2: Ja, en het kan mij niet lang genoeg, zeg ik er dan bij. En dan
5: wat fijn.
2: Ben nou, jij de pineut.
5: Jan Veldkamp, die heeft dat heel letterlijk genomen.
2: Heb je het iets gecomprimeerd?
5: Ja, anders, ja. Dat kan niet anders. Maar ja. Het is wel een prachtig verhaal. Het jaar 1980. De de Tour de France die gewonnen werd door Joop Zoetemelk. En die zomer gingen mijn vriendin Marjoleen, nu mijn vrouw, en ik voor het eerst samen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Het leek me leuk om nu eens via een omweg door bergachtig gebied te reizen, want we waren allebei nog nooit in de bergen geweest. En dan konden we meteen ergens de doortocht van de Tour beleven. Goed, ze stonden op een mooi plekje, 100 meter onder de top van de Col du Labouret, aan de kant waar de renners nog moesten klimmen. Maar goed ook, want zelfs bergop ging het zo hard dat de renners al voorbij waren voordat je het wist. Maar daar gaat het even niet om. Voordat het peloton doorkwam, kwamen de reclamekaravanen en allerlei motoren en auto's van Tournai langs. Op enig moment ziet een man naast ons de auto van de NOS, die op weg was naar de finishplaats om de aankomst te verslaan. Hij herkent de bijrijder die zijn raampje wijd open heeft gedraaid en languit op de stoel ligt met de benen over elkaar buitenboord. Onze buurman wijst en roept: "Hey, dat is Mart Smeets." Enkele meters verderop staat een andere Nederlander. Het was een warme dag en deze man had zich bedacht een emmer water mee te nemen om de renners wat koeling te bieden. Ja, voel je man?
2: Nou.
5: Komen? Op wat voor manier hij dat had willen doen met een volle emmer water, weet ik niet. Maar na het horen van de naam Mart Smeets bedenkt hij zich geen moment. Hij pakt de emmer en smijt de hele inhoud door het geopende raam van de NOS-auto. Wil je weten wat Smeets zei?
2: Ja.
5: Als ik alle krachttermen weg moet laten, dan zei hij niet.
2: Ik vind het ook Smeetsiaans verteld. Heel bloemrijk. Ach. Met hele mooie uitwijkingen alle kanten op. En dan uiteindelijk toch een hele mooie pointe aan het
5: verhaal. Want ik heb de helft nog weggelaten.
2: Ja, fantastisch. Heb je ook zo'n fijne herinnering? Mag dus ook iets korter? Stuur het naar de NPO Luisterapp. Maar het mag ook van deze lengte hoor, want we maken er wel iets moois van. Zometeen trekken we iets voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Toen kwam de inzending van de heer J.W. Pauw. Met dubbel A. Dus Jeroen Pauw valt af uit de ton. Daarop stond de tekst dat Richard Krajicek Wimbledon won. Ja, dat is nogal een out-of-the-box inzending. Maar ja, het is natuurlijk ook zo voor veel sportliefhebbers dat bepaalde herinneringen uit sportzomers met elkaar versmolten raken. Want ze gebeuren ongeveer tegelijkertijd. En in dit geval precies tegelijkertijd. Het eerste deel van de Tour de France overlapt meestal met de slotweek van Wimbledon. Zo ook toen in 1996. Het is zondagmiddag even na tweeën. En zo begint die dag Radio Tour de France. Goedemiddag.
6: Met Jacques Chapelle, Gio Lippens, Jeroen Wielaert, Jan Douwe-Kroeske, Govert van Brakel en Rocky Tilbutero.
7: Luisteraars, goedemiddag en van harte welkom bij NOS Radio Tour de France. We zijn er zeker tot aan de klok van 6:00 met natuurlijk alle ogen en oren gericht ook op de tennisfinale op Wimbledon die vanmiddag om 3:00 begint tussen Richard Krajicek en de Amerikaan Washington. Natuurlijk ook de Tour en wel de 8e etappe vandaag. Een klimtijdrit met als bestemming vanmiddag Val d'Isère en de Rus Berzin in het geel.
2: Ja, de Tour en Wimbledon gaan dus meer dan ooit hand in hand. Ontdekt ook verslaggever Jeroen Wielaert als hij Tour-debutant Michael Bogert spreekt, die net klaar is met zijn tijdrit. Want Bogert wil direct weten hoe het in de Wimbledon-finale gaat.
8: 6-3 en 1-1. En het was het voordeel van Krajicek, die eerste set.
9: 6-3? Nu staat het 6-3.
8: Nee, het was 6-3 en daarna 1-1. Maar het regent op Wimbledon.
9: Hier ook.
8: Ja, maar dat verschil dat jullie dan wel door moeten rijden.
9: Ja, dat gaat niet op de gras. Vallen ze.
2: Zei hij nog uithijgend. En daar wordt Bogert blij van die tussenstand. En ook heel optimistisch.
8: Als je nou snel bent, dan kun je Krajicek nog zien winnen op Wimbledon.
9: Ja, dat is een eitje, man.
8: Kat in het bakkie.
9: Ja, kat in het bakkie.
2: Bogert die 2 dagen eerder de etappe naar Aix-les-Bains had gewonnen. De lucht boven Wimbledon klaart. Theo Bakker pakt de finale op. En ziet dat Krajicek zich na een breekachterstand terugknokt in de tweede set.
10: Eerste service van Washington. Weer door de middellijn gespeeld. Kan een swarming return komen. Dan Krajicek nog een keer naar de voorhand gespeeld. Het is allemachtig stom van die Washington. Ik kan er niks anders van maken. Want hij is die break kwijt. En als Krajicek straks goed serveert, is hij die tweede set kwijt. En hij is misschien de wedstrijd wel kwijt. En waarom zeg ik allemachtig stom? Omdat hij die voorhand volley, die backhand volley speelde die weer op de voorhand van de Krajicek. En die geeft de gelegenheid om Krajicek te breken. Waardoor hij leidt in de tweede set met 5-4.
11: Hou vast die emotie, Theo. We horen je zo weer.
2: Dat zei Jan Douwe-Kroeske. Ja, het is de beslissende break in de tweede set. 6-4 wordt het voor Krajicek. Die op weg is om zichzelf tot King Krajicek te kronen. Ondertussen is er een troonsafstand in de Tour. Een démasqué van de man die de afgelopen 5 edities heeft gewonnen.
7: De finale van de 8e Tour-etappe wordt weer niet bepaald door de verrichtingen van Miguel Indurain, Jacques Chapelle.
12: Nee, het is onwaarschijnlijk wat Evgeniu Berzin uit Italië, uit de gewisploeg, hier laat zien. 35 kilometer, 271 meter was de snelheid. En dat op een parcours wat omhoog gaat, 30,5 kilometer. En als je dat met die snelheid doet, dan finish je na 51 minuten en 53 seconden. Dan laat je de concurrentie sidderen. Ries op 35 seconden, Olano op 45 seconden, Rominger op 1 minuut 1. En Indurain op 1 minuut en 1 seconde. En wilt u weten hoe ongeveer het algemeen klassement er dan na deze tijdrit uitziet? Dan gaan we dat u gewoon vertellen, want Berzin is eerste. Tweede in het algemeen klassement is Bjarne Ries op 43 seconden. Derde Olano op 45 seconden. En dan vraagt u zich af, en waar is dan de winnaar van de afgelopen 5 jaar? Miguel Indurain op de 11e plaats. 4 minuten en 53 seconden is zijn achterstand op de gele trui.
2: Einde van een tijdperk dus. Bjarne Ries zal deze Tour uiteindelijk winnen met zijn meesterknecht Jan Ulrich in zijn kielzog. Terug naar Wimbledon. Een moeilijke finale is het voor de beide finalisten, voor het publiek en zeker ook voor de luisteraars, want de weergoden werken bepaald niet mee. Er wordt tussen de buien door af en toe getennist.
10: Je zou zeggen, gras heeft af en toe wel natuurlijk een buitje nodig om te blijven groeien, maar zoveel buien, dat is echt verschrikkelijk vervelend. Want de mannen zitten dus weer binnen en het zeil is er weer overheen getrokken. Iedereen is nu weer als een haas bezig om ervoor te zorgen dat het gras in ieder geval niet echt nat wordt.
2: Het wordt zelfs avond en verslaggever Theo Verbrugge praat in de buurt van het Center Court met Nederlandse fans die op de gok zijn afgereisd.
13: De eerste Nederlander die de Wimbledon finale überhaupt haalt en ook nog gaat winnen, dan moet je gewoon bij zijn.
14: Dat is uniek.
15: Maar is dit een spontane actie?
14: Dit is een spontane actie.
15: Dit had je 2 weken geleden niet bedacht natuurlijk.
13: Nee, dat hebben we gisteren vannacht geregeld.
14: Gisteravond geregeld. Ja. Hè? Ja. Anblok vannacht om 4 uur weggereden uit Nederland, uit Kerkdriel. En nou, dan zijn we vanmorgen waren we in om 11 uur op Wembley. Wimbledon.
2: Ja, Wembley, nee, toch op Wimbledon. En ze hadden nog een kaartje ook trouwens. In de derde set wordt de wedstrijd dan voor de zoveelste keer hervat.
10: Het is Krajicek die de power heeft, de kracht heeft, de harde klappen uitdeelt. En die harde klappen die doet hij dan ook nog eens een keertje wat zuiverder binnen de lijnen belanden dan Washington. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op en voeg daar nog een keer de service van Krajicek bij, waarmee hij zo even de stand op 3-1 heeft gebracht. En het is duidelijk dat er voor Washington heel moeilijke momenten zijn ontstaan.
2: En met speels gemak loopt Krajicek uit, krijgt dan nog heel even de bibbers en een break tegen. Dat is pas de eerste. Maar dan wordt het 5-3 in die derde set en serveert Washington. Het is inmiddels 7 uur 's avonds. Het nieuws wordt er zelfs voor uitgesteld, want Radio 1 staat volledig open voor die twee mannen op gras.
10: Zou het dan inderdaad gaan gebeuren? Het zijn van die sportprestaties die zo schaars zijn in de Nederlandse sportgeschiedenis. Je hebt een Jan Jansen die een keer een Tour de France wint. Je hebt de gouden vlinderslag van Ada Kok. Je hebt gouden medailles voor Art Schenk. En zou het dan nu aan Richard Krajicek zijn om tennisgeschiedenis te gaan schrijven? Pakt hij hier die titel op Wimbledon? 1 punt heeft hij nog nodig. Dit is wel een prachtig moment hoor. Hij kan op de tweede service spelen. Hij beweegt nog eens wat, draait wat met het rekkend. Dribbelt op de baseline, blijft bewegen. Dat is verstandig. Een slice, return voorzichtig gespeeld van Krajicek. Maar hij mag met voorhand het initiatief in de rally overnemen. Mag nog een keer met voorhand het initiatief overnemen. Houdt de bal op de baan, neemt geen risico. Een prachtige voorhand is dat gespeeld van Krajicek. Hij valt op zijn knieën op het centercourt. Heft de handen ten hemel. En het is volkomen terecht. Valt achterover. Hij heeft hier gewonnen van Stieg, heeft hier gewonnen van Sampras, heeft hier gisteren gewonnen van Stoltenberg en heeft vandaag gewonnen van Washington. Het is een prachtig moment voor deze sportman Richard Krajicek.
2: Game set and match Krajicek, bijgeschreven in de kanon van onze sportgeschiedenis. En dat uitgestelde nieuws van 7 uur dan, dat wordt even later toch nog gelezen door Jeroen Overbeek.
16: Bijna 7:15 het NOS Radio Nieuws. Richard Krajicek heeft Wimbledon gewonnen. Hij won de finale in 3 sets van de Amerikaanse tennisser Malivai Washington. Het werd 6-3, 6-4 en 6-3. Het is voor het eerst dat een Nederlander het belangrijkste tennistoernooi van de wereld wint. Eerder in het toernooi won Krajicek van Michael Stich en Pete Sampras.
2: Ja, en je weet, als Jeroen Overbeek het zegt, dan is het echt waar. De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won, hij had de juiste touch. Net als Treintje en Cheer trouwens. Dit was hun debuutsingle, Touch Me There. Uit de zomer van 96. Total Touch.

0: Nou, jouw touch van grabbelen is eigenlijk elke dag fenomenaal. Dus ja, kom maar op voor vandaag.
1: Hij is zo vol.
0: Dus eigenlijk voor morgen.
1: Bijna mijn hand er niet meer in past. Serieus.
0: Maar blijf vooral insturen, want we bewaren ze gewoon. En dan gaan ze naar de grabbelton van 2027.
1: In het Tourcafé gaan we echt een kliko neerzetten. Niet om weg te gooien.
0: Ook leuk voor de bezoekers om er nog eens in te stoppen.
1: Oeh, dit is een hele... Zondag 20 juli 1986... in de jaren 80 kwam de Tour de France één keer aan de Col du Granon. Etappe starten werd gewonnen door Eduardo Chozas. Even kijken, een historische dag. Bernard Hinault verloor hier definitief de gele trui en zijn ploeggenootje Greg LeMond. Ah. En de mensen die hem hebben ingestuurd stonden op de Col du Granon en volgden alles via de wereldomroep.
0: Morgen in dit theater.
2: NPO Radio 1.
0: Even na 3:30. Casper Meijer.
3: Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Een bedrijf uit Goor wordt ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om zijn medewerkers te beschermen tegen asbest, met doden als gevolg. Volgens het bedrijf is de zaak verjaard, maar de rechter gaat daar niet in mee. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Klimaatcommissaris Hoekstra wil ze zo tegemoetkomen.
0: De files, Annemieke Bosgaard.
4: Er staat nu 450 kilometer file. Het is onder andere druk bij de grensovergangen met Duitsland en de route naar de Zeeuwse kust en het zuiden. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Kerkdriel doe je er een uur langer over. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens door wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. Dan een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht Oost ging het mis en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg een kwartier oponthoud. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam 20 minuten extra reistijd.
0: Heel lang veranderde er heel weinig en er spartelde een groep van ruim 20 man. Hoe is het met die groep, Joris?
5: Die groep gaat het redden, Henry. Die groep gaat erbij komen vooraan. Vooraan zijn er een paar mannen uitgedruppeld. Die zijn dus in groep 2 beland. We hadden 37 man vooraan. Maar McNulty, Breuillard, Hagenes en Hesman, dat zijn 4 mannen van wie geconstateerd kan worden dat ze in de tweede groep zijn beland. Maar die keren nu dus terug op 92 kilometer van de finish. Gaat dat twintigtal met voornamelijk Mats Pedersen in het midden, zwetend als een otter werkelijk. Die heeft zich helemaal kapot getrapt. Gaat erbij komen en dan hebben we zometeen, als het goed is, 57 man voorop in deze etappe. Dat zou exact 1/3 zijn van het peloton dat nu nog actief is in de Ronde van Frankrijk. 171 renners gestart aan deze 13e etappe. 92 kilometer nog. Dat betekent nog 24 kilometer naar de tussensprint. En Pedersen heeft daarmee dan waarschijnlijk met dat dichtrijden van het gat zijn hachtje gered. Hij staat aan de leiding in het puntenklassement met 357 punten. De nummer 2, Girmay, zit ook in die tweede groep. Met 317 punten staat hij in het algemeen puntenklassement. Maar de nummer 3 van het puntenklassement, Philipsen, zat in groep 1. En had een gouden slag kunnen slaan. Hij had 25 punten kunnen pakken bij de tussensprint, die er zo dus zit aan te komen. En dan hadden Girmay en Pedersen niets gehad. Want ja, die zaten veel verder daarachter. En er zaten nog 36 man bij Philipsen. Dus die 2 hadden nooit meer punten kunnen pakken. En dan was Philipsen aardig genaderd in de strijd om de groene trui. Dat gaat nu niet gebeuren. Die sprint over 23 kilometer gaat wel interessanter worden. Met die 3 sprinters nu in de eerste groep. Die dik 50 man sterk is. 23 kilometer naar de tussensprint. 91 kilometer nog in de etappe. En dan lekker wrijven in de handen. Komen in de slotfase er ook nog 2 beklimmingen aan. Die van de derde categorie. En daarna de Ballon d'Alsace, Sebastiaan. Met een groep van dik 50 man. Eigenlijk gaat het allemaal nog echt beginnen in deze rit.
6: Jongjong Antet meldt de koersradio. Ja, en dat zie ik ook natuurlijk met mijn eigen ogen gebeuren. En nu al die ploegleiders die meteen allemaal naar voren willen om de bevoorrading uit te voeren. Om hun renners daarbij te staan. Want wat hebben ze er lang op moeten wachten. Maar ze zijn er dus bij gekomen. En dat zijn er dan inderdaad 57 in deze kopgroep. Wordt nu bevestigd door de koersradio. Dat heeft Joris, maar ja, dat kan hij natuurlijk ook wel. Dat wisten we ook wel. Uitstekend geteld. En ze hebben er uiteindelijk dus 115 kilometer over gedaan. Om tot deze kopgroep van de dag te komen. Zoals we dat dan wel eens noemen. Deze etappe op deze vrijdag. De 13e etappe brengt wat dat betreft helemaal geen ongeluk. Maar gewoon een schitterende koers teweeg. Die tot nu toe is afgewerkt met een gemiddelde snelheid van 53,4 kilometer per uur. En ja, inderdaad, de wind hebben ze grotendeels in het voordeel gehad. Windje mee op de meeste plekken van het parcours, maar dan nog 53,4 in de eerste twee uren het gemiddelde van de etappe. Dat is gewoon weer waanzinnig hoog na twee weken gekoerst te hebben. Je merkt dat nu de snelheid er iets even uitgaat. Er wordt inderdaad even een beetje gekeken. En vooral nu veel bevoorraad achteraan in dat eerste peloton, laten we het zomaar noemen, van 57 renners. Heerlijke koersomstandigheden nog altijd. 29 graden. Die wind schuin van achteren. Op weg dus naar de Vogezen die we als het ware kunnen ruiken. Maar eerst dadelijk dus nog die tussensprint. En nog even de laatste melding daarover. 21 kilometer en 800 meter. Want we willen graag precies zijn. En

0: Ja, in het vorige uur droomde de tourartiest nog over in de zon zitten in een prachtig land. En hier is Hier Encore. En daarin maakt de hoofdpersoon de balans op van zijn leven. Trekt de conclusie dat het her en der behoorlijke puinhoop was. Het legde Charles Aznavour bepaald geen windeieren, want dit is een van zijn grootste successen geworden. Ook in de Engelse versie trouwens. Yesterday When I Was Young.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Ja, weet je nog, Peter Steuven, Yesterday...
2: Ja, zeker.
0: When we were young.
2: Absoluut.
0: We kregen een prachtige mail van je binnen. En als je thuis denkt, wat klinkt die helder? Ja, hij speelt mee hier in de studio. Bij hoge uitzondering in de studio. Vanaf morgen zitten we in het Tourcafé. En daar mag iedereen die mee wil quizzen bij ons live aan tafel dat ook daadwerkelijk doen. Het was een mail waarin je schreef dat je geniet van de taal die wordt gebruikt in de Tour door commentatoren bijvoorbeeld, maar ook van het jargon of van accenten van renners. Een heel breed onderwerp dus eigenlijk en tegelijkertijd zeer specifiek, want je kan het samenvatten in toertaal. Nou, je zei straks al in het vorige uur, je bent docent, dat is dus allemaal niet voor niets. Pas je dan dit soort dingen ook toe in je lessen? Heb je het met leerlingen over toertaal bijvoorbeeld?
2: Nou, niet zozeer over toertaal, maar wel al over beroepstaal. Ik heb op een technische school in Muiden lessen gegeven. En dan ging het de hele tijd dus over het jargon dat met de techniek te maken had. En na onze pensionering zijn Marianne en ik, mijn vrouw, naar Bonaire getrokken. En daar heb ik nog 3 jaar op de zusteropleiding van het ziekenhuis lesgegeven. En daar ging het jargon juist over medisch jargon. Dus de vraag was telkens aan de studenten van, snap je dat medische jargon als het gewoon in taal wordt gebruikt? Als je een gesprek moet aanhoren van een arts of met een patiënt moet overleggen. En dat praktische toepassen van taal, dat vind ik zo geweldig. En daarom sloeg ik ook aan op de toertaal. Want jullie hebben ook een heel apart jargon.
0: Dat is heel, het is zoals denk ik bij alle jargon, dat is vaak heel erg to the point. Hè? Daarom worden sommige woorden ook bedacht of sommige uitdrukkingen.
2: Die woorden worden bedacht om iets heel duidelijk te kunnen omschrijven in zo weinig mogelijk lettergrepen.
0: En wat vind je dan het mooiste woord of begrip in de wielentaal?
2: Oh, dat.
0: Wie weet zit het er wel bij, dan heb je vast een goed antwoord gegeven.
2: Dat zijn er zo verschrikkelijk veel. En er is dus een doctoraalscriptie geweest van een mevrouw die afgestudeerd is aan de Universiteit van Gent. En die heeft dat dus allemaal uitgezocht. Die heeft uitgezocht waar het jargon vandaan komt, meestal uit het Frans. En de termen van Gerry Kneteman, nou, dat was ook smullen in de tijd natuurlijk. Met je open zitten en dat soort woorden.
0: Eens even kijken. Gerry Kneteman. Nou, het zou zomaar eens kunnen. Weet je wat? We gaan beginnen.
2: Nou,
0: we gaan de calls met jou beklimmen. Hopelijk allemaal. Van de vierde tot en met de buitencategorie. Nou, kijk nou eens. Als het gaat om toertaal, dan kunnen we niet om de kneet en de kneetstory heen. Gerry Kneteman dus. Elke dag was er begin jaren 80 een praatje van de kneet. Hij sluit op geheel eigen wijze de tour. En de kneetstory van 1982 af. Luister mee en dan geef ik je alvast de vraag mee en ook een pen en een papiertje, want dan kan je een beetje meeschrijven. Het is niet heel ingewikkeld hoor. Kneteman noemt zometeen alle 3 de namen van de presentatoren van Radio Tour de France van die editie, maar doet dat op zijn kneet tot 3 keer toe verkeerd. Let op Peter, want het is aan jou om dan daarna de juiste namen te noemen. Luister mee.
3: Nou beste mensen, de kneet die gaat deze tour afsluiten. Ik zal iedereen met naam en toenaam bedanken voor 3,5 week luisterplezier tussen de aanhalingstekens. En dan gaat hij dan. Ik zal alle mensen die aan dit vreselijke spektakel voor de radio meegewerkt hebben even een vreselijke veer in hun achterste steken. De flitsende reporters. Harry Jansen, beter bekend van vrienden en kennissen als Jansje. Theo Komen, die altijd zegt niet te geloven. Dan hebben we de 2 piloten, André Ooms en Roland Hultink. De 2 chauffeurs, Gerard Soefkoel en Harry Jackie X van... Hans Jackie X van de Schoot, ik lees het verkeerd ook.
0: Presentatoren komen.
3: De man op de motor, wie de hele tour Theo achterop door de lief en leed gestuurd heeft. Gisteren is hij bijna verongelukt omdat hij van die verschrikkelijk slechte banden koopt. Dan hebben we Serge Gauvin. Dat is de man die de Franse plaat iedere keer aankondigt en de logistiek voor zijn rekening neemt. Dat laatste woord, dat weet ik ook niet wat het betekent, maar je moet die zelf maar in het woordenboek opzoeken. Dan hebben we Philip Frederiks, die de alternatieve kneitstory verzorgde. De 3 flitsende presentatoren. Klaas Slamplonius. Nou ja, dat is toch niet te geloven. We hebben nou een keer een dag goed uitspreken. Frits Rakee en Koos Postuma. Dit alles onder de bezielende leiding van een man met de snelst groeiende baard van deze tour. Georgie Thor. Dan sluit ik af met de woorden, dit is Brandhout, goedemiddag. En misschien de volgende dag dan weer.
0: Het mocht ook even duren in die tijd.
2: Dit was natuurlijk geweldig.
0: Ja, nou, als je er twee hebt, ben ik al blij. Maar weet je ze alle drie?
2: Ja hoor, ik weet ze alle drie. Klaas Samplonius, Fred Rakke en Koos Postema.
0: Ja, scherp hoor, want hij zei Frits Rakke inderdaad ook nog in plaats van Fred Rakke. We gaan de derde categorie op. We kunnen natuurlijk de hele quiz volgooien met al die heerlijke wielertermen. We doen er eentje. Hoe noemen we het als een wielrenner uit het peloton naar de koplopers demareert, maar daar dan de hele tijd zo'n beetje tussen blijft hangen? Dat is een kansloze missie. Dat is een...
2: Chasse-patat.
0: Chasse-patat brengt je op de tweede categorie. Johnny Hoogeland werd bekend door zijn strijdlust en natuurlijk door dat prikkeldraadincident. Luister mee naar een gesprek met Hoogeland na afloop.
4: Ja, Johnny, kan je praten? Wil je praten?
5: Ja, snel moeite.
4: Hoe is het?
5: Ja, ik heb een paar verschrikkelijke snijwonden. Alleen ja, ik denk dat dat wel goed komt. Ik heb geen breuk of niks, maar... Ja, het is een alleen missioneel in de Tour de France. De tappen vooruit zit, je pakt de berg draai en... Je kan over de rit rijden en dan word je op zo'n lullige manier uitgeschakeld. Ja, dat gaat er heel veel door je heen.
4: Nou, het is natuurlijk schandalig wat er gebeurt, hè?
5: Ja, je kunt schandalen doen, maar ik denk ook niet dat ze het expres doen. Alles is goed geregeld hier, alleen ja, ik kan boos zijn, maar ik denk dat niemand zoiets expres doet.
0: Ja, en de vraag gaat over dat prachtige accent van Johnny Hoogeland. Uit welke provincie komt dat accent?
2: Volgens mij is Zuid-Holland. Ai. Nee?
0: Nee.
2: Wat jammer.
0: Ja, dat is heel erg jammer. Want je zat in de buurt, je moest het nog iets zuidelijker zoeken.
2: Oh, Zeeland.
0: Het was Zeeland.
2: Zeeland. Okay, goed.
0: Ja, het prachtige Zeeuwse accent van Johnny Hoogeland. Daarmee stopt het op de tweede categorie. We ontzettend van je genoten, Peter. Dus dankjewel voor je komst. De prijzen liggen hier allemaal klaar. Misschien stop ik er stiekem wel eentje extra in de tas. En dan moet je het hiermee doen.
2: Ik vond het een feest om hier te zijn.
0: Doe je, als we volgend jaar mee doorgaan, nog een keer mee?
2: Oh,
0: dit soort originele categorieën hebben we heel graag.
2: Nou, ik ga mijn best doen om er iets te verzinnen.
0: Dank voor je komst.
2: Dat ik hier mocht zijn.
1: Tourquiz X. Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL. Live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.

0: Nieuw werk van Lois Lane, Takes a Million. Komen ook optreden in het Tourcafé. Krijgen we nu een soort van status quo, Sebastien, nu die twee grote groepen bij elkaar zijn gekomen?
1: Nou, het is niet zo dat het breed uit is en dat er naar elkaar wordt gekeken, noem maar op. Nee, er wordt echt wel pittig doorgereden. We rijden op dit moment met zo'n 46 kilometer per uur door Luren heen. 11 kilometer nog tot de tussensprint. 57 man aan de leiding. Hier in Luren stond in 2020 op de Esplanade Charles de Gaulle Primoz Roglic aan de start op de voorlaatste dag voor de individuele tijdrit. Hij stond daar in de gele trui. De individuele tijdrit richting La Planche de Belleville. 57 seconden bedroeg zijn voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogacar. En net buiten Luren zat Marijn Zeeman op een stoeltje na een incident. In die Tour was zijn accreditatie ingenomen. En dus zat Zeeman, die natuurlijk ploegleider was van Primoz Roglic, daar op dat stoeltje langs de kant van de weg. Hij zag de renners langskomen, ook Roglic. En het ging mis die dag. Op de top van La Planche de Belleville was de voorsprong een achterstand geworden van 59 seconden. En Zeeman, het waren bijzondere beelden, laat ik het dan zomaar omschrijven. In die desolate omgeving, die kaarsrechte weg. We komen dadelijk langs dat punt waar hij zat. Stapte hij op, liep hij weg. Hij liet verslaggever Steven Dalebout achter zich en mompelde in de microfoon. Die opgespeld was, alles kloten. Die dag ging het helemaal mis voor de ploeg die we nu kennen als Visma Leasebike. Zijn naam revanche. Daarna natuurlijk met de twee toerzegers van Jonas Vingegaard. Maar nu is het toch weer andersom. Pogacar leidt. Maar goed, die rijdt hier een stuk achter. Wij zitten achter die 57 koplopers. Maar als we dan in Luren zijn, kan ik het niet laten om toch even dit stukje toergeschiedenis te melden op de Nederlandse radio. Achter de 57 koplopers aan, waar Tom Pidcock dus de best geclasseerde is. De nummer 10 in het algemeen klassement op 11:49. Ja, en ik hoorde net 7 minuten omgeroepen worden op de koersradio als de voorsprong van dit 57-tal, waar we natuurlijk ook nog steeds Pluimers en Van Dijk hebben wat betreft de Nederlanders. Maar met 7 minuten, ja, dan komt de top 7 wel in het zicht voor Tom Pidcock. Dus Joris, zal er toch inmiddels wel wat reacties zijn gekomen in het peloton?
2: Ja, daar gaan we nu eens even naar kijken. Want Pidcock begint op dit moment eigenlijk, u bent daar live getuige van, op dit moment schuift hij Lipovic voorbij in het klassement. Dat is allemaal virtueel, hè? En staat Pidcock nu virtueel met de voorsprong die hij nu heeft met zijn medevluchters op de 6e plaats in deze Tour de France. Dat is een interessante kwestie om in de gaten te houden. En dat zal ook gevolgen gaan hebben, want we weten hoe dat werkt. Dan gaan er onmiddellijk kleinere ploegen rijden om de positie van hun kopman in de top 10, in de onderhelft van de top 10 in dit geval, te gaan verdedigen. Een beetje de boel in de gaten houden, die kopgroep. Het zijn er 57, we gaan ze niet meer allemaal noemen, maar ik heb er een stuk of 15 uitgepikt met dus de Nederlanders Pluimers en Van Dijk erbij. Pidcock heeft 3 helpers bij zich. McNulty en Wellens zijn linkergasten, die zitten er met z'n tweeën. Kampenaars heeft Per Strand Hagenes bij zich. Grégoire, maar liefst 4 ploeggenoten. Die zitten in de kopgroep, de Franse kampioen. Healy, ook 2 helpers. Tegada, ook 2 makkers naast zich. Mohoric, Vauquelin. O'Connor heeft dan weer 3 helpers bij zich. Abrahamsen is er kort. Zit met Abrahamsen, die zijn met z'n tweeën. Hirschi zit daar onder meer met Pluimers en Alaphilippe natuurlijk. En dan hebben we ook nog een soort van eenlingen die ook genoemd moeten worden als kanshebbers, met zometeen die Ballon d'Alsace in het vooruitzicht. Bennett zit in een kopgroep. Izaguirre is een steenharde kerel voor dit werk. En Jega, die Fransman, die kan op een goede dag ook goed klimmen. En dan wordt er in het peloton nu inderdaad gereden. Ja hoor, Bahrein gaat rijden, want Bahrein heeft Lenny Martinez op de 9e plaats staan in de rangschikking. En Bahrein zegt, en dat is een ploeg met ook kerels in de kopgroep natuurlijk, maar dat maakt ze niet uit. We gaan het gat klein houden, want we vinden het jammer voor Lenny Martinez dat hij op dit moment van 9 zakt door toedoen van de aanwezigheid van Pidcock in de kopgroep naar 10 in het klassement. 75 kilometer nog en we gaan zo over een kilometer of 7 kijken met Pedersen, Girmay en Philipsen naar de tussensprint.

0: Brigitte Bardot, ze overleed afgelopen jaar op 28 december. Maar de muziek is er altijd en dus ook dit Moi Je Joue. Zometeen het vervolg van etappe nummer 13 in de Tour de France. En dan gaan we eindelijk klimmen. En ik zei het al eerder, dat klimmen houdt dan de komende dagen voorlopig ook niet meer op. Heel veel plezier met Guylaine en Tom zo hier.
1: Merci Henri, à demain.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: De bouw verslimt.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo.

0: voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Matsonsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Matsons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: NPO Radio 1. 4 uur.
6: Hélène Plag. Goedemiddag. Het is een 150 kilometer zo goed als vlak. En daarna pas die berg op. Dus het aanvalsfestijn begon al vroeg. En zometeen eerst eens even sprinten voor de punten. Je hoort het natuurlijk allemaal in Radio Tour de France. Na het NOS Journaal met Casper Meijer.
7: De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken.
8: Nou, wat we doen is we gaan ten volle door met ambitieus klimaatbeleid. We gaan zelfs zorgen voor meer reductie in het volgende decennium dan in het huidige. Maar we gaan wel ook meer werk maken van investeringen in Europa. Op dit moment wordt veel van het geld dat we gebruiken, of dat we genereren moet ik zeggen, via het zogenaamde emissieshandelssysteem, dat vertrekt linea recta weer uit Europa. En wat wij willen is dat dat geïnvesteerd wordt door bedrijven en door overheden in schone technologie in Europa. Dat is de hart van het voorstel wat we vandaag op tafel leggen.
9: Ook internationale vluchten naar buiten de EU komen nu onder dit systeem te vallen. Maar tot 5000 kilometer, waarom kiest u daarvoor?
8: De luchtvaart is een van de weinige sectoren waar de emissies omhoog gaan in plaats van naar beneden. Dus we hebben daar gewoon een fors klimaatprobleem. Tegelijkertijd is het ook waar dat bedrijven, Air France KLM, maar ook anderen zeggen, joh, help ons nou met te zorgen voor meer duurzame brandstof. Dus we gaan daar een enorme impuls aan geven. Dat gaat met 500-600% gaan die investering daarin omhoog. En daarnaast gaan we zorgen dat we de scope uitbreiden. Niet naar de hele wereld. We zijn nog bezig met plannen, ook met internationale overleg, om te kijken of we meer kunnen doen. Maar wel al in deze fase vergroten we de cirkel van vluchten die eronder valt. Ik denk dat dat afgewogen is. Ik denk dat dat een goede combinatie is tussen ambitie en pragmatiek. En daarmee hebben we denk ik een voorstel wat het speelveld voor de Europese luchtvaartmaatschappijen verbetert. En tegelijkertijd nemen we heel serieus wat er aan uitstoot plaatsvindt.
7: Zei Europees Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra in gesprek met EU-redacteur Roemer Okhuizen. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie, na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade aan de natuur en de omgeving door de bedrijven. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. Volgens boerenbelangenvereniging ZLTO is het gevolg voor de boeren een sociaal drama. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo.

0: Het bedrijf Het Goor wordt ervan verdacht dat het te weinig heeft gedaan om medewerkers te beschermen tegen asbest. Volgens het bedrijf is de zaak verjaard, maar de rechter gaat daar niet in mee. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Andy Burnham is gekozen tot nieuwe leider van de Labour-partij. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. In Brussel zijn de slachtoffers herdacht die dinsdag om het leven kwamen bij een brand in een kantoorgebouw dat werd gerenoveerd. 6 bouwvakkers kwamen toen om. Vandaag kwamen zo'n 200 mensen samen. En in toespraken was te horen dat het voor veel van hen dichtbij kwam.
1: Iedere ochtend bij iedereen thuis spelen zich altijd dezelfde rituelen af. Een koffiezet die meestal als eerste wakker wordt. Werkschoenen die hun plaats verlaten naast de voordeur. En een stem die in de verte roept: voorzichtig zijn vandaag.
0: Hoe de brand in Brussel is ontstaan, wordt nog onderzocht. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook 2 oud-voorzitters van andere clubs worden genoemd. Ze zouden allerlei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. En dan nog het weer. Een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog kans op een bui. Het is tussen de 23 en 28 graden. Vanavond eerst opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon door. Het wordt wel een stuk koeler met temperaturen tussen de 19 en 23 graden.
2: Dankjewel, dan gaan we weer de weg op. Annemieke Bosgaard.
3: Het is met name druk op de wegen richting het zuiden en de Zeeuwse kust. Je hebt onder andere nu vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel 28 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maasbracht 20 minuten oponthoud. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens door wegwerkzaamheden. Tussen Oudeschans en de grens 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam 40 minuten extra reistijd.
4: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
6: Datacation geeft je de leiding. Met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
5: Schakel bij en demareer naar de toekomst. Op datacation.nl.
7: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
5: Ga naar datacation.nl.
9: De bouwverslimmer.
10: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
11: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Iedere klus weer.
12: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
14: Van de Laar van Efferen Studios.
15: Check vandelaarvaneffen.nl.
14: Van de Laar van Efferen Studios.
16: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
17: Met Hélène Plag.
2: De vluchters komen aan hun trek hoor vandaag. En het is wel duidelijk dat dat er heel veel zijn. Maar er is er maar één die straks echt kan juichen en de Vogese rit op zijn naam heeft gegeven. En er is er ook eindelijk één die wat gescoord heeft, Joris.
18: Ja, de tussensprint is achter de rug. Hylène en Jasper Philipsen heeft hem gewonnen. Was een mooi duel tussen drie echte sprinters die in die kopgroep van 57 man zitten. 1 Philipsen, 2 Pedersen, 3 Girmay. Ze waren fel aan het strijden. Meteen daarna waren ze met wat boksen hier, wat handjes daar, weer vrienden. Nog 63 kilometer voor die enorme kopgroep. Voorsprong op het peloton. 7,5 minuut. En over 8 kilometer komt er een klim aan van derde categorie.
2: Het is dus geen sprintetappe, maar gelukkig is hij er wel vandaag. Onze analist Tom Velers. Tom is meemaken of jij ook gewoon rustig naar een finish kan kijken.
19: Het laatste etappennieuws. Je hoort het hier. Op NPO Radio 1. 1, 1, 1.
20: Wie luistert, 1, 1. Weet meer.
19: De Tour.
20: 2026.
21: C'est l'été. Radio Tour de France. Tous les après-midi sur Radio 1.
22: Estás escuchando Radio Tour de Francia a través de la NPO Radio 1.

0: Paris Latino van Bando Leo. Wij zaten in de tussentijd even te kijken hoe dat met die Pitcock gaat. En op dat moment nu, Joris. Die is aan het stijgen zo, hè?
1: Ja, maar de grote stijging is er een beetje uit. Omdat ook dat Red Bull Bora nu een beetje aan het boren is voor in het peloton. Ze kregen het door, hè. Ze kregen door dat Pitcock aan het al over Martinez heen was en Lipovic aan het bedreigen was. En dus zijn de ploegen van Martinez en Lipovic gaan rijden op kop van het peloton. Maar dat wil niet zeggen dat de voorsprong terugloopt. Hij stijgt niet meer zo snel. Het is nu, volgens de jury, 7 minuten en 40 seconden op 60 kilometer van de finish. En we hebben eigenlijk nu hoofdstuk 1 en 2 van de etappe gehad. Hoofdstuk 1, die enorm lange vlakke aanloop met daarin de vorming van die enorm grote kopgroep. Hoofdstuk 2 was een kort, was één paginaatje tussensprinten. Die was leuk om te zien, dat is ook alweer voorbij. En nu komt hoofdstuk 3, het klimmen, het omhoog fietsen. Een klim van derde categorie met zo'n beetje 5%, 5 kilometer. Nou ja, dat is allemaal goed te doen. Daar gaan geen ongelukken gebeuren. Ik denk wel dat we daar afscheid in de kopgroep gaan nemen van wat sprinters die er vooral bij zaten voor de tussensprint. Maar daarna, de Ballon d'Alsace, die is op 13 kilometer van de voet van de klim waarop ze nu zitten. En dat is de klim van de dag. En daarop moet het echt gaan gebeuren. Daarop gaan ze strijden om de voorbeslissing wat betreft de ritzegen, denk ik. Schitterend gezicht hier in de Vogezen. Enorme kopgroep. En de kopgroep onder leiding van Fred Wright is begonnen aan die klim van derde categorie. En het peloton zit al op bijna 8 minuten, Sebastian.
2: 5 kilometer nog en dan gaan we beginnen aan de Col van de Kruizen. De Col de Croix, dat is de eerste klim dus. Nu nog bevoorraden. Ben Healy volgens mij daar helemaal achterin. Die kopgroep die zijn ploegleider net even bij zich riep. Ook een van de renners van Jayco Alula. Ik dacht zo te zien dat het O'Connor was. Maar ze hebben ook nog Schmid mee. En die lijken zo van achteren gezien ook nog wel een beetje op elkaar. Ook Happy Plappy zit mee. Luke Plapp, de man met die mooie bijnaam. Happy Plappy. Ook wel een gevaarlijke René aan. De ploegleider van bijvoorbeeld Total Energie. Die bevoorraadt zich suf. Want die hebben Jega, Breuja, Delbove. Met de mooie voornaam Joris. Gernalek en Matteo Fercier mee in deze kopgroep. Gaan we dan misschien vandaag het eindelijk beleven dat er een Franse ritzege komt. Want ook Groupama is goed vertegenwoordigd. Ook zij hebben 5 man mee. Grégoire, Bras, Afonso. Dat is een klimtalent die op latere leeftijd is doorgebroken. Germani, dat is dan weer een Italiaan. Pachier en Rousseau. Hebben zij dus in deze kop. Ja, ik heb het nog niet gezegd. Of daar komt die ploegleider weer naar voren. Die moeten ze ook continu 5 man onderhouden. Terwijl vooraan er gewoon tempo wordt gemaakt. Dit keer niet door Tim Wellens. Dat hebben we hem natuurlijk al veel zien doen. In deze ronde van Frankrijk voor zijn kopman Tadej Pogacar. Ook nog niet zozeer door McNulty. Die wachten een beetje af. Dat zijn de renners van UAE die hier mee zitten. Tim van Dijken is natuurlijk vertegenwoordigd. Pluimers zit er gewoon prima bij. Ik vind dat hij een prima debuut maakt. Prima eerste ronde van Frankrijk rijdt. En zo gaat dat eerste pelotonnetje. Trouwens volgens mij nu wel. Net op het moment dat ik het zeg. Onder leiding van een van de 2 UAE-renners. Gaat dat zo'n beetje beginnen aan die klim. Je merkt dat de weg hier al een beetje vals plat omhoog begint te lopen. En als ik om me heen kijk, ja, dan is het overduidelijk. We zijn de Vogezen binnengereden. Het wordt wat bewolkter. Temperatuur wat naar beneden, 28 graden. En de zwaar beboste heuvels, bergen links en rechts van ons. Rechts ligt La Planche des Belles Filles, waar de Ronde van Frankrijk wel een goede relatie mee heeft. De Tour, de mannen- en de vrouwentour, is daar vaak geweest in de afgelopen jaren. Maar deze editie niet. We laten La Planche laten we rechts liggen. We gaan Cervans door het dorpje. En dan gaan we zo beginnen aan de eerste klim van de dag. En dat is dus die Col de la Croix.
0: Col de Croix. Tom Velers, hoeveel, van mijn gevoel zijn er heel veel Col de Croix? Of is er echt maar eentje?
3: Nou,
0: als je het niet meer weet, noem je hem Col de Croix.
3: Ja, zo kun je hem altijd noemen natuurlijk. Maar je hebt verschillende colletjes natuurlijk. Maar en dit is niet. Het zal niet een col zijn dat het helemaal op breken gaat. Dat zal vooral van de Alsace komen.
0: Straks ja. Van de categorie, de eerste categorie. Die wordt veel pittiger. Jij hebt deze als renner gereden, als ploegleider. En het is bijzonder onoverzichtelijk, hè?
3: Kijk, als jij een rit hebt waar een etappe als deze zoveel vluchters komen. Kijk, als een handjevol vluchters weggaan, dan ga je als ploegleider heel snel kijken wie zit er mee en wat zijn de belangen. Hè? Kijk, zoals vandaag heeft Trek belangen voor een Pedersen om daar die punten voor de tussensprint te halen. En wat je nu de belangen vooral ziet, is dat er in een peloton gereden wordt voor onder andere Bahrein en onder andere door Bora Hansgrohe om dat klassement. En de kaarten die worden eigenlijk eerst geschud aan het begin van de Tour. Dan houdt niemand daar nog rekening mee. Maar als die kaarten één keer geschud zijn en ja, toch kijkend naar hoe iedereen rijdt, dan komen er in één keer andere belangen bovendrijven. En dat kan een top 10 zijn in het klassement. Dat kan een puntentrui zijn. Dat kan een bolletjestrui zijn. En dan zie je een hele andere dynamiek in een peloton.
0: Ja,
3: dan,
0: zo mooi.
3: Zeker bij hele grote kopgroepen, als je dan als ploegleider achter het stuur zit. Of ernaast natuurlijk, want vaak zitten ze met twee. Dan is het echt heel snel bijschrijven welke nummers nou in de kopgroep zitten. En heel snel uitrekenen, waar staan die in het klassement? Wat zijn de belangen? Wie zit er van ons mee? En daardoor ook weer de tactiek bepalen.
0: Duizelt je hoofd op een gegeven moment.
3: Dat moet je wel even snel bij zijn.
0: Ja, wel leuk. Maar dat is ook wel leuk aan vandaag. Dat in principe er veel meer renners de vrijheid ook krijgen.
3: Ja, geweldig. Dat het even niet om het klassement gaat. En natuurlijk capaciteit. Maar ja, hoeveel investeer je al om in die kopgroep te komen? En hoeveel heb je daarna aan het eind nog van de rit nog over? Hou je het eten drinken bij? Dat zijn allemaal belangen die een dag als vandaag, zeker de langste etappe, van belang zijn.
0: Iemand die niet is opgestapt is Frits Biesterbos. Fysiek nog gewoon in orde, maar het lijkt de ploegleiding beter om de Tour niet uit te rijden met het oog op zijn ontwikkeling.
3: Ja, ik heb het gelezen inderdaad.
0: Schetste dat ook jouw verbazing?
3: Nee. Ja, ik weet dat PicnicPost.nl heel tegenwoordig heel zuinig met hun renders omgaat. Getuige Marcel Kittel, zijn eerste Vuelta. Ook als eerstejaars. Toen hebben ze hem ook volgens mij na 10 of 12 etappes hebben ze hem eruit gehaald. Puur uit bescherming eigenlijk.
0: Maar is het niet juist nu ook goed om door te rijden? Om dat te voelen en dat te leren op die manier?
3: Deels zou ik zeggen ja. Vergis je niet op de aanslag die zo'n renner. Kijk, twee jaar geleden reed hij nog bij een club. Toen is hij door Beat is die opgepakt. Dat is een Continental team. En daar heeft hij een mooi programma gereden. Maar dat is bij lange nog niet qua intensiteit en qua hoeveelheid profwaardig, zeg maar. De profwaardigheid. Dus dan, die stappen, ja, als je die over gaat slaan, zeg maar. Dan denk ik dat je daar ook over de klink gejaagd kunt worden. Dus ik hoop dat dit uiteraard voor hem een goede keuze is.
0: Heb je daar zelf iets over te zeggen? Als hij zegt, ik wil hem gewoon uitrijden?
3: Ik denk dat zeker meegewogen wordt.
0: Dat wel.
3: Maar dat ze wel kijken naar de balans. Is er nog balans? En dat ze intern ook wel weten. Want alles wordt bijgehouden natuurlijk. Bij zo'n jongen ook de spierschade en die dingen. Dat ze daar wel een logboekje van meenemen. Waar lijkt het beter.
0: Afgewogen beslissingen hebben genomen.
3: Ja. Dat is als jij. Ik heb wel eens een grote ronde gereden dat ik in de derde week bijvoorbeeld mijn maximale hartslag, dat die 20 slagen lager was. Puur om de verzuring wat in je lijf is geslopen. Door elke dag weer verzuring en de ballast wat je krijgt. En ja, ik bleef nog wel op een goed niveau presteren. Maar die ballast, dat is toch ergens moet die energie vandaan komen en ergens vrijgemaakt worden. En als jij dat als jongeling begint, is dat wel lastig om dat vol te houden.

0: Ja, super samenwerking was dat van de Amerikaan Jordan Lindsay en de Nederlandse singer-songwriter-producer Niels Zuiderhoek. En je kent natuurlijk wel Me Gustas Tu van Manu Chao erin. En ze hebben, zoals ze dat dan zelf zeggen, er een eigen gejonificeerde draai aan gegeven. En zo hebben wij, tot onze grote vreugde, al jaren een Sebastianiseerde tour.
1: En morgen ga ik weer zingen. Ik beloof het.
0: Okay.
1: We zijn bezig aan het klimmen op de Col de Croix derde categorie. 5,4 kilometer, 4,9%. We gaan naar 657 meter boven zeeniveau. En we doen dat op een prachtig mooie tweebaansweg, waar wel al een aantal renners gelost is uit de kopgroep. Gernalec is eraf, een van de Fransen. Van Asbroek, zo'n renner. En dat bedoel ik niet denigerend, maar in de categorie dat je na twee weken denkt, oh ja, die rijdt ook in de Tour. Zo'n renner die eigenlijk, ja, als een soort schim in de afgelopen twee weken door die ronde van Frankrijk heen is gegaan. Wel hard gewerkt voor Girmay, maar vaak buiten het zicht van de camera. Van Asbroek eraf, Degenkolb eraf. Julien Alaphilippe, daar reed hij weer aan de rechterkant van de weg. Draaide in één keer daar naartoe. Stond helemaal stil. Twee dagen geleden werd hij ook op een pukkeltje gelost. En nu behoorde hij tot een van de eerste afvallers. En ook Edward Plankaert is eraf gegaan in de kopgroep die verder en verder uitdunt. Op dit moment zakt ook een van de Visma-coureurs naar achter. Ik dacht de vijf van achteren te zien. Het nummer van Hagenes en Oldani moet er op dit moment af. Dat is dan weer een Italiaan in Spaanse dienst. Want die rijdt voor Caja Rural. De formatie die debuteert in de ronde van Frankrijk. Pedersen zakt in zijn groene trui ook een beetje terug naar achteren. Oldani dus ook af. En de eerste die eraf moest, ja, ik zei in mijn vorige bijdrage, er rijdt iemand in het wit op kop. Dus dat zal dan toch een van die twee, een van de duo zijn voor UAE. Maar sorry Joris, ik had Fred Wright helemaal over het hoofd gezien. Die reed zich natuurlijk helemaal leeg, de Britse kampioen, voor zijn kopman Tom Pidcock. Die werd echt in een prachtig treintje met Wright, met Hermans en Meurissen naar voren gebracht, naar de voet van deze klim. Maar Joris, de Britse kampioen, gaan we niet meer zien werken vandaag voor Pidcock. Want hij is er ook af.
2: Nee, maar die twee helpers van Pidcock, die zitten er nog wel. Hè? Die Meurissen, die zit nog voorop te boren. Dat is heel knap wat je doet. En Quinten Hermans ook. Die maken enorm veel vaart. En dat gaat ten koste van de ene na de andere. Je hebt ze goed opgezond. Ze knijpen in de remmen. Ze zijn er klaar mee. Ze houden het voor gezien. Want ze weten, ja, dit is 4-5%. En hierna komt nog de Ballon d'Alsace. Kort afdalingje zometeen. En dan komt die grote klim. En als ik achter het treintje Pidcock kijk, de twee helpers en Pidcock zelf, dan zie ik een heel goede Rick Pluimers. Die zit daar uitstekend. Die zit daar statisch. Wat een contrast met Julien Alaphilippe, zijn, ja, toch wel kopman die je net al af moest op de klim. Op 4-5% Alaphilippe eraf. Je kunt het niet geloven, het doet pijn aan je ogen, maar het gebeurt echt. Maar Pluimers zit daar uitstekend en die zorgt ervoor dat Hirschi op een comfortabele wijze tegen deze klim op kan rijden in de kopgroep die 7 minuut 6:37 heeft nu. 1400 meter onder de top, 50 kilometer van de finish en een aanval. Een aanval uit de hoek van IF, dat moet Asgreen zijn. En Asgreen zit daar met Healy en Valgren. En nee, het is Healy zelf. Healy gaat. Asgreen wacht, Healy gaat en Valgren ook. IF altijd strijdlustig natuurlijk. En dan gaat meteen Vauquelin op het wiel zitten van Ben Healy. En dan is de etappe op 50 kilometer van de finish nu echt beland in hoofdstuk 3. En nu ook echt begonnen. Healy kijkt om, Vauquelin heeft gecounterd. Pidcock reageert rustig en de twee van Astana ook. Kilometertje klimmen nog en ze hebben de zin in, die mannen vooraan. En die kopgroep wordt steeds kleiner.
0: Hoe kansrijk is dit, Tom?
3: Nou ja, wie niet waagt, wie niet wint. Maar ja. Healy staat wel onbekend dat hij een hele lange ontsnapping kon dragen. Dat heeft hij vorig jaar meermaals bewezen door etappe-overwinningen. Ja, het is wel een van de kansen die hij nu met de kwaliteiten, wat ik de afgelopen week gezien heb van hem, heeft. Want die zijn nog niet zo hoogvliegerig als vorig jaar. Nee.
0: Vind jij dat rondom Alaphilippe, heb je natuurlijk de afgelopen dagen veel over gehoord. Voel jij ook die pijn die je veel hoort van, ja, het is toch wel heel treurig als het zo eindigt.
3: Ja, van de ene kant treurig. Van de andere kant heeft gewoon, ja, ik denk zijn piek gehad. Zoals meerdere renners. Net zag je bijvoorbeeld ook een John Degenkolb zag je lossen. Kijk, nou verwacht ik niet van John dat hij vandaag voor de prijzen mee gaat doen.
0: Dikke deken, was
3: dikke
0: het?
3: Dikke deken, inderdaad, precies. Maar dat zijn wel jongens die zijn een soort mentor voor heel veel andere jongens. Dus die vinden wel een functie in een peloton die echt wel nog wel echt wel heel groot belang is om jonge jongens bijvoorbeeld mee te nemen. Die rijden niet zelf meer om de prijzen, al proberen ze dat nog wel soms. En nog steeds hopende waarschijnlijk op die uitmuntende dag die ze zelf alle verdient. Misschien wel twee keer met een wereldkampioenschap of Strade Bianca en meerdere toeretappes winnend gehad heeft. Ja, dat is toch een zoek naar dat niveau. Maar toch een mengelmoes van de leeftijd gaat toch tellen.
0: Dat zien we zeker. Maar dat is mooi dat jij dat zegt. Je kan ook een andere functie hebben.
3: Ja, zeker.
0: Meer zelf voor de prijzen gaan.
3: Ja.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Een goed plan is één ding. Maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
7: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30. Het NOS Journaal krijg je van Casper Meijer.
9: De vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders wordt waarschijnlijk ingetrokken omdat ze te veel stikstof uitstoten, zegt Noord-Brabant. De provincie zegt geen andere keus te hebben vanwege een uitspraak van de rechter. Die stelde een milieuorganisatie in het gelijk die eerder een rechtszaak aanspande over schade door de bedrijven aan de natuur. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare aan natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wordt ervan verdacht dat het te weinig heeft gedaan om medewerkers te beschermen tegen asbest, met doden als gevolg. Volgens het bedrijf is de zaak verjaard, maar de rechter gaat daar niet in mee. En de Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder was afgesproken. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. En klimaatcommissaris Hoekstra wil ze zo tegemoetkomen.
0: Dankjewel, Casper. Marco Verhoef is hier voor het weer. Marco, welkom. Het leuke van Radio Tour de France is natuurlijk dat vanaf campings door heel Europa ongeveer wordt beluisterd. Als ik in Oostenrijk zit nu, heb ik dan een t-shirtje aan?
10: Ja, waarschijnlijk wel. Maar je moet nog steeds wel rekening houden met buien. Ook niet alleen vandaag, maar ook morgen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat zie je wel vaak in de Alpen. Hè. Dan is het 's morgens prachtig weer. Zon schijnt en ontstaan de stapelwolken. En aan het eind van de middag heb je een onweersbui. Nou, die onweersbuien waren de afgelopen dagen, vooral in Frankrijk en delen van Noord-Italië, heel zwaar. Vanochtend nog echt enorme hagelstenen bij Milaan. Nou, die zwaarte gaat er vanaf. Maar morgen valt er in de Alpenlanden nog wel een bui. Kom je daar zuidelijk van, schijnt de zon en is het warm. En kom je daar noordelijk van, nou, wordt het toch wat koeler. Want vanuit het noorden wordt die warmte steeds verder naar het zuiden gedrukt. Dus het wordt wat minder heet dan de afgelopen dagen.
0: Okay, en wat betekent dat dan voor ons hier in Nederland?
10: Ja, voor ons betekent dat ook toch wel een vorm van afkoeling. Vandaag nog wel temperaturen boven de 25 graden. Of dat morgen lukt? Nou, misschien in Limburg, in het uiterste zuidoosten van het land. Maar verder doen we het met 19 tot 23 graden. Meer wolken, zeker in de ochtend. In de middag breekt de zon af en toe door. Het blijft vrijwel overal droog. En dat is ook zondag het geval, hoewel een enkel buitje in het noordoosten dan niet is uitgesloten. En zondag liggen de temperaturen zo rond de 1-2 graden.
0: Dankjewel, Marco. Annemiek, hoe is met de
11: avond? Oh, ja, er staat nu 400 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Weert en Maasbracht doe je er een half uur langer over door een eerder ongeluk. Ook een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht. Het ging mis bij knooppunt Lunetten, maar de weg is wel weer vrij. Reken hier nog op een half uur extra reistijd. Dan de A27, Almere richting Utrecht. Bij Huizen ging het ook helaas mis en heb je een half uur op onthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Valburg en Grijsoord staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg, bij de Haringvlietdam 11 kilometer file met een half uur vertraging.
8: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag, Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
0: Ja, Joris, jij zei net al, die kopgroep gaat natuurlijk wel uitgedund raken. Maar is het nu al zover?
2: Ja, de Weefkamp is net voor het eerst er doorheen gegaan. En nu zien we Jasper Philipsen ook achteraan hangen. En dan kun je er nog een paar terug natuurlijk. Maar ze gaan weldra beginnen aan die grote klim van deze etappe. De Ballon d'Alsace, bijna 9 kilometer aan bijna 7%. Een echt serieuze klim in de Vogezen. En het peloton aan de leiding, want dat zijn nog altijd een mannetje of 50... wordt nog steeds gevangmaakt door de ploeggenoten van Tom Pidcock. En Tom Pidcock is nu virtueel derde in de Ronde van Frankrijk en staat op het punt virtueel Vingegaard te gaan passeren. Die man is bezig aan een lekkere dag op deze manier. En in het peloton zien we dat UAE zich nog niet echt zorgen maakt, want het gat naar Pogacar is dan nog 3,5 minuut verder. Maar ze hebben nu 8 minuut 10 de mannen vooraan en dat betekent dat Pidcock, de favoriet voor de ritzegen, wellicht een enorme sprong lijkt te gaan maken in het algemeen klassement. En op het moment dat we dat concluderen, zien we inderdaad dat Pogacar zegt: jongens, het is wel zo'n beetje mooi geweest nu met die 8 minuten. Kom maar naar voren en dan gaan we in eerste instantie met Groschartner toch rijden. En dat doen ze onder het genot van een bidon, want natuurlijk kan Pogacar alles tegelijk. Del Toro ook voor in de meute. Dus Bahrein, dat de hele tijd al aan het jagen was, krijgt nu hulp. En die arme Camille Gradek, grote pol van Bahrein, die zit daar te sleuren op kop van het peloton. En die is blij dat de UAE-ploeg, die nog altijd 2 man voor in de wedstrijd heeft natuurlijk, met McNulty en Wellens, dat hij gaat assisteren voor op het peloton. 8 minuut 10 voor de koplopers. En die beginnen over een paar honderd meter aan de Ballon d'Alsace. Sebastian.
1: Saint-Maurice-sur-Moiselle, dat is het plaatsje waar het ontzettend druk was trouwens met heel veel publiek. Dat zo'n beetje aan de voet ligt inderdaad van de Ballon d'Alsace. We hebben het bord nog niet gezien dat we officieel gaan klimmen op deze beroemde col die dan ja als eerste ooit was opgenomen. Eerste col ooit in de Tour, al zeggen anderen weer van niet. Maar we moeten in ieder geval terug naar 1905 voor de eerste beklimming van de Ballon d'Alsace. En in 2026 lacht Pidcock zich voorlopig suf. Nee, ik rijd niet voor het klassement. Ik wil etappes winnen. Dat zei de voormalig winnaar op de Alpe d'Huez aan het begin van deze ronde. Maar ja, vorig jaar eindigde hij toch op het podium van de Ronde van Spanje. Werd hij uiteindelijk derde. En nu lijkt hij dus een slag te slaan richting het virtuele podium in deze Tour. Niet meer hier vooraan aanwezig. Tarling, die is eraf. Meurissen is er ook af. En in de afdaling werd gelost Hesman. Dat is een Duitser in Spaanse dienst. Die rijdt voor Movistar. En in de afdaling leek terug te komen. Dat was een ziedende afdaling, werkelijk waar. Die Italiaan Oldani van Caja-Rural, die de berg op af moest. En toen zagen we hem in één keer naar zijn fiets kijken. En maakte een paar sprongetjes, als het ware. Liep te prutsen bij zijn voorblad. Arme Oldani had de ketting eraf. Die zat helemaal klem tussen het binnenblad en het frame, het kader van zijn fiets. Ja, hij schreeuwde van woede. En Oldani op die manier naar de kant toe moeten sturen. En moeten wachten op zijn ploegleider. Maar dat duurde wel even voordat hij erbij was. Ik zie hem ook niet meer terugkeren. We rijden 61 kilometer op dit moment. De weg is nog vlak. We zijn nog niet begonnen aan die Ballon d'Alsace. En het zijn de ploeggenoten van Pidcock die hier het tempo bepalen. Het gemiddelde. Dit is de langste etappe uit de Tour. De enige boven de 200 kilometer. We rijden vandaag 206 kilometer naar Belfort. Aan het einde van de tweede Tourweek. Het gemiddelde van deze etappe tot nu toe 51 kilometer en 600 meter. Ga er maar aan staan. We hebben nu nog 39 kilometer te rijden.
0: Ach, je raakt eraan gewend. Toch,
3: ja,
0: Tom?
3: Ja, één keer zo'n etappe meegemaakt. Franse feestdag, ik weet het nog goed, 2013, meen ik. En Franse feestdag, finish op de Mont Ventoux. En toen hadden we volgens mij ook aan de voet 50 kilometer gemiddeld. En toen was ik voor de voet van de Mont Ventoux, was ik al gelost op een van de kleine heuveltjes ervoor. Franse feestdag, dus ja, dan gaat het als een gek. Als een malle wil iedereen zich tonen.
0: Ja, wint je mee, hè?
3: Ja, ja, ja, zo is het.
0: Dat maakt het verschil.

0: Ja, Joris. Zeg het maar.
1: Nou, wat leuk, wat stoer, wat goed. Rick Pluimers bij het opdraaien van de Ballon d'Alsace gaat hij er vandoor. Een van de twee Nederlanders in de kopgroep. Wat goed gedaan, man. In het zwart van Tudor met een vuurrode helm op zijn hoofd gaat hij er van tussen uit de kopgroep. Daar waar de Ballon d'Alsace begint. En dan moet de rest gaan kijken en wachten. En dan moeten ze denk ik aan Pitcock gaan vragen om eens wat te gaan doen. Want op dit moment reageert nog niemand. Pedersen moet eraf. De kopgroep dondert werkelijk uit elkaar op deze klim. Met heel veel mensen aan beide kanten van de weg. En ook Van Dijken eraf. Dat is jammer. Maar vooraan, wat goed. Het rood-wit-blauw laat zich zien op de Ballon d'Alsace. Want Rick Pluimers uit Enter is gedemareerd. En heeft een kleine, maar leuke voorsprong. Goed gedaan.
0: Ja. Tom Velers, hij doet het goed sowieso,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, super Pluimers. Knap. Hij, het is echt ja, heel knap hoe hij zich manifesteert. En in het voorjaar begon het al omloop het Nieuwsblad, waar hij helaas onderuit ging. Maar waar hij wel als een van de eerste de Molenberg op draaide. Daar helaas een stukje tand achter liet, maar uiteindelijk wel weer zijn draai gevonden heeft. En hij doet het inderdaad op de heuvels, doet hij het goed, vooral in de sprint. Voor Arvid was hij mee,
0: ja.
2: Rijdt hij kort. En ja, hij durft nu ook aan te vallen. En dat is wel een teken dat je ja, niet te veel medelijden met jezelf hebt. En dat je nog zeker fris zit.
0: En
2: als jij dat
0: hebt,
2: aandurft.
0: Goed in vel zit.
2: Heel
0: ja.
2: Goed.
0: Ja, en die Ballon d'Alsace, is die heel lastig?
2: Ja, ze noemen het wel eens een loper. Dus het is niet met, met hele steile delen erin. En dat scheelt. En als Rick zichzelf kan pezen en achter twijfelen, ja, dan heeft hij een kans om verder klim op te komen. Als er echte sprinters gaan, dan wordt het lastiger.
0: Ja, Sebastien achteraan.
3: Langs Pedersen en Asgreen en hier Van Dijken inderdaad. Ja, wij moeten natuurlijk voorzichtig aan doen. Hè? We kunnen niet zomaar in één keer als een flits zo naar voren zoals Pluimers dat deed. Oliveira hier gelost. Maar mooi hoor, vanochtend nog even met hem staan praten. Met Rick Pluimers daar in die zone tussen de mixzone en de bussen. Ik ben hem eigenlijk wel eens opgereden, deze Ballon d'Alsace. Want deze klim zit ook vaak in beloftekoersen bijvoorbeeld. Maar was hij nog nooit naar boven gereden, zei hij eens. Het moet de eerste keer zijn. Hij zegt, ik ga het gewoon lekker in de Tour doen. Hij rijdt goed. Hij rijdt sterk. Rick Pluimers is bezig aan een prima Tourdebuut. En komt ook in deze etappe op deze vrijdag uitstekend voor de dag. Dus in de Vogezen op deze Ballon d'Alsace in de eerste kilometers. Kampenaerts is er ook afgegaan. De groep die spat dus helemaal uiteen. Ook kort heeft het hier heel erg lastig en heel erg zwaar. In de zon, de lichte bewolking, 28 graden. Helemaal geen sprake van de regen en onweersbuien die voorspeld waren. En dat is fijn. Ja, en hoe is het met Pluimers, Joris?
1: Ja, ze zijn hem aan het terugpakken. En dat gebeurt onder initiatief van Vauquelin. Die trapt dat gat dan weer dicht. En dan zien we ook een heel goede Garcia Pierna. Dit is echt een loper, deze klim. Dat heeft Tom net heel mooi gezegd. Dit is niet het echte steile klimwerk. Je kunt hier goed tegenop rammen. Als je een inhoud hebt en dat allemaal goed kan laten draaien, dan hou je dat wel vol. 7 kilometer nog naar de top. En Pluimers, oh, die heeft dan toch wel heel veel betaald net. Heel veel in de automaat gegooid. Want die moet dit geweld nu laten gaan. De groep wordt heel snel kleiner vooraan. Jega heeft een klein gat geslagen. Pitcock staand op te pedalen, begint dat te dichten. En in het wiel van Pitcock zit Healy. Dus we zullen zo wel weer een aanval zien van die aanvalslustige Ier. Astana ook actief wordt. Tejada is een linkerklant in dit soort werk. Pitcock legt de boel nu stil vooraan. Heeft het gat naar Jega gedicht. En dan blijven er, ik zie ook McNulty nog zitten oppassen met hem ook. En Vauquelin ook. Een man of 15 over. Hirschi zit achterin. Dat is de ploeggenoot van Pluimers. De man die zo knap opende met een demarrage op de Ballon d'Alsace.

0: Live in Radio Tour de France van 3 jaar geleden. De formatie uit Utrecht Rondé van Love Myself. En na de zomer dan gaan ze weer toeren door het land. Wie is de volgende die wil ontsnappen? Joris.
1: Kraps was de volgende. Daar is Jegat naartoe gereden met Hirschi. Hirschi is dus de ploeggenoot van Pluimers. Pluimers was dus kennelijk onderdeel van een plan. Want Mark Hirschi is erop en erover gegaan en heeft even de leiding gepakt. Maar daar is de statige gestalte van Ben O'Connor. En Ben O'Connor zit in die paarse Jayco-ploeg. En die ploeg heeft een plan met Michael Matthews, denk ik. Dat is nou net een sprinter die dit zou moeten kunnen overleven. Die groep wordt kleiner. Tejada zit er nog. Daar zit ook Pidcock. En daar zit er ook nog eentje van Red Bull. Dat is Maxime van Gils. Dat groepje wordt er steeds kleiner. En dan ga je om je heen kijken. En als je dan Matthews ziet, dan is dat toch een vervelende waarneming. Want dat is een snelle kerel. Niet in vorm. Zoekende naar de vorm. Komt van heel ver, die Australiër. Maar die kan dit goed afmaken. En ze zijn nog met veel, hoor, van Jayco. O'Connor blijft het kopwerk doen. De rest is dus teruggeroepen. En heeft nu nog 5 kilometer om weg te geraken van die snelle Michael Matthews. En op de top zometeen is het nog 30 kilometer naar de finish. Eerst een heel stuk dalen natuurlijk. En het laatste deel naar Belfort is vlak. 5 kilometer klimmen nog, Sebastiaan. En inderdaad, het is een niet al te zware klim. Dit zou Matthews moeten kunnen overleven.
2: Ja, knap hoor. Hoe goed hij meegaat, zit daar rechts achterin die groep die nu linksaf gaat door een haarspelbocht naar de linkerkant ook. En ik draai hem ook even om. En het groepje met Verstringen en met Pluimers en met Healy. Ja, wat zal het zijn? Een seconde of 20, 25. Pluimers probeert daar aan te haken in dat groepje met de geloste renners, waar dus Verstringen ook bij zit. Zij verliezen terrein, maar ja, het is nog maar 5 kilometer. En daarna dus lang in dalende lijn en zelfs dus nog vlak in de richting van de finishplaats, in de richting van Belfort. Dus wat dat betreft zijn we er natuurlijk nog niet. Als we dadelijk deze klim gehad hebben, is het echt nog wel een stuk te gaan naar de Ballon d'Alsace. Kraps gaat ook nog steeds goed mee. Hirschi lijkt ook een van zijn betere dagen te hebben, nadat hij heel lang een beetje van de radar was verdwenen. De Zwitser, die natuurlijk ook in het verleden etappes heeft gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Maar nu prima omhoog gaat hier ook op de Ballon d'Alsace. Op dit moment geen renners die gelost worden. De groep rijdt daar aan de rechterkant van de weg. Matthews haakt nog altijd zijn wagonnetje aan. Krijgt een bidon nu van de motor die die neutrale bevoorrading doet. Volgens mij is het Happy Plappy, Luke Plapp, die daar ook nog een bidon wil. Ja, inderdaad, dat is Plapp. Plapp is de man die Matthews hier over de klim moet krijgen. En die andere twee, Schmid en O'Connor, dat zijn dan de twee die het tempo bepalen daar vooraan bij deze groep.
0: Waarvan we al Tom Velers aan het begin van de etappe constateerden van heel veel mensen krijgen de mogelijkheid, heel veel renners vandaag.
3: Zeker.
0: Maar het is wel mooi om plannetjes ontvouwd te zien worden.
3: Ja, geweldig. Zeker, en ik denk ook dat Rikke die gaat met een opening voor misschien wel Mark Hirschi bijvoorbeeld. Ja. Misschien hebben ze het daar wel over gehad. Van, laten we het openen. Een harde klim, dat ligt mij wel. Ja. En misschien krijgen we Matthews er wel af op die manier. Want daar is Mark dan weer bij gebaat. En zo is Michael met 1 tempo gebaat eigenlijk bij een klim als deze. Wat nu Ben O'Connor probeert eigenlijk te doen om dat lam te leggen.
0: Ja, ja, ja, precies.
3: Maar goed, wie gaat er dan weer aanvallen om hem toch overboord te gooien om zelf een kans te gaan? Het is natuurlijk vanaf de top nog steeds 30 kilometer. 15 in dalen, echt steil dalende lijn. En dan nog 15, ja, toch een iets minder dalende lijn richting de finish. Dus dat is toch wel een overbrugging waar natuurlijk. Ja.
0: Maar dan moet je dus, wij spreken, een enorme waaghals zijn als je in die afdaling nog.
3: Ja, deels waaghals, maar deels kun je het ook uit de groep. Kijk, Michael heeft nog 3 ploeggenoten om zich heen. Dus als je het uit het overtal kunt halen, dan is dat heel gunstig.
0: Ja. Ja, de vraag is, wie gaat wat doen, Joris?
1: Maxime van Gils is gaan demareren. Eerst deze Gadat weer, die is heel strijdlustig, die Fransman. En die ging, maar die ging niet zo heel hard. En die was een mooi mikpunt voor Maxime van Gils. Erop, erover, en daar is de Belg vertrokken. In zijn eentje nu met een kleine voorsprong. Goed daarachter wordt aangevoerd door Tom Pidcock. Met op zijn wiel Vauquelin en Jega. En die slingeren wat. En die kijken om. Dat paars, dat wordt nu wat minder zichtbaar voorop. De ploeg van Matthews. En Matthews zit te kraken achterin. Matthews gaat er nu af. Die breekt achter Hirschi uit het eerste deel van de groep. De groep wordt nu kleiner. En dat komt door die enorme versnelling van Maxime van Geels. Hier wordt het echt een mooie klim hoor. Met een soort van haarspelbochten en steilere stroken. Goed gedaan, Maxime van Geels. En de groep daar achter weet dat dit een belangrijk moment is. Een dikke 3 kilometer onder die top. En dan gaat ook Conner er ook uit. En dan wordt het allemaal in één keer wat minder rooskleurig voor de paarse ploeg. Voor Jayco Alula. Goede actie van Geels. En ik denk dat hij hoopt dat er een aangenaam groepje met hem meekomt. Want boven, en dat is dus over 3 kilometer en nog wat, is het dus nog steeds 30 kilometer naar beneden en rechtdoor naar Belfort. Goede actie dit, Sebastiaan, van Maxime van Geels.
2: Ja, die Belg die zo hard en val kwam aan het begin van het seizoen in... Ja, welke koers was het ook alweer? Het ontschiet mij op dit moment even. Maar de hekken ingereden door Jan Christen. En daar behoorlijk zwaar geblesseerd geraakt. En eigenlijk net pas aan het koersen zo'n beetje in dit seizoen. Zo begin half juni was het dat hij zijn rentree kon maken. Kijk ook naar George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kampioen. Die daar rijdt en probeert om nog terug te keren. Bennett heeft het moeilijk in de laatste... 3 kilometer zit achter het groepje met Michael Matthews, met Krabs en met Asgreen. Daar volgens mij Bennett, handen onder in de beugel. Maar een goede poging dus van Geels. En die wordt wel achterhaald volgens mij. Waardoor we nu 8, 2, 4, 6, 8 man daar vooraan hebben. Bij 1 en daarachter heel veel renners die nog proberen om terug te keren in die laatste 3 kilometer tot de top van de Ballon d'Alsace. En we hebben dus ook voor de duidelijkheid nog altijd 32 kilometer ruimte koersen in deze etappe. Dus ook voor de renners die hier gelost zijn en die hier rijden, blijft het gelden. Als we de top dadelijk gehad hebben en je hebt een hele goede afdaling in huis, kun je wellicht nog terugkeren. Geldt ook voor Mohoric. Want Mohoric is er inmiddels ook af.
0: Ja, Tom Velers, het wordt een soort aanvalssalvo nu, hè?
3: Ja, ja. En iedereen kijkt natuurlijk naar Pidcock. Want die is ook heel rap op het eind. Dus, en die heeft tot nu toe het meeste nog kunnen neutraliseren. Totdat nu Plef gaat. En die is ook gewoon, ja, die is heel sterk bezig bergop. Had een overtal eerst met Matthews. Waar ze toch een beetje op pokerden, leek het mij. Maar nu gaat hij het alleen misschien proberen. Ik ben benieuwd hoe ver die komt. Want het is toch echt tot de top. En daarna zal de groepen of bij elkaar komen. Of zullen nog kleine groepjes terugkomen.
0: En als ze nou wel bij elkaar blijven, vraagt Marcel Brouwer zich af. Dan krijg je bij Belfort toch alsnog een sprint om de overwinning. Ja, ik zei zeker. Natuurlijk, het wordt geen sprintetappe. Maar het zou wel tot een sprint kunnen leiden.
3: Het zou nog zeker tot een kleine groep sprint kunnen leiden. Van een man of 10 bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar dan krijgen we niet, zoals we eerder hebben gehad, over dat het precies een massasprint. Nee, en dat de teams dat helemaal goed met elkaar communiceren. Dan is het gewoon ieder voor zich.
3: Ja, eenlingen, tweelingen, maar ook aanvallen. Dus dat wordt een hele spannende finale.
0: Een heerlijk uurtje gaat dat nog worden.
3: Zeker weten.
0: Nou, blijf luisteren.
4: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken.

0: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
0: Ga naar datacation.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: NPO Radio 1. 5 uur.
5: Helene Plag.
6: Dit voelt een beetje als zo'n feestje waar je er dan heel stiekem tussenuit probeert te sneaken. Maar dat is toch lastig, hè, Joris?
7: Dat is ontzettend lastig. Luc Plep, PLAPP, heeft het 2 maal geprobeerd. En 2 maal hebben ze hem teruggehaald. De laatste keer dat dat gebeurde was het Vauquelin. Ze moeten nog een kilometertje klimmen op de Ballon d'Alsace. En ze, dat zijn 8 man die zijn overgebleven. Er zijn er een stuk of 50 afgereden van de kopgroep. Overblijven McNulty, Van Geels, Tejada, Vauquelin, Plep en Schmid, Pitcock en Bras Afonso. En Jega zit hier er ook nog bij. Daar gaat Tom Pitcock op weg naar de top. En we weten wat Tom Pitcock dan van plan is. Heel hard naar de top toe. En dan een weergaloze afdaling gaan rijden. Gaan ze hem halen? Plep wil naar hem toe. De finale lijkt nu al te beginnen. Want als Pitcock zo boven is en hij komt nu niet echt weg, dan moet hij nog 30 ziedende kilometers naar de finish in Belfort.
6: Want kan dat een mooie ontknoping gaan worden. En het leuke is met Radio Tour de France, je kunt ook meekijken met de koers. Vanaf morgen natuurlijk in het Tourcafé op een groot scherm, maar nu vanuit je huis op televisie, NPO 1 Extra ofwel Kanaal 81. En nu het NOS Journaal met Casper Meijer.
8: Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden nog 12 mensen om het leven. De provincie Brabant is van plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In een zaak die was aangespannen door een milieuorganisatie oordeelde de rechter dat de bedrijven te veel schade aan de omliggende natuur veroorzaken. Het zou voor het eerst zijn dat een provincie vergunningen van veehouders intrekt. Contact erover met verslaggever Rick Lemmens van Omroep Brabant. Hey Rick.
9: Hallo,
8: is er geen andere oplossing dan het intrekken van de vergunning? Bijvoorbeeld het terugdringen van de uitstoot?
9: Ja, daar is naar gekeken. Dat was ook de opdracht van de rechter aan de 3 partijen. Ga nou eens aan tafel en ga kijken wat je nog kan doen. Daarop zijn de boeren met een tegenbod gekomen. Maar ja, dat was simpelweg niet genoeg om voldoende de stikstofuitstoot terug te dringen. En in deze zaak ging eigenlijk ook eerst om 10 veehouders. En 5 daarvan hebben zich al laten uitkopen.
8: Ik begreep dat 1 boer met een voorstel kwam om 72% stikstofreductie te realiseren. Maar dat was dus nog steeds niet genoeg.
9: Nee, dat was niet genoeg. De provincie trekt daar een harde lijn in. En die wil zich aan de uitspraak van de rechter houden in die zin.
8: Hoe wordt er gereageerd op het plan om de vergunningen in te trekken?
9: Ja, onze oppositiepartijen BBB en CDA en ook de ZLTO, dus de zuidelijke afdeling van de LTO, die zijn echt wel boos. En dat is op zich ook wel logisch als je bedenkt dat zoiets nog nooit is voorgekomen in Nederland. En deze groepen vrezen ook dat dit soort dingen nu vaker gaan gebeuren, omdat dit dan precedent zou scheppen.
8: Ja. En hoe gaat het nu verder? Want dit is dus een voornemen dat vandaag bekend is geworden. Maar hoe gaat het de komende tijd?
9: Ja, er is inmiddels al een spoeddebat aangevraagd. Dat gaat op 14 augustus plaatsvinden in Provinciale Staten. En daarnaast begint de procedure dus in oktober. Ja, en dan kan er nog bezwaar worden gemaakt. Dus dan kan het nog wel even duren voordat de vergunningen daadwerkelijk zijn ingetrokken.
8: En dus ook nog een tijd onduidelijkheid voor die boeren.
9: Ja, dat is wel zo inderdaad. Ze kunnen in de tussentijd wel door met hun bedrijf. Of alsnog kiezen om zich te laten uitkopen. Of toch nog wat anders te doen dan pluimveeouder zijn. Want dat zijn ze allemaal nu.
8: Ja. Dankjewel, verslaggever Rick Lemmens van Omroep Brabant. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen.

0: Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting. Het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest. De man van 48 had twee agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder was afgesproken. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. En klimaatcommissaris Hoekstra wil ze zo tegemoetkomen. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring. Maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van twee voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. De nabestaanden zijn opgelucht dat de zaak door kan gaan, vertelt verslaggever Roel Pauw.
1: Zo'n gang naar de Hoge Raad, die moet er weer uitgebreid naar gaan kijken. Dat zou toch weer tijd gaan kosten en deze zaak sleept al heel erg lang. Ze hebben in 2019 al aangifte gedaan. Daarna heeft de politie 6 jaar nodig gehad voor het onderzoek. En vorig jaar werd dan uiteindelijk vervolging ingesteld. Nou, nu kan de rechtbank meteen aan de slag met de inhoudelijke behandeling van de zaak. En daar zal binnenkort een begin mee worden gemaakt.
0: Volgens het Openbaar Ministerie is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat het de medewerkers jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog niet duidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf inhoudelijk wordt behandeld. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs PSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Dan nog het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond opklaringen. Vannacht wordt het een graad of 15. Morgen eerst veel bewolking. Later ook af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
2: Kasper, dankjewel. Annemiek, wat staat er nog allemaal files?
3: Ja, je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er nu 20 minuten langer over. Dan een afsluiting op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor de Noordtunnel staat een te hoog voertuig, dus de weg is hier dicht. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. En tot slot op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam een half uur extra reistijd.
2: Joris, de top bereikt. Wie dendert als eerste naar beneden?
4: Ja, Pitcock natuurlijk. Die kwam als eerste boven. En die schoot meteen de afdaling in met al die andere mannen wel op zijn wielen, hoor. Want ze wisten hoe laat het was. Ze zijn nu met ongeveer 10 in die afdaling. Want van achteren schuift er natuurlijk nog wat terug. McNulty, Wellens, Van Geels tegen Ada, Vauquelin, Plep, Schmidt, Pitcock, Brands en Zega. Dat zijn de eerste 10 in de wedstrijd. Op een halve minuut de groep met Matthews. Garcia Pierna rijdt ook een goede finale. En die zie ik ook nog wel vooraan terugkeren. En Mats Pedersen is intussen aan het helpen in het peloton. Hij rijdt bidons uit, doet kopwerk, keurig gedaan. Die heeft in de kopgroep gezeten. Pitcock ontbindt zijn duivels in de afdaling. Maar hij is er nog niet. Ze moeten nog 25 kilometer.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: De bouwverslimmer. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Iedere klus weer.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
13: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
11: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
11: Ga naar datacation.nl.
15: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Hélène Plak.
2: Ja, zo is etappe 13 een heerlijke wedstrijd in een wedstrijd. En dat vinden wij natuurlijk helemaal niet erg. Maar met het tempo waarmee ze naar beneden gaan, kun je gewoon netjes om 6 uur aan de piepers zitten, Joris.
18: Nou, dat gaat makkelijk lukken. Het gaat verschrikkelijk hard. En die twee van Jayco Alula, die proberen Tom Pidcock onder druk te zetten in de afdaling van de Ballon d'Alsace. Daar kiezen ze dus voor. Ze laten zich niet terugzakken. En heb ik het over Plap. En over Schmid naar de groep met Matthews die op een halve minuut zit. En ik denk dat dat tactisch een goede beslissing is. Want in een afdaling, ja, daar ga je zo'n gat niet dichten. Dus je kunt beter voorin blijven waar je met z'n tweeën kansrijk bent. Hoewel Pidcock hier de te kloppen man lijkt vooraan. McNulty, Wellens, Van Geels, Tejada, Vauquelin, Plep, Schmid, Pidcock, Bras Afonso en Jega. Dat zijn de 10 man vooraan. Er zitten dus ook 2 van UAE, McNulty en Wellens. Die zullen het op een andere manier moeten doen. Maar onderschat die mannen nooit van de ploeg van Bocaccia. 2 kerels, 2 helpers die vandaag een vrije rol hebben gekregen. Pidcock zit in zijn kansrijke situatie. Is vooraan beland. Zit nu bij de beste 10. Moet nog 21 kilometer. Weet Matthews op 30 seconden. Maar heeft deze puzzel, denk ik, Sebastiaan, nog niet opgelost.
19: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En Tejada, dankjewel. Die miste ik. Ik had 9 namen en ik hoorde op de koersradio ook de hele tijd. 10-10, die coureur en tête. Ik denk, ja, wie mis ik nou? Nou, dan weet ik nu. Tejada, ik schrijf het even mee. Ik kan niet te lang schrijven. Ik moet ook de handen wel een beetje natuurlijk aan de koffers houden. Want we zitten in het gedeelte met een stuk of 10 haarspelbochten in een paar kilometer tijd. Dit is echt het achtbaan gedeelte van deze afdaling van de Ballon d'Alsace. Nu in een hele mooie doorlopende bocht. Dit kun je geen haarspelbocht noemen. Hup, gelijk weer een knik naar rechts. Lekkere snelle afdaling. Maar het is een mooie afdaling hoor. Het asfalt is in prima conditie. Geen putten, geen gaten, geen hobbels in deze weg. Witte onderbroken lijn, keurig aan de binnenkant. En nog altijd een droge weg. Want het is gewoon schitterend mooi weer vandaag in de Vogezen. De groep met Matthews, de rijden we achter. Matthews, Izagirre, Valkrein, Hirschi, die is teruggepakt. Want die reed uit deze groep weg net voor de top van de Ballon d'Alsace. Maar kon niet in zijn eentje. Het gaat dichter, Garcia Pierna. En ik denk dat het Breuillard is, de Fransman die daar ook rijdt. Zijn nu ook begonnen aan de laatste 20 kilometer. Even meeluisteren. 30 seconden, 30 seconden is dan de achterstand van deze groep. Met natuurlijk de gevaarlijke sprinter Michael Matthews erbij. Schitterende afdaling. Prachtige rit vandaag door de Vogezen. Wat gaat het hard? Wat gaat het snel? Maar nee, dit groepje, deze 6-7 man, zullen van hele goede huizen moeten komen om het gat nog te dichten. En wat is er met Valkrein aan de hand? Want die steekt nu zijn arm de lucht in. Heeft hij pech? Nee, hij wil drinken. Eens even kijken. Maar zijn ploegleider is hier nog niet in de buurt. Maar de man met de bidons wel. Deze groep dus in de achtervolging. Maar ja, door die bochtige afdaling van de Ballon d'Alsace zien ze de kopgroep niet rijden.
20: Tot aan de finish rijden we met de renners mee.

0: Ja, mooi verhaal bij deze plaat van Billy Joel. Hij zei, het feit dat ik zo'n mooie vrouw als Christy, dat was een supermodel destijds, kan aantrekken, zou elke lelijke man in de wereld hoop moeten geven. Uptown Girl. Makkelijk praten, die man. Zeg, wie gaan er nu weer vandoor, Joris?
1: Tejada en Schmid zijn vertrokken. Twee knappe kerels. De knappe demarrage op 16 kilometer van de finish. Ze spelen het goed bij Jayco. Ze hebben deze etappe echt in de hand genomen. Aan de hand genomen. Bij de hand genomen. En ze verdienen op dit moment deze kansrijke positie. Die Mauro Schmid, die is geweldig aan het knallen. En die demareert zojuist op een slim moment. Terwijl de rest een beetje naar elkaar zat te kijken. En die Tejada, die daar in zijn eentje zit. Een Colombiaan van XDS Astana. Sloot aan. Kon mee en op die manier zijn ze weggeslopen. Daarachter waren ze wat naar elkaar aan het kijken. Vaucollère trok de boel weer op gang. En nu beginnen ze weer te koersen daarachter. Die twee van UAE moeten zich ook laten zien. En ik denk dat dan nu ook wel eens aan het versnellen is achter het koppel. Het koppel heeft 10 seconden, moet nog 14,5 kilometer. En dat koppel, Sebastian, dat heet Mauro Schmid en Harold Tejada.
2: En daar het groepje met Matthews dan nog weer een halve minuut achter. Als ik het goed heb gehoord op de koersradio. En daar zitten wij achter. We hebben nog geen toestemming gehad om hier voorbij te gaan. Isaac Gieren. Het is niet zo dat nu de afdaling voorbij is. Dat meteen hier alle snelheid uit verdwijnt hoor. Isaac Gieren geeft over aan Garcia Pierna. Hirschi neemt over. Valgren. Kraps doet zijn werk ook nog. En Matthews en Breuillard zijn dan de andere twee renners. Ja, Matthews die verzaakt nu wel een beetje. Het is ook niet zo dat ze die eerste achtervolgende groep op de opnieuw ontsnapte renners daar zien rijden. Afdaling zit erop. Weg nog altijd mooi breed. Door een dorpje nu met wat wegversmallingen. En de snelheid ongekend hoog nog altijd. 51 kilometer per uur rijdt dit groepje in de achtervolging. Maar ze zien de koplopers in de etappe dus op dit moment niet rijden. Als we natuurlijk al in de slotfase zijn. En ik probeer nu even snel de app te openen. Waarop ik dan kan zien hoe ver het nog is. Maar u hoort het aan mijn stemgebruik dat het niet makkelijk is.
3: 13 kilometer.
2: Ja, 13 kilometer en 600 meter nog tot de finish in Belfort.
0: Tom Velers, waarin toch nog wel wat kan gebeuren?
4: Ja, zeker. Zeker. Supermooie finale op deze manier. En Mauro Schmid heeft vorig jaar ook al een sprint à deux verloren helaas toen de tijd tegen Jonas Abrahamsen. Dus dat zal hij zeker nog een keer over willen doen. Maar dit keer als winnende over de streep te komen. Gunstig voor hem is natuurlijk dat hij in de achtergrond Luke Plep nog heeft. Die enig afstopwerk kan doen.
0: Ja, ploegmaat.
4: Zijn ploegmaat inderdaad in dat kleine groepje.
0: Maar je ziet ook, iedereen zit heel de tijd Pidcock in de gaten te houden.
4: Ja. Ja, dat is simpel de rapste man. En die heeft ook op de klim heeft hij de meeste man al geneutraliseerd. Om die groep wel bij elkaar te houden. En ook nog eventjes zelf geprobeerd. Maar ik denk dat het wel gunstig is voor hem dat het een goed groepje is. Alleen moet hij daar het draaien. Moet hij proberen daar vol te houden. En zo gunstig mogelijk bij de finish te komen. Ja. Maar die mirages, om die steeds op te vangen, dat is bijna onbegonnen werk.
0: Er is er één team, dat heeft er nog twee rijden.
4: Ja, zeker. UAE.
0: Daar zijn ze, ja. McNulty en Balance.
4: Ja, nou ja, toevallig heb ik McNulty gespeeld. Maar die moet het niet van de sprint hebben. Die moet het van een langere aanval hebben. Balance echt een grote motor. En McNulty vooral als tijdrijder. Al heeft McNulty al wel in de Vuelta en de Giro een keer een rit weten te bemachtigen. Dus misschien in de Tour ook nog wel op zijn lijstje af willen.
0: Ik heb bij die Balance het idee van begin af aan dat die wil gewoon een etappe pakken. Ja, weet je nog dat wij dachten, wat is UAE nou aan het doen? En dat hij zei, het ging me gewoon te langzaam, ik wil gewoon vaart maken.
4: Ja, dat was in dit geval niet voor de etappe. Maar er was wel inderdaad dat hij zich gewoon echt goed voelt.
0: Toch? Daar zit een soort gretigheid in.
4: Ja, dat zeker. Ja.
0: Zou die nog kunnen verrassen, denk je?
1: Die gretigheid van Wellens, die doet hem nu vooruit knallen werkelijk achter de twee koplopers aan. Het is één voor allen, alle voor één nu. Ze koersen als jonge honden. De twee zitten voorop, nog altijd, maar die hebben een handvol seconden. Schmid en Tejada en daarachter jagen ze nu. Alle wielerwetten worden overboord gegooid. Ze kijken niet meer naar elkaar, ze kijken alleen maar vooruit. En iedereen wil hier die rit winnen. Inclusief Tim Wellens, die een enorme versnelling plaatste. En die zorgt ervoor dat het groepje in gang blijft. En dat speelt natuurlijk Pidcock wel in de kaart. En dan kijken ze vooruit en dan zien ze een paars shirt. Dat is Mauro Schmid. Die heeft ook een paarse helm. En die slimme Tejada zit daarachter. Colombiaan, goede klasse mensrenner ook. Al blijkt dat deze ronde niet. Hij staat op 54 minuten in het algemeen klassement. Over het klassement gesproken. Pidcock virtueel nu net weer achter Vingegaard. Het is een beetje hangen en burger rond de tweede of derde plaats waarop hij straks zal belanden. Maar dat zal Pidcock worst wezen. Die wil hier op 10 kilometer van de finish nu absoluut Sebastiaan de rit gaan winnen.
2: Ja, absoluut. 10 kilometer ook nog voor de achtervolgende groep. We zijn de groep met Matthews voorbijgereden en zitten dus nu achter het tweede groepje. 10 seconden achterstand op Tejada en Schmid. Heeft deze groep met Van Gils, met McNulty en de anderen dus in de achtervolging allemaal aan de linkerkant van de weg. Met Vauclair op dit moment daar in het laatste wiel. De wind komt hier rechts van opzij. Waait een beetje in het nadeel. Een beetje haaks op de weg. Maar dat belet ze niet tot het rijden van een snelheid momenteel van 65 kilometer per uur. Wat gaat dadelijk het gemiddelde zijn, zeg, van deze etappe met die ballon d'Alsace in zich. Het gaat zo snel de laatste dagen. Het is ongelooflijk. 2 man op kop, 8 man in de achtervolging. En we zitten dus inmiddels in de laatste 10 kilometer, laatste 9 inmiddels. Op weg naar die schitterende stad Belfort.
0: Wat dat betreft, Tom Velers, hebben we de langste rit vandaag. Het is op een van de oudste ritten die werd verreden via die ballon d'Alsace.
4: Ja.
0: Zouden we dan nu weer het record van gisteren kunnen verbreken en ook nog de snelste rit weer kunnen krijgen?
4: Ik denk het wel.
3: Ja, wat is dat toch?
4: Ja, dat is een bepaalde drive. Daar zijn ze mee begonnen. Ze reden volgens mij het eerste uur al bijna 55 gemiddeld.
0: Ja, het is wel op de vlakke stukken is die aerodynamica, dat is de afgelopen jaar natuurlijk zo verbeterd.
4: Ja, in fietsen, in wielen, in kleding. Want ik begreep al dat gewoon afzonderlijke jongens die verschillende pakken aan hebben inderdaad. Om op die hoge snelheden.
0: Maar alsnog.
4: Maar dan nog inderdaad. Klein beetje wind wat ze vandaag meehelpt en ook wel voortstuwt. Maar dat is, de benen moeten het doen.
0: Gaan ze dit nog lukken? 8 kilometer te gaan, die 2.
4: Ja, ik denk dat die 2, als die niet gaan twijfelen, dan hebben ze een hele grote kans om het te redden.
0: En bespeur jij dan enige twijfel, Joris?
1: Nou, nog niet. Ze rammen door. Met name die Mauro Schmid. Wat is die sterk? Je hebt een sterke en een slimme vooraan. De sterke, dat is Mauro Schmid. En de slimme, dat is Harold Tejada. Want die Colombiaan verstopt zich zo goed en kwaad als het gaat. En dat was net heel hard nodig in het dal. En je zag ze in de verte. De mannen daarachter, de 8, die zitten op 13, 14, 15, 16. En nu op 17 seconden. En Pidcock begint een beetje achter in de groep te hangen. Ze zijn nu weer een dorpje binnengetrokken. En Pidcock begint een beetje uit te stralen dat hij lichtelijk moedeloos aan het worden is. Even vooraan kijken. Tejada doet nu kopwerk. Ja, het is een beschut gebied dit. Dan gaat Tejada natuurlijk voorop zitten. Rotondetje linksom en rechtdoor door het dorpje. En dan zometeen weer in open stuk, ongetwijfeld. En dan gaat Mauro Schmid natuurlijk weer voorop zitten. Die trapt goed door, die Zwitser. Een Zwitser en een Colombiaan. Weer een rotonde, weer linksom. En dan, huppatee, de weg weer opknallen. De groep daarachter. Nee, daar zit niet echt heel veel vaart meer in. Want Luc Plep is een heel slimme en goede waakhond. En ik vind dat die 2 van UAE het niet slim aanpakken. En Pidcock, ja, die zit daar in zijn eentje. En die kan natuurlijk niet alles oplossen. Dat is onmogelijk. Zelfs voor een uitstekende alleskunner als Tom Pidcock. Sebastiaan, 6,5 kilometer. Het ziet er goed uit voor de 2 koplopers.
2: Zeker weten, terwijl Bras Afonso daar achterin hangt bij die achtervolgende formatie. Orestici, oui, Orestici. Eventjes praten met een jurylid dat wilde weten of we nou die kopgroep nog voorbij wilden of niet. Tenminste, de achtervolgende groep, maar dat hoeven we niet. We blijven gewoon hier zitten, want de verschillen zijn ultra klein. We mogen toch niet naar die koplopers toe. Nou, wat dienstmededelingen live zo erbij op Radio 1. Het kan allemaal een beetje multitasken achter die achtervolgende groep. Ik was aan het vertellen over Bras Afonso, die daar aan het laatste wiel in. Over Pidcock, die nu naar achter zakt. McNulty en Wellens, die daar zitten. En nu toch weer proberen om de boel op deze tweebaansweg in gang te trekken. Maar heel in de verte, ja, daar zien ze dat knipperlicht van een van de wagens van de koersdirectie. Die bij de 2 koplopers rijdt. Bij Schmid en Tejada. En was Tejada niet een van die renners van Astana die in de ploegentijdrit in Barcelona te ten val kwam. Dat zag er allemaal zo heel knotsgek en lullig uit op de beelden op de social media. En nu krijgt hij de kans om wellicht te gaan sprinten voor een toeretappe in Belfort. Want ze lopen uit Schmid en Tejada hier bij de achtervolgers. Ja, wordt nu weer gekeken. Pidcock stuurt naar rechts. Plep kijkt een beetje om zich heen. Dan zie ik Jega. Die probeert nog wat te doen. Van Gils voelt ook dat hij te pakken is genomen. En in het pak zit. En ze zien de wagens al niet meer die bij de twee koplopers rijden. Schmid en Tejada rijden de laatste 5 kilometer in. De achtervolgers zitten 400 meter daarachter.
0: In die zin, Tom Velers, hebben de achtervolgers een beetje laten liggen.
4: Ja, zeker die mannen van
0: UAE. Beetje veel misschien.
4: Zeker de mannen van UAE, want die moeten het eigenlijk van de aanval hebben. Dus die hebben het verzaakt. Net te ver op laten lopen en te lang afgewacht. Dat moet meteen dicht, anders wordt het er heel. Ja,
0: en hoe makkelijk is het om te zeggen, Pidcock had gewoon gelijk mee moeten gaan, net met Tejada en Schmid.
4: Ja, maar die had al behoorlijk wat gedaan natuurlijk.
0: In zijn eentje ook, hè,
4: rijdt hij. Op is zijn tank ook leeg en dan gaat hij ook aan de finish denken. Hij zal heel graag deze etappe willen, ondanks dat hij ook een gigantische sprong natuurlijk in het klassement maakt. Als die 8 minuten blijft, dan gaat hij naar plek 3. Duikt hij zelfs over Remco Evenepoel heen.
0: Ja.
4: Dus dat is wel heel... Ja, mooi meegenomen natuurlijk. Zeker met het verlies wat hij dan wat hij wel incalculeert dat hij dat komende week nog zal leiden.
0: Is dat een beetje van waar wil je voor gaan? Absoluut die etappe-overwinning of ga je nu voor het klassement?
4: Ja, ik zou voor etappen gaan. Want ik denk dat het klassement gaat hij nog wel verder weer op achterstand gereden worden. Daar gaat hij vandaag niet meer
0: aan. Ik wou zeggen, misschien dat we achteraf horen wat zijn plan was. En dat zou zomaar kunnen zijn dat dat toch echt wel die etappe-overwinning was geweest.
4: Was etappe.
0: De voorsprong loopt alleen maar uit, hè, Joris?
1: Zo, ja, 2,23 seconden nu. En Vauquelin met een wanhoopsaanval met Jega op zijn wiel. Op 4 kilometer van de finish. De groep daarachter, achter de twee koplopers. Daar zit geen geloof meer in samenwerking. De twee van UAE, echt, dat is echt niet goed, hoor. McNulty en Wellens, die doen het niet slim. Pidcock nu dan toch naar de twee tegenaanvallers toe. Dat doet hij onder de boog van de 4 kilometer. En dat doet hij dus op 20 seconden met Vauquelin en Jega voor zijn neus van de mannen die de beste papieren hebben op dit moment. Van Mauro Schmid en Harold Tejada. Sebastian.
2: Als die niet gaan linkerballen, als ze niet te veel naar elkaar gaan kijken en niet dat spel overdreven gaan spelen, mogen zij gaan sprinten, het uit gaan vechten in Belfort voor wat betreft de ritzegen in deze 13e etappe. Want hier is het ruzie, hier wordt vooral gekeken bij de achtervolgers. En zo lijkt het bij de aankomst in Belfort, de 24e aankomst ooit in deze stad te gaan. Tussen de Zwitser Schmid en de Colombiaan Harold Tejada.

20 bellen. Dat is waar het om gaat. Het is om gek van te worden als je in die tweede groep zit. Ja, nu gaan ze knallen van UAE. Maar het is laat, jongens. Het is heel erg laat. Het is bijna het bekende scheiden van de markt. Want die twee vooraan, die zijn al veel verder. Die gaan al twee bochten verder door. Die zijn nog altijd goed in overleg met elkaar bezig. Tejada en Schmid, de Colombiaan en de Zwitser. Ze razen door de buitenwijken van Belfort richting de finish. En de groep daarachter, ja, het is om gek van te worden. 20 seconden, 2 kilometer nog. En dat betekent dat ze nog 2 minuten ongeveer van de finish zijn. In een etappe waarin het onvoorstelbaar hard gegaan is. Ondanks de aanwezigheid van de Ballon d'Alsace. Tejada rustig nu op zijn fietsje. Bezig aan zijn 5e toer. De sterkere, grotere Schmid in zijn wiel. En de mannen daarachter komen dan weer een beetje tot stilstand. Af en toe een aanmächtige aanvalspoging. Maar meer gebeurt er niet. Het gat 17 seconden.

Tejada zegt overnemen en Schmid neemt niet meer over. Schmid heeft door dat Tejada tot nu toe de slimste van de twee was. En dat mag in wielrennen. Dat is een aspect van wielrennen. Maar nu gaat Schmid voor het eerst ook lopen linkerballen. En dat kan in het wiel van Tejada. Dat gebeurt op 1200 meter van de finish met een voorsprong van 18 seconden. Ze zien de rode driehoek.

0: En onderdoor het rode driehoek. Als ze achter zich kijken, zien ze een gevaar te naderen. Dat is Tim Wellens. Die is met een ultieme alles of niks bezig. De koplopers moeten nog 800 meter. Alles nu op één rechte lijn. De eerste twee koplopers. Dan Tim Wellens. Dan het eerste plukje van de rest. En de twee koplopers, ze gaan pokeren. Ze gaan nog geen surplus doen, maar er zit geen vaart meer in. Tegada op kop. En die wil dat Schmid overneemt. En Schmid wil niet. Schmid zegt, ik wacht nog even, want ik zit hier veel beter. En we hebben nog genoeg tijd. Los jij dit probleem maar op. Blijf jij maar op kop zitten, Harold Tegada. Tegada gaat helemaal stilstaan. Schmid zwingt er nu langs. Gaat op kop zitten. Ze staan bijna stil. Allebei verscholen achter een enorme zonnebril. De Colombianen en de Zwitser. In het paars en in het blauw. Schmid voorop. Die kijkt en die wacht. En die ziet ook echt wel eens wel komen. Wellens komt eraan stoepen. Daarachter het groepje ook. Komt alles nog bij elkaar. Het is een wat vertekend beeld. En daar gaat Tegada aan. Tegada begint de sprint. Schmid moet kunnen remonteren en reageren. Maar Harald Tegada gaat verdraaid hard. Daar komt Schmid ernaast, erlangs en ervoor. Mauro Schmid stuiterend over de streep. Twee Tegada. En op de derde plaats Tom Pidcock. Die heeft gefokt en verloren. Het leek zijn rit. Maar hij kon niet op tegen het heel slimme spel van Jayco Alula. Nu gaat Luke Plepp over de streep. En die kust zijn shirt en roept in het microfoontje. Het plan is geslaagd. Want Mauro Schmid wint voor Tegada in Belfort. Ze zijn Pidcock. Toch te slim af geweest. En Pidcock, ja, die gaat stijgen in het algemeen klassement. Want we gaan nog een dikke 8 minuten wachten op het peloton.
1: Kijk, zo zijn er eigenlijk 2 winnaars, alsnog.
2: Ja, ja, zeker.
1: Maar mooi, goed en slim, en tactisch sterk gespeeld dit.
2: Sterk gespeeld, maar hij verkloot het nog bijna in de sprint. Want Mauro Schmid liet Tegada eerst aangaan. Ja. En ze gingen pas op 200 meter. Ja, dan is het nog maar een paar tellen.
1: Ja, maar jij zei Schmid is sneller.
2: En Schmid is sneller, zeker. Maar hij liet Tegada eerst aangaan. En die pakt hem meer dan een fietslengte. Ja, die moet je wel goed maken op die 200 meter. Dus ik had gehoopt dat hij toch iets meer had geleerd van de sprint van vorig jaar tegen Jonas Abrahamsen, want toen moest hij het ook net afleggen. Terwijl dat ook niet de snelste is.
1: Hij vertrouwde op zichzelf. En het kwam
2: heel
1: goed.
2: Heel knap dat hij het wel dat hij net redt.
3: De ontknoping van elke etappe. You're here. De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Radio 1.
1: Ja, u had het al gemerkt, het journaal hadden we even uitgesteld vanwege de finish natuurlijk in de Tour. Maar dan nu alsnog het journaal met Casper Meijer.
12: De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting. Het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. De vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders wordt waarschijnlijk ingetrokken omdat ze te veel stikstof uitstoten, zegt Noord-Brabant. De provincie zegt geen andere keus te hebben vanwege een uitspraak van de rechter. Die stelde een milieuorganisatie in het gelijk die eerder een rechtszaak aanspande over schade door de bedrijven aan de natuur. Door een grote brand in het noordoosten van Spanje is meer dan 12.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het is de grootste bosbrand van het jaar tot nu toe in het land. Het vuur ontstond woensdag in de regio Aragon en is nog niet onder controle. 1100 mensen uit 6 Spaanse dorpen zijn geëvacueerd vanwege de brand. En de Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en tv-series. Bij veel kijkers is ze bekend van haar rol als het duivenvrouwtje in Home Alone 2... Voor haar bijrol in My Left Foot in 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin op 81-jarige leeftijd.
1: Dankjewel, Casper. En Marco Verhoef, er werd onweer voorspeld in Frankrijk. Zo rond 5 uur. We dachten, wat voor finish gaat het worden. Maar het bleef gewoon prachtig weer.
13: Ja, dat heb je met buien, hè. Die moeten precies op het juiste moment op de juiste plek ontstaan. Dat was gisteren ook zo'n dreiging voor Salon sur Saône. Ja. Om het maar eens op mooi Frans te zeggen. Die dreiging heb je wel. En morgen is er ook nog wel dreiging voor een buitje. Als we naar die etappen gaan kijken, dan hebben we het over Mulhouse naar Le Marquestein. Die kans op buien is er wel, maar ik denk niet meer dat ze zo zwaar zijn. En het lijkt erop dat die buiigheid zich van de Vogezen veel meer richting de Alpen gaat verplaatsen. Okay. En hebben ze er daar geen last van? Er is best wel wat zon. Het is eigenlijk heerlijk weer. Niet meer zo heel heet. In Mulhouse zal de maximum temperatuur op zo'n 27 graden uitkomen. De finish ligt natuurlijk wat hoger. En daar zal het zo'n 22 graden zijn. Dus ik denk dat het verademingsverdiening.
1: Ik wou net zeggen, dat mocht ook wel een keer. Ja. En hier hebben we een spatje regen nog uit, toch?
13: Ja, een lokaal buitje. Nu op dit moment in het noordoosten. Hier en daar een buitje. Het kan wel even flink doorregenen, maar het is allemaal heel lokaal, heel plaatselijk. En je zal misschien bij zo'n bui de zon er ook al tussendoor zien schijnen als die al valt. Nou, dat gaat verdwijnen. Vannacht is het vrijwel overal droog, 14 tot 17 graden. Later wel meer bewolking van het noorden uit en daar beginnen we morgen ook mee. Een beetje grijs beeld. In de loop van de dag wat zon erbij, vrijwel overal droog. En dan wordt het 19 tot 23 graden, misschien nog 25 in het zuidoosten. Nou, dat lukt zondag niet, dan is het 19 tot 22 graden. Wel weer met wat zon en lokaal misschien een buitje.
1: Dankjewel, Marco. Annemiek, de files nog.
14: Yes, we zitten ook in de eindsprint van de spits. Je hebt nu nog vertraging op onder andere de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Daarna de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht een kwartier vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam nog 10 minuten extra reistijd.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit?
11: Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
21: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Met een heelie ging die over de finish, Mauro Smit. En dat betekende dat hij dus de etappewinnaar is van de 13e etappe. Die zo vaak andersom wordt gereden. Om het getal in ieder geval om geluk te brengen. Is de rest inmiddels ook binnen?
23: Nou, het eerste deel van de rest is binnen. Al de koplopers zijn binnen. Voor zover die nog voor het eerste peloton zaten. En het peloton is nu ook binnen. Schmid wint de etappe net niet in een recordgemiddelde. Het is echt schitterend. 49,999 km. Dat is het gemiddelde van de dag. 50 precies. En dan hebben ze de Ballon d'Alsace daarin gereden. Het is echt een onvoorstelbaar hoog gemiddelde. Hij klopt Harold Tegada op de streep. Inderdaad, met een soort wheelie, een sprongetje van vreugde kwam hij over de finish. Drie Pidcock ging op 2 seconden. Uiteindelijk 2 seconden, dankzij dat gepoker van de koplopers. Van Geels 4, McNulty 5, Vauquelin 6, Jega 7, 8, Brands 9, Wellens en 10, de heel blije Luke Plep. 13e Bling, Michael Matthews en 23e, goede etappe gereden op 2.23. Rick Pluimers, eerste Nederlander. Peloton op 7 minuten 32. Peloton is nog aardig op gang geschoten. Dat hebben de helpers van Evenepoel toch maar even goed opgelost. En daardoor is Pidcock nu niet eerste, tweede of derde. Want dat blijven Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Maar hij is wel de nieuwe nummer 4 in de top 10 van de Tour de France. Pidcock staat nu achter 4 minuten 15 op de gele trui.
1: Ah, kijk aan. Dus inderdaad toch even een pool die daarboven is geëindigd. Hebben ze Tom Velers toch nog even gas gegeven?
2: Ja, dat waren ze zeker wel mee bezig in de finale, zag ik bij Bora. Dus toch achter zich houden.
1: Ja, en wij zaten op een gegeven moment, dat is even een uitstapje hoor, maar ik moest daar zo om lachen. We zagen met Spedersen op een gegeven moment echt de grootste moeite nog omhoog klimmen. Hoe noemde je dat nou?
2: Nou ja, in het peloton werd er wel eens paaltje gezegd of dat ze per ongeluk parkeergeld hebben meegenomen.
1: Dat ze
2: parkeergeld inderdaad
1: hebben meegenomen, ja. Hele mooie is dat. Als we nou kijken, een van de luisteraars vraagt dat trouwens, want ik zeg wel, hij komt met een wheelie, komt hij over de finish. Mag dat eigenlijk wel?
2: Ja, bij schaatsen mag het niet, schijnbaar. Maar voor zover ik weet mag dit. Juichen mag bijvoorbeeld niet de handen van het stuur. Dat, de winnaar wel, maar als je bijvoorbeeld een lead-out hebt gedaan... dan mag je niet met de handen in de lucht... ondanks dat je een teamgenoot daar ziet winnen of dergelijke.
1: Waarom niet?
2: Over de finish. Ja, dat zijn regels. Dus ik ben benieuwd. Volgens mij zag ik Flap rechtop zitten... maar dan weet ik niet of hij zijn handen nou van het stuur had, ja of nee.
1: Oh.
2: Dus dat zou bijvoorbeeld een staartje kunnen krijgen.
1: Maar dat is dan... Ja, wat dat betreft, die Plep heeft dat natuurlijk goed gedaan. Of Jaco heeft het gewoon goed gedaan.
2: Jaco heeft heel goed gedaan. Allereerst met 4 man natuurlijk in die kopgroep. En die hebben Matthews natuurlijk steeds achter de hand gehad. O'Connor die daar natuurlijk reed. En Plep en Schmidt die daar echt wel als bliksemafleiders. En Schmidt die nu mee aan de haal gaat. Maar het had ook net zo goed Plep kunnen zijn. Als het net even een dubbeltje de andere kant uitvalt. En ja, Plep die zorgt wel daarachter dat groepje net qua draaien iets verstoord wordt. Dus die gaat bijvoorbeeld in tweede positie rijden en die laat dan weer een gaatje vallen of die laat het stilvallen.
1: Hij traineert de boel eigenlijk gewoon, een beetje vertragen, zodat Schmid...
2: Ja, zoals Schmid die voorsprong houdt inderdaad. Precies. En zeker een snelle finale zoals deze, waar het toch wel grotendeels een dalende lijn is, maak je dat gewoon niet snel goed.
1: Nee. En kun je dan zeggen dat, want dan kom je toch op UAE, die natuurlijk en met McNulty en Wellens reden, die hadden dat natuurlijk met z'n tweeën wel kunnen aanpakken.
2: Maar dan hadden ze het meteen moeten doen. Want,
1: maar was het te veel ieder voor zich dan?
2: Nou, het was veel ieder voor zich. Ze begonnen eigenlijk te springen. En daarna waren er ook jongens die gewoon die maar bleven springen. En wat je daarachter zag, is dat ja, dat ze blijven springen. Dat daar de gang er weer uit gaat. Dus het gaat eventjes heel snel en de gang gaat er weer uit. En ja, wat ze als beter hadden kunnen doen, is meteen proberen te zorgen dat dat groepje rond blijft draaien.
1: Ja.
2: En iedereen zijn beurten maar blijft doen. Maar dan zitten toch nog weer wat jongens op tweede gedachte. Dat ze Pidcock natuurlijk meenemen naar de streep. En dat ze alsnog geklopt zijn.
1: Ja, ja, naast dus dat Plep gewoon wilde traineren. En dan ook Pidcock mocht weer niet te snel zijn. En,
2: precies.
1: Nou, en dan krijg je dus dat die twee gewoon door konden rijden. En er nog voor zichzelf ook een spannende strijd
2: van maakten. Ja, zeker, zeker.
1: Dat hebben we gezien. Straks de reacties vanuit Frankrijk.

0: Ja, als je weet dat het met Franse nummers moeilijk is om wereldwijd door te breken, dan gooi je er gewoon wat Engels doorheen en werkt dat zeker. De tourartiest van vandaag, Charles Aznavour met Formi Formidable. We hebben het nog even opgezocht en je mag zeker finishen met een wheelie, met dank aan de collega's van Sportza. Het enige is dat je controle over je fiets moet houden en op de fiets in ieder geval de finishlijn moet passeren. Goed, dan naar Rick Pluimers. Die probeerde het vandaag op de Ballon d'Alsace, maar kon uiteindelijk niet met het beste groepje klimmers mee. Hij finishte als 23ste en stond net bij collega Han Kok.
1: Je wilde je bril eigenlijk niet afzetten, want je zegt, ik zie er niet meer uit.
2: Ik weet het niet. Hoor.
1: Het valt reuze mee. Was het zwaar?
2: Ja, het was een snelle dag weer. Het ging verschrikkelijk hard, maar ik had goede benen vandaag.
1: Heb je ook genoten?
2: Ja, enorm, ja. Ik wist wel dat op de Ballon d'Alsace ik natuurlijk niet de snelste klimmers kon volgen. Dus toen zag ik onderaan een moment, ik dacht ik ga gewoon. En dat was best wel, toch best wel episch om die klim als eerste te beginnen.
1: Ja, je reed voorop in de Tour de France, op de Ballon d'Alsace.
2: Precies, dat kunnen er niet heel veel zeggen, denk ik.
1: En daarna ontplofte je?
2: Nou, ik moest gewoon mijn eigen tempo kiezen. En dat is iets lager dan die topklimmers. Dus ik heb gewoon mijn best gedaan tot de top. En ik kwam met een groepje van 5 erachter. Ik weet niet hoeveel ze uiteindelijk werden, maar... Ik vond het wel mooi om door te rijden.
1: Ben je tevreden na vandaag?
2: Ja, zeker. Nee, het gevoel was heel goed. En, ik weet niet wat Mark uiteindelijk gedaan heeft, Hirschi. Maar we hebben ons best gedaan om die groep zo ver mogelijk van het peloton te krijgen. En op een gegeven moment kregen we de ruimte. En, toen had ik al best wel veel geïnvesteerd. Dus toen wist ik ook wel dat het beste er bij mij af was. Maar ik kon vandaag wel blijven gaan. Dus
1: dat wordt er ontzettend hard gereden deze Tour. Het is geen dag dat het even wat rustiger gaat. Dit was ook weer jullie allemaal als een soort TGV naar de finish.
2: Ja, ik zat net te kijken, maar met neutraal hebben we nog 47,5 gereden. Dus dat, ik denk dat het, wat was het, 49 totaal bijna. Dus ja, dat gaat verschrikkelijk hard. En dat eerste...
1: Met een call, inclusief een call van de eerste categorie, hè?
2: Ja, in de eerste 2 uur heb ik volgens mij de snelheid bijna niet onder de 60 gezien. Het ging echt verschrikkelijk hard. En dan komen we nog met 50 man of zo weg. Dus het gaat enorm hard. Het niveau is hoog. En iedereen wil koersen. Dat zie je wel elke dag.
1: Wat blijft jou bij van deze dag?
2: Ja, toch de eerste kilometers van Ballon d'Alsace. Dat het wel heel mooi was.
0: Mooi vind ik dat. Dat was dus zijn doel dan?
3: Nou, het doel, kijk...
0: Of dat werd het?
3: Dat werd het uiteindelijk. Omdat hij... kijk, hij weet ook dat hij als de sterkste klimmers gaan, dan ben ik toch gezien. Ja? Dus ik wil proberen om daar voor te zijn, zeg maar. En hoe is dan een kans om voor hem om zo'n klim het beste te overleven? Is toch die aanvallen voor te zijn en jezelf eigenlijk pacen, zoals dat heet, die klim op. Uiteindelijk begonnen ze vrij vroeg met de aanvallen.
0: Maar denk jij dat hij daadwerkelijk het vertrouwen had dat hij dat kon redden?
3: Nou, zo klinkt het wel. Ja, de uitslag doet anders beloven. Maar er waren gewoon betere klimmers. Ja. Maar ik vind het gewoon heel mooi hoe Rick zo monter en zo kloek klinkt. We zitten in etappe 13, hè, van de grote ronde, de zwaarste grote ronde die
0: heel
3: er is.
0: Heel fris.
3: En gewoon dat hij daaraan tilt en daaraan klinkt echt... Ja, alsof die nog heel goed in hand is.
0: Ja, en ik vond ook, het klinkt toch als dan zo'n jongensboek. Ja, ik was wel de eerste die de Ballon d'Alsace opdraaide. Ja, dat is mooi om te horen. Ja,
3: en morgen weer een nieuw mijlpaal bijvoorbeeld.
0: Ja, maar goed, hij won het dus niet. Hij moest het best snel weer afleggen. Maar hij was dus wel de eerste die hem ging beklimmen. Mauro Schmid was degene die wel won voor het eerst in zijn leven een Tour-etappe. Benieuwd hoe hij daarop reageert.
4: Ah, I can't believe it at the moment. It was an incredibly hard day from the start. We were keen with the whole team to be there, to be in the breakaway. We tried many times already this last couple of days. And so far it didn't really go as planned. And then, that felt really good from the start. But it was just full gas from the first minute. So... and then also the boys came from the back, so I could just sit on. So I was pretty much perfect.
5: Were you a bit worried when you had to take on Tejada for the sprint? Did you have in the back of your mind that sprint against Abrahamsen last year in Toulouse?
4: Yeah, I think it came from my mind many times. I didn't really have an idea how close they were in the end. I started to cramp up a little bit with 4K to go, so I got a little bit worried. So... I stayed at the back with 2K to go and hoped he would go from the front, but then at some point he forced me to the first position, and then I think I launched it a bit late, and the first 50 meters I thought like, oh, maybe it's the same like last year, And I think then when I saw the finish line, I found my legs again and went for it.
0: Nou ja, we hadden op zich dit interview niet hoeven doen, want dat is precies jouw analyse, Tom Velers.
3: Ja, een groot deel.
0: Ja, dat is, maar hij kreeg dus een beetje kramp, als ik het goed hoor.
3: Ja, 4 kilometer voor de meet kreeg hij een beetje kramp. En toen heeft hij het ietsjes getemporiseerd. En gewoon hopende tot op, inderdaad, vanaf 2 kilometer, hopende dat het helemaal weg zou trekken.
0: Ja.
3: Heeft hij Tegada toch op kop laten rijden. En,
0: en dat werd het spannende spel. Hè? Tegada die dacht, nou mooi niet.
3: En van de 20 bleef nog 2 seconden over inderdaad op de meet. En is genoeg. Dus, maar toch dat hij toch nog te laat aanging. En die eerste meters dat toch proeft, voelt.
0: Ja. En dan gaat dat dus wel door je kop heen. Van, oh nee, niet als vorig jaar.
3: Ja. Maar heb je de benen? En wanneer ga je aan? En hoeveel seconden denk je ongeveer zo'n sprint? En kun je bij elkaar naar een wiel? Ik denk zelf dat initiatief nemen daar loont.
0: Ja, en dat nam die wel maar een beetje. En dat gaf in ieder geval wel een hele mooie en spannende ontknoping van etappe 13. Morgen staat er weer wat anders op ons te wachten. Joris van den Berg.
6: Tja, relatief kort, maar ontzettend krachtig. De zaterdagrit. Morgen Le Marc-Stein uiteindelijk. Dat is de slotklim. Bovenop is het nog een soort plateau naar de finish. Maar die laatste klim is 11 kilometer aan dik 7%. En dan hebben ze al 2 beklimmingen van eerste en 1 van tweede categorie gehad. Het kan niet anders. Het zal zo zijn. Morgen komt Poggi wel weer uit zijn hok. Want zo zit hij nou eenmaal in elkaar. Tadej Pogacar, drager van de gele trui in deze ronde van Frankrijk. Hij zal en hij moet en hij wil laten zien dat hij de beste, zo niet de allerbeste is in deze Tour. Dus morgen gaat u er maar weer eens goed voor zitten. Dat wordt weer een dag voor Poggi.
0: Ja, en vandaag was het aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. En uiteindelijk won een neutrale Zwitser.
6: De laatste kans voor de sprinters vandaag, ja, die kans is zeer groot.
7: 148 kilometer nog te rijden, nu nog in droog weer. Maar als ik voor me uitkijk, oei.
6: Het zijn bijna herfstbeelden dit zo.
7: Het is geen tijd voor barbecues.
6: Ja, ach, niet te geloven, die man.
7: Zachtjes stikt de regen.
8: Op mijn zolderen.
6: Maar ik denk dat hij niet nog een keer kan.
7: Zachtjes stikt de regen op het vizier van mijn helm.
6: Dat vind ik toch wel tamelijk schandalig.
7: U hoort het, de kennis is enorm.
6: Dit is eigenlijk helemaal niks.
7: Joris, ik heb nu opgeschreven als renners die naar Vijstroffer zijn toegereden. Caruso, Costillou en Vergier.
6: Je blundert niet, je hebt ze goed.
7: De voorsprong van de koplopers, de 4 man, is niet zoveel meer, toch?
6: Nee, waar rijden we voor, Sebastiaan? Het is 57 seconden.
7: Het slaapverwekkende gedeelte is dus ook wel voorbij.
6: Hey, daar gaat Captain America. Daar gaat Quinn Simmons.
7: Op een stukje dat heel glijperig omhoog loopt.
9: Ja, nu begint het leuk te vallen, denk ik.
6: Ja hoor, daar gaat de volgende van Lidl Trek in de aanval.
7: Het is echt aanvallen wat ze doen. De geelhelmen, zeg maar, daar zijn ze makkelijk aan te herkennen, hoor.
6: En de sprinters die hier straks willen gaan strijden om de ritzegen, die gaan nu door een heel moeilijke fase.
7: Hectiek alom.
6: Oh, valpartij van Gaviria. Quintana in het midden. Philipsen langs de kant. Met spelers valt stil. Merlier flitst er langs. Het is een beetje oplopen nu. Nu moet je je snelheid tonen. En Merlier wint zijn derde.
9: Captain Merlier.
0: Captain Merlier, dat was die van gisteren. Bij ons nog een klein sportje van vermoeidheid. Die van vandaag houdt u nog te goed. Maar we zeggen wel gewoon zoals altijd.
10: Adama.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
13: Nieuw van Forfood. De Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
14: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch.

0: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Jan-Willem Wesselink.
3: Goedenavond, dit is de dag waarop de schoolvakanties in regio Midden zijn begonnen. En in heel ons land zijn de scholen nu dicht. Maar 25 scholen doen een proef met andere vakantievormen. 6 weken schoolvakantie in de zomer is namelijk normaal, maar is het ook ideaal? Dat bespreken we zo meteen bij Dit is de Dag. En u kunt nu alvast meepraten via de NPO Luister-app. Dan eerst het NOS-journaal met Casper Meijer.
4: De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Ze hoeven hun uitstoot minder snel af te bouwen en krijgen meer geld dan eerder afgesproken. Klimaatredacteur Rob Ramaker. Rob, welke klimaatregels gaan precies op de schop?
5: Ja, dit is echt het fundament van het Europese klimaatbeleid. Dus een systeem wat sinds 2005 bestaat en wat bedrijven verplicht voor elke ton CO2 die ze uitstoten een recht te kopen. En het idee is dat dit een prikkel geeft aan bedrijven om minder uit te stoten, want dan sparen ze dat geld uit. En bovendien komen er ook steeds minder van die rechten op de markt, waardoor het uitstoten duurder wordt. En op een gegeven moment zijn ze op. En het idee is dat dit een slimme manier is om de uitstoot naar nul terug te brengen.
4: Ja, maar die klimaatregels zijn er al sinds 2005, zeg je. Wat gaat er nu dan veranderen?
5: Hoekstra wil dit systeem op de schop nemen en vooral wat versoepelen. Hij zegt op zich dat hij het systeem een succes vindt en zo wordt het in de Europese Unie in grote lijnen ook wel gezien. Tegelijkertijd zijn er ook wel problemen mee. En deels komen die van buiten, dat de Europese industrie te maken heeft met hele heftige concurrentie. Maar ook intern zijn er wel problemen. En dit is wat commissaris Hoekstra daar vanmiddag zelf over zei.
6: We worden gewoon geconfronteerd met oneerlijke concurrentie. Veel van het geld, ik gaf dat net al aan, sommige bedrijven investeren dat in Europa. Anderen die gebruiken die zogenaamde vrije rechten om dan dat geld te investeren in China. En ten derde, het geld dat we teruggeven aan de lidstaten, dat gaat voor 80-90% naar andere dingen dan het helpen van de industrie. Ik ben het eens met iedereen die zegt, laten we nou doorgaan met dat emissieshandelssysteem. Maar je moet dat wel koppelen aan veel meer conditionaliteit. Als je dat niet doet, dan blijf je het paard achter de wagen spannen.
5: Nou, het idee is dus voor Hoekstra dat hij met die hervormingen dit systeem beter laat werken. Maar het achterliggende ideaal blijft eigenlijk hetzelfde. Wat ze hopen is dat ze de Europese industrie kunnen vergroenen zonder die weg te jagen.
4: Ja. En hoe is er gereageerd op de plannen van Hoekstra?
5: Ja, deels is dat voorspelbaar. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties hebben allemaal uitgesproken negatief gereageerd. Omdat ze het zien als een afzwakking van het klimaatbeleid. Het is interessanter om te zien wel hoe er in het bedrijfsleven gereageerd wordt. Mm-hmm. Ik denk in grote lijnen is er wel voorzichtig positief gereageerd. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld de Europese lobby voor de chemie sector denkt dat dit niet genoeg is om de sector te redden. Maar er zijn ook wel bedrijven die wat negatiever gereageerd hebben. En dat zijn vooral de bedrijven die al ver verduurzaamd hebben, de voorlopers. En die hebben toch een beetje het gevoel dat ze afgestraft worden voor eigenlijk doen wat er verwacht werd. Het is wel interessant of dit ook de definitieve vorm van het voorstel blijft. Want het Europees Parlement kan zich hier nog over uitspreken en de landen. En pas als het door die beiden geaccepteerd is, dan weten we definitief hoe het voorstel eruit gaat zien.
4: Dankjewel, klimaatredacteur Rob Ramaker. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens een advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil er niks over zeggen. Willem Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. De vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders wordt waarschijnlijk ingetrokken omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat zegt Noord-Brabant. De provincie zegt geen andere keus te hebben vanwege een uitspraak van de rechter. Die stelde een milieuorganisatie in het gelijk die eerder een rechtszaak aanspande over schade door de bedrijven aan de natuur. Er is nog gekeken of de bedrijven door mochten gaan als ze de uitstoot terug zouden dringen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
7: Dat was ook de opdracht van de rechter aan de 3 partijen. Ga nou eens aan tafel

0: Even kijken wat je nog kan doen. Daarop zijn de boeren met een tegenbod gekomen. Maar ja, dat was simpelweg niet genoeg om voldoende de stikstofuitstoot terug te dringen. En in deze zaak ging eigenlijk ook eerst om 10 veehouders. En 5 daarvan hebben zich al laten uitkopen.
1: Brabantse oppositiepartijen noemen het mogelijk intrekken van de vergunning buiten alle proporties. Volgens boerenbelangenvereniging ZLTO is het gevolg voor de boeren een sociaal drama. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer en hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham ziet dit als een laatste kans voor zijn partij.
2: Let's be honest, everybody. This is a last chance to change. And we must take it together. United together.
1: Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert drone-aanvallen uit op de Oekraïnse graanexport. De laatste tijd voeren ze de aanvallen op. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan. Door een grote brand in het noordoosten van Spanje is meer dan 12.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het is de grootste bosbrand van het jaar tot nu toe in Spanje. Het vuur ontstond woensdag in de regio Aragon en is nog niet onder controle. 1100 mensen uit 6 Spaanse dorpen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op rechten van een huwelijk. Het Poolse parlement stemde eerder voor dit wetsvoorstel. Het is vandaag 12 jaar geleden dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne door een Russische raket. Alle 298 passagiers en bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Bij het MH17-monument in Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, werd de vliegramp herdacht.

0: Aafke Dalstra de Vries, 50 jaar.
1: Evie Meslin, 10 jaar. Altis Meslin, 8 jaar.
2: Jelena Clarice Huizen, 1 jaar. En onze lieve dochter, Esther de Waal, 43 jaar. En een prachtig mens.
3: Volgens de stichting Vliegramp MH17 zijn er nog steeds elke dag mensen bezig om gerechtigheid te krijgen. Er lopen onder meer procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Gerechtshof. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en tv-series. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2.
4: Well, it's Christmas Eve. Good deeds count for extra tonight.
5: They do?
4: Of course they do. So what you must do now is you must think of the most important thing that you can do for others and go and do it. Just follow the star in your own heart.
3: In een reactie op haar overlijden noemt de Ierse regering haar een van de beste vertegenwoordigers voor Ierland op het wereldtoneel. Brenda Fricker was al een tijd ziek en overleed gisteravond in Dublin op 81-jarige leeftijd. De Arnhemse voetbalclub Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug en de Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was, vertelt sportredacteur Sander Maassen van den Brink.
6: De beslissing om Vitesse de licentie af te nemen is te ingrijpend ten opzichte van wat Vitesse fout heeft gedaan in de afgelopen jaren. De KNVB heeft die beslissing te snel genomen, heeft niet goed genoeg gekeken naar de gevolgen voor de Arnhemse club. En daarom zegt de Hoge Raad nu ook van die beslissing die het gerechtshof destijds heeft genomen is eigenlijk wel terecht geweest. En Vitesse had niet zomaar uit het betaalde voetbal mogen verdwijnen.
3: Deze supporters van Vitesse reageren opgelucht.
7: Nou ja, het is wel gerechtvaardigd. Dus ja, het is mooi om te zien dat nou het recht toch zegeviert uiteindelijk. Dus dat is goed nieuws.
8: Ja, nu is Vitesse eigenlijk gewoon na 2 jaar weer een normale voetbalclub zonder allerlei gedoe eromheen.
7: Nou ja, ik denk dat we al die tijd een normale voetbalclub zijn geweest. Ik denk alleen dat de voetbalbond niet echt meewerkte.
9: Ja, dus kunnen we zeggen, 3 vervelende jaren achter elkaar. Elke zomer geëmmer over blijven we bestaan, licentie weg en cassatie en licentie. Ik word helemaal doodziek van. Dus ik ben blij dat we nou een punt achter kunnen zetten.
3: Ja, toch is er nog niet helemaal het definitieve oordeel in de zaak, want er loopt ook nog een bodemprocedure. Het is onduidelijk wanneer die wordt behandeld. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmid. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmid zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het is 10 minuten over 6, het weer nog. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht toch weer meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen krijgen we wolken en zon en het wordt er maximaal 23 graden.
10: Dankjewel Casper, dan naar de ANWB Verkeersinformatie. Ja. Annemiek Bosgaard.
11: Ja, goedenavond. De meeste files die lossen nu heel snel op. De meeste vertraging heb je dan nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de rechter tunnelbuis dicht door schade aan de tunnel. Hierdoor heb je een half uur vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten extra reistijd.
12: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
10: Goedenavond. Voor de scholen in regio Noord is het al 2 weken vakantie. Regio Zuid ging vorige week. En vandaag begint de zomervakantie ook voor de scholen in regio Midden.
13: 6 weken vakantie is ook wel lang. Ik had ook wel weer zin om naar school te gaan.
14: Ik zou juist denken, de zomervakantie mag zo lang duren als ik wil.
13: Ja, uiteindelijk ben je er ook wel een beetje klaar mee.
10: Ja, niet iedereen houdt zich aan die indeling van 6 weken zomervakantie. Want ongeveer 25 scholen doen mee aan een proef met flexibele vakanties. Met die proef kunnen kinderen bijvoorbeeld 7 dagen in het jaar vrij krijgen zonder dat ze die hoeven inhalen, omdat de school niet aan studiedagen doet. En een andere optie is 10 vakantiedagen plannen buiten de zomer om ze vervolgens in de zomervakantie in te halen. Wordt deze manier van flexibele schoolvakanties het nieuwe normaal?
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
10: Jan-Willem Goethart, directeur van de Helger Zeeschool in Scharendijken. Goedenavond.
5: Uw school kiest ervoor om het anders te doen met die vakanties. Niet meer de standaard 6 weken in de zomer. Waarom?
15: Klopt, ja, wij zijn het noordelijkste dorpje van Zeeland. En daar hebben heel veel ouders een baan in de horeca of de recreatieve sector. Waardoor de aanvragen voor verlof buiten de vakantie enorm hoog werden. En de leerplichtwet is helaas toch wel vrij streng. Waardoor we niet aan al die aanvragen konden voldoen.
5: En dus dachten jullie, eigenlijk moeten we zorgen dat die kinderen op vakantie kunnen buiten de schoolvakanties. Hoe regelen jullie dat?
15: Ouders kunnen bij ons kiezen voor 5 losse dagen. Een losse week of 2 weken. En dan kunnen alle kinderen weg op vakantie, in principe wanneer ze willen. Alleen dan haal je onderwijstijd in. En wij hebben daar terugkomweken voor. En 1 week is in de meivakantie en 1 week is in de zomervakantie. Dus wij hebben, ondanks dat we regio Zuid zijn, vandaag de schooldeur echt dicht gedaan. Omdat we nog met zo'n 25 kinderen een weekje door zijn gedraaid.
5: En die hadden dus dan al in november, in maart of in mei op een willekeurig moment de vakantie opgenomen.
15: Exact, ja.
5: Ja, helder. Loes Voogscheert is locatiemanager van basisschool Lares in Enschede. Ook goedenavond. U gaat ook flexibel om met de vakanties. Hoe is het bij u geregeld?
16: Dat klopt. Wij kunnen ouders 2 pakketten aanbieden. Bij pakket 1 hebben ze aanvullend 7 dagen een verlof in het jaar. Die ze vrij kunnen opnemen, behalve in de toetsweken. En in pakket 2 hebben ze 17 dagen. Als ze over die 7 dagen van pakket 1 heen gaan, dan komen de kinderen in de zomerschool terug. Dat zijn de eerste 2 weken van de zomervakantie. En dan zien we kinderen dus soms 3 dagen in de zomerschool en soms 2 volle weken.
5: Oké, en dat betekent dat je dus buiten de schoolvakantie soms 3 weken op vakantie kan met je kinderen?
16: 17 dagen, ja.
5: Ja, dat zijn dus 3 weken en nog een beetje meer. Wat heerlijk.
16: Precies. Ja, dat is heel fijn voor ouders. En dat is ook heel fijn voor de kinderen en het onderwijs wat we kunnen bieden. Een stukje kansengelijkheid zit daarbij.
5: Hoezo kansengelijkheid?
16: Ja, omdat kinderen die naar school gaan in de zomerschool ook meer onderwijstijd krijgen dan de kinderen die gewoon het reguliere aanbod hebben. Dat komt doordat we een samenwerking hebben met een gemeente Enschede, waarbij we kinderen voor wie het minder prettig is om 6 weken thuis te zitten in de zomervakantie ook kunnen aanbieden om 2 weken langer naar school te gaan.
5: Oké. Nou, het klinkt alsof de scholen die het organiseren er best blij mee zijn. Ook eventjes naar Mare van Hooijdonk. Goedenavond, u bent leerkracht geweest en bent nu onderzoeker en docent bij de academische lerarenopleiding van de Radboud Universiteit. Wat vindt u van die mogelijkheid om vakanties wat flexibeler in te delen?
17: Top, dankjewel. Goedenavond. Allereerst laat ik zeggen dat ik natuurlijk deze individuele scholen niet ken en ook geloof dat het in specifieke situaties heel goed kan werken, hoor. Heb ik soms ook wel een bedenking daarbij. En dat mijn eerste punt daarbij is, het hangt een beetje aan dat kansengelijkheid. Het ligt er natuurlijk aan, zoals mevrouw net ook al zei, hoe je dat organiseert. Maar je kunt je voorstellen, kijk, we hebben op school natuurlijk leerlijnen en een leerproces waarbij de ene instructie en de beheersing van een bepaald doel een voorwaarde is voor een volgend doel. En dat juist leerlingen die er dan niet zijn, die heel erg instructieafhankelijk zijn, dus bijvoorbeeld dat ouders ook niet thuis even een stukje kunnen oppakken of ze toch wel een instructie kunnen missen, omdat ze het vrij snel weer op een later moment in de klas weer op kunnen pakken. Ja. Dat juist die leerlingen, daar heb ik al mijn twijfels bij of het daarvoor echt een goed idee is dat ze zomaar een keer weg kunnen zijn in het jaar.
5: Ja, Loes Voogscheert, locatiemanager dus op een basisschool. Is dat niet een risico dat kinderen gewoon dingen missen?
16: Wij richten ons onderwijs eigenlijk anders in dan andere scholen. We zijn vooral doelgericht bezig en we kijken elke keer voor elk individu, wat heeft het kind nodig om een stapje vooruit te gaan? Mm-hmm. Een kind wat een week lang ziek is op een andere reguliere school, zal dat werk ook moeten inhalen. Is ook een week uit het onderwijsproces gehaald. Ja. Nou, dat doen we eigenlijk voor ieder kind en dat vraagt een andere manier van werken. We hebben de hele organisatie eigenlijk op de schop gegooid. We werken met een geweldig team waar ook pedagogische professionals in zitten. En samen richten wij het zo in dat we daaraan tegemoet kunnen komen.
5: Maar denkt u dan ook, dit kan alleen dit vakantie-experiment op een school waarin je alles anders doet? Of is het ook wat voor een gewone basisschool? Of denkt u, nee, dan komen er ook wel die problemen voorbij die Mare van Hooijdonk net schetst?
16: Ik denk dat je heel kritisch moet kijken naar je onderwijsorganisatie en hoe je dat inricht. En dat je misschien sowieso moet nadenken over wat goed onderwijs vraagt en hoe je dat moet verzorgen in de huidige maatschappij. Hmm. Waarbij klassikaal onderwijs, zoals we dat misschien kennen, niet altijd meer de passende oplossing is.
5: Oké. We gaan naar Koen van der Ven, want u bent onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. U heeft voor het ministerie van Onderwijs onderzoek gedaan naar scholen die experimenteren met dit soort vakanties.
18: Klopt.
5: En er start binnenkort ook weer een nieuw onderzoek naar dat thema. Wat zijn eigenlijk vanuit de overheid de regels voor reguliere schoolvakanties?
18: Dus er zijn een aantal vaste vakanties waar iedere school vakantie moet opnemen. Dat zijn 6 weken in de zomer, 2 weken in de kerst en 1 week in de meivakantie. Mm-hmm. Daaromheen zie je dat scholen ook rond de meivakantie nog een extra weken aanplakken. En in de herfst en de voorjaarsvakantie.
5: Ja, dus je hebt nog 3 flexibele weken, zeg maar.
18: Ja, die mogen scholen zelf inrichten. En wat deze scholen in de experimenteerruimte dan dus mochten, is die verplichte 6 weken in de zomer en in de meivakantie en de kerstvakantie, dat mochten ze loslaten. Om daarop hun, met die experimenteerruimte aan de slag te gaan. Om te bedenken hoe kunnen we dit.
5: Of er iets beters bedacht kan worden. Nou, is het niet het eerste onderzoek dat er daar wordt gedaan? Want er liep al een studie van 2011 tot 2018. Toen een van 2020 tot 2025. En volgend schooljaar gaat er dus weer een onderzoek van start. Ja, hebben we inmiddels niet wat conclusies? Waarom blijven we dat maar onderzoeken?
18: Ja, nou, dat terecht punt. In het eerste experiment wat werd gedaan, zijn een 12-tal scholen ermee aan de slag gegaan. Mm-hmm. De conclusie daaruit was dat een aantal scholen dit heel goed hebben opgepakt en er goed mee aan de slag zijn gegaan. Maar een aantal scholen dat er ook wel wat vraagtekens waren over de onderwijskwaliteit. Maar de scholen waarbij het goed gaan, die zagen zo de voordelen ervan. En die hebben dat ook duidelijk naar voren gebracht in de Tweede Kamer. Waardoor een motie is geweest om in ieder geval wel een voortgang van het experiment te hebben.
5: Dus algemeen waren de resultaten niet zo positief, omdat er dan toch wat goede voorbeelden zijn, werd er gedacht, nou, laten we toch nog maar weer een keer proberen.
18: Ja, er was een gemixt beeld in de resultaten. En dus was er besloten om een tweede experiment te doen, waarbij beter werd gelet op de onderwijskwaliteit. Dus als een school gedurende het experiment een aantekening van de onderwijsinspectie kreeg, dan moest hij ook stoppen met het experiment.
5: Ja. Maar nou, het gaat nogal verschillende kanten op. Want Loes Voos, Geert uit Enschede en Jan-Willem Goedhart uit Zeeland, die doen het op een hele andere manier. Mag iedere school precies zelf weten hoe ze het doen met de school? Zeg maar, als ze de school 12 weken dicht willen doen tussen november en februari, dan is het ook goed.
18: Ja, dus daar hebben de scholen wel echt de vrijheid in om zelf te kiezen voor wat zij denken dat goed is.
5: Maakt het onderzoek niet ook lastiger?
18: Dat maakt het uitdagend. Maar goed, daar ben ik ook onderzoeker voor.
5: Ja, omdat dan ook wel weer leuk is. Jan-Willem Goedhart, het gevolg is ook dat jullie meer weken per jaar open zijn. Want bedoelden jullie dat deze week nog de school open, terwijl het eigenlijk al vakantie is bij jullie. Hoe doen jullie dat met de leraren?
15: Ja, we hebben eigenlijk drie smaakjes. Bij sommige mensen daar valt dat in een normjaartaak, omdat ze nog een oude cao-benoeming hebben en dus wat structureel te veel uren hebben die ze niet terugwerken door de week in de werkdagen. Dus dan maak je afspraken van welke dagen kan je terugkomen in de vakantie. Andere collega's die zeggen, nou, ik wil ook wel tijd voor tijd. Ik ga lekker buiten de vakanties om weg of een lang weekend weg.
5: Nou, hoe doe je dat dan? Want dan heb je niemand voor de klas staan.
15: Nee, dus dat is het fijne aan een klein hecht dorpsschooltje met een hecht team. Dan schuiven we wat met elkaar en dat lossen we eigenlijk met elkaar op. Dat vangen we dan samen wel op. En dat vraagt dan ook wel weer wat van mij als directeur. Maar ja, je wilt iets of je wilt iets niet. Dus daar ga je voor met elkaar. En een derde optie is dat mensen zeggen, nou weet je, ik wil best extra werken en dan betalen we dat extra uit.
5: Oké, dat kan ook nog. Maren van Hooijdonk, u bent ook leerkracht geweest voor uw onderzoeker werd. Klinkt dit als een soort droomscenario?
17: Ik moet eerlijk zeggen, als ik er met een leerkrachtbril naar kijk, het kan heel goed werken. Het wordt net ook al genoemd als de basis goed staat. Als er een team is wat het ook graag wil, als er een ouders zijn in een medezeggenschapsraad die er ook voor zijn, geloof ik dat je daar samen een goed systeem in bepaalde contexten voor op kunt zetten. Nee. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dat met de werkdruk doet. Dus om even terug te komen, als ik toch instructies meerdere keren moet gaan geven of nog intensiever moet gaan volgen welk kind wat nou heeft onthouden. En ik werk ook nog bijvoorbeeld in een grootstedelijke context waar we een enorm lerarentekort hebben. Hè. En ik ga dan weg, ga ik dan lekker op vakantie, terwijl ik eigenlijk nog niet weet of er wel vervanging voor mij is. Dus ik denk dat het in sommige contexten wel zou kunnen werken. Maar als ik als leerkracht op een bepaalde school zou werken met een enorm lerarentekort en misschien al best wel een aardige werkdruk, ja, ben ik benieuwd wat ik daar dan van zou vinden.
5: Ja, Loes Voogd, hoe doen jullie dat? Hoe zorg je dat je aan het eind van het jaar toch zorgt dat ieder kind weet wat hij moet weten?
16: Anders organiseren. En ik vind het toch fijn om even stil te staan. Je hoorde me net al bij die 13 jaar die al bezig is. Wij zijn al 13 jaar onderdeel van deze pilot. En wij staan ook elke keer vooraan om aan te geven van we willen zo graag zien dat het bij wet gewijzigd wordt. Want we worden nou gevolgd door de inspectie hierdoor. En elk jaar krijgen we weer te horen dat het zo goed gaat. En dat kinderen zo goed profiteren hiervan. Voor de leerkrachten. Wij richten het anders in. Op elke woensdag hebben wij een preparation time. Dat is een dag waarop de leerkrachten met z'n drieën zijn. We hebben ook met krapte te maken. Maar door anders te organiseren, ontstaat er ook ruimte en tijd. En kunnen we het met elkaar goed managen als leerkrachten buiten de reguliere weken, vakantieweek of vakantie zijn.
5: Maar de wetgeving is natuurlijk voor iedereen. En de vraag is of u dan de positieve uitzondering bent of niet. Er werd misschien wel wat duidelijk uit die eerdere pilots, Koen van der Ven. Want dat experiment naar flexibele vakanties dat van 2011 tot 2018 liep, dat liep niet heel goed af. Toen zei minister Slob, die toen nog de minister was, dat er gevaren waren voor de onderzoekskwaliteit. 5 van de 12 deelnemende scholen moest stoppen met dat experiment, omdat de kwaliteit van het onderwijs achteruit ging. Waarom ging het mis?
18: Er moet een aantal randvoorwaarden. Je moet met een aantal randvoorwaarden rekening houden. En één werd al duidelijk aangegeven door Mare. Het draagvlak binnen het team. Het team moet gewoon achter dit idee staan. Dus dat is heel belangrijk daarin.
5: Maar wat heeft het voor, ik bedoel, team, ja, dat is een beetje werkgeluk, maar dat heeft niet direct voor de kwaliteit van het onderwijs effect, toch? Waarom ging in sommige scholen toch die kwaliteit van onderwijs omlaag door dit experiment?
18: Ja, dat durf ik dan niet te zeggen, want dat experiment hebben wij niet geëvalueerd. Wat wij in ons experiment hebben gezien, of de evaluatie van het experiment, is niet zozeer dat we de onderwijskwaliteit achteruit zagen gaan. Dat was wel een subjectieve ervaring van de onderwijskwaliteit.
5: Een subjectieve ervaring van de onderwijskwaliteit.
18: Ja, dus dat we bij de school hebben gevraagd van wat vinden jullie van de onderwijskwaliteit en vinden jullie dat veranderd in de afgelopen tijd?
5: Ja.
18: Dus daarom is ook het volgende experiment ingericht om daar wat meer hardere uitkomsten aan te gaan koppelen.
5: Ja. Aan de andere kant, Mare van Hooijdonk, nu krijgen alle kinderen op dan die proefscholen na 6 weken zomervakantie. Is dat ook niet heel lang voor sommige kinderen?
17: Zeker voor sommige kinderen en helemaal. Hè, dan kom ik toch even terug op die leerlingen met een wat moeilijkere thuissituatie of waar bijvoorbeeld thuis geen ondersteuning is bij het lezen. Hè. Dit zijn leerlingen die bijvoorbeeld 6 weken lang geen boek zien, om het zo maar even te zeggen. Dat is natuurlijk, dat weten we. En daar zijn gelukkig ook allerlei initiatieven voor.
5: Ja, wat weten we daarover?
17: Nou, dus dat we weten dat zo'n dip, zo'n zomerdip, inderdaad voor deze leerlingen schadelijk kan zijn.
5: Kinderen kunnen beter lezen in juni dan in september.
17: Ja, we zien vaak dat daar voor bepaalde leerlingen, niet allemaal, hè, maar voor bepaalde leerlingen, dat daar een dip dan in komt. Mm-hmm. Daar zijn gelukkig allerlei specifieke initiatieven voor. Hè. Loes noemde er net ook al eentje. Dus bepaalde zomerscholen die dan ingericht worden voor leerlingen. Er zijn allerlei initiatieven waardoor mensen in de thuiscontext komen lezen, voorlezen, zoals de Voorlezen Express of andere organisaties die dus proberen om ook dat lezen thuis nog meer op gang te krijgen. Dus daar zijn gelukkig ook allerlei dingen voor. Ja.
5: Maar zou dit er niet voor helpen? Want als je dat zomerblok wat korter maakt, 4 weken en dan op andere momenten meer vakantie, dan heb je niet zo lange overbruggingsperiode.
17: Ja, alleen is het natuurlijk de vraag, als het wordt ingericht omdat ouders dan meer flexibiliteit hebben om het zelf in te richten, dan. En je wil dan eigenlijk dat bepaalde leerlingen, misschien is het dan eerlijk om dan te zeggen, ja, maar jullie moeten dan komen. Jullie mogen eigenlijk niet zelf kiezen. Dus het is een beetje, het is meer een bijna ethische vraag van wat wil je voor welke ouders dan toelaten?
5: Ja.
17: En dat lijkt mij een moeilijke vraag om ook als bestuur om daar een soort keuzes in te moeten maken.
5: Ja. Jan-Willem Goethart, zien jullie ook kinderen die blij zijn dat ze na 4 weken weer naar school mogen?
19: Ja, wij hebben 5 weken vakantie.
5: Oh ja, tuurlijk, 5. Ja, sorry.
19: Ja, maar dat geeft niet. Wij horen zeker kinderen zeggen die zeggen, nou ja, 6 weken lang, maar wat moet ik gaan doen? En wij zien ook inderdaad echt kinderen waarvoor het heel fijn is dat ze in een kleinere setting, hè, want 1/3 van de leerlingen komt ongeveer terug, dus we hebben echt kleinere groepen, veel meer aandacht krijgen op dat moment. En waarin je kinderen ook echt even vanaf een andere kant ziet, waarin ze ineens met andere kinderen bij elkaar in de groep zitten. Dus je ziet ze ook een andere rol aannemen. Zij kunnen ook op een ander moment op vakantie buiten het seizoen om, waardoor ze misschien wel eens wat verder kunnen met andere culturen in aanraking komen. Dus in die zin is dat ook weer verrijkend. Ik zie eigenlijk wel hetzelfde als wat Loes zegt, die kansongelijkheid. Zie ik veel win-win scenario's.
5: En hoe zorg je dan dat het niet een soort kate-weten wordt als je dan met maar een derde van je klas op school zit? En het voelt natuurlijk toch anders dan een gewone schoolweek.
19: Nee, ja, dat is inderdaad, hoe serieus neem je onderwijs dan? Hè? Dus wij bereiden dat goed voor. Leerlingen krijgen echt een gepersonaliseerd leerdoelenmapje met het werk waar ze echt aan werken. Mm-hmm. Dat is dan vooral het ochtendprogramma en het middagprogramma. Dan hebben we een soort uitloopweek van onze rijke thema's die we door het jaar heen doen. Waar we dan met alle kinderen aan hetzelfde projectje werken. En waarin ze 's middags... daaraan werken. Bijvoorbeeld deze week hebben de kinderen van de bovenbouw een stop-motion filmpje gemaakt over een prentenboek wat voorgelezen was aan de onderbouw. En dat vanmiddag gepresenteerd aan ze.
5: Ja, en dat is dan een manier om dat te doen. Loes Voogscheert, jullie hebben ook nog als onderdeel van die 17 dagen, dus 7 dagen van alle studiedagen geschrapt. Hè? En dan kun je daar ook op een willekeurig moment gebruiken als ouder. Wat is het idee daarachter?
16: Die studiedagen die leveren ons de tijd op. En die tijd, dat is onderwijstijd die we investeren in de kinderen. Dus,
5: maar moeten jullie leraren nooit studeren?
16: Nee, en daarom die moeten zeker wel studeren. Maar we richten ons onderwijs dus anders in. Dus die preparation time die we op woensdag hebben. Als iedereen in een unit, wij werken in units, met 3 personen aanwezig is. Dat is het moment dat de tijd vrijkomt om met elkaar aan de slag te gaan. Verder is het ook gewoon heel kritisch kijken naar... wat doen we wel en wat doen we niet? En doen we alles wat het beste is voor het kind? Dus we redeneren vanuit het kind. En als het nodig is om een vergadering te schrappen... omdat we dan aan de slag moeten voor de kinderen... dan gaan we dat doen, dan maken we die keus.
5: Is dat een goed idee, ja. Mare van Hooydonk, om die studiedagen te schrappen... zodat een ouder die lekker kan inzetten wanneer hij er zin in heeft?
17: Nou, daar kom ik eigenlijk weer bij dat team-idee uit. Als jij als team vindt dat dat voor jullie ontwikkeling zo werkt... zoals op zo'n woensdag en je hebt dan toch je ontwikkeltijd... kan ik me voorstellen dat dat werkt. Ik ben wel benieuwd, hoe gaat het dan met teamproces? Soms wil je ook met het hele team misschien bepaald een stukje bijscholing doen. Dat zou een vraag zijn die ik dan nog heb. Maar ik kan me voorstellen, ja.
5: Okay. Tot slot nog even naar onderzoeker Koen van der Ven. Want jij onderzoekt dit nu een tijdje. Als je het nou zo overziet, vind je het nou een goed idee... of niet een goed idee, dit soort flexibele vakanties?
18: Dan zou ik willen antwoorden dat het echt gaat om die randvoorwaarden... dat die op orde zijn. En als je dat dan hebt, dan zie je echt wel dat er positieve effecten kunnen
5: zou
18: zijn.
5: Zou de wet moeten worden aangepast? Of denk je, dat is het ook niet waard?
18: Dat is uiteindelijk een vraag voor de politiek aan de hand van de conclusie die wij natuurlijk trekken.
5: Ja, het lijkt wel alsof je onderzoeker bent.
18: Ja, goed hè?
5: Dat is ook zo gelukkig. Nou ja, dank jullie wel dat jullie die bevinding in ieder geval wilden delen. Koen van der Ven is onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Jan-Willem Goethart is directeur van de Helger Zeeschool in Schaarendijken. Loes Voogscheert is locatiemanager van basisschool Lares in Enschede. En worden ook Mare van Hooydonk, voormalig leerkracht en nu onderzoeker en docent bij de academische lerarenopleiding van de Radboud Universiteit. Zometeen dan spreek ik met afscheidnemend rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Volgens hem zijn we bij de discussie over woningbouw iets heel belangrijks uit het oog verloren. En dat is niet de betaalbaarheid, maar de kwaliteit van onze woningen.
20: In Dit is de Dag gaat het vaak hierover.
21: De spreidingswet.
22: Fatbikes verbieden.
23: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
20: Of hierover.
24: Tata Steel.
25: Datacenters.
26: Miljarden voor defensie.
20: Maar welke onderwerpen blijven onderbelicht?
27: Ik zal zelf ook nog bij mezelf te raden gaan.
20: In Hier gaat het te weinig over bespreekt Dit is de Dag in augustus... belangrijke onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. Waar moeten we het volgens jou over hebben? Tip ons. Ga naar dit.eo.nl/tip.
28: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
29: Als je Vodafone mobiel
30: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
29: krijg je tot wel €20 korting.
30: Elke maand weer.
29: En hoe meer data en snelheid,
30: hoe groter die korting.
29: Dat is One van Vodafone
30: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
6: Van de Laar van Efferen Studios.
7: Check vandelaarvaneffen.nl.
6: Van de Laar van Efferen Studios.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: NPO Radio 1.
24: Het is 6:30 geweest, Sid van der Linden en het NOS-journaal.
25: Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden, maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd. Tot nu, het is niet bekend naar welke gevangenis hij gaat en wanneer. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting. De rechter in Frankrijk heeft een jongen van 15 jaar veroordeeld tot 18 jaar celstraf. Vorig jaar stak hij een onderwijsassistente dood op een school. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. De grote natuurbranden in Canada dreigen ook de finale van het WK voetbal te beïnvloeden. Uit gegevens blijkt dat de luchtkwaliteit in de regio ernstig te lijden heeft onder de branden. In steden als New York en Philadelphia is daarom een verhoogd waarschuwingsniveau van kracht.
5: Annemiek, is het nog druk?
11: Ja, de laatste files van de avondspits. Eigenlijk valt er nog eentje op, dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de rechter tunnelbuis dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging.
12: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
5: Ja, het is vrijdag en iedereen heeft vakantie, behalve onze satirische verslaggever Diederik Smit.
31: Dit is
20: de week van Diederik.
5: Ja, het was een opmerkelijk bericht gisteren. Het kabinet kan niet veel doen tegen de dader van de kunstroof in Assen, die een eigen webshop is begonnen. Douglas W. is vanuit de gevangenis een online kledingwinkel begonnen met t-shirts waarop de kunstroof uit het Drents Museum wordt verheerlijkt. Maar staatssecretaris Van Brugge van Justitie zegt dat ondernemersactiviteiten van gedetineerden niet zomaar gestopt mogen worden. Ook gedetineerden mogen kennelijk ondernemersactiviteiten hebben. Straks na de ster, daar ga ik over verder praten met de staatssecretaris. Tot zo. Ster, zin in gezond en lekker? Proef dan de overheerlijke 20-plus kaas van Joran van der Sloot. Nu met 15% minder vet. Joran van der Sloot 20-plus kaas. Levenslang genieten. Tududum. Bij Volkert van der Graaf Beleggingsadvies kijken we naar jou. We kijken naar je kansen en we zorgen dat risico's uit de weg worden geruimd. Volkert van der Graaf Beleggingsadvies. Voor de wereld van morgen. Doedoedoen. Nu nieuwe keuken nodig? Neem dan een kijkje bij Holleder Keukens. Nu met 30% korting op alle keukens. Olé, olé, olé, Holleder. Doedoedoen. Vanaf vandaag in de winkel het nieuwe album van Ali B. Toedoedoen. Het zijn weer zomerdealweken. Bestel nu al je vakantieboeken bij bollejos.com. Voor 7 uur besteld, morgen in huis. Bollejos.com. Toedoedoen. Sharp for Men. The new fragrance by Quincy Promes. Toedoedoen. Je vakantie begint bij Mohammed B. Met vouwwagens en uitklaptentjes vanaf €59. Ja, maar ja, Mohammed B. Ster.
3: Prettig weekend.
9: Dit is de dag. Goed. Met Jan-Willem Wesseling.
5: Dankjewel, Diederik Smit. Ik ben nog benieuwd naar het interview. Nog iets meer dan een maand is Francesco Veenstra Rijksbouwmeester. En daarna zwaait hij af. Hij was afgelopen 5 jaar verantwoordelijk voor de architectuur van Rijksgebouwen. Maar hij gaf ook gevraagd en ongevraagd advies over alles wat in Nederland met de ruimtelijke indeling te maken heeft. En opvallend, volgens Veenstra gaat het de afgelopen jaren best wel goed met de woningbouw in Nederland. Goedenavond, Francesco Veenstra. Wat ziet u dat anderen niet zien?
10: Ik zie dat er gebouwd wordt, waar we eigenlijk best wel weinig over praten. Hè. Dus het gaat vaak over het bouwen van 100.000 woningen. En toch zie ik ook dat er tussen de 70 en de 80.000 woningen ieder jaar bijkomen. Ik zie ook dat we echt wel druk zijn met beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Hè. Dus kijken hoe we bestaande woningen ook beter kunnen inzetten. Zorgen dat meer mensen daar ook uiteindelijk gebruik van kunnen maken.
5: Ja, 100.000 woningen, dat is al een tijdje het politieke doel. Dat halen we eigenlijk jaar op jaar niet. Maar u zegt, die 70 en 80.000 die we wel halen, is best knap.
10: Ik denk dat met alle wet- en regelgeving die we in Nederland hebben, maar ook bezwaarprocedures, de opgaves die we ook hebben in het reduceren van uitstoot van stikstof. Mm-hmm. We echt ook grote resultaten boeken in het reduceren van meer woningen. En ik denk dat het belangrijk is om daar wel ook aandacht aan te geven, dat we daartoe met z'n allen in staat zijn. Ja. En voor ons ook moeten kijken, wat is er nodig om mensen die echt zitten te wachten op een woning zo snel mogelijk echt een goed en eigen thuis te geven.
5: Ja, daar komen we nog wel over te spreken. Maar van wie is dat dan het succes? Wie mogen we daarvoor bedanken? Is het bedankt aan de bouwers, aan de architecten, de wet- en regelgevers?
10: Ja, het mooie is dat het altijd een samenspel is. Ja. Hè? Dus als je kijkt, sinds de woningwet, begin 20e eeuw, hebben we een traditie opgebouwd in het bouwen van meer woningen, steeds betere woningen, wonen die meer veilig zijn, zorgen voor de gezondheid van de mensen die daarin wonen. En in die lange traditie bouwen we voort en zien we dat, weliswaar met schommelingen en ook met hoogte- en dieptepunten, we als Nederlandse bouw echt ook in staat zijn om te blijven bouwen, steeds beter te bouwen en te zorgen dat mensen echt dat thuis krijgen waar zij op zitten te wachten.
5: Maar neemt u dan optimistisch afscheid als Rijksbouwmeester?
10: Ik denk dat veel architecten optimistisch zijn en ik neem altijd optimistisch.
5: Hoort dat bij uw beroepsgroep?
10: Ja, ik denk dat het nodig is om te kunnen zien wat er in de toekomst ligt en dat dat iets is waar we met z'n allen naartoe kunnen bewegen. Mm. Ik denk als je dat niet hebt, dan wordt het best ook wel lastig om na te denken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien en wat er voor nodig is om plannen die we met z'n allen graag zouden willen uitvoeren ook echt te kunnen verbeelden en dat ook uit te kunnen dragen aan de samenleving.
5: Ik zie soms ook wel een gebouw dat ik denk, dit is gewoon een depressieve architect geweest.
10: Hoor. Ja, die staan er helaas
5: ook. Dit gebouw bijvoorbeeld waar wij in zitten, dat kan geen optimistische architect zijn geweest.
10: Nou, hier op het Mediapark zijn heel veel verschillende gebouwen die ook gebouwd zijn in verschillende periodes. En ja, iedere periode heeft zijn kwaliteit.
5: Ja, oké. En sommige periodes wat meer dan andere.
10: Dat is waar.
5: Ja, goed, mooi. Ik snap het wel, want het is toch alsof je in een vak een soort van de toekomst maakbaar moet maken, toch? Als je van droom naar.
10: Nou, het gaat denk ik veel meer over de toekomst verbeelden. En ook met elkaar nadenken over naar welke toekomst zou je toe willen bewegen. En dat is niet een enkel toekomstbeeld. Hè. Dat gaat wat mij betreft veel meer over gedeelde waarden die we als samenleving belangrijk vinden. En dat gaat bijvoorbeeld over een open democratie. Iets wat we heel belangrijk vinden in Nederland. Gelukkig maar. Het gaat over vrijheid, het gaat over landschappelijke kwaliteit die we in Nederland hebben, die ook diep geworteld is in het verleden. Dat zijn aspecten die we eigenlijk willen vasthouden. En op het moment dat die uitgangspunt worden voor ruimtelijke ordening, mm-hmm, dan kan je met z'n allen ergens naartoe bewegen.
5: Ja, eigenlijk vertaalt de hele samenleving zich naar de gebouwen die je neerzet.
10: Alle gebouwen zijn een weerslag van vraagstukken die in de samenleving spelen, inderdaad.
5: Ja. Nou, we komen nog wel op wat concrete voorbeelden. U zegt, ik ben best optimistisch, hoort ook een beetje bij uw vak. Maar het tekort van woningen is denk ik wel opgelopen in die 5 jaar dat u Rijksbouwmeester bent geweest. Baalt u daar nog ergens van? Of denkt u, dat hoort erbij?
10: Ik denk dat we eigenlijk altijd met tekorten zitten, ook als het gaat om woningen. En dat het inderdaad de kunst is om te zorgen dat mensen die echt een woning nodig hebben, uiteindelijk ook in zo snel mogelijk in die woning terechtkomen.
5: En hoe doe je dat dan goed?
10: Wij hebben recent een advies uitgebracht onder de titel Thuis in de toekomst.
5: Ja. Eigenlijk voorspelt een eindrapport, toch?
10: Ja, dus dat gaat in ieder geval over volkshuisvesting, dus de woonopgave waar we in Nederland mee zitten en die eigenlijk al ja, langdurig om aandacht vraagt. En ik vond het belangrijk om met mijn team in de afgelopen 2 jaar aan een advies te werken. Hè, wat het ministerie gaat helpen en ook de minister dus gaat helpen om ja, het versier misschien ook hier en daar een beetje te verleggen van kwantiteit echt ook naar kwaliteit. Mm-hmm. En te zorgen dat bijvoorbeeld in de bestaande woningvoorraad meer ruimte wordt gevonden om ook meer huishoudens onder te brengen.
5: Okay.
10: Dus als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar zijn we eigenlijk per persoon steeds meer ruimte gaan gebruiken. Hè. Dus de samenstelling van de huishoudens is sterk afgenomen in het aantal personen. Dat hoort ook bij deze tijd. Dat hoort misschien ook wel bij de individualisering van de samenleving. En dat maakt dat het wat ons betreft nodig is om ons te gaan heroriënteren op al die ruimte die er is. En te zorgen dat eigenlijk de overvloed aan ruimte beter wordt verdeeld.
5: En hoe doe je dat concreet? Want als ergens een eensgezinswoning staat of een woning in een rijtjeshuis, dat doe je moeilijk een keer door de helft, zodat daar 2 gescheiden gezinnen kunnen wonen.
10: Nou, dat kan eigenlijk heel goed.
5: Hoe praktisch?
10: En de vraag is natuurlijk op welk moment je dat doet. Hè? Dus dat doe je waarschijnlijk niet op het moment waarop mensen daar inwonen. Hè. Dus vaak op het moment van een overdracht van een woning, of het nou een sociale huurwoning is of het is een koopwoning, ontstaat eigenlijk een heel logisch moment om zo'n woning aan te passen als dat op die plek wenselijk is.
5: Maar hoe doe je dat bij een redelijk standaard Nederlandse 2-onder-1-kap? Hoe maak je daar van een huis waar 1 gezin in woont een huis waar 2 kleinere gezinnen in wonen?
10: Ja, of 2 huishoudens waar per huishouden maar 1 persoon in woont. Ja. Want dat is wel een beweging die we in Nederland zien die eigenlijk steeds verder toeneemt. Hè. Dus we krijgen steeds meer 1-persoons huishoudens. Op dit moment is meer dan 40% van het aantal huishoudens in Nederland een 1-persoons huishouden.
5: Dat is echt veel.
10: En een deel van die mensen woont in een grote woning. Het is heel erg voorstelbaar dat als je, laten we zeggen, even de traditionele rijtjeswoning in Nederland neemt, hè, dat de begane grond 1 woning is en dat je op de verdieping een volgende woning maakt. Betekent dat je een extra voordeur moet toevoegen. Betekent ook dat je de vluchtmogelijkheid van die bovenverdieping op een goede manier naar beneden organiseert. Nou, daar hebben we onderzoek naar laten doen. En daar zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden om dat op een goede manier in te passen. Ik denk het belangrijk is om daarbij te vermelden dat niet voor iedere woning in Nederland nodig is. Om het
5: woningtekort... gaat even om de grote gedachte natuurlijk.
10: Ja, zeker. Ja.
5: En dan denkt u dat kan best vaker. Maar zijn we dan niet helemaal op het verkeerde spoor? Want we zijn nu massaal woonwijken aan het bouwen op dit moment. Om die woningvoorraad groter te krijgen. Is dat dan wel de weg waar we op moeten gaan? Of zegt u, we hebben die woonruimte al. We moeten het alleen wat anders inrichten.
10: Ik denk dat beide nodig is. Hè. Dus we zullen ook de komende decennia door moeten blijven bouwen. Er zijn op dit moment een aantal hele grote programma's. Een aantal grootschalige woningbouwlocaties waar al hard aan wordt gewerkt. En waar dus de woningvoorraad voor de toekomst voor een belangrijk deel wordt gerealiseerd met nieuwbouw. En ik denk met name in bestaande steden, in bestaande wijken, is het heel goed mogelijk om een aantal woningen per buurt toe te voegen. Wat ook maakt dat mensen die in die buurt wonen en eventueel willen doorstromen, dus ook in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Hè. Wat ook de sociale cohesie in de buurt versterkt. Wat zorgt dat ook laten we zeggen, de draagkracht voor voorzieningen in die buurt ook in de toekomst in stand wordt gehouden.
5: Ik denk maar even praktisch. Ik denk dat er heel veel wijken zijn in Nederland met parkeerproblemen. Al was het maar omdat een huishouden 40 jaar geleden 1 auto had en dat zijn er nu al 2. Als je dan ook nog eens een aantal dubbele woningen op dezelfde ruimte gaat maken, dan kan niemand meer zijn auto parkeren.
10: Ja, dus we hebben in de afgelopen decennia de stedenbouw in Nederland, de woonopgave, laten domineren door het parkeerbeleid. En door ook de parkeerbehoeften, door de autobehoeften van de mensen die daar wonen. En ik denk dat er op dit moment plekken in Nederland zijn waar we dat eigenlijk zouden moeten omdraaien. Dus dat we moeten gaan kijken naar welke ruimte is er beschikbaar. En wat betekent dat dan voor de mobiliteit op die plek? Het zou dus kunnen betekenen dat we intensiever gebruik zouden kunnen maken van openbaar vervoer op het moment dat op een goede manier is aangelegd. Dat we betere fietsverbindingen hebben, waardoor mensen op een goede en op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken.
5: Je auto voor de deur hoeft geen recht meer te zijn in tijden van woningnood.
10: Nou, of 2 auto's voor de deur moet misschien niet meer een vanzelfsprekendheid zijn op het moment dat er bijvoorbeeld ook deelmobiliteit in de buurt wordt aangeboden.
5: Dit gaat nog vooral over de kwantiteit. Hoe krijgen we zo snel mogelijk meer woningen in Nederland? Maar u zegt, ik maak me eigenlijk minstens zoveel zorgen over de kwaliteit van onze woningen. En u heeft een lijstje gemaakt van dingen waarmee we rekening moeten houden bij het bouwen van al die nieuwe woningen. Dan heb ik het over gezondheid, over rechtvaardigheid, over klimaatadaptatie. Waarom is het belangrijk om naar al die dingen te kijken als je nu een nieuw huis bouwt?
10: Eigenlijk zijn het aspecten waar we al heel lang in samenhang naar kijken. En waar het met name ook begin 20e eeuw, dus ongeveer 125 jaar geleden, toen de woningwet zijn intrede deed, vanuit zijn gestart. Dus met name gezondheid, zorgen dat woningen gezond zijn voor mensen om in te kunnen leven, om daarmee bij te kunnen dragen aan hun eigen leven, de inrichting van hun eigen leven.
5: Wat is een ongezonde woning?
10: Een ongezonde woning is een woning waar bijvoorbeeld ventilatie niet goed werkt. Hè, waardoor schimmel kan ontstaan. Natuurlijk in die tijd was een ongezonde woning waar er was een woning waar geen toilet in zat. Nou, ondertussen is dat flink bijgetrokken. Tegenwoordig gaat het nog steeds over binnenklimaat. Hè. Dus hoe zorgen we ervoor dat ventilatie in een woning goed is georganiseerd? Terwijl we aan de andere kant ook moeten zorgen voor een goede isolatie van de woning, om te zorgen dat er niet te veel energie kwijtraken. Nou, de samenhang van eigenlijk al die aspecten, hè, waarbij gezondheid van belang is, maar ook schoonheid, hè, esthetiek, ruimtelijke kwaliteit, zoals we het ook wel noemen. Hè. Dus de manier waarop woningen, wijken eruit zien en daarmee ook bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, is wat ons betreft ook een heel belangrijk punt. Mm-hmm. En eigenlijk ook een punt wat we in de afgelopen decennia wat uit het oog zijn verloren.
5: Ja. We hebben een premier die droomt van 10 nieuwe steden. Die gaan vast niet allemaal gerealiseerd worden. Maar stel, u mag een wijk ontwerpen. Hij zegt, u bent straks weg als rijksbouwmeester, heeft tijd over, en u mag één van die wijken ontwerpen als uw droomwijk. Hoe ziet die er dan uit?
10: Ja, mijn droomwijk, dat is een wijk waar eigenlijk heel veel variatie is. Waar eigenlijk heel veel verschillende soorten woningen staan. En niet alleen in hoe ze eruit zien, maar ook hoe groot ze zijn. Dus dat ze door verschillende doelgroepen kunnen worden gebruikt. Jonge mensen, studenten, ouderen, gezinnen. Eigenlijk alles door elkaar, maar ook groepswonen. In een omgeving die heel groen is, waarbij bomen in de grond staan en wat mij betreft niet per se op het dak van een woning.
5: Waarom niet op het dak?
10: Nou, op het moment dat ze op de grond staan, dus in de aarde, kunnen ze wortelen, worden ze groter en dragen ze meer bij aan klimaatbestendigheid van een buurt. Mm-hmm. En dat draagt volgens u bij aan de gezondheid van de wijk.
5: En mag er bijvoorbeeld gewerkt worden in die wijk? Staan daar ook kantoren en fabrieken, of moet je toch strikt scheiden?
10: Ja, dus het interessante is dat in de periode na de Tweede Wereldoorlog die strikte scheiding, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, heel sterk is ingezet. Hè, dus het scheiden van al die verschillende functies. Terwijl je eigenlijk ziet dat in historische binnensteden, waar al die functies gecombineerd zijn, er een soort maximale diversiteit is, uitwisseling en ook een veel makkelijker inzetbaarheid van gebouwen die daar staan en kunnen transformeren. Nou, de Amsterdamse grachten zijn daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Hè. Dus pakhuizen die kantoren zijn geworden of woningen en weer terug kunnen transformeren naar iets anders.
5: Of op een boerderij gebeurt het nog steeds, waar woningen en werkfuncties door elkaar lopen.
10: Dus het mixen van verschillende functies en het aanbieden van variatie in de gebouw kan enorm bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de leven.
5: Oké, die scheiding wilt u wel weer loslaten?
10: Ik denk dat het heel goed is om op heel veel plekken veel meer te mixen dan wat we in de afgelopen 50 jaar hebben gedaan.
5: Wat is het grote voordeel? Sociaal?
10: Ja, het grote voordeel is dus dat je makkelijker functies kan veranderen.
5: Dus
10: op het moment dat de samenleving daarom vraagt. Hè, dus op het moment dat we meer woningen nodig hebben in een bepaald gebied, kan je dat misschien in de plaats van werkplekken doen, kantoren. Nou, die transformaties hebben we in de afgelopen periode gezien. En nog even terugkomend op, wat is dan die ideale wijk? Dat is ook een wijk waar in de buitenruimte voldoende plek is voor mensen om elkaar te ontmoeten, waar toevallige ontmoetingen kunnen ontstaan, waar mensen in de buurt met elkaar op een manier kunnen omgaan die ook bijdraagt aan de weerbaarheid van de samenleving.
5: En staan er in die ideale wijk dan flats? Zijn het openbare parken of zijn het vrijstaande woningen met een lekkere eigen tuin?
10: Ja, dus dit klinkt allemaal als een tegenstelling. En ik denk juist dat het nodig is om daarvan de mix proberen te omarmen. En juist die mix gaat helpen om op bepaalde plekken eigenlijk wat meer mensen dichter op elkaar te laten wonen. Op andere plekken misschien wat meer lucht en ruimte te creëren waar mensen kunnen ontspannen, samen kunnen komen. Of waar ruimte is voor natuur, voor natuurontwikkeling en daarmee klimaatbestendigheid. En het is juist die mix die we wat mij betreft nodig hebben om eigenlijk alle aspecten die we als samenleving nodig hebben om weerbaar te zijn en ook te blijven, graag zouden moeten willen toepassen.
5: Willem, die luistert naar dit gesprek en stuurt twee vragen voor u naar de NPO Luister-app. De eerste vraag is: waar begint kwaliteit voor de Rijksbouwmeester? Bij het opdrachtgeverschap, bij de ontwerpfase, bij de aanbesteding of pas bij de uitvoering?
10: Ja, dat is echt een hele goede vraag. En dat begint echt bij het opdrachtgeverschap. Hè. Dus het opdrachtgeverschap.
5: Wie is de opdrachtgever vaak van een nieuwe wijk of van een woning?
10: Van een wijk is het meestal een gemeente die een gebiedsontwikkeling initieert. Hè, vaak met marktpartijen, met ontwikkelaars en ook met bouwers. Hè, dan komen daar vervolgens ontwerpers aan te pas. Van een woning kan dat een particulier zijn. Kan ook een corporatie zijn. Hè, dus dat hangt af van de schaal van een project. Maar het begint bij een opdrachtgever die de vraag formuleert. Hè, dus die de opgave ziet, daarmee aan de slag gaat en het vermogen heeft om te doorgronden wat er allemaal nodig is om uiteindelijk zo'n wijk te realiseren, tot uiteindelijk de realisatie van de woning zelf. En de opdrachtgever bepaalt in belangrijke mate met een startbord voor die opgave wat uiteindelijk de kwaliteit is waartoe we in staat zijn om die te realiseren.
5: Ja. Wat zou u als eerste veranderen, is een tweede vraag.
10: Ik denk dat het onder andere heel erg belangrijk is om de capaciteit bij gemeentes te verbeteren en te vergroten als het gaat om het initiëren van dit soort projecten en ook het toetsen met een hele ingewikkelde omgevingswet die we op dit moment hebben. Om bouwplannen goed te kunnen toetsen en ook snel te kunnen toetsen.
5: Ja, dus zit er te weinig denkkracht bij gemeentes om het tempo bij te benen?
10: Bij een groot aantal gemeentes is dat het geval. En ook simpelweg capaciteit. Hè. Dus er is onvoldoende capaciteit om de hoeveelheid aan bouwplannen ook snel op een goede manier te kunnen doorgronden en daar dus ook vergunning op te verstrekken.
5: Ja. Want dat denk ik ook meteen. We hebben een acuut probleem. Er zijn mensen die langer thuis blijven wonen omdat ze geen huis kunnen vinden naar allerlei maatschappelijke problemen. En als je en naar klimaatadaptatie moet kijken en naar gezondheid en naar of het er nog leuk uitziet, dan duurt het veel langer voordat het huis er eindelijk staat.
10: Ja, dus het klinkt als een optelsom, hè, zoals je het nu formuleert. We zijn ook in het verleden gewend, waren we ook gewend en nog steeds, om juist dat als een integrale opgave te beschouwen. Dus dat kan allemaal samen. Er zijn allemaal specialisten die in staat zijn om al die verschillende aspecten in te brengen. En er zijn generalisten, en daar vallen architecten ook onder, die dat ook integraal kunnen beschouwen en plannen kunnen maken om uiteindelijk te kunnen uitvoeren.
5: En worden onze huizen er duurder van als het perfecte huizen moeten worden?
10: Volgens mij zou het streven altijd moeten zijn dat ieder huis wat wordt gebouwd een huis is wat perfectie nastreeft, juist op al die verschillende aspecten. En ik geloof erin dat dat niet leidt tot duurdere woningen. We zijn met z'n allen heel goed in staat om daarin de juiste balans te vinden en zowel goede kwaliteit en architectuur te realiseren als op het gebied van veiligheid, gezondheid en bouwbaarheid.
5: U zei net, de ene tijd levert mooiere gebouwen op dan de andere tijd. Leven we nu in een goede tijd of in een matige tijd?
10: Ja, we leven nu in een tijd waarin er ook echt een omslag gaande is in de bouwcultuur, waarbij we toebewegen naar wat we noemen biobased en natuurinclusief bouwen. Wat inhoudt dat bouwmaterialen die we gebruiken echt ook bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Mm. Dat levert andere architectuur op. Architectuur die vaak houten bouwmaterialen wordt uitgevoerd. Hè, dus waarbij de constructie helemaal van hout is. Tegenwoordig ook steeds vaker gevels van hout. Ja, en dat zal ertoe leiden dat onze wijken er ook in de toekomst, hè, onze nieuwbouwwijken in de toekomst er echt ook anders uit gaan zien.
5: Ja, ten positieve of ten negatieve?
10: Ja, ik denk dat het een hele positieve beweging is op het moment dat we ook in staat zijn om, er is een enorme opmars bijvoorbeeld in fabrieksmatig bouwen. Mm-hmm. Om daar ook de kwaliteit die ontwerpers kunnen inbrengen in dat proces ook echt ruimte te geven.
5: En wordt het er niet saaier van dat alle gebouwen op elkaar gaan lijken omdat ze allemaal uit dezelfde fabriek komen?
10: Ja, het interessante is dat ook weer als je naar het verleden kijkt, we eigenlijk in iedere periode fabrieksmatige bouw hebben gehad. En ook een gelijkvormigheid of een bepaalde wijken ook wel een eenzijdigheid aan architectuur. Mm-hmm. En ik denk dat we juist nu in een periode leven, ook met digitalisering en ook met robotisering, dat we juist in die fabrieksmatige woningbouw veel meer variatie kunnen aanbrengen.
5: Ja. Als je door een oud centrum loopt en of dat nou 17e eeuw is of misschien nog 19e eeuw, dan zie je soms gevels waarvan je denkt, Het ziet er prachtig uit. Het heeft totaal geen functie gehad in die tijd. Ook niet die tierenlantijnen of nog een dak dat er speciaal uitziet. Maar ze hebben het gewoon gedaan omdat het er leuk uitzag.
10: Ja, ja, dan onderschat je de architectuur en ook het opdrachtgeverschap van die periode. Nee, dus ik denk dat ook in die periode architectuur altijd een bepaalde betekenis had. Hè? Dus de uiting van welvaart was bijvoorbeeld heel belangrijk in de periode van...
5: Maar ik bedoel het ook ten positieve. Zouden we dat niet meer moeten doen nu? Dat je gewoon soms iets maakt gewoon omdat het mooi is.
10: Ik denk dat dat sowieso een hele goede ambitie zou zijn voor opdrachtgevers. En nogmaals, daar hebben we ontwerpers voor die dat voor ons ook heel goed kunnen. En dat gaat eigenlijk ook over de cultuur van onze samenleving. Hè. Dus zijn we bereid om meer te doen als het gaat om esthetiek, als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, om daarmee ook op de langere termijn onze gebouwen aantrekkelijk te houden.
5: Mooie dingen te maken. U bent nog 2 maanden Rijksbouwmeester. Dan even vakantie en dan weer gewoon zelf dingen ontwerpen?
10: Ja, waarschijnlijk. Want architectuur, ik ben architect van beroep. En wat ik wel heb gemerkt in de afgelopen 5 jaar is dat de betrokkenheid vanuit het maatschappelijke werkveld iets is waar ik ook mee door wil.
5: Richting de vakantie. Dank u wel, Francesco Veenstra. Goedenavond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
13: EO. Geloof, hoop en liefde.
14: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Valentijn de Heer over zijn nieuwe roman Neverland. Over zijn opa die ooit de hit Comment ça va schreef. En over zijn eigen jeugd. Het is een wervelend boek geworden.
15: Ik moest zorgen dat ik snel genoeg was om alles op te schrijven. Omdat het verhaal anders voortenderde zonder mij erbij.
14: Een nieuwe apensoort is ontdekt in Congo. En dit is het geluid dat hij maakt. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Palestijnen die zonder aanklacht vastzitten in een Israëlische gevangenis en worden mishandeld.
16: Ja, dan gaat het steeds verder en dan wordt het steeds extremer.
14: Waar is het internationale recht? Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
3: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
27: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
31: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
27: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
32: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
33: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
34: Social Deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
35: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
36: Oké.
35: Social Deal, deals die je niet mag missen.
37: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
38: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
37: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
39: NPO Radio 1.
25: De Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden.

0: maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En voor de situatie op de weg, Annemieke Bosgaard van de ANWB.
2: Goedenavond. 2 vertragingen nog. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam is de rechter tunnelbuis van de Drechttunnel dicht. Dat komt door schade aan de tunnel. En daardoor heb je 10 minuten vertraging.
3: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras

0: Op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: NPO Radio 1.
4: Boont.
5: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
6: We zitten in de crimineelste stad van Zeeland, Vlissingen. Toevallig ook de gemeente waar een nieuwe superbeveiligde gevangenis gebouwd gaat worden.
7: Een anonieme tipgever geeft telkens nieuwe aanwijzingen in een Zeeuwse verdwijningszaak. Wordt Herman Ploegstra ooit gevonden?
6: En Rens Kroes, de zus van Doutzen, houdt de gemoederen bezig. We vertellen je straks alles over seks in de baaiers. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door vanuit Zeeland. We zitten hier met prachtig uitzicht op, ja, ik zou zeggen de zee. Hoe kan het ook anders? Maar eigenlijk is de Westerschelde natuurlijk.
7: Ja, het gaat over in de zee. Hè? Als we iets verder kijken, dan kunnen we de zee zien.
6: Van zoet naar zout.
7: Ja, niet naar zuur.
6: Maar wel zomers. Het smaakt
7: wel
6: naar de zomer.
7: Zomers.
6: Ja. Ja, en twee Zeeuwse gasten zijn hier bij ons aangeschoven. Journalist Mercy Kamerling van Omroep Zeemerland. Zeeland. Natuurlijk. En de burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar. Prachtig stad, Vlissingen, zeg ik meteen, meneer de burgemeester. Maar wel de crimineelste stad van Zeeland. Waar gaat dat mis?
8: Nou, Zeeland is. Vlissingen is natuurlijk in Zeeland een klein beetje Rotterdam. Hè? Rotterdam in het klein. Dus wat je hier ziet, Vlissingen-Middelburg, het echte stedelijke gebied van Zeeland, dat zijn ook wel wat die grootstedelijke problemen. Die horen er hier wel bij.
6: Ja, maar ook bijvoorbeeld op de landelijke misdaadkaart scoort Vlissingen toch ook wel hoog.
8: Ja, omdat Vlissingen natuurlijk altijd ook nog een relatief kleine gemeente is. Zeeland kent geen grote steden. Vlissingen heeft 46.000 inwoners. En relatief gezien scoor je dan op die staartjes al snel wat hoger.
6: En dan lees ik, Noah, dat ze hier in Zeeland een hele campagne hebben moeten draaien. Van Meld Misdaad Anoniem is dat. Om ervoor te zorgen dat de Zeeuwen wat meer gaan melden. Want dat deden ze helemaal niet. Sterker nog, het minst van allemaal in ons land.
7: Ja, de Zeeuwen die melden heel weinig. Ze stonden helemaal onderaan het lijstje van melders die contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. Dus er werden borden langs de kant van de weg gehangen. Om mensen op te roepen om te melden als ze iets verdachts hadden gezien. Als ze meer van een misdrijf afwisten. En dat heeft er wel voor gezorgd dat afgelopen jaar bijna 60% meer gemeld is. Maar goed, daarvoor lag de meldingsbereidheid heel erg laag.
6: Ja, Mercy, hoe kan dat? Wat maakt dat die Zeeuwen toch eerst dachten, nou, ik doe die melding maar even niet? Of...
9: Ja, ik denk dat misschien gedeeltelijk meespeelt dat het toch een beetje ons kent ons hier is. Het is natuurlijk allemaal vrij klein. Dus de neef van je buurvrouw, hè, het is al snel via dat je iemand kent.
6: En dan ga je niet klikken.
9: Toch, nee, ik ga niet snitchen inderdaad. Aan de andere kant speelt misschien ook mee dat het nog wat onbekend hier was. En dat ook wel veel Zeeuwen dachten, nou, valt allemaal wel mee hier. Dat gebeurt allemaal in de Randstad. Maar dat ze de laatste jaren toch ook wel hebben gezien, ja, dat wij hier toch ook wel echt behoorlijke criminaliteit hebben.
6: Ja, ja, en als we dan toch even in de Zeeland feitjes blijven. Nu in de zomer komen natuurlijk ook weer veel toeristen deze kant op. En ja, dan zijn er ook veel Duitsers. En ik begrijp ook Duitse politie hier.
9: Ja, dat is best wel bijzonder. In Renesse, Schouwen-Duiveland, daar komen van oudsher heel veel Duitsers naartoe. En al sinds een jaar of 30 is er een soort uitwisseling van Zeeuwse agenten en Duitse agenten. Nou, die Duitse agenten komen dus in de zomer naar hier. Dan kunnen ze ook Duitsers aanspreken die problemen hebben of natuurlijk iets strafbaars doen. En andersom gaan de Zeeuwse agenten in de winter, als daar de kerstmarkten zijn, gaan ze naar Duitsland.
6: Wat een mooie, lekker aan de gloewijn.
9: Ja, inderdaad. Dus en die Duitse agenten, die vinden het natuurlijk prima een paar weekjes Zeeland.
6: En daar ontstaan natuurlijk ook wel gewoon hele hechte banden dan, die samenwerking.
9: Ja, wij hebben inderdaad wel eens een reportage ook gemaakt van twee vrouwen, een Duitse agent en een Zeeuwse agent, die gewoon echt dikke vriendinnen zijn geworden daardoor.
6: Ja, en meneer de burgemeester, hoe hard hebben we die Duitsers dan nodig?
8: De Duitse toeristen.
6: Ja, dat, maar ook de Duitse agenten, want die zijn dan blijkbaar ook wel nodig.
8: Zeker.
6: Om ze in toom te houden.
8: Nou, die uitwisseling werkt inderdaad heel goed. Gewoon je eigen landgenoten aanspreken over en weer, dat werkt natuurlijk. Maar die toeristen zijn hier natuurlijk ook altijd heel erg welkom. Ik denk dat we hier zo'n 5 miljoen overnachtingen in het seizoen hebben. Op Walcheren praat ik dan over. Dus ja. Veren, Middelburg, Vlissingen. Het vakantieseizoen is vol aan de gang. Mooi weer daarbij. Dan zijn die toeristen hier meer dan welkom.
7: Ja, nou zitten wij hier natuurlijk in Vlissingen. En over een paar jaar moet hier een supergevangenis verrijzen. We hebben nu de EBI in Vught natuurlijk zitten. Dat is de zwaarst beveiligde gevangenis van ons land. Maar hier in Vlissingen komt ook een EBI, Mercy. Waar vanaf hier gezien komt die?
9: Oeh, dat weet de burgemeester misschien iets beter dan ik. Maar wel helemaal niet zo ver weg. Oh, die kant op.
7: Achter de burgemeester. Ja. Oké, we kijken even over het water, over de windmolens heen.
9: Aan de rand van Vlissingen is dat inderdaad. En ooit zouden wij hier een marinierskazerne krijgen. Die was ons beloofd, maar die kwam er niet. De mariniers wilden helemaal niet naar Vlissingen. Toen is er een compensatiepakket gekomen. En een van de onderdelen daarvan is dat justitiële complex.
7: Ja, dus geen mariniers, maar wel de zwaarste criminelen.
9: Nou, dat wordt hier wel eens ook met een grapje gezegd. We dachten dat we stoere mariniers hier kregen in Zeeland. Maar we krijgen nu de zwaarste criminelen. Maar het zorgt natuurlijk voor een hoop werkgelegenheid. Dus ik denk ook wel dat veel Zeeuwen er ook wel positief over zijn.
7: Want wat kan het dan Zeeland brengen?
8: Nou, zo'n EBI en een gevangenis, overigens ook nog met een rechtbank erbij, een zittingszalen voor de rechtbank. Dus het wordt wel een flink complex. Levert inderdaad zo'n 500 banen op, als straks alles draait. Dus 500 gezinnen gaan daar gewoon hun brood verdienen. En vergis je niet, zo'n gevangenis is ook een soort dorp op zich, zou je kunnen zeggen. Hè? Daar zijn allerlei bedrijven die daar naartoe leveren, die daar diensten leveren. Dus dat betekent toch al wat hier.
7: Ja, ik kan
8: wat
7: me voorstellen,
8: hier.
7: Natuurlijk werkgelegenheid. Natuurlijk, tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er omwonenden zijn die zeggen van ja, hallo.
8: Ja, er is nog nooit iemand ontsnapt uit een EBI in Nederland. Dus we gaan daar niet zoveel van zien, denk ik.
7: Ik denk, nou, als dan toch een gevangenis, dan wel de superbeveiligste versie dan daarvan, inderdaad. Ja, al heb ik wel begrepen dat er wel misdaadjournalisten zijn die er wel over klagen. Dat ze bijvoorbeeld naar die rechtbank een takken eind moeten rijden, als ik even Wouter Laumans van Parool citeer.
9: Ja. Vlissingen is heel ver weg voor heel veel mensen. Maar voor ons is het wel prettig. Dan hoeven wij een keertje niet naar de Randstad voor een item.
8: Ja, en jullie zien hoe mooi dat is nu. Hè?
9: Nou, ik zou zeggen, plak er een nachtje aan vast. En je hebt een hartstikke leuke dag en nacht.
7: Ja, ik moet wel zeggen inderdaad dat als je hier zit met dat windje, die zon. Ik heb het gevoel dat ik nu aan het werk ben.
10: Nee, het voelt helemaal niet als werk. Nee, ik heb een heerlijk vakantiegevoel. Ja,
7: maar we hebben er wel
10: Oester
7: drie
10: erbij,
7: uur...
10: wijntje erbij.
7: Ja, maar we hebben er wel 3 uur over gedaan om hier te komen.
10: Ja, we hebben er wel lang. We moeten vroeg weg als we de EBI moeten gaan bezoeken tegen die tijd.
7: Nou ja, en over de EBI gesproken. We hebben natuurlijk net gehoord, Willem Holleder, die mag eruit in Vught.
10: Ja, 11 jaar lang heeft hij daar in de EBI gezeten. En in februari 2026 van dit jaar dus, werd nog besloten dat zijn tijd in de EBI met een jaar verlengd werd. Maar daar is tegen in bezwaar gegaan. En nu heeft de staatssecretaris vandaag laten weten dat hij dus inderdaad uit die zwaar beveiligde gevangenis mag.
7: Ja, maar hij wordt natuurlijk nog wel zwaar beveiligd alsnog.
10: Ja, het is niet zo dat hij nu natuurlijk op vrije voeten komt. Hij wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Welke gevangenis, dat weten we nog niet precies. Het zou kunnen. Je hebt AIT's in Nederland, dat zijn afdelingen intensief toezicht. Mm-hmm. Zou kunnen dat hij daar in een gevangenis geplaatst wordt, maar dat weten we nog niet.
7: Ja, of naar Vlissingen dan komt.
8: Maar daar kan hij pas in 2029, 2030 terecht. Hè?
7: Dat
8: dus dan moet je nog even overbruggen.
7: Want ik zeg wel helemaal hier van, nou, er komt hier een EBI. Maar de bouwwerkzaamheden, dat moet allemaal toch nog echt van start gaan?
8: Het hele plan ligt klaar. De bouwvergunningprocedure die loopt. Direct na de zomervakantie beginnen eigenlijk de grondwerkzaamheden. Dus zo concreet is het al wel.
7: Ja, en die deadline wordt gehaald. Is dat een harde toezegging?
8: Nee, die wordt gehaald. Dat plan is inmiddels zover. En daarnaast, Nederland heeft gewoon heel veel behoefte aan gevangeniscapaciteit. En zeker aan een EBI, want er is er maar één, Vught, op dit moment. Dus die capaciteit is gewoon heel hard nodig, dus daar wordt hard aan gewerkt.
7: Over gevangenissen gesproken. Rens Kroes, de zus van supermodel Dawson Kroes, krijgt een baby. En dat terwijl haar man in de gevangenis zit vanwege verkrachting. Sid S., zo heet die man, Noah. En ja, hij is niet voor niks veroordeeld. Laten we het zo zeggen.
10: Nee,
7: een gruwelijke zaak.
10: Behoorlijk heftige zaak. Hij heeft 4,5 jaar cel gekregen voor verkrachting. Dit is in 2016 zou dit allemaal gebeurd zijn. Hij zou van het slachtoffer een lift naar huis hebben gekregen. Zijn Airbnb Lee, waar hij op dat moment verbleef, die lag vlakbij het huis van het slachtoffer in de buurt. En met een smoes drong deze Sid toilet binnen van, of met een smoes over het toilet drong hij het huis binnen van deze vrouw. En toen heeft hij haar naar de keel gegrepen, dwong haar echt tot, nou ja, hele nare seks. Heeft daar ook hele nare dingen bij gezegd. Ik breek je nek als je beweegt. Ik vermoord je serieus. Dus hele nare zaak. Zelf beweert hij overigens dat de seks vrijwillig was. Maar goed.
11: Maar hij is wel even duidelijk. Hij is wel veroordeeld.
10: Veroordeeld.
11: Ook, dus, 4,5 jaar cel.
10: Precies. Ja, hij is echt schuldig bevonden aan verkrachting. Na hoger beroep moest hij de straf ook uitzitten. En in de tussentijd kregen ze nog wel, trouwden ze en kregen ze hun eerste kind.
11: Ja, zijn ze dus letterlijk trouw gebleven. Ja. Nu kwam deze week het nieuws naar buiten dat Rens Kroes zwanger is. Barst natuurlijk meteen de discussie los. Hoe kan dit? Die man zit in de gevangenis. Maar ja, seks in de gevangenis, dat kan wel gewoon.
10: Nou ja, we zien het, dat het kan. Zelf laat Rens overigens in het midden hoe ze zwanger is geraakt. Maar goed, 1 en 1 is natuurlijk een beetje 2 of 3 in dit geval.
11: Leuk, Noah.
10: Ja, leuk. Maar goed, het is mogelijk om seks te hebben in de gevangenis. Je kan namelijk bezoek zonder toezicht aanvragen, 1 keer per maand. Ja, en dan kan je intiem met elkaar zijn. Dan kom je in een soort kamertje waar een bed staat. En daar kan je seks met elkaar hebben.
11: Nou, we hebben wel eens een oud gevangenisdirecteur ook te gast gehad. Hij vertelde bij ons in de uitzending hoe niet romantisch het er aan toe gaat als je seks in de gevangenis hebt.
12: Vrouwen komen dan, of mannen, komen dan bij de inrichting en worden dan vaak, ziet iedereen al, het is bezoek zonder toezicht. Dus er wordt dan naar ze gekeken van die mensen gaan zo meteen seks met elkaar hebben. En dan komen ze in een kamertje, vaak waar een wastafel is, een bed en een doos tissues. En ik kan me heel goed voorstellen waarom heel veel gedetineerden, langgestrafte gedetineerden, hun vrouw daar niet willen ontvangen. Omdat ze dan vinden dat dat degraderend is.
11: Ja, die doos tissues, dat beeld heb ik nooit meer los kunnen laten sinds die dat heeft gezegd. Bij ons aangeschoven voormalig drugsverslaafde Geertje Vierhuis. Jij bent al eens eerder bij ons te gast geweest en wij dachten, jij woont in Middelburg.
13: Ja.
11: We zijn in Zeeland, we nodigen Geertje natuurlijk ook uit.
13: Nou, dankjewel.
11: En jij hebt zelf ook regelmatig vastgezeten voor kortdurend. Wat kan jij ons vertellen over...
13: Ja, in
11: dit
13: de vrouwengevangenissen gebeurt het sowieso. Heel veel vrouwen onder elkaar, heel veel relaties onder elkaar. Vrouwen die samen op cel zitten. Ik heb zelf ook relaties gehad toen ik vast zat. Dus ja. Ja, dat gebeurt gewoon. Maar ik denk dat het bij de vrouwen veel sneller gebeurt dan bij de mannen. Alleen tegenwoordig, ik had net met jouw collega in de auto erover. De generatie van nu zijn zoveel biseksuelen. Dat het in de mannengevangenis zal het ook echt wel gebeuren. Maar... Alleen hun steken het... hun praten er liever niet over, weet je wel. Maar vrouwen in de vrouwengevangenis, ja, dan weet iedereen dat dat gewoon gebeurt.
11: Oh joh, maar als je dan bezoek van buitenaf wil, hè, stel je moet, want dat moet je dan echt bij de directeur aanvragen.
13: Ja, die moet je echt aanvragen.
11: Als je een relatie hebt met iemand van buiten.
13: Ja, maar dat is ook wel eerst, die persoon moet wel eerst een paar keer op bezoek zijn gekomen. Dat mag ook niet zomaar.
11: Nee? Hoe
13: je
11: gaat
13: kan niet
11: dat
13: zomaar
11: dan?
13: Random persoon vragen van ik wil morgen bezoek zonder toezicht en volgende week bezoek zonder toezicht. Dat werkt niet zo. Ze moeten eerst een paar keer op bezoek zijn geweest.
11: En dan? Hoe lang krijg je dan de tijd? En is dat dan een bepaalde
13: uur.
11: Ruimte?
13: Soms een uur. In sommige gevangenissen volgens mij 1,5 of 2 uur zelfs. Bezoek zonder toezicht. Maar ik heb het nooit gedaan. Want ik vind het lijkt me gewoon hartstikke smerig. Weet je hoeveel mensen in zo'n kamertje zijn geweest? Ja, dat lijkt me echt gewoon die gedachte. Nee, dat is gewoon hartstikke smerig.
11: Ja, maar dan toch... Nou ja, misschien moeten we hier ook helemaal niet tot ver in detail. Ik wil ineens weten,
10: jij
11: hoe gaat het dan met medegedetineerden? Heb je dan toch ook? Nou ja, doe je dat dan?
13: Ja, gewoon op je kamer of in de douche, of weet ik veel waar.
11: Oh.
13: Zolang de bewakers het maar niet zien.
11: Nee.
13: Maar als je betrapt wordt, heb je kans dat je naar de ISO moet. Want je mag onderling geen relaties hebben.
11: Ja.
13: Ja.
11: Ja. En dan hadden we het natuurlijk net even over Willem Holleder. Maar in de EBI, mag je überhaupt geen bezoek zonder toezicht
10: jij
11: hebben.
10: Jij bent daar wel eens geweest, hè? Dus jij weet precies hoe het er daar aan toe gaat.
11: Ja, alleen...
10: Niet om vast te zitten, overigens, als journalist.
11: Fijn dat je dat er eventjes bij zegt.
10: Ja,
11: mochten mensen toch nog aan twijfelen. Nee, je hebt inderdaad daar een keertje... mochten we met journalisten binnenkijken daar in de EBI. En ja, inderdaad, dat is gewoon echt niet toegestaan om bezoek te ontvangen. Je hebt natuurlijk wel... Nou ja, je kan wel gewoon op je cel natuurlijk doen wat je wil. Daar is trouwens wel een camera. Die staat in principe uit. Die zetten ze echt alleen aan in noodgevallen... Maar ook niet echt een heel fijn idee. Maar goed.
13: Nee. Mogen ze geen boekjes hebben in de gevangenis?
11: Ja,
9: een
11: daar...
9: tv. Ja.
11: Ze hebben wel een tv, inderdaad. Ja,
13: en ja maar daar wordt niks meer op uitgezonden.
9: Nee.
11: Nou goed. Voordat... de burgemeester ook ongemakkelijk wordt. Nee,
8: niet. Hele interessante discussie, hoor. Nou,
11: gaan we verder met iets serieuzers. Het is een van de grootste mysteries van Zeeland. De verdwijning van Herman Ploegstra is al sinds 2010 spoorloos. En recent is er nog een graafactie geweest. En Mercy, misschien even terug in de tijd. 16 jaar geleden, oktober 2010. Om precies te zijn, 26 oktober 2010. Sindsdien is hij weg. Wat is er gebeurd? Wat weten we daarover?
9: Ja, we weten dat hij een kickboxles had gevolgd in een sportschool in Breskens. Hij is daar vertrokken, dat is nog gezien. Ja, en daarna is elk spoor loopt dood. Het is wel zo dat op dezelfde avond zijn auto is gevonden. Mm-hmm. Een beetje in the middle of nowhere.
11: Een beetje slordig geparkeerd ook,
9: ja,
11: geloof ik.
9: Ja, en de deur open, sleutels er nog in, zijn portemonnee nog in. Dus ja, een roofmoord of iets dergelijks wordt uitgesloten. Maar ja, er is nooit een teken van leven gevonden van Herman Ploegstra zelf.
11: Nee, en in 2018 is de zaak heropend. Is er toen iets meer duidelijk geworden over wat er dan misschien met hem is gebeurd? Of kregen ze er echt nooit de vinger
9: Er zijn wel wat scenario's uitgesloten. Want eerst was het nog het idee, misschien is hij naar Bonaire gegaan. Hè. Je mag natuurlijk ook gewoon verdwijnen als volwassen persoon. Er is ook nog wel gedacht aan zelfdoding. Maar ja, die kans die achten ze ook heel erg klein. Dus dan komt het waarschijnlijk toch wel neer op een moord. Maar wie of wat erachter zit, er is wel eens gesproken dat hij meerdere relaties, affaires erop nahield met vrouwen. Misschien was er jaloezie van een van hun partners of iets dergelijks. Het kan ook een ruzie zijn in het criminele circuit, maar ja, het is echt een lastige zaak.
11: Een mysterie, al jarenlang. En sinds 2024 houdt ook de Peter R. de Vries Foundation zich hiermee bezig met deze cold case. En het gekke is dat daar ook wel tips binnenkomen. Of eigenlijk is er een anonieme tipgever die een soort aanwijzingen geeft.
9: Ja, er is dus één iemand en die stuurt getypte brieven naar de Peter R. Foundation. En daar zijn ze natuurlijk ontzettend blij mee. Want ze hebben het idee dat die persoon echt wel meer weet. Dat hij waardevolle informatie heeft. Die heeft op een duur ook een plek aangewezen. Daar is ook gegraven door het NFI. Later ook nog een keer door de broers van Herman Ploegstra zelf. Dat is in de Braakmannen, een natuurgebied aan de overkant. Maar er is nooit iets gevonden.
11: Maar hij geeft dan dus wel soms tips. Van wel op die plek, maar dieper bijvoorbeeld, hè?
9: Ja, hij heeft nu voor de laatste keer inderdaad een brief gestuurd. Van jullie zijn bezig op de goede plek, maar je moet nog dieper graven. Ja, je zou ook kunnen denken van dag hoor. Moeten we dit wel serieus nemen? Of is dit een of andere gek? Maar de Peter R. de Vries Foundation die zegt, en wij nemen deze tipgever toch serieus. Omdat hij waarschijnlijk in die brieven dingen vertelt die je niet zomaar kan weten.
13: Ja, waardoor dat hij de dader is.
9: Dat zou kunnen, maar dat weten we niet.
11: Nee, maar dit is natuurlijk wel de vraag, want wie is dan die anonieme tipgever? Want je wil natuurlijk het liefst ook, lijkt mij als de Peter R. de Vries Foundation, dat je met diegene in contact komt en echt ook eens een gesprek kan voeren.
9: Ja, daar hebben ze ook al heel veel oproepen toe gedaan. Van meld je gewoon en dat kan absoluut anoniem. Je kan met een advocaat spreken, zeg maar. En dan onderteken je ook iets. En diegene ook, van dat je echt volstrekt anoniem blijft. Maar dat heeft die tipgever vooralsnog niet gedaan of niet gedurfd.
11: Nee. En die onzekerheid bij de familie, niet weten wat er is gebeurd, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
9: Ja, dat is heel schrijnend. We hebben meerdere keren ook interviews gedaan met de dochter van Herman. Die was een jaar of 5 toen hij verdween. Inmiddels is dat gewoon een jonge vrouw. Ook zijn broers die worden steeds ouder. En die hopen nog steeds. En die blijven er ook voor strijden. Ja, dat in ieder geval zijn lichaam wordt gevonden. Dat ze afscheid van hem kunnen nemen. En wie of wat dan de dader is, dat is voor hen minder belangrijk.
11: Ja, laten we hopen dat een moment dan ooit komt. Hè?
9: Zeker.
11: Dan een bijzonder verhaal. Niet uit Zeeland, maar uit Nieuw-Zeeland. Ik vond het toch leuk om dan met leuk mee te nemen. Ja, een voortvluchtige crimineel regelde daar een helikopter om zich bij de politie te melden. Ja, als je dan toch denkt, oké, ze hebben me in het vizier, ik moet toch die cel in, dan kan je net zo goed in stijl melden natuurlijk.
14: Ja, en voorlopig zal die luxe, zal die daar niet van kunnen genieten. Dus waarom niet nog even één keer echt goed genieten van alle luxe? Het gaat om een voortvluchtige crimineel. Inmiddels dus niet meer. Maar het was een voortvluchtige crimineel uit Nieuw-Zeeland. En hij werd al weken door de politie gezocht voor wapenbezit en mishandeling. Maar het leven op de vlucht was niks voor hem. Dus hij sloot een soort deal, besloot zich te melden, maar dus wel in stijl. Hij regelde een helikoptervlucht en genoot dood daarvan oesters en champagne. Ja, wel in stijl.
11: Nou, dat zeg ik, in stijl. Ja, en je hoort natuurlijk wel vaker van die criminelen die op de vlucht zijn. Dat ze op een gegeven moment dat leven, om maar over je schouder te moeten blijven kijken, dat heel stressvol is.
8: Wel jammer dat dat straks bij onze EWI een vliegverbod geldt. Hè? Dus dan zou dit niet werken. Maar ik vind het een mooie manier om je te melden.
11: Bijna filmisch, toch? Inderdaad. Dat je hier voor je ziet straks die EWI is hier gebouwd. En dat die met een helikopter landt. Want even, ja, oesters en champagne voelt wel helemaal als Zeeland, toch?
8: Dat, oh, absoluut. Ja.
11: En dan doe ik weer een heel leuk bruggetje. Want volgens mij zijn er hier ook wel eens illegale oesterrapers actief.
9: Zeker, dat
11: keihard misdaad.
9: Ja, ze komen zelfs ook wel eens voor de rechtbank. Je mag als particulier een emmertje van 10 kilo oesters rapen. Dat mag je dan voor eigen gebruik doen. En dat doen ook echt wel Zeeuwen. Maar je mag natuurlijk niet voor je restaurant bijvoorbeeld of zo honderden kilo's rapen. En dat gebeurt toch wel eens. En dan zijn er ook nog wel mensen, ik heb wat gehoord over een echtpaar met 3 kinderen. En die gaven ze dan allemaal een emmertje van 10 kilo. Maar zo werkt het ook niet.
11: Zet kinderarbeid.
9: Ja, dat is eigenlijk zo'n kinderarbeid. Er zijn regelmatige controles. Want ze willen gewoon niet, het verstoort natuurlijk toch de natuur en vogels. En die eten natuurlijk ook van die oesters. Dus beperkt rapen mag, maar niet grote hoeveelheden.
11: Nou ja, en Mercy zegt het al, ze worden dus ook echt wel eens betrapt. Soms dus met heel veel kilo's aan oesters. En dan moeten ze ook echt wel voor de rechter komen.
14: Ja, zeker. Een aantal jaar geleden was er een viertal die werd betrapt met 2250 kilo aan oesters.
11: Dat is echt veel.
14: Echt heel erg veel.
11: Kan je het op, Geertje?
14: Ik lust het niet eens.
11: Ik ook niet.
14: Nou ja, ik lust het wel. Maar zoveel, daar word je denk ik misselijk van bij het idee alleen al. En in 2022 moesten er ook 5 mensen voor de rechter verschijnen voor het illegaal rapen van oesters en andere soorten te schelpen. En die deden dit allemaal los van elkaar, maar die werden wel op dezelfde dag berecht om ook aandacht te vragen. Omdat het dus echt wel een probleem schijnt te zijn.
11: Ja, ziet u ze wel eens verschijnen? De illegale oesterrapers?
8: Oh, we zien zeker wel eens oesterrapers. Ik zie de oesters toch vooral gewoon aan de boulevard met een glaasje champagne erbij. Heel mooi om te zien.
11: Ja,
8: en lekker.
11: En uiteindelijk, ja, en dan betaal je natuurlijk voor om ze te eten. Maar als je ze dus illegaal raapt, dan kan je ook wel. Zo, er zit hier echt zo'n meeuw heel hoog nu zo boven ons. Maar dan kan je ook wel flinke boete krijgen.
14: Ja, zeker. Ja, het valt onder diefstal of stroperij. En dat kan oplopen tot €4.000. Maar meestal liggen die boetes rond tussen de 1500 en de €2.000.
11: Wij kwamen hier net trouwens een man tegen die ging haaientanden zoeken.
9: Ja. Die liggen hier ook inderdaad. Ja,
8: je hebt een paar strandjes hier die erom bekend staan dat er heel veel haaitanden aanspoelen. Dat heeft met de stroming te maken.
14: Ja, de stroming stond nu niet goed volgens mij.
11: Nee, het was nu niet best. Geen gevonden. Nee, maar dat is dus niet illegaal. Dat mag gewoon.
8: Dat mag.
11: En jij houdt wel van oesters, toch?
14: Ik vind dat heerlijk, jazeker.
11: Nou ja, iets waar jij ook heel erg van houdt, en ik ook trouwens, is kaas. En er is heel veel kaas gestolen. 20 ton Emmentaler kaas. En ik dacht heel even toen dit bericht kwam, Noah, dit heb jij gedaan. Want als iemand echt karrenvrachten vol kaas eet, dan ben jij het wel.
14: Nou, het klinkt toch perfect. Oesters en kaas? Dat is mijn droom. Ja. Maar goed, er werd inderdaad, dit was ik niet. Want er werd een hele lading ter waarde van €80.000 Emmentaler gestolen.
11: Dit is zo schattig dat je dit erbij zegt.
14: Ja, ik was het echt niet. Nee, het gaat om 20.000 kilo. Dat is ook wel echt iets te veel om, denk ik, in een mensenleven op te kunnen. Mm-hmm. Tijdens een transport tussen Duitsland en Frankrijk. Er werd een bedrijf ingehuurd om die lading tussen die twee landen heen en weer te brengen. Maar die lading kwam nooit in Frankrijk aan.
11: Nee. En sowieso hebben ze vaker gehad, want dit was ook in Duitsland, hè, dat er gewoon hele vrachten gestolen worden. Bijvoorbeeld ook laatst van die KitKats. En dat er echt dus eten gejat wordt.
14: Ja, dit schijnt. Chocola is ook. De prijzen liggen blijkbaar hoog in de onderwereld. En dan gaan ze zich daarin verdiepen in plaats van drugs.
11: Alles wat,
14: chocola en kaas.
11: Ja, en alles wat is. En ook in ons eigen land zijn er ook wel regelmatig kaasdieven die toeslaan.
14: Ja, Nederland is natuurlijk ook gewoon een kaasland. Hè? Wij hebben van die enorme kaaswielen die best wel veel geld waard zijn. En vorig jaar in Brabant nog werd er 1000 kilo uit een kaaswinkel bij een boerderij gestolen. Sowieso las ik dat er in Brabant heuse kaasbendes actief zijn. Ja, die kaaswielen die zijn tussen de 100 en de €400 waard. Dus blijkbaar geliefd.
11: Ja, maar en als jij een kaasondernemer bent, hè, een kaasboer, en het wordt gejat, je kan voor duizenden euro's natuurlijk het schip ingaan. Ik bedoel, die schade is enorm. Hoe is dat hier in Zeeland met de kaas?
8: Nou, ik moet zeggen, ik heb in Vlissingen en in Zeeland al veel voorbij zien komen. Maar het diefstal van kaas heeft nog niet op mijn lijstje gestaan. Nee.
13: Ik maak schoon op een kaasboerderij toevallig.
11: Nee, je niet.
13: Nee, maar daar is nog nooit wat gestolen.
8: Nee.
11: Maar ik wist wel zeker dat het een goed idee zou zijn om jou uit te nodigen. Alles klopt weer gewoon. Precies. Goed, tot zover. Opvallend misdaadnieuws. Straks hoor je hier alles over drugscriminelen die in de haven van Vlissingen ook schijnbaar steeds brutaler worden. Dan schrijft ook de regiodirecteur van de douane aan. Hebben we het over de smokkelmethodes en hoe ze ook steeds creatiever worden. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je straks na het NOS-journaal met Sit van der Linden.
3: NPO Radio 1.
15: In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk en daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse havensteden zijn 3 doden gevallen. Rusland voert aanvallen op de Oekraïnse graanexport op. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Voor de zuidwestkust van Mexico is een zware aardbeving geweest. De beving had een kracht van 7,3 en was tot in El Salvador te voelen. De Mexicaanse president zegt dat er nog geen berichten zijn over schade of slachtoffers door de beving. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft vrijdagavond de busdienstregeling gestaakt, omdat bij enkele bussen een ernstig technisch mankement is gevonden. Uit voorzorg worden nu alle bussen geïnspecteerd. Het is onduidelijk om wat voor mankement het gaat.
5: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
11: Een speciale aflevering vanuit Zeeland. We zitten in de haven van Vlissingen en we houden de boel goed in de gaten. Want het zou toch wat zijn als wij ineens tijdens deze uitzending op een drugstransport stuiten. Kijk ook even hier of er komen wel wat schepen voorbij.
14: Ja, het zou zomaar kunnen. Want ook in de haven van Vlissingen is het populair bij criminelen om drugs aan land te brengen. Er worden regelmatig grote hoeveelheden coke of wiet aangetroffen.
11: We bespreken het met de burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar. En met een man die drugscriminelen te slim afprobeert. Te zijn, Chris Mels, hij is regiodirecteur van de douane. En ook bij ons vanuit haar woonplaats Middelburg, voormalig drugsverslaafde Geertje Vierhuis, die ook al eens eerder bij ons te gast is geweest. En Noah, ja, wij zitten hier midden in de haven.
14: Het zonnetje schijnt er nog bij. Het is prachtig weer. En we kijken uit op schepen die voorbij varen. Ik hoorde net de burgemeester al uitleggen waar wat is. Daar zijn de schepen geparkeerd onder andere. Dus echt midden in het havengebied.
11: Wij zitten eigenlijk op een soort lange pier. Hier komen de containerschepen vanuit de hele wereld naar Vlissingen om vooral fruit te brengen. Want Chris, het is de bananen. Haven toch van Europa?
16: De bananen, ja, het is zeker de bananenhaven. En je zegt containerschepen, maar er komen containerschepen binnen. Maar de bananen komen vooral op losse pallets binnen.
11: Dat is waar, want wij zijn ook wel eens natuurlijk in de haven van Rotterdam geweest en Antwerpen. En daar zie je enorme containermuren haast. Hè, dat ze helemaal opgestapeld staan. Wat ook nog best wel levensgevaarlijk is. Die kunnen ook nog wel eens omwaaien. Maar hier is dat helemaal niet zo.
16: Nee, niet in dat formaat in ieder geval, wat we in Rotterdam en Antwerpen zien. Nu reed ik net langs de haven en lag er wel een enorm containerschip voor Vlissingse begrippen.
11: Nou, zie je,
16: het komt wel binnen en er zijn ook plannen om echt grotere schepen hier binnen te krijgen. Maar het gros komt inderdaad binnen op losse pallets.
11: Ja, en dat zijn dus bulk, hè? Bulk eigenlijk. Want je ziet ook, bijvoorbeeld toen wij net hier aankwamen rijden, zag ik even grote bergen met koolsteen, zand.
16: Klopt, ja, inderdaad. Dus echt een bulkhaven. Dat is losgestort bulk. En heel technisch gezien is dan de losse pallets zijn break bulk, noemen we dat dan. Dus hier komt echt van alles binnen. Ja. Maar vooral de bulkkant.
11: Ja, en waarom dit nou interessant is voor een misdaadprogramma is dat het natuurlijk ook iets doet met de beveiliging en hoe criminelen het hier aanpakken natuurlijk. Want hoe maakt dat het anders voor jullie als douane?
16: Ja, de break bulk, dus echt met de losse pallets, is echt een andere vorm van toezicht houden, controleren zoals je dat met containerschepen hebt. Het is veel arbeidsintensiever, niet alleen voor de bedrijven, omdat zo'n palletboot die hier dan ligt een dag, anderhalve dag te lossen.
11: Dat is lang dan.
16: Dat is echt lang, zeker voor de grootte van het schip. Als daar alleen containers op zouden zitten, dan zou dat binnen een aantal uur wel geregeld zijn. Maar dat is dus absoluut niet zo. En dat betekent dus wat voor bedrijven dat ze lang en veel mensen moeten inzetten. 3 kranen zijn bijvoorbeeld aan het lossen om 8000 pallets te lossen. En dat betekent ook dat wij dat heel goed in de gaten moeten
11: houden. Want daar zou dus dan drugs tussen kunnen zitten.
16: Absoluut.
11: Tussen de bananen.
16: Ja, absoluut.
11: Ja, zit het vaak dan echt tussen de bananen? Want dat is natuurlijk een beetje het klassieke beeld.
16: Ja, dan kunnen we alle mode operandi wel langs gaan. Het zit zeker tussen de bananen, dat zien we het meest.
11: Witte bananen noemen jullie dat,
16: ja,
11: toch?
16: Ja, ik noem dat vaak witte bananen inderdaad. Ja. Ze komen als het goed is groen binnen. Als ze geel zijn moet je opletten. En af en toe zitten daar witte bananen tussen. Echt in blokken, hè. Dus blokken met cocaïne.
11: Blokken kook.
16: Maar echt tussen de bananen.
11: Ja, maar dat is wel interessant wat je zegt. Want ze komen geel binnen, die bananen. En de ondernemers willen natuurlijk ook dat ze geel of groen naar de winkel gaan. En niet dat het bruine bananen zijn. En de bedoeling mee, als je hier alles heel lang gaat controleren, dan zijn zij ook niet blij. En wij ook niet als een banaan komen.
16: Nee, absoluut niet. Als we alles zouden controleren, dan zou de hele haven vol liggen. En komt er niet een banaan op tijd in de supermarkt? Nee.
11: Nee, maar dus betekent dat jullie ook weer niet. Want je zou natuurlijk als douane wil je natuurlijk het liefst elke banaan aan alle kanten bekijken en onderzoeken of er iets aan blokken kook onder zitten.
16: Als je alles zou willen vinden, wel. Maar wij hebben een goede risicoanalyse. Dus wij controleren niet alles. Dat kan ook gewoon niet, dan loopt alles vast. Maar met goede risicoanalyse en natuurlijk steekproeven en onverwachte controles. Halen wij toch behoorlijk wat witte bananen eruit.
11: Hebben jullie de burgemeester van Vlissingen natuurlijk ook aan tafel zitten. Het is wel een gek idee dat ik nu zo hier om me heen kijk en denk, nou, er bestaat natuurlijk gewoon een kans dat er hier ergens nu drugs verstopt ligt. Kijkt u ook met die ogen?
8: Wij kijken zeker ook met die ogen naar de haven. Dat doen we vooral met alle partijen die daarin werken samen. Dus met de collega's van de douane natuurlijk. Maar ook de MAUCC kijkt mee. De Belastingdienst kijkt mee. De havenpolitie houdt toezicht. En zo proberen we natuurlijk grip te houden op wat er binnenkomt. Deze haven is natuurlijk heel belangrijk. Het is een hele grote bulkhaven. Het is in toegevoegde waarde de derde haven van Europa. Dus er gebeurt hier heel veel. Dat is hele belangrijke infrastructuur. En we willen natuurlijk dat die infrastructuur op de goede manier wordt gebruikt.
11: Ja,
8: en niet
11: want
8: op de
11: het
8: verkeerde
11: is
8: manier.
11: De economie het draaiende houden. Maar ja, er is een schaduweconomie daaronder. De onderwereldeconomie.
8: Oh, die is er zeker. Kijk, we hebben hier in ons Noordseepoortgebied zo'n 110.000 banen. Zo groot is dat. En dat loopt dan van hier Vlissingen tot in Gent. Hè, want we zijn een internationale haven. We gaan de grens over hier. Maar er is ook die andere kant. Dat weten we. We weten dat alle fruit dat hier binnenkomt, uit landen komt, noem ze maar op, Ecuador, Peru, die hoek. We weten wat daar mee komt.
11: Waar ze grote coca-plantages hebben natuurlijk.
8: Zo is het. Dus daar moet je,
11: en ook steeds meer.
8: Dus daar moet je, dat moet je van bewust zijn en daar moet je maatregelen op nemen. Nou ja, Chris beschreef net welke maatregelen daar bijvoorbeeld op genomen worden.
11: Ja, waar ze er grip op hebben. Maar dat is natuurlijk wel iets wat jullie nu doen. Maar is natuurlijk toch een hele tijd niet zo geweest. De focus, laten we wel wezen, heeft heel erg altijd op Rotterdam gelegen. Daar werd de beveiliging opgeschroefd, door de controles opgevoerd. Terwijl hier natuurlijk toch veel langer vrij spel is geweest voor criminelen.
8: Ja, wat wij duidelijk merken is ook dat de hele regio van zeg maar Rotterdam via Noordseepoort Vlissingen tot in Antwerpen eigenlijk één regio is. Voor die criminelen maakt dat niets uit. Die opereren door dat hele gebied. Wij treffen hier uithalers aan die uit Rotterdam komen. En er zitten soms wel Zeeuwse uithalers in Antwerpen. Dus zij zien dat als één gebied, één regio. En ze zoeken hun kans.
11: Ja, maar wanneer gingen de ogen open ook hier en in het Rijk? Dat, niet alleen Rotterdam, ook hier in Vlissingen en ook andere havens natuurlijk. Daar gebeurt dit ook.
8: Nou, ik denk dat de knop echt omging. Laten we zeggen in 2022, toen de mainportgebieden werden aangewezen. Toen werden er 5 mainports aangewezen in Nederland die extra middelen kregen. Zodat die havens extra versterkt konden worden. Noordseepoort, Vlissingen is een van die mainports.
11: Wel laat, vind ik dan toch?
8: Maar we zijn nu wel aan de slag. En daar gaat het om.
11: Kijk, ja, dat is natuurlijk wat de burgemeester zegt. En de douane uiteraard ook. Ik ben nog wel even benieuwd, Chris. Hoe gaan die criminelen nou te werk? Hè? Want jullie hopen het natuurlijk te onderscheppen. Maar zij hopen dat jullie dat niet doen. Hoe halen ze het eruit? Is dat iets wat hier in de haven gebeurt? Of juist pas als het op transport is?
16: Nou, wij hopen natuurlijk hier te pakken. Hè? Dus als ze het ergens uithalen, dan zijn wij te laat of hebben zij het goed voor elkaar gekregen. Wij zien verschillende smokkelmethodes. Hè? Dus in de bananen, maar ook onder water, bij het schip.
11: Hoe bedoel je dat?
16: Ja, in de echt onder water. Hè? Een schip heeft koel inlaten voor de motor. En daar verstoppen ze het gewoon in. Maar ook op het schip zelf, dus in de wanden. Ze verzinnen alles om het maar aan wal te krijgen, en zodat wij het niet kunnen zien.
11: En moeten er ook echt duikers inzetten om het dan onder zo'n schip vandaan te halen?
16: Ja, absoluut. Wij hebben een heel professioneel duikteam, wat hier regelmatig ook in de haven van Vlissingen duikt. En daar halen wij soms pakketten van 100, 150, 200 kilo onder water.
11: Maar als die criminelen het eruit willen halen, moeten zij dus duikers inzetten, toch?
16: Ja, absoluut. En wij zitten hier op een plek waar de duikers, we hebben ze ook hier aangetroffen en in de haven zelf, van hieruit het water induiken, dan naar de fruithaven gaan. En we hebben ze letterlijk daarop kunnen pakken.
11: Ja, want je stapt hier zo het water in natuurlijk.
16: Je stapt hier zo het water in. En dan moeten ze nog een heel eind zwemmen. En vooral samen met de politie, hè, want wij doen natuurlijk heel veel in de haven, maar ook zeker de zeehavenpolitie patrouilleert hier ook. En juist met die samenwerking zorgen we ervoor dat we die duikers toch kunnen pakken. En ik zie net ons vaartuig voorbij varen.
14: Oh, jouw collega's die varen voorbij.
11: Oh, maar dat is vast geen toeval, toch?
16: Dat is toch echt toeval?
11: Vaar nu maar even langs.
16: Nee,
11: hier
16: toch niet. Toch niet. Ja. Dat heb ik zeker niet geregeld.
11: Ja. Nou, Geertje, jij woont dus in Middelburg, een stukje verderop hier. Hè, in de wijk Douwendalen. Zeg ik zo goed?
13: Ja. Trots op mijn wijk, hoor.
11: Ja?
13: Ja, zeker. Ja, ik woon daar met heel veel liefde en heel veel passie. En ik ga ook echt voor mijn wijk. Ik ben ook echt bezig met de met de gemeente om te kijken voor jongerenprojecten. Ik wil gewoon zelf mijn aandacht richten op de jongeren in Douwendalen. Omdat ik zie dat het gewoon anders helemaal de andere kant op gaat.
11: Wat gebeurt er dan met die jongeren daar?
13: Nou, wat je tegenwoordig ziet is dat er Vlissingen wordt Flakka City genoemd. En wat er in Vlissingen gebeurt, dat komt als een olievlek naar Middelburg.
11: Maar even met Flakka City, want Flakka is natuurlijk ook een drugs.
13: Ja, een zombie drugs. Ja. En ik zie dat heel veel gebruikers van Vlissingen komen tegenwoordig naar Middelburg. En in Middelburg lopen tegenwoordig heel veel gebruikers ook rond en daklozen. Waardoor de jongeren kansen zien van, misschien kan ik een beetje bijverdienen. Weet je wel, ga een beetje drugs verkopen of ik ga een beetje dit doen. Maar hetzelfde als met die uithalers. Ik zie het bij ons in de wijk ook. Er zijn jongens die kunnen geen fatback betalen. Echt niet. Die kunnen dat gewoon niet.
11: Maar ze hebben ze wel, bedoel je dan?
13: En ze hebben ze wel. En ook al zijn er heel veel op afbetaling of gestolen of weet ik veel wat. Maar het gebeurt ook vaak dat jongens van 12, 13 jaar worden geronseld om drugs uit te halen of drugs op te halen.
11: 12, 13 jaar?
13: 12, 13 jaar en die krijgen daarvoor een fatbike. Maar ga je jongens van 16, 17, 18 vragen, die zijn niet blij met een fatbike. Die willen duizenden euro's hebben. Die willen hun geld daarvoor hebben. Dus ze worden ook steeds jonger geronseld. En dat is bij mij best wel een grote zorg, hoor. Ik heb daar mijn zoontje zitten, die wordt volgende maand 12. En ik hou mijn hart ervoor vast dat hij niet voor zulke dingen. Ja, dat gaat sowieso niet gebeuren, want ik zit overal bovenop. En ik hou me heel veel bezig met jongeren. Maar ik zie gewoon dat de jongeren. Er is ook niet veel te doen voor jongeren eigenlijk. Laten we eerlijk zijn.
11: Maar je zegt, ik maak me gewoon heel erg zorgen daarover. Ja. En natuurlijk, de haven is in de buurt. Dus de klusjes zijn voorhanden. En is dus zo die stap gezet eigenlijk. Voor
13: ja, maar wanneer er weer drugs wordt gevonden langs de stranden. Weet je hoeveel mensen van Vlissingen en Middelburg gaan zoeken op de stranden? In de hoop dat ze een pakketje kunnen vinden zodat ze binnen zijn. Maar ze weten verder niet wat ermee kan gebeuren als jij zo'n pakketje hebt.
11: Want wat gebeurt er dan? Want dat is bijvoorbeeld als zo'n pakketje op het strand aanspoelt, hè, omdat er dan iets is misgegaan. Komen we misschien zo nog wel even over te spreken. Maar wat is dan het risico als je dat pakt?
13: Alle drugspakketten hebben stempels op hun. Alle kookpakketten hebben stempels erop. En als jij met die stempel dat pakketje hebt en ze komen erachter dat jij het hebt, heb je gewoon een probleem. Ik weet niet of ze gaan. Ja, ze kunnen van alles gaan doen, snap je? Je kan bedreigd worden, je kan aangevallen worden. Er kan van alles gebeuren. En dat niet alleen. Als politie je pakt, zit je gewoon vast. Ja. Wil je dat risico lopen om even binnen te zijn met een paar duizend euro voor het pakketje wat je hebt gevonden hier zo op het strand? Ik denk het niet.
11: Nee. Flakka City horen we dan, meneer de burgemeester. Niet leuk, lijkt me, om te horen.
8: Nee, dat zijn niet de titels waar we trots op zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat we een aantal gebruikers in de stad hebben. En dat spul rondgaat. Dus daar stoppen we, daar lopen we niet voor weg. We weten dat het zo is en we proberen dat aan te pakken.
11: En wat doen jullie om die aantrekkingskracht voor de jongeren? Die dus eigenlijk zo gemakkelijk zo'n klusje uitvoeren, omdat ze dan een fatbike krijgen.
8: Ja, die verleiding is groot, hè. Dat snap ik donders goed. Je wil ook meedoen daarin. En als je dat niet kunt, dan zoek je iets. Maar ik denk dat Geertje het heel goed beschreef. Als je eenmaal in dat circuit zit, als je eenmaal zo'n pakket hebt gevonden en daarmee weg bent, dan heb je een vet probleem. En jij niet alleen, maar ook je gezin, ook anderen rondom je. Ja. Want zo werkt die sector. Dus wat wij proberen te doen, we doen dat bijvoorbeeld, ik geef maar één voorbeeld, er zijn meerdere. We hebben in ons Maritiem Museum hebben we een Serious Game staan. Een Serious Game, dat ken je in goed Zeeuws. Een serieus spel. dat heet Koken aan de Kust. Met C-O-K-E. Ja,
11: nee, ik snap het.
8: En daar wordt eigenlijk alles uit de doeken gedaan over wat er gebeurt als jij eens één keer de fout maakt om je in die sector in te laten.
11: Maar gaan die jongeren naar het museum?
13: Tuurlijk niet.
11: Nou, nee, Gertje, deze, gaan er niet
13: nou, misschien deze, met school of zo, maar...
8: Precies, dat is het hem. We hebben met name hele goede contacten met de MBO, met de middelbare beroepsopleidingen. En er zijn inmiddels al duizenden leerlingen via de school door die Serious Game gegaan. Om ze even bewust te maken van, jongens, wat speelt zich daar af?
13: Weet je wat het risico tegenwoordig ook is? Nee. Vroeger was de regel, je mag niet aan vrouwen en kinderen zitten. Als je als man zijnde in het... in het drugscircuit zit.
11: Dus je bedoelt vrouwen, dus de organisaties die erboven hangen?
13: Ja, organisaties die erboven hangen. Het was vroeger de regels van vrouwen en kinderen blijf je af. Maar tegenwoordig pakken ze ook de vrouwen en de kinderen. Tegenwoordig gaan ze zo ver dat de wereld staat helemaal op zijn kop. Want het is gewoon niet normaal tegenwoordig.
11: Dus je zegt eigenlijk in die drugsorganisaties zelfs is zo'n verharding eigenlijk. Hè? Ja, dus alles draait om keihard geld verdienen. Ja. Dus ze niet uitmaakt dat ze 12, 13-jarigen inzetten. Of zelfs jonger.
13: Nee, maakt er niks uit. En als ze gaan ze toevallig gebeurt er iets. En gaan, om het recht voor zijn raad te zeggen, gaan ze dood. Het zal in een worst wezen. Ze vinden wel iemand anders.
11: Nou ja, zo worden ze ook genoemd vaak, hè? Soldaten.
13: Ja, kindsoldaten. Niet kindsoldaten zoals in het buitenland, maar kindsoldaten hier.
11: In van die appjes, hè, als je wel eens die chatberichten ziet in de rechtszaken van dit soort drugscriminelen, dan noemen ze ook de uithalers bijvoorbeeld soldaten. En Chris, kom jij die uithalers hier in de haven ook wel eens tegen? En zijn dat dan dus jonge jongens?
16: Jazeker. Het valt dit jaar gelukkig mee, zeg ik dan maar. Maar de afgelopen jaren hebben we fors wat uithalers uit de haven weten te plukken. En dat, ik kijk nu 7 jaar ongeveer terug. En we hebben echt wel piekmomenten gehad een aantal jaar geleden. 40, 50 uithalers per jaar. En ik heb het ook wel zien evolueren dat, als we een opengebroken hek zagen. Dat we overigens doen, dat ook weer samen met de politie en eventueel met de Koninklijke Marechaussee erbij. Dat wij uithalers oppakken. In de beginjaren was het nog dat ze heel erg meewerkten. En ze gingen gelijk liggen als we er waren. Maar we hebben ook jaren meegemaakt waar zelfs waarschuwingsschoten aan te pas moesten komen. Om ze uiteindelijk echt aan te kunnen houden.
11: Maar zeg je eigenlijk, ze zijn dus veel brutaler geworden? Of is dat nog zacht uitgedrukt zelfs?
16: Dat vind ik heel zacht uitgedrukt. Want als we daar samen met onze collega's van de Zeehavenpolitie met getrokken vuurwapens 5, 6 uithalers proberen aan te houden die 15, 16, 17, 18 jaar oud zijn.
11: Zo
16: daar
11: jongens.
16: Heb je het over. Dan vind ik, op mijn leeftijd had ik dat absoluut niet gedurfd.
11: Maar wat is dat dan, Chris? Dat ze dus dat risico willen nemen en zichzelf dus zo verzetten, alsof ze niks te verliezen hebben. Terwijl er zal een schot gelost worden en er gaat een keer mis.
16: Nou, ik denk wat Geertje zegt. Geld.
13: Geld.
16: Geld. En wat ik ook hoor is dat het ook status is dat je, dat je dit gewoon hebt gedaan. Of dat je daarvoor heel even in de gevangenis terechtkomt. Dat is statusverhogend.
11: Ja. En hoe gaan we dat dan tegen? Want als we nu zien dat het dus steeds erger wordt, of dat zelfs dus naar de gevangenis gaan, statusverhogend werk. Waar belanden we dan uiteindelijk?
8: Dat betekent dus dat preventie heel belangrijk is. Dat doen we op allerlei manieren. Ik noemde die Serious Game al. Die hebben we niet voor niks laten ontwikkelen natuurlijk. Maar we hebben heel veel contacten met scholen om uit te leggen wat er allemaal speelt in die wereld. Maar ook gewoon zorgen dat we contacten leggen met jongeren rechtstreeks zelf. Clubs zoals bij ons, buurteams, die echt in de wijken actief zijn. Jongeren opzoeken, activiteiten organiseren. Die hebben ook dit soort praktijken heel goed op hun netvlies.
11: Nou, en als wij hier in de haven van Vlissingen een beetje om ons heen kijken. En ergens hierachter. Ja, ik weet niet precies. Ik had het op Google Maps opgezocht waar het zat. Maar
14: je bent vergeten waar het precies is.
11: Ik weet even niet. Mijn oriëntatie is ook altijd heel erg slecht. Maar er zat hier vlakbij een groot Zeeuws familiebedrijf. Is inmiddels failliet. Maar het zit hier echt op een paar minuten afstand vandaan. Zat het, want het is er dus niet meer. En die directeuren die staan nu terecht in een heel groot drugsproces.
14: Ja, de drie mannen die stonden onlangs voor de rechter omdat ze hun bedrijf Burg Terminal Zeeland als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. Zij importeerden dus die bulk waar we het al eerder over hadden. En dan moet je denken aan enorme hoeveelheden sojabonen, kolen en schroot. En tussen die bulk, althans dat is de verdenking, zat dus allerlei cocaïne verstopt. Die cocaïne is ook aangetroffen trouwens.
11: Ja.
14: En volgens het Openbaar Ministerie bood de directie bewust diensten aan voor die cocaïnesmokkel. Het bedrijf zou transport, logistiek, administratie, afhandeling van de ladingen hebben geregeld. De politie heeft zes transporten onderschept tussen de 100 en de 2188 kilo cocaïne. Ja. Wat dus verstopt zat tussen die bulkgoederen.
11: En zelfs Bolle Jos wordt er aangelinkt.
14: Ja,
11: de meest gezochte crimineel van ons land op dit moment.
14: Meerdere grote namen in de drugshandel komen voor in dat dossier. Ook de organisatie van Bolle Jos zou volgens de opsporingsdiensten gebruik hebben gemaakt van de diensten van deze Burg Terminal Zeeland. En daarbij is het opvallend dat er in 2022 opeens 5 containers met schroot uit West-Afrika binnenkwamen in de richting van Vlissingen. En volgens het Openbaar Ministerie was het om te testen of die transporten dus goed door zouden komen.
11: Ja, het is nogal wat, hè? Dan kijk ik toch ook weer even naar de burgemeester. Want je ziet natuurlijk vaker dat je hoort dat het personeel van bedrijven benaderd wordt om dingen te doen. Maar dit gaat echt om de top. Dit zijn de directeuren. Ze zijn nog verdacht natuurlijk. Maar dit gaat ver.
8: Ja, de rechtszaak loopt op dit moment, hè. Dus dat moeten we afwachten. Maar het beeld wat daar in ieder geval gekomen is, is dat dit echt ondermijning in de meest pure vorm is, hè. Ondermijning betekent, ik gebruik de legale structuur voor illegale doelen. En het lijkt erop, we wachten de rechtszaak af, maar het lijkt erop dat dit bedrijf echt is opgezet als een soort dekmantel van we zijn een legaal, legitiem bedrijf, maar is opgezet om vervolgens te faciliteren in die criminele sector.
11: En toen het hele politieonderzoek nog liep, wat trouwens ook waar allemaal undercovers ook bij zijn ingezet, maar toen het nog liep, toen heeft u als burgemeester ook besloten om het bedrijf te sluiten. Dat is best een zwaar middel, ook als je ziet dat er natuurlijk ook heel veel andere mensen werken.
8: Ja, kijk, panden sluiten doen burgemeesters vaker. Hè? Als er drugs gevonden zijn of drugshandel plaatsvindt, een woonhuis sluiten, wat ook, dat gebeurt vaker. Maar een heel bedrijf sluiten, dat is inderdaad uniek. Mm-hmm. Dat was voor mij ook de eerste keer dat ik het in deze schaal deed. Sterker nog, ik denk zelfs dat het de eerste keer in Nederland was op deze schaal. Maar de politierapportages waren zo overduidelijk. Er was echt geen andere weg. Het beeld wat daaruit kwam was dat dit bedrijf zo faciliterend was aan die criminele sector dat moest stoppen. En dus moest het dicht.
11: Ja. Nou zijn er deze week ook cijfers gekomen van de douane die hier ook aan tafel zit, dat er in heel Nederland in de afgelopen half jaar meer kook is onderschept. Hier in Vlissingen dan weer juist minder coke, maar juist meer wiet.
16: Ja.
11: Hoe zit dat?
16: Ja, wij zijn hier natuurlijk 24/7 aanwezig. We voeren veel controles uit. En waar je dat vorig jaar of de jaar daarvoor in Rotterdam zag dat het echt naar beneden ging, zie je daar nu wel een kleine stijging. En in Vlissingen gelukkig weer minder.
11: Ja.
16: En wij voeren echt geen minder controles uit, juist meer. Dus het lijkt erop dat er minder deze kant op komt.
13: Ja, ik denk dat de criminelen gewoon een stapje voor zijn tegenwoordig.
11: Ja.
13: Want die zijn altijd een stapje voor.
11: Want wat doen ze dan, Geertje?
13: Ja, ik heb geen idee, maar ze zullen echt wel een stap voor zijn.
11: Nou ja, chemische camouflage is ook iets wat je natuurlijk heel veel ziet. Dat ze dus helemaal niet meer die blokken coke tussen de bananen stoppen.
13: Ja, dat ook. Tegenwoordig heb je van die doorzichtige coke of coke. Ja, je kan een broek erin in je broek laten wassen. En ja, zo voel je het tegenwoordig ook gewoon binnen. Het wordt ergens anders in Nederland weer uitgewassen. Dus, ja.
16: En je ziet dat het door heel Europa opkomt zetten. Hè? Dus in de Zuid-Europese landen zien we natuurlijk heel veel cocaïne nu gepakt worden. Er zijn echt andere lijnen die nu richting Europa gaan dan alleen maar naar Rotterdam, Antwerpen of Vlissingen.
11: Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel een punt. Hè? Het is ook een waterbedeffect toch altijd. Dus als er hier nu minder is, dan zal het waar ergens anders. Waar komt het dan binnen?
8: Ja,
11: Want het komt heus wel binnen.
8: Kijk, wij moeten ons aan allerlei regeltjes houden. En we hebben ook nog budgetten en begrotingen. Nou, de criminelen hoeven zich aan geen enkele regel te houden. Hebben onbeperkt geld. En zijn in creativiteit ons altijd te slim af, zeg ik. Maar dat wil niet zeggen dat we niet natuurlijk moeten doen wat we doen. We moeten ons blijven inspannen om die haven veilig te houden. Maar geen illusies hebben. Er worden steeds nieuwe creatieve manieren bedacht.
13: Maar ja. Ze doen toch tegenwoordig ook gewoon de kook hangen aan de schepen en die laten ze gewoon ergens, niet hier zo in de haven los, ja. Die laten ze gewoon ergens daar los.
14: Noah, dat heet
13: en er zit een GPS-trekker in en zo wordt het opgehaald.
11: Nou, Geertje legt het al helemaal uit. Ja, maar dit is de drop-off methode.
14: En inderdaad precies zoals Geertje het zegt. En dan hele kleine, snelle bootjes, ja. Die gaan hem aan de hand van die GPS-trekker halen die drugsvondsten uit het water en brengen dat aan land.
11: Ja, en dat kan dus naar deze havens, maar dus ook gewoon naar de plezierhaventjes, hè? De jachthavens. Ja.
16: Overal, maar het is bijna toeval dat we hier zitten, want hier achter het Kalootstrand, 6 jaar geleden 300 kilo aangespoeld. Dus dat ging even mis met de trekkers.
13: Mm-hmm. Er gingen zoveel mensen ook lopen zoeken.
16: Ja, we hebben daar...
11: Strandjutten.
16: Ja, nou, echt mensen uit Den Haag, Amsterdam, Haarlem, die hier een hond kwamen uitlaten midden in de nacht.
11: Nee.
16: Onze collega's hebben
8: toen
16: dat
8: was Flissing
16: ineens
8: niet zo ver weg. Maar
16: nee, precies. Ja. Wel mooi om hier je hond uit te laten, maar ze kwamen toch echt voor iets anders.
11: Ja, ja. Ja. Nee, maar dat zien jullie dus ook wel gebeuren, die drop-offs.
16: Ja, zeker, absoluut. Een aantal jaar geleden 1000 kilo in de Westerschelde overboord gezet. Dat was ook een behoorlijke actie.
11: Maar ze keilen het gewoon dan in het water, maar met zo'n GPS-trekker.
16: Ja, niet zomaar. Hè. Dus dat is echt heel goed georganiseerd. Dus daar komt heel wat organisatie bij kijken. Maar het gevaarlijke vind ik ervan. Kijk, in de haven smokkelen is nog één. Dat is een afgesloten gebied. Dat is een beveiligd gebied. Maar als het de openbare ruimte gaat betreden, dan komen daar echt wel andere dimensies bij kijken, hoor. Dat vind ik echt wel.
11: En dan bedoel je?
16: Een stap verder. Nou, hier zijn we het gewoon op het strand. Zie dat maar goed te beveiligen met alle diensten die er dan massaal op afgaan. Om 300 kilo cocaïne of 1000 kilo cocaïne, dat heb je niet binnen een half uurtje even opgeruimd.
11: Nee, dan kan je ze
16: dus
11: maar beter.
16: Alles beveiligd worden.
11: Ja, en dan kan je ze maar beter op heterdaad betrappen. Dat is hier ook wel eens gebeurd in Zeeland.
14: Ja, dat was een heel spektakel. Want toen waren er allerlei helikopters, speciale politieteams die werden ingezet. Omdat ze dus zagen dat er 5 personen bezig waren met zo'n drugsdrop-off voor de kust van Zeeland. En er werden honderden kilo's in beslag genomen. 5 verdachten zijn toen op heterdaad betrapt en aangehouden voor de betrokkenheid bij die drugsmokkel. En er is ook een kleinere, snellere boot in beslag genomen, waar ze dus mee een andere, kleinere haven misschien wel in moesten varen.
11: Ja, kortom, ja, we vliegen hier door de tijd heen. Maar meneer de burgemeester, het laatste woord voor u. Er is nog zat te doen.
8: We zijn nog druk bezig. Kijk, deze haven staat inmiddels vol met hele slimme camera's. De douane kijkt mee op camera's van het havenbedrijf.
11: Dat is waar, hè? Steeds meer camera's en zicht op alles. Big Brother is watching you.
8: Wij noemen dat slimme hekwerken. Dat is geen hek in de zin van een paal en gaas eraan. Maar dat zijn sensors en dat zijn camera's. En die zien steeds meer. Dus wij maken deze haven steeds veiliger. Hebben dan overigens niet de illusie dat we altijd alles vinden. Dat is wat anders.
11: Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst naar... Ja, Vlissingen. En jij natuurlijk, maar eigenlijk jullie thuishaven, om het dan zomaar even te zeggen. Hier gaat Stand van Nederland verder met Elif Isitman over bureaucratisering. En wij zijn er volgende week weer gewoon op hetzelfde tijdstip. Dan weer lekker in Hilversum. Tot dan!
17: WNL in de kantine opent deze maand de deuren voor bijzondere duo's. Deze week ontvangt Fidan Ekies Roel en Jan. Twee van de inmiddels meer dan 100 kinderen van vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Hoe verandert één DNA-test je leven? En hoe is het om opeens deel uit te maken van een familie die je nooit kende? Morgenavond, 6:00, WNL in de kantine. Live vanuit het Tourcafé in Hilversum.
18: Op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen...

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: NPO Radio 1.
8: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte

0: In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika. Dat meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: NPO Radio 1. WNL.
11: Stand van Nederland.
12: Goedenavond, je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, we zijn in Nederland onnodig veel tijd, geld en energie kwijt aan bureaucratie. Iedereen die wel eens een vergunning heeft aangevraagd of een belastingaangifte heeft ingevuld, zal die frustratie herkennen. Het kabinet wil de rompslomp verminderen door elk jaar 500 regels te schrappen. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Hoe gaan we die paarse krokodil wel te lijf? Daar ga ik het over hebben met mijn gasten van vanavond. Dat zijn Hella Huuk, hoofdredacteur van EW Magazine. Lucienne van der Geld, ons juridische orakel en de directeur van Netwerk Notarissen Nederland. Kees Kraaienveld, psycholoog, filosoof en oprichter van de Denktank 2040. Hij wil Nederland ontregelen met een deltaplan, de grote vereenvoudiging. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lentsch. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Meepraten kan ook voor u, dat kan via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechts onderin kun je jouw vragen stellen aan onze gasten. Dan gaan we die in de uitzending behandelen. Ja, voordat we gaan beginnen gaan we eerst even 20 jaar terug in de tijd. Wie van jullie kent deze reclame nog?
13: Mijn dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten.
14: Paarse krokodil. In blokletters, de juiste locatie van de vermissing, et cetera, et cetera.

0: Morgenochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie.
1: Maar hij staat daar.
0: Ja, hij staat daar.
2: Weinig rompslomp is wel zo prettig.
3: Ja, dat is een reclame van een grote verzekeraar, 20 jaar geleden. Een vrouw die komt met haar dochtertje bij de balie van een zwembad. Het dochtertje is er paarse krokodil vergeten. Die krokodil die staat achter de balie-medewerker. En het lukt de vrouw niet om de paarse krokodil mee te krijgen. Ze moet eerst allerlei formulieren invullen. Ik zag bij jullie blikken van herkenning. Hella.
1: Zekere leeftijd.
3: Ja, maar ik ken hem ook nog wel, dus het valt op zich mee. Hebben jullie zelf ook een paarse krokodil? Hebben jullie zelf ook wel eens te maken gehad met regels of dingen bij de overheid waarvan je echt dacht, hoe kan dit? Kees Krijenveld.
4: Ja, ik heb er vele, denk ik. Ik heb zelfs een stempeltje van de paarse krokodil. Want die paarse krokodil die heeft wel echt enorm school gemaakt. De stempel die hebben we op een gegeven moment gemaakt in het programma Ontregelde Zorg, wat we hadden.
3: Ja.
4: En daar was de paarse krokodil, de iconische paarse krokodil, gebruikte zorgverleners dan om formulieren af te stempelen die ze dus niet meer gingen invullen.
3: Okay,
4: dus dat ding heeft echt, die reclame is echt geweldig. En die paarse krokodil heeft enorm school gemaakt. Maar mijn eigen, als ondernemer zijn, ik heb er heel veel, maar bijvoorbeeld alle administratie rondom verzuim.
3: Ja, van personeel, ziekteverlof, zwangerschapsverlof.
4: Ja, de verloven zijn ook inderdaad heel erg, maar de verzuimregelingen, dus je hebt natuurlijk 2 jaar loondoorbetaling. En daarbij is dat hele proces wat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld had hoeven zijn. Maar daar hebben arbeidsdiensten inmiddels iets enorm bureaucratisch rondom opgetuigd. Waarin je gewoon eigenlijk meer bezig bent met formulieren invullen dan met je werknemer weer reïntegreren. Dus dat is een van de vele dingen.
3: Ja. Hella Huuk, ook werkgever. Herkenbaar verhaal dit?
1: Ja, ik ben een beetje werkgever, maar ik ben onderdeel van de Roularta. Dat is een grotere uitgeverij. En dan ben ik ook weer werknemer. En wat mij echt woest maakt, is dat we nu een app hebben waar je je CO2-uitstoot moet registreren. Dat moeten werkgevers nu. Dus of je met de fiets of met de trein of met de auto gaat. En dan moet je dus dat dus echt per dag aangeven. En dan, nou, normaal gesproken ga ik met de fiets, want ik woon niet zo ver van mijn werk. Maar ja, als het regent pak je natuurlijk ook wel eens de auto. En dan denk ik echt, jeetje jongens, moeten we dit nu echt allemaal weer gaan aanpassen? En denk je nou echt dat moeder aarde een zucht van verlichting slaakt dat wij in Nederland in een appje dat allemaal zitten bij te houden, jongens, echt. Dan ben je me echt kwijt, hoor.
3: Nou, misschien is het idee ook wel dat je zelf je elke keer een beetje slecht voelt op het moment dat je die auto moet invullen in de app. Is dat ook wat er gebeurt?
1: Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik voel me eerder slecht dat ik dat dan niet goed in de app heb ingevuld. Ik heb een elektrische auto, dat is wel.
3: Dat
1: maakt ook allemaal niet zoveel uit, misschien.
3: Lucienne van der Geld, daar ja. Notaris. Dus als er iemand veel met regels te maken heeft en ook met het vertalen van die regels naar normale mensen, dan ben jij het wel. Heb je zelf wel eens iets gehad waarvan je dacht, ondanks mijn opleiding en mijn expertise, snap ik hier ook gewoon helemaal niks meer van?
5: Ja, ik kreeg een brief van het ministerie dat ik een RINE moest maken voor mijn bedrijf. En dat is een risico, inventarisatie en evaluatie. En ja, wij zijn kantoormensen, zal ik maar zeggen. Er gebeurt niks spannends. Iemand snijdt zich een keer aan papier en dan plakken we daar een pleister op. Maar nu moest ik gaan kijken wat voor gevaarlijke stoffen we in huis hadden. Of er explosiegevaar was. Nou, dat zeiden mensen, ik word wel eens heel boos, maar dat was er natuurlijk niet bedoeld. Bacteriën, virussen. En dat gaat natuurlijk alle kanten op. En ik snap dat natuurlijk voor mensen die gevaarlijk werk doen, aan een lopende band staan. Maar wij over ons overkomt eigenlijk helemaal niets. Dus heel ingewikkeld. En dan moet er een controleur komen, formulieren invullen. En het was een heel gedoe.
3: Ja.
5: En daar worden natuurlijk veel mensen mee geconfronteerd met dit soort dingen waarvan je niet weet, waarom doe ik dit nu eigenlijk?
3: Ja, precies. Dus eigenlijk de soort van reden voor de regel ontbreekt. Of in ieder geval het vermogen voor mensen om het te snappen ontbreekt. Dat veroorzaakt veel frustratie. Ja, we gaan hier zo even over verder praten. Maar we gaan eerst naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment. Met redacteur Erik de Vries Lensch.
6: Deze week maakte Microsoft voor het eerst bekend hoeveel stroom een datacenter van het bedrijf in Nederland gebruikt. Het Microsoft datacenter in Middenmeer is eigenhandig verantwoordelijk voor 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat bleek uit cijfers deze week van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. NRC schreef, dat is evenveel als heel Eindhoven.
3: Ja, Hella Huuk, jij vond dit een opmerkelijk verhaal van NRC.
1: Ja, ik erger me een beetje aan. Omdat, kijk, die datacenters, dat is echt een grote problematiek. Want ze vragen heel veel water, ze nemen ruimte in. En die elektriciteit is natuurlijk een punt. En ik vind ook dat die Amerikaanse bedrijven gewoon netjes moeten zeggen hoeveel ze verbruiken. Maar het is wel een beetje 1%. 1%, is dat dan heel veel? Kijk, als je zegt heel Eindhoven, die huishoudens, die gebruiken natuurlijk allemaal elektriciteit. Maar een datacenter zet elektriciteit om in digitale diensten. We zijn een hele digitale economie. We zitten de hele dag achter onze laptop. Dus die vergelijking van wat een huishouden verbruikt en wat een datacenter doet, dat kun je eigenlijk zo helemaal niet vergelijken volgens mij. Dus ik erger me een beetje aan dat ik gewoon geen antwoord kreeg op die vraag. En ik ben daar dus nog wel mee bezig om dat uit te zoeken. 1%, is dat nou eigenlijk veel?
3: Ja, ik vind, voor mij klinkt het als heel erg veel. Ik weet niet, heb jij dat ook?
6: Nou ja, we hadden net al even dat er 200
1: 1% loonsverhoging vind je niks.
3: Nee, dat is waar. Maar als
6: je loon niet zo hoog is, 1%
1: van alles verdienen is door de bank genomen niet veel.
5: Voor inflatie is het ook niet meer veel. Dus nee.
1: Ja, wat is nou veel?
3: No. Ja, oké, het is inderdaad ook allemaal relatief. Maar als je inderdaad hoort van we hebben in Nederland 200 datacentra, dan is dit wel een hele grote. Maar dan nog is het wel, als je denkt, nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het wel, wordt het uiteindelijk wel veel van wat het verbruikt.
1: Ja, en is het te veel? Dus als je het vergelijkt met een Tata Steel of met ja, hoe verhoud je hier nou toe eigenlijk?
4: Ja, zet er maar eens uit.
1: Zet er maar eens uit, ja.
4: En kijken wat er dan gebeurt.
3: Ja, dan kan niemand meer appen.
4: Kunnen helemaal niks meer.
3: Nee, precies. Nee, oké, je moet ook rekening houden met wat het je oplevert.
4: Zo.
6: Dan zit je achter het stuur en heb je je ogen niet op de weg. Dan houdt jouw auto je voortaan bij de les met een waarschuwend piepje. Je hoort hem in een reportage van Eén Vandaag bijvoorbeeld.
7: Oh, gaat hij alweer. Wat deed je nou?
8: Ik was het kijken naar het water.
7: Dat is ook mooi.
8: Heel mooi, maar je mag niet lang naar kijken.
6: Nee, mag er niet te lang naar kijken. Zo'n piepsysteem is sinds deze maand verplicht in nieuwe auto's binnen de Europese Unie. Het is onderdeel van een groter pakket aan verplichte systemen. Ook een noodremassistent is nu verplicht in alle nieuwe auto's.
3: Ja, en aan de telefoon om hierover door te praten hebben we Dirkje van der Ven. Zij is gedragspsycholoog met een specialisatie in het verkeer. Dirkje, snap jij de ergernis die dit soort systemen bij mij, en ik denk bij heel veel mensen met mij, oproepen?
9: Ja, die ergernis snap ik heel erg goed. Het is natuurlijk iets waar je niet per se zelf om hebt gevraagd. Je kunt hem ook niet zo makkelijk uitzetten. Dat moet je bij iedere rit gaan doen. En zodra je ook maar heel even je ogen van de weg af hebt, krijg je een piepje om eraan te herinneren dat je die ogen van de weg af hebt. En ja, inderdaad, zoals die meneer daarnet, als je gewoon even naar het water zit te kijken, dan voelt dat natuurlijk niet als een overtreding of iets waar je op gewezen moet worden. Nou, dan kan het best wel betuttelend overkomen.
3: Ja, en de auto's die zijn natuurlijk tegenwoordig uitgerust met best wel veel van die beetje betuttelende systemen. Je hebt bijvoorbeeld lane assist. Dat duwt je dan eigenlijk terug in de auto op het moment dat je op een wegmarkering gaat rijden en zo. Heeft dit eigenlijk effect op het gedrag wat we vertonen in het verkeer? Gaan we hier veiliger door rijden door dit soort systemen?
9: Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Stel dat die piepjes inderdaad alleen jou waarschuwen op het moment dat ze inderdaad zien dat je te lang die ogen van de weg af hebt, dan kan ik me herinneren dat het een fijne reminder is dat je zo lang je ogen van de weg af hebt. Tegelijkertijd, als die te gevoelig is, of ik heb wel eens gelezen over dat je een zonnebril dan ook ziet alsof je je ogen van de weg af hebt, dan gaat het natuurlijk averechts werken, want dan wekt het alleen maar irritatie op.
3: Ja. En het is dus ook zo dat ze zijn dus wel ingesteld van dus elke keer dat je in de auto stapt, kan je hem in principe uitzetten. Dat moet je dan wel elke keer weer opnieuw doen. Wekt ook weer enige irritatie op misschien. Maar waarom is dat zo dat je hem toch kan uitzetten?
9: Ja, nou dat noemen we in de psychologie een default strategie. Dus eigenlijk is de standaard dat hij aanstaat, maar je mag hem ook uitzetten. En dat is erop gebouwd dat mensen vaak bij de default optie blijven. Dus ze blijven bij die standaard instelling, omdat het nu eenmaal meer moeite kost om van die instelling af te wijken dan dat het moeite kost om gewoon bij die instelling te blijven. En dat is een bekende techniek die we gebruiken op het moment dat we willen dat iemand bij die standaard blijft, door het gewoon extra moeilijk te maken om daarvan af te wijken.
3: Ja, dus je hoopt eigenlijk gewoon dat mensen te lui zijn om het uit te zetten, waardoor ze het maar gewoon accepteren.
9: Ik weet wel zeker dat mensen te lui zijn om het uit te zetten.
3: Ja, dat denk ik ook. Hoeveel procent van de ongelukken, kan je daar iets over zeggen? Van hoeveel van de ongelukken zijn eigenlijk te wijten aan het feit dat mensen zijn afgeleid? Dat mensen bijvoorbeeld appen in het verkeer of praten met hun medepassagiers?
9: Ja, het zijn er best wel veel. Dus volgens de Europese Commissie is het 10-30%. Maar dat is een grove inschatting. Wat het heel lastig maakt is dat bij de registratie van ongevallen nooit heel goed wordt vastgelegd of mensen afgeleid waren of niet. Want ze zijn natuurlijk eerst bezig met registreren of er letselschade is. En daarbij komt niet altijd meteen de data over de reden van het ongeval aan bod. En we weten het dus niet precies. We weten alleen dat het best wel een heel erg groot aandeel heeft.
3: Ja, even naar de mensen hier aan tafel. Hebben jullie ook dit soort systemen in jullie auto? Nou, dit niet, want dit is vrij nieuw, maar andere systemen. En vinden jullie dat fijn of juist storend?
5: Ik heb het ook. En in het begin was ik daar niet zo blij mee. Maar inmiddels heb ik ook alle voordelen eigenlijk wel ontdekt. En rijdt het heel relaxed.
3: Ja, dus... en kan je dan eigenlijk ook nog wel de normale auto rijden? Zeg maar een auto zonder enige opsmuk? Of moet je dan helemaal schakelen dat je denkt...
5: Ik denk dat je dan moet schakelen, want ik rijd ook nog automatisch. Ja. Ik doe eigenlijk helemaal niks meer. Nee. En de handjes nog aan het stuur.
1: Ja,
5: maar verder...
1: De ogen op de weg houden.
5: Ja.
3: Ja,
5: dat, nog net dat geen enige nog. Ja, ik vind het, vond het eerst helemaal niks, maar ik vind het eigenlijk wel heel prettig en veilig. En focus op de weg.
3: Ja, lekker weinig afleiding.
5: Ja.
3: Dirkje van der Ven, wat voor auto heb jij?
9: Ik heb er eentje volledig zonder rijhulpsystemen, dus ik ben al lang blij als het ding start.
3: Kijk, lekker oldschool, heel goed. Dankjewel, Dirkje van der Ven. Nederland regelland. In dit land is voor alles wel een regel bedacht. En weer een uitzondering op die regel. En weer een uitzondering op de uitzondering. Niets is zomaar mogelijk. En de overheid heeft nu zelfs een regeldruk monitor. We hebben dus officieel een probleem. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Ja, Lucienne van der Geldt, notaris, dus helpt mensen met heel veel regels. Kan je het vatten in een soort algemeen iets waar mensen tegenaan lopen op het moment dat een regel eigenlijk niet meer werkt?
5: Ja, als een regel niet meer werkt, en dat is best wel ingewikkeld, dan gaan mensen het ook niet meer accepteren. En dat is, mensen gaan dan de kont tegen de krip gooien. En dat is denk ik wel een probleem, hè? Ook vanuit rechtssociologisch perspectief. Hè, mensen doen mee met regels als ze erop kunnen vertrouwen dat het nuttige regels zijn, dat er een doel achter zit. En dan willen ze meedoen. Hè, maar we zien toch steeds vaker dat mensen zich afvragen, waarom moet dit allemaal? Hè, ook als je bij de notaris komt, moet je voor dan zoveel papierwerk inleveren en zeggen ze, waarom is dit allemaal nodig voor een redelijk eenvoudige handeling? Ja, dat klopt, daar maken wij ook een heel dossier van, om het zomaar te noemen, en moeten allemaal dingen checken waarvan wij soms ook niet meer weten, waarom doen we dat nu eigenlijk, om een boete te ontwijken, of gaan we hier nu echt een boef mee vangen? Ja. Dus eigenlijk, dan kun je afvragen, wie is hier nou allemaal blij mee en hoe nuttig is het? Want als ik dat steeds moet doen, hè, zie ik dan nog wel de echte boef tussen alle onschuldige mensen.
3: Ja, ja, en het is ook wel, denk ik, ook de vraag met notariële kwesties. Ja. Van in hoeverre ben je eigenlijk echt afgedekt tegen, nou ja, juridisch gezeik eigenlijk, op het moment dat het misgaat? Want dat is ook niet altijd evenzeer zo, toch?
5: Nee, dat klopt, maar dat proberen wij wel natuurlijk zoveel mogelijk, hè, af te dekken. We proberen dat zoveel fijnmazig te regelen. Hè, maar ook inderdaad, het leven is wel ingewikkeld geworden en die wetten, hè, die op mensen hun persoonlijke leven betrekking hebben, jij zei al net van elke uitzondering is een uitzondering. En dat klopt ook. Hè, dus dan stel je iets voor aan iemand en dan zeg je, wil je nou A, B, C of D? Ik moet er wel bij vertellen dat als je voor D kiest, dan is er E, F en G nog verder om te kiezen. Dat soort gesprekken voeren wij.
3: Ja.
5: En dat is best wel heel complex, ja.
3: Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen ook wel in gesprekken met jullie dan soms zeggen van, vertel me gewoon wat ik moet doen, want
5: precies,
3: ik weet het niet meer.
5: Ja,
3: dat mogen jullie niet doen, hè?
5: Nee, dat mogen we niet doen. De meest gestelde vraag bij de notaris is ook, wat doen anderen? En zal ik dat dan ook maar doen?
3: Ja, en elke situatie heeft weer zijn eigen onwenselijke uitkomst.
5: Klopt, en daar moeten we alle mensen natuurlijk over informeren. En dat is ook heel goed, alleen het is wel heel erg ingewikkeld voor mensen.
3: Ja, Kees Krijveld, initiatiefnemer dus van de grote vereenvoudiging. Een hele bombastische naam.
10: Zo is het.
3: Jullie hebben een rapport uitgebracht en jullie constateren ook eigenlijk hetzelfde van al die uitzonderingen. En eigenlijk, jullie bepleiten ook van, de overheid moet eigenlijk af van maatwerk. Dat voelt ergens heel tegen natuurlijk. Dat je denkt, maatwerk is iets goeds, maar dat is niet altijd iets goeds, toch?
4: Nee, want je maakt dus de complexiteit veel groter. En die complexiteit is natuurlijk vervelend voor ons als ondernemers. Het is vervelend voor de klanten van de notaris. Maar het is ook vervelend voor de overheid zelf. En dus als je iets wil veranderen in dit land, bijvoorbeeld ons toch wel wat achterhaalde belastingstelsel, als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je wel van hele goede huizen komen, omdat die complexiteit zo groot is. En dat geldt eigenlijk voor ieder dossier. Hè. We hebben legio-crisissen. Dus de stikstofcrisis, de wooncrisis, de landbouwcrisis.
3: Wordt dus ook wel aan inflatie onderhevig inmiddels.
4: Zeker, maar het zijn er vele. En dat is niet helemaal voor niks. Want in onze analyse komt dat dus ook voor een deel door die enorme stapeling van beleid, regels, wetjes en richtlijnen. En doordat je dat niet onderhoudt, dus dat je alleen maar dingen erop bouwt en er nooit iets van afhaalt, krijg je op een gegeven moment een situatie waar niemand meer door de bomen het bos kan zien. En er dus ook aan verandervermogen, aan adaptatievermogen, is er dus ook heel erg moeilijk om iets goed te veranderen. Omdat je, als je aan één trouwtje trekt, dan stort het hele bouwwerk in elkaar. En dat durft dus niemand. Dus het is, je wordt er heel erg immobiel van. En nou, gezien al die crisissen die ik net noem, kunnen we ons dat dus niet permitteren. Dus daarom hadden wij dat bombastische, de grote vereenvoudiging. We vinden dat er echt iets nodig is. En niet een beetje regels schrappen. Dat moet ook. Dat doen wij bij de argumentenfabriek ook al vele jaren. Maar dat is echt gewoon water naar de zee dragen. Dus ja. Wij schrappen aan de lopende band regels in de zorg. Maar de zorgprofessionals die zeggen, nou Kees, schiet eens op. Ik merk er niks van. Ja. Omdat tegelijkertijd er allemaal weer nieuwe regels bijkomen.
3: Ja.
4: Nou, en dat fenomeen, daar is dus iets anders voor nodig dan alleen maar regels schrappen. Je moet echt wij pleiten dus voor een meerjarig Delta-programma. Dus allemaal inderdaad zware woorden, maar we denken echt dat dat nodig is om de boel weer een keertje helemaal opnieuw en goed en eenvoudiger en begrijpelijker voor de mensen. Want dat is natuurlijk ook zoiets, hè, wat jij zegt over mensen begrijpen het niet. Dat maakt ook dat mensen achterdochtiger worden. Ja. Dus ik vind procedurele rechtvaardigheid heel belangrijk. Je moet kunnen snappen waarom iets zo is. Ja. Willen mensen ook heel graag. En zodra je dat niet meer kan begrijpen, dan denk je, ja, weet
3: je,
4: the system is rigged. Ja, en er zal er wel iets niet kloppen. En dat gevoel, dat snap ik heel erg, dat mensen dat hebben. En daar moeten we vanaf. Dus we moeten echt gewoon het wat anders en beter en simpeler in gaan richten.
3: Ja, nou, het kabinet Jetsen die wil dus een eerste stap zetten met het schrappen van 500 regels per jaar.
4: Ja.
3: Maar waar ligt eigenlijk de grens tussen het nut en de onzin van regels? Erik, de werkgevers die hebben hier een mening over. Wat is dat?
6: Dat klopt. De werkgeversvereniging AWVN die heeft vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren over regeldruk in het algemeen. Ze hebben 67 belangrijke regels doorgelicht en gevraagd, nou, wat vinden we hiervan? Regels over administratie, over arbeidsrecht. Zij zeggen, van die 67, 22 regels vinden wij goed werkbaar. 34 redelijk. En 10 zijn slecht werkbaar. En bij die 10 horen bijvoorbeeld dat het heel veel gedoe is om betaald ouderschapsverlof aan te vragen voor een werknemer. Of alle Europese privacyregels te volgen. Want die zijn heel streng over het delen van informatie.
3: Ja, die privacyregels, dat is de AVG. Als je een blad maakt, dan heb je hier denk ik heel veel mee te maken met de AVG. Bijvoorbeeld beeldmateriaal en zo. Herken je dit probleem?
1: Ja, dat herken ik zeker. We hebben bijvoorbeeld een ander blad, Kijk. En dan willen we kijken of we die... willen kijken of we die mailadres kunnen gebruiken voor EW. Maar dat mag dan natuurlijk niet, want mensen hebben zich dan ingeschreven voor Kijk en niet voor EW. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja goed, je zit toch bij dezelfde uitgevers. Nou, echt zo erg. Dus heb ik zeker veel mee te maken, ja.
3: Ja, lastig in de
1: Maar dat is wel, de privacy is op zich wel, er is heel veel kritiek op. Maar als je het dan hebt over, heb je nog begrip voor de regelgeving? Is dit er nou nog net wel een eentje waar die ik ook nog wel weer snap? Ik vind hem af en toe wat ver doorgevoerd.
4: Ja, maar de AVG vind ik wel echt een heel mooi voorbeeld van waar het dus misgaat op de implementatie.
1: Ja, want heel vaak zeggen mensen, ook bij de hockeyvereniging, nee, mag geen foto in het hockeyblaadje. Ja. Jongens, kom op.
4: Je mag je adressen maar 3 maanden bewaren. Ja. Want dat zegt de privacy officer. Nou, en als je dan in de AVG gaat kijken, daar staat er gewoon niet in.
1: Nee, dus er wordt ook wel vaak mee geschermd, doordat mensen er gewoon geen zin in
5: hebben. Ja, maar dat komt natuurlijk ook door de boetes die er zijn. Mensen hebben heel veel schrik van boetes. Dat merk ik ook onder notarissen. Want als je één ding niet doet, en daarom gaan we alles heel streng uitleggen, want anders krijgen we een boete om onze oren. En dat is natuurlijk wel een probleem, steeds die boetes en sancties. En daar worden mensen bang voor, waardoor regels nog strenger in de praktijk worden toegepast.
4: Ja, ja. Ja, het is ook wel een beetje de volksaard, denk ik, hoor. Ja. We zijn wel heel pietje precies daarin. En, want bijvoorbeeld de AVG, dat is een Europese maatregel. En als je nou, ik
1: ken in Italië hoef ik nooit iets zo...
4: Nou ja, maar het begint al met de grens met België. Is het al, daar is de interpretatie van de AVG al veel soepeler. En daar hebben zorgprofessionals, weet ik toevallig, veel minder last van hele stringente privacy.
1: Ik weet er nauwelijks dat die wet er is.
4: Nou, dat, ik denk dat ze het wel weten, maar ze gaan er gewoon wat coulanter mee om. Ja.
3: We gaan even naar een praktijkvoorbeeld van een ondernemer. Want ondernemers hebben heel vaak te maken met regels die eigenlijk nergens op slaan. En steeds vaker hoor je ook verhalen in het nieuws van ondernemers die het eigenlijk niet meer trekken. En er zo moedeloos van worden dat ze overwegen om er maar helemaal mee te stoppen. Dat zou een drama zijn voor ons verdienvermogen. En aan de telefoon heb ik Irene Pijpers van Pijpers Brood en Banket. Zij bakt onder andere vlaaien in Venlo. Goedenavond, Irene.
10: Goedenavond.
3: Ja, we hebben jou gesproken van tevoren en jij kon eigenlijk echt al in dat hele korte gesprek heel veel regels noemen waar jij tegenaan loopt bij gewoon eigenlijk puur het bakken van brood en vlaaien. Heb je een paar voorbeelden voor me?
10: Ja, bijvoorbeeld vroeger waren de zakken meel 50 kilo en dat die naar 25 kilo zijn verlaagd qua kilo's is natuurlijk hartstikke goed voor de medewerkers, voor de ergonomie. Maar nu is er zelfs een regel gekomen dat van die 25 is 23 kilo geworden recentelijk. En nu betekent dat eigenlijk alle fabrikanten die meelzakken naar ons leveren, die hebben nog allemaal 25 kilo in de zak zitten. Dus ja, eigenlijk mogen de bakkers nu geen zak meer uit het magazijn pakken om op de werkbank te leggen, want ze mogen nog maar 23 kilo tillen. Ja, dat zijn van die dingen, ja, het moet wel werkbaar zijn. En ja, dat zijn echt van die bizarre regels dat ik denk, ja, dat gaat te ver. Of dat ik een arbodienst in het bedrijf had en die vroeg wanneer mijn trapladdertje voor het laatst gecontroleerd was of gekeurd was. Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat er überhaupt een keuringsinstantie zou zijn voor een trapladder. Want als bij onze trapladder iets stuk gaat, dan gaan we een nieuwe halen. Want je wil niet dat een medewerker wat gebeurt. Want je wil natuurlijk dat die veilig kan werken. Maar dat er zelfs een keuring voor moest zijn. Ja, er zijn gewoon heel veel regels ook die we misschien nog niet eens weten, denk ik. Maar
3: ja.
10: En het invullen van zoveel papierwerk, ook met ziekte. Ik hoor het net ook de voorgangers zeggen. Ja, dat kost zoveel tijd en energie. En terwijl je eigenlijk dan ook die medewerker wil je dan een keertje bezoeken of een keertje bellen. Maar er blijft onderhand geen tijd meer over, omdat er zoveel invulwerk is.
3: Ja, en wat doe je dan op het moment dat je er eigenlijk achter komt dat er zo'n regel is waar je het bestaan niet van wist? Dus bijvoorbeeld met zo'n trapladdertje. Wat doe je dan? Hou je er dan aan of denk je van nou, dat zal wel en ik ga gewoon door met mijn leven?
10: Nou ja, als ik het weet en ik kan er wat aan doen, dan zou ik er toch wel naar kijken. Maar je gaat een keer extra naar die trapladder kijken, is er niks mis mee. Maar ja, dat zijn van die dingetjes. Ja, dat gaat mij dan te ver, inderdaad.
3: Ja, dat snap ik. Maar ook met dat tillen van dat mail bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, ja, je moet ook gewoon je zaak verder runnen. Dat je gewoon denkt van nou, ik ga het maar wel gewoon elke keer tillen en ik zie wel wat er gebeurt.
10: Ja, maar ik denk ook dat het, dat is ook, ja, met alle respect, ik denk dat 25 kilo ook best prima te doen is. Maar ja, je wil je medewerkers wil je beschermen. Maar de regels worden zo af, eigenlijk dichtgetimmerd dat je steeds minder kan, zeg maar. En ja, bijvoorbeeld de zero-emissiezone. Wij zijn als kleine bakker volgend jaar verplicht om een elektrische auto aan te schaffen. Anders kunnen we in de binnenstad niet meer bezorgen. Dat zijn dingen, ja, als je net een paar jaar geleden een auto hebt aangeschaft, ja, dan zit je daarmee te kijken. En ja, ik hoor net dat dat risico-inventarisatie, ja, dat is ook zo'n ergernis bij mij. Dan denk ik, ja, dan denk je moet van elk apparaat moet je, en dat is prima dat je dat een keertje noteert waar de risico's zijn en wat je eraan doet om dat te voorkomen. Dat is ook goed, hè. Ik bedoel, je moet wel veilig kunnen werken. Dat is heel, heel belangrijk. Maar ook die CBS-brieven die we elke 6-7 keer per jaar krijgen met vragen dat ik denk, ja, wat heeft dit met de bakkerij te maken? En dan ben je verplicht om in te vullen. Ja, dat gaat mijn pet erboven af en toe.
6: Wat zijn dat voor brieven dan, CBS-brieven?
10: CBS-brieven, nou, dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk een onderzoek, zeg maar. En dan staat er bijvoorbeeld hoeveel medewerkers dat je hebt in de branche. Nou, die kan ik nog volgen, want dat is belangrijk. Dan snappen ze hoeveel dat er nog in het ambacht werken. Maar dat is ook eens een keer, was er een brief, wat heb je gedaan aan duurzaam ondernemen, zeg maar. En dan krijg je echt vragen. Dat is gewoon op het grootbedrijf geënt en niet op een kleine bakkerij. Dan denk ik, ja, ik weet niet wat ik hierin moet vullen. Dus dan ga je maar ook wat invullen, want je moet dat ding invullen, ja.
3: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je er helemaal getikt van wordt. Denkt u ook van, nou, het kabinet gaat 500 regels per jaar schrappen. Krijgt u daar dan, denkt u dan van, nou, mooi? Of denkt u, dat gaat niet gebeuren?
10: Nou, dat zou wel mooi zijn, want er zijn nu in de bakkerijen nu voor 100 regels nodig voordat we überhaupt een boterham over de toonbank mogen verkopen, zeg maar. Dus ja, wat minder regels zou heel fijn zijn. En ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen veilig kunnen werken en dat klanten een veilig product krijgen. Vind ik heel belangrijk, dus dat de hygiëne, dat dat op orde is. Maar daar zou bijvoorbeeld een NVWA, dat is de instantie die daarvoor zorgt, om te controleren of een bedrijf veilig werkt in het ambacht, of ja, eigenlijk overal die met voeding bezig zijn. Dat is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, die heb ik bijvoorbeeld al bijna 10 jaar niet meer gezien. Terwijl ik denk, dat vind ik nou wel belangrijk, dat die eigenlijk komen controleren bij de bedrijven ook waar het niet goed gaat en waar het wel goed gaat. Dat zijn denk ik wel belangrijke dingen. Maar ja, regeltjes als inderdaad, hoe komt je personeel naar zijn werk? Ja, dan denk ik, scheid toch uit. Want ja, dan denk ik, dat gaat er echt nergens over.
3: Ja, ja, dus duidelijkere regels en betere handhaving. Dank Irene Pijpers. Bakker in Venlo. De ondernemers die door absurde regelgeving de zin van het ondernemen vergaat. We gaan het er zo verder over hebben. Ook over burgers die tot wanhoop gedreven worden met allerlei onbegrijpelijke formulieren. Maar we gaan eerst naar het nieuws met Sid van der Linden.
11: NPO Radio 1.
12: Zo'n 200 inwoners van Den Haag worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegbroek vanwege de vondst van een drugslab in hun straat. Als de bewoners vannacht niet terug kunnen, zorgt de gemeente voor opvang in een sportpark. In Suriname is een gedetineerde ontsnapt. Dat kwam vanochtend aan het licht. De Colombiaan zit vast in een groot drugsonderzoek. Volgens Surinaamse media is het niet bekend of de man hulp heeft gekregen van binnen het politieapparaat. De rechter in Frankrijk heeft een jongen van 15 jaar veroordeeld tot 18 jaar celstraf. Vorig jaar stak hij een onderwijsassistente dood op een school. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. De vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders wordt waarschijnlijk ingetrokken omdat ze te veel stikstof uitstoten, zegt de provincie. Eerder stelde de rechter een milieuorganisatie in het gelijk die een zaak had aangespannen over schade door de bedrijven aan de natuur.
13: Stand van Nederland.
3: Ja, welkom terug bij Stand van Nederland van WNL. We hebben het over de regeldruk in ons land. Een onderwerp dat al geruime tijd op de politieke agenda staat, maar waar steeds maar geen oplossing voor gevonden wordt. En we gaan het ook hebben over de taal van de overheid. Want die is vaak niet voor iedereen, of eigenlijk vaak voor bijna niemand, even goed te begrijpen. Wat we hieraan kunnen doen, dat bespreek ik vanavond met mijn gasten. Dat zijn Hella Huuk, hoofdredacteur van EW Magazine. Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen Nederland. En Kees Kraaienveld, psycholoog, filosoof en oprichter van de Denktank 2040. Wil je zelf over dit onderwerp meepraten? Dat kan. Dat doe dat via de NPO Luister-app. Rechts onderin in beeld zie je een chat-icoontje. Daar kun je vragen stellen en dan behandelen wij die hier aan tafel. En we hoorden net al Irene Pijpers van de bakkerij in Venlo over alle regels waar ze mee te maken heeft bij het bakken van, nou ja, het simpele bakken van brood en vlaaien eigenlijk. Ondernemers zijn er helemaal klaar mee en trekken aan de bel. Ondernemend Nederland, oftewel ONL, is een campagne gestart. Stop de stapelzucht. Ze verzamelden alle klachten van hun achterban en overhandigden die in een rapport aan de Tweede Kamer. Die neemt het rapport mee het reces in. Aan de lijn heb ik Erik Zings. Hij is voorzitter van Ondernemend Nederland. Goedenavond.
14: Goedenavond.
3: Ja, jullie hebben dat rapport opgesteld. Jullie hebben eigenlijk een top 17 van de meest hinderlijke regels samengesteld. Ik denk niet dat we er nu 17 kunnen bespreken, maar misschien kunnen we wel even met 3 beginnen. Wat is de top 3?
14: Ja, ja, ik kom er een heel eind mee. Laten we beginnen met natuurlijk allereerst de loondoorbetaling bij ziekte. Die is al lange tijd een punt van discussie.
3: Ja.
14: Ja, het klopt. Alleen het ellendige daarvan is dat in het verleden ooit door een rechtbank is besloten dat er ook een transitievergoeding moet worden verstrekt aan mensen die langer dan 2 jaar ziek zijn geweest. En die vaak niet terugkomen in het arbeidsproces. En normaal was het zo bij ondernemers in het kleinbedrijf dat ze deze transitievergoeding weer terug konden vragen via het UWV. En die schijnt er nu af te gaan. En dat is eigenlijk een enorme frustratie bij ondernemers. Ze hebben al 2 jaar doorbetaald en mogen dan ook nog een gouden handdruk mee gaan geven. Ja. Na zo'n periode. Dat wordt als zeer oneerlijk ervaren. Dat is de eerste. Het tweede waar men tegenaan loopt is met name ook de enorme stijging van de minimumlonen die hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren, die een enorm effect hebben gehad op het totale loongebouw. Dus dat betekent dat als je natuurlijk iemand die nog geen ervaring heeft in een job, toch op basis van de leeftijd een bedrag moet gaan betalen, wat vaak evenredig is met iemand die al langer werkt en wel ervaring heeft, dat wordt als zeer onredelijk ervaren en dat betekent vervolgens ook weer opnieuw een loongolf in dat hele loongebouw. En dan zie je dus stijgingen plaatsvinden van soms meer dan 30-40% in de loonkosten bij een bedrijf. Dat moeten ze doorberekenen naar de klant en dat kunnen ze vaak niet doen, omdat ze dan uit concurrentieoverwegingen toch kiezen voor een wat mindere marge, wat uiteindelijk toch ook zijn weerslag heeft op de investeringsbereidheid. Ja, en dan heb je natuurlijk nu weer iets nieuws wat er voorbij komt, een verbod op contante betaling van bedragen van meer dan 3000 euro. We hebben nu een branche aan boord, de Metaal Recycling Federatie, die met name zich bezighoudt met het recyclen van metaal. Toch in die grensstreken is het vaak zo dat men dan materialen aangeleverd krijgt. Daar gaat vaak ook veel contant over de toonbank. En iedereen denkt dan dat het zogenaamd dan zwart is. Maar bedrijven hebben gewoon de plicht om dat bij te houden in hun administratie. Dus ze betalen er dus gewoon belasting over. En dat betekent dus dat ze deze vorm moeten toch laten schieten, terwijl men in Duitsland gewoon de grens van 10.000 hanteert. Nou, er zijn er zomaar 3. En ik heb er nog veel meer. Maar u vroeg mij om 3. Ik denk, laat ik daar maar mee beginnen.
3: Ja. Is het voor mensen wel te volgen wat dan de reden is achter de invoering van die regels?
14: Daar zit ook vaak de hiccup, noem ik dat. Dat kijk, als je een regel invoert en je kunt ook uitleggen aan een bedrijf waartoe het dient, dan begrijp je dat. En dan zeg je, nou oké, dat is logisch. En ik hoorde net al het voorbeeld van de bakkerij als het gaat om hygiëne. Ja, dat is logisch. Je wilt zorgen dat je te doen hebt met een bedrijf die zich aan regels houdt, die zich aan hygiëne houdt en dat erop gehandhaafd moet worden. Maar als je dan vervolgens iets krijgt waarbij je dus een registratie moet doen van allerlei rare dingen waarvan je denkt, ja, waartoe dient dat? Omdat je dan de overheid kennelijk van data moet voorzien. Ja, hallo, ga daar iets anders voor inschakelen.
3: Maar ja, is dat de achterliggende, of u doelt op die CBS-registraties bijvoorbeeld?
14: Onder andere, het zijn veel meer hoor, dingen waar je een uitvraag op krijgt. Maar dan bijvoorbeeld de kilometerregistratie die net genoemd werd. Die geldt dan voor grotere bedrijven. Maar over het algemeen is het zo dat de kleinere bedrijven ook vaak daar geplaagd door worden, omdat die grotere bedrijven die verplichting ook doorvertalen naar hun toeleveranciers. En dan krijg je alsnog dat voor de kiezer, terwijl het voor de bühne lijkt alsof het alleen maar iets voor grote bedrijven is. Ja, dat zijn hele onredelijke dingen.
3: Ja. Ja, en nou ja, jullie gaan dus die top 17 nog verder uitwerken en dan gaan jullie na de zomer een brandbrief sturen naar de Tweede Kamer, begrijp ik.
14: Ja, we zijn nu bezig met, we hebben ze natuurlijk verzameld. We gaan de komende tijd iedere week met een paar posts komen, waarbij we ook een ondernemer gaan interviewen, een filmpje erbij maken, maar het voorbeeld ook laten toelichten waar het om gaat. Dat gaan we verzamelen. Vervolgens gaan we een brandbrief daarover opstellen om toch richting Prinsjesdag de overheid, de politiek duidelijk te maken wat er allemaal speelt en ook hun het besef mee te geven dat het emmertje nu echt vol is.
3: Ja, en heeft u daar verwachtingen van?
14: Ja, met de mond wordt het natuurlijk nu al beleden. Dus we hopen eigenlijk ook dat men nu een keer ook bereid is bij de overheid om naar de eigen situatie te kijken en ook in eigen vlees durft te snijden. Ja, we zeggen dan ook, ONL voor ondernemers gaat niet op reces. We blijven bij de les. Dat is ons motto. Het klinkt leuk. Ik heb er even over nagedacht. Maar dat begrijpt u. Maar in ieder geval is het zo dat in ieder geval die voorbeelden telkenmalen voorbij zullen laten komen om in ieder geval tijdens dat reces ook iedereen nog een keer eventjes onder ogen te laten komen van wat speelt er nu bij die ondernemer? Waarom is dat emmertje vol? We zien dat 1 op de 4 ondernemers in het kleinbedrijf al minder verdient dan het sociaal minimum. En zelfs in de horeca en in de detailhandel is die teller 1 op 3. We laten dat regelmatig onderzoeken middels de kleinbedrijfindex die we samen laten maken met de Hogeschool Utrecht en met Credits. En we zien dus dat die cijfers zeer verontrustend zijn. En joh, boer, let op je kippen, zeg ik dan. Zorg dat je in ieder geval de kip met de gouden eieren niet slacht. En dat zijn de ondernemers.
3: Ja, nou, tot slot dan. Waarom blijven mensen dan eigenlijk nog ondernemen als het allemaal zo slecht is hier?
14: Het heeft te maken met het enthousiasme wat in ondernemers leeft. Dat ze altijd bereid zijn tot het gaatje te gaan om hun bedrijf overeind te houden. En ze gaan vaak te laat reageren op ontwikkelingen die uiteindelijk heel negatief zijn voor hun bedrijf, omdat ze denken dat ze met hun enthousiasme en hun doorzettingskracht toch in ieder geval hun bedrijf weer op de rit krijgen. Ja, en als je dit soort dingen om je oren krijgt, iedere keer telkens malen en het stapelt zich. En dat zie je bijvoorbeeld in de grensgebieden ook, met al die accijnzen en dergelijke, wat daar heeft plaatsgevonden. Daar zie je dat uiteindelijk de moed ondernemers in de schoenen zakt. Ja, en dat willen we niet, want we willen gewoon dat Nederland een ondernemend land blijft.
3: Ja, nou, Erik Ziens, dank u wel, voorzitter van ONL, en succes met de brandbrief.
14: Ik dank u wel.
3: Ja, wat denken jullie als jullie dit horen?
1: Ja. Ja, waar is het touw, denk je bijna?
3: Het is wel heel deprimerend allemaal, ja.
1: Nou, ja, kijk, nee, ik dacht er toch iets anders tegenover zetten, want toen jullie belden, zei ik kom meteen, want als EW vinden we dit een heel belangrijk onderwerp, en ik erg me er ook allemaal heel erg aan. Maar toch, we zijn ook mopperaars. Als je ons internationaal vergelijkt, hè, de OECD, de Internationale Organisatie van Economisch Westerse Landen, die doet daar ook heel veel onderzoek naar. En dan komt Nederland er eigenlijk best wel goed uit. Dus bijna 80% van de Nederlanders is toch wel tevreden over onze administratieve dienstverlening van de overheid. En het gemiddelde is 66%. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk heel veel regels hoeft in de basis niet zo erg te zijn. Want het geeft ook veiligheid. En je zal maar geneesmiddelen hebben die helemaal niet getest zijn. Hè. Dat soort dingen willen we natuurlijk allemaal echt niet. Maar wanneer wordt het belemmerend? Remt het innovatie, concurrentiekracht? Ja. En ook inderdaad het humeur. Daar is ook echt veel onderzoek naar gedaan. Naar regelgeving en het welzijn van mensen. Ja, dan slaat het dus door.
3: Ja, want wat is die impact dan op het welzijn van mensen?
1: Nou, het is echt zo, dat is nu eigenlijk in deze uitzending al heel vaak genoemd, die psychologische reactantie heet dat dan. Een heel mooi woord, maar inderdaad dat je een regel ervaart als echt niet meer rechtvaardig en je ook beknot voelt in je vrijheid. Ik denk dat we dat in corona ook hebben gezien met dingen als een avondklok of waarom moeten de kinderen, mogen ze niet naar school. Er is ergens, mensen snappen echt wel veel regels. Dat je als werkgever bijvoorbeeld, als een werknemer ziek is, dat je doorbetaalt. In de basis vindt elke werkgever dat ook echt rechtvaardig. Maar wat hij niet meer rechtvaardig vindt, ja, jij bent of piste gaan skiën, je hebt hersenletsel, ik vind het heel erg voor je. Maar waarom moet ik dan 2 jaar doorbetalen en ook nog een transitie? Ja. Dan is die redelijkheid zoek.
3: Ja.
1: En het speelt nu ook op Europees niveau, hè, dus dat is dat hele Draghi-rapport. En die kijkt dus van, kijk nou niet alleen naar veiligheid en naar consumentenbescherming, maar kijk ook naar innovatiekracht, dat we moeten investeren in Europa, dat er meer start-ups moeten komen. Nou, schaf die regels af, dus dat heet dan omnibusregels. He, dus ook die Europese Commissie die zit ook te kijken hoe kunnen we gewoon naar minder regels.
3: Ja, er is in die zin wel een omslag geweest van het sentiment ook op politiek niveau, toch, Kees Krijveld?
4: Ja, nou ja, dat is wel zo, maar ik vind dat nog te veel naar de symptomen kijken alleen. Dus het is toch te weinig echt op institutioneel niveau dat je kijkt naar maar hoe komt dit nou en hoe zorgen we nou dat we niet alleen maar nieuw beleid blijven maken, maar dat we ook het ontregelen echt institutionaliseren. We hebben gewoon een enorme regelmachine opgetuigd met allemaal beleidsmakers en regelaars en toezichthouders. En die zijn alleen maar bezig met goede dingen natuurlijk. Hè, want ze doen het allemaal niet voor niks. Dus die zijn inderdaad bezig met onze veiligheid en met het beschermen van wat we belangrijk vinden. Dus dat is allemaal op zich prima. Alleen wat dus ontbreekt is de tegenovergestelde institutionalisering, namelijk het ontregelen. En je moet regels ook periodiseren. Het is net alsof je een tuin vol zet met onkruid en je laat het allemaal maar groeien en je snoeit nooit.
3: Ja.
4: Dat is wat er aan de hand is. Wij willen heel graag dat snoeien ook institutionaliseren. Hè. Dus je moet zorgen dat je niet al die beleidsmakers neerzet, want die gaan beleid maken. Dat is natuurlijk logisch dat ze dat gaan doen. En als je dan controleurs erbij zet, gaan ze controleren. En als je dan toezichthouder boven hangt, gaat die toezicht houden. Dus het is logisch dat dit soort dingen dan tot enorme onwelgevallige resultaten gaan leiden. Maar wat we dus belangrijk vinden, is dat je er dus iets naast zet die dus de hele tijd kan zeggen, pas op. Weet je wel wat dit kost?
3: Ja.
4: Want we hebben het nu heel erg over de ondernemende kant van Nederland. Maar je hebt ook binnen de overheid, alsof in de publieke dienstverlening, in de zorg, in het onderwijs, daar verstikken mensen. Het ging net even over werkgeluk. Nou, ik weet dat in de zorg voor veel zorgprofessionals, waar we al tekort aan hebben, de bureaucratie een reden is om uit het vak te stappen.
1: Ja. Leerkrachten.
4: Leerkrachten hetzelfde. Ja. Dus het is niet alleen maar een probleem van ons ondernemers, het is ook een probleem in de publieke dienstverlening. Wat we natuurlijk ook weer met z'n allen betalen. En ik vind het kostenbewustzijn van bureaucratie, Dus je denkt van, nou ja, maar wat maakt dat nou uit? Ik laat die verpleegkundige gewoon een half uurtje administratie doen per dag. Wat maakt dat nou uit? Het is veel meer. Ze zijn een beetje de helft van hun tijd zijn ze bezig met administratie. Maar stel, je denkt een half uurtje erbij, dat kan wel, weet je wel. Maar dan moet je je wel realiseren dat we hebben meer dan 150.000 verpleegkundigen. Als je die allemaal een half uur per dag iets laat invullen, in plaats van dat ze aan het werk zijn, dan heb je het over honderden miljoenen euro's die je dan uitgeeft aan papierwerk. Mm-hmm, ja. Dus het kostenbewustzijn als het gaat om administratieve taken, dat ontbreekt totaal. Ja. En dat vind ik. Ik ben hier nu al 10 jaar mee bezig, maar ik blijf dat fascinerend vinden. Dus iedereen heeft gebrek aan geld en aan mensen. Zeker in de zorg en zeker in het onderwijs. En toch vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat die mensen 30%, 40%, 50% van hun kostbare tijd besteden aan administratieve taken, waarvan misschien een deel nuttig is. Maar als je dat goed tegen het licht houdt, kan daar echt zo de helft van af.
3: Ja.
4: En dat is het erger.
3: Het is goed dat je opmerkt dat het inderdaad niet alleen ondernemers zijn, want ik pak dit dan ook even als bruggetje om te gaan naar eigenlijk gewoon individuen die ook afhankelijk zijn van de overheid, bijvoorbeeld voor hulp. Erik, jij hebt een heel lijstje gemaakt van regelingen waar mensen aanspraak op kunnen maken.
6: Ja, ik heb het even allemaal op een rij gezet. Wat je kunt aanvragen als je inderdaad hulp nodig hebt. Nou, je hebt natuurlijk zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, de bijstand, de bijzondere bijstand, de ziektewet, de WW, de AOW, de WAO, de WAZ, de ZEZ, de WAJONG, de WIA, de WGA, de IVA, de ANW, de AIO, de OBR, de IOW, de IOAZ, de IOAW en het PGB. Dat is verwarrend. En mensen zijn bang om het fout te doen. Want ze hebben hulp nodig, maar weten niet waar ze aan moeten kloppen. Dus 1 op de 10 Nederlanders die recht hebben op toeslagen, die maakt daar geen aanspraak op. En bij de bijstand is dat 1 op de 3.
3: Ja, ik hoop niet dat de luisteraar nu massaal is afgehaakt door de opzomming met al die afvoer.
6: We zijn wakker geschud.
3: Ja, dat hoop je dan. Ja, we gaan praten met vrijwilligersorganisatie Humanitas. Oh, ja. Want die ondersteunen kwetsbare mensen die het goede loket van de overheid proberen te vinden. En ja, aan de lijn hebben we
6: Jerzy Soetekau. Hij is directeur van Humanitas. Goedenavond.
15: Goedenavond.
6: Hi, goedenavond. Hoeveel van jullie werk bestaat er eigenlijk uit om mensen te helpen die overheidssteun nodig hebben?
15: Nou, wij begeleiden door heel Nederland in het jaar zo'n 80.000 mensen. En een heel groot deel van deze 80.000 mensen komt bij ons omdat ze door al die bomen het bos niet meer kunnen zien. Je had het net al over een aantal landelijke regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken. Moet je je voorstellen dat daar lokaal vaak soms nog 10 tot 20 regelingen bovenop komt. En je merkt dat je een landschap hebt gecreëerd waar je bijna een academische graad voor nodig hebt om daar je weg in te vinden.
6: Merken jullie ook dat mensen dan bang worden en geld laten liggen?
15: Ja, ze weten niet waar ze moeten zijn. Want ieder mens heeft zo zijn eigen problemen. En de overheid organiseert zich natuurlijk langs allerlei gestandaardiseerde namen. En dan moet je maar net weten in welk hokje jij precies thuis hoort. Maar we merken ook, en dat is vooral sinds de toeslagenaffaire, dat het vertrouwen in de overheid sterk onder druk is komen te staan. Dus mensen zijn ook bang dat als ze eenmaal een aanvraag doen, dat ze op een gegeven moment in een systeem of in een teneur terechtkomen waar ze steeds verder in verstrikt raken en eigenlijk van de regen in de druk belanden.
6: En welk overheidsloket levert dan de meeste problemen op in jullie ervaring?
15: Nou, je merkt vooral bij veel lokale overheden, gewoon in het algemeen, omdat de meeste mensen daar natuurlijk het vaakst mee in aanraking komen.
6: Bij de gemeente dus?
15: Maar ook bij de gemeente, maar ook de diensttoeslagen. Dat weten we natuurlijk allemaal van de toeslagenaffaire. Zo zie je eigenlijk op verschillende momenten in het leven, bij verschillende doelgroepen, dat je tegen de bureaucratie en eigenlijk het ondoordringbare sociaal zekerheidsstelsel tegenaan stuit.
6: En welke rol speelt dan moeilijke taal daar ook in?
15: We zien dat heel veel brieven door de overheid op een te hoog abstractieniveau worden geschreven. Die worden echt vanuit de systemen bedacht. En heel vaak zijn onze vrijwilligers die dan echt naast iemand komen zitten, bezig met het vertalen, het vertolken. En dan heb ik het niet alleen over mensen die het Nederlands niet machtig zijn, maar juist ook mensen die geboren Nederlander zijn, die vloeiend Nederlands spreken, zijn we simpelweg bezig met het vertalen. En wat mij betreft en wat Humanitas betreft, laten we daar als samenleving echt steken vallen.
6: Ja, helder. Dankjewel. Jerzy Soetekau, directeur van vrijwilligersorganisatie Humanitas.
3: Ja, Lucienne van der Geldt, in jouw werk heb je ook veel te maken met taal die voor veel mensen niet echt goed te volgen is.
5: Klopt.
3: Wat ik altijd fijn vind aan jou is dat jij heel goed bent juist in het weer vertalen naar dat ook mensen zoals ik, niet dat ik nou zo achterlijk ben, maar goed, dat ik het ook begrijp. Hoe doe je dat in de praktijk? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat mensen snappen wat er staat? En hoe lang duurt het voordat mensen snappen wat er staat?
5: Ja, dat is best een uitdaging natuurlijk. Want de notaris staat niet bekend om akten die heel makkelijk leesbaar zijn. Maar dat komt ook omdat ze waterdicht moeten zijn. He, mensen die moeten daarvan op aan kunnen. Rechters moeten dat lezen. En dan is het natuurlijk de kunst om die taal zo te maken dat mensen ook begrijpen wat het voor hen betekent. Want zij zijn immers het onderwerp van die akte. En wat wij natuurlijk doen is met verschillende middelen ervoor zorgen dat mensen begrijpen waar ze een handtekening voor zetten en dat dat ook overeenkomt met wat zij willen. Ja. Maar dat is best wel een hele toestand. En onze taal, daar zijn we heel attent op, maar ik herken ook heel erg het verhaal van de taal van overheidsinstanties. Als er bijvoorbeeld iemand is overleden, ja, hoe vaak wij mensen krijgen met allemaal enveloppen met brieven erin, hè, die niet te volgen zijn en waarvan ik ook denk, ja, ik weet nou eigenlijk ook niet wat er moet gebeuren. Ik kreeg nou weer zo'n brief onder ogen. Nou, brieven trouwens, een hele stapel van het CAK, die de zorg int voor de overheid. En er staat dan in, nou, er is iemand overleden, sorry, vervelend, veel sterkte ermee. We sturen nu een factuur. Het kan zijn dat die factuur niet klopt, omdat er iemand is overleden. Klopt die wel, moet u hem betalen. Klopt die niet, moet u hem niet betalen. Ja. En dan staat er een bedrag met een betaaldatum.
3: Terwijl je ook nog in een rouwproces zit op dat
5: moment. Ja, maar wat moet je nou doen? Ja. Dus mensen denken, ja, laat ik hem dan toch maar gaan betalen, want anders krijg ik weer een boete of wat dan ook. En dan, nou, de volgende dag en de dag erop kwamen ook allemaal weer brieven. Dus het is ontzettend ingewikkeld. Ik zit ook wel eens dat ik denk van, ja, ik weet het ook niet wat hier nou eigenlijk bedoeld wordt en wat hier nou eigenlijk staat.
3: Ja.
5: En dus mensen lopen tegen allerlei dingen in, ook met die toeslagen. Ga maar eens met iemand die in de AOW zit, gaat met iemand die in de bijstand zit samenwonen. Dat zijn ook voor ons zoekplaatjes om te weten, wat betekent dat dan voor mensen? Dus wij zijn er druk mee. Onze cliënten natuurlijk ook. En we probeerden dan samen uit te komen.
3: Ja, Erik, over die taal gesproken. Hoeveel procent van de communicatie van de overheid is eigenlijk te moeilijk voor mensen om te volgen? Of hoeveel procent van de mensen snapt het niet?
6: 30%. Ja, Universiteit Utrecht heeft dat onderzocht. Die heeft allerlei brieven en andere teksten van de overheid bekeken. En 30% van de Nederlanders die heeft daar gewoon heel veel moeite mee. Het is te lastig. Er staat informatie in die niet relevant is voor hun. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten.
3: Ja. Nou ja, hoe dat komt en hoe je dat verbetert, dat weet Silke Polhuis. Zij is taaladviseur van het bureau Vet Simpel. Goedenavond, Silke.
16: Hallo, goedenavond.
3: Ja, jij helpt ambtenaren eigenlijk om hun taal een beetje te versimpelen en toegankelijk te maken voor mensen. Waar gaat het vaak mis in die communicatie?
16: Ja, we hebben het natuurlijk over al die regels en voorwaarden die er zijn, maar die taal die daar vervolgens over gaat, die is daar de afspiegeling van. Dus als die regelingen allemaal heel ingewikkeld zijn, dan is het natuurlijk ook moeilijk om daar eenvoudig over te schrijven. En wat ik ook heel vaak zie is dat dat hele regeltjesverhaal, dat is allemaal heel juridisch. Hè? Dat gaat over wetten en dingen die vastgelegd zijn. En de overheid wil natuurlijk niet dat zo'n tekst of zo'n brief verkeerd geïnterpreteerd wordt. Want anders denken ze, ja, dan krijg je daar achteraf weer gedonder mee. Dus dat resulteert ook weer in heel ingewikkelde teksten.
3: Ja, dus het netto resultaat is dat het dan niet geïnterpreteerd wordt, omdat mensen het dus niet begrijpen.
16: Precies, ja.
3: Ja. En we hebben jou gevraagd om met een aantal voorbeelden te komen van typische ambtelijke zinsnedes. Kom maar op.
16: Ja, hou je vast. In een brief van een gemeente stond de zin: we hebben geen aanleiding gevonden om uw vergunning te weigeren. Dat betekent
3: lekker constructief.
16: U krijgt de vergunning. En dat is ook
3: met heel veel tegenzin.
5: Precies, liever niet.
16: Ja, precies. We hadden graag de vergunning geweigerd, maar het is niet gelukt. Hier zie je ook mooi dat proces dat eraan vooraf is gegaan. Hè? Dus de mensen die erover moesten gaan, die moesten eerst dingen uitsluiten en wegstrepen voordat ze tot die conclusie kunnen komen dat iemand ergens recht op heeft. Dat is ook gewoon hoe het werkt bij een gemeente. Maar dat maakt voor de lezer echt niks uit. Die wil gewoon weten, krijg ik nou die vergunning of niet? Kan ik nou dat schuurtje in mijn tuin bouwen of niet?
3: Ja.
16: Dus die wil lezen, u krijgt de vergunning of u krijgt de vergunning niet.
3: Gewoon simpele ja of nee.
16: Precies.
3: Heb je er nog meer?
16: Ja, Dit zit hem vooral in de taal. Houd rekening met de naleving van de verbonden voorschriften. Kwam ik ook eens tegen in een brief van een gemeente. En dat kan simpeler. Hou je aan de regels.
3: Ja. Ja, dat klinkt wel wat harder of zo, wat dwingender.
16: Ja, maar dat is eigenlijk heel gek, want het betekent exact hetzelfde. Maar als we het dan duidelijk gaan formuleren, dan komt het op de een of andere manier te dichtbij. En dan, ja, dan voelt dat te heftig, waardoor we het helemaal gaan inpakken met allemaal mooie, chique woorden. Maar dat maakt het wel gewoon veel vager.
3: Ja. Je had er nog eentje, dit is mijn persoonlijke favoriet. Ja. De laatste. Ja,
16: dit is een giller. Oké, hou je vast. En het kan zijn dat ik tussendoor even adem moet halen. De memo bevestigt de bevindingen van het rapport van de projectgroep die ons inzicht heeft gegeven in de knelpunten rondom de problemen met het aanvraagproces en richting geven voor noodzakelijke verbetermaatregelen.
3: Ja, ja, wat staat daar?
16: Ja, dat is typisch ambtelijk taalgebruik. Je moet erbij ademhalen. Het heeft superveel woorden. 32 geloof ik. En ik zeg altijd maximaal 15 in één zin. Heel veel zelfstandige naamwoorden. Verschillende boodschappen in één zin. En ja, gewoon ambtelijke taal. En als je dit nou helemaal gaat uitpluizen en herschrijven. Dan krijg je bijvoorbeeld het rapport van de projectgroep laat zien waar het aanvraagproces niet goed werkt. Deze memo bevestigt dat. En ook lees je in de memo welke verbeteringen er nodig zijn.
3: Ja, en is dit nou zo dat als je daar werkt, als je zelf ambtenaar bent, ga je dan echt dit ook zo, ga je ook zo nadenken? Of denken die mensen zelf ook wel eens van ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
16: Allebei. Ja, dat hoor ik wel veel. Dat mensen aan de ene kant het maar doen omdat ze denken, dit doen we altijd al zo. En het is heel moeilijk om dat dan anders te gaan doen.
3: Ja.
16: En aan de andere kant zien ze ook wel van, oké, dit is echt wel een wollige tekst, maar ik verzend hem maar. Want ja, hij moet toch de deur uit en zo zal het wel goed zijn.
3: Ja, en het is een cultuur waar iedereen in geïndoctrineerd wordt, kan ik me voorstellen.
16: Ja. Ja. Ja, je gaat niet in je eentje opeens heel anders schrijven als al je collega's het op die oude formele manier doen. Het is echt nodig om het van bovenaf te veranderen. Dus dat je leidinggevende zegt van we gaan het helemaal anders doen. Je krijgt er groen licht voor en dit is hoe we het gaan aanpakken.
3: Ja, nou mooi. Dankjewel Silke Polhuis. Ik moet helaas toewerken naar een afronding van dit programma. We constateren dat een van de problemen met al die regels is dat ze zo met elkaar verweven zijn en dat je er niet zomaar vanaf komt. Ik hoop, Kees Kraaijenveld.
17: NPO Radio 1.
18: Morgen verzorgen we de proloog van het Tourcafé. Ik hoop u daar te zien. Wie er ook zullen zijn, Auke Kok over zijn biografie Mussert, Reis naar het Kwaad. Boudewijn de Groot vertelt over ons.

0: vertellen over zijn liefde voor wielrennen. En René Appel bespreekt de TNA van Marcel Kittel. Tot in het Tourcafé. Morgen vanaf 11 uur.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. 1 persoon is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt dat het voorstel te veel op

0: medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt dat het voorstel te veel op een huwelijk lijkt. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hanno Jansen.
13: Goedenavond, de finale is in zicht. We gaan het laatste weekend van het WK voetbal in. Maar niet ver van New Jersey, waar die finale is, zijn bosbranden in Canada.
14: In de Tour was het de dag van de vluchters. En we bespreken zo de hoofdrolspelers met Tom Dumoulin.
13: Is Vitesse na de uitspraak van de Hoge Raad nu klaar met hun strijd in de rechtszaal?
15: Dit was het laatste setje wat we nodig hebben. Ja, nou hebben we op alle fronten gelijk gekregen. En dan kunnen we eigenlijk verder en hopelijk dat we al die procedures, al die rechtszaken, dat die nu ten einde zijn. Daar hebben we schoon genoeg van.
13: We nemen zo een nieuwe dag in de roerige Vitesse-jaren door.
14: En we spreken een Urker Visser die samenwerkt met een van de grootste filmmakers van deze eeuw, Christopher Nolan.
13: Donkere wolken hangen letterlijk boven New Jersey, waar zondag de finale van het WK voetbal op het programma staat. Allemaal vanwege grote natuurbranden in Canada, waarvan de rook richting New Jersey trekt. En dat terwijl het toernooi wat betreft weersomstandigheden al aardig wat te verduren heeft gehad. Extreme hitte, neerslag, zwaar onweer. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes en de Spaanse sportkrant Marca vragen zich af, gaat die rook de WK-finale verstoren? Correspondent Sjoerd en Daas is in New York bij de officiële fanzone bij Rockefeller Center. Goedenavond, Sjoerd.
16: Hi, goedenavond.
13: Ja, hoe is de luchtkwaliteit op dit moment bij jou? Merk je er veel van?
16: Nou, ik moet zeggen dat het nu toch best wel oké is. Ik ben woensdag naar New York gekomen. Op dat moment was het echt een soort van Armageddon. Donkere wolken letterlijk boven de stad. Je zat echt in de smog. Je kon het voelen. De zonsondergang ook zo'n rood-grijze gloed, zeg maar. Maar inmiddels is het iets opgetrokken alweer. En kun je in elk geval weer een soort van blauwe lucht zien. Dus het is wel beter dan wat het was.
13: Ja, er zit dus verbetering in. Nu denk ik ook wel, hoe is jouw perceptie tegenover die van mij? Vraag ik even aan jou als oud-correspondent China.
16: Ja, goed, ik heb daar 10 jaar gezeten, dus ik schrik er niet meer zo van.
13: Nee.
16: Met het weer van vandaag.

0: zou ik mijn hardloopschoenen wel onderbinden. Maar eergisteren had ik ze zeker binnengelaten.
1: Ja, er zit dus verbetering in. Maar wat is nou de verwachting voor zondag? Want dat MetLife Stadium waar die finale is, dat is wel zonder dak, hè? Open stadion.
0: Ja, dat klopt. Onder de rook van New York hier. Zeg ik dan ook maar eventjes letterlijk en figuurlijk. Dat is een plek zonder dak. Dat hadden Houston, Dallas, Atlanta bijvoorbeeld wel. Met ook een luchtreinigingssysteem. Nou ja, hier niet. Zij trainen daar ook in de buurt. Zowel Spanje als Argentinië. Nou ja, Spanje is gewoon naar buiten gegaan. Argentinië vandaag ook gewoon naar buiten gegaan. Spanje bij veel hogere scores fijnstof, zeg maar, waarbij de Wereldgezondheidsorganisatie echt zegt dat is niet het weer waarin je naar buiten moet gaan. Zeker niet als je last hebt van een longaandoening, COPD, of vul het maar in als je zwanger bent. Kinderen moeten binnenblijven en wordt ook echt afgeraden om dan te gaan sporten. Maar goed, het wordt beter. Er komt nog regen hier aan komend weekend. Dat helpt natuurlijk ook om de boel een beetje schoon te spoelen. En er komt betere wind aan. Dus dat maakt wel dat nu de verwachting is dat het in elk geval minder slecht zal zijn als die finale zondag hier wordt afgetrapt. Ja.
2: Heeft de FIFA er al iets over gezegd?
0: Nee, dat is natuurlijk heel gek. Ze hebben heel veel protocollen, een hitteprotocol. We hebben natuurlijk allemaal naar die breaks gekeken die ze hier in Amerika wel gewend zijn. Waarin ze advertenties kunnen verkopen vanwege de hitte, die hydratatiepauzes, zeg maar, in beide helften. Maar voor luchtkwaliteit hebben ze geen protocollen. Ja, en FIFA houdt zich ook een beetje van de domme in die zin dat zij geen antwoord hebben gegeven. Dus dat is wel opmerkelijk.
2: Ja, en het kan dus misschien indirect wel invloed hebben op het spel, omdat die Spanjaarden dus en de Argentijnen ook in slechte luchtkwaliteit toch gewoon buiten getraind hebben, ondanks het advies om dat juist niet te doen.
0: Ja, ze hebben natuurlijk wel gelijke omstandigheden, maar met name natuurlijk als je echt moet inspannen. Het hangt er vanaf wie de bal heeft en wie er achteraan moet rennen, zeg maar. Als er echt 90 minuten lang vol gas moet worden gegeven of 120 minuten, heeft dat voor beide teams natuurlijk veel impact, maar met name voor het team dat het meeste meters moet maken.
2: Ja. We gaan zien hoeveel impact het zondag uiteindelijk heeft. Dankjewel, Sjoerd de Daas vanuit New York.
1: De 13e etappe in de Tour de France van Dole naar Belfort was er op voorhand 1 voor de vluchters. En de voortekenen bedrogen niet.
3: Mon Dieu, qu'ils sont doux.
4: Een enorme aanloop van, laten we zeggen, 140 kilometer. En dan ineens een klim van derde en eerste categorie.
5: De langste etappe van de Ronde van Frankrijk.
4: 37 man in de aanval, 20 daarachter. En het peloton houdt werkelijk even halt.
6: Het heeft het voet in de aarde gehad, maar de samensmelting is een feit. We hebben een peloton vooruitrijden.
7: Mag de groep rijden van Pogacar, denk je?
6: Ja, dat denk ik wel.
5: Jongen, jongen, jongen. Wat gaat het weer hard en wat gaat het weer snel en wat gaat het weer rapido.
4: Pedersen moet eraf. De kopgroep dondert werkelijk uit elkaar op deze klim. 8 man die zijn overgebleven. Er zijn er een stuk of 50 afgereden van de kopgroep.
6: Dan zijn we boven en dan kan die afdaling beginnen.
5: Lekkere snelle afdaling.
4: Tegada en Schmid zijn vertrokken. Knappe demarage op 16 kilometer van de finish.
6: Tegada had het goed gezien. Hoe Schmid er vandoor ging.
8: Die was wel bij de pinken.
4: Je hebt een sterke en een slimme vooraan. De sterke dat is Mauro Schmid en de slimme dat is Harold Tegada. Want die Colombiaan verstopt zich zo goed en kwaad als het gaat.
6: Heerlijke ontknoping van een heerlijke etappe.
5: Als ze niet te veel naar elkaar gaan kijken, mogen zij gaan sprinten, het uit gaan vechten.
4: Tegada begint te sprinten. Schmid moet kunnen remonteren en reageren. Maar Harold Tegada gaat verdraaid hard. Daar komt Schmid ernaast, erlangs en ervoor. Mauro Schmid stuiterend over de streep.
6: Ja, de tweede plaats van vorig jaar. Nu de overwinning voor Mauro Schmid. En dat is een hele zoete.
1: En analist en oudrenner Tom Dumoulin was erbij. Heeft de etappe gezien in Frankrijk. Goedenavond, Tom.
9: Hoi, goedenavond.
1: Ja, voordat we het over die etappe zelf gaan hebben. Voor de start werd al duidelijk dat debutant Frits Biesterbos niet meer van start zou gaan. Hij had geen fysieke klachten. Maar zijn ploeg Picnic PostNL zei dat hij zich op de rest van het seizoen zou gaan richten. Is het niet vreemd? Want je neemt toch een beetje iemand mee voor een halve tour, klinkt het.
9: Ja, dat vind ik heel vreemd. Ja, ik kan het echt niet begrijpen. Dus ik ben nog aan het wachten op een tweede persbericht dat er toch iets aan de hand is met Frits Biesterbos. Want als dit inderdaad de reden blijkt te zijn, dan begrijp ik er helemaal niks van. De Tour de France, daar wil iedereen bij zijn. Dat is het grootste podium. Dan ga je toch niet zonder aanwijzbare reden voor Parijs naar huis. Dat is een jongensdroom voor die Frits Biesterbos, voor iedere renner. om Parijs dadelijk in te fietsen. En dan ga je hem dat afnemen omdat hij nog ergens... Ja, waar gaat hij dan wel rijden dan dit najaar? Ik begreep het echt niet.
1: Nee, en je hebt dus ook geen idee of er iets anders achter zit?
9: Nee, tot op heden hebben we daar geen ander nieuws van gekregen dan buiten het persbericht dat de ploeg naar buiten heeft gebracht dat er niks aan de hand is, maar dat ze focussen op een tweede deel van het jaar. Ja, totaal onbegrijpelijk.
1: Nou, interessant. We gaan kijken of daar nog iets uitkomt. Etappe zelf. Vooraf liet Tadej Pogacar al doorschemeren dat hij vluchters zou laten rijden. Dat gebeurt ook blijkbaar. Waarom die keuze?
9: Nou, het was heel lang vlak. 120, 130 kilometer volledig vlak eigenlijk. En daarna pas in de finale volgden twee klimmetjes. Met de Ballon d'Alsace als de belangrijkste. Mm-hmm. En dan is het gewoon op dat vlak, dat kost gewoon heel veel energie om zo'n grote vluchtersgroep te gaan controleren. Dus ik begreep die keuze dat ze liever hun kaarten bij zich houden voor komend weekend. Want de komende twee etappes zijn wel heel erg zwaar en wel heel erg geschikt voor Tadej Pogacar. Dus, maar daardoor hebben we eigenlijk een hele leuke wedstrijd gekregen met heel veel aanvallen, een grote kopgroep vooruit en was het spektakel.
1: Ja, al denk ik ook een beetje, het is niet alsof Pogacar bang is om zijn spierballen te tonen, ook als het niet de meest logische momenten zijn tot nu toe deze tour.
9: Nee, dat is absoluut waar. Ik heb al eens eerder gezien dat zijn ploeg op kop reed, dat ik er ook niet zo heel veel van begreep. Dat ze op een gegeven moment ook weer stopten met rijden. In de etappe die Mathieu van der Poel uiteindelijk wist te winnen. Maar nu hebben ze dat niet gedaan. En hebben ze zich aan hun woord gehouden. En hebben ze inderdaad niet gecontroleerd voor de etappewinst.
2: Ja, niet gecontroleerd, maar het ging wel hard, hè? Want de turbo zat erop, ondanks de 2400 hoogtemeters. Sterker nog, het was de op 3 na snelste toer-etappe ooit. Is dat dan gewoon omdat het gewoon lekker ging en ze dus toch wel een beetje zin hadden om door te rijden? Of zat er wat anders achter?
9: Nou, het is tweeledig. De eerste reden is, er stond meewind. Dus dat helpt wel natuurlijk. En de tweede belangrijke reden is dus dat het hele peloton niet zo heel veel kansen krijgt op een etappeoverwinning. Ja. Ik bedoel, er zijn sprintritten en dan wint de beste sprinter. En er zijn bergritten en dan wint Pogacar. en die overige ritten die zijn vrij spaarzaam. En dit was dus zo'n rit dat echt letterlijk 80% van het peloton dacht, dit wordt mijn dag.
2: Ja, ik moet erbij zijn.
9: Ik moet erbij zijn. En dus het was aanval na aanval en allemaal achter elkaar aanrijden. En dan krijg je natuurlijk hoge gemiddelden.
2: Ja, en dan krijg je ook een grote kopgroep. Want aan het begin van de slotklim zaten er nog meer dan 50 renners bij elkaar. Waaronder Nederlander Rick Pluimers. En die liet zich even zien.
10: Ik wist wel dat op de Ballon d'Alsace ik natuurlijk niet de snelste klimmers kon volgen. Dus toen zag ik onderaan een moment. Ik dacht, ik ga gewoon. En dat was best wel... toch best wel episch om die klim als eerste te beginnen.
11: Ja, je reed voorop in de Tour de France, op de Ballon d'Alsace.
10: Precies, dat kunnen er niet heel veel zeggen, denk ik.
2: Ja, hoe deed hij het, Pluimers?
9: Nou, dat is toch mooi. Dit is wat je wil. Dit is een Tour-debutant. Die is gewoon aan het genieten. Hij had een glimlach van oor tot oor. Dus ja, mooi dat hij dit deed. Het was uiteindelijk, heeft het heel weinig soda aan het dijk gezet. Maar hij heeft wel inderdaad even de eerste kilometer van de Ballon d'Alsace vol op kop gereden in de Tour de France. Nou ja, mooi toch?
2: Toch even in beeld gereden. Na die laatste klim dunde uiteindelijk de kopgroep flink uit. Mauro Schmid en Harold Tegada die gingen daarna vandoor. Waren dat nou twee namen die je vooraf had opgeschreven als kanshebbers?
9: Het zijn sterke renners en ik had ze wel vooraan verwacht. Maar ik had misschien toch ook wel een Tom Pidcock verwacht. Die zat uiteindelijk in het groepje daar net achter. Als je met 57 man met allemaal goede klimmers naar zo'n Ballon d'Alsace gaat, dan is het ook een klein beetje een loterij. Hè? Dus het is moeilijk te voorspellen dan. Maar Mauro Schmid is denk ik wel een renner die zeker wel... zijn strepen al heeft verdiend. Dus ook geen onverdiende of totaal verrassende.
2: Nee, want voor de mensen die hem niet kennen, wat voor renner is Schmid?
9: Een renner die dit soort ritten heel goed aan kan. Dus het middengebergte. Hij heeft ook nog wel best een leuke sprint. Kan een heel allround renner eigenlijk, die behoorlijk goed de beklimmingen over kan.
1: Laten we even naar hem luisteren. Hij vertelt hoe deze dag voor hem is verlopen. Winnaar Schmid.
12: It was an incredibly hard day from the start. We were keen with the whole team to be there, to win the breakaway. We tried many times already this last couple of days. And so far it didn't really go as planned. And then, I felt really good from the start, but it was just full gas from the first minute. So, and then also the boys came from the back, so I could just sit on. So I was pretty much perfect.
1: Pretty much perfect. Schmidt heeft het over een zware dag. Het ging snel, maar toen de kopgroep groter werd, kon hij even rustig aandoen. Nou ja, voor hem dan. En liep de etappe verder perfect. Ja, jij noemt ook nog Tom Pidcock. Die maakt wel een flinke sprong in het algemeen klassement, want hij staat nu vierde. Maar hij werd dus wel derde in die etappe. Wat overheerst er dan, denk je, bij hem? Want veel mensen schreven hem van tevoren op, toch?
9: Ja, ik denk dat hij toch wel heel erg tevreden is met die sprong in het klassement. Hij verloor best wel veel tijd in de Pyreneeën en de rit over de Tourmalet. Kon hij net eigenlijk niet mee met het groepje klassementsrenners. En was nu ook wel vandaag gebrand. Enerzijds op de etappe-overwinning. Nou, dat lukte niet. Maar anderzijds ook om die sprong naar voren in het klassement weer te kunnen maken. Ja, en dus ondanks dat hij daar naast die etappe-overwinning piste, denk ik dat hij toch wel heel tevreden is.
2: Ja, Pogacar ziet hem dan blijkbaar niet echt als een bedreiging, hè? Dat hij hem zoveel ruimte geeft.
9: Nee, klopt. Ik denk inderdaad dat op dit moment Pogacar niemand als een bedreiging ziet. Maar Pidcock klimt goed. Maar is ook niet echt een bedreiging voor Pogacar. En ik denk eerlijk gezegd ook niet voor de rest van de, nou, laten we zeggen, top 5.
2: Nee, je denkt niet dat Pidcock zich gaat richten op het klassement nu, de rest van de Tour?
9: Dat gaat hij zeker proberen, maar ik verwacht eigenlijk, zeker Tourmalet bekijkende, er komt nog heel wat aan in de Alpen. We gaan twee keer de Alpe d'Huez op, onder meer. En daar heeft hij trouwens wel gewonnen een aantal jaar geleden. Maar dat was vanuit de vroege vlucht en tegen de echte topklasse mensrenners. Ja, daar komt hij toch denk ik ietsje tekort.
1: Hebben we het gehad over Pidcock, over de winnaar van vandaag. Maar we gaan het ook nog even over één andere renner hebben.
13: Uitstekend gedaan.
14: Oh, and this is
13: Froome. De renner van de dag.
15: Extraordinair numéro Thomas Vauclair.
1: De renner van de dag. Nou, dat is er meestal eentje waarvan ik denk die zit dan lekker zo vooraan. Of die staat bovenaan in het klassement. Maar jij koos vandaag voor de nummer 138 van deze etappe. Wie en waarom, Tom?
9: Ja, Mats Pedersen. De groene truidrager in deze Tour. En is al de hele Tour goed op dreef. Won al een rit en rijdt dus in die groene trui. Mm-hmm. En heeft echt een rit gekleurd vandaag. Little Trek, zijn ploeg, had de slag volkomen gemist. Dus 37 man ging in de aanval en zij zaten niet mee. Ze hebben geprobeerd dat gat dicht te rijden. Dat lukte uiteindelijk niet. Mats Pedersen heeft uiteindelijk met een tweede groepje alsnog die sprong naar voren gemaakt. Werd tweede bij de tussensprint. Net achter concurrent Jasper Philipsen. Maar deed daarmee wel hele goede zaken voor die groene trui. En vervolgens werd hij uiteraard gelost op de Ballon d'Alsace. Het is geen begenadigde klimmer. Maar zette zich daarna nog wel op kop van het peloton om dat gat richting de kopgroep zo klein mogelijk te houden. Dus we hebben wel een echte, ja, strijdbare Mats Pedersen vandaag gezien. En ik heb ontzettend van hem genoten.
1: En dan word je gewoon renner van de dag. Dit zei Pedersen zelf tegen Hancock.
16: Green jerseys is hard work, isn't it?
17: Today was it, for sure.
16: How hard was it?
17: From a scale from 1 to what?
16: 1 to 10?
17: Oh, a solid 10.
16: Solid 10, not an 11.
17: Oh, no, it was a really, really tough day. And it was really hard to make it back to the front.
16: And the battle for green continues. Philipsen is also into it, huh?
17: Of course, I think it will continue all the way to Paris.
2: Ja, het is wel echt ongelooflijk, hè? De leider in het puntenklassement die dan zo'n inspanning levert om weer terug te komen vooraan en dan ook nog tweede worden bij de tussensprint.
9: Ja, dat is, ik heb echt van hem genoten. Het is natuurlijk veel meer dan alleen een sprinter. Het is echt een klassieke renner, een man met inhoud. Hij maakt koers en hij vindt het ook mooi om volle bak te koersen. En het is een totaal ander type renner dan een Jasper Philipsen of een Tim Elier die al 3 ritten won in de massasprint. Maar daarom kleurt hij deze Tour en kleurde hij deze dag.
2: Ja, met recht dus de renner van de dag. Naar morgen, opnieuw een mooie dag in de Vogezen dan?
9: Ja, dat verwacht ik wel. Ja, ik denk dat het een rit voor de klassementsrenners gaat worden. Met de slotklimming naar Le Markstein gaat dat wederom spektakel opleveren, denk ik.
2: Allemaal natuurlijk ook te volgen hier op NPO Radio 1 bij Radio Tour de France. Tom Dumoulin, dankjewel.

0: De zanger van Walk the Moon stond een keer in een bar heel lang te wachten op zijn drankje, terwijl hij lekker wilde dansen. En toen zei zijn vriendin, kon er maar gewoon dansen. Shut up and dance werd het.
1: Crimineel Willem Holleder wordt overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Dat heeft staatssecretaris Claudia van Brugge van Justitie en Veiligheid besloten. De 68-jarige Holleder zit momenteel een levenslange celstraf uit in de EBI in Vught voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Maar nu vertrekt hij dus naar een zogenoemde afdeling intensief toezicht. Misdaadjournalist Mick van Wely van Crime Station, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Waarom doet de staatssecretaris dit, denk je? Wat zijn de beweegredenen?
2: Nou, dat doet ze niet uit eigen wil. Onlangs heeft de staatssecretaris nog gepoogd om de periode van Holleder in de EBI te verlengen. Maar de advocaat van Holleder heeft hier al een paar keer bezwaar tegen gemaakt. Hè. Zij zeggen van eigenlijk is het niet meer nodig. En kan hij naar een lichter regime? Nou, en ze zijn naar de Raad voor de Strafrecht Toepassing en Jeugdbescherming gegaan, de RSJ. Mm-hmm. En die heeft geadviseerd van nou, hij kan best naar een lichter regime. Ja. En daar zijn verschillende redenen voor aangevoerd. Het belangrijkste is eigenlijk dat ze zeggen van nou ja, hij is destijds 11 jaar geleden onder bepaalde omstandigheden in de EBI gestopt. En die omstandigheden gelden niet meer per se. Dus kortom, hij kan wel een regimetje lichter. Dat is eigenlijk wat er nu gaande is. En nu moet de staatssecretaris wel.
1: Ja. Even over die verschillende situaties zeg maar, waar hij dus in zat en waar hij naartoe gaat. Hij zit al 11 jaar in die extra beveiligde inrichting, de EBI in Vught. Hoe kun je schetsen hoe zijn situatie er daaruit zag?
2: Ja, nou, dat is zwaar. Het zwaarste regime. In principe geen bezoek. En je zit eigenlijk de hele dag op je cel. Mm-hmm. Ongeveer. Je hebt nauwelijks tot geen bezoek. 1 uurtje vrijheid per dag. Dus het is een heel zwaar regime. En alles staat zwaar onder toezicht. Overigens ook bij de AIT, hoor. Het is niet zo dat je nu in 1 keer bezoek mag ontvangen en dat je veel vaker mag bellen of wat dan ook. Het zijn minimale verschillen. Ik denk het belangrijkste is dat je in de EBI geen contact hebt met andere gedetineerden. En dat je in de AIT dat wel kan hebben. En het is allemaal qua regeltjes net iets soepeler. Mm-hmm. Maar desalniettemin, er zitten echt hele zware jongens op de AIT. Echt mensen die zware liquidaties hebben gepleegd. Dus het is maar echt een lichte versoepeling van het regime.
1: Ja, en nou hield de staatssecretaris dit in eerste instantie tegen, zei je al. De vorige staatssecretaris die had inderdaad ook nog Holleder's verblijf in de EBI met 1 jaar verlengd. Nu komt er toch dus een overplaatsing. En dat is dus omdat Holleder en zijn advocaten zeggen van ja, er is inmiddels zoveel tijd overheen, er is zoveel veranderd, daar heb ik recht op.
2: Ja, eigenlijk is het zo, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor dat zie je vaak bij levenslange straffen, dat als je maar vaak genoeg bezwaren aantekent, hè, dat kun je doen bij de RSJ, maar bijvoorbeeld ook zelfs bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat als je maar vaak genoeg dat doet, dan komt er een moment dat er wordt gezegd, ja, weet je, dat is nou 50 keer afgewezen, nu moet je wel. En eigenlijk hier is dat min of meer ook een beetje het geval. En er wordt dan een besluit genomen en er ligt een advies vanuit de RSJ. En dat is echt wel een belangrijk advies. En in dit geval kan de staatssecretaris eigenlijk niet anders. En dat gold in het verleden ook bijvoorbeeld voor mensen die meervoudige liquidaties hadden gepleegd, al 20 of 30 jaar vastzaten en dan toch wat meer vrijheid kregen of uitzicht op gratie of in ieder geval eerdere vrijlating. Dat speelt er. Je kunt niet iemand altijd maar oneindig vasthouden. Dat is een beetje, dat wordt gezien als inhumaan eigenlijk.
0: Heeft deze beslissing eigenlijk ook nog te maken met zijn gezondheid? Want hij is ook 2 keer geopereerd aan zijn hart onlangs, toch?
2: Nou, kijk, de man is 68, heeft inderdaad een hartprobleem. En het is wel zo dat hij vanuit die AIT makkelijker naar het ziekenhuis kan gaan. Dat wordt gezegd. En dat speelt zeker een rol. Maar het zijn eigenlijk gewoon verschillende factoren. Maar je moet het zien, van er is natuurlijk heel veel angst. Hè? Ik bedoel, iedereen kent zijn reputatie. En het is zo dat een goede gewiekste crimineel, die heeft maar een heel klein beetje speling nodig om weer een lijn naar buiten te hebben. Zo wordt dat gezegd. Hè? Een lijn, dus meestal is dat een menselijke lijn, via of een corrupte bewaker of via bezoek. Dat je toch weer opdracht kunt geven voor een liquidatie. Dat je crimineel handelingen voort kunt zetten vanuit de gevangenis. En daar is iedereen natuurlijk altijd bang voor. En nabestaanden en politie en justitie.
0: Ja, en wat kun je daartegen doen? Want hij wordt nu eenmaal overgeplaatst. Wat kun je doen om te zorgen dat hij niet die lijntjes naar buiten... Hij heeft volgens mij in het verleden ook zijn zus en zijn ex zwaar bedreigd, toch? Wat kun je doen om dat te stoppen dit keer?
2: Nou, dat betekent alle contacten worden gemonitord. Daar hebben advocaten ook tegen, ja, zijn ze ook in verweer tegen gegaan. Dat eigenlijk dat toezicht, bijvoorbeeld het dubbel ogenprincipe, dat alles wordt gemonitord. Dus daar wordt wel. Ja, eigenlijk is het gewoon heel intensief toezicht hebben en heel goed controleren. Nou, de naam zegt het al van de afdeling. Gewoon heel goed monitoren alles. En proberen te voorkomen dat je toch een weg vindt. Kijk, ontsnappen is vrijwel onmogelijk, maar de angst zit er meer in dat je toch via bezoek of een advocaat of wat dan ook weer een lijn naar buiten krijgt. En daar is iedereen natuurlijk bang voor.
0: Ja, kijk, en werkt dat toezicht dan goed genoeg, denk je, om dat te voorkomen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk recent voorvallen geweest waarbij een van de zwaarste criminelen van Nederland wel een lijn naar buiten had via een advocaat. Dus die mogelijkheid is er gewoon. En in de EBI heb ik het nog nooit meegemaakt. Maar ja, het is heel simpel. Hoe minder streng, hoe meer mogelijkheden er zijn. En ik denk dat er, laat ik het in algemene zin zeggen, best wel veel zware criminelen zijn die zo vol wrok zitten nog steeds. Die wachten op dat ene kleine kansje om maar iets te doen. Dus dat is natuurlijk. En ik denk dat het bij hem ook zeker een reëel gevaar is.
0: Ja. Nou, dankjewel voor je duiding in ieder geval. Misdaadjournalist Mick van Wely van Crime Station.
3: NPO Radio 1.
1: 9:30, hier is Sid van der Linden met het NOS Journaal.
4: Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft vrijdagavond de busdienstregeling gestaakt, omdat bij enkele bussen een ernstig technisch mankement is gevonden. Uit voorzorg worden nu alle bussen geïnspecteerd. Het is onduidelijk om wat voor mankement het gaat. Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden, maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Bij veel kijkers is ze bekend van haar rol als het duivenvrouwtje in Home Alone 2. Brenda Fricker was 81 jaar.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Het wordt gezien als een van de grootste films van dit jaar. The Odyssey ging gisteren in première van topregisseur Christopher Nolan, met hoofdrollen voor sterren als Anne Hathaway en Matt Damon. Maar ook met een hoofdrol voor het bedrijf van de Urker Klaas Post, die met zijn boten al voor de derde keer door deze grote regisseur ingehuurd werd. Hoe dat precies zit, ja, dat kan Klaas het beste zelf vertellen natuurlijk. Goedenavond.
6: Dag, hallo, met Klaas, ja.
0: Ja, fijn dat je met ons wil spreken. Hoe is dat contact eigenlijk ooit tot stand gekomen? Belt de grote Christopher Nolan je dan op en die zegt: Klaas, ik heb je hulp nodig?
6: Nee, je moet een beetje geluk hebben in het leven. En een jaar of 10 geleden kwam hier een location manager, zoals dat heet. En die wou gewoon een bootje huren. En wij wou even wat foto's maken op het IJsselmeer. Voor de film de Dunkirk. Alleen dat zei hij niet. Hij was gewoon, hij had geen kaartje, was gewoon een jonge man. En die, dus ja, je moet maar. Ja, ik wist ook niet wat hij was. Dus wij gingen dus varen. En hij begon een beetje vreemde vragen te stellen over diepgang en over. En ja, ik zeg, waar is dat voor dan? Ja, voor een film. En het werd een beetje groter en het begon niet over vliegtuigen.
1: Oh.
6: Ik zeg, ja, it's a big movie, zegt hij toen. Dus ja, zo begon dat. En toen geloofde ik hem eigenlijk niet. Ik denk, hij zit een beetje in de maling te nemen. Dus ik s'avonds zijn naam googelen. En inderdaad stond hij onder alle grote films, stond zijn naam. Dus zo begon dat. En toen hadden we al eens twee keer gevaren. Dan zegt hij, ja, ik kom volgende keer met de baas. Kun je een grotere boot regelen? Ja, maar best. En toen stopten er dus 3 VIP-busjes. En daar stapte uit Christopher Nolan op Urk. En Hoyte van Hoytema met een heel team van een man of 12.
1: Cameraman.
6: Ja. Ja, dus dat was. Dit is echt. Dus dat was een klapper voor Urk natuurlijk zo.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, we hebben het hier over een van de grootste regisseurs van deze eeuw. Hoyte van Hoytema, ook Oscar-winnende cameraman. Die big movie waar jij het over hebt, Dunkirk, dat heeft een budget van $100 miljoen. Ja. En daar mochten jullie dus voor gaan werken. Wat hield het werk precies in?
6: Nou ja, op het water heb je dus een soort taxis nodig. Je moet voor elk filmrolletje, voor de catering doe je hand- en spandienst. En sommige boten hebben geen motor, die moet je verslepen. En daar zijn wij goed in dus, blijkt.
0: Dat blijkt, ja, want jullie bleven maar gevraagd worden. Je zegt al, die VIP-bussen die kwamen naar buiten met Christopher Nolan dus. Die komt dan langs en die zegt, hi, I'm Chris. En die, hoe gaat dat dan, zo'n ontmoeting?
6: Nou ja, Nolan zegt zoveel niet. En dat zijn allemaal andere mensen. Maar het leuke van het verhaal is eigenlijk toen dat ze moesten eigenlijk nog een basecamp hebben. En dat hadden ze bedacht in Lelystad te gaan doen, omdat ze ook een aantal helikopters en vliegtuigen hadden. Mm-hmm. Maar ik had een hele goede vriend, die was havenbeester. En die, ik zeg tegen hem, wij moeten alle registers opentrekken om ze hier te krijgen. Mm. En dat is dus gelukt. Dus ze hebben een basecamp op Urk opgezet. En zo hebben we wel even de toon gezet, ja.
1: En waarom wilde je dat zo graag? Ik bedoel, waarom vond je het zo belangrijk dat dat op Urk kwam?
6: Ja, hallo, dat is once in a lifetime natuurlijk. Dat, ja.
1: Maar dat, ook veel werk natuurlijk. Dat, voor de hele regio.
6: Ja, ook, ja, voor Urk. Dat heeft ons wel even op de kaart gezet. Maar ja, dat was Dunkirk. En die was, nou ja, voor ons nog maar relatief klein. Dat was 4 weken filmen. En toen een jaar of 4, 5 verder werd ik zaterdagsmiddags gebeld. Hey Klaas, we got another movie. Are you interested? We want your boats. Ik zei, oh, en waar is dat dan? Amalfi-kust. Amalfi, waar ligt dat aan? Nou, dat heb ik geweten. Wat een fantastische locatie in Italië. Daar hebben we toen Tenet opgenomen.
1: Ja, en toen wilden ze echt specifiek jullie hebben. Hè? Ik bedoel, niet de lokale Italiaan daar, die ook met een bootje over het meer vaart.
6: Ja, nou ja, die Italiaan die komt misschien een keer opdagen, maar ja, er zit een beetje durker mentaliteit in. Dat is ja, niet zeuren, niet piepen en gewoon doorgaan. En het zijn hele lange werkdagen soms, van 's ochtends 4 uur tot 's avonds om 11 uur, dan ben je nog op het water soms. En dat is gewoon, ja.
1: Ja, het is gewoon hard werken, kan ik me zo voorstellen.
6: Dagen, en dat moet doorgaan. Ja. En dat doen we dan.
0: Ik hoor ook wel... Ik hoor ook wel heel erg veel trots. Toen ze eenmaal bij jullie uitkwamen, kende je deze man? Want hij had toen al heel veel grote films uitgebracht. Inception, Batman Begins, Memento. Had je wel eens iets van hem gezien?
6: Ja, maar ja, niet in die zin dat hij dan ook nog eventjes bij mij op werk komt. En dus, ja, en daar ga je natuurlijk in verdiepen en dan zie je wat hij allemaal doet en kan. En vorig jaar zijn we toen benaderd door ook... Ja, niet door Nolan, maar Nolan heeft allemaal teams die voor hem werken. En dat is, onder andere is dat een soort marine team uit Amerika. En die verzorgen het waterwerk. En die gasten die zeggen, we want the guys from Holland with the orange strips. Oh, ja. Dat is een elke keer. En je moet dat ze ook zo voorstellen. Zo'n film kost is inderdaad 250 miljoen. Nou, ja. Dan betaal je, praat je over een paar miljoen per dag aan productiekosten. Dan moet er ook alles goed gaan.
1: Ja. En dat ze juist jullie wilden hebben, dat ze juist die Hollandse jongens wilden hebben, dat is omdat jullie van aanpakken weten en je afspraak nakomt en hard kunnen werken. Of heb je nog een andere verklaring?
6: Nou ja, niet Hollandse, de Urker mentaliteit zeg ik altijd. Dat is, ja, wij zijn een beetje op het water opgegroeid natuurlijk. Maar... met zo'n boot varen. Wij zijn gewend om met boten te slepen. En een beetje met ruw water moet je mensen over kunnen zetten. Dat is ja, best wel een vaardigheidje. En daar heb ik goede jongens voor die dat goed kunnen. En dat is gewoon goed bevallen, ja, denk ik.
1: En nu ga je dus voor de derde keer, of althans jouw bedrijf doet voor de derde keer mee aan een film van Nolan, The Odyssey. Ja. Weer je boten naar Italië, maar jij zelf niet, hè, dit keer.
6: Nee, ik heb die andere twee films wel er geweest. Mm-hmm. Ik ben een dagje ouder. Oh ja. En ik hou gewoon geen 14 uur op het water meer uit zelf. En die jonge jongens, mijn zoon ook, die is dan 30. Nou, die had er geen enkele moeite mee. Die vinden het prachtig.
1: Ja. Hoe hebben ze het gehad?
6: Nou, heel zwaar. Maar ja, ze hebben genoten elke dag. En, ja, maar ik zat s'avonds, ik kan die boten volgen op mijn telefoon. En dan denk ik, oh, heden, dan zitten ze nog op het water. Oh, ja, nog even dit en nog even dat. En ja, nee. En dan morgen weer 5 uur of 4 uur op.
1: Oh, ja.
6: Ja, maar ja, dat verdient hij ze ook naar.
1: Ondertussen met Damon of Anne Hathaway op de boot vervoeren. Dat is ook wel heel bijzonder voor een Urker jongen, kan ik me zo voorstellen.
6: Nou ja, ik van mijn werknemers, ik weet dat die daar heel goed in de aarde viel. Die vond het allemaal prachtig, die rips. En dat ging echt met oude jongens van hey, een ijsboot. Dus daar heb je lekker gewoon normaal contact mee, met die jongens.
1: Ja.
6: Dat ging lekker. En ook de Amerikanen, ja, dat gaat gewoon heel soepeltjes. Ze schreeuwen wel, die Amerikanen, maar dat is normaal.
0: Klaas, laatste vraag, want ik ken die films van Christopher Nolan. Ze zijn prachtig, ze duren ook altijd heel lang. Deze geloof ik 3 uur. En dan zit er ook altijd een hele lange aftiteling bij. Want dat krijg je met een film met zo'n budget. Blijf je dan toch wachten tot je eigen bedrijf op de aftiteling zit?
6: Nou, maar je bedrijven staan er niet op. De namen van de mannen staan er allemaal op.
0: Oh ja, dus je zoon.
6: Ja, ook. Hij is toevallig vandaag is hij voor het eerst naar de première toe in Utrecht, volgens mij. Dus die zal nog wel even lang blijven zitten om zijn eigen naam te zien. Dus, maar ik ga hem morgen bekijken voor het eerst in IMAX.
0: Heel goed. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En ik zou beloven dat als ik hem zie, dat ik ook probeer te blijven totdat ik jullie namen voorbij zie komen in die aftiteling. Klaas Post van Post Workboat op Urk, dankjewel.
1: Het hing al even in de lucht, maar de Hoge Raad heeft vandaag besloten dat Vitesse vorig jaar door het gerechtshof in Arnhem terecht weer is toegelaten tot het betaald voetbal. Wat dat betekent? Nou, dat Vitesse de komende periode weer een profclub is. En daar zijn de mensen in Arnhem heel blij mee.
7: Ja, dus kunnen we zeggen, 3 vervelende jaren achter elkaar. Elke zomer geëmmer over blijven we bestaan, licentie weg en cassatie en licentie eisen. Ik word er helemaal doodziek van. Dus ik ben blij dat we nou een punt achter kunnen zetten.
8: Het is wel gerechtvaardigd, dus ja, het is mooi om te zien dat nou het recht toch zegeviert uiteindelijk. Dus dat is goed nieuws.
1: Ja, en om dat goede nieuws verder te duiden is Vitesse-watcher Sander Maassen van der Brink bij ons aangeschoven. En aan de lijn Vitesse-icoon en zesvoudig interim trainer bij de club Edward Sturing. Goedenavond allebei.
9: Goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Sander, je moet het misschien toch nog even weer uitleggen hoor voor de mensen thuis. Hoe zat het ook alweer? De rechter in Arnhem oordeelde dat Vitesse toch mocht blijven voetballen. En sindsdien is er heel veel gebeurd. Schets het even kort.
10: Nou ja, in eerste instantie nam de KNVB de licentie af van Vitesse. En daar was Vitesse het niet mee eens. Ze wilden natuurlijk graag blijven voetballen. Nou, toen stapten ze naar de rechter, kort gedingrechter, eerst in Utrecht. Die heeft gezegd, nou ja, de KNVB heeft terecht die licentie afgenomen. Maar daar was Vitesse uiteraard nog steeds niet mee eens, want ze wilden graag blijven voetballen. Toen zijn ze naar het gerechtshof gestapt in Arnhem. En die hebben gezegd, de KNVB heeft dat te snel gedaan, die licentie afgenomen. En jullie mogen wel blijven voetballen voorlopig. En daar was de KNVB het weer niet mee eens. En die zijn in cassatie gegaan, want die wilden natuurlijk ook dat hun eigen systeem overeind zou blijven. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad nu gezegd van, nou ja, het gerechtshof heeft juist geoordeeld. Vitesse mag in ieder geval voorlopig blijven voetballen.
1: Ja. Edward, jij was bij die uitspraak vandaag. Hoe was het?
9: Ja, dat is altijd spannend natuurlijk, omdat je nooit zeker weet hoe de uitspraak zou zijn. We hoopten wel het goede natuurlijk, maar je weet het nooit zeker. Dus dat is het wel een opluchting als je de uitspraak hoort. En wat ook betekende dat we door konden als club natuurlijk. En dat we ook weer een toekomst hebben.
1: Ja, ik zag beelden bij Omroep Gelderland. Daar zag je er nog best wel beheerst en kalm uit. Ik kan me ook voorstellen dat je helemaal uit je dak bent gegaan.
9: Nou, nee, dat viel wel mee hoor. Ik ga niet zo heel snel uit mijn dak. Maar wel blij natuurlijk. Ja. Dus dat zeker. En blij dat we door kunnen gaan voor iedereen. Voor de club, voor de supporters, voor de spelers. Voor iedereen natuurlijk is dat fantastisch. Ja. Dus ja, daar was ik wel blij mee.
1: Wat voelt dit als een afsluiting van een moeilijke periode?
9: Ja, het is een hele vervelende periode geweest. Zeker als je bij een voetbalclub zit en je houdt je met voetbal bezig en het gaat niet over voetbal. Dat is heel vervelend, want dat is ons product natuurlijk eigenlijk wat we verkopen, dat is voetballen. En eigenlijk ging het alleen maar over licenties en aftrekpunten en over al dat soort dingen. Terwijl je eigenlijk moet praten over waarom speelt hij rechtsback niet of waarom was het geen penalty. Je moet over het spel praten en daar werd eigenlijk niet meer over gepraat. En dat is heel vervelend. En wat ook heel vervelend was, is natuurlijk dat je in de afgelopen 3 jaar geleden was ik zelf nog hoofdtrainer. Daar hadden we 18 aftrekpunten. Vorig jaar met John van der Brom hadden we 22 aftrekpunten. Nu hadden we weer afgelopen seizoen 12 aftrekpunten. Ja, daar is ook niet tegenaan te voetballen natuurlijk. Dus dat is ook heel vervelend.
0: Maar Sander, jij zegt ze mogen voorlopig blijven voetballen. Is dit juridisch niet helemaal het einde dan?
10: Nou ja, dus speelt op de achtergrond nog een bodemprocedure die Vitesse heeft aangespannen tegen de KNVB. Want Vitesse heeft nu te horen gekregen, jullie mogen blijven voetballen zolang er een uitspraak is in die bodemprocedure. Maar ja, de KNVB heeft nu 2 nederlagen geleden in de rechtszaal. Mm-hmm. Vitesse wil natuurlijk ook liever niet dat die bodemprocedure wordt voortgezet. Dus het zou logisch zijn als Vitesse en de KNVB nu gewoon met elkaar om tafel gaan en kijken van waar kunnen we elkaar vinden. En zorgen dat deze kwestie, vervelende kwestie zoals Edward al terecht zegt, gewoon wordt opgelost voor de komende tijd. Maar in principe staat er nog wel een bodemprocedure op het spel.
0: En kan dat ook nog andere gevolgen hebben? Want financieel heeft Vitesse ook best een klap gehad. Veel spelers van Habbekrats vertrokken, inkomsten gemist. Kunnen ze dat gaan verhalen op de KNVB?
10: Zeker. Voor die vertrokken spelers die zijn vertrokken, hebben ze al een vergoeding gekregen volgens mij, als ik het goed heb begrepen, Edward?
9: Ja, van sommige spelers wel,
10: van,
9: ja. Ja.
10: Van de KNVB?
9: Ja. Nou nee, van de clubs ook gewoon, of waar ze naartoe zijn gegaan. Ja. Ja.
10: Dus daar hebben ze al wel een vergoeding voor gekregen. Maar ja, er is natuurlijk veel meer misgegaan. Edward zei al, door al die strafpunten en dergelijke is Vitesse ook gedegradeerd. Inkomsten daardoor misgelopen. Blijft natuurlijk ook gewoon staan dat Vitesse ook zelf gewoon fout heeft gemaakt. En dat ze ook wel een straf verdienen in de ogen van de licentiecommissie en de beroepscommissie. Ja. Dus ja, ze zullen ongetwijfeld de schadevergoeding proberen te halen bij de KNVB. Maar ja, de KNVB zou ook zeggen, jullie verdienen ook gewoon nog steeds straf. Dus ze moeten elkaar daar ergens in het midden gaan vinden.
0: Ja, want Edward, er is heel veel gebeurd. Jarenlang, zoveel verschillende eigenaren, Russen, Amerikanen. Heb je de afgelopen jaren nooit gedacht, nou, mijn club maakt er nu zo'n rommeltje van, laat maar?
9: Nee hoor, ik heb nooit gedacht, laat maar. Nee, absoluut niet. Nee, tot de laatste dag niet. Dus eigenlijk altijd voor de club blijven gaan. En absoluut zijn de fouten gemaakt. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus, en daar hebben we ook heel veel straf voor gehad. Hè. Als je in 3 seizoenen 52 aftrekpunten krijgt, ja, dan kun je bijna de Champions League mee halen, hè, met 52 punten. Dus dat is al heel wat natuurlijk op voetbalgebied. En dus de straf is ook wel gegeven natuurlijk al over die 3 jaar heen. Alleen de extreme straf om een club op te doeken, ja, dat is niet aan de orde natuurlijk. En dat is, daar zijn we wel heel blij mee. Anders was de hele club weg geweest natuurlijk.
0: Ja. We kennen jou natuurlijk vooral als trainer, als interim man die wordt ingevlogen. Wat is nu jouw functie binnen de club?
9: Ik doe eigenlijk van alles, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bemoei me veel met de jonge spelers, bij het eerste elftal ook. Dus ik sta ook vaak bij het eerste op het veld. Ik ben geen onderdeel van de staf. Ik zit in het stichtingsbestuur bij Vitesse. Ik ben van Vitesse betrokken, de ambassadeur bij de maatschappelijke tak. Dus eigenlijk van alles door de hele club heen doe ik.
1: Echt een clubman. Ja. Sander, hoe is het bestuurlijk bij de club nu? Is Vitesse echt weer een club van de regio?
10: Ja, de aandelen zijn onlangs overgedragen van de buitenlandse investeerders naar regionale investeerders. Dus er is weer wat meer rust. Vitesse kan weer, nu ook deze zaak is afgesloten, in rust weer gaan opbouwen. En weer zorgen dat ze weer langzamerhand een eredivisieclub kunnen gaan worden, misschien in de toekomst. Daarvoor zullen ze nu met de regionale investeerders in ieder geval een stabiele basis hebben om daarop voor te kunnen bouwen.
1: Ja, voorlopig weer even rust in Arnhem en daaromheen. Hartelijk dank, Vitesse-volger namens de NOS, Sander Maassen van de Brink. En Vitesse-icoon en manetje van alles, kan ik met respect ook wel zeggen, Edward Sturing. Clap your hands now.

0: Radio met het Metropoolorkest. Gregory Porter met Liquid Spirit.
1: Alle kinderen in Nederland hebben sinds vandaag zomervakantie. Maar als hun ouders een camping willen boeken, kunnen ze niet overal terecht. Er zijn namelijk steeds meer zogenoemde adults-only campings. Oftewel, campings alleen voor volwassenen. Is dat nou een goede ontwikkeling? We vragen het aan campinghouder Edward Houweling. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Want u heeft zo'n camping, hè? Alleen voor volwassenen.
2: Dat klopt.
1: Ja, waarom?
2: Ja, dat is eigenlijk meer het concept dat wij aanbieden aan onze gasten.
1: Ja, maar dat is wel een bewuste keus, toch?
2: Dat is absoluut een bewuste keuze, ja.
1: Ja, en welke keus zit daarachter dan?
2: Sowieso de keuze dat ik ook zelf van rust hou. En rust vind je eigenlijk meer bij volwassenen als bij kinderen natuurlijk.
1: Ja, u zegt eigenlijk van die kinderen die verstoren de rust een beetje.
2: Dat is wel vaak mijn persoonlijke ervaring, ja, als ik op een camping ben. Ja.
1: En er is dus ook wel vraag naar, zegt u. Want u bent die camping dus begonnen. Het is nu ook toegenomen, blijkt uit cijfers in Europa. Stijging van 41%. Dus er is een behoefte.
2: De behoefte is heel groot. Wij zijn inderdaad 3 jaar geleden onze camping begonnen. We hebben ook echt bewust gekozen voor het concept adults only. Mm-hmm. We zitten nu in ons derde seizoen en we zitten gewoon vol.
1: Ja, en als er gezinnen voor de deur staan met kinderen die zeggen, mogen we een nachtje op uw camping staan, dan is het gewoon nee, helaas.
2: Dat klopt. Dan, ja. Dan vertellen we ze uiteraard wel heel vriendelijk dat onze camping niet geschikt is voor hun gezin of sowieso niet met de kinderen.
1: Ja. Aan de telefoon is ook Julia Steenwegen, senior onderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
1: Ja, goedenavond. Wat vindt u van dit concept?
3: Ja, ik snap wel dat sommige mensen graag rust verkiezen op de camping, maar toch denk ik dat dit geen goede ontwikkeling is.
1: Waarom niet?
3: Maatschappelijk gezien dan. Nou, dat zijn twee redenen. Aan de ene kant denk ik dat het belangrijk is dat kinderen gewoon leren samen te leven. En ik begrijp meneer, soms is het niet zo rustig als er kinderen zijn. Dus ik snap ook dat we zeggen, nou, op deze camping willen we het graag rustig. Maar ik denk dat dat geldt ook voor volwassenen. Ook voor ouderen, daar kan ik soms ook last van hebben als die veel lawaai maken. Dus volgens mij gaat het meer om gedrag dan om leeftijd. En het tweede is dat ik denk, ja, kinderen moeten ook gewoon leren. Hoe leer je dan? Hoe leef je samen en hoe hou je rekening met anderen? En dat kan je niet doen als je niet in contact komt met anderen.
1: Ja. Meneer Houweling, eerst maar even dat eerste punt. Ouderen maken ook lawaai. Het ligt helemaal niet aan leeftijd, het ligt gewoon aan gedrag.
2: Ja, dat kan inderdaad zo zijn. Ouderen zouden mogelijkerwijs ook lawaai kunnen maken, dat klopt. Ja.
1: Ja. Maar u zegt wel van, alleen, kinderen maken wel, zorgen wel voor meer verstoring van de rust dan volwassenen.
2: Ja, zeker wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Je moet eigenlijk zo zien dat onze gasten komen echt voor de rust. Mm-hmm. Een stukje privacy erin. Mensen zoeken rust, stilte. Er is gewoon mogelijkheid om bijvoorbeeld gesprekken makkelijker te voeren met andere kampeerders. Mm. Er zijn bij ons bijvoorbeeld natuurlijk geen activiteiten zoals de animatie, zwembaden, de herrie, muziek en dat soort dingen. Er is hier meer aandacht op op ons park, ook voor de natuur. En ja, dat vind je eigenlijk niet zo snel terug bij grotere campings die echt helemaal ingericht zijn op kinderen.
0: Mevrouw Steenwegen, dat tweede punt dat u maakt over dat kinderen zich ook moeten ontwikkelen en op plekken terecht moeten komen, dat is iets een breder punt waar u zich zorgen over maakt, toch?
3: Ja, dat is inderdaad een breder punt waar ik me zorgen om maak. Want kinderen groeien op in een samenleving en we willen graag dat zij burgers worden van die samenleving. Maar samenleven kan je alleen maar te doen door het ook echt samen te doen. En als we die kansen ontnemen, dan wordt het er moeilijk gemaakt. En ik maak me soms wel zorgen om hoe de samenleving er dan binnenkort in de toekomst uitziet. En ik vind het heel mooi wat meneer zegt, hè, zo'n rustige natuurcamping, nou lijkt mij heerlijk. En ik denk dat er veel kinderen zijn die daar ook van zouden genieten. Dus volgens mij is het meer om een camping te maken naar iemands smaak, dan dat we bewust een bepaalde leeftijdsgroep moeten uitsluiten.
0: Ja, precies. En daar zou ik dan ook tegen in kunnen brengen. Er zijn natuurlijk ook veel plekken waar ouders met kinderen terecht kunnen.
3: Ja, ja, dat is waar. En, maar ik denk steeds maar als ik een restaurant zou openen en ik zou zeggen, hier zijn geen mensen boven de 55 welkom, dan zouden er heel veel mensen stijgen. Maar doordat kinderen zelf geen medezeggenschap hebben, kunnen we deze dingen wel doen. Terwijl het natuurlijk ook gewoon om discriminatie gaat. Ik denk, het is prima om te zeggen, we willen plekken waar het rustig is of waar er niet geschreeuwd wordt. Maar dat, nou, zoals bijvoorbeeld in een stiltecoupé in de trein. Als ik aan mijn kinderen vraag, wil je in de stiltecoupé zitten? Maar dan moet je echt stil zijn. Dan zeggen ze, nee, liever niet. Ga ik liever in de andere trein, in een ander treindeel zitten. En dat kan dan. Prima. Daarvoor hoef je niet te verbieden dat zij daar mogen zitten. Daarom denk ik dat het misschien beter is om uit te sluiten op basis van gedrag in plaats van op basis van leeftijd.
1: Ja, meneer Houweling, mevrouw Steenwegen noemt het discriminatie.
2: Ja, weet je, dat is een leuk argument, maar dat is totaal niet waar onze gasten mee bezig zijn. Je moet eigenlijk zo zien dat, kijk, om even terug te komen op wat de mevrouw net zei, er zijn natuurlijk legio andere campings waar kinderen natuurlijk veel meer plezier zullen kunnen hebben. Er zijn bijvoorbeeld familiecampings, er zijn vakantieparken. Er zijn natuurlijk campings met animatie, ja, of met zwembaden.
1: Het aanbod is er genoeg, zegt u eigenlijk.
2: Het aanbod is natuurlijk, ja, gigantisch. En, ja, wij zijn slechts natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Ja. Wat een bepaald concept aanbiedt. En
1: ik zat ook nog wel te denken, Adults Only, dat deed me ook een beetje aan andere dingen denken. Maar nou ja, over verwachtingen gesproken. Dat is het dus duidelijk niet, hè?
2: Nee, zo klinkt hij echt precies als sommige mensen die ik vaak gesproken, ja, heb. Maar die gedachte zit dan eerder in jouw hoofd dan dat het betekent.
1: Zegt veel over mij. Dank Edward, ja, Houweling en Julia Steenwegen.
0: We zijn zo terug met de tweede uur Langs de Lijn en Omstreken. Hebben we het over Donald Trump die misschien wel de wereldbeker moet gaan uitreiken aan Spanje. Hoe vindt hij dat en hoe vinden ze dat in Spanje? Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: Niet alleen de mussen vallen van het dak, ook gierzwaluwen hebben het zwaar te verduren.
6: Ja, er zijn er best wel veel dood gegaan ook, hè. Die redden het gewoon niet.
5: Op de Oosterschelde gaan we naar de haaien.
7: De grootste die wij ooit in Nederland hebben gevangen is 1,75 meter.
5: Daar worden ze gevangen en gezenderd voor onderzoek. Verder. Dankzij agrarisch natuurbeheer vind je in Friesland een bolwerk van de gekraagde roodstaart. En we maken de resultaten bekend van de allereerste doorrekening van de nieuwe stikstofmaatregelen. Zondagochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: NPO Radio 1.
22: 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving in China is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen €20 miljoen voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot zitmaat.

0: verkrijgbaar. Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: NPO Radio 1. EO-NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hanno Jansen.
6: In de tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. De Amerikaanse president Trump reikt zondag mogelijk de wereldbeker uit aan het door hem gehate Spanje. Correspondent Edwin Winkels vertelt hoe dat beleefd wordt daar in Spanje.
7: Collega Thomas de Jong ging naar een vleesveekeuring. Vertelt zo wat dat is.
6: En bij de GP in België worden voor het eerst drones gebruikt om de Formule 1-wagens in beeld te brengen. Maar kunnen die drones de auto's wel bijhouden? Maar nu eerst het sportnieuws.
7: Zwitserse Mauro Schmid heeft de 13e etappe in de Tour de France gewonnen. Dat deed Schmid in een onderling sprintduel met Harold Tegada.
8: Schmid, of is het toch Tegada? Tegada nog altijd met de voorsprong. Of Schmid, het is Schmid. Na de tweede plaats van vorig jaar, nu de overwinning voor Mauro Schmid.
6: Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo, die voor 20 miljoen overkomt van het Saoedische Al Hilal. En daarmee is Leonardo de op 4 na duurste aankoop ooit. Ook is hij de 11e Braziliaan die het shirt van Ajax gaat dragen.
7: Het lijkt er niet op dat Mees Hilgers nog minuten gaat maken in het shirt van FC Twente. Hilgers werd vorig jaar al op de bank gehouden omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Eind vorig seizoen gebeurde het toch, dus leek het erop dat hij weer ging spelen. Maar trainer John van der Brom heeft er weinig vertrouwen in, zegt hij tegenover ESPN.
9: Ik kan daar niet heel veel van zeggen, want ik heb Mees al heel lang niet gezien en ook niet gesproken. Ik weet wel dat hij gewoon een contract bij de club heeft. Dat hij daar, hij kon niet opdagen.
7: Is er wat jou betreft nog een weg terug?
9: Nee, ik denk het niet. Maar dat heeft niks met mij te maken. Als ik dat allemaal hoor hoe dat gaat, dan verwacht ik hem niet terug.
6: En het maandenlange durende gokschandaal in het Turkse voetbal heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Vandaag zijn er namelijk weer 17 medewerkers opgepakt op verdenkingen van illegaal gokken en matchfixing. Van die 17 arrestanten zouden er 4 bestuurders zijn van de topclubs Galatasaray en Besiktas.
7: Komende zondag reikt Donald Trump de wereldbeker uit na de WK voetbalfinale tussen Argentinië en Spanje. Je zou verwachten dat hij als organisator van het toernooi neutraal is, maar hij liet al weten dat hij hoopt dat Lionel Messi naast hem op het podium staat. Al lijkt dat niet alleen te maken hebben met Messi, maar vooral met tegenstander Spanje. Trump maakt er namelijk geen geheim van dat hij niet kapot is van de Spanjaarden.
10: I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.

0: Ja, Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedenavond.
1: Goedenavond, Rivka.
0: Trump noemt de Spanjaard onder meer slechte mensen. Waarom doet hij dit soort uitspraken?
1: Ja, dit zei hij vorige week in Istanbul. Dat was de NAVO-top. En hij heeft al eerder over geklaagd dat Spanje niet al het geld betaalt, bijvoorbeeld wat ze zou moeten. Het begon eigenlijk voor de NAVO-top in Den Haag, dat Trump van alle landen, NAVO-landen, eisen dat ze 5% van hun bruto nationaal product aan defensie zouden uitgeven. En premier Sanchez van Spanje was de enige die zich daar openlijk tegen verzette. Ze hebben andere prioriteiten in het land. Niet alleen defensie, ook gezondheidszorg, onderwijs, et cetera, et cetera. Nou, dat was tegen het verkeerde been van Trump. Toen begon hij al van die Spanjaarden, dit en dat. En sinds hij alleen maar erger geworden tot enkele maanden geleden, toen hij de aanval op Iran begon. En de Verenigde Staten hebben 2 grote bases in Spanje. 1 van de luchtmacht, 1 van de marine. Maar Spanje, Sanchez verbood hem om die basis te gebruiken bij de aanval op Iran. Daar staan vliegtuigen bijvoorbeeld die in de lucht de gevechtsvliegtuigen van brandstof voorzien. Die stijgen op boven de Middellandse Zee en dan kunnen andere vliegtuigen tanken. Nou, Spanje verbood dat. En dat was ook weer tegen het zere been van Trump. Hij heeft Spanje een beetje uitgekozen. Nou, dit is het slechtste jongetje van de klas, van de NAVO-klas. En dus zijn alle Spanjaarden slecht en hopeloos. En wil hij niks meer met ze te maken hebben.
0: Ja, en juist dat Spanje staat nu in de WK-finale in de Verenigde Staten. Ja, ik kan me ook wel voorstellen, Spanje wil natuurlijk sowieso graag wereldkampioen worden, maar dat ze ook wel denken, nou, kom maar op met die beker dan. Hoe kijken ze er hier naar?
1: Ja, nou, vanzelfsprekend gaat vooral om het voetbal, om voor de 2e keer wereldkampioen te kunnen worden. Het gaat heel veel over de tegenstander, Argentinië natuurlijk en Messi. Maar ja, dit is een soort beetje anekdote van, nou ja, wat gaat er gebeuren? De man die ons land zo uitmaakt, die ook, er wordt ook verder gekeken hoor, die ook bijvoorbeeld tegenover de Latino's in de Verenigde Staten heeft waanzinnig veel mensen laten arresteren en uitgezet. En Spanje heeft een hele goede band met Latijns-Amerika. Dat vinden ze ook van, nou, nu staan er twee landen in de finale, allebei Spaanstalig. Kom maar op, meneer Trump. En inderdaad, voor Spanje, premier Sanchez van Spanje heeft net vandaag besloten dat hij ook naar die finale gaat. Dus die zal er ook bij zijn.
2: Maar gezellig.
1: En ik denk dat iemand, daarom dat ze zich allemaal toch wel een beetje kijken van, nou, wat gaat er gebeuren? Wat gaat hij doen? Want hij is totaal onverwacht, Trump. Je weet niet wat hij gaat doen of wat hij gaat zeggen. Maar nee, er worden veel grapjes over gemaakt hier. Maar het is wat ze zeggen, we moeten wel eerst wereldkampioen worden.
0: En op zich heeft Trump natuurlijk ook al eerder dit toernooi laten zien dat hij niet bang is om zich ook met de sport zelf te bemoeien. Ik denk even aan het vragen om dat intrekken van die rode kaart van die Amerikaanse spits. Zijn ze ook nog bang dat hij, nou ja, zich met de wedstrijd gaat bemoeien, voor zover hij dat kan?
1: Ja, nee, dat hoor je toch weinig. Het gaat ook hier over Argentinië natuurlijk. Hè. Hoe mogelijk vandaag zelfs nog de spelers van Spanje in interviews zeggen van, ja, Argentinië is wel heel veel toegestaan. Zeker qua hardheid op het veld. Dat er geen kaarten getrokken worden, et cetera. Dat vinden ze toch allemaal wel een beetje verdacht. Maar het is niet zo dat ze denken van, oké, Trump kan nu overduidelijk ingrijpen zoals hij probeerde, of deed zelfs, met het verzoeken om de rode kaart van de Amerikaanse spits te schrappen. Dat zou te ver gaan. En ook met aanstellen van de scheidsrechter, een Sloveen, Slavko Vincic, zijn ze in Spanje ook wel blij van. In ieder geval heeft hij niet een misschien minder goede scheidsrechter uit een minder groot voetballand aangesteld. Nou, Slovenië niet een groot voetballand, maar deze
2: Maar staat bekend als een topscheidsrechter.
1: Ja. Daarom. Dus daar is Spanje wel blij mee dat hij daarop in ieder geval geen invloed heeft uitgeoefend.
2: Nee. Hoe dan ook gaat Spanje voor de 2e keer die WK-finale spelen. En je zei het al, in Spanje gaat het ook vooral om het voetbal. Nou hoorden we ook verhalen dat dit WK verzoenend zou werken in Spanje. Klopt dat?
1: Nou ja, zo dat toch wel. Ja, je merkt als het land succes begint te boeken, dat steeds meer mensen zich achter het team scharen. Ik zeg altijd: Spanje is geen land. Spanje is een schiereiland met allemaal verschillende volkeren. Mm-hmm. Niet iedereen voelt zich Spanje. Dus zeg maar de meest fanatieke Basken en Catalanen, mensen die echt voor onafhankelijkheid zijn, die zullen zich nooit, maar ook nooit, door de naam España vertegenwoordigd zien, nog door dat rode shirt. Maar zeker bij jongere generaties merk ik het ook, die minder die drang voelen om onafhankelijk te worden. Dat zien ze ook, dat in Spanje bijna niet mogelijk is. Ja, en die hebben nu eigen spelers. Er staan in deze selectie zitten 9 spelers die in Catalonië zijn geboren en 3 die in het Baskenland zijn geboren, met nog 2, Merino en Nico Williams, in Navarra, eigenlijk een provincie vlak naast het Baskenland. Ja. En ja, dat zijn toch hele belangrijke spelers allemaal geweest.
2: Maar daar was vooraf best wel veel ophef toch ook juist over die WK-selectie, dat er juist te veel Catalanen in de selectie zouden zitten.
1: Nou ja, dat was toch een beetje een hele kleine conservatieve groepering. Dat krijg je altijd natuurlijk van, hé, waar is ons echte Spanje? En vooral omdat er bijvoorbeeld geen 1 speler van Real Madrid bij zat. Mm-hmm. Er zitten wel trouwens 2 spelers bij de selectie die in Madrid geboren zijn, waaronder aanvoerder Rodri. Een hele belangrijke man. En ja, het grootste deel van de Spanjaarden fans zag ook van, we hebben gewoon een fantastische selectie. Ja. En dat merk je wel, dan maakt de afkomst maakt niet zoveel meer uit. Welke streek, welke hoek. Want ze komen echt uit alle hoeken van Spanje, de spelers die bij deze selectie horen. En zelfs een enkele zoals Laporte uit Frankrijk.
2: Ja, dus zorgt dat succes dus ook wel voor eenheid in Spanje. Het gaat ook in Spanje al dagen over een oude foto van Messi en Lamine Yamal. Moet je even uitleggen.
1: Ja, nou, in de hele wereld gaat het erover. Het was wel geinig vandaag. Mikel Merino, een van de doelpuntenmakers bij Spanje, die zelf had hij die foto ook nog nooit gezien. Hij zei, ik dacht dat dit AI was. Verzonnen, maar nee. Die foto dook al enkele jaren geleden op. Een fotograaf, John Monfort, ik ken hem toevallig goed, die werd gevraagd door UNICEF om een serie portretten te maken. UNICEF was toen de sponsor, de shirtsponsor van FC Barcelona. En die werd gevraagd om foto's te maken van spelers van Barcelona. Het is lang geleden, 19 jaar geleden al volgens mij. Bijna 19 jaar geleden. Om foto's te maken van spelers van Barcelona. En mensen, fans, socias van Barcelona konden zich aanmelden om met zo'n speler op de foto te gaan. En de familie, de vader van Lamine Yamal, ook Barça-fan, die meldde zijn zoontje aan dat net geboren was eigenlijk. Ja. En Juan, die is dan heen gegaan. Bij Barcelona werden die foto's gemaakt. En een foto van een klein jongetje in een badkuip met Messi, die toen nog niet eens zo beroemd was. Die was zelf ook pas 19. De leeftijd is wel bijzonder die Lamine Yamal nu heeft. Ja. En op een of andere manier kwam die foto enkele jaren geleden weer boven van dat iedereen zei, dat kan niet. Maar dat is wel zo. Ja. Messi, die liefdevol Lamine Yamal in bad verzorgd. En ja, en ja, dat is de foto die staat voor misschien de wisseling van de wacht voor komende zondag. Messi van 39 die daar de heerschappij over de voetbalwereld, talent overgeeft aan Lamine Yamal van net 19.
2: Ja, en staan ze dus samen op het veld komende zondag in de WK-finale. De WK-finale tussen Messi en Yamal onder andere. Met na afloop misschien dus wel een hele hoop feestende Basken. Edwin Winkels, dankjewel.

0: Dit was dus jaren geleden mijn wekker. Dus ik schrik nog steeds elke keer.
1: Je wordt helemaal wakker nu.
0: Dus de Stranglers waren die met Golden Brown.
2: Geloof, hoop en clubliefde.
1: Ja, deze zomer gaan onze collega's Jan de Graaf en Thomas de Jong in het hele land op bezoek bij mensen die lid zijn van bijzondere verenigingen en clubs waar het draait om niet-alledaagse interesses. Welke rituelen, regels en bijzondere termen horen bij hun wereld? In Langs de Lijn omstreken een mooie kans deze zomer om over onze eigen muurtjes heen te kijken. Thomas, welkom.
3: Dank
1: Jij trapt
3: wel.
1: Af vandaag. Waar ben je naartoe gegaan?
3: Ja, ik zat deze rubriek een beetje voor te bereiden en toen stuitte ik op twee opties. Ik kon of naar een hotel in Dordrecht voor een kattenshow. Of ik kon naar een weiland in Achterberg, vlakbij Renen, voor een vleesveekeuring. En het was lekker weer en ik woon in de buurt van Achterberg. Dus ik dacht, ik ga voor het eerst van mijn leven naar een vleesveekeuring.
1: Ja, dan moet je wel echt uitleggen wat een vleesveekeuring is.
3: Ja, dat wist ik ook niet hoor. Ik kwam wel uit de buurt, maar ik had eigenlijk geen idee. Het zijn evenementen, daar kwam ik achter, waarvan er heel veel zijn deze zomer door het hele land. En daar gaan boeren en veehouders naartoe met hun vee om daar vervolgens een soort competitie te lopen, en, zo zou ik het omschrijven.
1: En even dat ik er een beeld bij heb, vleesvee, wat is dat dan?
3: Ja, dit was de Open Nationale Vleesveekeuring voor Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont.
0: Oh, dat.
3: Dan weet je genoeg, toch? Nee, daar had ik ook nooit van gehoord. Dat zijn twee koeienrassen met ontzettend veel vlees op de botten, vooral op hun kont. En daaromheen dan allemaal mensen die maar met één ding bezig zijn. En dat is om te zorgen dat hun koe er op en top uitziet. Een doek met olie komt hier nu tevoorschijn.
4: Ja, dat klopt, ja. Ja, dan proberen we hem nog net even wat mooier te maken. Op het moment dat je een koe... hij is geschoren, gewassen. En dan is opgedroogd. En als je hem dan nog eventjes oppoetst met een doek... die waar wat zonnebloemolie op zit. Ja, met dit mooie weer, dan gaan ze nog weer even extra glimmen. Tja. We proberen alles te bedenken om het beest zo goed mogelijk voor de dag te laten komen.
3: De jury kijkt natuurlijk vooral naar het dier, denk ik. Maar kun je daar als begeleider nog een paar procent extra aan toevoegen?
4: Ja, je moet sowieso natuurlijk wel naar je dier blijven kijken. Maar als je ziet dat het dier een beetje staat in te kakken, dat toont natuurlijk niet zo mooi. Dus als begeleider moet je wel continu ook opletten of dat je je dier wel een soort in een actieve modus hebt, zodat de spieren er een beetje voorkomen en dat hij niet met een ingezakte rug of met de benen helemaal uit elkaar gaat staan. Dus als begeleider kun je dan wel zorgen dat hij netjes mooi vierkant op zijn pootje staat en dat hij gewoon een actieve houding heeft.
1: Wat zegt hij nou? Vierkant op de poten staan?
3: Ja, dat zegt hij, ja. Ja, dat is blijkbaar dat je een beetje stevig en robuust op die poten staat. Ja, dus dat je er een setje tegen aangeeft dat hij ook niet zomaar omvalt of zo.
0: Dat hij lekker blijft staan.
3: Dat hij lekker blijft staan, ja. Maar dat klopt ook wel, want ik liep een beetje in de buurt van die ring en ik liep ook af en toe wel in de weg. En dan komt er in één keer zo'n koe van honderden kilo's. En die, dan merk je wel, die staan vierkant op hun been. Dat is echt één blok koe, zeg maar.
0: Vierkanter dan jij?
3: Vierkanter dan ik, ja. Maar dat kun je in heel veel contexten toepassen natuurlijk. Ik kan ook zeggen, jullie staan lekker vierkant op je poten.
1: Ja, ik zit nu wel een beetje onderuit gezakt, hoor.
3: Stevig in je schoenen staan, zeg maar. Enfin, dat was Gerard Polinder die dat zei. Dat is een veehouder uit Nunspeet. Die was samen met zijn kinderen naar Achterberg gekomen. En die liepen er allemaal rond in een witte blouse. Dat is een beetje de dresscode daar. Je hoort daar een witte blouse aan te hebben. En toen stuitte ik ook op zijn zoon Gerrit met koe.
5: Ja, deze heette Gerry.
3: Gerry. Heb je Gerry van tevoren helemaal goed verzorgd en zo?
5: Ja, jawel eigenlijk. Ik denk dat we 2 uur mee bezig zijn geweest. Dus uurtjes scheren en dan nog wassen en mak maken. Maar hij was al wel mak op zich.
3: Als ik hier sta, dan zie ik het achterwerk van alle dieren. Dan gaan jullie een rondje lopen. Hoe gaat dat precies?
5: Ja, dan kijken ze naar hoe goed ze lopen en hoe dik ze, hoe rond mooi de bil is, zeg maar. En dan letten ze daarop. En dan degene die dat beste heeft, die eindigt bovenaan. En de slechtste onderaan eigenlijk.
3: Waarom vinden jullie dat belangrijk, om dat met het gezin te doen?
4: Nou, omdat je veehouden, dat is toch een passie. En als je die passie met elkaar kunt doen, dan heb iedereen er schik van. Ja, weet je, er is zoveel gedoe altijd wel over vee en weet ik dan wel wat. Maar als je het gewoon... Ja, je kunt altijd wel de negatieve dingen opzoeken. Maar het is juist de kunst om de positieve dingen op te zoeken. En wij vinden dit wel heel belangrijk om te doen.
3: En op wat voor gedoe doel je dan?
4: Nou ja, veehouden Nederlander wordt niet echt als een populair iets gevonden. Terwijl ik denk dat het juist hartstikke mooie bezigheid is. En ook zinvolle bezigheid. En als je het nuttig en het aangename kan verenigen, dat doen we vandaag.
3: Wat doe je ondertussen?
4: Ja, ik hou ondertussen dat kalf dat is klaar met drinken. Dus ik denk, oh, ik zal even iets aan het touwtje houden... dat hij niet zometeen ergens ver weg loopt. Ja.
3: Oh, er ligt ook iemand op de grond een foto te maken.
4: Ja, je wil even een flitsende foto. Hij is vanochtend kampioen geworden. Dus even een mooie foto van de kampioen maken.
3: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Nee, hij was met de kampioen. Hij heeft het over gedoe rondom vleesvee. Dat het niet altijd als iets positiefs wordt gezien. Dat gaat natuurlijk over van alles stikstofmaatregelen. Maar ook hoe ze met dieren omgaan. Hoe heb jij dat daarom ervaren?
3: Ja, dat werd mij ook wel een paar keer gevraagd van hoe kijk jij daar nou tegenaan vanuit je Hilversumse bubbel. Ik had altijd het idee dat die dieren wel helemaal worden vet gemest, afgemest noemen ze dat volgens mij, en daarna dus naar de slacht gaan. En natuurlijk, het zijn vleeskoeien en die belanden ook op het bord. Maar ja, iedereen die daar rondloopt, die zag ik eigenlijk heel goed voor zijn dieren zorgen. En ze zitten natuurlijk vol vlees, want daar draait het op zo'n dag om. Maar ik had niet het idee dat ik tussen de koeien equivalent van een plofkip liep, zeg maar. En anders ga je denk ik ook niet naar zo'n dag als je niet vol trots en vol eer voor je dieren zorgt.
0: Ja, je stond dus naast de kampioen.
3: Ja.
0: Hoe moet ik dit voor me stellen? Is er een soort jurytafel? Staan mensen met een bordje met 10 omhoog? Is er een soort boksring? Wat doen deze...
3: Ja, nou, het is een heel groot weiland waarin al die koeien en vaarsen en kalveren die liggen daar een beetje aan de randen stro te eten. En in het midden van al die koeien heb je dan een podium met daarvoor twee afgeschermde vakken. En daarin lopen mannen, bijna alleen maar mannen waren het, rondjes met hun koe. En daarna gaan ze stilstaan voor een jury. En die gaat er naar die koeien kijken en die geeft ze een beoordeling.
0: Oké, okay. En wat komt hier voor het publiek op af? Of zijn dit vooral mensen die zelf met hun koe komen lopen?
3: Nou, ook wel gewone mensen. Gewone mensen die bijvoorbeeld vroeger koeien hebben gehad, of die uit de buurt komen en die het interessant vinden. Dus ik ben ook even publiek ingegaan. Dus toen heb ik gevraagd van, ja, waar moet je nou op letten hier als je hier naar kijkt?
6: Ja, toch wel hoe ze gespierd zijn en hoe goed ze groeien bij het jongvee dan.
7: Ja, ze hebben het ook al over de compleetheid van een dier. Er zit heel veel verschil in en dan heb je ook nog persoonlijke voorkeuren. Ga je voor een koe zeg maar, met veel rastypische kenmerken of eentje die fijnere bespiering heeft. Compleetheid, ze voelen ook aan de huid, hè, of dat een fijne huid is of niet.
6: Ja, je ziet gewoon de trots bij de eigenaren van het vee. En ja, dat voelen wij gewoon. Ja, dat zien wij en dat voelen wij. En dat is toch wel echt heel leuk. Ja.
3: En daar staat ook de wethouder toe te kijken, die vanochtend vroeg de dag heeft geopend. Heeft u het allemaal al een beetje in de gaten, hoe het allemaal gaat?
8: Ja, ik snap het, omdat ik hier meerdere keren geweest ben bij deze keuringen, begin ik een beetje de kneepjes te kennen. Het gaat met name ook om de dikbillen, want het gaat natuurlijk om hoeveel vlees zit eraan.
3: En wat vind je op de bil?
8: Het lekkerste vlees vind je op de bil. Ja, dat heel duidelijk. En ja, ik heb inmiddels ook een beetje de greep te pakken van hoe ik moet voelen of het goede billen zijn. Ik moest daar even aan wennen, maar ik ben een beetje in opleiding voor keurmeester, zou ik zeggen.
3: Okay, dus dat heeft de wethouder ook al mogen doen, zelf voelen.
8: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Als je net inschakelt, het gaat om koeien met dik billen, voor de duidelijkheid. Thomas, is het echt een competitie of draait het vooral om de gezelligheid?
3: Ja, iedereen zegt dat het daar om de gezelligheid gaat als je het ze vraagt. Maar dan sta je dus bij de uitgang van die ring. Zorgen dat je niet omver wordt gelopen door zo'n koe. En dan zie je deelnemers naar het juryoordeel naar buiten lopen. Dan hoor je soms ook wel wat gemopper. Zijn ze vijfde geworden? Vinden ze dat een beetje onterecht? Zetten ze, nou, had ook wel een paar plaatsjes hoger gemogen.
0: Argentinië, de voorwerp niet ja. Mee, dat soort dingen. Ja.
3: Maar over het algemeen wel heel informeel, heel gezellig. Je ziet gezinnen met kinderen, heel veel families. En de jongste deelnemer, weet je hoe oud hij was?
1: Geen idee.
3: 10 jaar was die. Had met zijn eigen spaargeld een kalf gekocht.
1: Oh. Die kwam met de eigen koe aan, aanzetten.
3: Ja, in een speciale kinderronde dan voor kalfjes. Ja,
0: die dat vond ik echt bijzonder.
1: Nee, dat was. Toen had ik hele andere dingen, ja. Maar wat leuk. Superleuk. En wat gebeurt er dan als je wint?
3: Ja, dat is geweldig. Je hebt een stukje weiland. Daar is een vrachtwagentje met zand op leeg gekieperd. En daarin is ook nog een geïmproviseerd bloemenperkje gemaakt. En daar mag je dan op de foto met je winnende koe. En die foto krijg je dan uiteindelijk ook mee op plexiglas. Dus die kun je thuis nog neerzetten als je heel trots bent. Ja, en daar vond ik echt een prachtig beeld. En daar is het eigenlijk ook wel het gezelligst.
9: Volgens mij bent u een trotse moeder.
10: Ik ben een hele trotse moeder. Ja, dat klopt.
9: Want uw dochter heeft gewonnen, hè? De allerjongste categorie.
10: Ja, de jongste categorie. Eerste prijs, ja.
9: Nou, jullie zijn hier met het hele gezin naartoe gekomen.
10: Ja, klopt. We hebben 3 kalfjes mee en 2 volwassen koeien.
9: Dat is ook nog een hele operatie dan.
10: Ja, het is best wel een klus. De hele week scheren, wassen. Nou, deze kant op.
3: Ja. Je bent wel gewoon heel druk met je eigen bedrijf, kan ik me voorstellen. Ja. Waarom doe je dit er dan ook nog bij?
10: Ja, het is een beetje hobby en ik denk voor het gezinsuitje, voor de gezelligheid. Ja.
11: Ja, we doen dit liever als een dagje naar het pretpark.
3: Zegt de vader, denk ik.
11: Ja, dat klopt.
3: En daar lopen ook weer Gerrit en Gerard Polinder het bloemenperkje af. Die sprak ik net ook al toen ze met de zonnebloemolie bezig waren. Gefeliciteerd!
12: Ja, dankjewel.
3: De winnaar.
12: Ja, dit is wat?
3: Wat zei de jury?
12: Wat zei je nou eigenlijk? Ik heb helemaal niet voor opgelet.
3: Dan trek ik gewoon de jury even aan de mouw. Het gaat om Jenny en Hubertus volgens mij, hè? Waarom zijn dit kampioenen?
13: Het is een mooi ontwikkelde koe. En het kenmerk van het verbeterd roodbont is een hele fijne bespiering. En fijn beenwerk, fijn skelet. Ja, en daar voldoet deze koe eigenlijk naadloos aan. Dus vandaar dat die koe gewonnen heeft vandaag.
3: Er kan natuurlijk maar één winnen. Maar gaan er soms ook nog mensen in discussie over jullie oordeel? Of accepteert iedereen dat wel?
13: Nou, ik moet zeggen, Mark en ik keuren nu al een aantal jaren op diverse keuringen samen. En we zijn het best wel goed eens. En ik merk ook weinig commentaar. Dus misschien hebben de mensen wel commentaar, maar het komt niet bij ons terecht. Dus,
3: Waarom vinden jullie dit nou zo mooi om te doen? Want ik neem aan dat het vrijwillig is en je offert er een deel van je weekend voor op.
13: Ja, ik vind het gewoon schitterend om ze zo in de ring te zien. Hè, vroeger ging ik ook altijd naar de keuringen toe, stond ik ook als bezoeker bij de ring. Ja, nou is het wel mooi dat je ook gevraagd wordt om zelf te jureren.
3: Is dat een gevoel van trots wat dan in je opkomt?
14: De beste koeien van Nederland, komen hier vandaag. Dus ja, die willen de kwaliteit van hun dieren meten met de rest van Nederland. Heel veel entourage eromheen en het weer is perfect vandaag. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig.
15: Dan werd je niet helemaal gek van het koeiengeloei.
3: Die laatste heb ik er wel in gemonteerd. Oh. Maar dit, het klonk,
15: dat is eerlijk van je.
3: Je hoorde echt wel de hele middag koeien loeien. Ik heb het niet zitten faken verder.
15: Nee. Je gaat deze zomer dus langs allerlei niet alledaagse interesses. Dit was dan de veevleeskeuring. Wat heb je nou geleerd van je uitstapje?
3: Nou, dat vierkant op de poten staan, die uitdrukking, dat vond ik wel een mooie. Ook om mee te nemen in het dagelijks leven.
0: Oh ja, die gaan jouw vrienden elke dag horen.
3: Ja, je moet nu vierkant op je poten staan. Stevig in je schoenen staan.
15: Heb je al een volgend bezoek op de planning staan?
3: Nou, ik wil het hele land wel door. Dus als er iemand luistert van een bijzondere vereniging of iemand die samenkomt met mensen met een gedeelde interesse waar we te weinig van horen, want dat vind ik wel belangrijk, dan mogen ze het even laten weten via de app.
15: Ja, en die kattenshow die je als keuze had, die heb je dus helaas gemist nu.
3: Nee, ja, dus kattenshows, ik ben een enorme kattenliefhebber, die zijn heel erg welkom. Rivka, jij ook toch?
0: Niet, ik ook, dus ja, je hebt voor de koeien gekozen, maar ik zou altijd voor de katten kiezen.
3: Oh, gaan we samen.
15: Nou, we gaan je vaak horen deze zomer. Thomas de Jong, dankjewel.
2: NPO Radio 1.
0: 10:55, het laatste nieuws krijg je van Sid van der Linden.
16: Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat werd gevonden in een woonwijk in Den Haag. De chemicaliën zijn nog niet opgeruimd en mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huis uit. Voor de zuidwestkust van Mexico is een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,3 en was tot in El Salvador te voelen. De Mexicaanse president zegt dat er nog geen berichten zijn over schade of slachtoffers door de beving. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen.
2: Langs de lijn en omsteken.
15: De Formule 1 strijkt neer bij onze Belgische buren op circuit Spa-Francorchamps. En daar is vandaag tijdens de eerste vrije training genoeg gebeurd om over na te praten. En dat doen we dan ook met Louis Dekker vanaf het circuit daar in België. Goedenavond, Louis.
17: Goedenavond.
15: En toch wel verrassend, het was best wel een goede dag voor Verstappen, hè?
17: We hebben hem bijna niet horen mopperen. En dat is een wonder dit jaar. Want de fans van de boordradio van Verstappen, die hebben een leuk jaar tot nu toe. Er gebeurt van alles. Veel frustratie, veel ergernissen, veel dingen die niet lekker gaan. Maar vandaag was het redelijk stil. Natuurlijk was er nog even gedoe over de versnellingsbak. Dat is iedere vrijdag zo. Natuurlijk een beetje gedoe over de balans in de auto en of het allemaal wel lekker lag. Maar Verstappen heel erg tevreden en de snelste in de eerste training. En ook competitief in de tweede. Dus dat ziet er zowaar, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, zowaar best veelbelovend uit.
15: Ja, hoe kan het nou dat het zo'n goede dag was?
17: Ja, dat is een groot raadsel. En tegelijkertijd moet je zeggen, laat hij het dan morgen eerst nog maar eens een keer zien. Want voorlopig heeft hij natuurlijk nog geen pole position laat staan. Een start op de eerste rij. Nee. En als één ding niet lekker ging vandaag, dan was het toch weer de proefstart. Of in meervoud, de proefstart. Dat gaat nog niet goed bij Red Bull. Die hebben ze nog steeds niet helemaal in de vingers. Een soort loterij. Af en toe gaat hij en af en toe gaat hij niet. Dus dat zit nog niet helemaal lekker. Maar op de een of andere manier ligt dit circuit blijkbaar, die auto, beter dan voorgaande circuits. En het enige zinnige wat ik er verder over kan zeggen, die teams zijn natuurlijk allemaal op de fabriek aan het simuleren geweest. Verstappen heeft ook in de simulator gezeten afgelopen week. En dan doe je een hoop dingen als voorwerk. En dat voorwerk kun je goed doen en slecht doen. En blijkbaar hebben ze bij Red Bull, dat bevestigen ze ook, de spijker op de kop geslagen en was die auto, zoals dat in Formule 1 jargon heet, meteen in balans vandaag. En dan kun je gaan fine-tunen. Terwijl als een auto niet in balans is, je moet gaan zoeken en zoeken en zoeken. En als je lekker begint, dan begin je gewoon met een goed gevoel en met een beetje voorsprong.
15: Ja, gisteren vertelde je in dit programma al dat ze die Macarena-vleugel, dat ze die er voor deze Grand Prix afgehaald hebben. Dat is dan ook blijkbaar goed uitgepakt. Of kan je die link niet leggen?
17: Nee, je zou eigenlijk moeten zeggen, met die vleugel zou die misschien nog een tiende sneller zijn geweest. Maar ook dat kun je pas echt meten morgen en in de race. Feit is wel dat hij hem vandaag niet heel erg leek te missen. Feit is ook dat de bedoeling is dat die vleugel in ieder geval zo snel mogelijk terugkomt. Is het niet in Hongarije volgende week, dan zeker in Zandvoort.
15: Ja. Er is ook een primeur aanstaande in de Formule 1 met drones. Wat gaat dat betekenen dit weekend?
17: Ja, dat is een bijzonder verhaal, want de initiatiefnemer is een Nederlander en de mensen die het uitvoeren, de dronepiloten, zijn ook Nederlands bedrijfje uit Utrecht. De drone gods, het is niet allemaal heel erg bescheiden. Ze hebben al geëxperimenteerd 2 jaar geleden. Toen Verstappen voor het eerst een rondje reed met een nieuwe Formule 1 auto destijds, hebben ze al geoefend in de stromende regen in Silverstone. Maar veel recenter, de Grand Prix van Oostenrijk vorige maand, werd ook al deels met drones gefilmd. Dat Nederlandse bedrijf was daarvoor verantwoordelijk. Dat waren spectaculaire beelden, heel anders dan we gewend zijn. Enorm snel en flitsend. Er is een ontwikkeling. Daar zijn ze weken mee bezig geweest. Ze hebben nu een technologische verandering. Die drone is net goedgekeurd, eergisteren, door de Formule 1. Want je snapt, als je met een drone boven de Formule 1 gaat vliegen, moet het wel safe zijn en secure en alles. Maar ze hebben groen licht. En het verschil tussen de oude drone en de nieuwe drone is, ja, een raar verhaal hoor, dit. Hij gaat wat langzamer. De vorige ging 350, de huidige 250. Maar er zit een draaiende camera in. En dat moet je letterlijk nemen. Je kunt hem dus richten. Je kunt hem echt van links naar rechts, van boven naar beneden. Dat kon met die oude niet. Die moest echt meedraaien als drone. En nu hebben ze dus een piloot en iemand die de camera bedient. En dat gaat er spectaculair uitzien. Het is alleen de vraag, als jullie kijken of je het fijn vindt of juist irritant. Want het kan ook, het zit al in het woord, het kan ook een beetje draaierig ogen.
0: Ja, wat vind jij, draaierig of mooi? Goede toevoeging?
17: Ik vind het prachtig. En er zitten vast nog wel wat kinderziekten in. En het zal allemaal nog wel veel geavanceerder en beter worden. De technologie gaat ontzettend hard. Maar het bedrijf hierachter is heel fascinerend. Een paar jongens uit Utrecht, die ook al met Hollywoodfilms bezig zijn om dit allemaal toe te passen. Die op de Olympische Spelen al dingen hebben gedaan. En die nu gewoon de snelste sport ter wereld eigenlijk in de vingers aan het krijgen zijn. En dat is pionieren nu. Maar dat kan heel erg grensverleggend worden en heel bepalend. Ik denk dat iedereen het gaat zien de komende maanden. Eén ding is zeker, het kan op veel plekken wel. En het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar één plek weet ik zeker, daar gaat het nooit gebeuren. Want ze mogen niet boven tribunes. Ze mogen niet boven mensen. En ze mogen niet boven boten. En dan weten jullie precies, denk ik, over welk circuit ik het heb. Daar blijven we voorlopig gewoon. En dat is al erg genoeg, gevaarlijk genoeg, maar ook mooi genoeg. Met een helikopter vliegen. Monte Carlo, Monaco.
0: Ja. Precies. Jij sprak wel met de initiatiefnemer, Taco Ketelaar, die dus dat samen met de Dutch Drone Guard doet. Krijgen veel reacties.
18: Nou, dat werd extreem goed opgepakt. Ongelooflijk veel social media over geweest. Er zijn ook mensen die het wat onrustig vinden. En dat is ook prima.
19: Ja, de een vindt het geweldig en de ander wordt er een beetje draaierig van.
18: Ja, en dat is, je ziet bij de Gen Z dat ze het allemaal echt geweldig vinden. En de iets oudere kijker die wordt er misschien iets onrustiger van. Maar dat snap ik ook, want dit is de drone die alleen maar een vaste camerapositie heeft. En de nieuwe drone die heeft een gimbal. En een gimbal is een Engels woord voor eigenlijk een draaibare camera in de drone. Dus je hebt dan niet alleen iemand die de drone vliegt, maar ook iemand die de camera bedient. Dus dat is een samenspel tussen twee mensen. En ja, de Dutch Drone Gods, dat is echt... Ja, die zijn zo verschrikkelijk goed. Ik noem ze gewoon altijd de wereldkampioenen van het dronevliegen.
19: Het klinkt ook niet heel erg bescheiden hoor, de Dutch Drone God.
18: Ja, ze doen heel veel dingen nog meer. Ze doen de Olympische Spelen en ze doen hele grote Hollywoodfilms. En het zijn gewoon ook hele leuke jongens.
15: Ja, Louis, jij vond het er dus fantastisch uitzien. Nog even naar het geweld op het circuit zelf. De eerste vrije training die ging goed voor Verstappen. In de tweede vrije training was Antonelli het snelste. Hoe oogde Mercedes op dit circuit?
19: Nou, dat is misschien een heel flauw antwoord, maar Mercedes oogt op elk circuit goed. En zeker als Antonelli hem bestuurt. Russell heeft het veel moeilijker, is ook het hele jaar al zo. Gisteren gaf hij een mediasessie, moest hij weer uitleggen hoe kan het nou dat die jongen van 19 het zoveel beter doet dan jij. En Russell zei, dit zijn zulke andere auto's dan waar ik mee heb leren rijden. Ik moet mijn hele rijstijl aanpassen. En op de een of andere manier ligt het mij wat minder. Maar die auto van Mercedes, die ligt op de rails, die is echt overal goed. Die gaat altijd goed uit de startblokken. Het enige punt is, hij is niet altijd betrouwbaar. En daar ligt een kans voor Verstappen. Al is daar de betrouwbaarheid ook wel eens een issue. Maar ja, dat geldt voor iedereen. Maar Antonelli en Verstappen lijken mij op dit moment eigenlijk de twee die het best uit de verf komen. Alleen mag je op basis van de afgelopen races Ferrari niet uitschakelen in de strijd om de zegen. Want Hamilton en Leclerc de winnaar in Engeland vorige week, zijn absoluut ook outsiders. Het is eigenlijk best wel onvoorspelbaar. Terwijl ik net zo goed zou kunnen zeggen, normaal gesproken gaat Antonelli op zijn sloffen winnen. Maar het is ook een paar keer fout gegaan. En ik kan niet ontkennen dat Verstappen er dichtbij zit en dat hij misschien wel de beste vrijdag van het jaar achter de rug heeft. Op ook nog eens zijn favoriete circuit.
15: Ja, dat is toch nog een spannend weekend. Het gaat het hele seizoen natuurlijk al over het opladen van de batterij. En nou, op social media gaat het ook specifiek over dit circuit. Dat het op dit circuit nog veel meer een gedoe is. Hè? Dat opladen van die batterij. Wat is daarvan waar?
19: Ja, dat is gewoon waar. En dat komt ook omdat we nu twee circuits achter elkaar hebben. Silverstone en zeker Spa-Francorchamps. Dus een circuit wat geliefd is bij de fans en bij de coureurs. En als je dan merkt dat bepaalde bochten gewoon hun glans verliezen, omdat de batterijen leeg zijn, omdat coureurs ineens moeten terugschakelen terwijl ze vol gas willen, terugschakelen om weer op te laden. Ik zeg het maar even heel simpel. Dat doet pijn aan de ogen en aan de oren, doet de coureurs pijn. Coureurs gaan mopperen, fans gaan dat weer delen op social media en voor je het weet heeft iedereen het erover. Een feit is, met het blote oog, ik heb langs de baan gestaan, ziet het er nog steeds pijlsnel uit hoor. Alleen als je mee vliegt, ik durf het bijna niet te zeggen, dat kan niet met een drone. Maar als je meevliegt met die auto's en dan gewoon de beelden vanuit de cockpit en ook hoort wat er gebeurt aan boord, dat coureurs vol gas willen, maar dat die motor als het ware een beetje terugslaat en langzamer gaat rijden, die auto, dat doet een beetje pijn, want de magische bochten worden hier een heel klein beetje naar de knoppen geholpen. En dan zeg ik het nog heel netjes.
15: Ja, dat doe je goed. Morgen geen sprintrace, gewoon een derde vrije training met de kwalificatie. En dan zeg jij, wordt het eigenlijk een strijd tussen Antonelli, nou Hamilton en Verstappen er heel dicht tegenaan?
19: Ja, want normaal gesproken gaat McLaren een bijrol spelen met wereldkampioen Norris, die ook nog eens 10 plekken teruggaat op de startopstelling door nieuwe onderdelen. Piastri, teamgenoot van Norris, niet snel genoeg. Isaac Hadjar wel snel, maar gaat ook achteraan starten, de teamgenoot van Verstappen, omdat er allemaal onderdelen gewisseld zijn. Ja, en als je dan het rekensommetje maakt, dan is het inderdaad Verstappen tegen de Ferraris, tegen Antonelli. Ja, je weet nooit, misschien krijgt Russell het op zijn heupen. Dat wordt wel tijd, maar ik zou zeggen, zeker 4-5 kanshebbers op pole position, maar Antonelli is natuurlijk toch de favoriet. Ja. Met Verstappen als outsider.
15: Spannend weekend voor de boeg. Hartelijk dank. Formule 1-commentator Louis Dekker vanuit België.

0: Engelse zangeres Lola Jong met Messi.
1: Een beetje vakantie, dat kreeg Wout Weghorst na het WK. Maar hij staat na zijn jaren bij Ajax dan ook te trappelen om te beginnen bij FC Twente, de club van zijn hart. Verslaggever Dien van der Laar ving Weghorst vandaag na de training op en de spits is blij om thuis te zijn.
2: Ja, nee, is leuk. Is leuk. Fijn. Het is natuurlijk vertrouwde grond hier. Dus ja, dat is leuk.
0: Ja. Waar merk je dat aan, dat thuiskomgevoel?
2: Ja, nou ja, thuiskomen. Voor mij is natuurlijk ook alles gewoon uiteindelijk ook nieuw als speler. Eerste keer hier bij de club. Maar ja, uiteindelijk in de omgeving is natuurlijk vertrouwd. Hè. Familie, ouders. Is natuurlijk wel een bijzondere stap.
0: Ja, fijn om dat allemaal nu dichterbij te hebben. Na zo'n toch langdurende carrière waarin je heel veel landen hebt gezien.
2: Ja, jawel. Nou goed, de laatste 2 jaar was dat natuurlijk ook al wel het geval. Was het een uurtje rijden, dus dat was ook al, dat was ook al dichterbij. Maar ja, nu is het natuurlijk helemaal om de hoek.
0: Ja. Slechts een weekje vakantie. Ben je inmiddels weer helemaal opgeladen, helemaal fit, gretig om te gaan?
2: Jawel. We zijn lekker op vakantie geweest. Even lekker even de knop omgehad en even tijd voor familie en even lekker helemaal niks. Zeker ook na het WK. En uiteindelijk ook alles wat er natuurlijk dan met zo'n transfer allemaal bij komt. Dus dat was fijn. En nu vooral heel veel zin in. Dus ik vol frisse energie.
0: Heb je die transferperikelen en dat WK in die week een plek kunnen geven?
2: Ja, jawel. Nou, goed, de transfer natuurlijk sowieso. En uiteindelijk het WK ook. Geen voetbal meer gezien. Dus ik ben blij als het maandag is.
0: Ga je me ook niet kijken zondag, de finale?
2: Ja, weet ik wel. Misschien, ik denk het niet eigenlijk. Nee, ja. Af en toe dan staat het op, dan kom je er langs. Maar dan kan er nog slecht naar kijken.
0: Ja, ik kan me iets indenken, inderdaad. Het blijft lastig. Wat voor herinneringen heb jij aan Twente van vroeger uit?
2: Ja, nou goed. Hier uiteindelijk als supporter met mijn familie heel veel geweest. Mijn broer is op tribune geweest. Later ook tijdens mijn actieve carrière ook nog vaak genoeg met mijn vader wedstrijden bezocht. En ja, uiteindelijk de echte herinneringen zijn ook wat meer vanaf als klein jochie dat je beekfinales natuurlijk bent geweest. Eentje gewonnen, eentje verloren. Kampioenswedstrijden die natuurlijk gespeeld zijn. Ook eentje verloren toen in de arena in het uitvak. Eentje was natuurlijk dat je hem won bij NAC op de Oude Markt hier. Dus ja, echt heel veel herinneringen als supporter. Met het stadion. Dus ja, dat gaat wel gaaf worden.
0: Geeft dat iets extra's, een extra gevoel dat je nu als supporter dat ook dat nu mag dragen?
2: Ja, nou goed, natuurlijk. Uiteindelijk ga je zelf je actieve loopbaan in en je hele carrière in. En dan verandert dat natuurlijk een beetje. Maar dat er heel veel extra gevoel bij zit. En veel meer gevoel dan bij elke andere X-club. Dat is duidelijk.
0: Wat hoop je toe te voegen aan Twente?
2: Doelpunten. Dat is uiteindelijk in mijn carrière grootste kracht geweest. In de 16 doelpunten maken voor het elftal. En uiteindelijk gewoon mezelf te zijn. Door alles te geven voor de club. En uiteindelijk proberen mijn steentje bij te dragen aan het succes. En in de volgende stappen van deze club. Natuurlijk de laatste jaren al supergoed bezig. Ambitieus. Mogelijkheden vanuit de regio. Potentieel is enorm. Dus mooie stappen aan het maken. En ik vind het mooi dat ik daar nu ook onderdeel van uit mag gaan maken. En proberen om ook daarin de club verder te helpen.
1: Dat zijn Wout Weghorst in het shirt van FC Twente tegen Dien van der Laar.
3: Vanaf dinsdag ligt een speciale editie van Donald Duck in de winkels. Met als decor eens niet Duckstad of het pakhuis van oom Dagobert, maar ons eigen Rotterdam. Speciaal voor het zomercarnaval komen Donald Duck en zijn vriendjes naar Nederland. Goedenavond, Ferdy Velderhof, hoofdredacteur van de Donald Duck.
4: Goedenavond.
3: Ja, Rotterdam. Waarom hebben jullie voor die stad als decor gekozen?
4: Nou, omdat ik sowieso 2 collega's heb die uit Rotterdam komen en daar halsreikend naar uitkeken. Maar ook omdat het een iconische stad in Nederland is. En het is onderdeel van een reeks verhalen waarin de familie Duck Nederland bezoekt. Ja, en daar kan Rotterdam natuurlijk niet ontbreken.
3: Nee, precies. En wat gaat Donald Duck allemaal beleven in Rotterdam? Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?
4: Nou, hij is in Rotterdam vanwege het zomercarnaval dat binnenkort gaat plaatsvinden. En hij heeft zijn vrienden Joe Carioca en Panchito, zijn Braziliaanse, Zuid-Amerikaanse vrienden, heeft hij mee om daar het zomercarnaval te vieren. Alleen de gouden kroon van de koningin verdwijnt. En daar moeten ze naar op zoek. Dus ze vliegen, rennen, varen door heel Rotterdam om die kroon terug te krijgen.
3: Oh, klinkt weer echt avontuurlijk zoals we Donald Duck natuurlijk kennen. Hoe werkt dit nou precies? Want Donald Duck is natuurlijk eigendom van Disney. En ik kan me herinneren dat de verhalen vroeger gewoon één op één uit de Amerikaanse versie werden overgenomen. Mag je dan tegenwoordig helemaal gewoon zelf bepalen waar het over gaat?
4: Deels wel. 70% van wat tegenwoordig in het weekblad verschijnt, maken we zelf. En de rest komt voornamelijk uit Denemarken, niet meer uit Amerika. En dat zorgt er ook voor dat we ook verhalen kunnen maken die juist bij die Nederlandse lezer past, waaronder dus dit verhaal. Ja. En we werken natuurlijk met een licentie voor Disney vanuit DPG Media. Mm-hmm. En er zijn bepaalde regels waar we aan moeten voldoen. Maar als we ons daar netjes aan houden, kan er best een hoop.
3: Ja, wat voor regels dan? Donald Duck moet wel een eend blijven.
4: Hij moet een eend blijven. Excessief geweld kan natuurlijk niet. Het moet wel gezellig blijven in Duckstad. En de dingen die je verwacht. Geen drugs, alcohol, geen politiek, et cetera. Ja,
3: maar de zware jongens kunnen nog wel.
4: Die kunnen zeker nog. Ja, als er geweld al in Duckstad plaatsvindt, dan is het altijd gezellig op zijn zware jongens. En het goede overwint alles.
1: Gezellig geweld.
4: Gezellig geweld. Ja, je verwacht niet dat het bestaat, maar in Duckstad wel.
1: Het is dus in Rotterdam. Gaan we ook echt specifieke dingen zien die aan die stad doen denken? Of iets dat daarbij past? Gaan we een kapsalon zien of een fatbike?
4: Je gaat een kapsalon zien, zeker. Ah. Er zitten ook echt moderne dingen in. Ook Schorum, die zaak zit erin. En uiteraard de Euromast, de Markthallen, de Erasmusbrug. Ja, het zit er bijna allemaal in.
3: Ja. De barbieren ook nog?
4: De barbieren zitten er ook in, ja, zeker. Die worden nog verward met de kapsalon, zal ik alvast verklappen.
1: Je zei net ook dat dit in een reeks zit. Welke steden in Nederland of welke plekken in Nederland gaan jullie verder nog aanhouden dan?
4: Oh, dat is een goede vraag. Daar hebben we net over gebrainstormd. Dit jaar hebben we... dat moet ik nog eigenlijk even geheim houden. We hebben nog één regio.
1: Dat is wel een primeurtje.
4: Nou, ik kan je verklaren. Flevoland. Het wordt Flevoland.
1: Oh. Oké, en dan mogen we zelf verder invullen.
3: Donald Duck gaat naar Almere, denk ik.
1: Ja, even denken wat het equivalent is van
4: onder
1: de
4: andere.
1: Van
4: onder
1: de
4: Flevolandse fatbike. Het bijzondere is natuurlijk dat het echt door de mens gemaakt is. Dus dat maakt dat gebied natuurlijk weer heel interessant. Dus we proberen elke keer een ander verhaal te vertellen.
1: Ja, dit weekend wordt in ieder geval die Rotterdamse editie gepresenteerd. Hoe gaan jullie dat doen?
4: Dat wordt best wel groots. Ik heb nog nooit met zoveel grootheden op een podium gestaan om hem te onthullen. We hebben de burgemeester, de kinderburgemeester, de koning, koningin en prinses van het carnaval hebben we aanwezig. En daarmee ga ik samen de cover onthullen. En de tekenaar van de cover, die ook uit Rotterdam komt, die is er ook bij. En dan krijgen al die grootheden dan het allereerste exemplaar overhandigd.
1: Nou, wat leuk. Veel plezier dan daar op dat podium tussen al die grootheden. Dankjewel, Ferdy Velderhof van de Donald Duck.

0: morgen.
1: Suzanne Vreek, halverwege.
2: Morgen van 7 tot 11 s'avonds een bijzondere langste lijn. Want dan gaan we terugblikken op het WK voetbal. Dat dan bijna is afgelopen. Met Guido van Gorp, die de podcast Johnny's Imperium maakte. Met Arno Vermeulen en met eredivisiebaas Jan de Jong. En er is morgen overdag natuurlijk ook gewoon weer Radio Tour de France. Vanaf 2 uur is dat.
1: Hier nu op deze zender met het oog op morgen met Kees Grimbergen. Een hele fijne avond.
2: Mooie avond.
3: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. Oeh. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan via nporadio1.nl/tour.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: NPO Radio 1.
14: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz. Ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. De VN noemde die onacceptabel. Iran viel vandaag in Kuwait een installatie aan waarmee drinkwater wordt gewonnen uit zeewater. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnen liggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders te maken met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar uit moet zien. Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. Volgens zijn advocaat is dat besloten door de staatssecretaris. Er lagen al adviezen om de crimineel niet meer onder het zwaarste gevangenisregime vast te houden. Maar zijn verblijf in Vught werd steeds verlengd. Tot nu, het is niet bekend naar welke gevangenis hij gaat en wanneer. In en rond Den Haag rijden geen bussen. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. En dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het is niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijke regen met een

0: Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijke regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Kees Grimbergen.
2: De KNVB wilde vanwege de chaos bij de club helemaal van Vitesse af. Maar vandaag besloot de Hoge Raad dat Vitesse eind vorig jaar terecht toch weer werd toegelaten tot het betaalde voetbal. Dat Vitesse uit Arnhem niet zomaar een clubje is, werd nog dit WK bewezen. Maar liefst 6 voormalige Vitesse-spelers deden mee. En Vitesse is daarmee dit WK na PSV, Ajax, Feyenoord en Groningen de 5e grootste clubleverancier van WK-spelers. Bijna postuum een glanzend resultaat van deze Arnhemse club. Zouden de raadsheren van de Hoge Raad dit geweten hebben? Ja, goedenavond, welkom bij Het Oog. Met socioloog Carlijn Roeks over het bericht van de politie dat in de eerste helft van dit jaar veel meer meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag werden gedaan. En met oud-Oranje-doelman Tim Krul over hoe het is om tijdens een troostfinale op de bank te zitten. En met Amerikanist Manon Portos-Minetti over hoe morgen in heel Amerika gedemonstreerd zal worden tegen de bouw van nog meer AI-datacenters. En met Tangerine, de tweelingbroers Arnoud en Sander, over het nummer Love Hurts, een van de grote hits uit 1976, het oog geboortejaar. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 17 juli.
2: Bedrijven in Europa hebben het lastig door de strenge Europese klimaatregels.
3: We worden gewoon geconfronteerd met oneerlijke concurrentie,
2: zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra, die bedrijven meer geld en tijd wil geven om te verduurzamen.
3: Veel van het geld dat

0: gebruiken, dat vertrekt linea recta weer uit Europa. En wat wij willen is dat dat geïnvesteerd wordt door bedrijven en door overheden in schone technologie in Europa.
1: Klimaatorganisaties zijn niet blij en willen juist strengere regels, bijvoorbeeld voor de luchtvaart. Daar betaal je nu alleen bij korte vluchten voor je CO2-uitstoot.
2: We hadden natuurlijk veel liever gezien dat dit ook voor alle vluchten zou gaan gelden. En niet alleen voor die vluchten voor een relatief korte afstand.
1: De wachttijden voor de neuroloog lopen op.
3: Er is een ziekenhuis in Groningen die nu tijdelijk een stop heeft voor polyklinische patiënten. Die hadden een wachttijd van meer dan 1,5 jaar.
1: Door de vergrijzing zijn er meer patiënten. Maar neurologen kunnen ook meer doen door betere technieken. Dus zijn ze non-stop aan het werk.
4: Ik draai overdag spreekuur, maar in de avond en de nacht heb ik dienst. Dan ben ik continu oproepbaar. En de dag daarop heb ik weer spreekuur. Dus ik ben eigenlijk aan één stuk door aan het werk.
1: Volgend jaar komen er meer opleidingsplekken, maar dat is geen snelle oplossing.
3: Op de lange termijn zet dat wat zoden aan de dijk. Maar je moet ook bedenken dat de neurologen pas over 6 à 7 jaar klaar zijn. Dus op de korte termijn gaat het niks oplossen.
1: Het wordt hier de komende weken veel drukker.
5: Goedemiddag, ANWB Alarmstralen.
1: Want in het hele land is de zomervakantie begonnen. Veel mensen vertrekken morgen in alle vroegte al. Kan je dat volgens de ANWB beter niet doen?
6: Omdat alle Nederlanders en ook alle andere buitenlanders net denken om 4 uur, 5 uur 's ochtends, ik ga lekker op tijd. Maar dan kom je juist op de drukke momenten bij de drukke knooppunten en steden.
1: Wie op vakantie gaat, is maar beter goed voorbereid. Daarom zijn automonteurs druk in de weer.
7: We letten vandaag op alle vloeistoffen. We vullen alle vloeistoffen bij, we controleren de accu, bandenspanning. De laatste check voor de grote reis.
1: Met alle bosbranden in Zuid-Europa is het ook slim wat extra water mee te nemen. En voor als je telefoon uitvalt, een papieren kaart.
8: Die hebben we niet meer. We hebben toch onze GPS op de smartphone. We hebben toch alles bij.
9: Dat hebben we ook niet. Nee, als Google stopt, dan stoppen wij ook.
1: Een bizarre stunt op de eerste avond van de Zwarte Cross. Met een katapult werd iemand gelanceerd om over een 34 meter hoge tent te vliegen.
10: Hier stond iedereen toch wel even van te kijken van dit. Dat was wel één groot feest toen die ging.
11: Maar dat ging zo hard. Ik dacht, dat gaat nooit goed komen.
1: Maar mis ging het, kan de stuntman gelukkig zelf navertellen.
12: Bij de landing had ik een klein foutje gemaakt. Dus op die manier was ik even aan het slapen. Op een hersenschudding na voel ik me best fris en fruitig.
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En we gaan meteen even door naar de Zwarte Cross. Want het nieuws wat ik net vertelde was het nieuws van gisteravond. Vanavond was er weer een sprong van een stuntman. En dat ging opnieuw niet goed. Goedenavond, Aniek Beekman, verslaggever bij Omroep Gelderland. Wat is er gebeurd?
14: Laurent Arabito was vanavond aan de beurt bij de megatent. Hij zou daar dus wederom weer over die enorme grote tent heen geslingerd worden met die katapult. Met 185 kilometer per uur ongeveer. Oh. En toen dat gebeurde, dat leek allemaal goed te gaan. En dat zegt de organisatie ook. De stunt is technisch wederom goed verlopen. Maar bij de landing heeft deze stuntman dus zijn enkel gebroken. Oh. En in
1: Nou, we weten dat de stuntman dus zijn enkel heeft gebroken. Ik weet niet, Aniek, of je inmiddels toch weer bereikbaar bent. Voor de tweede achtereenvolgende avond op de Zwarte Cross dus een ongeval met een stuntman die over een tent zal gaan vliegen en over die tent geschoten is. Ben je daar weer, Aniek? Nee, wij vroegen ons af, ik wil daar nog vragen of er nou de komende dagen nog meer van dit soort stunts op de Zwarte Cross zullen gaan plaatsvinden. Maar ik begrijp dat dat de komende dagen niet meer zal plaatsvinden. In ieder geval, Aniek Beekman, ben je er nog? Nee. Aniek Beekman, dankjewel voor dit bericht, dit nieuwsbericht vanuit de Zwarte Cross. We gaan naar de krant van morgen met Ismael de Bruin.
15: Het mag dan zeldzaam droog zijn. Van een nijpende waterschaarste is in het noorden van het land geen sprake, schrijft Dagblad Trouw. Een belangrijk deel van het geheim is het IJsselmeer. Het water staat daar juist hoger dan anders. Het ligt rond de 13 centimeter onder zeeniveau. En dat is hoger dan 10 jaar geleden was toegestaan. Het is een bewuste keuze, zegt de Rijkswaterstaat. Het IJsselmeer is onze nationale regenton.
1: Als de grote rivieren in het voorjaar genoeg water naar Nederland voeren, wordt het IJsselmeer gevuld. Daardoor hebben we een buffer voor droge periodes. En als we het IJsselmeer niet hadden, dan zouden we moeten terugvallen op de zoetwaterbel onder de duinen, zegt het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland. Maar niet alle inwoners kunnen dan voldoende water krijgen, al dus het bedrijf.
15: In de Volkskrant aandacht voor de ophef over het vaderschap van Jens Spaan, de fractieleider van de Duitse CDU. Met de hulp van een Amerikaanse draagmoeder werd hij vader van Georg, terwijl het draagmoederschap in Duitsland verboden is. Bovendien wordt het afgekeurd door Spaans eigen CDU. Wij staan achter het christelijke mensbeeld, zegt een partijlid. De mens is een persoon, geen product.
1: Het CDU nam in februari nog een motie aan waarin stond dat draagmoederschap verboden moest blijven in Duitsland om misbruik, uitbuiting en gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat is een citaat. Maar de Amerikaanse route biedt uitkomst. Als het kind genetisch verwant is aan één van de ouders en er rekening wordt gehouden met de rechten van de draagmoeder, kan het in Duitsland worden erkend.
15: Cryptobeleggers ontduiken Europese cryptoregels en witwascontroles met legitimatiebewijzen die zijn vervalst of uit belastingparadijzen komen, meldt het FD. Dat vervalsen gebeurt met behulp van AI. Zo krijgen ze toegang tot illegale cryptobeurzen die zeer riskante beleggingen aanbieden, schrijft de krant. De Autoriteit Financiële Markten is bezorgd over dit soort praktijken.
1: De AFM vindt de mogelijkheden tot omzeiling van wettelijke verplichtingen zeer onwenselijk. De beleggers zijn nauwelijks beschermd. Ze lopen het risico dat ze crimineel geld witwassen zonder dat te beseffen. Op illegale beurzen blijven ze uit het zicht van de fiscus, zodat ze belastingen ook nog eens kunnen ontduiken. De Belastingdienst spreekt van een groeiend probleem.
15: In Amsterdam bestaat de Pride 30 jaar en vindt later deze maand de World Pride plaats. En daarom zijn er extra veel queer-exposities in de hoofdstad. Juist in die veelheid zit waarde, vindt NRC. Het is balanceren tussen geschiedschrijving en activisme. In de expositie Queer Amsterdam, de roze stad in de Nieuwe Kerk, zijn het vooral de objecten die indruk maken.
1: Zo staat er een kansel waar het eerste huwelijk, waarop het eerste queerhuwelijk werd gesloten in 1632. Verder hangt er een prinsenkostuum dat iemand in 1949 droeg naar een gemaskerd bal van het COC, dat toen net was opgericht. Persoonlijke verhalen worden ook verteld, maar de objecten, noemt NRC, de meest onwrikbare getuigen van een geschiedenis die vaak al emotioneel genoeg is.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Harry Nilsson met Everybody's Talking. Volgens mij uit Midnight Cowboy. Ja, nou, de man die New York gaat ontdekken. We gaan naar een belangrijk onderwerp. Personen met verward gedrag of onbegrepen gedrag wordt ook wel gezegd. In de eerste helft van dit jaar werd de politie bijna 100.000 keer gebeld over mensen die zich uitzonderlijk gedragen. Een stijging van maar liefst 17%. Onze gast pleit voor een andere omgang met deze groep mensen. Socioloog Carlijn Roeks, welkom.
1: Hallo, goedenavond.
0: Je bent schrijver van het boek... Mag ik jij zeggen?
1: Ja hoor. Ja.
0: Je bent schrijver van het boek In Verwarde Staat... en je geeft trainingen aan onder andere gemeenten. Eerst over de cijfers. Politie kreeg dit jaar 17% meer meldingen... dan in dezelfde periode vorig jaar. Een enorme stijging. Waar komt dat door?
1: Ja, heel veel verschillende oorzaken. Ja. Er wordt ook meer gebeld. De politie signaleert zelf ook een deel van de dingen op straat. Ja, je ziet toch dat er een soort van sfeer van onveiligheid hangt in de samenleving. Ja. Een sfeer van urgentie, ook door alle berichtgeving. Dus mensen zullen zeker vaker bellen.
0: En sneller maar, bellen?
1: Ja, en tegelijk heb je ook... Natuurlijk dat een grotere groep mensen onder steeds meer druk staat in onze samenleving. Omdat het sociale vangnet toch echt wel aan het verdwijnen is. Er wordt heel veel afgebroken, heel veel in het sociaal domein, heel veel in de GGZ. Mensen moeten steeds meer zichzelf moeten zien te redden. Dat gaat nou eenmaal niet voor iedereen. Ja. We hebben ook natuurlijk meer ouderen, dus ook meer mensen die met dementie rondlopen. En natuurlijk ook mensen met bijvoorbeeld oorlogstrauma... Die soms ook de taal niet kunnen of analfabeet zijn... Niet naar school zijn gegaan... maar bijvoorbeeld 10 jaar in een vluchtelingenkamp hebben geleefd ergens... en die dan ineens in een vreemd land zitten. En ja, met al die afbraak om ons heen... ook toch best wel aan hun eigen lot worden overgelaten.
0: Je schetst even in no time een hele reeks mogelijke oorzaken... van deze enorme toename. Zie je zelf meer mensen met verward of onbegrepen gedrag?
1: Ik ben misschien minder overal en nergens dan vroeger. Dus,
0: wat bedoel je overal en nergens?
1: Ja, ik heb vooral een kantoor.
0: Oh yes. Anders. Je komt toch wel eens op straat?
1: Ik reis minder met het OV, dus vroeger zag ik wel denk ik wat meer als toen ik jonger was. Maar ja, ik zie wel eens dingen gebeuren. Ik woon ook in de buurt van Schevenhuizen.
0: Zijn opvanghuizen voor psychiatrische...
1: Ja, opvanghuizen. Het zijn een soort tiny houses waar mensen dan met begeleiding wonen. Nou ja, daar zie ik eigenlijk niet zoveel. Maar het gaat gewoon prima. Maar ik zie wel in de wijk wel eens... een keer voor een stoplicht dat iemand echt loopt te dwarrelen en opeens stilstaat. En dan wordt er achter mij al getuterd bijvoorbeeld, omdat ik dan niet doorrijd door groen. Want er staat gewoon iemand ineens. Ja. En ja, we kijken elkaar even aan en ik tast even af. Maar dat vond ik inderdaad wel opvallend. Maar of je ziet mensen in zichzelf pratend over straat. Dat zie je wel eens, ja.
0: Ja. Politie kreeg dus bijna 100.000 meldingen. Kun je nog eens zeggen over welk gedrag het dan gaat? Je noemt zelf nu al een voorbeeld, hè? Zo op de weg staan, midden op de weg staan.
1: Ja.
0: Zijn er andere vormen die je kunt beschrijven?
1: Nou ja, dat heeft de ex-politiechef Anja Schouten een keer heel mooi beschreven ook. Hè? Het kan gaan om één keer mis, het kan gaan om heel vaak mis bij dezelfde persoon. Het kan gaan om een dronken...
0: Maar wat is dan mis? Is dat dan midden op straat staan? Of schreeuwen? Of,
1: nou, in ieder geval iets wat tot de aandacht heeft geleid. Ja. Dat kan gaan om een dronken burenruzie. Om iemand die zit te huilen op een station. Om liefdesverdriet. Maar het kan ook gaan om iemand in een psychose. Die op straat staat te schreeuwen. Maar verder niks doet. Of in mijn omgeving heeft iemand een keer... mijn vrouw aan de deur gehad om 3 uur 's nachts. In een nachtjapon midden in de winter die niet meer wist waar ze moest zijn. Nou ja, dus echt zo'n een hele brede variatie aan situaties eigenlijk. Dus het is ook heel lastig om daar één oplossing of één oorzaak aan te wijzen natuurlijk.
0: Is mijn constatering juist dat veel mensen, niet alle mensen, maar veel mensen niet durven af te stappen op... Ik noem wat, een schreeuwende persoon midden op de dag op straat.
1: Ja, wat ik denk is... We hebben heel erg een manier van spreken waarin we mensen met onbegrepen gedrag zien als een veiligheidsprobleem. En als iets wat vroeg signalering nodig heeft en vervoer en een aanpak. Dus heel veel mensen denken, we zien ook een paar worst case scenario's die natuurlijk allemaal heel erg zijn, maar wel heel zeldzaam. Dus mensen hebben meteen een bepaald beeld in hun hoofd. Een soort collectieve afbeelding van wat is iemand met onbegrepen gedrag. En dan denken we aan een mes. Dus als iemand schreeuwt, dan denken we al gelijk van dadelijk trekt hij een mes. Maar
0: dat wordt agressie.
1: Ja, ja, ja. En misschien zit iemand. Dus, maar we weten het dus niet. Hè? Want we moeten eigenlijk meer in het moment blijven. En kijken wat we nu op dit moment zien. Misschien staat iemand heel excited te schreeuwen. Misschien is iemand paniekerig aan het schreeuwen. Of iemand boos inderdaad en agressief. Dat we moeten dat beter kunnen duiden.
0: Ja.
1: En dan ook kunnen zien van, nou, ben ik dan de persoon die daarop af moet? Of is dat misschien niet zo'n goed idee? Wat schreeuwt hij überhaupt? Nou, als hij schreeuwt dat hij mensen gaat vermoorden, dan ga ik er ook niet op afstappen natuurlijk. Maar als hij schreeuwt van, ik weet het niet meer, help me. Nou, dan ga ik er misschien juist wel op af.
0: Een persoonlijke waarneming van mij. Ik woon in een Utrechtse buurt, in de buurt van een Altrecht-vestiging. Mm-hmm. Ook een Lister-vestiging, dus psychiatrische opvang is daar. En sinds ik in die buurt woon een paar jaar valt het mij op dat de burgers en de winkeliers daar zo ontspannen omgaan met mensen met een geheel ander gedrag op straat dan het gemiddelde normale gedrag.
1: Hmm.
0: Zo'n waarneming, heb je die eerder gehoord?
1: Ja, ik hoor het wel eens, inderdaad. Ik heb het ook gehoord in een deel van Amsterdam, waar ook een training is gegeven aan inwoners van hoe ga je daar nou mee om? He, als iemand ineens een lantaarnpaal staat te knuffelen of staat te schreeuwen of andere dingen doet. En mensen hadden wel meer het gevoel van, we zien nu meer een medemens staan in plaats van iemand die misschien enge dingen kan gaan doen en het is onbekend en vreemd en eng. Dus dat heb ik wel eerder gehoord. Maar ik heb ook wel andere signalen gehoord.
0: Dat er wel snel gemeld wordt.
1: Dat er snel gemeld wordt. Maar dat er ook dus voorzieningen zijn in wijken. Met kwetsbare doelgroepen. En dat die dan ook de zondebok worden heel snel. Van alles wat mis is in de wijk. Terwijl het soms zelfs aantoonbaar niet door die groepen komt.
0: Ja. En zijn het ook nog recente berichten die jij krijgt?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Nou zegt de politie, dat is ruwweg de opstelling van de politie, als er niks strafbaars gebeurt, treden wij niet op.
1: Ja.
0: Zou Nederland minder snel dat onbegrepen of verwarde gedrag moeten melden bij de politie?
1: Ja, ik denk dat we een betere scheiding inderdaad moeten trekken tussen...
0: Wie zijn wij
1: louter,
0: dan de burgers?
1: De burger, ja. Tussen louter afwijkend gedrag en echt grensoverschrijdend strafbaar gedrag. Dus ja, als iemand met een mes staat te zwaaien, dan is dat natuurlijk een zaak voor strafrecht en de politie. Maar als iemand dat niet doet, maar wel nou ja, in onze ogen dan vreemd doet of we begrijpen het niet. Ja, dan is dat, heb ik altijd al geageerd van eigenlijk nooit iets voor de politie. En we zijn eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken, omdat ook in krantenkoppen iedere keer die politiemeldingen over onbegrepen gedrag in één regel werden genoemd met een paar moorden. Dus we zijn zelf eigenlijk heel erg dat verband gaan trekken van, dus het is een voorbode van gevaar, dus ik moet de politie bellen of ik maak me zorgen. En dat moeten we denk ik een beetje afleren.
0: Afleren, maar
1: natuurlijk is het heel lastig als het om 3:00 s'nachts is. Hè, zoals bij die persoon die ik ken. Van wie ga je dan bellen als een mevrouw niet meer weet waar ze woont en ze belt bij jou aan. Maar uiteindelijk heeft toen ook de politie tegen diegene gezegd van, ja, dat is niet voor ons. En is diegene gaan zoeken met die dame van, nou ja, is er iemand die je kent? Of kan ik in je telefoon kijken? Is er een broer die je kan bellen? Of iets wat ik kan doen? En toen is uiteindelijk toch die mevrouw op haar plek weer gekomen. Dus okay, ik denk toch dat we van die impuls af moeten.
0: Ja,
1: om gelijk te denken, we moeten politie bellen.
0: Begrijp ik. Maar het nieuws van vandaag is toch steeds meer meldingen. Mm-hmm. De trend gaat dus de andere kant op dan wat jij bepleit. Stemt je dat dan somber?
1: Nou ja, ik zou die cijfers nog wat meer moeten bekijken. Want ik vraag me altijd af van, zijn dat allemaal telefoontjes naar de politie? Of is het ook wat de politie zelf aandacht vestigt?
0: Wat is de aard van de melding?
1: Ja, dus dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik maak me inderdaad wel zorgen om de tendens dat we intoleranter worden, dat we sneller bang worden, dat bepaalde groepen inderdaad worden afgeschilderd als veiligheidsprobleem aan zich, of als voorbode van dadelijk staan ze wel met een mes. En dat stemt me pessimistisch en ik denk dat daarin echt een andere houding nodig is.
0: Nou, Carlijn Roeks, dank je wel. Je bent ervaringsdeskundige en daarnaast socioloog. Dank je wel voor deze toelichting bij die cijfers van vandaag.
1: Dank je wel.
2: Okay.

0: Dua Lipa met Houdini. Terwijl alle voetbalogen gericht zijn op de WK-finale van komende zondag, is er morgen eerst de wedstrijd om de derde en vierde plaats, de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Welk land gaat met brons naar huis? Is er nog motivatie na die verloren halve finale? Hoe laat je je daar als topvoetballer nog voor op? Goedenavond, oud-Oranje-keeper Tim Krul.
1: Goedenavond.
0: Ja, met welk gevoel gaan Franse en Engelse topspelers vanavond naar bed, denk jij?
1: Ja, is toch wel een grote teleurstelling natuurlijk in de halve finale. Iedereen wil de finale spelen, dus het gaat toch wel draaien om wie het snelste die knop om kan zetten, om zich toch weer op te laaien. En ja, ik heb interviews gezien van de trainer van Engeland, Tuchel, en net ook weer de speler van Frankrijk, Konate, die toch zeggen van ja, eigenlijk wil niemand deze wedstrijd echt spelen. Iedereen kijkt naar die finale, maar ja, het gaat toch om een WK-medaille. En er staan nog genoeg op het spel natuurlijk. Mbappe en Kane die kunnen nog de gouden schoen winnen. Dus op dat vlak is er nog genoeg om voor te spelen.
0: Ja, laten wij eens naar jouw troostfinale gaan, Tim Krul. Terug naar 2014. Van dat WK herinneren we jou natuurlijk in je heldenrol in de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale. En tijdens de troostfinale Oranje-Brazilië was jij reservekeeper. Je zat dus als reserve op de bank. Is dat nog een tikje vervelender dan in het veld staan bij de troostfinale?
1: Ja, tuurlijk, iedereen wil spelen. Maar je schikt jezelf ook in een rol. Je bent toch een teamspeler uiteindelijk. En dat was wel het mooie in Brazilië. Dat hoe Van Gaal toch dat elftal bij elkaar selecteren, was het echt in het teambelang. En ook in die laatste wedstrijd heeft Michel Vorm zelfs nog minuten gemaakt. Dus dat betekende dat alle 23 spelers die toen geselecteerd waren in Brazilië toen nog minuten maakten.
0: Ja. Hey, Oranje speelde een vreselijk goede wedstrijd in die troostfinale tegen Brazilië. Laten we even luisteren.
2: Robben is er langs. Hij wordt gepakt en dat moet rood zijn. En een strafschop. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0.
3: Voorzet Jan Maat. Ingeschoten en het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zegen van het Nederlands elftal nog een extra kleur.
0: Ja, was Nederland nou zo scherp, Tim Krul, of was de teleurstelling bij Brazilië zo groot?
1: Ik denk wel beide. Maar toch in het land Brazilië, toch, ik vind het toch, er zijn weinig mooiere landen om een WK te mogen spelen. En dat je bent toch jaren ergens naartoe aan het werken. En ik denk dat toch van de staf en spelers kwam het toch wel die motivatie van jongens, laten we het gewoon goed afsluiten. Vergooi het niet dat je in één keer vierde wordt. Je neemt toch een bronzen medaille mee terug. We begonnen het toernooi eigenlijk. Mensen dachten dat we misschien bij de groepsfase al naar huis zouden gaan. Dus dat we iedereen toch het tegendeel konden bewijzen met een mooie medaille.
0: Ja, ja. Toch even terug nog naar jouzelf op die avond voor die troostfinale. Hoe zat jij er die avond bij? Hoe heb jij geslapen die nacht voorafgaand aan die wedstrijd om de derde, vierde plaats? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk dat de druk er wel vanaf is, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En het is toch een hele andere voorbereiding. Je kijkt toch al, heel eerlijk gezegd, naar je vakantie. Je hebt zo'n zwaar seizoen gedraaid. Het WK ben je 5-6 weken elke dag op elkaars lip. En dan ben je er wel klaar mee. Maar ja, er staat wel Brazilië nog voor de deur. En je moet natuurlijk wel klaarstaan daarvoor. Maar het is wel een hele andere voorbereiding dan dan een andere wedstrijd.
0: Wat dan interessant is, hoe je mentaal opgepept wordt. Hoe jullie verloren die halve finale tegen Argentinië. Hoe lang daarna begon bondscoach Van Gaal over die aanstaande wedstrijd tegen Brazilië? Heeft hij jullie wat rust gegund in die tussenliggende dagen? Of is hij meteen gaan peppen?
1: Ja, kijk, hoe Van Gaal en zijn staf de spelers altijd voorbereiden, dat was altijd hetzelfde. Je was tot de detail was je voorbereid wat de tegenstander ging doen. Dus op dat vlak was er niet iets anders qua voorbereiding. Hij was altijd super fanatiek en wilde altijd winnen. Het maakte niet uit of het een vriendschappelijke wedstrijd was. Dus op dat vlak was er niet veel veranderd.
0: Ja. En jij zat dus op de bank die troostfinale naast andere invalkeeper Michel Vorm. Die had het hele toernooi nog geen minuut gespeeld, maar werd in de blessuretijd toch nog even gewisseld. Even luisteren naar wat Louis van Gaal daar toen over zei.
4: De selectie vroeg er zelf om. Die zijn naar me toegekomen. Michel Vorm, trainer, die kan er wel in. Dus ook als basisspeler. Nee, ik zeg, dat kan niet, want we willen winnen van Brazilië. En de sterkste opstelling, die wil ik opstellen. Maar als we 2-0 voorstaan, zet ik je in.
0: Ja, Tim Krul, hoe bijzonder was het? Alle 23 spelers uit de selectie speelden dat WK.
1: Ja, dat precies. wat de trainer daar zegt, dat zo was het ook echt. En dat teamgevoel zat er ook echt in. En ja, dat is toch het succes bij de meest succesvolle elftallen. Dan kan je niet alleen maar eenlingen. En dat, we waren er zo dichtbij natuurlijk. We hebben de finale niet kunnen halen, maar... Ja, toch een bronzen medaille speelde daar wel heel erg belangrijk in... hoe het team belang op één stond.
0: Nou, dan naar jouw bronzen medaille. Tim, heeft iemand ooit nog na 2014 gevraagd... Tim, laat me die bronzen medaille zien, jongen?
1: eerlijk gezegd niet. Nee. Nee,
0: brons is bronzen.
1: Ja, het gaat om het winnen. Het gouden zou wel, maar nee.
0: Nou, morgen dus de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. Welke ploeg, denk jij, gaat zich het beste bij elkaar rapen... na die nederlagen van deze week?
1: Ja, wat ik net zeg, het gaat echt om een team die knop zo snel mogelijk om kan zetten... en die nog het meeste eigenlijk op het podium wil laten zien, denk ik. Ik Kane en Mbappe, wie willen het meer? Daar gaat het om morgen.
0: Ja, wat denk jij?
1: Ik denk Kane, toch.
0: Jij denkt Kane, heel goed. Je woont en werkt tegenwoordig in Engeland, hè Tim?
1: Juist, ik zit nog in Noord, dus nog wel Engelse kant een beetje.
0: Okay. Tim Krul, dank je wel voor deze toelichting... over de troostfinale uit 2014 van Oranje. Ja, en dan gaan wij naar de Verenigde Staten. Morgen zijn er massale protesten in de Verenigde Staten... tegen de bouw van AI-datacenters. In maar liefst 40 van de 50 staten... zijn er demonstraties aangekondigd. En opvallend, de protesten komen zowel van links als van rechts. De Verenigde Staten zijn niet zo verenigd... maar dat lijkt met dit protest misschien een beetje anders. We hebben een gast, Manon Portos-Minetti. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent, mag ik jij zeggen?
5: Jazeker.
0: Amerikanist en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Waar komt de weerzin in Amerika tegen die AI-datacenters vandaan, Manon?
5: Die weerzin is heel groot en is heel gelaagd. Mensen zijn vooral heel erg bezig met het idee dat er een risico veiligheid is voor kinderen. Kinderen die met AI allemaal dingen doen, ouders weten dat niet. We zien in de VS dat echt veel meer
0: dus
5: mensen...
0: Het gebruik van AI levert al risico's voor jouw kinderen op.
5: Ja.
0: Wat leer je als kind door al die AI-toepassingen?
5: Ja, en wat... Wat gebeurt er als kinderen relaties krijgen met chatbots? Op verschillende soorten relaties hebben we het dan over vriendschappen... maar soms ook romantisch of ook deepfake kinderporno wordt er meegemaakt, helaas. En ook in de VS zien we dat mensen echt hun banen aan het verliezen zijn door AI. Sneller dan in Nederland, veel meer ook dan in Nederland. Of mensen worden niet meer aangenomen voor banen die er voorheen wel waren... omdat bedrijven zeggen, nou, AI zal dat wel oplossen... En een ander risico wat men ziet is dat AI vaak het met je eens is. Zegt, wat heb je goede ideeën, je bent zo slim, je bent zo bijzonder. En dat er daardoor ook meer binnenlands terrorisme kan komen. Zoals die mass shootings, die grote schietpartijen die we zien... of andere aanslagen, omdat deze terroristen... Die men in de afgelopen jaar, paar maanden heeft gezien... ook vaak AI gebruiken en ook zien dat AI dan zei... nou, wat een goed idee, ga dat doen. En dan is er een terroristische aanslag.
0: Dus AI wordt gezien als het kwaad. Dan nog even die stap naar die AI-datacenters. Wat is het bezwaar daartegen? Wat hebben de mensen gewoon in de fysieke omgeving te maken... met al die enorme centra's? Hè? Want dat zijn vaak vele hectare bestaan, die gebouwen.
5: Ja, en het zijn er duizenden op dit moment in de VS. Met veel meer die worden aangevraagd, veel meer die worden gebouwd. Mensen hebben geen inspraak op waar de datacentra vaak komen. Vaak in de buurt van mensen hun huizen. Mensen worden ziek. Er zijn steeds meer onderzoeken die zeggen dat mensen kanker krijgen. Fijnstof, last hebben van zenuwen, longen, niet goed kunnen ademen, blind worden.
0: Dat zijn de verhalen die gaan.
5: Dat zijn verhalen.
0: Of zijn die ook medisch onderbouwd en bewezen?
5: Ja. Die zijn vorige maand heb ik daar ook nog weer nieuwe... Maar dit is allemaal nieuw. Dat wordt nieuw zo gevonden en gepubliceerd. Mensen hebben ook overlast van het lawaai. Het is natuurlijk voor het milieu ongelooflijk veel schade die daar
0: elektriciteitsverbruik uitkomt. Is natuurlijk enorm ook voor deze datacenter.
5: Dus men kan vaak thuis geen elektriciteit meer gebruiken... want het gaat naar het datacentrum.
0: Ook dat komt voor.
5: Ja, water vervuilt. Je kan een hele waslijst opnoemen van hoe mensen er persoonlijk last van hebben. Maar ook gezien het feit dat ze er eigenlijk niks tegen kunnen doen.
0: Maar we hebben ook veel baat bij AI.
5: ligt eraan, denk ik, aan wie je dat vraagt.
0: Ik vraag het aan jou.
5: Ja, ik ben er zelf geen grote fan van. Maar er zijn veel Amerikanen die inderdaad wel inzien van... Nou, ze gebruiken het veel. Het zit ook in heel veel dingen geïntegreerd. Dus zelfs als ze het niet altijd doorhebben, gebruiken ze het veel. En tegelijkertijd zien ze ook van... hey, er is nu heel veel macht die al jaren in Silicon Valley naar deze tech... personen gaat, deze grote bedrijven. We hebben daar geen inspraak over. En vooral sinds Trump weer aan de macht is. We zagen ook bij de inauguratie natuurlijk alle bazen van die grote techbedrijven die op de eerste rij zaten. Denken mensen, deze mensen betalen weinig tot geen belasting. Gebruiken heel veel van de infrastructuur. Ze hebben nu ook, kunnen ze door AI ook mijn gegevens gebruiken. Ik weet niet wat daarmee gebeurt. Andere dingen die ik intyp worden ook gebruikt. De privacy gaat weg en ik zie er niks voor terug, behalve dat mijn gezondheid achteruit gaat, mijn gevoel van veiligheid en mijn gevoel van persoonlijkheid eigenlijk zelfs. Ja.
0: De New York Times meldde deze week dat 70% van de Amerikanen tegen de bouw van AI-datacenters is. Vorig jaar was dat nog maar 20%. Waar komt deze enorm snelle ommezwaai vandaan in de publieke opinie?
5: Het is iets wat heel erg door de media ook steeds meer over wordt verteld, waar mensen aandacht voor hebben. Je ziet ook dat de Democraten en de Republikeinen allebei hier steeds meer iets over te zeggen hebben. Die datacentra worden ook maar steeds meer bijgebouwd. En mensen denken, hey, wat gebeurt hier nou? Er zijn wat grotere namen zoals Aaron Brockovich, bekende advocaten, misschien van de film, ja. Kennen mensen haar vaak, die veel bezig is met klimaatrechtvaardigheid. Die heeft nu een hele grote website ook opgezet waarin ze alles volgt, welke datacentra zijn gebouwd, worden gebouwd, in aanbouw zijn. En meldingen van mensen die zeggen dat ze denken dat in hun buurt een datacentrum gaat komen. Dat zit echt bijna tegen de 10.000 aan. Als je op die website kijkt, hoeveel er daadwerkelijk zijn, is op dit moment een stuk minder.
0: Morgen is van die grote demonstraties is Amy Cramer, een van de organisatoren, heb ik begrepen.
5: Ja.
0: Kun je eens uitleggen aan de oogluisteraar wie dat is, deze dame?
5: Ja, zij zat voormalig bij de Tea Party. Die bestaat niet meer. Dat was een partij...
0: Een beetje gelieerd aan het Make America Great Again movement, hè?
5: Ja, die MAGA movement is eigenlijk daaruit voortgekomen. Zij hebben de weg geplaveid door het steeds verder naar rechts te duwen. Tijdens de Obama-periode ongeveer. En zijn heel erg libertarisch. Dus een kleine overheid, individuele rechten. Weinig belasting betalen. Maar houden zich ook heel erg aan de constitutie.
0: Klassieke conservatieve thema's.
5: Super conservatief.
0: En deze mevrouw is nu met deze actie bezig. Wat zegt dat over de verhoudingen in de Verenigde Staten?
5: Het gaat er heel erg om dat zij deze actie zegt, omdat ze zegt, de macht moet terug naar de burger. Dat is iets wat we vaker horen. Het is natuurlijk ook 250 jaar onafhankelijkheid dit jaar. Wat eigenlijk ging over, de burgers moeten de macht grijpen. We moeten van de koning af. Betekent niet dat ze het niet eens is met Trump. Deze mevrouw is het heel erg eens met heel veel wat Trump doet. Zegt ook, Trump heeft niet zoveel te maken met die datacentra. Dat is vooral lokale overheid.
0: Ze houden
5: die
0: hem ook
5: doet.
0: Nog uit de wind.
5: Ja. Zeer. Dus dat is ook weer een interessante ontwikkeling die je daarin ziet. Maar als je ook naar die website kijkt, het heet Humans First. Dan denk je ook weer aan America First, dat zit daaraan vast. Dan zie je een vrouw op een paard met een cowboyhoed, met een Amerikaanse vlag. Iedereen is wit, het is de zon schijnt. Dat is het Amerika wat we willen.
0: Ja. Ik ga naar een nieuwsontwikkeling van de afgelopen dagen. Afgelopen dinsdag verbood de staat New York als eerste Amerikaanse staat nieuwe AI-datacenters. Worden deze protesten, als dat zo doorgaat, een probleem voor de Silicon Valley-industrie? Voor al die bedrijven die miljarden, tientallen miljarden investeren in artificial intelligence?
5: Dat zou kunnen, maar zoals bijvoorbeeld in New York, die stop is tijdelijk. Bedrijven krijgen een jaar om aan te tonen hoe ze omgaan met het milieu, of ze dat kunnen verbeteren. En deze bedrijven hebben zoveel macht. Ze bezitten veel land, ze hebben veel geld, ze kunnen oneindig procederen met het geld dat ze hebben. Dus ook New York kan dit nu wel zeggen, maar er zal vast al een bedrijf zijn die naar de rechter gaat. Het blijft de Verenigde Staten, waar als je daar ook doorheen rijdt, overal reclames ziet voor advocaten. Hè? Je moet iedereen aanklagen als je dat kan. Dus dat zullen we hier ook wel zien gebeuren. Het zou kunnen dat als er een grote coalitie komt, politiek gezien, dat er misschien iets kan gebeuren. Die 71% van mensen die het daarmee eens is, stemt mij hoopvol dat het ook aan beide kanten van het politieke spectrum is. Maar dan moet er wel echt een hele grote slag worden geslagen.
0: Manon Portos Minetti, dank je wel voor deze toelichting. Je bent Amerikanist en werkt aan de Universiteit van Leiden. Deze toelichting op de demonstraties van morgen rond de AI datacenters. Dank je wel.

0: Love Hurts door Nazareth. In 1976 voerde dit nummer maar liefst 5 weken de top 40 aan. Deze zomer lichten wij in het oog een aantal hits uit het geboortejaar van het Oog op Morgen, 50 jaar geleden, daar extra uit. En van Love Hurts zijn talloze versies gemaakt. Bij ons in de studio Tangerine.
1: Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Erg blij dat jullie er zijn, jongens. Arnoud en Sander Brinks, ja. Tweeling. Voor mij vooral bekend geworden door...
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, dat verdween het programma in de vooravond.
1: De beste zangers, denk ik dat je wel zegt. Veel mensen.
0: Hey, we gaan naar Love Hurts. Terecht is het dat juist deze Nazareth-versie van Love Hurts 5 weken lang in die top 40 bovenaan stond.
1: Ja. Nou ja, wanneer is iets terecht? Ik bedoel, als mensen het mooi vinden, is het terecht. Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook best wel van genieten hoor, van deze versie.
2: Ik vind het een mooi liedje. Maar je hoort wel dat ze gewoon echt geprobeerd hebben, zeg maar, om hem zo hoog mogelijk te krijgen. Dat hij hem zo echt zo op zijn tax. Dat hoor je wel. Ja.
0: Dat vind je het mooiste eraan. En dan over die tekst, ja, heb ik het misschien zo nog wel eventjes. Love Hurts was niet als een hit bedoeld. Het stond op de B-kant van de single Hair of the Dog van Nazareth. Wat maakte dit nummer Love Hurts nou tot een succes, denken jullie?
1: Ik denk de intentie van ja, toch ook wel de tekst. En de intentie tekst, van ja, de melodie en tekst samen. Want het is natuurlijk, het is een lied wat eigenlijk iedereen wel voelt. Iedereen maakt het mee. Weet je wel? Dat je iemand verliest. Of dat een relatie kapot gaat. Of weet ik wat. En dan raak je met zulke woorden, raak je toch wel de mensen, denk ik.
0: Ja. Of dat je binnen een liefde die doorgaat nog de pijn kan voelen.
1: Nou, zeker ook. Absoluut, ja. Ja, ja. Ja, iedereen struggelt met de liefde. En dat liefde pijn kan doen, dat weet ook iedereen. En dat
2: ik
1: voelt
2: denk dat
1: iedereen.
2: Een van de mooiste liedjes is als het gaat over liefde. Dat het zeg maar niet de positieve lading dekt, maar ook de negatieve lading van wat liefde met je kan doen.
0: Ja. Ja. En dat met mooie hoge stemmen gezongen. Laten we eerst eens naar van de eerste exemplaren luisteren van de Everly Brothers. Ja, ongeveer 1960, daar komt-ie.
2: Nog mooier.

0: Ja, en daarna werden dus talloze keren gecoverd. Wat is jullie favoriet trouwens?
1: Ik vind de Everly Brothers wel heel erg mooi. Het enige wat ik niet zo mooi vind aan deze versie is dat het bijna vrolijk is of zo. En ik hou meer van een soort langzamere versie. Dat vind ik veel mooier bij het liedje passen. Daardoor vind ik Graham Parsons met Emmylou Harris vind ik een hele mooie...
0: Gaan we meteen naar luisteren.
1: Ja, trek.

0: Wat een goede song. Het is wel mooi om te zien dat zo'n liedje... dat wordt dus door verschillende artiesten echt op hun eigen manier wordt dat uitgevoerd. Het staat altijd. Het is gewoon echt een goede song.
1: Ja. Als liedjeschrijver ook wel jaloersmakend, vind ik. Dat je zoiets kan maken.
2: Ja. Ja, want de schrijver is niet een van de Everly Brothers.
1: Nee, dat is een andere.
2: Weet je wie de schrijver is?
1: Bryant, Bordelau Bryant.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Een moeilijke naam. Die schreef inderdaad vaak liedjes voor de Everly Brothers. Dream heeft hij geschreven.
1: All Have to Do is Dream.
2: Maar dit is top dat hij dit heeft kunnen maken.
1: Ik denk dat als hij als liedjeschrijver dat denk ik ook wel gehad heeft. Zo dat hij aan de keukentafel zit met zijn gitaartje op schoot. En dat hij dit maakt. Dat hij denkt, yes.
0: Dit is wel goed hoor.
1: Ja, dit is wel goed wat ik heb gemaakt.
0: Goed gedaan.
1: Dit gaat mijn geld opleveren.
0: Laat ik dat eens van die broers horen.
2: Dan gaan we naar de vertaalde versie van Love Hurts. Wijlen Jan Rot vertaalde de tekst in de jaren 90 in het Nederlands. En wanneer kwamen jullie als Tangerine nou op het spoor van die vertaling?
1: Van de vertaling van Jan?
2: Ja.
1: Toen Jan eigenlijk ziek werd. Hij leeft natuurlijk niet meer. En eigenlijk voor zijn dood wilde hij zijn laatste verjaardag vieren. Dat wilde hij eigenlijk voor zijn 65ste verjaardag wilde hij dat al doen. Maar hij wist dat ga ik niet halen. Dus toen besloot hij, ik ga mijn verjaardagsgroot vieren op mijn 64ste. En dat wordt dan ook mijn soort van afscheid. En toen heeft hij allerlei collega's en bevriende muzikanten, artiesten... Zo. Gevraagd om een vertaling van hem op te voeren. En toen kwamen wij bij Love Hurts, of tenminste Hartzeer.
2: Ja, jullie kwamen bij de vertaling. Jan heeft het vertaald met Hartzeer.
1: Ja.
2: Wat zegt dat woord voor jullie?
1: Wat een prachtige vertaling is voor Love Hurts.
2: Prachtig.
0: Dus soms heb je in het Nederlands gewoon andere woorden nodig... om zeg maar dezelfde lading te dekken als dat in het Engels is.
1: Exact.
0: Dat kon Jan Rot heel goed.
2: En jullie willen dat nu... twee keer akoestische gitaar, Tangerine,
1: zeker,
2: laten horen aan de oogluisteraar.
0: Ook ter ere van Jan.
2: De ere van Jan.
0: Nog even doen, ja.
2: En het oog op morgen.
0: Yes, zeker. Ja.
2: Hartzeer.
0: All right.

0: Mannen, wat mooi.
1: Ja, heb jij ook heel mooi geschreven? Ja.
0: Prachtig. Schitterend. Ik ben daardoor geraakt. Dat wilde ik even zeggen. Ja. Wat heeft zo'n nummer nodig om het zo mooi met z'n tweeën, tweestemmig...
2: Goeie tekst.
0: Goede tekst. Ja, maar jullie doen het ook mooi. Dus,
1: dank je, maar dat werkt wel. Als je gewoon, ook als zanger werkt dat als de tekst je als zanger ook gewoon raakt. En dat heeft Jan Rot gewoon echt heel mooi gemaakt. Heel mooi gedaan. Heel mooi vertaald. Ja.
0: Nou,
1: thanks Jan.
0: Dit is echt wel een... En die zin... wie weet hoe dit hart geteisterd wordt door pijn. Nou, die nemen wij de oogluisteraars en ikzelf ook mee de nacht in. Jullie ook trouwens. Dank jullie wel dat jullie er waren. Echt
2: fijn.
0: Mooi. En Tangerine, jullie gaan eind van de zomer weer op tour door Nederland met jullie nieuwe muziek.
2: Ja.
0: Succes daarbij. Dit was het Oog voor vanavond. En morgen zit hier Marcel Luiten.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week zendt de perstribune live uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met choreograaf, theatermaker en jurylid...
2: Vooral doorgaan.
1: Barry Stevens over zijn nieuwe theatershow The Importance of Being Barry. En...
3: Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen. Ik heb de Galibier gereden. Dus ik heb een goede voorbereiding dit jaar.
1: Zanger en wielerliefhebber Rick de Leeuw over zijn liefde voor de fiets en voor de Tour. Jurgen van den Berg in gesprek met Barry Stevens en Rick de Leeuw. Pak de fiets en kom langs in Beeld en Geluid. Of luister naar NPO Radio 1. De perstribune van Max. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen... en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van zaterdag 18 juli. Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag... mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt en vindt het veilig genoeg. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit... omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan bij een havenstad aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op... nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd... maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het zo'n 19 graden in het noorden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
13: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Soms moet je het even hebben over seks. En dan niet over de romantische kant ervan, maar wat we over onszelf ontdekken wanneer we compleet gehoor geven aan onze verlangens. In de theatersolo Neurotica toont Leendert Voortje hoe seks onthult wat we soms liever voor onszelf houden. En hoe seksualiteit zowel een bron van gevangenschap als van vrijheid kan zijn. Leendert Voortje is interdisciplinair kunstenaar, performer en schrijver. Studeerde beeld en taal aan de Gerrit Rietveld Academie. En diens werk was te zien in onder andere het Stedelijk Museum en op diverse literaire festivals. Leendert Voortje werd geboren in 1994 in Katwijk aan Zee. Leendert, ik ben zo blij dat je er bent. Welkom.
14: Dank je wel, Ellen.
13: Sprak ik je achternaam goed uit?
14: Ja, nou ja, het is altijd een vraag. Het is eigenlijk gewoon voice.
13: Oh, omdat de I-J-C-E is de uitgang.
14: Ja.
13: Ja, voice. Wel heel mooi. Waar komt die naam vandaan?
14: Ja, Katwijk.
13: Ach, goed.
14: Het is een typisch, nou ja, niet een semi-typische Katwijkse achternaam.

0: Kijk.
1: Ach, ja, nou ja, goed.
0: Het is een typisch, nou ja, niet een semi-typische Katwijkse achternaam.
1: Ja, want zoals bijvoorbeeld Kofferman een typische naam van Volendam of Urk is.
0: Exact.
1: En Oude Platenkamp Twent. Oké.
0: Ja.
1: Nou, heb ik weer iets geleerd. Ik heb nog iets anders geleerd trouwens als we het over woorden en taal hebben. Namelijk het woord neurotica, dat de titel is van je voorstelling. Wat betekent neurotica?
0: Nou, ik weet niet... Jij overvalt me nu met misschien dat dit een woord is. Ik heb dat eigenlijk nooit opgezocht. Het kwam gewoon in mij als gedachte door het nummer Erotica van Madonna. En het nadenken over erotiek en seksualiteit en de dwangmatigheid binnen dat gebied, zal maar zeggen. En ik dacht, dat is een goede woordspeling om daar de neurose die ik vaak... Ja, en dan bedoel ik neurose niet als een soort van duiding van een aandoening, maar meer als het duiden van een dwangmatigheid en daarmee het kunnen spelen met het woord erotica. Dus ik weet niet precies per se of het een woord is wat ik kan duiden. Ik kan wel vertellen waar ik het, weet je wel, verder... hoe ik erover nadenk.
1: Nou, heel graag. Ik zou zeggen, ga je gang.
0: Ja, je moet me daarin misschien wel een beetje helpen.
1: Graag.
0: Want ik ben dus nu aan het repeteren voor die voorstelling die ik ga spelen op de parade, Neurotica. En ik maak mijn werk altijd autobiografisch. Dus ik onderzoek de dingen die zich in mijn eigen leven aandienen. While doing ontstaat dus het werk. Dus ik zit ook zelf in die fase, of in de onderzoeksfase van oké, wat zijn eigenlijk mijn eigen dwangmatigheden, of tussen aanhalingstekens neuroses, in mijn eigen seksualiteit.
1: En je eigen seksleven dus.
0: Exact.
1: Ja.
0: Exact. En het is ergens dat ik zat na te denken over de, nou ja, ook mijn eigen achtergrond en überhaupt. Ik denk dat ieder mens dat in zekere zin doet. Je bent je volgens mij iedere dag aan het bevrijden van de conventie. Of het sociaal gestructureerde hokje. Waar iedereen toch ergens, weet je wel, er is altijd een aanname over je. Of je nu, weet je wel, ook al ben je een witte heteroseksuele man, dan is de aanname, je moet je gedragen als de sterke witte heteroseksuele man.
1: Maar is iedereen ook elke dag bezig met daar onder vandaan komen? Ik ken ook mensen die zo moe zijn dat ze denken, ja, denk maar over mij wat je van mij wil.
0: Ja, geloof jij dat, als mensen dat zeggen?
1: Nou ja, ik kan niet in hun hart kijken. Wat ik wel herken in wat je zegt, is dat je snel hoofdpijn kan krijgen als je denkt, volgens mij ziet deze persoon mij weer, in mijn geval, als een 40-plus vrouw, of als een vrouw die over dingen zeurt, ik zeg maar iets.
0: Ja.
1: Maar dit laat jij dus ook betrekking hebben op de dwangmatigheden en hoe mensen in een hokje worden geplaatst wanneer ze seks hebben.
0: Ja, er zit ergens. Dit is ergens waar je me moet helpen, hè?
1: Ga ik doen.
0: Fijn. Dus je bent jezelf, nou ja, om even. Ik ben mezelf ergens aan het bevrijden uit de conventie geleenderd. Die ziet er androgyn uit. Ben jij nu een man of een vrouw? Of weet je wel, überhaupt, ik kom uit Katwijk, een christelijk dorp. Al die dingen, daar ben ik me eigenlijk continu iedere dag van aan het bevrijden.
1: Ja, ik denk dat het handig is voor de luisteraar. Mag je ook even omschrijven hoe je eruit ziet?
0: Of jij dat mag doen.
1: Mag dat doen?
0: Oh, dat lijkt mij, vind ik heel leuk.
1: Ja, voor mij zit een pre-raphaëlitische schoonheid, waarmee ik bedoel dat Leendert een huid heeft alsof hij van porselein is. Haren, nou ja, in de tint van sparrenhout in de herfst, dus bruin-rood. Je lippen zijn gestift. Je hebt een zijden of satijnen blouse aan, daar wil ik van af zijn. Een linnenjasje eroverheen en een mooie wijde jeans eronder. En ik geloof cowboylaarzen aan. Je ziet eruit als ik je op straat zou tegenkomen, en dan zeg ik het gewoon maar als een non-binair persoon, als iemand die zich niet typisch vrouwelijk of mannelijk wil kleden. Pas, hoe heb ik het gedaan?
0: Jeetje. Mooi.
1: Herken je jezelf erin?
0: Dat is een tweede vraag. Ik ontvang de dingen die, of jouw duiding van mij helemaal. Ik voel het echt alsof je daar even een marmer beeldje van mij hebt.

0: gebeiteld. Of ik me daarin herken. Maar dat weet ik niet. Maar dat is de hele tijd. Oh my god, dan kan ik me daarmee identificeren? Ben ik dat? Is dat zo? Dus ik neem het helemaal aan. Maar ik kan niet bevestigen of het klopt of niet.
1: Nee, dat is ook meteen weer. Als je het zou bevestigen, stop je jezelf ook in een hokje door het te erkennen. Ja. En je zegt, een marmer beeldje dat ik nu van je heb gebeiteld. Marmer is prachtig, maar ook levenloos en koud.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar je bent dus druk bezig met introspectie. Met denken van, wat ben ik? Wat past bij mij? Hoe ben ik waarachtig misschien ook?
0: Ja.
1: Dat ga je dus ook in deze voorstelling verkennen. En dan bij betrekking tot seks.
0: Exact.
1: Yeah.
0: Het voelt ergens alsof in die seks of in de seksualiteit. Dat steeds bevrijden van jezelf. Of het bevrijden uit die conventie. En tegelijkertijd het voortdurende zoeken naar hoe jezelf te bevrijden van die conventie samenkomt in de dwangmatigheid van seks, omdat seks daarin, nou ja, ergens wat Bataille schrijft, seks als de kleine dood, la petite mort, als een moment dat je even kan samenvallen met het geheel. Dus dat voelt alsof dat een gegeven is in de samenleving zoals we hem nu kennen. In plaats van dat we voortdurend worden herinnerd aan de erotische levensenergie die tussen ieder mens bestaat. En een mogelijkheid biedt tot erotiek. Wat niet betekent dat je met iedereen in het bed hoeft te duiken. Maar dat ergens een verbinding is in plaats van die voortdurende aannames waar je je tegen moet afzetten, die je van je af moet duwen. Maar in plaats daarvan het ontvangen van elkaar.
1: Ja, dus het is eigenlijk ook een soort intermenselijke eros, een intermenselijke liefde eigenlijk ook.
0: Exact.
1: Hè? En als ik dan het woord conventie hoor, dan denk ik aan dingen die van bovenaf zijn opgelegd. Dus hoe jij je als persoon, omdat je er op een bepaalde manier uitziet, in bed en in seks moet gedragen. Snap ik dat goed?
0: Exact.
1: Oké. Okay. Ja. En wat voor conventies worden er dan op jou geplakt?
0: Ik loop wel eens 's avonds over het Leidseplein. En ik lieg niet als ik zeg dat ik iedere avond word aangesproken. De avonden dat ik daar loop, wordt aangesproken door mannen die ergens gefascineerd zijn door die androgeniteit.
1: Yeah.
0: Die denken, dat is spannend, dat raakt iets aan in mezelf, dat raakt iets aan mijn eigen identiteit. Daar wil ik iets van, al is het maar voor, weet je wel, een moment, een kleine, om even die rafelranden van je eigen seksualiteit te voelen en te ondervinden en het dan weer af te sluiten.
1: Dus mannen die misschien niet op een androgyn persoon zouden vallen of op een andere man?
0: Nou, ik denk dat die vastzitten in die conventie van seksualiteit. Ja. Van een man kan zijn eigen seksualiteit alleen maar onderzoeken in relatie tot een vrouw.
1: Ja.
0: Of tot het feminine. Terwijl ik denk, volgens mij, en dat is ook iets waar ik, dat ik denk, jeetje, ben ik queer, ben ik homoseksueel, ben ik biseksueel? Wat betekenen al die dingen? Of ben ik gewoon een seksueel mens? Wat eigenlijk daar niet over na wil denken, maar stil wil staan bij dus die mogelijkheid van die erotische levensenergie. Dus dat is iets wat ik in die voorstelling wil onderzoeken. En wil overdragen. Dus het is in zekere zin dat is ergens een lijn die ik in mezelf aan het onderzoeken ben. Van oké, kan ik Audre Lorde en haar visie op de erotische,
1: beroemde Amerikaanse dichteres en essayist, ja?
0: Ja, die spreekt over de erotiek als een diepe kennis. Naast Bataille, die zegt seks een korte
1: dood, kleine dood. Ja.
0: Een korte, kleine dood.
1: Ja.
0: Nou ja, dat zo'n ideeënwereld aan de hand van mijn eigen autobiografie wil ik meegeven aan, aan een publiek.
1: Ja, kan je seks dus ook, kan je erotiek ook verkennen zonder meteen aan seks te doen?
0: Zeker.
1: Hoe dan? Kan ik een voorzet doen? Hierbij?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Je had het net even over die christelijke achtergrond. Die heb ik zelf ook. Ik denk dat ik zelf ik wil niet zeggen dat ik een hele goede geliefde ben, want dan staat iedereen bij mij op de stoep. Maar ik denk dat ik een betere geliefde geworden ben door de Bijbel te lezen. En dan met name het Bijbelboek dat wij niet mochten lezen, namelijk het Hooglied, waarin wordt bezongen op wat voor manieren je, en ik gebruik even een vies woord, lieve luisteraar, kan geilen op een ander. Hoe rond iemands heupen zijn, of hoe ongelooflijk mooi de krullen over iemands slapen vallen als dadeltrossen.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik eigenlijk ook met dat je erotiek kan verkennen als beleving, als eigenlijk een soort van gedachte-experiment, maar ook een kijkexperiment. Is dat een beetje wat jij ook bedoelt?
0: Ja. Gelukkig. Ja, en ook dat gegeven in gewoon in de supermarkt.
1: Vertel.
0: Weet je, om het op die manier heel erg terug naar de grond te trekken ergens. Terwijl dat inderdaad helemaal precies is wat het ook is. En dat ik denk, hoe. Ja, dan ga ik teruggrijpen op, weet je wel, op hoe je iemand anders de ander maakt in hoe je naar iemand kijkt en de aannames die je hebt, et cetera. In plaats van iemand gewoon te ontvangen als een volledig mens en daar open voor te staan en daar nieuwsgierig voor te zijn en dan. Dat is voor mij ook ergens een erotische stroom.
1: Ja. Yeah.
0: In plaats van het afkaderen wat seks daarin is. Dus seks is een daad van een moment. En de erotiek is doorlopend.
1: Ja. Yeah. Je gaat hier een voorstelling over maken. Je zit midden in het ontwikkelingsproces. Neem maar even mee. Dit gaat spelen op de parade. Dit is je eerste keer op de parade.
0: Ja.
1: We komen dus komen ze in een tent? Of
0: ja. Ja.
1: Wij gaan de tent binnen. Wat zien we qua decor?
0: Nou, je komt een witte ruimte binnen en ik ontvang je als het ware een date. Dus het publiek wat naar mij komt, gaat met mij op date. Om op die manier die seksualiteit of die erotiek voelbaar te maken.
1: Dus het is telkens één persoon per keer die je die ruimte ingaat?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Groepsdate.
0: Het is inderdaad een groepsdate. Ja. Ja. Wel het onderzoek. Dus bijvoorbeeld wat ik net zei over die supermarkt. Dat ik ook dacht, oké, als ik meega in de gedachte, de erotiek bestaat, weet je wel, als mogelijkheid tussen ieder mens. Die kan uitwaaieren of kan ontvouwen in eventueel een seksuele daad. Dan zou ik dus met iedere wildvreemde het onderzoek kunnen doen om met elkaar te zoenen. Of dat nu werkelijk gebeurt of niet, maar om volledig in die erotische energie te stappen die eventueel tussen jou en mij bijvoorbeeld beweegt.
1: Ja, ja.
0: En dat wij stap voor stap dichterbij lopen, of je neemt een stap terug, maar dat je gaat voelen, oké, we nemen nu het besluit, wij gaan met elkaar zoenen, ik ken jou niet, ik vind je misschien helemaal niet per se direct aantrekkelijk, je bent mijn type niet, maar daar, nee, maar Ellen, jij zeker wel, maar
1: gelukkig,
0: we praten
1: okay,
0: in de hypothese.
1: Oké, ik trek niks meer om mezelf, ga door, Leendert. Ja. Maar, want je gaat ook mensen zo naar binnen lokken, heb ik gehoord, je gaat parade maken door aan iedereen te vragen, zou je met me willen zoenen?
0: Ja, wil je met mij het onderzoek aangaan of wij kunnen zoenen?
1: Wat een goed idee. Maar ben je dan niet bang dat je na 2 weken parade thuis zit met of een koortslip of de ziekte van Pfeiffer?
0: Nee, daar denk ik niet over na.
1: Oké.
0: Nee, daar denk ik niet over na.
1: Ik hoop niet dat ik nou je voorstelling helemaal heb geruïneerd, maar dit onderzoek ga je dus aan. Ik moet hierbij ook denken aan de wereldberoemde kunstenares Marina Abramovic, die een paar jaar geleden een performance kunstwerk had gemaakt, waarbij ze gewoon ging zitten in een hal en dat mensen aan konden schuiven en dat zij elkaar in de ogen gingen aankijken en dat degene die de toeschouwer mocht besluiten wanneer de toeschouwer weer wegging. Dus
0: exact.
1: Kon je echt. Maar dit is nog intiemer eigenlijk, omdat er gezoend kan worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, het voelt voor mij ook als een vorm van het werkelijk nagaan van je verlangen en hoe je daarop reageert. Wanneer zet je. Dus die oefening is: ik sta tegenover de wildvreemde en wanneer zet je een stap dichterbij? Of wanneer zet je een stap terug? Kun je werkelijk navoelen in jezelf waar je verlangen woont? Hoe zich dat, weet je wel, in je lijf manifesteert, waardoor je een stap naar voren zet of juist een stap terugtrekt? En dat spel van het voelen in relatie tot de ander, ja, het lijkt mij heel spannend.
1: Ja, dat lijkt me ook echt, echt, echt heel spannend. Je beschrijft net ook even jezelf als dat je het voor jou ook gewoon nog steeds niet duidelijk is wat jouw identiteit is, op elke mogelijke manier. Hè? Ik kwam een heel mooi citaat van jou tegen. Je beschouwt jezelf als iemand die bijvoorbeeld qua gender tussen wal en schip is gevallen. En ik vroeg me dan af, hoe zien die wateren er dan uit in het dagelijks leven?
0: Wauw. Misschien verleden en toekomst. Dat is ook ergens in zo'n voorstelling als Neurotica, ben ik natuurlijk ook mijn eigen autobiografie aan het bevragen. En
1: wat bedoel je daar precies mee? Met je eigen autobiografie bevragen?
0: Nou, dat ik denk, ik gebruik ook vaak het geleende idee van Irving Goffman, de dramaturgie van de hij heeft het de dramaturgie van het dagelijks leven genoemd, of de dramaturgy of daily life.
1: En ik noem het, wat is dat?
0: Ja, de dramaturgie van de dagelijkse routine. En eigenlijk is het heel simpel. We spelen allemaal een rol. We kleden ons als een specifiek figuur in je eigen verhaal. Je werk is een rol daarin. Ook het gebied van je werk of het vacuüm van je werk is zo'nzelfde rollenspel. En door het dramaturgie te noemen, of wat ik er interessant aan vind, door het dramaturgie te noemen, wordt het kunst, wordt het een manier om het te infiltreren, om het te gebruiken, om iets anders, een andere route in te zetten. Wil jij iets vragen?
1: Nee, ik denk dat ik dan begrijp wat je bedoelt. Dat de wal en het schip zijn dus ook vormen van een theatrale werkelijkheid waarin rollen vastliggen.
0: Ja.
1: En dat water is eigenlijk de positie van de toeschouwer. Degene die kijkt van, oh, misschien is het ook allemaal maar een construct, maar waar zit de schoonheid van dat construct? Hoe werkt het? Zit ik daarbij in de buurt?
0: Ja, het is eigenlijk ook wat ik omschrijf het ook altijd in de spatie tussen de letters. De tussenruimte. Dat ik daarin besta, wat direct een eenzaamheid is, maar tegelijkertijd een vrijstelling is van alles in zekere zin. En natuurlijk ben ik gewoon een mens die een huis heeft en boodschappen doet bij de supermarkt. Het is in zekere zin een uitvergroting of een gedachte of van, nou ja, als ik me ergens een moet duiden, als de wereld dat van mij vraagt, dan zeg ik, ik leef tussen wal en schip. En dat is ergens een eenzame vrijheid die ik heel fijn vind en soms verdrietig. En tegelijkertijd denk ik dan, volgens mij is iedereen soms heel blij en verdrietig.
1: Ja.
0: Dus het is, ik voel daarin niet, omdat ik soms zeg, ik voel me daarin eenzaam, kan daar een soort van, kan daar misschien soms een soort van pijn in het hart ontstaan bij iemand die dit hoort. Maar ik denk, nee, dat hoeft echt niet. Ik voel me heerlijk.
1: Oké. Katwijk aan Zee. daar ben je geboren, daar groeide je op. Wat ik altijd een leuke vraag vind aan mensen met een sterk christelijke achtergrond is, uit hoeveel kinderen bestond je gezin?
0: Wij waren met z'n vieren, inclusief mijzelf.
1: Inclusief jezelf. En zou jij dat een groot gezin of
0: oh.
1: een...
0: Oh. Ja, ik vergeet al mijn ouders. Dus ik heb 4 kinderen en 2 ouders. Het is het totale gezin met 6.
1: Maar een gezin dus met 4 kinderen. En zou je dat dan als groot of als een klein gezin beschouwen?
0: Middel.
1: Ah, wat interessant.
0: Wat zou jij zeggen?
1: Ik kom de omgeving waar ik vandaan kom, zouden we zeggen, je komt uit een klein gezin. Ja. Dat zie ik ook bij heel veel. Ik kom zelf uit een protestante omgeving, maar ik zie bijvoorbeeld bij vrijgemaakt gereformeerde vrienden, dan zeggen ze, ja, heel klein gezin, maar 8 kinderen, weet je. Ja. Maar goed, en waar kwam jij in deze volgorde?
0: Ik ben de jongste.
1: Je bent de Benjamin. Ja. Dus om maar even in de Bijbelse metafoor te blijven. En op wat voor rol had het geloof dan in jouw dagelijks leven? Als kind?
0: Ik kan me nog herinneren dat ik 's avonds dan voor het slapen gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat we dat samen. Deden als gebed voor het slapen gaan. En we lazen uit de Bijbel. En ik zat op een christelijke basisschool. En ik was als enige. Dus al mijn broers en zussen die moesten allemaal naar zondagsschool. Ik moest ook, maar ik wilde niet. Dus ik hoefde niet.
1: Dus je ouders waren meegaand.
0: Ja, ik denk. En misschien is dat ook omdat je dan ergens de jongste bent. En ook. Mijn oudste broer, die ging studeren op de universiteit in Den Haag. Waardoor er ook een ander geluid in zo'n huis komt. Waardoor er andere ideeën in zo'n huis komen. Waardoor ook, denk ik, en überhaupt de dingen die gebeuren in het leven. Waardoor je op een andere manier naar het geloof kunt gaan kijken. En dat heb ik heel erg bij mijn ouders gezien.
1: Want je ouders hebben dus niet gestudeerd, begrijp ik.
0: Nee.
1: Wat deden zij voor werk?
0: Mijn vader zat in de staalbouw.
1: Ja.
0: En mijn moeder was een moeder en die droeg bij aan het huishouden, ook door huishoudelijk werk.
1: Oké. En dus ook,
0: door zeg maar buitenshuis.
1: Ook schoonmaken.
0: Ja, exact.
1: Dus, ja. En dus je ouders namen daar dus ook wat van mee. Heb jij hen zien veranderen toen je broer ging studeren?
0: Nou ja, ik was daar wel te jong voor om dat werkelijk zeg maar bewust mee te maken. Maar in retrospectief kan ik dat wel zo voelen. Ja. Als ik denk, wow, mijn oudste broer heeft dat hele zonde. En misschien was ik ook daarin wat ontembaarder of zo. Maar ik heb dat niet gehoeven. Dus daarin voelde ik wel al een beweging van die ouders of van mijn ouders in er komt een andere wereld binnen en ook gewoon je eigen evolutie of je eigen de dingen die je leert van het leven, waardoor je een breder blik kijkt krijgt op dingen, onderwerpen of op het geloof. Dus daarin heb ik ook wel ergens het eenvoudiger gehad.
1: Ja, als jongste kan dat echt een voordeel zijn.
0: Hè? Ja.
1: Maar als
0: hoe ben jij de jongste? Of waar zit jij in het gezin?
1: Mijn vader heeft er 5. Mijn moeder heeft er 2. Ik ben de ene jongste van het gezin. Maar ik heb altijd met veel afgunst naar mijn lieve, geweldige, zeer verwende jongere broer gekeken. Dus, maar terug naar jou, Leendert. Jouw ouders, heb je daar een goede band mee?
0: Oh jeetje, ik weet dat mijn moeder nu in bed ligt te luisteren.
1: Hallo, mevrouw Voice.
0: Ik was daarover na aan het denken deze week. En het voelt ook ergens alsof dat niet zo is. En alsof ik daarin zelf ook dingen nalaat. En dat ik dat nu nog niet kan.
1: Wat bedoel je met nalaat?
0: Nou, dat ik denk, ik kan veel vaker daarheen. Ik kan bellen. Ik kan een kaart sturen als ik aan ze denk, bijvoorbeeld. En misschien is dat ergens een pijn. En misschien is dat ook ergens het nog niet. Nou ja, het is. Jij zei net een hele mooie quote van God die altijd over je schouder meekijkt.
1: Daar hadden we het net even van tevoren over. Ik zal hem even herhalen. De schrijver Nescio zei eens over wanneer je echt heel gelovig bent opgegroeid. En dan kan je als op latere leeftijd, wanneer je bijvoorbeeld niet meer enthousiast of fanatiek gelooft, heb je nog wel het gevoel dat er altijd iets of iemand over je schouder meekijkt.
0: Ja. En dat, dus daarin werkelijk, dus zo'n verleden, of naast dat God op je schouder zit, ook dat verleden en de eenzaamheid die ik daarin heb ervaren, de wereld instappen doordat je toch altijd anders bent dan iemand anders. Ook al probeer je zo goed mogelijk normaal te zijn, toch heeft iedereen je de hele tijd door. Je bent niet normaal.
1: Wat zei je toen je kind was al tegen je?
0: Nou, niet op die manier, maar het is wel... Ja, ik had ook gewoon allerlei wensen van... ik wil dit aan qua kleding. En ja, je merkt gewoon... intrinsiek merk je ook... ik heb andere interesses. Ik kijk op een andere manier naar de wereld. Dan mijn ouders, maar ook dan de kinderen... die in de straat woonden en waar je mee speelde. En het voelt alsof dat ook nog... nog altijd een betekenis heeft... In mijn dagelijks leven. Dus dat is in zekere zin ook die conventie waar ik eerder over sprak. Dat ik ik probeer me te bevrijden van die conventie. Dus ik probeer me te bevrijden van Katwijk. Maar het voortdurende zoeken naar hoe ik me bevrijd van Katwijk is evengoed een gevangenis. En het is die dwangmatigheid waar ik naar wil kijken en waar ik van... tussen aanhalingstekens van af wil. En dat zit hem ook, en daarvoor voelt dat ook... zit die urgentie ook in neurotica. Dat komt ergens samen in de seksualiteit. In hoe die vorm vindt en in de dwangmatigheid... om maar ergens uit die conventie te breken... om het vorm te geven in de seksualiteit... en dan via het orgasme even bevrijd te zijn... En dat weerhoudt me ook ergens, dus die conventie en het voortdurende zoeken hoe daar uit te breken, dat weerhoudt me ergens ook contact te maken. Omdat ik bang ben dat het me ergens...
1: En ook inkadert dus, want als je verzet tegen het hokje, heeft het hokje alsnog macht over je. Is dat
0: exact.
1: Het, bedoel je dat?
0: Exact.
1: En hoe is de man met je moeder?
0: Ik heb vaak de gedachte dat al mijn werk een ode is aan mijn moeder.
1: Ja?
0: Ja. Ja. Maar vraag me niet waarom.
1: Ik moet dan toch even kijken. In september gaat jouw debuutvoorstelling in reprise.
0: Ja.
1: En de titel daarvan is Zou je van me houden? Dat is een vraag die jij als kleine Leendert aan je moeder stelde.
0: Ja.
1: Wat was de aanleiding?
0: Wat ik net al zei, ik wilde zo graag andere kleding aan dan dat ik kreeg. En ik wilde zo graag hakken. En dan bedoel ik niet dansend, maar de dans hakken, of maar gewoon schoenen, de schoenen,
1: pumps,
0: de hakken aan je voeten. En dat mocht ik niet en dat snap ik ook. Dus toen wilde ik klompen en die kreeg ik wel. En die maakte datzelfde ritmische getik als de hakken die ik aan mijn voeten wens. En iedere woensdagavond mocht ik dan langer opblijven, omdat mijn opa en oma kwamen. En mijn oma was nogal, nou ja, die kleedde zich deftig en had vaak hakken aan. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik één keer op zo'n woensdagavond onder de tafel zat. En zat te spelen met de schoenen van mijn oma. En dat mijn moeder zo onder tafel keek. En dat ik vroeg... Mam, zou je van me houden als ik een meisje ben?
1: En toen?
0: De stilte.
1: Ach. Dat moet indruk hebben gemaakt.
0: Ja. En tegelijkertijd gaf het me... schiep het ruimte. Of maakte het ruimte voor me.
1: Waarom?
0: Ergens.
1: Waardoor?
0: Jeetje, waardoor? doordat er geen antwoord kwam, dus waardoor er geen woorden kwamen, waardoor ik dus ook nergens in geduid werd, ook niet in de afwijzing, maar ook niet in het honoreren van de vraag of in het honoreren van de wens, ontstond de ruimte om mezelf te ontdekken en mezelf vorm te geven en mezelf te leren zijn ergens.
1: Dat vind ik heel bijzonder, want dit antwoord zegt ook zoveel over hoe jij toen al in het leven stond. Want sommige kinderen zouden het uitblijven van een antwoord direct als een afwijzing opvatten. Maar dat deed jij niet.
0: Ja, misschien wel ergens hoor. Oh. Dat is denk ik ergens wat ik bedoel met de eenzaamheid. Maar en dit is al mijn retrospectief. Dus en tegelijkertijd heb ik altijd naast die eenzaamheid een enorme autonomie ervaren. Dus ik kan me ook nog gewoon winkeltrips herinneren dat ik huilend en krijsend in een kledingwinkel stond omdat ik deze kleding niet aan wilde.
1: Wat bedoel je met wat moest je dan aan?
0: Nou ja, gewoon het typische. Nou ja, denk je beeldje in het beeldje in gewoon Katwijk in de jaren 90 en een typisch jongens outfit.
1: Spijkerbroek.
0: Exact.
1: Trui.
0: Punt.
1: Yeah.
0: En dat wilde ik gewoon niet. Dus ik was verschrikkelijk.
1: Je hoefde niet naar zondagschool, maar je mocht, neem ik aan, niet in een rok rondlopen.
0: Nee.
1: Dus de grens was zondagschool.
0: Ja.
1: Ja. Wanneer kwam jij met kunst in aanraking?
0: Nou, ik denk ergens ook door mijn vader. Mijn vader tekende altijd als een hobby.
1: Wat tekende hij dan?
0: Ja, zeeaanzichten, Katwijk. Veel lokale bezienswaardigheden. Pentekeningen. Dus dat is ergens een eerste aanraking met kunst. En ook, destijds kreeg je het ook wel in het onderwijs. En hingen dus ook veel gedichten bij ons op de basisschool. Waaronder Hans Andreas ook. Kwam ik later pas achter.
1: Gewaardeerd, geliefd 20e eeuws Nederlands dichter.
0: Ja. En ik was altijd aan het knutselen. Altijd gewoon dingen aan het maken. Altijd aan het knutselen. En ook aan het schrijven. Ik vond woorden daarin gewoon bijzonder. Dat je gewoon zo'n vorm van een woord en dat betekent iets en dat kan je overdrachtelijk maken en dat kan je ook nog in een intonatie een ander gevoel meegeven. Dus het verzamelen van dingen en het maken van dingen daarvan en op die manier zo. Ik kan me niet een. Het is niet zoals sommige mensen hebben. Oh my god, ik zag dat schilderij als kind. En ik dacht. Hier breekt de wereld voor me open. Ik heb kunst gezien. Zo'n herinnering heb ik niet.
1: Maar je kocht op een gegeven moment wel voor 25 cent een afgedankt biepboek.
0: Ja.
1: Van dezezelfde Hans Andreas.
0: Ja.
1: Gedichten. Met daaronder ook een gedicht waarvan ik denk dat het ook wel bij je past. Zal ik het voordragen? Dit is trouwens een heel bekend gedicht uit de Vaderlandse poëziegeschiedenis.
0: Ik vind het heerlijk als je het voorstelt.
1: Zullen we het gewoon doen?
0: Ja.
1: Dit is van Hans Andreas, Voor een dag van morgen. Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad. Hoe lief ik je had, maar zeg het aan geen mens. Ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw, dat een mens zo lief had als ik jou.
0: Ja, prachtig.
1: Ik moet er ook meteen aan denken, toen ik hoorde dat jij van Hans Andreas hield. Omdat in het slot van dit gedicht het ook niet meer gaat of iemand een man of een vrouw is. Maar dat een mens gewoon lief heeft.
0: Ja.
1: Ja. En ik zie ook best wel een invloed Want we zijn nu al bijna 40 minuten aan het praten. Maar onze luisteraars hebben nog geen idee van hoe mooi jouw stem is wanneer je zingt. Dus ik wou even zo ook iets laten horen waarin je ook deze invloed van Hans Andreas kan beluisteren. Hier komt Leendert Voice met het nummer Wekker.

0: Ik heb, als ik dan zo'n regel, ja, zo'n regel hoor zingen toe... stamp met blote voeten liefde de aarde in... dan vind ik dat heel mooi. Ik weet alleen niet precies of ik er ook verdrietig van moet worden. Want als je iets de grond instampt... wil je het misschien met de grond gelijk maken. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, het zou heel goed kunnen, ja. Het zou heel goed kunnen. Ik ervaar het daarentegen ook als vreugdevol. En ook de bloeiende bramen bij het plukken. Dus daar zit ook wel ergens een pijn in. Of een, weet je wel, een iets dat sluimert, iets dat pijn doet. Maar het voert voor mij niet de boventoon. Het is daar wel onderdeel van, denk ik. Wat ik net al zei, de eenzaamheid en het verdriet. Pardon, en de blijdschap en de vreugde. Die zitten voor mij heel dicht op elkaar. En zijn misschien hetzelfde ding ergens.
0: Ik heb geleerd dat verdriet en vreugde elkaar misschien uitsluiten.
1: Weet je waar mij dit, niet deze, door, als ik even terug mag grijpen op dat, daar doet dit me aan denken en daarin, of dat wil ik even gezegd hebben, omdat ik val vaak stil bij deze zinnen, omdat ik dat werkelijk niet weet. En het voelt alsof ik dat nooit heb geleerd. Het voelt alsof ik niet heb geleerd hoe te moeten leven, de betekenis van specifieke dingen. Misschien maak ik het nu groot. Als je me niet begrijpt, wil je me dan...
0: Nee, maar ik herken het heel erg.
1: Precies.
0: Ik heb heel lang rondgelopen met het idee dat ik de regels van het leven had gemist.
1: Ja.
0: Dat ik niet bij die briefing aanwezig was.
1: Ja.
0: Ja, jij dus ook.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dat werkt verwarrend.
0: Ja.
1: Dus ook wanneer iemand mij de vraag stelt, ben je nu een man of een vrouw? Ik raak werkelijk in de war bij zo'n vraag. Omdat ik werkelijk denk, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar het maakt me die, en dat is ergens ook de vrijheid die ik ervaar door de stilte. Het geeft me ook, het heeft me de mogelijkheid gegeven om. Op latere leeftijd mensen te kopiëren of van mensen te leren of mijn eigen dingen uit te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ik minder vatbaar ben geworden voor de conventie.
0: En dus ook voor wat sommige mensen meelopen zouden noemen.
1: Precies.
0: Ja. Yeah.
1: Precies.
0: Ja. Yeah.
1: En dat sluit ook weer aan op dat onderzoeken van die dagelijkse routine. Dat ik me daar eigenlijk de hele tijd van bewust wil maken. En dat ik het lekker vind als andere mensen mij daar bewust van maken. En dat ik dat ook weer bij andere mensen kan doen. Dat je de dingen die je aangeleerd krijgt. En waar je op zekere zin, in zekere zin ook vrij in kan voelen. Maar dat je daar ook, weet je wel, dat je die ook op een andere manier kan. Als je die een kwartslag draait, zou je een heel ander leven kunnen hebben. Dat hoeft niet, maar het is wel lekker als je daarvoor open staat en op die manier naar de dingen kunt kijken. In plaats van dat je de ander gaat herinneren aan: hey, zo moet het.
0: Mm-hmm.
1: Jij doet het anders, maar het moet zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat schoot even in mijn hoofd,
0: ja.
1: Omdat jij vroeg. Omdat je zei over dat verdriet en de vreugde.
0: Elkaar uit kunnen sluiten.
1: Ja.
0: Maar dat is ook weer een hokje of
1: ja.
0: Een aanname.
1: Ja, en ik raak dus in de war bij zo'n vraag.
0: Oh ja, ja, ja. Je zegt nu ook dat je van vrienden heel erg kan leren hoe je moet leven. Of ligt natuurlijk aan wat voor vrienden je hebt, hoe dat vooral niet moet. Ik wil er toch even heen, want een van jouw beste vrienden... is Adelheid Rozen.
1: Ja.
0: Meer dan 50 jaar ouder dan jij?
1: Ja.
0: Wat leer je?
1: Nee, 30. 30.
0: Ja, sorry, Adelheid. Sorry. Wat leerde je van haar?
1: Nou ja, wat zij dus doet, of wat zij... zij herinnert mij steeds weer aan mijzelf. Dus zij herinnert mij niet aan de conventie of aan hoe de dingen zouden moeten. Zij ziet mij en ziet de dwang of de voortdurende zoektocht naar autonomie. En herinnert mij de hele tijd aan die autonomie. In plaats van aan de eventuele hokjes, de conventies en die dingen.
0: Dus dan zegt ze bijvoorbeeld, Leendert, nu ben je even niet jezelf. Of je doet nep. Of moet ik me dat erbij voorstellen?
1: Nou ja, het zit hem niet op het aanwijzen van de wat ik dan nu even noem het negatieve. Ja. Het is meer het optillen van de schoonheid van het en het positieve daarin. Is dit helder?
0: Ze benoemt iets wat ze goed aan je vindt of fijn.
1: Ja, of maak de ruimte daarvoor.
0: Ah ja.
1: Maakt een ruimte waarin... Nou ja, ze zet ergens een hek open voor mij. En daar is in één keer een weiland waarin ik kan dansen.
0: Ah ja.
1: Weet je wel, dat is een... En ik denk dat ze dat bij iedereen doet. Wiens pad ze kruist. Of wie haar pad kruist. Ook al is dat een korte ontmoeting.
0: Hoe kruisten jullie paden elkaar?
1: fysiek. Wij woonden in hetzelfde straatje bij het Leidseplein in Amsterdam. En dat was nadat ik haar als kind op de tv zag. Je had een programma Andermans Veren op tv. Dat stond aan zo'n woensdagavond, omdat mijn opa en oma kwamen.
0: Jij zat naar die hakken te smachten. Je keek maar tv en toen.
1: Ja. En toen kwam Adelheid erop. En toen moest dat uit.
0: Waarom?
1: Ik denk gewoon de geschiedenis van de nachtshow. De optredens zoals bij Sonja Barend. Dus iemand die een vrijgevochten stem die zich niet liet temmen. En dat is ergens een bedreiging voor, nou ja, hoe vaak ik dit nu al gezegd heb in dit uur, maar de conventie of de sociale structuur of de sociale cohesie, als daar een wilde stem in één keer gaat schreeuwen, hier kloppen de dingen niet, is dat een bedreiging. Dus die tv moest uit, waardoor ik alleen maar dacht,
0: deze vrouw.
1: Ik moet die naam onthouden. Er bestaat een wereld buiten Katwijk. Dus zodra wij internet hadden, ging ik haar opzoeken. Toen heb ik ooit een brief geschreven toen ik aan het studeren was aan het Grafisch Lyceum. En toen heb ik haar geportretteerd. Zijn we altijd contact blijven houden. Toen woonden we in één keer in hetzelfde straatje. Nou, and now we are here, as they say.
0: Ja, jullie maken ook kunst samen.
1: Ja. Ja, op verschillende. We hebben vorig jaar maakten we de film In Getuigenis. Ik ben onderdeel van het collectief, theatercollectief, wat geleid wordt door Adelheid.
0: En ze regisseert Neurotica.
1: Ja, en ze regisseert Neurotica.
0: Hoe is Adelheid Roosen als regisseur?
1: dat is dus eigenlijk ook dat voorbeeld wat ik net gaf, dat ze mij steeds de ruimte geeft of de ruimte maakt voor mijn eigen gedachtes en mijn eigen ingevingen. En die dan, als ze denkt, oh ja, als we dat net even 90 graden anders doen, dan zit je precies waar jij wil zitten. Dus ik voel mij door haar helemaal gezien en begrepen, waardoor ik dat ook kan vertrouwen, waardoor ik denk, oh ja, als ik dat zo doe, oh, dat klopt. Dit is wat ik bedoel. Mm. Dit is wat ik wil zeggen. En ik wil dat het er zo uitziet. Dus dat is in hoe wij met elkaar werken. In hoe zij mij nu regisseert bij Neurotica.
0: Ik vind het trouwens ook fantastisch dat de vrouw die door je moeder snel werd weggezept toen ze op tv kwam, uiteindelijk je regisseuse is geworden. Hebben jouw ouders en Adelheid elkaar ooit ontmoet?
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Ja, dat was eigenlijk helemaal leuk.
0: Ah.
1: En dat was eigenlijk een hele leuke ontmoeting van twee werelden. En we gaan heel even over naar de radio, want we hebben een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor de waarschuwing van een spookrijder. Rij je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen.
1: Oké, dus allemaal goed opletten. Jouw ouders en Adelheid gaan dus op zich oké met elkaar. Gaan jouw ouders naar neurotica? De voorstelling over seks? Nee. Jouw ouders, je Katwijker-ouders, nee, ze gaan niet?
3: Nee, daar heb ik ze niet. Ik denk niet dat daar een automatische beweging is vanuit hen naar deze voorstelling. En het is ook iets dat ik denk, nou, kom daar nog maar niet heen. Ik wil dit eerst even zelf uitzoeken, alvorens jullie in de zaal zitten.
1: Maar ze gingen wel naar je eerste theatervoorstelling. Ja. Zou je van me houden? Wat ja. Dus eigenlijk ook gaat over dat jouw moeder zweeg toen jij als kind aan haar vroeg, zou je van me houden als ik een meisje was?
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe was dat dat ze bij die voor? Wat vond ze daar nou van dan?
3: Ik vind het moeilijk om voor mensen te spreken, dus ik heb dit onthouden, dat het ergens een confrontatie is. Of hoe het bij mij is overgekomen, is dat het een confrontatie is geweest met hoe je de dingen had willen doen en hoe je ze uiteindelijk hebt gedaan. En dat daar ergens ook een pijn en verdriet bij haar of en evengoed bij mijn vader zit. En dat betekent niet, dus die voorstelling is, die gaat over mijn eigen zoektocht naar gender en identiteit. En ben ik nu een man, ben ik nu een vrouw en wat betekent dat nu überhaupt? En dat is, eigenlijk is die voorstelling opgebouwd als voorbereidend gesprek op mijn ouders. Omdat ik dacht, ik moet dit op een dag in contact met hun gaan leggen. Want ik wil dat ze zien wie ik ben en ik wil daarin. Dus dat is ook net wat ik bedoelde. Ben ik volledig eerlijk naar mezelf toe, waardoor ik als een volledig mens, als volledig mezelf, naar Katwijk toe kan en het in contact kan treden? Of blijf ik ergens terugstappen in de tijd zodra ik daar de drempel overstap? En dat is, daar voel ik steeds nog een zoeken naar, sta ik dicht genoeg bij mezelf en dat. Maar daarin hielp dus heel erg die voorstelling, zou je van me houden. Dus zij kwamen ook kijken. En nou ja, dat was in zekere zin een confrontatie. Maar ook dat ik dacht, oh wauw. Zij hebben dit hele ding gezien. En gewoon de nuance van mijn hele bestaan ervaren. Dus dat vond ik heel fijn. En ik denk, ik denk dat dat voor hun ook ergens confronterend was. Wat ik ook begrijp natuurlijk, maar waar ik dan weer niks aan kan doen. Dat is niet iets wat ik kan oplossen. Dat is niet iets waardoor ik denk, oh, ik moet de dingen maar niet zeggen. Omdat het bij mij niet voortkomt uit een rancune of uit een boosheid of uit een ik zal jullie eens even of zo. Maar dit is wat mij gevormd heeft. Dit is waardoor ik kijk naar de wereld, hoe ik nu naar de wereld kijk. En als kunstenaar heeft het me op die manier gevormd. En vanuit daar maak ik er werk van. Zoiets.
1: Kunst is vaak ook een middel om het gesprek aan te gaan.
3: Ja. Ja. Ja,
1: Maar dat gesprek is dus nog niet helemaal van de grond gekomen tussen jou en je ouders, begrijp ik.
3: Nee. En ik verwijt dat ergens mezelf.
1: Waarom? Want het lijkt mij dat je alle moeite doet. Je kaart het aan. Je maakt een hele theatervoorstelling. Je weet dat je moeder nu luistert. Je hebt het erover.
0: Laat ik het zo zeggen, het is mij duidelijk waar de bal nu ligt, baby.
3: Ja, God, misschien. Misschien. Zo voelt het in ieder geval niet.
0: Nee.
3: Zo voelt het niet, of zo.
0: Een van de grootste afstanden ter wereld kunnen soms de afstanden tussen ouders en kinderen zijn.
3: Ja.
0: Ja, ja. Ik wil naar iets wat iets minder ver van ons afstaat. Amsterdam. Daar hebben wij openbare urinoirs. De
3: ook
0: zogenaamde
3: nog.
0: Plaskrullen. Waar, ik zeg het even bij, mannen zichzelf even kunnen ontlasten. En jij zag dat en jij dacht, hier ga ik even kunst van maken. Jij ging ze allemaal schoonmaken.
3: Ja.
0: En maakte daar een video van.
3: Ja.
0: Hoe kwam je hierop?
3: Ja, ik woonde dus aan het Leidseplein. En ik liep dagelijks, of bijna dagelijks, langs een plaskrul. En ik dacht, oh, waarvoor stinkt dit ding toch de hele tijd? Maakt de gemeente het schoon? Ik weet het niet. Nou, en ik kom dus uit een dorp waarin, weet je wel, de mensen dagelijks of twee keer in de week hun stoepje nog veegden. Dus het is voor mij heel erg van nature om verantwoordelijkheid te dragen voor de omgeving.
0: En je moeder is schoonmaker, vertelde je ook net.
3: Ja, dus het is ergens zo met de paplepel ingegoten. Waardoor ik dacht, oh, ik ga dit. Toen ben ik dat gewoon gaan schoonmaken. En later, ook door de hele historie van die plaskrul, met de dolomina's die zich daaraan vastketenden voor openbaar plasrecht voor iedereen. Omdat er voor vrouwen, vooral in de jaren 70 toen die acties waren, maar ze zijn nu ook weer. Omdat er heel weinig openbare plasgelegenheden zijn voor iedereen. Dus dat is een voortdurend ding wat aan aan dat object kleeft. Tegelijkertijd was het ook sinds de plaskrul werd geïnstalleerd in eind jaren 80. Eind 1880 tot de jaren 80 van 1980. Was het een cruising plek?
0: Ontmoetingsplek voor homoseksuelen.
3: Exact. Yeah. Dus het was zo'n object met zo'n grote geschiedenis. En ik dacht, wow, deze geschiedenis of deze betekenis kan alleen maar bestaan doordat er onderhoudswerk wordt gepleegd of schoonmaakwerk.
0: Prachtig.
3: En toen dacht ik, daar wil ik een monument van maken.
0: En daar heb je een hele mooie video-installatie van gemaakt. Waar jij op hoge hakken en in een overal ze reinigt. Wat eigenlijk ook een soort liefdewerk is.
3: Ja.
0: Een klein betoon.
3: Ja.
0: Leendert, de tijd zit er alweer op.
3: Jezus, ik heb één vraag. Die heb ik net al drie keer zo. Dat ik dacht, oh, nu staat de microfoon uit. Ben ik helder geweest? Ben ik ergens nog onhelder over geweest? Moet ik nog iets ophelderen?
0: Je bent compleet helder geweest. En voor iedereen die vragen heeft, zou ik naar de parade gaan om de voorstelling Neurotica te bezoeken van Leendert Voice. Voor iedereen die vragen heeft of even met hem wil zoenen, daar staat hij dus blijkbaar ook voor open.
3: Ja.
0: En in het najaar zou je van me houden ook weer de theaters ingaan. De debuut solo voorstelling die Leendert maakte. En dit was Nooit Meer Slapen voor vanavond. Deze aflevering en alle andere zijn terug te luisteren als podcast in je lievelingspodcast-app. En de komende 2 weken is er een speciale zomerserie van Nooit Meer Slapen. En kunt u elke werkdag luisteren naar Waar zit de liefde van onze Teddy Tops? Waarin zij met gasten in gesprek gaat over, u raadt het al, onder meer waar de liefde zit. Haar eerste gast is aankomende maandag oud-atleet Troy Douglas. En over 2,5 week is de reguliere Nooit Meer Slapen weer terug. En voor nu heb een hele mooie, zachte nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd er MDMA gemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen brak de man zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij dezelfde landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is dat niet meer te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot maximaal 24 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: De wet geldt voor iedereen, maar geldt die ook voor de machtigste bedrijven en overheden? Dat onderzoeken journalist Annette van Soest en oud-rechter Ibo Buruma in een nieuwe serie van de podcast Goliath. Een podcast waarin een gewone burger het opneemt tegen een machtige instantie of multinational. En tegenover Annette zitten twee hele drukke jongens. Ze hebben de podcast gemaakt De Bal is Rond. En daarin leveren Hemmo de Vries en Ruben van Haften met nul verstand van voetbal na elke wedstrijd commentaar op het WK. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring. Ze lepelen hele zinnige en onzinnige weetjes zomaar voor elkaar op. Op papier zijn deze twee podcasts totaal verschillend van elkaar, maar als je goed luistert, dan zie je en hoor je grotere thema's via persoonlijke verhalen heel dicht op je afkomen.
0: Vink. De podcastgids van Nederland.
1: Met Redouan Aitwaag.
3: Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 356. En ik ga mijn gast natuurlijk ook even aan jou voorstellen. Annette van Soest, je hoorde haar al. Zij is onderzoeksjournalist, podcastmaker en presentator. Je was lang het gezicht van BNR. En nu maak je podcast voor Omroep Human en Follow the Money. Je maakt de podcast samen met Ibo Buruma, oud-rechter en tot 2025 lid van de Hoge Raad. Leuk dat je er bent, Annette.
4: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
3: Tegenover jou zit Ruben van Haften. Jij bent podcastmaker, presentator, journalist. Ja. Je produceert en presenteert voor onder andere Omroep Zwart, ja. NTR, BNNVARA en KRO-NCRV. Je kan zo'n bingo-lijstje beginnen.
5: Yes. Ik heb ze van mij ook allemaal gehad inmiddels. Ja, behalve Ongehoord, en daar ben ik niet trouw om.
3: Die hoeven niet te bellen.
5: Nee.
3: De luisteraars kennen jou wellicht van je eigen podcast Niet te Geloven, waarin jij als biseksueel die de kerk verliet het gesprek aangaat met jouw vader die daar dominee is.
5: Ja, dat klopt.
3: En in 2025 heb je met deze

0: daar dominee is.
1: Ja, dat klopt.
0: En in 2025 heb je met deze podcast ook een nominatie op zak voor de journalistieke meesterverteller 2024.
1: Dat klopt.
0: Ja. En naast jou zit Hemmo de Vries. Jij bent radiomaker, podcastproducer en videoregisseur. Jij hebt naast de podcast De Bal is Rond, waar we het vandaag over gaan hebben, ook de podcast Na het Applaus, samen met Ruben gemaakt. Ja. En ook hiervoor zijn jullie genomineerd.
2: Ja.
0: Ik weet even alleen niet wanneer.
2: Voor de podcastprijs vorig jaar.
1: Voor vernieuwing, voor beste vernieuwende podcast.
0: Mooi. Ja. En hierin interviewen jullie artiesten na hun optreden.
2: Ja. Ja, direct na het optreden.
1: Ze komen het podium af, helemaal bezweet. En ja. We gaan met ze praten.
0: Wat mooi. Wat fijn.
3: Wil je dan weer een interview geven?
1: Nou ja, ze horen het gelukkig van tevoren. We zorgen wel dat er water klaar staat, zodat ze niet, er niet helemaal uitgeput raken. Maar de meesten willen het wel. Ja. Hè? Want ze zijn ook wel benieuwd hoe ze dan zijn.
0: Oh ja. Maar dat hebben voetballers ook, toch?
1: Ja, daar is het op gebaseerd ook.
0: Ah, ja. Daar kwam het idee vandaan.
1: Ja, ik zag ooit een wedstrijd die 8-0 werd of zo. En toen kwam dus eerst het winnende team helemaal blij. En direct daarna kwam het verliezende team. En die stond daar helemaal verdrietig en die had er helemaal geen zin in. En toen dacht ik, dit is ook wel interessant in het theater. Dus zo is het ontstaan.
2: Want dan zeggen ze wel de meest interessante dingen namelijk
1: zeker,
2: op zo'n moment.
1: Zeker, dan zijn ze heel eerlijk. Ja.
3: Wow. Maar jullie stellen wel betere vragen dan wat ging er door je heen?
1: Ja, zeker, zeker. We beginnen wel altijd met wat gaat er nu door je heen, zeg maar. Om wel dat sportding een beetje te houden. Maar in principe wordt het altijd een verdiepend gesprek.
0: Mooi. Zometeen dus twee prachtige producties. Goliath en De Bal is Rond. En aan het einde van de uitzending krijg je van mij nog een podcasttip. En die is wel heel erg toepasselijk op deze warme dagen. Maar dat komt straks. Ik wil eerst even weten, wat voor type luisteraar zijn jullie? Annette, wat voor type podcastluisteraar ben jij?
3: Nou, ik luister volgens mij... Ja, ik ben een alleseter. Ik luister alles. Vooral misschien interviewpodcasts, omdat ik dat zelf natuurlijk ook doe. Dus ik vind het interessant om te horen hoe anderen dat doen. En omdat je, echt kan worden meegesleurd in een goed gesprek. Maar ook verhalende podcasts en nieuwspodcasts. Dus achtergronden bij het nieuws, daar ben ik zelf natuurlijk ook van. Dus ja.
0: Hemmo, jij, wat voor luisteraar ben jij?
2: Ik luister ook heel veel verschillende soorten podcasts. Met name ook wel interviews. Er is een podcast die heet Misha, heb je misschien wel eens van gehoord. Die hebben we vrij vaak aanstaan.
0: Ja, dat is, die ken ik heel goed, ja. Binnen van buiten.
2: Ja, zeker. En verder, ik ben eigenlijk vaak wel van de net wat langere afleveringen. Er is de Nerdland maandoverzicht podcast. Die gaat over de wetenschappelijke wereld. Dat komt uit België. En daar die brengen ze één keer per maand uit, maar duurt dan wel 2,5 uur.
0: 2,5 uur. Vuur.
2: Ja,
0: zo. En dan achter elkaar? Luister jij dat dan achter elkaar? Of
2: ik zit heel veel op de weg. Heel veel in de auto. Oh, ja. En dan, springt me gewoon mijn telefoon automatisch op Spotify. En dan, wat erop stond, staat er dan aan.
0: Mooi.
2: En af en toe heb ik even geen zin in inhoud. En dan zet ik, was eerst altijd man de podcast. Tegenwoordig Hagelslag zet ik dan op. En dat gaat dan even nergens over. En dan,
0: Ruben?
1: Nou, ik ben meer een radioluisteraar eigenlijk.
0: Oh ja?
1: Ik luister wel podcasts, maar de laatste is ook weer even geleden eigenlijk. En ik hou gewoon heel erg van het live van radio. Dat eigenlijk alles kan gebeuren en dat je niet weet welke kant het op gaat.
0: Als radiomaker, luister je dan anders naar radioprogramma's van je collega's bijvoorbeeld?
1: Nou, ja, dat verschilt een beetje, denk ik. Ik denk wel soms, waarom vraag je nou niet dit? Of ga door. Maar dieper dan dat gaat het eigenlijk niet. Omdat ik ook gewoon wel luisteraar wil zijn op dat moment.
0: Ja, mooi. We hebben jullie gevraagd om beide producties even te beluisteren. Ja. We hebben jullie huiswerk gegeven. Zometeen wil ik graag weten wat jullie daarvan vonden. Maar we beginnen eerst even met Goliath. Dit is het begin van de podcast.
3: Wat gebeurt er als je verwikkeld raakt in een juridisch gevecht met X, het bedrijf van de rijkste man ter wereld, Elon Musk?
4: Ik vond het walgelijk. Dat doe je gewoon niet. Je gaat niet mijn familieleden betrekken in je pleidooi.
3: Danny Mekic is jurist en internetdeskundige. Hij heeft een betaald account op X. Als hij daar op een dag onvindbaar is, blijkt dat hij een shadowban heeft gekregen.
4: Toen ontdekte ik dat Twitter mij toen kennelijk heimelijk onzichtbaar heeft gemaakt, op het platform onvindbaar heeft gemaakt.
3: Danny wil weten waarom dat is gebeurd. Hij wil zijn persoonsgegevens inzien en de verwerking daarvan. Maar X weigert. En dus stapt Danny naar de rechter. Er volgt een harde strijd.
4: Als ze dit soort fratsen moeten uithalen, ja, kennelijk hebben ze wat te verbergen. Kennelijk zit ik op het goede spoor.
3: Lukt het hem om alle informatie waar hij recht op heeft naar boven te krijgen? Voor de wet is iedereen gelijk.

0: Klinkt mooi, maar klopt het ook? Je luistert naar Goliath. Iedere week onderzoek ik, Annette van Soest, een rechtszaak waarin een burger het opneemt tegen een groot bedrijf of de overheid. Als een David tegen Goliath. Hoe sterk sta je dan in de rechtsstaat Nederland? Ik doe dat samen met Ibo Buruma, voormalig rechter in de Hoge Raad. Deze keer in Goliath, in gevecht met Big Tech. Ibo, we zijn terug.
1: Ja, geweldig toch?
0: Seizoen 2. Ja, voelt goed. Zit jij op social media?
1: Nou, als ik eerlijk ben, moet ik zeggen eigenlijk niet. Ik heb me lang geleden ingeschreven in LinkedIn en in de tijd Twitter. Eigenlijk om het een beetje te volgen. Maar wat daar gebeurde, maar ik ben een slapend lid.
0: Je bent zo'n lurker.
1: Lurker, ja.
0: Laten we snel beginnen. Wat gebeurt er als je het opneemt tegen een groot Amerikaans techbedrijf? Ik zat in de rechtszaal bij een aantal zittingen. Maar eerst neem ik je mee naar de Universiteit van Amsterdam.
2: Hi.
3: Hey. Ik ben zo, want mijn armen zitten vol. Je vroeg iets of ik iets mee kon nemen. Dat heb ik geprobeerd, maar het was iets zwaarder dan ik vanochtend had ingeschat.
0: Danny Mekic, 39 jaar, heeft zijn handen vol aan zijn rechtszaak tegen X. Letterlijk, tassen vol papieren heeft hij bij zich.
2: Loop je hier al de hele dag mee te sjouwen?
3: Nee, dat niet. Maar wel afgelopen half uur. En dat is iets, iets zwaarder dan verwacht. En dit is dus zeg maar nog niet eens een kwart.
0: We hebben afgesproken bij de Oude Manhuispoort in Amsterdam, waar hij ooit rechten studeerde.
3: Nee, dit is de plek waar ik voor het eerst in aanraking kwam met het recht. En waar ik echt een grote liefde heb opgebouwd voor het recht. En heb leren wat het recht inhoudt.
2: Dus als jij hier niet had gestudeerd, had je die zaak tegen X of tegen Twitter nooit kunnen voeren?
3: Nee, dan was het niet in me opgekomen. Had ik niet geweten hoe.
2: Even kijken. Dan kunnen we hier een sleutel ophalen volgens mij. Hallo?
0: Danny Mekic werd bij het grote publiek bekend als internetondernemer en technologie-expert in de media.
3: Bijna niets veranderd. Gaat nog steeds muf.
0: Nu is hij vooral in het nieuws vanwege zijn juridische strijd tegen een van de machtigste techbedrijven ter wereld.
3: Als ik nu terugdraai en kijk waar we nu staan, dan denk ik, dit is een hele belangrijke zaak geworden. We hebben grote techbedrijven die hebben ongevraagd onze communicatie en interactie en sociale contacten en nieuwsvoorziening overgenomen. Welke mensen we ontmoeten, welke berichten we te zien krijgen. Ze bepalen het debat, dus ze hebben gewoon een soort directe lijn met de breinen van miljarden mensen. En de wetgever heeft eenmaal bepaald, als je dat soort dingen wil doen, dat je je wel aan de wet moet houden.
4: Ja, als je het hebt over David tegen Goliath, dan is dit wel echt het beste voorbeeld. Ja. Danny Mekic tegen X, Elon Musk. Daarmee starten jullie seizoen 2.
2: Ja.
4: Danny, die was heel erg sterk, stond stevig in zijn schoenen. Waar haalde hij de kracht vandaan om het op te nemen tegen de rijkste man op aarde?
2: Ja, ik denk als je dat al meteen afvraagt voordat je eraan begint, dan begin je er misschien niet aan. Dus voor hem begon het als iets heel kleins. Hij wilde inzage in zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan nadat hij een shadowban had gekregen op X. En hij dacht, hoe kan dat? Ik wil weten waarom X dat besluit heeft genomen en hoe. Want hij kreeg daar niets over te horen. Dus zo begon het. En als je dan geen antwoord krijgt en er is een procedure die je bij de rechtbank kan starten, en je bent een jurist, omdat je recht hebt gestudeerd, en je bent ook nog gespecialiseerd in dit specifieke stukje recht, namelijk gegevensbeschermingsrecht, ja, dan denk je, oh, dat ga ik doen. Ik ga die brief schrijven. En dan weet hij dus nog niet wat er allemaal op hem af zal komen.
5: Ja, maar hij heeft dit ook zonder advocaat gedaan. Dat weet ik. Hij heeft zelf voor advocaat gespeeld, begrijp ik.
2: Ja. Klopt, en dat is natuurlijk heel atypisch.
5: Ik wist niet eens dat dat kon.
2: Dat
5: is een groot bedrijf.
2: Dat kan ook niet altijd. Maar in dit geval, als je een small claim procedure start, ik zal niet te technisch worden, dan staat er in de wet dat je dat ook in je eentje zou moeten kunnen doen. Dus en hij gaat dat dan doen. En ja, hij weet ook op een gegeven moment, ik ga geen advocaat meer inschakelen. Want als ik dat doe, dan gaat het me, behalve heel veel tijd, ook heel veel geld kosten.
6: Nog meer geld dan het ook kost.
4: Ja. Waarom was dit zo belangrijk voor Danny? Want een shadow ban, je kan niet meer op X. Ja, dan denk ik bij jezelf, oké, ja, dat niet. Dan ga ik wel op een ander social media platform mijn berichten delen. Inderdaad. Maar waarom hield Danny zich zo vast aan X?
2: Nou, hij zegt dat eigenlijk heel mooi ook in dat fragment wat je net liet horen. Deze bedrijven hebben gewoon heel veel macht in onze maatschappij. Wij, de manier waarop wij ons nieuws tot ons nemen, hoe wij en waar wij over praten, wordt voor een groot deel bepaald door die big tech bedrijven. Dus als zij zich niet aan de wet houden, dan moet je ze ook ter verantwoording kunnen roepen. En dus het is voor hem ook echt wel een principiële zaak.
4: Ja, seizoen 2 is nu aan de gang. Jullie hebben al 3 afleveringen online staan. Er komen er 9 in totaal. Ja. Ik hoorde je wel aan het begin zeggen dat dit de eerste keer is dat jullie een big tech bedrijf onder de loep nemen.
2: Ja, nou, het grappige was, vorig jaar bij seizoen 1 was ik dus Danny al aan het volgen, maar het bleef maar komen. Dus ik dacht, misschien kunnen we er dit seizoen al wat mee. Maar de procedures bleven elkaar maar opvolgen. Dus het was gewoon nog niet klaar, het verhaal. En daarom moesten we wachten tot seizoen 2.
4: Ja, er werden op een gegeven moment ook kamervragen gesteld, hè?
2: Ja, er zijn na de uitspraak bij het gerechtshof zijn er kamervragen gesteld over bijvoorbeeld de dwangsommen die X opgelegd krijgt, zolang ze zich niet aan de uitspraak van de rechter houden. Maar ik heb eerlijk gezegd nog niet in beeld of daar al antwoorden op zijn gekomen, want ook dat duurde even. Niet toen we de podcast aan het afronden waren in ieder geval. Dus ja, het speelt ook in de politiek natuurlijk.
4: Hemmo, jij hebt de podcast beluisterd.
5: Ja.
4: Wat vond je ervan?
5: Ik vond het, ik zei het net voor de uitzending al, ik vond het fascinerend. Ik vind het recht sowieso wel interessant. Hoe worden dit soort afwegingen gemaakt? En dan al helemaal tegen zo'n groot bedrijf, wat volgens mij ook niet, het heeft ook geen kantoor in Nederland, geloof ik. Of in ieder geval niet, je klaagt niet een Nederlandse partij aan. Dus dat vind ik ook wel heel interessant.
2: Ja, je bent opeens, zit je in Ierland.
5: Ja,
2: en moet je al je stukken laten vertalen.
5: Dat inderdaad. En ik kreeg ook een beetje de indruk dat, zeker in het begin, zij ook eigenlijk het of niet serieus namen, of in ieder geval zo min mogelijk moeite van plan waren om daarin te stoppen.
2: Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van X kijken of van Elon Musk. Maar uit de hele procedure en het verloop daarvan, of de verschillende procedures en het verloop daarvan, kun je wel opmaken dat ze alles eraan willen doen om niet te geven waar Danny om vraagt. In ieder geval niet alles te geven waar hij om vraagt.
4: Ja, Ruben?
6: Ja, ik heb hem natuurlijk ook geluisterd. Mm-hmm. En we hebben het nu erg over X, maar je hebt veel meer verhalen natuurlijk deze aflevering. Dus ik vond ook die van de pleegzorg erg interessant over, ja, dat was een zaak over hoe pleegzorg dan wel of niet geregeld moet worden als iemand 18 wordt.
4: Hè? Maar dat zit niet in aflevering 1, toch?
2: Nee, dat is aflevering 3.
6: Ja.
2: Maar wat goed dat je ze allemaal aan luistert.
6: Ja, zeker. En maar wat ik dus zo fascinerend vind aan al die verhalen die je vertelt is, ja, je hebt het over het recht en over hoe dat werkt. En dat is ook belangrijk, maar vaak als het gaat over recht blijft het daarbij. En hier hoor je ook de persoonlijke verhalen. Dus wat doet het met iemand als je dus inderdaad zo'n strijd aangaat met X, of dat je totaal niet weet wat er met je zoon gaat gebeuren, wat doet dat? En dat vond ik er heel fascinerend aan, dat het dieper gaat dan alleen het juridische verhaal.
2: Nou, dat vind ik er ook heel belangrijk aan. Dus ja. Ik ging ook deze podcast in met vrij weinig juridische kennis, dus ik ga er ook heel open in als ik die mensen ontmoet.
4: Ja.
2: Dus de gesprekken die ik met hen voer, zo leer ik ook wat het voor hen betekent. En er staat heel veel op het spel.
4: Hebben jullie wel eens een moment meegemaakt waarop je dacht, oh, ik voel me nu echt even een David. Ik heb een klacht, ik heb iets meegemaakt en ik weet niet waar ik aan de bel moet trekken. Nou, ik zie jou knikken, Hemmo.
5: Ja, ik heb eigenlijk een gelijkend iets gehad met eBay. Ook een groot Amerikaans bedrijf. Daar koop ik wel eens spullen en dan bieden en dan krijg je het wel of niet. En dat ging helemaal prima. En opeens, echt in een periode dat ik al maanden niks gedaan had, kreeg ik een bericht. U bent verbannen. U bent niet meer welkom op ons platform.
4: Want?
5: Gewoon, ja. Wat had jij gedaan? Er stond niet eens een uitleg bij.
4: En dat geeft ook gelijk jou de schuld.
5: Ja. Ja, ik dacht zelf ook al van, wat heb ik gedaan? Dat is zelfs ook nog wel je eerste vraag van, dan, ja, als een groot bedrijf dat zegt, dan zullen ze wel iets vinden. Maar ik heb bij eer en geweten niks geks gedaan daar. Gewoon alleen geboden op dingen en die toen gekocht en gekregen. Dus dat was heel vreemd. En ja, meerdere supportberichten gestuurd. Ook daar niet telefonisch bereikbaar of zo, maar via een formulier op hun platform ergens goed verstopte ook nog, kun je dan een vraag stellen. En dat was ook gewoon opbox tegen helemaal niks, leek het wel.
2: Maar jij dacht niet, ik ga er een zaak van maken.
5: Dat dacht mijn brein dat heel erg voor rechtvaardigheid is wel. Maar de makkelijke optie was onder een pseudoniem een ander account aanmaken. Zo leef ik nu verder.
6: Dat hadden die ook gewoon kunnen doen. Ja.
5: Maar goed, ja, hierbij heb je
2: maar dan
5: natuurlijk
2: dan hadden we het er nu niet over gehad.
5: Nee, zeker. Nee.
4: Danny die deed het allemaal zonder advocaat. En hij verdedigde zichzelf echt geniaal.
3: Ik spreek feitelijk nooit de waarheid. Want na het vonnis bleef het stil. Geen extra gegevens, geen informatie, geen reactie op mijn conclusie verantwoord van 110 pagina's waarin ik gedetailleerd uiteenzet wat er ontbreekt en zelfs de proceskosten zijn niet vergoed. De dwangsom loopt op en lijkt voor X een afkoopsom voor wettelijke verplichtingen en rechtelijke bevelen. Mag ik 1 minuut pauze nemen, want anders ga ik stotteren.
7: Neemt u gerust een slokje water en neemt u vooral ook de tijd. U probeert u niet al te snel te praten. Dat helpt misschien.
2: Jij sprak ontzettend snel. Was je nog gespannen?
3: Die zitting was wel spannend, want ja, het dossier was heel erg groot geworden inmiddels. Twitter heeft het zo ongelooflijk complex gemaakt dat ik ook wel veel dingen wilde zeggen nog op dat moment.
2: Hoe heb je naar de uitspraak toegeleefd?
3: Ik was gewoon heel nieuwsgierig. Het is alsof je een nieuwe, weet je, de nieuwe film of zo, de volgende Harry Potter komt uit, of The Lord of the Rings. En het is wachten totdat de film begint. En dat is dus die uitspraak. Dus op een gegeven moment, je hebt er ook wel zin in. Van, kom maar.
2: Danny wacht verwachtingsvol op het oordeel van het Hof. Maar de première van deze film stelt zijn geduld wel op de proef. Na 3 maanden is er eindelijk een uitspraak. X verliest het hoger beroep. David verslaat Goliath. Opnieuw. Als jouw zaak tegen X 1 ding laat zien, wat is dat dan?
3: Dat je in Nederland niet kansloos bent tegenover een van de grootste bedrijven ter wereld. Ja.
2: Volgens de wet moet een burger dit in zijn eentje kunnen. Jij hebt het gedaan. Bewijst dat de wet deugt?
3: Ik denk dat de wet deugt. Maar dat hij niet altijd in de praktijk zo uitpakt als de opstellers ervan hadden bedacht, denk ik. Nee, want het is weliswaar gelukt, maar ik zou niet kunnen zeggen dat het helemaal zo werkt als het ooit bedacht is.
2: Jij bent een promovendus in het gegevensbeschermingsrecht. Dus ja. Het is niet voor iedereen te doen wat jij hebt gedaan, toch?
3: Nou, en ik heb op een aantal momenten ook al gedacht van dit is toch eigenlijk ondoenlijk. Wat hier nu gebeurt. Het kan toch niet zo zijn dat ik dit nu weer moet gaan doen. Dus een voorbeeld is die constante brei aan processtukken die vanaf de andere kant wordt ingediend. Dan vraag je een aantal keren aan de rechter, kunt u daar paal en perk aan stellen? Ja, dan is toch het recht niet zo ingericht dat daar direct een actie op volgt. Dat had wel een verschil gemaakt. Dit doen ze gewoon alleen maar om de hoeveelheid werklast, het aantal stukken, de hoeveelheid tijd die het kost, om die te verhogen. En ik was op dat moment heel erg blij dat het tijd kostte, maar geen geld. Want als je op dat moment een advocaat hebt ingeschakeld, die wordt ook geacht die stukken te lezen. Die wordt ook geacht daar weer een reactie op te schrijven. En dan wordt het echt onbetaalbaar.
2: Dacht je dat als je een advocaat zou nemen, dat dat een reden zou zijn geweest voor X om jou op kosten te jagen zelfs?
3: Tuurlijk,
2: dus.
3: Zeker. Tuurlijk. Waarom niet?
2: Wat heeft het je allemaal gekost?
3: Veel tijd, veel geld, vertalingen, deurwaarders op pad sturen, enorme vertraging van mijn onderzoek. En wat het heeft gebracht is een nog steeds super interessante ervaring. En dan kijk je in de keuken van een wereld die, ja, zeg maar voor een promovendus of voor een individu of voor iemand die dit interessant vindt. Je ziet dit gewoon nooit. Het is natuurlijk de binnenkant van de procedure. Het is de machinekamer eigenlijk. Het is voor mij ook een soort verkenningstocht geweest in het gegevensbeschermingsrecht.
2: Danny heeft 5 procedures tegen X gewonnen. Toch heeft hij, zo laat hij ons weten, nog steeds geen volledige inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens.
4: Ja, een stukje uit de podcast Goliath, waarin we Danny Mekic horen praten over hoe hij het opnam tegen X, Twitter. Hoe bepalen jullie uiteindelijk welke zaken de podcast halen?
2: Lastig. Sommige zaken wil ik wel, maar dan lukt het niet om de mensen toch voor de microfoon te krijgen. Omdat het nou heel pijnlijk was voor ze. Of omdat ze niet kunnen praten omdat er geschikt is en er een geheimhoudingsverklaring is getekend. Dus de verhalen die we vertellen zijn eigenlijk altijd verhalen waarbij er iets op het spel staat, denk ik. En ze moeten ook een beetje afwisselend zijn. Dus de ene is tegen de Nederlandse staat, de andere is tegen een groot bedrijf. Het zijn heel verschillende mensen die we spreken. En ja, we proberen echt een beetje een doorsnede van de samenleving eruit te pikken. Ja. Wat ik nog even wil zeggen over, ik weet niet of je dat nog ging vragen, maar het lijkt nu alsof het hiermee klaar is. Maar dat is het niet bij Danny. Mm-hmm. Ik heb nog even, jullie hebben een nieuwtje. Ik heb nog even vandaag op de site van de Hoge Raad gekeken. Dat is de hoogste rechter in dit soort zaken in Nederland. En ik wist dat na die uitspraak bij het gerechtshof, waar Danny het hoger beroep won, dat X 3 maanden de tijd had om in cassatie te gaan. Dus dan ga je het allerhoogste stapje naar. Verder dan dat gaat het niet.
4: Ja, want dat was tot eind, tot midden juli hadden ze de tijd. Hè? Toen ik aan het luisteren was, dacht ik, oh, maar wacht
2: dat
4: even.
2: Is het nu.
4: We zitten nu in midden juli.
2: Exact.
4: Maar dus, je hebt het antwoord.
2: Ja, nou, ze zijn dus in cassatie gegaan. Dus ja. het Amerikaanse techbedrijf heeft heel veel geld over en heel veel advocaten om dit door te zetten, om door te procederen tot aan de hoogste rechter in Nederland, om iemand zijn inzage in zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan niet.
6: Maar heeft dat nut? Want bij incassatie wordt natuurlijk alleen maar gekeken naar, is de wet juist toegepast? Ja. Dan wordt niet de zaak opnieuw gevoerd.
2: Klopt, ja. Dat moet dan de Hoge Raad gaan beslissen. Ja. Zij gaan inderdaad niet meer inhoudelijk in op de zaak. Maar als X dus vindt dat het gerechtshof niet goed zijn werk heeft gedaan, en dat is zo blijkbaar, want anders hadden ze dit niet gedaan, dan moet daar een antwoord op komen.
4: En hoe is dit bij Danny binnengekomen?
2: Ik heb Danny hier nog niet over gesproken. Maar hij hield er wel rekening mee. Want X had eerder ook al gezegd van, we gaan doorprocederen. Alleen ja, of ze dat dan daadwerkelijk doen, dat weet je pas op het moment dat ze cassatie instellen. En dat hebben ze op 14 juli gedaan. Dus het was een dag nadat deze podcast online stond. Niet dat daar een verband tussen zit, maar op de allerlaatste dag dat het kon, hebben ze het gedaan.
5: Ja, ik vind het ook eigenlijk wel bizar om me in te beelden waarom je als bedrijf zoveel moeite voor uiteindelijk 1 gebruiker te doen. Want hij is 1 van de miljoenen. Miljarden.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat als hij wint,
6: dan kan iedereen het doen.
2: Dan gaat iedereen het doen.
4: Ja. Ja. 3 afleveringen staan al online. Er moeten er nog 6 komen. Welke onderwerpen komen nog aan bod?
2: Ik zit nog midden in de productie van de 6 afleveringen die er nog aankomen. Maar ik kan wel alvast verklappen dat we een zaak hebben over discriminatie door een grote Nederlandse verzekeraar. We gaan nog een klimaatzaak behandelen. En ik heb, want dat doen we ook af en toe tussendoor, een interview gehad met de advocaat die Palestijnen uit Gaza heeft kunnen evacueren, daar weg heeft kunnen krijgen. Die mensen hadden een werk of een studeer of een studentenvisum om naar Nederland te komen. Ze hadden natuurlijk hulp nodig van de Nederlandse overheid om daar überhaupt weg te kunnen komen, want ze konden de grens niet over. Dat papiertje, dat moesten ze ergens anders ophalen. Dat wilde de overheid niet, maar deze advocaat is het dus gelukt om deze mensen met heel veel moeite, heel veel procedures naar Nederland halen. Dus dat vond ik ook wel een heel bijzonder verhaal.
4: En welke zaak heeft jou persoonlijk het meest geraakt?
2: Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Ik ga niet kiezen.
4: Nee,
2: ze doen allemaal wat met me.
4: Ja.
2: En ik leer van allemaal. Ja.
4: Maar je hebt wel een keuze gemaakt voor Stromae.
2: Nou, het is vooral een nummer wat werd genoemd door een van de geïnterviewden. Dus en toen had ik dat net van haar gehoord. En toen was ik de dag erna was ik bij een andere persoon die ik heb geïnterviewd voor de podcast. En die vertelde, die had een tatoeage. En daar stond een quote. En vroeg ik, waar slaat hij het op? Hè? Waar gaat hij het over? Toen zei ze, dat is een stukje van een songtekst van Stromae. Dus ik had 2 mensen in 2 dagen die meewerken aan Goliath, die het hadden over Stromae. Dit nummer wat ik nu wil laten horen, dat heet Santé. Mm-hmm. En dat gaat over hen die niet gezien worden. Hè? De mensen die wij over het hoofd zien in de samenleving. De mensen die schoonmaken, toiletjuffrouw zijn. De mensen die geen applaus krijgen voor hun werk. En het nummer heet Santé en dat betekent proost of gezondheid. En Stromae heft het glas op de mensen die zelf eigenlijk niets te vieren hebben. En ik vond dat zo mooi dat, dat hij dus meerdere keren terugkwam in de gesprekken die ik had. Dat ik die tribute die wil ik hier delen.
4: Ik ben heel blij dat je met een Stromae-song deze kant op bent gekomen. Okay, ja, zeker mooi. Weten. Annette, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. De nieuwste afleveringen zijn te beluisteren van de podcast Goliath van Human en NPO op NPO-lijsters, Spotify en andere podcastplatforms. Nu deze plaats, Stromae met Santé.

0: Dat was Stromae met Santé.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Annette van Soest, Hemmo de Vries en Ruben van Haften. Ja, we zitten midden in het WK, jongens. De finale staat zondag gepland.
2: Ja.
0: Morgen staat er een... morgen. Ik bedoel, we worden straks... Het is nu nacht, maar we worden straks wakker. En dan staat er een soort van troostfinale op de planning. Fantastisch.
3: Ik vind dit fascinerend. Want het is inderdaad de troostfinale.
0: De troostfinale.
3: En dat zijn dus de twee teams die de halve finales hebben verloren... die tegen elkaar moeten.
0: Ja.
3: En dan kom je inderdaad uit op wie zijn dan de nummer 3 en 4... Maar de vraag die ik eigenlijk vooral heb is, waarom doen ze dit? Want bij alle andere wedstrijden tot nu toe... hebben ze ook niet de verliezers tegen elkaar laten doen. Zodat we er een hele ranglijst van zouden kunnen maken.
0: Nou, ik denk wel dat de troostfinale echt een standaard finale is dat gespeeld wordt.
2: Ja, op het WK, niet op het EK. Het EK doet het nooit.
3: Nee.
0: Maar dit is toch WK?
2: Dit is het WK.
0: Ja.
4: Ja. Ja, dus je wilt toch weten wie de 3 en 4 zijn?
2: Maar waarom wil je dat weten? Ik wil van 3 jaar geleden, of wanneer was het vorige WK? 4 jaar geleden, ja. Weet ik het ook niet meer wie
0: ik
2: dat
0: wel.
2: Was.
0: Wel,
2: wie
0: Kroatië, was dat? Want die speelde tegen Marokko.
2: Ja, precies.
0: Kijk, dus ik heb er persoonlijk... Maar persoonlijk, wacht even, WK's hebben wel de troostfinale.
3: Ja.
0: En EK's niet.
2: Nee.
0: Oké, dat is interessant. Interessant. Maar goed, dit is dus ook waar jullie hele podcast om draait. De bal is rond. En de podcast draait vooral om allerlei feitjes, weetjes...
2: Ja.
0: Die niet over echt het voetbal gaan.
3: Gaan niet heel inhoudelijk over het spel,
0: niet
3: inderdaad.
0: Niet over het spel, niet over de regels. Maar vaak al alles eromheen.
2: Ja. En dat heeft er allebei te maken. Er gebeurt heel veel mee. Maar wij hebben allebei echt niks met voetbal.
0: Nee, inderdaad. Jullie hebben er geen
2: helemaal niks.
0: Van.
2: Nee, maar ook echt nul. Dus waarom zouden we dan een wedstrijd uitgebreid gaan analyseren... terwijl we eigenlijk al geen idee hebben wat er gebeurd is op het veld?
0: Nou, vertel me dan, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Want er zijn heel veel voetbalpodcasts... maar dit is toch wel weer een one of a kind.
3: Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk is dit idee... In mijn hoofd ontstaan toen ik met Ruben aan het bellen was. Want we hadden het net al over, we maken samen nog een andere podcast. Dat is altijd in Schiedam en dan moeten we alle twee naar huis.
2: Ja, na het applaus inderdaad. Ja,
3: in de auto bellen we dan vaak met elkaar. En ja, we hebben een beetje dezelfde vorm van humor... waar we af en toe dan of een onderwerp of een persoon... en dan praten we daarover, maar dan loopt dat door ons fantasiebrein helemaal uit de hand. Nou ja, trouwens misschien wel een interessant voorbeeld... Dat we het hebben over dat er iets mis is gegaan... en dan dat je dan voor de rechter komt te staan. En dat je zegt, ja maar meneer de rechter, luister. En dan komt er een onzinverhaal waarvan je ook wel weet dat het niet gaat werken. Waarvan ik overigens geleerd heb dat hier een term voor is. Een juridische term. En dat is de giecheltoets. Kijk ik jou even aan.
4: Annette. Die kende ik nog gehoord? Niet. Nee, hier leer ik dus ook weer
3: de giecheltoets.
4: Alles.
3: Ja,
2: de giecheltoets?
3: Ja, dit is van Arnoud Engelfried. Die is ook jurist in het techgebied. En wat hij zegt is, op het moment dat je een argument niet goed uit kan leggen... zonder in lachen uit te barsten... of als je publiek, de rechter, het niet kan aanhoren zonder te gaan lachen... is het waarschijnlijk niet een heel sterk argument. Dus kortom, als jij hele spannende constructies... nee, maar toen gebeurde er dit en dat... en als je er zo'n moment dat je het zo complex maakt... dat je er eigenlijk om moet gaan lachen, dan...
0: Ja.
3: En dat soort situaties vinden we alle twee fascinerend.
0: Maar het feit dat je dit weet en je past dat toe in de bal is rond... dan wordt het een podcast inderdaad... waarin heel veel randzaken worden besproken.
2: Heel veel, ja.
3: Zeker, ja.
0: Leuk man, leuk.
3: En het WK is natuurlijk ook iets waar... er gebeurt heel veel omheen. Er is een hele wereld omheen. De fans die daar zijn, het Oranje Leger. Er is de hele dag door nieuws tijdens dat evenement. En dat is wel leuk.
0: En hoe voorkom je dan dat je je luisteraars niet kwijtraakt... als je het vooral niet hebt over het spel?
2: Ik denk door heel duidelijk te maken wat wij zijn.
3: Ja.
2: Dus wij zeggen ook echt bijna elke aflevering... luister, wij weten hier echt niks van. Maar het is ook de mensen die luisteren, dat merken we ook... zijn ook over het algemeen mensen die dus zelf ook helemaal niks met voetbal hebben. Maar die vinden het wel... Kijk, het hele idee is, het WK, of je het nou wel of niet wat mee hebt... je kan het niet negeren.
0: Mm.
2: Want je wordt ermee doodgegooid in de media, in de supermarkten. Ik was een keer bij de zelfscankassa, er stond zo'n middenstip... moest ik opstaan om mijn boodschappen te kunnen scannen. Dat ik echt dacht, nou, dit gaat wel heel erg ver. Dus dit is toch een manier om ermee te kunnen dealen, ja. Om het zeg maar zo te zeggen.
0: Oh, ja. Annette, je hebt naar de podcast geluisterd.
2: Oh god.
4: Ja, nou ja, ik dacht, jullie weten niets van voetbal. Ik ook niet. Ik bevind me in goed gezelschap.
3: Ja, en dus, was dat zo?
4: Ja, ik vond het ontzettend leuk om te luisteren. Jullie gooien iedereen om de oren met trivia. En ja, je weet nooit wanneer je dat soort feitjes nodig hebt.
2: Ik bedoel, nee, ja, precies.
4: Kan weer een quiz aankomen ooit waarbij dit hartstikke goed van pas komt. Ja,
0: is er een feitje blijven hangen bij jou, Annette?
4: Ja, ik zat te luisteren naar de nieuwste aflevering, want ik dacht, ja, ik kan wel helemaal vooraan beginnen, maar ik weet al welke teams afvallen. Dus ik zat te luisteren naar de aflevering die jullie hebben gemaakt nadat Engeland uitgeschakeld was. Ja, ja. De waterfles van de keeper van Engeland.
2: Ja, dit was zo bizar. Ja, de keeper van Engeland had een waterfles waar op stond Messi duikt links. Messi 2, want ik weet al die Argentijnse voetballers niet, die duikt rechts. Oh, Messi 3 schiet door het midden. Zeg maar, ja, dat. En dat stond er allemaal op. En die Argentijnse spelers die vonden dat. En die keken elkaar echt aan met, wat is dit? Hoe weet hij dit? Dat was echt bizar. Wow.
4: Maar wisten jullie, want dat triggerde mij natuurlijk meteen. Ik dacht, oh, daar wil ik meer over weten. Dus deze Jordan Pickford,
2: ja.
4: Die heeft dat al eens eerder gedaan. Hij heeft bij het EK 2 jaar geleden heeft hij ook een speakbriefje op zijn fles geplakt, op zijn bidon. En toen speelde hij tijdens de kwartfinale tegen Zwitserland. Toen heeft het wel gewerkt.
2: Ja. Ja,
4: toen gingen ze door naar de halve finale. Maar dit soort dingen vind ik dus hartstikke leuk om te horen.
0: Het heeft zelfs gewerkt bij een Nederlandse keeper, Tim Krul.
4: Deed hij dat ook?
2: Ja,
4: deed
2: hij dat ook?
0: Ja, die heeft later ook verteld dat hij helemaal heeft geanalyseerd hoe zijn tegenstanders penalties nemen.
2: Oh, wow.
0: En die werd ook nog eens net een paar minuten voor verlenging werd hij gewisseld. Dus mocht hij erin.
4: Oh, maar dit doet iedere keeper toch? Die analyseert toch?
3: Ja, dat zou je dan denken, ja.
4: Maar ja, dan heeft hij dus niet zo'n goed geheugen.
2: Nee, ja, ik wist niet dat je het mocht opschrijven, zeg maar. Dat wist ik niet.
0: Ja, sommigen doen het op een bidon, de een doet het op een handdoek.
2: Ja, ja. De doelpalen, weet je. Ja, ja.
3: Aan de binnenkant van je shirt misschien, zo je voetbalshirt. Dan kun je tijdens de wedstrijd nog.
0: Ik heb een stukje van jullie podcast meegenomen. Laten we even meteen luisteren naar de eerste aflevering.
5: Rechthoekig veldballetje.
2: Ja, ik weet
5: doeltje
2: ongeveer.
5: Links, doeltje rechts, balletje moet in het andere doeltje.
2: Ja, dat snap ik nog.
5: Oké,
2: want er zijn heel veel mannen die praten in podcast over zaken waar ze helemaal niks van weten.
5: Ja.
2: En dat gaan wij nu ook doen.
5: Dat lijkt mij een bijzonder goed idee.

0: Ruben, ik zie nu voor het eerst de spelers van het Nederlands elftal. Hoeveel kun jij er zonder te kijken opnoemen?
1: Frenkie de Jong.
0: Ja.
1: Is goed, toch?
0: Ja, zeker. Dus ik denk
1: dat ik zit even na te denken. Wie hebben we nog meer?
0: Ik heb de lijst er even bijgepakt. Ja, ik heb geen idee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, ik wist er twee.
1: Wist jij dan nog meer?
0: Memphis Depay en Cody Gakpo.
1: Ja, die ken ik nog wel. Ik dacht ook nog aan Wesley Sneijder.
0: Wesley Sneijder. Zit hij in het elftal? Mij niet hoor.
1: Jawel, zeker wel. Die heeft toen voor Nederland meerdere doelpunten gemaakt.
0: Ja, toen hij met Jolante was. 124 jaar geleden.
1: Die man die is gestopt natuurlijk.
0: Dat is inmiddels Wesley Steunkous. Die man die is echt heel oud.
1: Ja, die gaat ook niet mee.
0: Kan toch niet?
1: Nee, dus ik dacht, nou ja, daar stopt mijn kennis een beetje. Maar voor de rest. Maar wie zijn onze keepers bijvoorbeeld?
0: Onze keepers?
1: Ik weet het echt niet.
0: Bart Verbruggen.
1: Hoe?
0: Bart ik Verbruggen.
1: En dan nooit Verbruggen.
0: Nee, ja.
1: Verbruggen.
0: Robin Roefs.
1: Robin Roefs.
0: Ja, RR. Het klinkt wel als een bedachte naam, hè?
1: Dit klinkt als een schurk aan de Suske en Wiske strip.
0: Ja, en is er één die heeft...
1: Oh nee, Robin Roefs heeft het Ganulleke gestolen.
0: Ha, ik zal je krijgen. Gna.
1: Dat is Robin Roefs.
0: Ja, en is iemand die heeft niet helemaal een schoon shirt meegenomen. Dat is Mark Vlekken.
1: Oh. Dat is toch niet handig.
0: We kunnen hier domme grapjes over maken. Het is ook niet helemaal respectvol misschien, maar...
1: Nee.
0: Het is wel een onfortuinlijke naam. Zullen we dat dan...
1: Mark Vlekken, Robin Roefs.
0: Ja. Zullen ze even kijken verder? Oh, en geen keeper. Maar kijk eens wat een schatje.
1: Wie?
0: Mats Wiever met zijn krulletjes.
1: Oh. Mag hij wel mee van zijn ouders?
0: Ja, maar zijn ouders moeten wel mee in het vliegtuig. Dat denk ik wel.
1: Ja, die moesten mee. Hij wel vrij van school.
0: Ja, ik vrees dat ze de komende weken allemaal wel wat beter.
2: Ja, en zo gaan jullie de hele tijd door.
3: Ja. Ja, je moet wel af en toe pauze nemen. Je kan dit niet bingen.
2: Nee. Het is veel, bedoel je?
3: Ja,
2: dit is voor mij wel. Het
3: is zo high energy.
2: Ja, dat wel.
4: Dat zeker inderdaad. Maar Mats Wiever inderdaad, ik was het alweer vergeten. Maar we hebben een heel verhaal om Mats Wiever heen bedacht.
2: Ja, dat is onze favoriete speler. Nee, kijk, het punt met Mats Wiever was, wij zagen die foto en wij dachten echt dat hij 17 was.
4: Of zo, 16. Ja.
2: En toen bleek hij dus tegen de 30.
3: En
2: Mats Wiever.
3: Ja, maar je gaat nu googlen.
2: Ja, wij kennen hem dus ook niet. Maar hij is dus een van de 3 of 4 spelers dit elftal die geen moment heeft gespeeld.
0: Ja, maar dat wisten we toen nog niet.
2: Dat wisten we toen nog niet.
1: Ja. Maar hij ziet er heel jong uit, toch?
2: Ja, inderdaad.
1: Hij ziet er heel jong uit. Maar is hij dus niet?
2: Nee, ik heb even zo'n foto erbij.
3: Ik vind 30 ook nog heel jong.
2: Ja, dank ik
0: je
2: ook.
0: Dank je.
2: Ik ben 30, maar dat maakt niet uit. Maar zo hebben jullie dus alle spelers van de Nederlandse elftal geanalyseerd en jullie eigen kijk erop gegeven. Ik vond die Suske en Wiske variant vond ik eigenlijk ook wel een hele goeie. Wie van jullie zei dat?
0: Dat was ik. Ja, Robin Roefs.
2: Maar jij begon te lachen als een schurk.
0: Ja, dat is het inderdaad. Ik ben Robin Roefs. Ja.
2: Gek. Maar hoe bereid je zo'n aflevering voor? Of gaat het gewoon echt on the spot?
4: Nou, we zoeken altijd wel een beetje naar wat is er gebeurd qua nieuws. Dus dat is wel iets wat we staan gewoon een beetje open. Soms is dat letterlijk gewoon van een nieuwssite. Ik moet zeggen, gek genoeg, de serieuzere journalistieke media als de NOS, die laten wij vaak links liggen. Want dat is vaak inhoudelijk, echt voetbalspel inhoudelijk.
2: Ja.
4: Maar ja, wij vinden eigenlijk meer de dingetjes eromheen die gebeuren, vinden we interessanter.
2: Hoe de fans doen, bijvoorbeeld die Noorse fans, hoe die zich hebben gedragen. Die hebben dus ook, want die staan natuurlijk bekend om dat roe, wat ze overal deden. Maar zij zijn dus ook in Amerika naar willekeurige sportwedstrijden gegaan. En hebben daar gezeten als voetbalsupporters. Dus als er dan werd gegolfd en er werd een hol gemaakt, begonnen ze met z'n allen heel hard te juichen. Allemaal dat soort dingen deden ze. Ze hebben met 150 Noorse fans meegedaan aan een yoga-oefening op Times Square. Waar 5 mensen aan het yoga waren, dan zijn ze gewoon achter gaan staan en zijn ze met z'n allen mee gaan doen. En dat is wel, dat soort dingen vallen ons dus op.
3: Oh, kijken jullie de wedstrijden eigenlijk wel, vroeg ik me af.
2: Heel eerlijk, ik heb geen wedstrijd volledig gezien.
4: Nee, ik heb er een aantal wel gekeken, sowieso de Nederlandse wedstrijden eigenlijk allemaal wel. En daarnaast ook af en toe wel. Ik merk ook wel dat dat een erg leuke inspiratiebron is, want ook daar gebeurt weer van alles. Hè, op een gegeven moment zei ik, Ruben, tegen wie moesten de Noren als laatste ook alweer?
2: Engeland.
4: Ik vergeet altijd alles, dat is zo erg. Engeland. Maar toen zei ik, Ruben, er is vals gespeeld.
2: Oh ja.
4: door de cameraman. Want op een gegeven moment, vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde, kwam de bal, dat zeggen ze tenminste, tegen de draad aan van de camera die boven het veld hangt. En toen viel hij naar beneden. En toen ze ongeveer in de handen van de Engelsen die daarmee de 1-1 maakten. En nou ja, dat zie je alleen maar als je zo'n wedstrijd kijkt natuurlijk. Maar dat, ja, en dan maken we ervan dat de cameraman vals gespeeld heeft.
3: Ja. Ja, maar jullie hebben het op een gegeven moment namelijk ook over na een van de eerste wedstrijden. Heb je gekeken? Nee. Nou, we gaan toch evalueren.
2: Ja, oké. <Okay. klopt. laughs> Op basis waarvan.
5: Ja, klopt.
2: Ik hoor ze best wel vaak terugkomen, ook nu tijdens dit gesprek, de Noren.
4: Ja.
2: Jullie hebben best wel een fascinatie voor Haaland, toch?
1: Ach, zeker. De hele wereld heeft een fascinatie voor Haaland, toch?
3: Ja. Hij was bij mijn algoritme nog niet voorbijgekomen voordat ik...
1: Helemaal niet?
3: Nee, ik weet ook niet hoe, want daarna zag ik hem opeens overal. Maar voordat ik jullie podcast ging luisteren, dit is dus volledig aan mij voorbij gegaan. Dat zegt ook wel wat over de bubbel waar ik in zit.
1: Ja, nou ja, voor de mensen die niet weten wie Haaland is, hij is de spits van Noorwegen met die hele lange blonde haren en het is echt een soort viking om te zien. Mm-hmm. Ja. Maar het is ook gewoon een hele gekke man, die gewoon hele gekke dingen zegt en hele gekke dingen doet. En daardoor vindt het hele internet hem hartstikke leuk.
2: Ja.
1: En hij, we hebben echt fascinatie voor hem, maar hij doet ook echt, hij had bijvoorbeeld, hij mocht de Noorse prinses ontmoeten. Ja. En dan denk je, nou leuk, wat leuk dat ik de Noorse prinses mag ontmoeten. En die beelden komen online en hij staat daar klaar zonder shirt. Zonder shirt. Dus de Noorse prinses komt binnen en hij staat daar gewoon in zijn ondergoed.
4: Ja, nee,
1: maar hoezo?
4: Ik denk echt dat zijn woordvoerder, zijn manager gezegd heeft, Erling, de Noorse prinses komt zo langs en dat bij Prins zijn ogen oplichten en bij Zes dat hij zo zijn shirt in zijn vingers had bungelen. Ja. Dat is volgens mij wat hier gebeurd is. Maar beeld je toch eens in dat dit bij het Nederlandse team zou gebeuren en Amalia komt ergens binnen en de voetballer staat in... Ons land zou te klein zijn, denk ik, hoor. Ja,
2: hoe is erop gereageerd in Noorwegen?
1: Ik heb het idee dat die man daar alles kan doen wat hij maar wil doen.
4: Dus nee, ik heb de Noorse media erop nageslagen, maar ik spreek geen Noors, dus ik heb geen idee.
2: Haaland. Ja, er is ook zelfs een... nou goed, dat komt later wel. Zondag. Een belangrijke wedstrijd.
4: Ja.
2: Messi tegen Lamine Yamal.
1: Ja. Ja. Dat is bizar ook.
2: Dat is bizar.
1: Dit
2: hebben jullie besproken in de podcast.
1: Absoluut.
2: En die heb ik meegenomen. Luister even mee. Hoe bizar aanstaande zondag zal zijn. Ja. En dat al waarschijnlijk 20 jaar geleden bepaald is.
1: Over water gesproken. Wanneer heb jij voor het laatst in bad gezeten?
4: Wanneer heb ik voor het laatst in bad gezeten? Maar van waar de vraag?
1: Nou, omdat Lamine Yamal, die speler van Spanje, daarvan weten we niet wanneer hij voor het laatst in bad heeft gezeten. Maar in ieder geval wel 20 jaar geleden. Want, ja, ik ga het even uitleggen. Die jongen is 19, dus hij is jong en zo. En Messi was toen hij natuurlijk geboren werd, al een bekende voetballer. Want Messi is wel oud. Die is 40 of zo. Nou, er is een foto verschenen van Messi die een baby in het water een soort van doopt in een badje. En dat is een foto uit 2007. En hij was dan die baby. Die baby is Lamine Yamal. Hè? Ja, dit is echt insane.
4: Maar hoe dan?
1: Ja, wat daar gebeurd is, is dat de ouders van Lamine Yamal die deden mee aan een loterij, waardoor je een fotoshoot kon winnen voor UNICEF met Barcelona-spelers. En Messi was toen een Barcelona-speler. En zij hebben toen die wedstrijd gewonnen. En zij mochten dus die fotoshoot doen.
4: Oh, oké. Okay. Dus, hartstikke leuk. Dus ze gingen op de foto met Lionel Messi.
1: Ja.
4: En met hun vervolgens, baby. Ja, met hun
1: en die
4: baby allemaal
1: staat
4: leuk en aardig.
1: Dus nu,
4: en die
1: bleek 19 jaar later.
4: Oh. Ja, sorry, nee, ik wilde zeggen. En die baby. En die baby die bleek ook te kunnen voetballen.
1: Ja, en die staat dus nu 19 jaar later tegen hem in de WK-finale.
4: De tandjes, oké. Okay,
1: dat is wel toch?
4: Lucht, toevallig.
1: Ja, het is echt een bizar verhaal. Maar ik vind het ook heel grappig dat er nu ook dan mensen zijn die bewerken nu met AI-foto's. Dus dan zie je zo Messi in het bad zitten en zo. Ja. Hij, die hem was. Maar is dit een soort Harry Potter-situatie? Dat zeg maar als baby die al uitverkoren is en dat hij de enige is die hem kan verslaan?
4: Dat is het. Dat moet het haast zijn, inderdaad.
1: Is dat wat dit
4: ik ga
1: is?
4: De evil Messi verslaan.
1: Ja, is dat wat dit is? Want ja, Harry Potter was ook als baby uitverkoren, toch?
4: Als we tijdens de WK-finale ineens allemaal vonkenregels over het veld zien vliegen en bezemstelen, dan denk ik dat jij bij het juiste eind had.
2: Ja, maar Voldemort is moeilijk te spotten, denk ik. Want kale witte mannen zonder neus, die zitten behoorlijk veel in het bestuur.
5: Dat is dan ook wel weer waar.
6: Ja. Dus, ja, dat is ja. Aanstaande zondag kijken we na dit fragment heel anders naar de wedstrijd, denk ik.
2: We zijn allemaal kale witte mannen. Is dat je wel opgevallen?
6: Het is me wel opgevallen. Ja, zo'n Infantino, die is inderdaad kaal en wit.
2: Ja, maar niet alleen hij. Echt iedereen. Elke bondscoach ooit, heb ik het idee.
6: Ja, ja, ja. Maar de foto, die liet je net even zien, Hemmo, hier in de studio. Annette, jij kende dit verhaal nog niet, hè?
3: Nou ja, ik had het dus net gehoord in diezelfde aflevering. Maar ik kende dit verhaal daarvoor niet. Ja. Nee.
6: Ja.
3: Ik heb net ook de foto gezien.
6: Ja. Ja. Maar Ruben, jij vertelde dit met extreem veel verbazing.
2: Ja.
6: Maar ben je nog steeds zeker. In die...
2: Zeker. Er heeft ook iemand voor mij gerekend dat de kans dat dit zou gebeuren 1 op 400 miljard is of zo. Dus iemand die heeft dat berekend. Want het is natuurlijk bizar dat er dus gewoon een normale foto wordt gemaakt tussen een baby en een voetballer en dan nu staan ze tegenover elkaar.
3: As you do.
4: Ja, ik wil het net zeggen, inderdaad. Hoe vaak ga jij met voetballers op de foto, Ruben?
2: Als baby heel vaak.
6: 19 jaar later, Lamine Yamal draagt nummer 19 als shirt.
2: Ook nog!
6: Dit is op 19... Finale op 19 juli.
2: Oh, wat?
6: Ja.
4: 2019 plus 7?
6: Nee, maar er komen heel veel 19's even aan bod wanneer je even verder denkt.
2: Ja. Oh, wauw. Ja. Dit is ook weer goed voer voor een conspiracy theory.
4: Zeker, ja.
6: Oké, goed. Ja, die troostfinale, daar hebben we het net al over gehad. Dat vind jij helemaal geweldig, Hemmo.
4: Ja.
6: De echte finale 19 juli tussen Spanje en Argentinië. Ja. Wat denken jullie dat gaat worden?
2: Je spreekt het verkeerd uit, hè? Het is Vargentinië.
6: Vargentinië.
2: Ja.
6: Waarom? Omdat ze
2: worden behoorlijk veel bevoordeeld door de scheidsrechter volgens het internet, inderdaad. Ja. En dat bleek ook wel. Wat ook wel weer grappig was, want tegen Engeland wilde ook iedereen dat zeggen en toen waren ze gewoon beter.
6: Ja. Dus tegen Engeland waren ze wel beter.
2: Waren ze wel echt beter, ja. Dus dat is lastig. Maar die wedstrijd is zondag.
6: Ja. Wat denk je? Wie gaat het worden?
2: Och.
6: Wie wordt wereldkampioen?
2: Ik denk, dat we hetzelfde gaan zien als de afgelopen wedstrijden. Dus Argentinië komt achter. En dan in de laatste 2 minuten schiet ze er even 3 in.
6: Ik weet niet of ik dit moet geloven, Annette. Want hij heeft helemaal geen verstand van voetbal.
2: Jawel, ik weet alles.
3: Nee, maar mama kunnen dit altijd heel overtuigend vertellen. Ja, dus.
2: Exact.
4: Maar Ruben, sorry, ik zie je nu wel een fout maken.
2: Wat?
4: Want wij hebben nu 34 dagen achtereen. Iedere dag hebben wij een voetbalwedstrijd hebben we besproken. En jij komt altijd met dezelfde voorspelling.
2: Ja, altijd 1-1 voor een van de landen, inderdaad.
4: Ja, ja, we hebben dan ook nog bedacht, het is dan 1-1 voor Nederland.
2: Ja, 1-1 voor Spanje gaat het worden. Ja, 1-1 voor Spanje.
6: Wauw, ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd sowieso, maar ook naar jullie laatste aflevering. Komt die er nog aan? Want ik ben echt benieuwd hoe jullie die dan gaan opnemen.
4: Ja, want Annette had net een scoop, maar we hebben ook een scoop. We gaan stoppen met de podcast.
6: Nou ja, zeg.
2: Niet.
3: Op het hoogtepunt.
4: Op het hoogtepunt, inderdaad, bij de finale. Ja, nee, dat is wel een dingetje, inderdaad. Ja, zondag de finale, dus maandag nemen wij de laatste aflevering op, Ruben.
2: Ja, ja, ja. Ja. En dan
6: smaakt het niet naar meer om 2 jaar later voor
4: jawel,
6: EK
4: dat wel,
6: weer een bal is rond?
2: Jawel, we krijgen ook echt wel veel positieve reacties van inderdaad mensen die dus ook er helemaal niks mee hebben en het hartstikke leuk vinden. En die zeggen ook van ja, maar je moet eigenlijk ook andere sportwedstrijden gaan doen. Of andere dingen.
6: Dat kan ook.
2: Ja, we hebben ook nog gedacht aan de Tour de France bijvoorbeeld. Het wiel is rond, weet je wel. Of Olympische Spelen, de ringen zijn rond.
4: Ja.
2: Weet ik veel. Er is genoeg te bedenken wat we nog zouden kunnen doen.
6: Is er een sport waar je wel gewoon echt oprecht geïnteresseerd in bent en verstand van hebt?
2: Nee, heb je mijn lijf gezien?
4: Eten.
2: Ik heb eten, vind ik leuk.
4: Dat komt een podcast, Ruben.
2: Ja.
4: De buik is rond.
6: Goed, we gaan even naar muziek. Maar ik wil Annette eerst even dit laten horen en vragen of je dit herkent.
3: Nee, dit zegt mij helemaal niks.
6: Zegt je helemaal niks? Ook niet de melodie, het deuntje...
3: Nee?
6: Nee? Oké.
3: Had dat gemoeten?
6: Nou, nee, niet per se. Maar dit heeft een verhaal, toch jongens? Ook weer Haaland.
2: Dit is weer Haaland.
3: Ja, zie je, daar ga je al.
2: Ja, die man die is dus een soort fenomeen in het internet. Voetbalfans staan er ook om bekend om bekende liedjes te bewerken. Dit is het liedje Moskou van Genghis Khan, wat ooit het Songfestival volgens mij heeft gedaan. Het werd een soort eerbetoon aan hem. Maar dan als een hele grote enge viking zie je hem op al die videoclips.
4: Ja.
2: Heel hard rennen en iedereen omverstoten met dit liedje op de achtergrond.
4: Daar komt het inderdaad op neer. Het valt me sowieso wel op. Er zijn heel veel leuke liedjes rondom het EK.
6: Ja.
4: Ik bedoel, dit is inderdaad een parodie of een... hoe heet dit? Niet een parodie, maar...
6: Een spin-off.
4: Een spin-off van Genghis Khan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Englishman in New York. Is door de Engelsen gecoverd. Waar ook inderdaad weer allerlei namen van
6: En de finale was in New York. Dus dat is dan het hele idee daarachter. Maar van altijd, de Schotten hadden ook een lied over... We gaan al het bier opdrinken. Wat daadwerkelijk gebeurd is in de dorpen waar zij waren. waar al het bier was op in de dorpen en steden... waar de Schotse fans te vinden waren. Behalve Bud Light. Wat dan ook weer wat zegt over de kwaliteit van je bier. Als zelfs de Schotten het niet willen drinken. Ja. Maar ja, er zijn allerlei liedjes rondom het WK gemaakt.
7: Leuk. Nou, dit is de podcast De Bal is Rond. Wil je met terugwerkende kracht alles weer kunnen beluisteren? En dan niks over voetbal horen. Maar vooral over allerlei andere zaken die daar een raakvlak mee hebben. Jullie zijn te streamen op Spotify onder andere.
4: Ja, op alle podcastplatforms.
7: Op alle podcastplatforms. Oké, nou, de bal is rond. En de plaat die wij hier hebben klaarstaan heet Moskou van Genghis Khan.
6: Ja.

0: Je hoorde Moskou van Genghis Khan.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwaar.
0: Je luistert naar de podcastgids van Nederland, Vink, nummer 356. Mijn gasten van vandaag, Annette van Soest, Hemmo de Vries en Ruben van Haften. We hebben het net gehad over de podcast van Hemmo en Ruben, De Bal is Rond. En dan is het tijd om naar de podcasttip te gaan van deze week. Deze week tip ik de heilige van de dag over de Camino. Roderick van Heuken loopt deze zomer de Camino Francis en neemt luisteraars onderweg mee. De wandeltocht naar Santiago de Compostela, hebben jullie die wel eens gelopen?
2: Nee, ik ben wel ooit gelovig geweest.
0: Dit heb ik nooit gedaan. Nee. Ja, nou, die is enorm populair. En vorig jaar liepen maar liefst 530.000 mensen deze route. En deze podcast die is 4 juli begonnen. En er staan al 10 afleveringen online. En het gaat door tot en met 28 augustus. Nou, ik heb een kleine preview voor je meegenomen voor als je hem heel graag zou willen beluisteren.
3: Ik wilde gisteren eigenlijk stoppen in het dorpje Puente la Reina, genoemd naar die prachtige 11e eeuwse brug die daar nog steeds staat en die ooit gebouwd is door La Reina, de koningin toen van Navarra. Maar helaas waren alle herbergen vol. Overal aangeklopt, nergens deden ze open. Ik voelde me een klein beetje als Jozef en Maria op weg, terwijl ze nergens onderdak konden vinden in de herbergen. En dus zat er maar één ding op. En dat was verder te lopen, nog zo'n 8 kilometer... naar het plaatsje waar ik nu ben. Dat ligt bovenop een heuvel. En van veraf zie je eigenlijk de twee kerkjes al boven het stadje uitsteken. Het is het dorpje Sirauki. Zo spreken ze het in het Baskisch uit. In het Spaans is het Sirauki. Het is een prachtig, prachtig middeleeuws stadje. Het is nog heel rustig. Je hoort wel de vogeltjes, die zijn al op. Sommige pelgrims zijn zich misschien al aan het aankleden. Maar ik wilde er al vroeg uit om hier bij deze kerk, wat ik de mooiste vind van de twee. En de ene kerk is genoemd naar de heilige Catharina. Maar deze kerk, deze middeleeuwse kerk, is genoemd naar de heilige Romanus.
0: Maar, en zo vertelt Roderick met zijn fijne stem zijn ervaringen tijdens deze wandeltocht. De podcast tip van deze week. Zijn jullie getriggerd om te luisteren?
4: Nou, ik ben wel benieuwd, want ik ben zelf ook met een lange afstandswandeling bezig.
0: Oh ja?
4: Dat is de Grand Randonnée nummer 5. En die loopt van de Noordzee naar de Middellandse Zee. Om precies te zijn, van Hoek van Holland naar Nice.
5: Je kan ook een auto pakken, hè?
6: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel sneller.
4: Ja, dat is dus de lol is dat je het loopt. Tenminste, het zou. Soms is het niet lollig als je heel veel pijn hebt in je benen en je voeten. Nee, maar ik zit nu ergens
0: aan het voorbereiden.
4: Nee, ik zit er middenin. Ik zit nog niet echt middenin. Je doet het in verschillende etappes. Mm-hmm. Want dat lukt natuurlijk nooit in één keer.
0: Oh, precies. Nee, je bent nu in Hilversum, hè? Dus
4: ik ben nu in Hilversum. Ligt niet op de route, maar ik zit nu ergens in België. Ah. Dus het is 2150 kilometer, dus ik moet nog een stukje.
0: Zo.
4: Maar ik snap dus waarom mensen ver willen wandelen. Want het maakt je hoofd leeg.
0: Ja.
4: Het is heel lekker. Je bent je heel bewust van je omgeving. Dus dat voel ik wel.
0: Ja.
2: Kijk, we hadden het net over dat na het applaus wat we maken, dat een moment is dat mensen heel eerlijk zijn omdat ze nog zo in de energie zitten. Maar bij Wandelpodcast, ik heb er wel meerdere geluisterd, onder andere van Sander de Kramer eentje, heeft dat ook. Mensen zijn, want inderdaad, je hoofd is leeg omdat je zo aan het wandelen bent. Dus mensen zijn heel eerlijk in die gesprekken.
0: Ja.
2: En dat vind ik dus er wel fascinerend aan. Dus daarom ben ik echt benieuwd naar iedereen die hij ook ontmoet op die route.
0: Nou, mooi. Dan moet je de podcast beluisteren, Ruben.
2: Dat ga ik doen.
0: Dank jullie wel, Annette van Soest van de podcast Goliath. Seizoen 2 staat online. 3 afleveringen nu en je gaat door tot en met aflevering 6.
4: 9.
0: Dus ja. Er komen 6 erbij. Er komen nog hele, hele interessante zaken
4: spannende
0: aan.
4: Spannende verhalen.
0: Ja, we gaan je in de gaten houden. Hemmo de Vries en Ruben van Haften van de podcast De Bal is Rond. Ja, voor jullie stopt het.
6: Vakantie.
2: Door met een applaus. De mensen kunnen nog steeds luisteren.
0: Ja, fijn. En ook met dezezelfde energie? Of wordt het dan
2: Nee,
0: de
2: applaus is wel een wat serieuzere podcast. Okay. Dat is echt een interviewpodcast.
0: Okay, goed. En mijn tip van vandaag of van deze week is... Heilige van de dag over de Camino. Tot de volgende Vink. Alvast een hele fijne nachtrust. Bye bye.
7: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
8: 2:00, Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. En de Iraanse marine zegt dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen. Die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer naar huis sinds gisteravond. De brandweer heeft het lab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Later vandaag wordt het lab ontmanteld. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Voor de 2e dag op rij is op de Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van het festival heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
9: Nachtzuster. Astrid de Jong.
4: Een hele goede nacht en wat fijn dat je er weer bij bent bij Nachtzuster, het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als er daadwerkelijk mensen luisteren en bellen natuurlijk. En dat bellen, dat doe je via 0800-1121. Het principe is heel eenvoudig, je stelt een vraag en dan bel je weer. Of iemand anders is misschien handiger, die belt met het antwoord. Mocht je liever mailen, dan kan dat via nachtzuster@omroepmax.nl. En mocht je liever een berichtje achterlaten, dan kun je een appje sturen via de NPO Luister app. Of je kunt op X of op Facebook iets van je laten horen. Je kunt meekijken vannacht weer op NPO 1 Extra. En als je het leuk vindt, kom dan even chatten. De chat die vind je op radio1.nl/nachtzuster. En daar kun je inloggen op de chat. Nou, ik zit net te tellen, er zitten precies 4 mensen op de chat op dit moment. Dus als je een beetje ruimte wil om te chatten wilt zorgen dat daar wat meer gezelligheid komt, log dan even in via radio1.nl/nachtzuster. Maar voor nu heb ik natuurlijk eerst vragen nodig en die kun je aanleveren via 0800 1121.